0: de omroep voor ons.
1: 2 uur, Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. 2 matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera, samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarmee openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De 5 mensen die in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. Het ongeluk gebeurde zondag. Een toestel van webwinkel Amazon reed door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte de 2 voertuigen. De piloten hebben de crash overleefd. Het weer. In een groot deel van het land is het bewolkt. Het koelt af tot 17 graden. Ook morgen is het op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een knikje met je hoofd? Gewoon heel even. Je merkt het zelf niet eens. Maar een grote gespierde man knikt vrolijk terug. Geen idee wie het is, maar ja, oké, gegroet is gegroet. Dit gebeurt onze gast al jaren. En toen dacht hij, geen idee eigenlijk waarom ik hier zo, vaak gegroet word. Maar uiteindelijk kwam de openbaring. Gilles de La Tourette. Daarover schreef hij een boek. En dat boek heet Raar, Tourette en ik.
3: Betsy de Visser. De nacht van BNN VARA.
2: Een hele goede nacht. Welkom hier bij de nacht van BNN VARA. Mijn naam is Betsy de Visser. En elke dinsdag nemen wij hier de tijd voor een gesprek dat je overdag misschien minder snel voert. Met mensen die het allemaal net iets anders doen. Ze inspireren, ze willen je dingen leren. En onze gast van vannacht is schrijver Ivo Teulings. Hij werkte als correspondent in Latijns-Amerika, woonde en werkte in Cuba en Chili en ging op Gonzo Roadtrip langs de coke-maffia van de Costa del Sol. Zelf woont hij inmiddels in Malaga. En deze zomer verscheen zijn boek Raar, Tourette en ik. Hierin schrijft hij voor het eerst wat er voor een dolkomische situatie is hij terechtkomt. Dankzij zijn tics. Een hele goede nacht morgen, Ivo. Wat zeggen we?
4: Ja, goedemorgen. Ja, nacht eigenlijk. Ja,
2: toch ja, nog wel,
4: maakt
2: hè?
4: Maakt niet uit.
2: Nee, maakt niet uit.
4: Het is gewoon laat.
2: Ja, het is laat. En hoe ligt Malaga er nu bij deze nacht?
4: Het is broeierig warm.
2: Oh, en dan over hoeveel graden hebben we het dan?
4: Nou, tegen 30 en een beetje vochtig.
2: Oké.
4: Ik heb hier een handdoek naast me liggen om ze nu dan even mijn gezicht af te vegen.
2: Oh, nou ja, dat klinkt natuurlijk niet ideaal, maar het klinkt wel lekker eigenlijk dat het daar nog zo warm,
4: nee,
2: zomers
4: het is
2: warm
4: heerlijk. Nee, maar ik hou van de hitte en daarom ben ik ook hier gaan wonen. Want ik liever hitte dan kou. Ik heb hier niet eens centrale verwarming, dat is gewoon niet nodig.
2: Oh, geweldig. En wel de airco neem ik aan.
4: Ja, maar die gebruik ik heel weinig. Alleen echt, vannacht denk ik wel, eventjes zet ik om 26 graden. Dus net eventjes dat de topper vanaf is.
2: Oké.
4: Okay. Nee, ik vind het heerlijk.
2: Ja, klinkt goed. Ik zie het helemaal voor me. Een heerlijke, broeierige Spaanse nacht. We gaan het hebben over je boek Raar. Momenteel te vinden in geselecteerde boekwinkels en uiteraard online. Maar hij ligt op de

0: zelfhulpafdeling. Is dat de juiste plek, raar, als we het jou vragen?
1: Nee, helemaal niet. Het is gewoon literatuur. En kijk, ik ben een boek gaan schrijven omdat, nou, het is een lang verhaal. Mijn vriend van mij, Arthur van Amerongen, die begon erover. Schrijf je nou een keertje iets over die Tourette van jou? En ja, daar heb ik eigenlijk nooit over nagedacht. Het is gewoon iets wat mij ooit is overkomen, 45 jaar geleden, en nooit is weggegaan.
0: Mm-hmm.
1: En ja, mijn stijl is humor. Humor. En ik heb nooit stilgestaan bij wat Tourette is. En ik zou ook geen zelfhulpboek kunnen schrijven, want daar ligt het eigenlijk tussen, hè, bij die boekhandel.
0: Ja, precies.
1: Ik zou niet weten wat je tegen kan doen. Ik heb het gewoon, het is een onderdeel van mij. Het is een onderdeel van mijn leven, maar het speelt voor de rest geen rol in mijn leven. Ik zou niemand kunnen zeggen van, ja, wat kun je daarmee doen? Ja, niks. Ja, gewoon doorgaan met je leven.
0: Ja, maar dat is dat dan niet ook een manier van andere mensen helpen? Door gewoon een boek te schrijven over Gilles en dat je gewoon een normaal leven kan leiden?
1: Ja, misschien wel. Ik denk, want kijk, 1% van de bevolking heeft dat. En die zullen allemaal wel een eigen gedachte hebben. Maar bijvoorbeeld bij voor ouders van kinderen die dat hebben. Ik kan me voorstellen dat je als je een kind hebt die dat heeft, denk, ja, godverdomme, je wordt misschien gepest op school. Of hoe gaat het later in zijn of haar leven, met werk, vriendschap, liefde. Hm. Nou, in mijn geval is het in ieder geval, ja, ik kan niet voor iedereen spreken. En ik heb ook nog een hele lichte mate. Ik knik een beetje met mijn kop en ik trek wat gekke bekken. Maar je hebt ook mensen die gewoon echt allemaal andere stoornissen ernaast hebben. Daar kan ik niet over mee praten natuurlijk. Maar in mijn geval kan ik gewoon zeggen, ja, het is allemaal niet leuk, maar ja, het heeft mij nooit geschaad.
0: Nee, exact.
1: Of, ja.
0: En laten we even voor de mensen die een geheugensteuntje nodig hebben, wat is nou de definitie van Gilles de La Tourette? Wat houdt het in?
1: Ja, de definitie zou ik niet weten, maar het is volgens mij is het onderdeel van een neurotische syndroom, waardoor je, ja, moet je kijken, ik heb er nooit over nagedacht eigenlijk. Waardoor je vanuit een soort dwanggedachte bepaalde dingen doet. Dus tics. Tourette is natuurlijk meest bekend om die zogenaamde scheldtics. Weet je wel, mensen die gewoon alleen maar gaan schelden. En die er niet mee kunnen ophouden. Maar dat is volgens mij maar een klein gedeelte van mensen met Tourette. Ik heb het in ieder geval niet. Gelukkig niet, want het is natuurlijk sociaal wat minder handig. Maar allerhande tics en daar komt vaak van alles nog wat bij kijken. In mijn geval niet. Het gaat vaak samen met andere stoornissen zoals ADHD. En dit is eigenlijk een vraag die moet je aan een neuroloog vragen. Dat weet ik gewoon niet.
0: Nee, oké, maar dat is een beetje hoe het uitkomt. Gilles La Tourette is een syndroom vernoemd natuurlijk naar de Franse arts George Gilles La Tourette. Ja. In je boek noem je hem waarschijnlijk de meest sneuwe persoon die op deze aardkloot heeft rondgelopen. Dat moet je even voor me uitleggen, Ivo.
1: Nou ja, omdat hij daar in volgens mij de 19e eeuw mee begon. Hij had helemaal mensen bij ons heen verzameld die tics hadden. En hij had er allemaal bepaalde ideeën over van waar het vandaan zou komen.
0: Mm-hmm.
1: En op een gegeven moment toen kreeg hij allemaal problemen. Dan kreeg hij ook syfilis. En daardoor kreeg hij zijn hersenen die begonnen te koken. Dus hij is op heel, heel ellendig aan zijn einde gekomen.
0: Ah, oké. Okay. Dus dat verklaart een beetje hoe jij hem hebt omschreven. En het is ik hou ontzettend van geschiedenis. En in je boek behandel je ook wat context over Gilles La Tourette, om dat toe te lichten. Je hebt het ook over allerlei behandelingen die men vroeger heeft bedacht voor het syndroom. Want hoe dacht ze vroeger nou dat je er van af zou kunnen komen?
1: Ja, god, het staat in mijn boek. Dat weet ik eigenlijk niet meer. Ik heb heel lang.
0: Ik heb een paar voorbeelden wel. Dat je bijvoorbeeld het roken van cannabis zou
1: van
0: kunnen
1: cannabis,
0: helpen.
1: Ja.
0: Alternatieve slangenolie. Geneesheren, die zijn eigenlijk maar van alles aan het bedenken om met een oplossing te komen.
1: Ja, precies. En dat zijn allemaal duidelijk mensen die zelf geen Tourette hebben. Want in mijn geval is het zo. Het zit gewoon ergens diep in mijn kop. Ik wist al toen ik dit als kind kreeg. 13, 14 jaar was ik. Ik wist al van dit gaat gewoon niet weg. Het is gewoon onderdeel van mij. Het zit diep in mijn kop. En dan kunnen we allemaal dingen verzinnen. Ja, het roken van cannabis. Nou, als ik een jointje rook, dan ben ik vertrokken. En dan heb ik inderdaad geen tics meer. Maar dat is een beetje... Ja,
0: heb je überhaupt niks meer?
1: Ja, heb ik sowieso niks meer.
0: Ja.
1: En wat ze ook vaak zeggen van... Ja, je moet gewoon mensen dan dwingen om gewoon heel lang die tic niet te doen. Maar dan wordt het juist erger. Tenminste in mijn geval.
0: Ja, want kan je me meenemen naar wat er nou eigenlijk in je hoofd precies gebeurt als je zo'n tic hebt? Want... Ja, want als je zegt net ook al, als ik me erop ga focussen, dan wordt het erger.
1: Ja. Nou kijk, die tic, ik heb het helemaal niet door. Je begon die intro ook heel leuk. Hè? Dat is een beetje een running gag. Vanmorgen nog, en dan loop ik over straat. En ik word steeds gegroet aan mensen. En denk, hey, ken ik die? En dan voel ik terug. En dan pas valt weer het kwartje. Dat heb ik al 40 jaar lang. Oh nee, ze groeten mij terug. Want ze denken dat ik een groet. En dat is heel raar. Dat blijft maar doorgaan. Ik heb het dus niet door dat ik het doe. Er zit gewoon, noem het in het boek Lady Tourette. Die bestuurt dan een deel van mijn lichaam die tics aanstuurt. Maar als ik me dan weer bezig hou. Als ik zeg, oké, ik wil nu even niet met mijn kop schudden. Of eventjes niet die rare met mijn lippen trillen of zo. Ja, ik heb steeds niet meer tics. Kijk, dan ben ik ermee bezig. En dan word je gek. Want ik kan het best even een minuut lang niet doen. Maar dan ben ik gewoon met 90% van mijn... hersencapaciteit ben ik bezig om je tics tegen te houden.
0: Oké. Okay. Ja.
1: In mijn geval is het zo. Hè?
0: Ja, precies. Ivo, ik ga heel even...
1: Het ontstaat automatisch.
0: Vertel.
1: Het ontstaat automatisch. Het gaat helemaal buiten me om. Ik heb het niet door. Maar als ik zeg, oké, ik moet nu eventjes gewoon normaal doen. Dus niet raar.
0: Ja.
1: Dan vliegt de bol in de fik. Dat moet ik zo niet doen.
0: Ja, dan maak je het alleen maar erger.
1: Nee. Ja.
0: Ivo, ik ga heel eventjes, want af en toe hoor ik een kleine storing op de lijn. Dus ik ga doen is, ik ga heel eventjes een nummertje draaien. Gaan we even die problemen oplossen en dan kom ik meteen bij je terug.
1: Ja, oké.
0: Ja? Oké, spreek ik je zo. Ja. En intussen hoor je hier aan mijn Midnight Mover.

0: Samen Midnight Mover, Bobby Womack hier. De verbinding is weer hersteld.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Ja, het is live radio, dames en heren. Dus af en toe heb je een technische error. Want mijn gast zit natuurlijk heerlijk in het broeierige Malaga. En dan heb ik het natuurlijk over Ivo Teulings. De schrijver waar we het net over zijn begonnen. Ivo, over eigenlijk een soort introductie hebben gekregen van Gilles de La Tourette.
2: Ja.
0: En ik vraag me dan toch af, hè, wanneer kwam jij erachter van hé, ik doe toch iets geks met mijn hoofd zo nu en dan? Hoe oud was je toen? Weet je dat nog?
2: Nou, niet precies. Ik denk 13 jaar of zo. 13, 14 jaar. Ik zat nu net op de middelbare school.
0: Ja.
2: En ja, opeens begon ik met mijn hoofd te tikken en te knikken. En volgens mij begon het daarmee. En nou, toen begon het hele circus. Dat ik naar een neuroloog werd gestuurd en een psycholoog. En ik kreeg allemaal onderzoeken en ik trouwde op mijn kop. En het rare is dat nooit de diagnose Tourette is gesteld. Of het is gesteld, maar ze hebben het niet aan mij medegedeeld.
0: Okay.
2: En ik kreeg gewoon een gegeven door van ja, oké, okay, heb je een post met pillen, Valium of zo, of iets dergelijks. Neem dat maar, heb ik nooit genomen. En dat was het eigenlijk.
0: Dat is een bijzondere diagnose, dat het compleet ontbreekt.
2: Ja, pas een paar jaar geleden, toen las ik een beetje iets over Tourette. Want ik dacht dus altijd van, nou, dat zijn die mensen die op het plein staan mensen uit te schelden. Mm. En toen was ik, hey, fuck, dit heb ik, dit heb ik.
0: Ja.
2: Ja.
0: En dan, ben je toen, ja, wat wil je zeggen?
2: Ja. Nou, zo is dat gegaan. Die diagnose is nooit gesteld, officieel.
0: En heb je toen daar een soort van iets uit kunnen halen? Uit dat je toch dacht van, oh, misschien is dit dan toch wat ik heb? Gaf dat een soort rust of deed dat iets met je?
2: Nee, het gaf geen rust, want weet je wat, ik leef er al zo lang mee. En het is gewoon onderdeel van mij. En ik weet gewoon dat het niet weggaat.
0: Mm-hmm.
2: Ik heb er wel berusting in. Maar het is wel leuk dat het een naam heeft.
0: Ja, precies. Geef het beestje een naam. Want jouw teksten zijn relatief onschuldig. Het is dus niet zoals die bekende voorbeelden van dat schelden of grommen. Echt die vocale tics. Kunnen tics ook verdwijnen?
2: Nou, nee, zeker. Want dat schudden met mijn hoofd. Dat is gewoon echt mijn hele leven al eigenlijk. Maar er komen steeds, dat is leuk voor een trend, er komen steeds allemaal tics bij. En die... die komen op en die na een verloop van tijd verdwijnen die weer. En er komt er iets nieuws bij. Je hebt eigenlijk nooit maar één tik.
0: Oké. Okay. En dan ben je dus een boek aan het schrijven over Tourette, over de tics. Moet je dan niet ontzettend oppassen dat je daardoor niet nog meer tics creëert?
2: Door erover te schrijven?
0: Ja, omdat je bent er dan zoveel mee bezig, denk ik.
2: Ja, nee, sterker nog, want toen ik aan het schrijven was, want wat ik al zei, van dit, ja, ik ben er eigenlijk nooit echt mee bezig geweest. Maar toen ik dat boek aan het schrijven was, moest ik natuurlijk wel graven in mijn geheugen van ook wat er allemaal gebeurd is afgelopen, wat voor een belevenis heb ik gehad waar dat een rol speelde.
0: Mm-hmm.
2: Toen dacht ik, oh ja, ik had 10 jaar geleden of 20 jaar geleden, had ik van die rare kuchjes en ik trok een beetje met mijn armen. Ik dacht, ja, fuck. Ik moet er niet te veel aan denken, want straks komt het terug.
0: Nou, ja, en? Is het teruggekomen?
2: Ik moet wel snel het boek afschrijven. Ik dacht, anders dan zit ik straks met de gebakken peren.
0: Ja, nee, heb je niks aan. Maar er is niks teruggekomen ervan, van de oude...
2: Nee.
0: Oké. Okay. Je boek, natuurlijk, waar we het net over hadden, Raar, Tourette en ik, ligt in de winkels. Maar waarom is de titel Raar?
2: Nou, omdat het natuurlijk raar is. Hè?
0: Ja.
2: Het is raar. Zoals ik al zei, van ik sta zelf eigenlijk niet bij stil. Mm. Maar heel af en toe is er ergens een gebeurtenis of een belevenis waar ik dan aanwezig ben. En dat dan wordt gefilmd. En zie ik zo'n filmpje later. En zie ik opeens iemand met zijn kop schudden en gekke bekken trekken. En denk, ja, doe normaal, man. En denk, oh, fuck, dat ben ik. Ja, het is raar.
0: Ja.
2: Alleen, het valt mij niet op. En ik zeg ook in mijn boek van, Tourette is een druk aapje dat op je rug zit. En dat vooral anderen opvalt. Zo is het. Dus het is raar.
0: Maar hoor je dat ook terug van mensen die jouw gedrag dan proberen te verklaren? Dat je raar bent of zenuwachtig?
2: Nee, helemaal niet. Dat vind ik ook vreemd. dat ik daar... ik ben ook nooit gepest of zo op school. Dat zou je verwachten. Ik heb nooit problemen gehad met vriendschappen of met mijn werk of in de liefde ook niet. Je zou zeggen dat je dan alleen maar... om het oneerbiedig te stellen, dat je alleen maar vrouw van het, dat, ja, van het tweede garnituur krijgt. Want ja, wie neemt dan iemand een huis met van die rare tics? Maar kennelijk speelt dat geen rol. En dat vind ik ook raar, eigenlijk.
0: Dat het zo normaal gevonden wordt?
2: Nou ja, dat het geen rol speelt. Ja, ja, ja.
0: Maar ik ben er wel blij. Ja. Waarom zou het een rol spelen, denk je?
2: Nou, maar ik kan me voorstellen dat je gewoon, als je kan kiezen, dat je iemand hebt die een beetje zijn hoofd een beetje stilhoudt. Ja, ja iets, maar goed. Nou ja, goed. Maar vind jij het niet raar? Het is toch raar? Ik bedoel, misschien niet politiek correct om het te zeggen, maar het is gewoon raar.
0: Ja, weet ik niet. Ja, ik heb zelf een neef die heeft ook Tourette. Dus ik ben daar gewoon. Ik vind het niet. Ja, je went er een beetje aan of zo. Ik weet niet of ik het niet per se raar vind. Ik doe ook gekke dingen. Ik tril de hele dag door met mijn been. Dat is ook raar.
2: Ja, ja, ja.
0: Dus ja, het valt me allemaal niet zo op. Maar je opent je boek ook met de anekdote over een beer van een vent. Je noemt hem zelf een formaat professionele afzuiginstallatie. Die jou tegemoet loopt en een knikje geeft alsof je hem kent. Ik kan me zo voorstellen dat je door jouw specifieke tik van eigenlijk het groeten van mensen. Soms de meest rare chauffele types ontmoet. Is dat wel eens voorgekomen?
2: Nee, maar zeker, zeker. En dat aan de lopende band, en dat staat ook in het boek. Dat vroeger kwam ik vaak in een kroeg in Amsterdam, Lexington, de Willemsparkweg. Ik weet nog in dat bestaat, maar het was echt een pleisterplaats van makelaars en de beursbingels en andere criminelen, zeg ik dan. Waaronder, hoe heet je ook weer, Cor van Hout, die zat daar vaak.
0: Ja, een grote crimineel, Cor van Hout.
2: Ik heb hem gegroet. Oké. Okay. En mensen keken dan maar met enig ontzag naar mij. Van, ja, want ik was natuurlijk gewoon een jochie van 24 of zo. waarom wordt hij gegroet door een zwaar crimineel? Yeah. En ik was ook niet helemaal door. Dus ik groette maar terug. En nou, zag ik toch dat mensen zeker ontzag hadden van mij. ja, maar dat heb ik aan de lopende band hoor. Dat ik gewoon, want kennelijk is dat knikken voor mij is het heel een hele coole knik.
0: Oké.
2: Okay. Door mensen die normaal de straatjes zo omlopen. Word ik gewoon joviaal gegroet.
0: Nou, gezellig. Ja, dan is het een positieve tik, jouw knik.
2: Ja. En dus dat komt iemand tegen. Ja,
0: want ik ga denk ik vragen naar een tijd in jouw leven waar ik zo meteen eigenlijk nog veel langer het over wil hebben. Maar wat is eigenlijk de meest ongemakkelijke situatie die je hebt meegemaakt door je tics?
2: Ja, ongemakkelijk. Nou ja, dat staat ook in het boek. Want je hebt eigenlijk van die huis, tuin en keuken ongemakkelijke zaken. Bijvoorbeeld bij de tandartsen. Dat je gewoon moet worden geboord in een kies. En nou, dan is het wel handig als je hoofd een beetje stilhoudt. Want anders gaat je hele gebit eraan. Hè? Of het van mijn ogen, was net zoiets. In dat geval zat mijn hoofd helemaal vastgesnoerd. Ze kon ook geen kant op. Maar dat is helemaal erg met Tourette. Want als je... ja, vastzit en je wil lekker schudden, dan word je gek.
0: Ja.
2: Dat is, maar ik had bijvoorbeeld, ik heb een tijd in Cuba gezeten en daar, nou ja, dat is een lang verhaal, maar op een gegeven moment, eigenlijk is het gewoon spionage. Ik moest in ieder geval papieren kopiëren waar die staatsgeheim waren. En ik dacht, ik ga gewoon naar de copyretten. En zoals in Nederland.
0: Ja.
2: Dat was een copyshop. Maar ik toen bleek dat het geen zelfbediening was. Dus ik had gewoon een heel stapel papier met daarop staatsgeheim. En dat was echt heel... Elk vel stond heel dik gedrukt. En toen was iemand dat gewoon voor mij aan het kopiëren. En ik had die nacht slecht geslapen. En ik had een behoorlijk, ik was behoorlijk aan het schudden met mijn kop. En ik zag die man kijken van, wat is er zo zenuwachtig? Ik dacht, nou, kijk maar niet naar, kijk maar naar mij, kijk maar niet naar wat je aan het kopiëren bent. Ja, dat was wel eventjes eng. Ja,
0: ja want je weet natuurlijk niet wat er daarna volgt.
2: Ja, dat weet je niet. Nee. Maar achteraf is het een leuke anekdote.
0: Ja, gelukkig is dat allemaal goed gegaan. Heeft niemand doorgeluld dat jij daar staatsgeheimen aan het kopiëren was. Maar dat is ook met dat schudden. En hoe zit dat bijvoorbeeld als je naar de kapper gaat? Want dan weet je, hou je dan ook heel erg voor je van, nou, geen tics nu. Waardoor je het dan weer erger maakt? Of hoe werkt dat?
2: Ja, eigenlijk heb ik er niet, nauwelijks problemen mee. Maar weet je wat, soms heb ik er ook helemaal geen last van. Hè? Soms dan ben ik gewoon ook... het is niet dat ik de hele dag door aan het knikken ben. Soms wel, soms niet. En ik heb bij de kapper nooit problemen gehad. Nee.
0: En zijn het dan voornamelijk ook de momenten dat je zenuwachtiger bent? Dat dan de kans op tics... Nee?
2: Nee, maar het is wel zo dat op het moment dat je... Ja, als ik zenuwachtig ben en ik heb die tics en je ziet mensen naar je kijken... Hè, dan het valt nu op dat ik zenuwachtig ben, omdat dat die tic die vermeerdert dat. En dan gaat het leven gewoon los. Ja, dan wel. Maar het is niet zo dat ik... ik kan soms heel zenuwachtig zijn en helemaal geen tics hebben. Of ik kan helemaal zen zijn en helemaal schudden en gekke bekken trekken. Het is niet echt... weinig correlatie.
0: En ik hoorde je net zeggen Lady Tourette.
2: Ja.
0: hoezo noem je het Lady Tourette?
2: Nou, dat heb ik toen ik een boek aan het schrijven was, dacht ik moet een naam geven. En dacht, weet je wat, ik omarm dat syndroom en ik geef het een naam. Dat is echt iets voor het boek, hoor. Ik dacht, ik moet gewoon even een naam geven. Het is gewoon stilistisch. Maar ik vind het wel leuk gevonden, eigenlijk.
0: Ja, het klinkt eigenlijk wel heel... Ik weet niet, het klinkt als zwoel.
2: Ja, het is een beetje vriendin. Kijk, ik bedoel... waar een haat-liefdeverhouding mee heb. En meer, nou ja, god. Weet je wat ik al zei? Het hoort gewoon bij me. Ik kan er niks aan doen. Je zou het liefst de deur uittrappen, maar dat kan nu helemaal niet.
0: Ja. Nee, dus Lady Tourette is helemaal omarmd.
2: Ja.
0: Nou, over jouw tijd in Cuba, waar we het net even over hadden. Jouw James Bond leven daar. Wil ik het zo echt uitgebreid over hebben. Maar we maken eerst even plaats voor Moppie Muziek. Want ik vroeg je namelijk welk nummer ik voor je zou kunnen draaien. En je kwam met I've Been Watching You. Waarom gaan we hier naar luisteren?
2: Ja, dat was bij het voorgesprek kwam erop dat ik veel van funk hou.
0: Yeah.
2: En jouw collega Filomena zei oké, denk er even over nadenken. Nee, ik ga niet over nadenken, want dan moet ik van al die 100 platen die ik zou kunnen aandragen, moet ik er eentje kiezen. Daar heb ik geen zin in. Gelijk eerst die in me opkomt. En het is ook omdat het nu midden in de nacht is. En het is zo'n lekker plaatje om midden in de nacht te draaien. En dit is Parliament, funk, zwoel. Dit is gewoon een heerlijk nummer.
0: Nou, Ivo, ik denk dat we er maar naar gaan luisteren. Dan draaien we nu I've Been Watching You van Parliament.

0: Je hoorde hier de Parliament met I've Been Watching You.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Je luistert naar De Nacht van BNN Vara. Deze nacht ben ik in gesprek met schrijver Ivo Teunings. Zijn boek Raar, Tourette en ik kwam deze zomer uit. En ik ben met hem in gesprek over zijn Gilles La Tourette, maar ook over de spannende avonturen waarin hij belandt. Misschien ook wel dankzij zijn tics. Voor de muziek hadden we het even kort over Cuba. Maar Ivo, we gaan even helemaal terug. Jij studeerde internationale betrekkingen. Ik kon supersnel rekenen, ja, maar besloot er niks mee te doen. Want in plaats daarvan beland je op je 25e in Havana. Hoe gebeurt dat?
2: Ja, hoe gebeurt dat? Ja, ik ben gestudeerd en daarna moet je het grote mensenleven in. Hè? Moet je een baan zoeken. En mensen die voor vlak van me waren afgestudeerd. En de ene ging bij een bank werken, de andere bij de overheid. En dat vroeg ik, hoe ziet zo'n dag bij jou eruit? En dan kwam er iets, het antwoord dat bezoek me weer niet. Ik dacht, dat wil ik dus even niet. Ik wil het even uitstellen in ieder geval.
0: Yeah.
2: En toen, ik was afgestudeerd, was net... Cuba is natuurlijk altijd gesubsidieerd geweest door de Sovjet-Unie. Dus ik heel leuk, vlak onder de Verenigde Staten, zo'n tropisch communistisch paradijs.
0: Mm.
2: Maar nou, van de muur, zeker na de desintegratie van de Sovjet-Unie. Toen stopte de subsidie. En toen moest Castro opeens zaken doen met de vijand, met de grote kapitalistische vijand. Dus er werd buitenlands kapitaal aangezocht om daarin te investeren. Want ze produceerden helemaal niks. Niks. Helemaal, ze maakten helemaal niks. Sigaren, rum, wat suiker. Dat was het.
0: Ja.
2: Ze hadden geld. En ik dacht, weet je wat, ik ben afgestudeerd, ik spreek Spaans. Misschien met die studie internationale betrekkingen wist ik ook een beetje hoe dat soort landen een beetje, hoe het daar een beetje aan toe ging. Dus ik dacht, ik ga daar naartoe en ik ga daar werken als intermediair tussen buitenlanders die willen investeren en de Cubaanse bureaucratie. Nou, op zich een heel debiel plan, maar ik had geluk dat ik daar binnen no time een waanzinnig netwerk had. Want ik kwam snel een jongen tegen, dat werd toen mijn beste vriend. Daar ben ik ook bij een huis gaan wonen. En zijn vader was minister geweest en die was ook de oprichter van Havana, Habanos, die sigaren-distributeur over de wereld. Zijn zwager was chef van de geheime dienst. Diens vader was minister van Binnenlandse Zaken.
0: Oh, je zat in een goed poeltje.
2: Ja, mijn buurman was Philip A.G. Dus binnen 6 weken had ik Fidel Castro een paar keer ontmoet. En kortom, ik was best wel connected. Het enige probleem was dat ik, 25 jaar was. En als jij wilde investeren, dan moest je minimaal 10, 20 miljoen dollar meenemen. Dus ik kwam allemaal zakenlieden tegen in die dure hotels. En die zei ik, kun je wel helpen? En hoorden ze mij aan en zeiden, ik kan me inderdaad helpen, want je bent de enige die een beetje weet hoe het in elkaar steekt. Maar ik kan niet aan mijn raad van bestuur uitleggen dat ik hier ga investeren, een hoog bedrag, op basis van het advies van een 25-jarige oneindige werkervaring.
0: Precies.
2: Dus ik bleef dat plakken en uiteindelijk kon ik wel mensen die dan een container met goedkope kleding wilden verkopen. Ik wist al precies welke staatsbedrijven daarin geïnteresseerd waren. En die geld hadden, dat was ook heel belangrijk.
0: Hm.
2: En die tijd, dat was ook wel het was een hele rare tijd. Dat ik ging er naartoe met echt een paar honderd dollar op zak, hè. En zoals ik zei, ik voel mijn neus in de boter dat ik al die connecties had. Maar ik moest wel geld verdienen. Dus ik moest mijn netwerk een beetje op orde brengen. En het enige wat ik had, is dat ik ging altijd heel goed gekleed. Ik had een hele mooie linnen pakken. En je hebt een hele kleine elite. En die gaat elke avond uit in een beperkt aantal uitgaansgelegenheden. En dat was ik altijd. En ik had een mooie vrouw bij me. Ik kwam met een mooie auto aanzetten. Dus iedereen dacht, wie is die vent? Het was echt nobody. Maar juist door die zweem van die mysterie die om mij heen hing, dacht jij, fuck, hier kan ik gebruik van maken. Dus het was een hele rare periode. Maar iedereen wilde mij kennen. En daardoor kwam ik ook ja, in aanraking met allemaal mensen die toch wat voor mij konden betekenen. Waardoor ik toch wel, ja, niet veel, maar genoeg kon verdienen om zelf een leven te houden.
0: Ja,
2: dat was een hele bijzondere tijd.
0: En op een gegeven moment komt er iemand naar je toe die jouw nucleair materiaal probeert te verkopen.
2: Ja,
0: Ivo, waar hebben we het over?
2: Ja, en dat is echt, die had Red Mercury. Die zei, oké, kom, je moet even meekomen. En dat was wel vaker zo. En ja, wat ik al zeg, omdat ik gewoon toch een beetje dat mysterie, mijn image in op peil moest houden, kon ik nooit zeggen nee.
0: Mm-hmm.
2: En zei, kom even mee. Dus ik werd meegenomen naar een van de garage in de Buitenwijk. En daar stond een vat, een klein vat, met Red Mercury. En dat is Mercury, dat is zo'n mythische splijtstof uit de Sovjet-Unie. En maar hij wilde het mij verkopen. Dus, verkopen. Hij dacht, ken je iemand die het wil kopen? Dus ik zei, ik heb wel even tijd nodig om dat. Maar ik kan dat even proberen. Ik wilde geen nee zeggen. Maar het was natuurlijk heel bizar.
0: En heb je dat uiteindelijk gekocht?
2: Nee, natuurlijk niet. Maar
0: ik weet het niet. Met al deze verhalen in dat Cuba had me eigenlijk niks verbaasd, Ivo.
2: Nee, maar ik heb wel een tekening gemaakt van het etiket wat erop staat. Met allemaal chemische symbolen en et cetera, et cetera. En dat heb ik veel later. Heb ik dat in Nederland. Was de broer van een vriend van mij die werkte bij TNO, bij de militaire afdeling. En hij was zelf ook scheikundig. En ik zei, kijk nou even wat het is. Want ik ben wel benieuwd of het echt iets is. En die hebben toen daar in de databank heeft hij dat ingevoerd. En binnen no time stond er een security man naast hem om te vragen wat hij in godsnaam aan het doen was. Dus het was wel wat. Het was wel degelijk, was het iets wat nou precies was, weet ik niet.
0: Nee, nou misschien maar, is het ook wel goed ook.
2: Maar ik heb het niet gekocht. Nee, zo gek weet ik niet.
0: Nee, oké. Maar het klinkt wel echt alsof je daar als een soort Nederlandse James Bond rondliep. Je had de juiste connecties, de juiste outfits, een mooi leven. Hoe kijk je nu terug op die tijd?
2: Ja, fantastisch. Een hele mooie tijd. En het was heel spannend. Het enige is dat ik ben op het juiste moment weggegaan. Ik zat er illegaal. Ik kon daar niet. Ik kon niet legaal een business opstarten of iets doen. Dus alles wat ik deed was illegaal. Dus schijnt dat ik een beetje wat. Het is mooi geweest.
0: En hoe lang heb je er gezeten dan in totaal?
2: Ja, ruim 2 jaar.
0: Oké.
2: Ja.
0: En toen? Waar ging de reis heen?
2: Nou, de reis ging naar Nederland. En heel snel kwam ik op het idee van. Ik ga naar Chili als consulent. Ik ga werken als journalist weer. Als correspondent, want ik kreeg een aanbod van het ANP. Die zocht iemand daar. En er was een bedrijf die wilde onderzoek doen om daar een dependance te starten. Dat mocht ik dan doen, dus ik had een klein beetje geld.
0: Mm-hmm.
2: En toen ging ik naar Chili.
0: En wat heb je daar allemaal meegemaakt, joh?
2: Nou ja, eigenlijk in het begin was eigenlijk helemaal niks. Want ik had allemaal ideeën en dan belde ik op naar mijn potentiële opdrachtgevers van, nou, ik heb een leuk idee om dit en dat te schrijven. Nou, zei ze, nou, nee, geen interesse, want Zuid-Amerika, niemand was geïnteresseerd in Zuid-Amerika.
0: Mm-hmm.
2: Maar 6 weken of 8 weken nadat ik daar was aangekomen, toen was opeens Pinochet opgepakt in Londen. Pinochet, de dictator die in 73 Allende heeft afgezet en daarna daar een schrikbewind heeft neergezet en heel veel mensen heeft gemarteld, laten verdwijnen, et cetera, et cetera. Die was opgepakt in Londen. En toen was ik de enige Nederlandse journalist die er zat. En toen wilde opeens iedereen wel met mij praten. En toen had ik opeens elke dag radiopraatjes voor de tv en moest. Voor verschillende bladen moest ik elke dag een stukje schrijven. Ze hebben wel leren onder druk kopij aan te leveren. Dat heb ik dan overgehouden. Dus dat was eventjes heel spannend. Maar ja, toen dat was overgewaaid, toen was het weer business as usual. Dus zag niemand mij weer staan. Dus ik ben daarna een jaar ben ik daar weer vertrokken. Maar het was een spannende tijd voor de rest, hoor.
0: Ja, en je hebt ook nog een paar maanden onderzoek gedaan naar kindsoldaten in Ivoorkust en Liberia voor de Europese Commissie. Kijk, Cuba, een wereld die toenertijd mensen niet heel veel over wisten. En dan kindsoldaten. Het zijn wel mysterieuze werelden of ook al de schaduwkant van het leven. Waarom zoek je juist deze plekken op?
2: Nou, dat heeft niet zo weinig mee te maken. Is meer, ik ben goed in staat om snel me in materie te verdiepen. En omdat. Om daar een beeld van te vormen en wat over te brengen. En dat hadden ze juist nodig voor Afrika. Wat was toen een speerpunt van de Europese Commissie, kindsoldaten. Dus ze wilden gewoon een advies hebben van wat ze daar moesten doen. Hè? Welke organisaties ze konden financieren en welke niet. En toen via werd ik daar naartoe gestuurd. En ja, niet omdat. Ja, het is niet zo dat. Weet je, ik hou van het avontuur. En dit is avontuurlijk. Wie gaat ze naar Liberia? Of naar Ivoorkust, waar gewoon nog een burgeroorlog aan de gang was. En ik vond het fantastisch. En ik heb daar op zich wel goed werk verricht. Want daarna werd ik door allemaal organisaties, door de Wereldbank en zo gevraagd. Kan het ook niet een keertje in de Congo doen? En zo is allemaal niet doorgegaan. Hmm. Maar het was wel een spannende tijd. Ja.
0: Ja, nou. En de hele tijd ben je eigenlijk van plek naar plek aan het reizen. Misschien is dit een hele Nederlandse vraag hoor, die ik nu ga stellen. Maar waarom zo graag weg uit Nederland?
2: Ja, weet ik niet. Ik ben snel verveeld. En ik heb me echt heel erg Nederlands gevoeld. Ik heb me echt altijd Europeaan gevoeld, dat wel. Maar nooit echt Nederland. En ik had geen, ik weet het niet. Ik haat Nederland niet of zo, maar ik had het wel een beetje gehad. En dan ben ik ook naar Malaga gegaan eigenlijk. Ik voel me hier meer thuis.
0: Dat ja, is precies.
2: Ja, maar het is niet dat ik per se weg moest of zo. Maar ik vond het op andere plekken vond ik het interessanter.
0: Ja. En ja. We hadden natuurlijk net eventjes, noemde ik naar jouw reis eigenlijk de schaduwkant van de wereld. Maar daarover gesproken, want samen met schrijver Arthur van Amerongen, die heb je net ook al even benoemd, dat hij zei, joh, ga dan dat boek schrijven over je Tourette. Maar jullie hebben samen het boek Costa del Coke geschreven. Een roadtrip in het spoor van de coke-maffia in natuurlijk de Costa del Sol. Ja, en heb je True Gonzo staat op de cover. Kun jij me iets meer vertellen over deze roadtrip?
2: Ja, dit is ook weer zoiets, want Arthur wilde al heel langzaam met mijn boek schrijven. En zei, ja, we gaan een boek schrijven over de drugscriminaliteit in Andalusië.
0: Mm.
2: Nu zijn er weinig dingen waar ik minder minder interesse in heb dan criminaliteit en drugs. Tenminste, om over te schrijven dan.
0: Ja.
2: Maar hij belde steeds op, best soms een running gag van, wil je samen met mij een boek schrijven? Nee, en dan legde ik de telefoon weer neer. Ik heb me laten hard overhalen. To get. Omdat hij een uitgever had, wat een uitgever die alleen maar bestsellers verkoopt. En dacht, dan schrijven we het boek. En het is natuurlijk hartstikke gezellig met hem. We hebben toch hartstikke veel lol. Mm-hmm. En dan verkopen we 100.000 boeken en dan hoef ik een jaar niet te werken. Dat was een beetje het idee.
0: Klinkt lekker.
2: Zijn we dus dat boek gaan schrijven, maar zei ik, we gaan het dan wel op de Gonzo-manier schrijven. Dus de Gonzo-journalistiek, dat is participerende journalistiek van Hunter Thompson, Fionn Lozing in Las Vegas. Dat is een van de bekendste voorbeelden. En dus dat betekende in dit geval is dat wij niet alleen achter ons bureau krantenberichten gingen uitpluizen en databanken gingen doorzoeken. Nee, van de dag gingen we met de politie mee op boevenjacht. En de andere nacht gingen we naar een van de zigeunerwijken waar het gebeurt.
0: Mm-hmm.
2: Voor iedereen gaven dan zo'n naam een paar honderd euro mee. Van kom eens eventjes hier zitten. Wie wil de drugs? Hier, koop maar wat heroïne, koop wat crack. En dan gaan we even praten. Het was hartstikke gezellig. Want mensen pakken een gitaar bij, maken muziek. En dan komen die verhalen. Want dat zijn de mensen die echt midden in die drugshandel zitten. En die vertellen dan hoe het eraan toe gaat.
0: Maar was dat eigenlijk het enige wat er voor nodig was om hen te laten praten?
2: Ja,
0: wat drugs?
2: Ja, omdat dit zijn wijken waar de politie niet eens durft te komen. Ze komt net nooit iemand. Dan zie je twee van die beloten aankomen. En met geld op zak. Die geven van gratis drugs. En dan denk ze, zij vindt het ook wel interessant. Wat willen die lui van ons?
0: Ja, en ik denk ook wel dat onze luisteraars het wel interessant vinden wat er dan aan de Costa del Sol gebeurt. Want dat is een grote vakantiebestemming voor Nederlanders. Want wat vond je nou het meest bizarre van de dingen waar jullie achter zijn gekomen?
2: Nou, god, ten eerste dat 80% van de drugs die Europa binnenkomt, komt hier binnen. Hè?
0: En, hier bij jullie, ja?
2: Ja, bij ons, ja. Dus Cadiz, Malaga, eigenlijk ja, Cadiz en Malaga, dat is voornamelijk. En tot voor kort was dat voornamelijk La Linea, dat is naast Gibraltar.
0: Ja.
2: Een klein stukje waar echt gewoon ja, echt 70% van de bevolking leeft van die drugs. En heel lang, ik kwam daar gewoon elke dag kwamen daar, weet ik veel, 5, 6, 7 van die snelle bootjes kwamen eraan. Helemaal volgeladen met hars.
0: Ja.
2: En daar werd ik aan gedaan, omdat mensen zagen niet echt als een probleem. Of tenminste, mensen naar Madrid. Dus het, heel lang ging dat goed. Tot een gegeven moment, toch een beetje uit de klauwen liep. Ook omdat er allemaal... clans toch een beetje te rijk en te machtig werden. En je had allemaal vrij veel geweld kwam een gegeven moment op. En toen is de politie is daar wat versterkt. Waardoor die smokkelroutes zich moesten verspreiden naar andere gebieden langs de kust.
0: Mm-hmm.
2: Dat betekende ook dat allemaal van die criminele families die moesten gaan opereren. In het gebied van andere criminele clans. Nou ja, daar kreeg je natuurlijk ellende van, want het ging om heel veel geld. Heel veel geld. Dat is één ding. En ten tweede, we begonnen met hars, en het was allemaal vanuit Marokko dus. En de cocaïne, wat natuurlijk veel groter is, waar veel meer geld mee te verdienen is, dat was tot voor kort ging het allemaal via de haven Rotterdam, Antwerpen en via Galicië. En nu komt bijna alles binnen, ook hier, door diezelfde netwerken van voornamelijk Marokkanen en heel veel Marokkaanse of Nederlanders en Belgen van Marokkaanse komaf. Die hebben het helemaal overgenomen. En dat is in een echt sneltreinvaart gegaan. En het is waanzinnig, ja, waanzinnig gewelddadig. Het is echt een probleem, ja. Echt een groot probleem.
0: En... Je ziet dat nu natuurlijk, want je bent er gaan wonen in Malaga. Ja. Dus kijk je er dan nu ook met een andere blik naar? Natuurlijk, want je bent journalist of je bent het niet. Dat kan je natuurlijk niet uitzetten, neem ik aan.
2: Ja.
0: Dus wat
2: ja.
0: merk jij daarvan in je eigen omgeving?
2: Nou, mijn eigen omgeving, omdat ik toch wel, wat je zegt, je hebt een journalistieke blik. Ja, ik woon hier 200 meter van het strand. Die laatste 200 meter, dat zijn die echt die oude arbeiderswijken. En dat is een beetje waar vrij veel handel is. En waar ook veel mensen, en dat zie je dan, zie je ook echt wel mensen die gewoon dan net een wat grotere auto rondrijden. En dat je denkt van nou oké, die zijn echt wel betrokken. En als je een beetje, iets dieper induikt, dan merk je ook wel dat er gewoon echt hele grote netwerken zijn, families die er echt van leven hier. Ja. Maar hoe het precies in zijn werk gaat, ja, dan moet je echt onderzoek doen. Daar heb ik ook geen zin in. Want dat is gewoon levensgevaarlijk.
0: Ja,
2: ik woon hier.
0: Ja, dat was eigenlijk mijn volgende vraag ook. Want je hebt natuurlijk een boek geschreven hierover, Costa del Coke. En nu ben je er gaan wonen. Heb je daar ooit ook over nagedacht van, hey, is dit tactisch?
2: Nou,
0: dan loop ik gevaar.
2: Ik woonde hier al, want ik woon hier al
0: 9 jaar. Oh, tuurlijk. Ja, dat is natuurlijk ook zo.
2: Daar heb ik een boek van staan. Nee, kijk, ik kreeg dat... De opdracht eigenlijk van die uitgever. Van oké, je moet een boek schrijven. We willen graag een boek hebben over over die drugshandel. En zei ik, nou is prima. Maar ik ga alleen zaken opschrijven die al zijn gepubliceerd. Hè? Plus mijn eigen observaties tijdens die roadtrip die ik met Arthur heb gemaakt. He, dus wat ik net zei over die zigeuners die allemaal verhalen hebben. Ja. Maar ik ga geen grote schurken ontmaskeren of zo. Want dan ben ik, dat is gewoon hartstikke gevaarlijk. Dat is gewoon echt gevaarlijk.
0: Ja, dat maar even lekker laten gaan. En dan maak je dus een roadtrip. Het is gevoelige materie, hè, waar je achteraan gaat. Je hebt Gilles de La Tourette, maar je zei ook aan het begin van het gesprek... het is een beetje een mysterieus knikje. Dus ik zie dat voor me als een soort van stoerachtig knikje. Ik weet niet, ik ben nu zelf aan het inbeelden. Ja. Maar heeft dat je ook nog tijdens die roadtrip in problemen gebracht?
2: Nee. Eigenlijk helemaal niet. Nee. En het was misschien ook wel omdat we soms best wel in opspanning... Ja, best wel gevaarlijke situaties waren. Het was spannend. En waar ik, als ik dan die spanning heb in mijn lijf, dan tenminste, dat denk ik, dan is het minder of kan het gewoon helemaal stoppen. Ik heb het in ieder geval niet door. Nee, het heeft geen rol gespeeld toen.
0: En je zegt wat gevaarlijke, spannende situaties. Kan je daar iets meer over uitleggen?
2: Nou, wat ik net al zei, van dat wij dan, Arthur en ik, dat we aan een wijk gaan waar de politie niet eind durft te komen. Ik ben niet bang. Ik ben nergens bang voor. En Arthur ook niet. En dat versterkt elkaar. Dat maakt het ook wel best gevaarlijk. Kijk, normaal als ik met andere vrienden op pad ga en ik zeg, oké, we gaan dit doen en iets wat gewoon niet zo slim is of best wel gevaarlijk, dan word ik al tegengehouden door mijn vrienden van nee, dat gaan we niet doen. Maar bij Arthur is het zo, van als wij horen van, als wij lezen van, dat is een van de wijken waar niemand durft te komen, zeggen, oké, daar moeten we naartoe, daar liggen die verhalen. Mm. Dus dat, en in dat soort situaties komen we continu.
0: Ja. Is dat een goede combi of is het eigenlijk een giftige combi, jij en Arthur?
2: Nou, voor dat boek wel, maar je moet het niet 20 jaar achter elkaar doen, dat overleef je niet. En dat is het grappige, dat toen dat boek van ons uitkwam, op bol.com, als je die recensies leest, sommige mensen vinden het fantastisch, andere mensen zeggen, ja, ze zijn maar uit de duim gezogen en onzin. En dat zijn gewoon dingen. We hebben natuurlijk een hele hoop dingen verzonnen, maar die heftige dingen, dat is allemaal echt waar gebeurd.
0: Maar dat is leuk. Wat denk je dan dat het er aan, waarom mensen denken dat het nep is of verzonnen is?
2: Nou, ze gewoon denken dat doet niemand. Ik bedoel, een journalist die gaat niet van die gevaarlijke dingen doen. Of dat ze gewoon met ik moet een voorbeeld verzinnen, maar wat ik net zeg, dat je gewoon echt in het hol van de leeuw dat je daar begeeft. Dat doet men niet. Dat verwachten ze niet.
0: Nee, en dat doe je toch?
2: Ja, dat doen we toch, ja.
0: En nu dan? Nu, je zit lekker al 9 jaar zit je in Malaga. Hoe zit het nu met het schrijven? Want het lijkt me heerlijk als je daarna, dit is misschien ook weer zo'n perfect beeld wat ik bij Spanje heb, maar gewoon lekker tapasje erbij. Ben je momenteel aan het schrijven?
2: Ja, ik heb net een nieuw boek afgerond. En daar kan ik niks over zeggen, maar het is onder pseudoniem. Dat komt volgend jaar uit. Ja, dat heeft een bepaalde reden. Maar er komt waarschijnlijk ook een tv-serie. Daar ben ik mee bezig. Er wordt eraan vastgeplakt.
0: Oh, geweldig.
2: Ik wil eigenlijk, mijn volgende boek wil ik een filosofisch roman schrijven. Waar ik heel lang mee bezig ben. Wat zich afspeelt in Cabo de Gata. Dat is een heel mooi natuurgebied bij Almeria. Dat is hier 3 uur vandaan. En dat zit grenst ook aan de woestijn van Tabernas, waar alle spaghetti westerns zijn opgenomen.
0: Okay.
2: Maar dan moet ik eerst even wat opdrachten hebben, want daar heb ik wel wat geld voor nodig om daar 2 maanden te bivakeren en gewoon ook tijdens schrijven verdien je niks. En na het schrijven ook niet. Je moet maar hopen dat het wordt verkocht, hè?
0: Ja. Want hoe is het bijvoorbeeld met Costa del Crime gegaan? Want je zei, ik hoop 100.000 exemplaren en dan hoef ik even niet te werken.
2: Ja, daar is pech, want die uitgever, dat was echt een uitgever van bestsellers, Peter de Vries en zo, dat soort boeken verkocht hij. Maar toen het uitkwam, had hij gewoon geregeld dat we op Schiphol hadden een hele tafel, helemaal vol met onze boeken, met allemaal posters eromheen. Maar het kwam uit tijdens de COVID-periode, dus niemand vloog. Ah. Dus we hadden echt pech gehad. Ja. En we hebben toen voor 5.000 boeken verkocht. Maar net is het mijn huidige uitgever, die heeft het opnieuw uitgebracht. En volgens mij verkoopt ze het weer aardig.
0: Ah, kijk. Ja. Hartstikke goed. Ja. En hoe gaat het met de verkoop van Raar, Tourette en ik?
2: Ja, de boekhandels kopen het niet in. En als het inkopen, dan ligt het op de zelfhulpafdeling bij psychologie. Ja. Dus als een boekhandel leest, koop het in.
0: Ja, koop het in en leg het. Maar waar zou je hem zelf neerleggen?
2: Ja, gewoon bij de literatuur.
0: Nou, als jullie luisteren, doe de verplaats dat boek even. Want dat is helemaal niet de bedoeling. Want jij bent wel iemand, hè, Ivo. Jij bent iemand die in avonturen duikt en totaal dus niet bang is. Want ik heb echt bij je eerste verhaal over Cuba, dat ik dacht, mij niet gezien. Maar wat neem jij nou mee als grootste les uit dit leven, gewoon vol avontuur? En toeval, want je hebt ook echt heel veel toeval gehad.
2: Ja, toeval, maar geluk, maar je kijkt geluk dingen ook af. Hè?
0: Ja.
2: Ja, ik denk dat je gewoon een beetje onbevangen in het leven moet staan. En, ja, ik bedoel, kijk, in mijn geval, ik ben niet bang aangelegd. Ik ben snel verveeld. Dus ik ren maar steeds maar een kant op waar iets nieuws gebeurt.
0: Mm-hmm.
2: Maar ja, natuurlijk niet iedereen aan elkaar. Maar als je gewoon bang bent aangelegd, dan moet je het vooral niet doen. Want dan krijg je een hartaanval. Dat wil je ook niet.
0: Hoogstwaarschijnlijk.
2: Nee, voor mij is het gewoon, ja, god, je leeft maar één keer. En ja, daar wil ik gewoon het meeste uithalen. Maar ja, kijk, het is natuurlijk ook niet zo dat ik gewoon continu op avontuur ben. Want ik de afgelopen 2 jaar is bij mij ook niks spannends. Nou ja, weinig spannends gebeurd.
0: Ja.
2: Nee, maar ja, soms, ja, vaak wel.
0: Het
2: ja.
0: komt gewoon vaker op jouw pad dan bijvoorbeeld op mijn pad. En dan wil ik nog even terugkomen op je meest recente boek, Raar, Tourette en ik. Waarin ben jij, denk je, het raarst?
2: Ja, nou, toch die tikken, dat valt toch een meest op.
0: Mm. Hè?
2: Maar ja, ook misschien, ja, als je, wat je net zegt, zoals ik het leven sta. Dat ik heb 2 studies gedaan, maar ik heb 0 carrière gemaakt. Ik kan toevallig een beetje schrijven, dat is het enige.
0: Ja, en dat, 0 carrière gemaakt binnen je studierichting natuurlijk.
2: Nee. Ik heb de PR, heb ik best wel goede dingen gedaan, was ik goed in. Maar ja, iedere keer als ik dan ergens weer weg was, dan viel ik altijd terug op schrijven. Ik ben gewoon gedoemd om te blijven schrijven.
0: Nou ja, er zijn ergere dingen in het leven natuurlijk. Ivo, ik wil jou ontzettend bedanken dat je bij mij te gast wilde zijn deze nacht. En ik wens je nou nog een heerlijke, broeierige nacht in Malaga. Ga je weer slapen of blijf je wakker nu?
2: Nou, ik ga op een gegeven moment wel weer slapen. Maar
0: ja.
2: Ik heb 2 katten die me heel boos aankijken. Want die zeggen, normaal zou je 3 jaar geleden zou je al in bed liggen.
0: Ja, precies. Ja, dat ken ik. Ja, die zijn streng. Ivo Teulings, ik wil je ontzettend bedanken. Zijn boek Raar, Tourette en ik is nu verkrijgbaar. Dus boekenwinkels, luister. En Ivo, ik ga je ontzettend bedanken. En slaap lekker.
2: Ja, ook. Dankjewel.
0: Ja. Nou, dat was alweer het eerste uur van de Nacht van Bien en Farah. Zo direct na het nieuws van 3 uur kom ik natuurlijk weer bij je terug. Want mijn lijnen doen het deze week weer. Voor de mensen die het niet weten. Vorige week lagen mijn lijnen eruit waardoor we niet konden inbellen. Dat is allemaal geregeld. Dus we kunnen zo meteen gezellig met elkaar in gesprek. Altijd aan de hand van een vraag. Maar die hoor je natuurlijk na het nieuws van mij. Dus blijf luisteren. Tot zo meteen.

0: NPO Radio 1.
1: 3 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers

0: de euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Enkele uren voordat hij zijn ontslag aankondigde, had hij nog tegen Oekraïnse journalisten gezegd dat hij niet zou opstappen. De 5 mensen die zondag in Miami omkwamen nadat een vliegtuig was doorgeschoten op de landingsbaan, zaten in 2 voertuigen op de grond. Het gaat om inzittenden van een busje van een schoonmaakbedrijf en van een SUV, hebben de Amerikaanse autoriteiten bekendgemaakt. Nog eens 3 mensen raakten zwaar gewond en 2 mensen zijn met lichte verwondingen in het ziekenhuis opgenomen. De 2 piloten hebben de crash overleefd. De Eiffeltoren was maandag de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijk personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijke personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft zijn fout toegegeven. Het is niet bekend of de toren de komende dag weer te bezoeken is. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. Het weer, vannacht bewolkt en 17 graden. Ook de komende dag op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Welkom terug hier in de nacht van BNN VARA. We hebben het deze nacht over raar zijn. Onze gast was Ivo Teulings. Hij bracht recent zijn boek Raar Tourettenik uit. Over de avontuur die hij in het dagelijks leven beleeft. Maar mede ook misschien dankzij zijn Gilles La Tourette. Ivo, die ligt hopelijk binnenkort lekker in zijn nestje. En dat is ook maar goed, want ik wil graag met jou in gesprek.
3: Van BNN VARA.
2: Het is 3 uur geweest, dus dat betekent dat het tijd is dat wij gezellig gaan kletsen. Maar dat doen we niet alleen jij en ik, dat doe ik ook met Hemmo, mijn regisseur.
4: Hallo, goedemorgen.
2: Hallo, Hemmo. Ja, zeg jij goedemorgen?
4: Het is voor mij al wel morgen, ja.
2: Oké, nou, goedemorgen dan, Hemmo. Leuk dat je er bent. Ik vond de verhalen van Ivo erg avontuurlijk.
4: Zo, inderdaad. De James Bond-achtige praktijk, inderdaad. Ja, maar het avontuurlijke bevalt mij wel, hoor. Het reislustige, dat zit er bij mij ook wel in, hoor.
2: Ja, waar was je nou vandaag koffie drinken?
4: Waar was ik vandaag koffie drinken? In Aken?
2: Ja, dat zegt toch al genoeg.
4: Zeker. Dus ja. Daar met liefde. Maar ik ben ook bijvoorbeeld ooit in Tsjernobyl geweest en op andere discutabele plekken.
2: Oké. Hoe was Tsjernobyl?
4: Het is heel gek om daar rond te lopen. Want daar gaan gewoon tours naartoe.
2: Ook heel gek.
4: Alleen je loopt in een Sovjetdorp, terwijl de Sovjet-Unie al 30 jaar niet meer bestaat. Dus dat is vooral een beetje gek. Maar en iets wat spannend. Maar ja, met de juiste middelen, beschermingsmiddelen kun je daar gewoon vrij rondlopen. Dus dat is wel een van de gekste plekken waar ik ben geweest.
2: Ja, dat kan ik me voorstellen. En Ivo die heeft natuurlijk Gilles La Tourette.
4: Ja.
2: Maar dan meer dat hij echt met zijn hoofd schudt. Dus niet wat we denken dat eigenlijk het stereotype Tourette het alleen maar schelden.
4: Ja.
2: Maar we hebben allemaal wel eens een dingetje. Of we zijn allemaal ergens denk ik wel een beetje anders in. Of een beetje raar, zoals Ivo het zelf verwoordt. Hemmo, in wat ben jij een vraag, beetje raar? Ja, ja, dat wil ik weten.
4: Nou ja, om te beginnen. Ik heb ook wel. Ik hou heel erg van tikken met dingen zo. Met een pennetje wat ik in mijn hand heb bijvoorbeeld. Of met mijn voeten, had jij al net al over. Daar heb jij ook, dat je met je voet nog wel wil wiebelen. Maar verder, ik ben iemand met ADHD. En dan heb je sowieso af en toe wel rare uitspattingen. En dat je met je gedachtegang net even een andere kant opkronkelt dan veel anderen. Maar dat maakt me dan ook weer uniek. Daardoor kom ik met leuke creatieve ideeën.
2: Ja, mooi dat je zelf weer een positieve draai eraan hebt gegeven.
4: Ja, zeker.
2: Vind ik echt mooi. Ja, ik heb dat dus inderdaad maar heel erg met mijn been. Echt, voornamelijk mijn rechterbeen. Soms links, maar eigenlijk is het altijd rechts. Die gaat echt als een trein. Die heet het zo op en neer, zo tik, tik, tik. De hele dag door. Mijn moeder werd daar gek van. Want, maar iedereen eigenlijk. Mijn moeder zei altijd van als je elektriciteit zou kunnen winnen.

0: Met dit wat jij nu doet, dan hadden wij er nooit meer bij een ander bedrijf zou moeten halen. Omdat je bent de hele tijd bezig op kantoor. Iedereen stoort zich aan. Dan zitten we met z'n allen aan bureaus. En iedereen's bureau trilt en schermen trillen. En ik heb het allemaal niet door.
1: Dat is denk ik. Je zit in je eigen wereldje.
0: Ja, en ik merk het ook niet. Iedereen kan dat ik heel erg zenuwachtig ben. Van gaat het?
1: Maar je hebt er dus iets? Ook nooit in al die jaren wat succesvol wat aan gedaan.
0: Nee.
1: Of je ziet het ook niet per se als probleem?
0: Ik vind het dus geen probleem.
1: Nee.
0: Iedereen om mij heen wel.
1: Ja,
0: maar
1: nee,
0: ik niet.
1: Ik snap het.
0: Dus ja, zolang het voor mij niet zo het is, ga ik. Nou, ik weet niet waarom. Nee, ik weet niet wat dat is. Eigenlijk, het boeit me ook niet zo.
1: Nee.
0: Want ik heb er geen last van. Ik heb wel dus hele gespierde kuiten en zo. Omdat ik de hele tijd die aan het trainen. Mijn rechterkuit is heel
1: gespierd. Maar loop je dan ook scheef? Omdat je rechterkuit.
0: Nee. Maar daarom wissel ik het af en toe af.
1: Verstandig.
0: Maar dus daarin ben ik ook wel een beetje questionable. Dat vind ik. Nou, ik vind het niet raar. Andere mensen vinden het raar. Voor mij is het gewoon normaal. Maar ja, helemaal. Nu willen we natuurlijk wel gewoon weten van in wat onze luisteraars een beetje anders zijn.
1: Zeker.
0: Dat kan iets fysiek zijn, zoals wat ik heb. Kan wat mijn persoonlijkheidstrekjes zijn, zoals jij hebt. En fysiek, want jij hebt het gewoon eigenlijk met dat pennen gedoe.
1: Ja, lekker tikken.
0: Fysiek. Maar dus, lief luisteraar, heb jij een rare tik of een gek persoonlijkheidstrekje? Wat misschien niet heel raar is, maar gewoon een beetje dat mensen denken van hè? Of dat je zelf denkt van hè? Nou, je weet wat je te doen staat. Dan kan je nu bellen naar 0800-1121 of stuur een berichtje in de gratis NPO Luisterapp. Maar de lijnen doen het weer, dus ik vind het wel veel gezelliger als we gewoon lekker gaan bellen. Dus, in wat ben jij nou een beetje raar? 0800-1121 en dan hoor je tussendoor Reach For It van George Duke.

0: George Duke, Reach for It.
1: De nacht van BNN Vara. Debbie de Visser.
0: We zijn op het moment in gesprek met jou, met de luisteraar. Eigenlijk omdat ik van jou wil weten in welk opzicht jij een beetje raar bent. Een beetje anders. Gekke persoonlijkheidstrekkies. Fysieke trekkies. Vind jij het eigenlijk storend of vinden anderen het storend? Of kan het eigenlijk niemand wat schelen? Laat het mij even weten. Kan je nu bijna nu al 101121. En dan mag je natuurlijk ook altijd een plaatje bij me uitzoeken. Want het is jouw feestje. Ik ga naar de eerste beller. Dat is Roel.
2: Goeienacht, Benji. U spreekt nog even met Roel Adema hier zo vanaf de locatie Ermelo.
0: Roel, goed dat je er bent.
2: Ja, zeker. Ik ben ook blij dat ik jou weer te spreken krijg. Want vorige week was het daar een beetje een puinhoop, hè?
0: Ach, het ging helemaal mis, Roel.
2: Ja, precies.
0: Het ging mis. En wij denken, maar er belt helemaal niemand voor ons in.
2: Nou, ik kan je vertellen, ik ben een half uur bezig geweest om jullie eraan te krijgen, maar het lukte niet.
0: Nee, dat dachten wij. We begonnen helemaal te twijfelen. We denken, nou, we waren natuurlijk al weg geweest voor die zomerweken. We denken, niemand heeft er meer zin in. Toen uiteindelijk zelf maar even de studio gebeld. Want ik dacht, nou, dat kan niet dat er echt niemand belt. Nou, nee, toen bleek er gewoon een technische storing.
2: Ik ging wel over, maar dan kreeg ik na 10 keer of 15 keer... overgangszoon kreeg ik een stem te horen. Ja, er is een storing.
0: Ja, nou ja. Maar weet je, Roel, en toen was het gefixt net een half uur voordat onze show eindigde. En toen zat net midden in de podcast. Dus dat mocht gewoon even niet zo zijn. Maar daarom doen we het deze week, toch?
2: Ja, precies. Ik denk dat ik heb het idee dat die computer daar op hol geslagen is.
0: Ja, er is iets gebeurd, maar dat is allemaal verleden tijd. Laten we lekker in het heden en de toekomst gaan leven, Roel. Want ik wil van jou weten op welke manier jij een beetje raar bent.
2: Nou, kijk, als ik dus... ik heb wel dus, als er dus iets is wat onterecht is... Ja, dan kan ik er soms een beetje, een beetje goednijdig om worden.
0: Oké, vertel
2: me even. Vooral als mensen niet willen luisteren. Dat is onder andere met die regiotaxi, daar kan ik je verhalen genoeg van vertellen, maar dat doe ik maar liever niet. Maar dat is, je voelt je dan gewoon onmacht als dat is gebeurd. En ik heb het met heel veel andere dingen ook meegemaakt. En ik weet wel, er zijn goede rechtvaardige mensen, waarvan één in mijn familie heb gezeten, die is overleden. Hm. Eigenlijk twee. En die andere die kan het door omstandigheden niet meer gemakkelijk doen.
0: Okay.
2: Maar dat zijn weer familieomstandigheden die ik hier niet ga uitleggen.
0: Nee, Jeroen.
2: Maar in elk geval, ik heb dat soms nog wel eens. Dus als mensen niet luisteren wat je wil of wat ook. Ja, dan heb ik daar wel heel veel moeite mee. Ja, dat klopt wel.
0: Ja, maar ik vind dan niet dit. Ik vind het dan niet per se klinken als iets heel raars. Niet zo goed tegen onrecht kunnen, toch?
2: Nou, is er ook niks aan de hand. Want,
0: maar heb je niet iets gekkigs gezegd? Dat je bijvoorbeeld wat ik doe, een beetje met mijn been trillen? Of
2: ja,
0: dat
2: heb ik soms wel eens, maar dat is maar even. Maar ik gebruik ook medicatie ervoor, hè?
0: Ah, oké.
2: Okay. En daar heb ik ook de steun aan.
0: Ah, ja.
2: Maar het heeft ook met een tal van allerlei andere dingen te maken.
0: Ja.
2: Die ik hier niet allemaal ga uitleggen.
0: Nee, gaan we ook zeker niet doen, Roel. Dat dus, is allemaal persoonlijke informatie.
2: Niet om jou of zo, hoor. Of niet om de Vara of wat het ook maar wezen mag.
0: Nee.
2: Maar ik praat nu hier voor het openbaar gebeuren.
0: Daarom...
2: voor het openbare Nederland, hè?
0: Ja, dat klopt. Nee, ik snap je helemaal, Roel. Maar dus eigenlijk ben je best wel normaal, zouden we kunnen zeggen.
2: Behalve ja, natuurlijk, dat is
0: een streng rechtvaardigheidsgevoel.
2: Ja, heb ik ook.
0: Ja, nou, ik vind het eigenlijk hartstikke mooi.
2: Ja, tuurlijk. Kijk, weet je wat het is? Als ik goede mensen heb die goed rechtvaardig zijn, dan voel ik me daar heel prettig bij.
0: Ja.
2: En ik ken er eentje die, ik zal zijn naam niet noemen.
0: Mm-hmm.
2: Daar heb ik trajectbegeleiding van gehad. En die man die ken ik toen ik daar al in Ermelo kwam te werken. Die man die kende ik al 40 jaar.
0: Mm.
2: Een dikke 40 jaar. En die man die is wel zo rechtvaardig en heeft zo'n goed karakter in zich zitten. Nou, daar moesten er meer van zijn verzoeken.
0: Nou, ik vind dat goed klinken. Ik vind het een mooie, Roel. En je hebt ook nog een prachtig nummer uitgezocht.
2: Ja.
0: Want je wil horen de Wind Cries of Mary van Jimi Hendrix.
2: Ja, nou. En dan komt, dat heb ik ook willen doen vanwege dit soort zaken. Maar ook vanwege, er zijn een paar keer een paar flinke windstoten geweest.
0: Ja.
2: En als je ook even kijkt naar het weer, mm-hmm. wat ze nou ook alweer voorspeld hebben. Dan vind ik dat, en ook dat de herfst gaat beginnen, want we leven al in september.
0: Ja.
2: Vind ik dat een goed toepasselijk nummertje, zeker voor sommige slaapkoppen bij Radio 1 die sommige dingen niet altijd doorhebben.
0: Oké. Okay. Roe, heb jij zelf een beetje zin in de herfst? Hou je ervan?
2: Nou, ik vind het wel mooi en soms ook niet, dus het ligt er maar net aan.
0: Nou, we gaan zien wat de herfst voor ons in petto heeft. Roe, ik ga je ontzettend bedanken en ik wens je nog een prachtige nacht.
2: Ja, maak jij er ook een mooi van en succes daar, hè?
0: Dankjewel, Roel. Tot de volgende. Nou, je hoort het. We gaan luisteren naar Jimi Hendrix met Wind Cries of Mary voor de herfstige tijden.

0: Jimi Hendrix met The Wind Cries Mary.
1: De nacht van BNN Vara. Debussy de Visser.
0: Tot 4 uur heb ik de tijd om met jou in gesprek te gaan over de dingen waar jij een beetje raar in bent. Of anders. Nee, laat het gewoon raar noemen. Zo noemde mijn gast van het eerste uur het ook. Want hij zegt, ja, ik heb Tourette en het is gewoon een beetje raar. Dus ik wil gewoon weten, waarin ben jij gewoon net anders? Bel nu 0800-1121 of stuur een berichtje in de NPO Luister-app. Ik vind het ook heel leuk om nieuwe mensen in de bellijst te hebben. Als we elkaar nog niet kennen, nou, graag. Je bent altijd welkom, NPO Luister-app ook. Maar bellen vind ik altijd net wat gezelliger. Mag je ook altijd een nummertje bij me aanvragen. En dan vlieg ik nu, of ik ga nu door naar John.
2: Hey.
0: Hey, John.
2: Ja, goeiedag.
0: Hallo, goedenacht, John.
2: Eerste programma wat gehackt is door Poetin vorige week.
0: Ja, nou ja, we hebben gewonnen, John, dus dat komt helemaal goed.
2: We hebben gewonnen, ja. Nou, ik wou even compliment maken aan Jeroen Pauw. Die is eindelijk naar de kapper geweest. Die kan nog wel wat af, maar het ziet er al een stuk beter uit.
0: Ja, ben je tevreden, John?
2: Ja, als hij nou nog leert dat hij zijn mond moet sluiten als hij een vraag stelt, dat hij niet zo raar met zijn bek open gaat zitten, weet je wel. Dat, nou, dan komt het helemaal goed. En ik hoorde vandaag, was er bij Evelien, ik was Roxy Dekker. En die had de arena uitverkopen.
0: Ja.
2: En toen dacht ik van, nou, en toen lieten ze een stukje horen. En toen dacht ik van, jongens, het is gewoon K3, joh. Wat is er aan de hand met de jeugd, joh? Ik denk dat het een of andere rockzangeres is. Maar die stond gewoon K3-liedje te zingen. En ze worden helemaal gek.
0: Ja, het is lekker poppig.
2: Heel bijzonder, zeg
0: ik maar. Ja, maar ze gaat het wel doen. Ze doet het geweldig.
2: Ja, ze is hartstikke populair.
0: Ja.
2: En ja, daarom blijf ik toch die jaren 70 en 80 liedjes aanvragen. Want we moeten de jeugd een beetje onderwijzen daarin. Anders dan missen ze. Gaat die hele jeugd gaat verloren.
0: Ja, kan niet, kan niet. Maar voordat we daar naartoe gaan, John, wil ik eigenlijk maar eerst even dat je antwoord op mijn vraag geeft.
2: Waar ik gek in ben.
0: Ja, ben je raar gewoon?
2: Nou, een beetje raar. Kijk, het is. Ik schaam me er niks voor dat ik bijvoorbeeld. Ik eet brood zonder beleg.
0: Alleen maar nooit met beleg?
2: Nee, ik eet alleen brood.
0: Oké.
2: Okay. Losse sneetjes, zeg maar.
0: En waarom? Ja, hou je niet van een lekker plakje kaas erop?
2: Nou, nee, dan proef je alleen maar kaas, weet je wel. Dus ik vind het brood vind ik zo lekker, die oersmaak ervan, hè. Want het is geramen en het is gebakken. Het is,
0: maar wat voor brood eet je dan? Is dat lekker bruin volkoren met allemaal pitjes en dingen of een wit sneetje?
2: Ja, dat zeg maar. Een beetje, weet ik veel, meer zaden of zo, weet je wel. Dat spul. En waar ik ook wel een beetje gek in ben, als ik vroeger reden we nog wel eens met een paar vrienden, gingen we nog wel eens een dag op uit, zeg maar, hè, weet je wel. Een weekendje of zo naar een stad en dan gingen we naar Parijs en dan moesten ze nog de Eiffeltoren op en moesten ze nog de hele dag in het Louvre rondhangen. Ik zeg nou jongens, sorry, ik ga niet mee naar boven. Ik ga ook niet mee naar die begraafplaats van de Père Lachaise heet dat, geloof ik, hè. Ik zeg, dat gaan we niet doen. Ik heb er geen zin in, dus ik heb de hele middag langs de Seine gewandeld. En op het al half uur voordat het Louvre dichtging, ben ik nog even naar de afdeling Nederlandse schilders geweest. Dus daar hingen Paul Rembrandt, Paul Vermeers, weet je wel, en een Van Goghie, geloof ik. En dan heb ik het wel gezien. Ik had daar niet de hele dag naar. Die gasten, ik ben morgen met z'n allen weg, heel weekend, maar ik heb ze de hele middag niet gezien. Allemaal in het Louvre rondhangen.
0: Ja.
2: En nou, Père Lachaise, we hebben ook op zo'n begraafplaats zoeken, joh. Ik ken er, hoe heet die, graf gezien van de Doors, weet je wel, Jimmy, weet ik veel hoe die heet. Ik zeg, dat is toch bijzonder. Ik zeg, nou, fijn voor je. Ik zeg, nou, dat vonden ze allemaal wel raar. Dat ik in de Eiffeltoren, waarom ook zo raar nodig de Eiffeltoren op? Dat hoeft er niet. Ik heb dat ding gezien en prima. Kijk, het feit dat ik in Parijs was, dat vond ik wel leuk. Dus
0: ja,
2: ik was
0: dat klinkt ook geweldig.
2: Ja, ik was op Montmartre, zeg maar. Daar weet je veel, zeg, dat al die schilders daar gezeten hebben. En weet je wel, dat soort dingetjes. Dat vind ik dan wel leuk. Maar ik had al die toeristen-ellende ook allemaal niet. Nou, dat vonden ze allemaal
0: maar raar. Maar dus eigenlijk, zij dus ook weer zo'n dingetje waarvan jij zoiets hebt. Dit is helemaal niet raar. Maar dat je vrienden toen wel eens zouden van, die is niet goed.
2: Ja, dat vonden ze maar raar. Ja. En misschien wat er misschien al wel een beetje afspreken is dat ik heb nog nooit van mijn leven over hem gedragen. En ik heb ze ook niet.
0: Oh, dat vind ik heel raar. Nou, moet je rustig doen, John. Nog nooit een overhemd?
2: Nee, daar was ik al bang voor, ja. Nee, ik kan dat niet hebben. En een koptelefoon, die heb ik ook nog nooit. Dat kan ik ook niet hebben, zeg maar. Maar overhemden is helemaal verschrikkelijk.
0: Wat is het dan? Vind je het verstikkend?
2: Ja, ik weet niet wat dat is. Dat zit zo raar aan mijn lijf. Dat is al die knoopjes en zo'n boordje, weet je wel. Dat moet dan dicht. En dan die gasten allemaal met zo'n strot. En dan denk ik van, wat zijn jullie aan het doen, joh? Het ziet er zo raar uit, vind ik.
0: Ja.
2: Dat schijnt toch een bepaalde, weet ik veel wat, dan ben je wat, hè. Als je een overhemd met een strot hebt, dan ben je wat, hoor.
0: Ja, maar wat draag jij dan op momenten dat je toch net, ik wou zeggen strak in pak moet, maar dat wordt hem dus niet?
2: Nee, ik heb dan wel eens een, ik heb altijd t-shirts aan, zeg maar. En een polo, dat gaat nog net. Maar niet te lang, hoor. Dat ga ik niet de hele dag mee aan.
0: Nee, rustig aan dus, hoor ik al.
2: Nee, als het een beetje netjes moet zijn, dan trek ik wel een polootje aan of zo. Maar, en dan kan daar wel een jasje op, maar het moet geen strak Colbert zijn of zo, weet je wel. Een beetje een los jasje, dat vind ik wel wat prettig. Of een t-shirt, dat ziet er dan nog wel aardig uit. Maar verder, een trui en een vestje als het kouder wordt. Ik had er geen niet meer over hebben aan open.
0: Nee, oké, dan weet ik wel hoe je er op speciale gelegenheden bij loopt. John, ik vind het hartstikke mooi. Ja, je bent op bepaalde punten net een beetje anders over raar.
2: Valt allemaal mee, toch?
0: Ik vind het allemaal hartstikke mee. Eigenlijk vind ik het teleurstellend. Ik vond Roel teleurstellend met de rariteiten. Ja, bij jou ook een beetje. Ik wilde wat meer, wat gekkigheid.
2: Dammers die mogen komen.
0: Ja, Dammers die komt zo. Dus ik heb alle hoop is nu op hem gevestigd. En de eventuele luisteraars die daarna komen. Maar voor nu, John, gaan we luisteren naar muziek. Want je zei, Bem, ik wil luisteren naar The Good, The Bad and The Ugly. Naar de theme song. Waarom?
2: Ja, dat was vorige week hadden jullie die vraag, hè? Van de Philips.
0: Ja. En daarom nog even.
2: Dat was deze, ja. Dit is echt... ik ben hier toch wel... ik ben ooit een keer met een schok... ben ik, zeg maar, aan de klassieke muziek gekomen... Dat is, dat was helemaal niet aan mij, daar ben ik niet mee opgegroeid. En een vriend van mij die had mij daar naar dat verhaal heb ik al verteld. En dat geldt ook voor de westerns, zeg maar dan wel met meneer Clint Eastwood. Die Bad en die Ugly en nog, hij had er nog een paar gemaakt. Ja, dat duurt een paar uur.
0: Ja.
2: En die muziek erbij voor die meneer Morricone. Ja, dat was wat, toch? In de jaren 70. Jongen, dat was wat.
0: Nou, ja, we gaan luisteren, John.
2: We gaan even luisteren.
0: Dankjewel en ik wens je nog een prachtige nacht.
2: Ja,
0: zelfs. Oké, dag, John. Je hoort hier de theme song van The Good, The Bad and The Ugly.

0: Nou, hoe zo'n theme song van een film zoals The Good, The Bad and The Ugly je helemaal weer kan meenemen, hè, naar het moment dat je zo'n film dan voor het eerst hebt gekeken. Dat hoorde je hier. Ik ben nog met jou in gesprek over waar jij een beetje raar in bent. Ik moet je eerlijk zeggen dat ik tot nu toe twee luisteraars heb gehad die beide niet hele gekke dingen doen. En ik denk, nou ja, we kunnen toch allemaal... hebben jullie er echt niks voor in jullie net een beetje anders zijn? Dat zou ik wel leuk vinden om van je te weten. Je hebt nog tot 4 uur om daarover te bellen. Dat kan naar 0800-1121 of in de NPO Luister-app. En je mag altijd een nummertje uitzoeken. Ik ga door naar mijn volgende beller, want dat is Dammes.
1: Hi, Liefkind.
0: Hallo Dammes, een hele mooie nacht. Goed om je er weer bij te hebben.
1: Ja.
0: Dammes, in welk opzicht ben jij nou een beetje gek? Of raar?
1: Ja, ik heb verschillende dingen, maar door John... Ik heb nooit de stropdassen willen dragen.
0: Oh, oké, dus daarin kunnen jullie elkaar de hand schudden.
1: Ja. En als ik dan wegging naar Duitsland of naar Zee... dan liet ik mijn oudste broer een paar stroppen maken. En die nam ik me mee voor nood. Weet je, als je het misschien een keer anders doet.
0: Oké.
1: Okay. In mijn koffer dan. En dan, ik kon nooit een ding afmaken. Een cursus.
0: Een cursus kon je nooit afmaken?
1: Ja, taal en rijbewijs en al die dingen. En in de vorige eeuw heb ik 2 jaar therapie gedaan met wat Freud een wilde therapie noemt. Dus er moest wel, dat mocht van hem, maar er moest wel, degene die therapeut was, moest wel kennis hebben. In Rusland bijvoorbeeld, onder de communisten, deden de intellectueel dat daar. En ik had een wiskundige met, en die had ook kinderpsychiatrie gedaan.
0: Oké.
1: Okay. Ja, dat was zo'n mooie zomer. 2 hele mooie zomers, heel lang. En toen tegen het einde, hij zegt, vrijdag kom ik en dan heb ik mijn conclusie. Dus het was niet helemaal Freudiaans, maar het was toch wel behoorlijk goed.
0: En wat moest je daar dan allemaal voor doen?
1: Alleen maar praten, hè. Het is een talking cure, Alma ook, zo'n eerste patiënt van Freud. Het is alleen maar praten, elkaar niet aanraken.
0: Oké.
1: Okay. Hij deed het toch wel goed op een gegeven moment. Maar soms zit ik wat kwaad op hem. Dat voelde ik dan wel, maar dat liet ik zo.
0: Ah ja.
1: En toen was die 2 jaar zo'n beetje voorbij. En toen zegt hij, ja, ik moet stoppen. En toen zag ik een man komen bij de zwembad. Ik was er zelf in Groenhoord, in Schiedam. Dat was open zwembad, heel mooi, prachtig. De zomers waren toen nog normaal. Ik was dolgelukkig, was het met mijn leer. Toen ben ik gauw weggegaan, weggekropen. Ik wilde het niet zien. Hij had 2 rollen bij hem. Daar zat waarschijnlijk dan de conclusies van.
0: Mm-hmm.
1: En het heeft me wel veel gekost. Ik heb ook mijn eerste relatie niet afgemaakt. Ik heb mijn eerste kind niet gezien, de andere 2 wel.
0: Oh.
1: Dat was ook heel droevig. Ik heb haar nog wel gezien en... ik zeg, haat je me? Toen zei ze, nee, ik heb je al lang vergeven. Toen was ik zo blij.
0: Maar je hebt dus je eerste kind nog nooit gezien?
1: Nee, dat was al... daar ga ik nu wel meer aan denken, maar je stopt het weg, weet je wel, onderweg. En dan komt het dus boven. En een of andere manier kan je dat. Ik weet niet precies hoe het gaat. Maar nu heb ik mezelf wel ook vergeven.
0: Heb je er nooit meer aan gedacht om toch nog een keer contact op te zoeken? Of is dat gewoon te lang geleden...
1: Nu is het te lang en ik kan alleen nog maar... Ik was in 1964. Ik weet nog goed.
0: Oh. Ja, dat is een tijdje terug. Ja. Dat is 62 jaar geleden.
1: Ja. En zij was... Ik zit wat te denken. Ik vond ze mooi genoeg. Laat me genoeg erachter zeggen. Ik wil alle zekerheid. Anders denk ik dat je per se mooi moet zijn.
0: Mm-hmm.
1: En ze was... ik was eigenlijk wel blij. Ik had best met haar kunnen trouwen of zo. Ik weet het allemaal niet meer.
0: Nee, maar ja, dames, we hebben het over zo lang geleden. Ik vergeef je dat je niet meer precies weet wat er toen heeft gespeeld.
1: Ja,
0: maar ik vind ook dat het eigenlijk ook nog wel meevalt, hoor. Hoe gekkig je bent, dames.
1: Ja, nou ja, die dingen niet afmaken. In die therapie nog wel. Al kwam er nog wel achter dat ik op een of andere manier... als je dan je dinges doet, weet je wel, je examen...
0: Ja.
1: En je haalt het, dan heeft de andere schijnbaar wat die mag beslissen, weet je. Macht over je. En op een of andere manier werd ik dan onteigend, zo noemde hij dat. Hij zegt, Hij zei wel, je moet er wat aan gaan doen. Je bent in de bocht van mijn huisarts. Die had ik wel eens geholpen met een lastige situatie.
0: Ja.
1: En toen zei hij, ik zei, ja, het zou wel een therapie willen. Toen zei hij, ja, voor mij mag je. Ik zeg, Freudiaans.
0: Ja,
1: zeg,
0: ja, precies.
1: Je moet zelf even zoeken, weet je.
0: Ja.
1: Nou, dat bracht toch weer niet van een goed einde.
0: Nou, ja, nou goed dat dat dan toch heeft gewerkt. Thomas, ik wil je heel erg bedanken dat je zo open en eerlijk met me bent geweest.
1: Ja, weet je hoe dat komt eigenlijk? Vorige keer heb ik dat tegen jou gezegd. Die misschien weet je het nog. Dus dat was dus het narratief, weet je?
0: Uh-huh.
1: En dan zelf narratief. En dat, omdat jullie een opdracht geven je van tevoren niet weet.
0: Ja.
1: Komt dan één keer komt dan dingen boven je, weet je, uit je verhaal. Maar de dingen zijn natuurlijk niet zo rechtstreeks zoals ik het niet vertel. En ik weet ook niet waarom ik het vertel. Het lijkt een beetje exhibitionistisch bijna. Weet je wel, dat je zou zeggen, hier ben ik. Maar
0: dat is toch leuk, hè? Dat je nooit weet wat er gaat komen. En dan moet je daar opeens over nadenken. En dan ga je erover in gesprek. Ja, ik vind dat ook
1: heel gezellig. Vorige week hoorde ik vorige week een schrijver op de radio. En die zei dat narratieve therapie bestaat. Dus dat vond ik wel leuk.
0: Oké, okay, ja.
1: Het eerste taal die ik wou leren was Maleis. Dus het was Tatoe, Doa, Tika, Ampad, Lima. Weet je, de eerste vijf. En dan meervoud is Roema is kamer, weet je, huis. Roema is huis. En als je huizen wil zeggen, dan moet je twee keer zeggen. Roema, Roema. Maar dat is meervoud. Dat vond ik wel leuk allemaal, weet je.
0: Ja, tuurlijk. Tuurlijk.
1: Ja.
0: Nou, hartstikke leuk, Dames, dat je weer hebt ingebeld. En je hebt natuurlijk een mooi nummer aangevraagd bij me. Ja. Want jij wilde horen Rainy Night in Georgia van Brooke Benton.
1: Ja, en nog heel even snel. Mag ik even snel nog wat zeggen? Ben ik te ver gegaan met mijn ontboezemingen?
0: Nee, helemaal niet, Thomas. Het is toch hartstikke gezellig. We zitten weer rond dat veilige kampvuur midden in de nacht. Het is allemaal hartstikke goed, Thomas, ja?
1: Bedankt jullie dan.
0: Oké, tot de volgende.
1: Oké, ik ga gauw luisteren.
0: Oké, dag, Thomas. Je hoort hier de Rainy Night in Georgia van Brooke Benton.

0: Rainy Night in Georgia van Brooke Benton.
1: De nacht van BNN Vara. Dempsey de Visser.
0: We zijn nog steeds met elkaar in gesprek over rariteiten die we allemaal hebben. Ik vind het nog steeds meevallen. Ik heb het idee dat mijn regisseur Hemmo en ik nog steeds de raarste mensen zijn op dit moment op NPO Radio 1, helaas. Maar als je dan nog eventjes daar wat aan wilt toevoegen, iets van je eigen rariteiten, dan kan je nog bellen naar 0800-1121 of als je een berichtje in de NPO luisterapp. Dat heeft Richard bijvoorbeeld gedaan. Richard zegt, ja, ik heb misschien een rare tik. Ik let vaak, als ik ergens kom, op hoe het geluid is afgesteld. Kroeg of maakt niet uit, of in de auto. Dat vind ik eigenlijk wel een bijzondere. Ja, ik heb dat dus ook. Ik ben er ook wel veel mee bezig. Dus vind ik een hartstikke leuke. Richard, nou, heb jij nou ook wat? Laat het weten. Of in de app van NPO Luister of bellen naar 0800-1121. Ga je door naar onze volgende beller. Want dat is Sabina. Sabina, mooie nacht.
2: Goeienacht.
0: Goeienacht, Sabina.
2: Ik heb een beetje op stem.
0: Alweer?
2: Ja, ik zit met de inhalers van de longen.
0: Wat?
2: Ik zit met de inhalers van de longen.
0: Oh, ach jeetje. Oké. Dan houden we hem denk ik kort.
2: En nou heb ik het weer andere gekregen. Ik word helemaal gek van.
0: Ach, gedoe. Dat klinkt niet goed.
2: Nee, maar ik heb volgens mijn vriend een aanwijzing. Ik heb altijd de klok achter me aan.
0: Je hebt altijd de klok achter me achter je aan. Hoe
2: ja,
0: komt dat?
2: Ja, dat heb mijn moeder ook. Ik ben altijd overal te vroeg.
0: Je hebt het altijd te vroeg overal. En heb je dat al je hele leven?
2: Ja, sinds ik besef. Mijn moeder had het ook. Mijn vader zei ook tegen mijn moeder op van, je bent al lang niet te laat, man. Ja, mijn moeder zegt, mijn liefde vroeg is te laat. En ik heb het ook. Ik ben dan zonder kwartier overal te vroeg. Als ik ergens heen moet. En ik heb mijn horloge ook al 10 minuten voor staan.
0: Ja, dus 10 minuten, je horloge al 10 minuten te vroeg.
2: Heb ik 10 minuten vooruit staan.
0: Ja.
2: Ja. Ik heb een hekel aan mensen die te laat komen.
0: Ja. Maar dan ben je dus altijd te vroeg en heb je ook nog eens waarschijnlijk wel mensen die te laat komen. Dus dan heb je een dubbel probleem.
2: Ja, ik had vroeger vriendinnen.
0: Oh ja.
2: Zouden we ergens heen? Ik zei, dan zou ik op een gegeven moment, dacht ik, spreek een uur eerder af.
0: Mm-hmm.
2: Ik zei dat ze op tijd zijn.
0: Ja, tuurlijk. Nou, was nog niet zeker.
2: Maar mijn vriendin ook, je hebt al de klok achter je kom dan.
0: Nou, dat vind ik wel een leuke.
2: Zo. Bijvoorbeeld als we met twee weg gaan, bijvoorbeeld.
0: Ja, ik vind dat wel een leuke rariteit van je, Sabina.
2: Ja.
0: Ja, hartstikke goed. Maar ik ga jou, denk ik, want je hebt echt, je hebt zo, ik krijg helemaal pijn aan mijn keel van jou.
2: En ik wou graag Bob Marley.
0: Ja.
2: Een keer gehoord, dat wil een beurt. Om even onze speler van Ajax, Bouwman, een hart onder zijn riem te geven.
0: Ja, dat vind ik een hele goeie. Vind ik prachtig. Sabina, gaan we doen.
2: Want het was verschrikkelijk.
0: Ja, even voor de luisteraar die het niet heeft gezien. Afgelopen, was het nou zaterdag? Zaterdag was er een wedstrijd tussen PSV Ajax.
2: Ja.
0: En toen was er de Van Bommel, de speler van PSV, heel hard ingekomen op Bouwman, speler van Ajax. Waardoor hij nu op zijn minst 3 wedstrijden gaat missen. Ja, en het allemaal kneuzingen en allemaal gedoe. Dus, Sabina, helemaal mooi gaan we doen.
2: Had een dikke rode kaart moeten wezen.
0: Ja, het had een dikke rode kaart moeten wezen. Ben ik het helemaal met je eens. Sabina, ik ga je bedanken en geef je stem wat rust. Ik hoop dat je de volgende week wat beter klinkt.
2: Ja, dat hoop ik ook.
0: Oké, mooie nacht, hè. Dankjewel.
2: Okay.
0: Dank je, doeg. Ja, we gaan luisteren naar Three Little Birds van Bob Marley.

0: Bob Marley met The Three Little Birds voor Bouwman van Ajax.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan meteen weer door naar de volgende beller. Want ik heb een paar nieuwe stemmen voor je klaarstaan. Ik ga meteen naar Robert.
2: Goedenacht.
0: Hallo, goedenacht Robert. Wat klinkt je enthousiast? Ben je al een tijdje wakker?
2: Ja, ik lig lekker te luisteren.
0: Oh, gezellig. Nou, klinkt hartstikke goed. Ja. Vertel, waarin ben jij een beetje een gekkie?
2: Nou, bij mij moeten alle klokken altijd gelijk lopen met teletext.
0: Oké, okay, maar dan, Robert, dan moet je me even meenemen. Hoeveel klokken heb jij?
2: Nou, ik heb van de magnetron en zo, een hangklok, wekker en zo, een horloge.
0: Ik zit nu al op 4.
2: Ja.
0: En dat dus alle 4 lopen exact op hetzelfde moment?
2: Ja, die lopen exact op hetzelfde moment.
0: Oh, geweldig. En hoe heb je deze gekke tik al?
2: Ja, die heb ik altijd al gehad.
0: Mm-hmm.
2: En daarom heb ik ook op een speciale school gezeten.
0: Oké, wat voor school heb je gezeten?
2: Een speciaal onderwijs.
0: Ah, oké. En heb je dan nu ook het idee van... ik vind het eigenlijk wel leuk dat ik deze gekke tik heb. Of kan je er ook wel aan storen dat je dus zo... Je bent wel heel erg scherp erop. Wel leuk.
2: Ja.
0: Ja.
2: Nou, en ik heb nog meer wel eens waar ik een beetje gek in ben.
0: Nou, gooi er nog eentje op dan.
2: Dat ik altijd een aparte opmerking klaar heb.
0: Uh-oh, een aparte opmerking? Wat moeten we daarbij voor me zien?
2: Ja, iedereen weer om me lachen.
0: Oh ja, ja. Ben je een beetje de lolbroek in jouw omgeving?
2: Ja, een beetje de lolbroek.
0: Oké. En dan, wat voor opmerkingen kunnen dat dan zijn?
2: Zelfs met de klokken, dan ben ik een beetje getikt.
0: Oh, de klok. Je bent getikt net zoals de klok. Robert, ik vind hem prachtig. Ik vind hem hartstikke mooi.
2: Ja, en, dat zijn de opmerkingen.
0: Ja, en moet jij nog gaan slapen of ben je al... Wat ga je zo meteen doen?
2: Nou ja, ik ga zo meteen... ga ik eruit en dan de hond uitlaten.
0: Oh ja, leuk.
2: Ja.
0: Nou, Robert, ik wil je ontzettend bedanken voor deze gekkigheden van je. Je hebt ook een nummertje aangevraagd.
2: Ja.
0: En welke mag dat worden? Kan je hem zelf aankondigen?
2: Ja, my grandfather's clock van de Everly Brothers.
0: Nou ja, toepasselijker kan niet. Ik ga je ontzettend bedanken, Robert. En ik wens je een hele mooie dag.
2: Ja, aan jullie nog een fijne uitzending.
0: Dankjewel. Je hoort hem. Ja, my grandfather's clock, Everly Brothers.

0: My Grandfather's Clock van de Everly Brothers.
1: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: We gaan alweer door naar onze laatste beller, want dat is Donovan.
2: Ja, dat is grappig, ik ben ook altijd de laatste. Dus,
0: Oh ja, kom je altijd te laat?
2: Ja hoor.
0: Oh jeetje. Maar vertel, waarom? Wat is er gekker aan jou? Is dat laat komen of heb je ook nog wat anders?
2: Nee, ik kan me niet tegen als dingen scheef hangen.
0: Oh, dus heb je alles waterpas hangen in huis?
2: Ik heb alles waterpas hangen in huis, maar dat gaat heel erg ver. Als ik uit eten ga, dan ga ik de schilderijtjes in een restaurant gewoon recht hangen.
0: Nee, dat meen je niet.
2: Ja, ik zweer het je.
0: Maar je neemt niet je waterpas mee naar een restaurant, toch? Dat doe je gewoon op je gevoel.
2: Ja, gewoon op mijn gevoel, ja. Maar dat is heel erg raar. Als het scheef hangt, dan krijg ik er gewoon een rotgevoel van. En dan moet ik dat recht hangen.
0: En hoe lang heb je dit al?
2: Ja, ik denk al een jaar of 20, 30 of zo.
0: Oké, dat is echt wel een tijdje.
2: Ja, ik ben 59.
0: Dus dat is eigenlijk in je 20 jaren gebeurd?
2: Ja.
0: En is dat er een beetje ingeslopen? Of?
2: Ja, dat is er een beetje ingeslopen. Eigenlijk gewoon sowieso had ik altijd wel dat dingen recht moesten hangen. Want op school heb je dat geleerd, weet je wel.
0: Mm-hmm.
2: Op de LTS, zeg maar, waar ik vroeger op zat. Maar uiteindelijk was het op een gegeven moment dat ik in een restaurant zat en een schilderij ging geven. En ik zat me dat toch zo aan te irriteren. Toen ik op een gegeven moment van, nou, ik ga het gewoon vragen of ik hem recht mag hangen. Ja. En zo is dat begonnen eigenlijk. En, ja.
0: Oh jeetje. En hoe gaat dat dan in je omgeving? Hoe gaan mensen hiermee om? Want woon jij samen met iemand of woon je alleen?
2: Ik woon alleen met mijn zoontje van 5.
0: Oké, nou dus.
2: Ik heb nog een vrij late kindje erbij gekregen. Maar bij andere mensen thuis, dan probeer ik ook toch wel ervoor te zorgen dat alles recht hangt. En dat doe ik dan het liefst als ze dan bijvoorbeeld naar het toilet gaan of zo. Of even in de keuken, wat ze met deze zijn. Want ze hoeven het niet altijd te zien natuurlijk. Maar nee. als dat niet kan, dan ga ik het toch wel vragen.
0: Maar is dat toch omdat je dan ergens een beetje voor schaamt? Wel omdat je dan niet wil dat mensen het zien?
2: Raar, natuurlijk.
0: Ja, het is wel een beetje raar, ja.
2: Ja.
0: Maar wel een hele leuke. Dus als er iemand bij jou thuis loopt, als ik bij jou thuis zou komen, is er niks wat ik recht zou kunnen hangen.
2: Nee.
0: Geweldig.
2: Absoluut niet. Dat gaat niet lukken.
0: Nou, ik vind het hartstikke. En heb je daarnaast ook nog iets gekkigs? Want ja, wat ik ook wel bijzonder vind, is dat jij nu middernacht even een rondje aan het lopen bent buiten.
2: Ja, maar kijk, mijn zoontje die is autistisch. En die gaat dus absoluut niet slapen zonder mij. En ik ben gescheiden. Hij zit ook op een speciale school. Hij praat niet. En dus hij moet vroeg naar bed. En ik ga dan gewoon samen met hem naar bed. En op een gegeven moment, in het begin was het heel moeilijk. Soms duurde het wel 1,5, 2 of 3 uur voordat hij ging slapen. En dat begint nu wel wat beter te worden. Maar op een gegeven moment viel ik gewoon eerder in slaap. Dus gisteravond zijn we dan rond een uur of 8 zijn we naar boven gegaan. De tandjes gepoetst en zo. Dat moet ik dan ook nog voor hem doen. Hij is 5. En op een gegeven moment, dan gaan we samen naar bed. Dan lees ik hem nog een boekje voor. En nu de laatste tijd gaat hij toch wel wat sneller slapen. Maar ik slaap toch nog steeds eerder als hem. Dus ja, soms word ik rond een uur of 3 wakker. En soms rond een uur of 4. Het hangt er een beetje vanaf hoe de vorige dag is gegaan.
0: Ja, dat snap ik.
2: Qua sporten en zo. Ik mag nogal graag sporten, zeg maar.
0: Mm-hmm.
2: Ja, dat belandt ook soms in tics, hoor. Ik heb laatste tic was dat ik meer dan 1,5 jaar elke dag squats heb gedaan.
0: Squats heb gedaan? Dus jij hebt een hele sterke benen?
2: Ik heb squatrek gewoon in de huiskamer staan. en op een gegeven moment ben ik daarmee begonnen en ik kon daar niet mee stoppen.
0: Oh jee. Dus de hele dag door was je of iets aan het recht hangen of ondertussen squats aan het doen.
2: Ja, precies.
0: ik heb wel een bepaald beeld voor, maar het ziet er voor mij heel grappig uit.
2: Ja, nou, dat resulteert er ook weer gewoon in dat ik maak muziek, ik speel gitaar en ik speel drums. Ik heb vroeger heel veel gedrumd, maar vanwege mijn rug gaat dat niet meer. Maar dat je dus wel op een gegeven moment specialistisch ergens in kan worden, snap je?
0: Ja, ja. Nou, dus hartstikke leuk. Ik vind het echt heel leuk dat je hebt ingebeld en dit even met ons wilde delen. Ik ga zo meteen na het nieuws van 4 uur jouw nummer draaien. Want je wou Let Love Rule horen van Lenny Kravitz. En waarom?
2: Dat had ik nog. Nou ja, gewoon. Ik vind het verschrikkelijk. Oorlog over de hele wereld. Gewoon waar mensen allemaal mee bezig zijn. Ik snap het niet dat we in 2026 nog steeds oorlog moeten hebben. En dat er mensen zijn die niks te eten hebben.
0: Mm.
2: Hoe we met elkaar omgaan. Dat is toch wel een van mijn favorieten.
0: Ja, nou, we gaan hem draaien. Ik ga je bedanken, Ries. Nog een hele mooie nacht, Donovan.
2: Ja, jij ook.
0: Oké, doei. Nou, dit was het alweer. Zometeen na het nieuws van 4 uur ben ik weer bij je terug met mooi stuk podcast, Nachtkraker en natuurlijk het nummer van Donovan. Tot zo.
3: NPO Radio 1.
4: 4 uur, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. Het dodental na het instorten van een hostel in de Indiaanse hoofdstad New Delhi is opgelopen naar 7. Reddingsteams zoeken in de puinhopen naar slachtoffers en overlevenden. Het gebouw van 5 verdiepingen stortte zondag in. Sindsdien zijn zeker 12 mensen van onder het puin gehaald. In het gebouw woonden studenten. Het gebouw werd gerenoveerd en in de kelder stond water, zeggen de autoriteiten. Beide zaken hebben vermoedelijk bijgedragen aan het instorten van het pand. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal

0: Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer opengaan. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen door om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko en van belangrijke medewerkers doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Botik van de Zandschulp heeft na een zinderende wedstrijd de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Géa. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de nummer 1 van de wereld. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het 1 graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Het is 4 uur. Je luistert nog steeds naar de Nacht van BNN VARA. En omdat 4 uur zou betekenen dat wij eigenlijk alweer in ons laatste uur zitten, waarin we de Nachtkraker gaan spelen. Ik heb een mooi stuk podcast voor je klaarstaan. Maar belofte maakt schuld, want net voor het nieuws heb ik Donovan beloofd om een nummertje van Lenny Kravitz te gaan draaien, want die heeft hij aangevraagd. Dus we beginnen het uur meteen met een mooi nummer, Let Love Rule van Lenny Kravitz.

0: Lenny Kravitz met Let Love Rule.
1: Betsy de Visser. De nacht van BNN Vara.
0: Het is 4 uur geweest. We zitten in ons laatste uur van deze week van de nacht van BNN Vara. En ja, en na 4, dat betekent ook dat het tijd is voor...
2: De nacht van BNN Vara.
1: De Nachtkraker.
0: Ja, precies. Het is weer tijd voor de Nachtkraker. Voor de leukste quiz op de Nederlandse radio. In het eerste uur van deze nacht van BNN Vara ging ik in gesprek met schrijver Ivo Teulings. Naast dat Ivo auteur is, is hij ook wel echt een reiziger. We spraken over zijn reizen naar Cuba, Chili, de Costa del Sol. En dat zijn er nog maar een paar. En dat deed me denken aan een andere reiziger. Iemand die al jarenlang de hele wereld overreist. Maar de persoonlijke reis van deze persoon begon niet per se bij reisprogramma's. Ik laat je even een fragmentje horen uit 1996... waarin we de persoon in kwestie horen als omroeper. Luister maar mee.
3: Ja, het is bijna 12:30 en wij gaan ermee ophouden. Maar morgen dan zijn we weer zwaar van de partij met onder andere de Bankgiro Loterijreis met Gijs Staverman, waar weer verschrikkelijk veel geld vergeven gaat worden. Buiten dat hebben we ook een film voor je, de actiefilm Blown Away uit 1994... met in de hoofdrollen onder andere Jeff Bridges en Tommy Lee Jones. En dat dan allemaal later. Eerst gaan we nog even flink op stap. Mocht je dat ook gaan doen, veel plezier en in ieder geval een goede nacht.
0: Is deze moeilijk? Want ik wil natuurlijk van jou weten wie dit is. Ik ga hem je nog één keer laten horen, want misschien is hij lastig. Maar denk aan de clues die zijn gegeven. Het is een vrouw. Reisprogramma's, maar is daar niet begonnen. Luister nog even één keer.
3: Ja, het is bijna 12:30 en wij gaan ermee ophouden. Maar morgen dan zijn we weer zwaar van de partij met onder andere de Bankgiro Loterijreis met Gijs Staverman, waar weer verschrikkelijk veel geld vergeven gaat worden. Buiten dat hebben we ook een film voor je, de actiefilm Blown Away uit 1994... met in de hoofdrollen onder andere Jeff Bridges en Tommy Lee Jones. En dat allemaal later. Eerst gaan we nog even flink op stap. Mocht je dat ook gaan doen, veel plezier en in ieder geval een goede nacht.
0: Nou, ik wil dus nu van je weten, wie is dit? Wie horen wij hier naar? Wie ben ik op zoek? En win je wel die felbegeerde heerlijke chocoladereep van de nacht van BNN Vara? Dus, welke reislustige vrouw wil ik van je horen? Bel nu 0800-121 of je de NPO Luister hebt. Ondertussen gaan we naar een stukje muziek van Kenny B. Strana Minogue.

0: Saranang Minogwe van Kenny B. Maar genoeg muziek, genoeg gelachen, want het is tijd om weer serieus te worden. We zijn bezig met de Nachtkraker. Ik liet jou net een stukje horen van een reislustige vrouw die haar carrière niet begon als reisleider, reisprogrammamaakster. Dus ik liet je even een fragment uit de oude doos uit 1996 horen met de vraag, wie hoorden wij hier? Er is volop ingebeld. Ik begin bij Mia. Hallo.
1: Hallo.
0: Goedemorgen, goeienacht Mia. Wie hoorde ik hier?
1: Nou, ik dacht Julia Samuel.
0: Julia Samuel, dat is helaas niet goed. Ontzettend bedankt voor het meespelen.
1: Oké,
0: mooie nacht. Nou, was toch lastiger dan gedacht. Daarom heb ik hem ook even twee keer laten horen. Ik ga naar Juan.
2: Hoi.
0: Hoi, goedemorgen Juan. Naar wie ben ik op zoek?
2: Floortje Dressing.
0: Excuses, nog één keer?
2: Floortje Dressing.
0: Floortje Dressing, ja, dat is helemaal goed.
2: Dat dacht ik ook.
0: Ja, je had hem ook snel door.
2: Ja, zeker.
0: Ja, nou, blijf even hangen Juan. Dan komt mijn collega helemaal zo bij en dan kan hij even je adres opschrijven. Dan weet ik waar ik het naartoe moet sturen.
2: Oké, dankjewel. Ja,
0: dankjewel gewoon voor het meespelen. En iedereen bedankt. Tineke had het goed. Hans had het goed in de app. Jurgen goed. Filip heeft het goed. Marco goed. Nou, ontzettend bedankt voor het meespelen. En wellicht ben je volgende week de eerste. En dan krijg jij deze felbegeerde chocoladereep.
3: De mooiste audioverhalen van NPO Radio 1.
0: We hebben het deze nacht gehad over anders zijn. Anders dan de saaie rest. Mensen noemen je misschien raar of apart, maar eigenlijk vind ik uniek een mooiere omschrijving. De wereld is een stuk leuker en interessanter met verschillende soorten mensen erin. Eenheidsworst is ook maar zo saai. Sommige mensen zijn zo uniek dat het soms spannend is om te vragen waar die uniekheid vandaan komt. Waarom is iemand zoals hij is? Waar komt die obsessie of een bepaalde voorkeur vandaan? Gelukkig hebben we de podcast Jurre's Date. In deze podcast gaat BNNVARA gezicht Jurre Geluk op date met unieke mensen die je misschien niet zo snel spreekt. En hij stelt de vragen die je misschien niet durft te vragen. Zo is Jurre op date geweest met iemand die een voetenfetish heeft, iemand die dakloos is of iemand die een homogenezing heeft meegemaakt. Een aflevering die ik toepasselijk vond en interessant vond was die over narcisme. Jurre gaat erin op date met Daniel. En Daniel, die is narcist. Luister mee naar Jurre's Date met narcist Daniel.
4: Leuk dat je luistert naar Jurre's Date, waarin ik in gesprek ga met mensen die jij misschien niet zo snel tegenkomt. De vragen die ik mijn gast stel, die komen vanuit onze Instagram community. Volg je ons daar nou nog niet? Doe dat dan. En laat het ons daar ook weten als jij input hebt voor deze serie. Deze podcast ben ik in gesprek met Daniel. Hij heeft een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Wil je hem tijdens het gesprek ook zien? Check dan ons YouTube-kanaal. Ik begin met een paar dilemma's. Innerlijk of uiterlijk?
5: Uiterlijk.
4: Nooit meer complimenten krijgen of ze nooit meer geven?
5: Ze nooit meer geven.
4: Iemand bevredigen of bevredigd worden?
5: Bevredigd worden.
4: Liever masturberen of seks met een partner?
5: Seks met een partner.
4: Vastbinden of vastgebonden worden?
5: Vastbinden.
4: Wat is een narcistische persoonlijkheidsstoornis?
6: Een narcistische persoonlijkheidsstoornis is een stoornis waarin je jezelf heel erg belangrijk vindt. Waarin je denkt dat je de beste bent. Daarin ook vaak handelt. Je haalt dan vaak mensen mee naar beneden. Door middel van mensen minderwaardig te laten voelen. Het kan zijn door letterlijk te zeggen dat diegene niks waard is of dat hij niks kan. Maar dit kan ook door non-verbale communicatie. Dus iemand negeren, mensen afstoten.
4: Allemaal om jezelf op de eerste plek te zetten.
6: Ja.
4: En wanneer kwam jij erachter dat je het hebt?
6: Ik merkte in contacten dat contacten heel vaak wisselden. In de zin van vrienden. Maar ook relaties waarin ik merkte dat ik iets had van oké, er is iets niet correct. Maar ook mijn vader mij erop wees van ik heb echt hulp nodig.
4: Omdat er gewoon zoveel verschillende mensen, je kon niemand bij je houden.
6: Ja, die contacten die gingen zo snel kapot. En op den duur, naarmate ik ouder werd, zag ik ook waardoor het kapot ging. En dat was zeg maar dat afstoten en die mensen heel slecht behandelen. Dus daarom heb ik hulp gezocht.
4: Was je daar dan echt zo bewust mee bezig? Dus ik voel me kut, dus ik ga... Ja, dat gebeurt ook toch denk ik onbewust dan allemaal?
6: Beide. Omdat je toch een soort van plan in je hoofd hebt van... Oké, ik ga diegene zo pakken. Dat diegene daar schade aan heeft. En aan de andere kant is het iets heel... Ja, voor iemand met narcisme is het heel normaal om dat te doen. Dus het is een soort van onbewust... Semi-bewust.
4: Voelde je je dan niet slecht als iemand zich slecht voelde?
6: Nee, want daar genoot ik van. Daar voelde ik mezelf mee. Dat als iemand echt daar boos om werd of dat heel vervelend vond... dan was dat voor mij juist een kracht. Dat ik dacht, oké, het is me gelukt om diegene te vernederen of naar beneden te halen. Dus daar voelde ik mezelf mee.
4: Ja. Zeiden die mensen dan nooit van... Hallo, ben je nou voor lamlul?
6: Ik ben wel eens aangesproken, ja. Alleen... dat komt dan niet binnen. Dat is een soort van nogmaals een bevestiging op wat ik dan heb gedaan. Dat diegene boos is. En dat ik denk, nou yes, het is gelukt. Ja, dat komt niet binnen.
4: En je vader die zei dus ook tegen jou van dit moet je doen.
6: Ja.
4: Was dat eigenlijk toen hij dat dus voor het eerst zei dat je dacht dit moet? Of had je zelf ook al zoiets?
6: In eerste instantie had ik zelf al zoiets. En mijn vader die beaamde dat eigenlijk met zijn argument. En ik denk dat ik nog 2 weken erover heb gedaan... dat ik dacht, nou, waarschijnlijk zal het niks zijn. Ik ben gewoon oké. En uiteindelijk, na 2 weken, heb ik toch wel echt hulp gezocht. Ja.
4: Hoe ging dat dan?
6: Ik ben naar de huisarts gegaan. De huisarts uitgelegd waar ik last van heb.
4: En wat zei je dan tegen hem?
6: Nou, ik heb eigenlijk alles opgenoemd wat er dus in het verleden is gebeurd. En daarmee ook waar ik tegenaan liep in vriendschappen, in relaties, met mezelf. En hij heeft mij daardoor doorgestuurd naar een psycholoog.
4: Zei hij toen al iets over narcistische persoonlijkheidsstoornis?
6: Nee, toen nog niet.
4: Wanneer kwam dat dan?
6: Ik denk dat ik een jaar bij een psycholoog heb gelopen... die aangaf van dat ik eigenlijk gewoon moest praten. Waarin ik uiteindelijk na 3/4 jaar aangaf van... nou, ik heb wel betere hulp nodig. Praten heeft geen zin, dat merk ik. Uiteindelijk met moeite een doorverwijzing gekregen naar de psychiater. En daar is de diagnose gesteld.
4: Weet je dat nog hoe dat ging, die eerste keer dat ze dat zeiden? Van, je hebt een narcistische persoonlijkheidsstoornis?
6: Ja, dat weet ik nog wel. Ik was eigenlijk heel blij... Ik weet nog dat hij de diagnose dropte en dat ik zoiets had van... eindelijk, ik kan hulp zoeken. Gepaste hulp. En,
4: wist je gelijk wat het was of wat het inhield?
6: Nou, ik heb wel eens testen gedaan op internet. En het zijn natuurlijk hele korte testen, dus uiteindelijk is het best wel lastig om daarmee jezelf te testen. Maar er kwam vaak wel uit dat ik narcisme heb. En daardoor ben ik wel gaan zoeken naar informatie over narcisme. Dus ik wist het... Om en nabij wel wat het was, wat het inhield.
4: Ja, en kon je er dan ook wel in herkennen? Of kwam het echt als donderslag bij helder hemel? Dus?
6: Nee, ik kon me daar echt helemaal aan herkennen, ja.
4: Heb je enig idee waar dit vandaan is gekomen bij jou?
6: Ja, zeker. Dat denk ik vrijwel zeker. Op zich kun je dat natuurlijk niet testen wanneer of hoe je het hebt gekregen. Maar mijn moeder heeft zich nooit laten testen. Maar daar is waarschijnlijk een grote kans dat ze het ook heeft... In haar doen en laten is het heel erg te merken. Ook mijn jeugd. Ik heb een hele slechte jeugd gehad. Dus ik denk dat samen de diagnose heeft gevormd.
4: Ja, hoe dan? Ja.
6: Ik denk als je als kind zijnde dingen meemaakt... die je als kind niet hoort mee te maken... ik denk dat geestelijk zeker wel schade toebrengt. Mm. In de zin van dat dat iets kan ontwikkelen in een stoornis. Of verergeren, dat iemand al... stoornis heeft, maar dat het verergerd wordt.
4: Wat denk je dan dat het... Is het dan een soort van schreeuw om aandacht? Weet je wel? Wat dan doorzet in narcisme? Of?
6: Ik denk als kind zijnde dat je dan niet heel erg mee bezig bent. Dus dan... Ik denk dat je dan een beetje in gevecht komt met het kind zelf en de stoornis. En dat het op latere leeftijd pas duidelijk wordt dat het een stoornis is.
4: Ja. Maar je denkt dus ook wel dat je het doorgekregen zou kunnen hebben vanuit je moeder?
6: Ja.
4: Al? Ja. En hoe was het dan voor jou om die diagnose zo echt te krijgen?
6: In het begin heel erg fijn. Waardoor ik dus echt passende hulp kon vinden. Maar na een aantal weken ben ik wel echt in een gat gevallen. Want je hebt wel ineens een stempel. Dus het is wel ineens van, oké, je hebt iets van een stoornis. Dus dat is wel, ja, dat is wel een klap.
4: Ja, wat voor gevoel geeft dat je dan?
6: Aan de ene kant onmacht. Omdat je toch zoiets hebt van, ik wil... tussen aanhalingstekens normaal zijn, zonder stoornis leven. Ja, dat. Ja.
7: Ja. Maar en waarom voelde je je daar zo vervelend over?
6: Nou, ik vind narcisme best wel een iets groots. Ook omdat het slecht een van de slechtere diagnoses is. Als mensen aan narcisme denken, is het vaak heel negatief. Mensen roepen er ook al heel snel na dat als iemand bepaalde handelingen verricht, dat iemand dan meteen zegt, oh, die heeft narcisme. Hmm. Ja, het is best wel het is wel iets. Het is geen kleine diagnose, zeg maar.
7: Ja. Zou je een kopie van jezelf daten?
6: Ja, absoluut.
7: Ja?
6: Ja, zeker. Ja.
7: Dat zou je chill vinden ook?
6: Ja, want ik ken mezelf. En als het echt een exacte kopie is van mij, dan weet ik hoe ik met diegene om moet gaan.
7: En wat zou je daar dan leuk aan vinden?
6: Dan komt een beetje mijn narcisme omhoog. Want dan heb ik zoiets van, oké.
7: Nou, een beetje.
6: Heel erg, denk ik. Ja, ik denk dat... ik vind mezelf wel goed uitzien. Dus op zich is de looks, die zijn er. Ik ben wel gecompliceerd in mijn doen en laten. Dus dat, maar dat weet ik dan wel van die ander, dat dat ook zo is. Dus op zich matcht dat dan heel goed.
7: Ja.
6: Ja.
7: Is het ook iets waar je dus vaak over hebt nagedacht? Dat je dacht van, oh, kon ik maar met mezelf daten?
6: Ja. En er is zelfs een tijd geweest dat ik dacht, dan is de wereld beter af. Want dan zijn er twee mensen met narcisme zijn bij elkaar. En die zijn helemaal happy. En dan, ja, ik weet niet, dat scheelt weer.
7: Ja.
6: Ellende, dat, ja.
7: Heb je dan ooit wel eens iemand gevonden die dus bijna een kopie is van jou?
6: Nee.
7: Nee?
6: Nee, nee, dan was het al op uiterlijk vlak niet hetzelfde. Of innerlijke kenmerken die dan niet matchten.
7: En denk je dat ik misschien wel zou denken dat diegene bij jou in de buurt komt, maar jij totaal niet?
6: Dat zou kunnen. Ja, dat ik of blind ben voor degene die dus in de buurt is om daarmee te daten. Of dat ik er nooit aan heb gedacht en niet mee bezig ben. Dat kan ook, ja.
7: Ja, want ik meer van, kan een partner ooit aan jou tippen?
6: Moeilijk, denk ik. Heel moeilijk, ja.
7: Is er wel eens iemand geweest waarvan je dacht, oh ja, deze komt wel in de buurt? Of?
6: Ja, zeker, ja.
7: Ja? En wat is dan het grootste verschil, vind jij nog? In wat ben jij dan beter?
6: Ja, dat is deze dagen vind ik dat lastig. Omdat ik heb er natuurlijk therapie voor gehad. Dus ik weet hoe ik ermee om moet gaan. En dat ik weet, rationeel weet ik van, oké, ik ben niet beter dan die ander.
7: Mm-hmm.
6: Gevoelsmatig kan het wel voorkomen. Dat ik me wel beter voel op bepaalde vlakken.
7: Wat zou je hier gevoelsmatig dan op antwoorden?
6: Dat ik er beter uitzie. Dat ik slimmer ben. Ja, dat kan zoveel zijn. Dat is... Ja.
7: Is het dan ook met het daten dat je juist mensen uitzoekt die misschien wat minder goed eruit zien en wat minder slim zijn, zodat jij er beter uitkomt?
6: Ik denk wel qua uiterlijk dat ik daarop let. Maar qua slimheid heb ik liever dat iemand dan gelijkwaardig is. Dat voelt beter.
7: Mm-hmm.
6: Ja.
7: Hoe is het überhaupt voor jou om te daten?
6: Nou, eigenlijk gaat dat heel makkelijk, omdat ik date regelmatig. Mensen hebben vaak ook niet in de gaten dat ik narcisme heb. Als ik het erover heb, zijn mensen vaak van, heb jij narcisme dan? Ik kan het niet zien, kan het niet merken. Maar dat is vooral de interne worsteling. Het interne gevoel wat ik constant heb. Dus ja, daten. Ik denk dat het meer is de vooroordelen die mensen hebben. Dus mensen waarmee ik date en ik vertel het, dat zij zoiets hebben van, oh, ik moet afstand nemen, want dit is gevaarlijk. En niet zozeer in de acties die ik in een relatie doe of wat er gebeurt.
7: Ja.
6: Ja.
7: Hoe zijn je relaties tot nu toe verlopen? Heb je veel liefdesrelaties gehad?
6: Ja, echt wel een hele hoop. Ik denk wel tegen de 60 aan.
7: Zo, dan heb je flink doorgepakt.
6: Ja. Ik was al vroeg uit de kast, dus op zich was ik daar al vrij snel mee bezig.
7: Wat is een beetje je gemiddelde duur?
6: Ik denk een maand.
7: Hoe gingen die relaties?
6: Moeizaam. In de zin van, hoe het voor mij was, is dat met mijn stoornis, is dat je probeert iemand te overwinnen. En op een gegeven moment, als diegene toegeeft van, oké, ik wil met jou in een relatie, dan heb je dus eigenlijk gewonnen. Op dat moment begint eigenlijk de soort van aftakeling, dat je diegene zoiets van, ja, oké, ik heb gewonnen, want diegene heeft voor mij gekozen.
7: Hoezo wil je dan zo graag dat winnen?
6: Dat is een gevoel, dat... is een gevoel van, ik denk tegelijkertijd de angst van afgewezen worden.
7: Hoezo is die dan? Want je voelt je toch zo goed over jezelf?
6: Ja, maar dat is de interne worsteling. Dus mensen met narcisme hebben vaak extern. Het gevoel van niet te doen, eenzaam en niet mogen zijn. Dus het is totaal het tegenovergestelde als hoe het zich uit.
7: Waarom is daar zo'n verschil in?
6: Ik denk dat de gevoelige kant is. En die gevoelige kant wil er niet uitkomen. Het wil vooral laten zien van, hey, ik ben hier en jullie moeten me maar gewoon nemen zoals ik ben. En die gevoelige kant, dat is een soort van schaamte.
7: En dus eigenlijk, omdat je binnenkant zo gevoelig en onzeker is, heb je die narcistische buitenkant.
6: Ja, het niet tonen van de werkelijke ik. En laten zien van, zie je, ik ben de beste. Er is niet tegen mij op te boksen. En tegelijkertijd, van binnen is het heel erg gevoelig en klein.
7: Dat is toch echt, dat is zo'n contrast, zijn twee uitersten.
6: Ja.
7: Omdat je zo onzeker bent, ben je zo vol over jezelf naar de buitenkant toe.
6: Ja.
7: Hoe is dat om zo'n contrast in je te hebben?
6: Het is een worsteling iedere dag. Ja, dat vind ik soms wel heel erg verdrietig. Echt heel pijnlijk. Omdat wat je echt voelt, dat is het verdriet en de eenzaamheid. Of het voelen dat je er eigenlijk niet bij hoort. Maar tegelijkertijd wil je eigenlijk juist laten zien van, hey, ik ben er. En ik denk dat vooral, als ik voor mezelf spreek, is het heel erg eenzaam. Omdat het moeilijk is om jezelf, je ware ik te tonen in tegenstelling van wat je laat zien.
7: Mm.
6: Dat mensen het ook niet begrijpen. Dus mensen zijn vaak van, hij snapt alles, hij weet alles. Hij heeft geen hulp nodig. Maar tegelijkertijd heb ik dan eigenlijk wel heel veel hulp nodig. Maar daar geef ik niet aan, daar geef ik niet toe. Want dan kom ik ergens onderaan en dat wil ik dan niet.
7: Laat je dan ooit wel eens, al is het maar 1% van dat daarbinnen zien?
6: Ja, dan komen we weer uit op tegenwoordig wel. Maar er is een tijd geweest dat ik echt dat niet deed. In mijn eentje, alleen, als ik thuis zat.
7: Dan wel?
6: Ja.
7: Wat voor mens was je dan?
6: Een heel klein, zielig hoopje mens. Heel verdrietig. Eenzaam. Ik denk zelf suïcidaal. Dat ik echt zoiets had van, de wereld is beter af zonder mij.
7: Heb je echt ooit wel eens echt zo op dat punt gestaan?
6: Ja.
7: Hoe ging dat dan?
6: Die interne worsteling met het wat je aan de buitenkant zag en merkte aan mij. Plus de omgeving die er op een bepaalde manier natuurlijk op reageert. Mensen zijn ook niet gek, dus die hebben ook zoiets van, je zoekt het maar uit. Dus op een gegeven moment sta je alleen. Dat mensen toch niet, die hebben zoiets van, hallo, als je me zo behandelt, dan houdt het gewoon op. En op een gegeven moment toen ik echt besefte dat ik zoiets had van, dit klopt niet, iets klopt er niet met mij, ben ik echt in een gat gevallen van, ik klop niet. Ik behoor hier niet te zijn. Ik doe mensen alleen maar pijn. Maar ook mezelf. En dat heeft op een gegeven moment tot suïcidale gedachten geleid. En dat uiteindelijk heeft dat ook echt ervoor geresulteerd dat ik dat ook ging uitvoeren. Dat.
7: Dan voel je wel echt heel down, zeg maar.
6: Ja.
7: Hoe zijn zulke momenten?
6: Gelukkig heb ik ze niet meer. Dat is wel heel fijn. Omdat ik weet hoe ik ermee moet dealen. Maar als ik terugga naar momenten dat ik het had. Je kunt het vergelijken met als je liefdesverdriet hebt. Echt zo'n interne pijn. En dat ik denk wel 3 keer zo hevig. En dat zeg maar maandenlang. Dus ja.
7: En wat weerhield je er dan van om het niet te doen?
6: Alle keren zijn mislukt. Dus het is nooit echt gelukt.
7: Dus gewoon praktisch mislukt, zeg maar.
6: Ja. Ja. Dan moet ik zeggen dat ik er nu heel blij mee ben dat het is mislukt. Ja, dat is praktisch mislukt.
7: Hoe heeft je narcisme effect op je seksleven?
6: Nou, op seksgebied heb ik losse dates. In die losse dates is het vaak dat ik graag een slaafje wil hebben. Iemand wil domineren. Niet altijd overigens. Ik vind het soms ook leuk om niet dominant te zijn. Daarin ervaar ik wel dat ik even mijn narcisme kan uiten.
7: Mm-hmm.
6: Dat heeft dan even de baas. En dat is een soort van uitlaatklep.
7: Ja, dan wordt het zelfs op prijs gesteld, toch?
6: Ja.
7: Kan je een beetje iemand de grond intrappen en dan vindt diegene het nog geil ook.
6: Ja, ja. Dus dat, daarin geniet ik wel. Het is niet altijd overigens zo dat ik altijd dominant ben. Ik kan ook. Ik weet niet, ik vind het soms ook heel fijn om gewoon in het averechtste te ontvangen. Maar dat is zelden. Dat is dan als mijn narcisme eindelijk een beetje rust heeft en ik van binnen heel erg rustig ben, dan vind ik dat juist heel erg prettig. In een relatie is het juist heel anders. Dan is het eigenlijk andersom. En vind ik het juist fijn om of gelijkwaardig seks te hebben, omdat dat mijn narcisme niet zo voedt. Dus dan ben ik eigenlijk meer bezig gewoon met de seks en het genieten. En dan vind ik het fijn. Of ik ben juist wat onderdanig, omdat ik dan niet zo, wat ik al zeg, niet zo bezig ben met het narcisme. Dan,
7: ja.
6: Dat wordt dan ook niet aangewakkerd. En dat vind ik prettig. Tenzij mijn partner aangeeft van, hey, ik domineer me maar. Dan wil ik dat best doen. Op voorwaarde dat ik wel even mijn narcisme mag uiten. Dat het er even uitkomt.
7: Lukt dat om dat dan heel erg in een relatie dus binnen te houden? Of moet je daar heel veel moeite voor doen?
6: Ik denk dat het verschil is dat ik tegenwoordig gewoon heel open ben. En dat ik kan aangeven van, hey, hier heb ik last van. Of hier loop ik me tegenaan. Plus dat een partner daarbij aangeeft van, hey, oké, we gaan even kijken wat we kunnen. En wat we ermee kunnen doen. Wat heb je nodig? Ik denk dat als diegene ook mee wil kijken met mij en ik daar juist ook weer open over ben, dat werkt echt perfect.
7: Ja. Maar lukt het ook tijdens de seks? Want het lijkt me juist, seks is gewoon zo'n kwestie van gewoon loslaten en gaan en jezelf verliezen.
6: Ik denk op het gebied van het neutrale gebied en als ik niet domineer, dat ik me inderdaad wat meer kan laten gaan.
7: Hmm.
6: Als ik echt domineer in een relatie, dan moet ik mezelf op een gegeven moment echt gaan afremmen. Van, we gaan weer even terug naar de basic. Ja.
7: En vind je dat dan jammer?
6: Nee.
7: Je weet gewoon dat het moet.
6: Nou, het is voor mij niet echt meer moeten meer tegenwoordig. Ik vind het ook weer heel fijn om gewoon weer neutraal erin te staan. En niet zo met die narcisme. Die gevoelens constant die ik ervaar als narcist. Dat dan. Ja.
7: Ja.
6: Dat is heel vervelend. Dus ja, nee, ik vind het juist heel fijn om dan weer terug te gaan naar de basis. Ja.
7: Ja. In hoeverre vind je het genot van de ander belangrijk?
6: Nou, ik ga harder op iemand die heel erg geniet op dat moment, omdat iemand eigenlijk niet aan het genieten is. Dus ik denk.
7: Ja, maar hierin zeg je dus wel, ik ga harder op het moment dat iemand anders geniet. Dus het is voor jou gunstig als die ander geniet.
6: Geniet, ja. Ja, ik denk dat mijn narcisme daar heel erg goed op gaat. Dat wordt eigenlijk aangewakkerd. Of gestimuleerd, ja.
7: Wat doe je dan ooit wel eens echt een seksuele handeling voor de ander, waar je dus zelf niks aan hebt? Zeg maar, pijp je soms wel eens een half uur en dat je na een kwartier al last hebt van je kaak en dat je denkt, nou, voor jou ga ik door.
6: Nee, ik denk dat gaat weer te ver.
7: Nee, dat is dus wel ook al een verschil.
6: Ja.
7: Toch? Heb je het wel eens geprobeerd?
6: Ik heb het wel eens geprobeerd, ja. Maar dat, sowieso vind ik dat gewoon niet, nee, vind ik niet prettig.
7: Nee.
6: Nee. Ja, voor mij is het ook belangrijk binnen de seks dat ik dingen, dat we beide dingen fijn vinden. Dus als ik iets doe wat ik niet prettig vind, dan ja.
7: Geil je op jezelf?
6: Ja.
7: Ja?
6: Ja, ik denk dat dat een van de veiligste dingen binnen het narcisme voor mij nog is. Omdat ik schaad aan iemand mee.
7: Ja.
6: En het geeft een goed gevoel. Dus ja, ik geil op mezelf.
7: Hoe dan?
6: Nou ja, vooral dat ik voor de spiegel sta. En dat ik denk, nou, dat ziet er leuk uit. En dat ik echt ga masturberen op mezelf, ja.
7: Hoe doe je dat dan? Kijk je dan jezelf echt strak aan in de spiegel?
6: Ja, ook. Maar ook gewoon naar mijn lichaam.
7: Kom je daar ook echt het snelst op en het hardst als je dan zo intens naar jezelf aan het kijken bent?
6: Ja, zeker. Ja, ja, dat is wat ik al zeg. Dat is de veiligste manier om een narcisme naar boven te laten komen. En ik vind het heerlijk. Dus het is een beetje, twee vliegen in één klap. Dus het, ja.
7: Oh, ik denk dat dit voor zoveel mensen ook zo'n droom kan zijn, dat je zo kan genieten van je eigen lichaam.
6: Ja, dat denk ik wel. Ja, voor mij is het gewoon van nature al. Maar ik weet niet hoe het voor een ander is. Maar.
7: En waarvan geniet je dan zo van jezelf?
6: Nou, ik ben echt heel erg smal geweest vroeger. En ik ben op een gegeven moment gaan sporten. En dat is door mijn narcisme. Dat ik zoiets had van, oké, ik ben echt te slank, ik vind mezelf niet mooi. Ik ben niet perfect. Uiteindelijk ben ik gaan sporten en heb ik toch het lichaam gekregen waarvan ik dacht, nou, hier ben ik echt gewoon super tevreden mee. En dat wint me heel erg op. dat ik er heel hard voor heb gewerkt. En dat ik daar eigenlijk een soort van trots van heb. En het ziet er goed uit. Dus dan, ja, het is dubbelop.
7: Ja, ruk je dan niet altijd op jezelf? Ruk je ook nog wel eens met porno?
6: Ik ruk nog wel eens met porno, maar daar kom ik niet zo hard door dan door mezelf.
7: Ja. Ja. Ja, het lijkt me ook fantastisch dat je dan jezelf zo... Ja, dat je jezelf zo knap vindt. Toch dat je... Want ik heb het vroeger wel eens geprobeerd. Dat ik dan in de spiegel ging kijken. Maar als ik dan mezelf aankeek, dan werd ik daar toch een beetje ongemakkelijk van. En jij gaat daar gewoon recht doorheen.
6: Ja.
7: Toch?
6: Ja.
7: Wat denk je dan als je jezelf zo aankijkt?
6: De werkelijke gedachte is van fuck, je bent lekker. En je ziet er goed uit. Lekkere spieren. Dat. Ja.
7: Kus je niet ook met jezelf op de spiegel?
6: Nee, dat vind ik... Ik weet niet, het is niet het effect als je echt met iemand zoent. Dus ja. dat geeft niet voor mij de voldoening. Nee.
7: Ik zie ook dat je helemaal glundert en dat je straalt als je het daarover hebt.
6: Ja, klopt.
7: Waarom is dat?
6: Nou, dat is omdat ik het echt kan uiten op die manier. En ik schaad er niemand mee. En ik vind het ontzettend lekker. Dus ja, het is echt alleen maar winst.
7: Het is ook iets heel moois aan narcisme, dat je zo intens van jezelf kan genieten.
6: Ja.
7: Toch?
6: Zeker. Ja, dat vind ik heel erg prettig.
7: Ja.
6: Dat vind ik heel leuk.
7: Maak je niet ook zelf filmpjes van jezelf, zodat je dat dan weer kan kijken?
6: Dat heb ik wel eens gedaan, maar daarin ben ik best wel precies. Dus dan is er iets, de belichting niet goed, of de houding. Er is altijd wel iets waarvan ik denk, nou, dat vind ik het toch niet zo mooi. Dus ik doe het liever live dan echt dat ik het opneem. Ja.
7: Ja. Denk je ook dat als je straks deze aflevering terugziet, dat je je dan ook kan aftrekken op jezelf?
6: dat is een leuke vraag. Nee, ik denk het niet. Ik denk dat ik vind het fijn als ik helemaal naakt ben en dan mezelf ga masturberen. Niet, denk ik.
7: Maar zit hier toch allemaal hele slimme dingen te zeggen over jezelf? Denk je dan niet, als je dat terugziet, dat je denkt, oh zo, dit is echt...
6: Dat ligt er maar net aan hoe het is geëdit en hoe ik op beeld sta. Dus dat, nee, daar kan ik niks over zeggen. Mm. Nee. Tot nu toe vind ik het allerleukst nog voor de spiegel. En dan daar geniet ik echt heel erg van. Maar, ja, filmpjes als ik mezelf zie met kleren aan of in een programma of whatever, dan nee.
7: Is het alweer een stukje minder.
6: Ja. Ja.
7: Wat zijn eigenlijk je onzekerheden in de slaapkamer? Heb je die?
6: Ja, zeker. Ik denk dat het, dan kom je weer op het punt met perfectionisme en het nooit perfect zijn. Ik denk ook wel dat dat komt, bij mij vooral, dat dat komt door social media. Wat leuk om mannen te kijken op Tumblr. Voedt dat mijn onzekerheid. Dus dan zie ik hele knappe mannen, mooi. En dan denk ik, dan ben ik toch iets minder mooi. En dat... uitzicht in de slaapkamer. Dus dan heb ik zoiets van, oké, ik ben niet zo knap als die pornoacteur. Of ik ben niet zo mooi als dat. Of ik ben niet zo gespierd. Of ik ben niet zo lang. Of, nou ja, dat is op een heel breed vlak.
7: Maar het is dan dus niet zo dat je daar dan over dat gevoel heen gaat. En dus daar op een narcistische manier naar kan kijken. En dan kan denken, ik ben perfect. Wanneer neemt dat dan de overhand?
6: Ik denk wel dat dat constant gebeurt. Dat ik het zelf constant goed praat naar mezelf. Van... ja, maar je mag er gewoon zijn en je bent gewoon mooi. Dus ik denk dat dat ook gebeurt in de slaapkamer.
7: Ja.
6: Ja.
7: Gewoon bij die gevoelens, alle twee, die heb je.
6: Ja.
7: En van binnen die onzekerheid en van buiten eigenlijk dat perfecte plaatje.
6: Ja.
7: En wat zijn dan bijvoorbeeld je onzekerheden tijdens het daten?
6: Dat zijn er een heleboel. Dan zie ik er wel goed uit. Dus ik kijk diep van binnen kijk, want van buiten is het dat ik laat zien van, hey, ik zie er goed uit. Maar van binnen voel ik soms dat het zie ik er wel goed uit? Vindt diegene me wel leuk? Dat is eigenlijk meestal de hoofdvraag in mijn hoofd. Vindt diegene me wel leuk? Ik denk dat dat ook wel een verschil kan zijn met narcisme. Dat ik eigenlijk al bezig ben met, oké, diegene ziet er leuk uit. Ik denk dat het wel een match is, dus gaan we in een relatie. En dat kan al echt al vanaf de eerste date zijn. In plaats van, nog stapje mm-hmm. voor stapje te beginnen.
7: Dus, ja. Waarom ga je daar dan zo hard in?
6: Nou ja, dat is die bevestiging willen hebben van... Ik doe dat toe en ik wil dat diegene mij leuk vindt. Wij moeten in een relatie. Dat is,
7: Kan je jezelf dan een beetje afremmen? Kan je...
6: Tegenwoordig wel, ja. Tegenwoordig gaat al heel goed. Maar vroeger was het ging ik heel hard, ja.
7: En wat zijn dan nu nog je onzekerheden? Want je zit hier ook. Terwijl hier zitten... zou afbreuk kunnen doen aan het perfecte plaatje wat je wil uitstralen.
6: Klopt. Ja.
7: Nou, hier zit vind ik niet hoor, want het maakt je alleen maar mooier.
6: Ja.
7: Maar het is niet heel narcistisch van je om dit te doen. Of ook weer wel?
6: Ik denk beide. Ja. Toevallig dat ik er met een vriendin over heb gehad van de week. En dat ik zei van nou, ik vind het echt zo tof om in het programma te komen. En dan kan ik iedereen laten zien van wie is Daniel. En aan de andere kant zit er een heel klein jongetje van ik vind het spannend. En het liefst zou ik dat niet willen laten merken. Maar mijn ervaring is om dat wel te tonen of aan te geven van ik vind het spannend. Mm-hmm. Dat zorgt voor rust. Dus ik denk dat het beide is.
7: Ja.
6: Ja.
7: Wanneer vertel je je partner over je stoornis?
6: Dat ligt er al aan. Wanneer het vertrouwen er is aan mijn kant. Van oké, zit het goed? Omdat ik altijd best wel bang ben om dan afgewezen te worden. Dus dat is de angst. En als ik dan afgewezen word, dan wordt die angst natuurlijk bevestigd.
7: Heb je het ooit wel eens op een eerste date gezegd?
6: Ja.
7: En hoe werd daar dan op gereageerd?
6: Heftig.
7: Ja? Ja. Wat dan?
6: Ik heb het een paar keer op het eerste date gezegd. En een van de keren heeft degene echt... die wist eigenlijk niet hoe snel die weg moest zijn. In de zin van letterlijk weggaan. Dus niet gezegd van waarom. Maar ik vul het in dat ik heb het gezegd. En hij heeft het eigenlijk meteen onze date verlaten. Dus ik ga ervan uit dat dat vanuit die... dat ik dat heb gezegd. Een andere keer is geweest dat degene heeft gezegd van... Ik heb er wel heel veel moeite mee. Maar die zag het echt als iets heel negatiefs. Dus die was heel erg bang, heel angstig. Die heeft het wel een paar keer geprobeerd, maar die kon niet verder met mij.
7: Maar snap je hoe iemand dan op zo'n moment reageert? Want kan jouw narcisme ook niet alleen voor jouzelf chill zijn en voor iemand anders altijd nadelig?
6: Ik denk zeker wel, ja. Ik denk dat ik daarom niet meer op de eerste date zeg dat ik het heb. Want dat kan beangstigend zijn. Ik denk voor de meeste mensen dat het heel angstig is. Maar aan de andere kant vind ik het wel heel belangrijk dat iemand het weet.
7: Hmm. Maar ja, als je het vertelt en iemand reageert daar moeilijk op... dan wordt je grootste angst werkelijkheid.
6: Ja.
7: Dus hoe maak je dan die afweging? Wanneer zeg je het?
6: Nou, als het vertrouwen er is. Als ik echt voel van dit zit goed. En dan kan het nog steeds voorkomen dat diegene zegt... oké, dit gaat niet werken. En dan heb ik even een kutperiode. Dan is het gewoon... dan ben ik afgewezen. Dus dan... Dat is
7: totaal niet perfect.
6: Ja, ja, dus dan matcht het niet met hoe ik mijn eigen voel of wil voordoen.
7: Hoe zouden mensen moeten reageren dan?
6: In mijn oogpunt zou ik het liefst willen hebben... dat mensen reageren uit enthousiasme. En zeggen van, hey, fijn dat je dit deelt. Wat gaan we eraan doen? Wat kunnen we eraan doen? Of wat kan ik doen? Dat zou ik heel fijn vinden.
7: Zou je narcisme ooit overgaan?
6: Ik denk niet dat het ooit overgaat. Ik denk dat ik steeds meer handvatten krijg om daarmee mee om te gaan. Ik denk niet dat het weggaat. Het zal altijd een interne strijd bij mij zijn om in bepaalde situaties of in het leven. Ik denk nooit dat het echt weggaat.
7: Met hoeveel zou het jou dan altijd kleuren? Is dat 50% of 80% of minder?
6: Ik denk wel 50%. 50-50, ja. Ik ben er heel bewust van, dus ik denk dat het daardoor... in toom te houden is voor mezelf, maar ook voor een ander. Maar het zal altijd aanwezig zijn, ja.
7: Want hoe kijk jij dan naar dat hele huisje, boompje, beestje idee?
6: Dat is een ideaal droom. Dat is een droom die ik constant heb om iemand met iemand oud te worden. En ja.
7: Is dat voor jou weggelegd?
6: Het zou mogelijk kunnen zijn, maar ik ben er bang voor. Ik denk niet dat het ooit gaat komen dat ik echt iemand een hele lange tijd... ja, kan hebben. Ik kan het natuurlijk niet in de toekomst kijken, maar... en ik hoop dat ik iemand tegenkom die dat wel heeft of is. Maar ja, het het is zo complex. En ik kan ermee dealen, maar het is nog steeds aanwezig. En iemand moet echt sterk in zijn schoenen staan om mij af en toe even weer terug te halen. Als ik mijn narcisme niet in grip heb.
7: Bedankt voor het luisteren. Vond je dit nou een leuk gesprek? Volg dan onze playlist en houd onze Instagram in de gaten voor nieuwe gasten. En tot de volgende podcast.
3: De nacht van BNN Vara. Benji de Visser.
0: Elk huisdier heeft natuurlijk zijn eigen persoonlijkheid, net als mensen. Maar dat betekent dan ook dat ze last kunnen hebben van dezelfde stoornissen zoals wij als mens hebben. Is dat zo? Bijvoorbeeld, kunnen dieren autisme hebben? Je hoort het van de makers van de dagelijkse podcast Alledaagse Vragen.
8: Hoi Alledaagse Vragen. Kunnen huisdieren, bijvoorbeeld honden of katten, ook op het spectrum zitten?
9: Alledaagse Vragen. NPO Luister.
10: Joyce, dankjewel voor je vraag. Ja, Rosa, heb jij een huisdier?
11: Nee, wel gehad.
10: Wel gehad. Wat had je voor huisdier?
11: Ik had een kat.
10: Een kat.
11: Zat hij op het spectrum?
10: Ja, dat is dan de vraag, ja.
11: Ja, ik denk het wel. Nou, ze was vooral heel dom.
10: Oké. Okay.
11: Jij?
10: Ja, zelf kom ik ook uit een gezin waar een hond of een kat hebben meer regel dan uitzondering was.
11: Ja.
10: Ja, en als ik terugdenk aan al die katten en honden die we hebben gehad of die de revue gepasseerd hebben, dan hadden ze toch allemaal wel een beetje hun eigen persoonlijkheid.
11: Zeker.
10: Maar ja, terechte vraag, want kunnen huisdieren op het spectrum zitten, oftewel autistisch zijn? Ik vroeg het aan Claudia Vinken, gedragsbioloog aan de Universiteit Utrecht.
12: Dat denk ik persoonlijk van wel. Ik heb een klinische achtergrond wat betreft honden en katten en papegaaien met gedragsstoornissen. En ik denk wel eens een patiënt gezien te hebben waarvan ik denk van nou, als een autisme spectrumstoornis bij dieren aanwezig zou moeten zijn, dan is het deze hond. Alleen het is totaal niet goed bewijsbaar op het ogenblik. En het is ook niet goed gedocumenteerd in de literatuur. Maar vanuit mijn klinische ervaring denk ik van wel.
11: Ik ben heel benieuwd hoe dit zich dan uit.
10: Ja, ik dacht ook meteen toen ik dit hoorde, het zou je hond maar zijn. Dat zij dan gezien heeft van, nou, als er is één hond geweest.
11: Dit is er één.
10: Ja, precies. Maar ja, de vermoedens zijn er dus wel. Maar vanwege het gebrek aan onder andere onderzoek is het lastig te bewijzen. Maar ook kan het zo zijn dat bepaalde dieren uitgeselecteerd worden door bijvoorbeeld een fokker en daardoor niet eens bij een gedragsbioloog zoals Claudia terechtkomen. Autisme wordt bij ons vaak gediagnosticeerd aan de hand van een gesprek met een huisarts en vervolgens een psychiater of een psycholoog. Maar ja, een gesprek voeren met je geliefde viervoeter is iets wat we graag zouden willen, maar wat helaas nog niet kan. Maar hoe uiten dieren een vorm van autisme dan? Nou ja, volgens Claudia kun je dat aan twee dingen zien.
12: Nou, ik kon het zien en ik kon het ook opmaken uit het verhaal van de eigenaar. Want als je een patiënt krijgt natuurlijk, zit daar ook altijd een eigenaar aan vast. En die heeft daar ook heel veel eigen observaties en een mooi verhaal ook erbij. En het eerste wat die mensen zeiden van, nou ja, ons hond. En honden zijn sociale dieren. Maar die is totaal niet geïnteresseerd in sociaal contact met andere honden. En ook totaal niet geïnteresseerd in sociaal contact met mensen. Eigenlijk met geen enkel levend wezen. Nou, dat vind ik dan interessant. Dat kan verschillende redenen hebben, maar ik ga dan wel mijn oren spitsen.
11: En je lone wolf, eigenlijk.
10: Ja, dus een hond die sociaal zou moeten zijn, is dat ineens niet. Inderdaad een aanwijzing die ook bij menselijk gedrag wel eens zou kunnen wijzen op autisme, maar dat is dus niet alles.
12: Verder hadden ze echt een heel mooi verhaal dat die hond eigenlijk heel de dag bezig was met patronen. En hij volgde dat ook met zijn ogen en likte eraan. Bijvoorbeeld de betekening van de muur en dat soort dingen. Hij legde ook zijn speeltjes in een rijtje en dan allemaal zo achter elkaar. Nou, dat is dus gedrag. Ja, wat ik noem denken in patronen. Nou, dat is heel herkenbaar voor humane autisme spectrumstoornis, die patronen. En ook cijfers en dat soort dingen. Hè? Die door de mensen als zeer boeiend ervaren worden. Nou, dat zag ik dus ook in die hond.
11: Wat grappig.
10: Dat is toch sick?
11: Ja.
10: Dat die hond zo obsessief bezig met patronen bezig is, dat hij zelfs zijn speeltjes op een rijtje gaat leggen.
11: Ja, bizar.
10: Ja, dat is wel vergelijkbaar met het menselijk gedrag als er, nou ja, wanneer er sprake is van autisme dus. Maar we hebben het nu over die hond. Zijn er dan geen andere dieren waarbij autisme wel eens is vastgesteld of vastgesteld kan worden? Nou ja, het is lastig te zeggen, want zoals Claudia eerder al zei, is daar simpelweg gewoon niet genoeg onderzoek naar gedaan. Iets wat wel goed aantoonbaar is, zijn de angsten bij dieren, die dan weer zorgen voor, nou ja, net als bij mensen eigenlijk, psychische problemen, zoals het oplopen van een trauma.
12: Dieren kunnen dus net zoals mensen bij hele vervelende dingen kunnen ze dus een trauma oplopen. Dus een mentaal trauma, zoals wij ook kennen, waar je iedere keer weer een opleving hebt. Als je dus die trigger weer ziet of hoor, weer een enorme opleving van die angst heb en dat soort dingen. Ja, dat kunnen dieren ook krijgen. Dus er zitten verschrikkelijk veel overeenkomsten tussen mens en dier.
11: Dat is zielig wel.
10: Wel zielig.
11: Ja, want het trauma wordt allemaal veroorzaakt door mensen, dus waarschijnlijk.
10: Bij huisdieren zeker, denk ik. Ja, het overgrote gedeelte wel.
11: Dus daar moeten we even naar onszelf kijken in de spiegel.
10: Eigenlijk wel.
11: Ja.
10: Vragen. Dan nog even wat anders, want in mijn zoektocht naar dit antwoord kwam ik nog iets interessants tegen. En dat gaat weer over de hond, want ja, zoals jij wellicht ook weet, stamt de hond af van de wolf. De wolf komt voor 99,9% overeen met onze trouwe viervoeter.
11: Mm-hmm.
10: Waar eerder werd gedacht dat honden gewoon extreem sociaal zijn omdat zij op dat gebied beter ontwikkeld zijn in het koppie, lijkt het er eerder op dat honden zo sociaal zijn door een genetische fout. Ze schijnen een soort syndroom te hebben, al dus een Amerikaans onderzoek. Maar ja, hoe zit dat dan precies? Dat vroeg ik aan Frank van Steenbeek, moleculair geneticus aan de Universiteit Utrecht.
13: Deze studie komt uit Amerika. Ze hebben gebruik gemaakt van een eerdere studie waarin ze al verschillen tussen hond en wolf hebben gevonden. En een van die verschillen was dus het stukje DNA waar genen liggen waarvan bekend is dat ze bij de mens Williams-Burger-syndroom veroorzaken. En die verschillen die laten zien dat honden met die varianten, met die DNA-verschillen, meer menselijk contact zochten, minder zelfstandig waren, zich sociaal veel meer op de mens richten, dus eigenlijk een soort van hypersociaal waren, wat ook past bij het syndroom Williams-Burger. En de wolven die bleven een soort van gefocust op de problemen en waren minder sociaal.
11: Oké, interesting. Ja. Dus eigenlijk hebben alle honden een beetje een syndroompje.
10: Ja, dus uit dat onderzoek blijkt dus dat honden genen bij zich dragen die je bij mensen vindt bij het Williams-Burger-syndroom. En in dat syndroom zijn mensen vaak hypersociaal en niet per se bang voor vreemden.
11: Mm-hmm.
10: Maar ja, betekent dat dan dat honden die we nu kennen een soort van verstandelijk beperkte wolven zijn?
13: Nee, zeker niet. Sowieso is het een heel complex syndroom. En waar wij als mensen op geselecteerd hebben, zijn honden met bepaalde sociale eigenschappen. Dus eigenlijk hebben we een beetje geselecteerd op sociale honden. En daardoor hebben ze dat stukje van het syndroom wat mogelijk hier wel genetisch veroorzaakt wordt, daar is voor geselecteerd. Dus dat betekent niet dat ze het syndroom hebben, maar misschien dat stukje hier genetisch door dat stukje van het syndroom veroorzaakt.
11: Ze zijn niet verstandelijk beperkt.
10: Nee, niet per se. Dus ze zijn niet per se verstandelijk beperkt, maar die honden dragen dat gen bij zich. Zou ik kunnen zeggen, wel de lusten, niet de lasten. Ze hebben dus wel delen van dat gen waardoor ze wat socialer en gezelliger zijn dan de wolf. Maar om nou per se te zeggen dat ze verstandelijk beperkte wolven zijn,
11: vind ik ook heftig.
10: Is
11: een heftig statement.
10: Dus Joyce, vandaag zochten we voor je uit of huisdieren ook autistisch kunnen zijn. Het korte antwoord, ja, dieren kunnen symptomen tonen die erg vergelijkbaar zijn met die van een mens wanneer die autisme heeft. Maar echt 100% zeker weten we het simpelweg nog niet, want daar is nog niet genoeg onderzoek naar gedaan. Wel is aangetoond dat dieren, net als mensen, mentale trauma's op kunnen lopen wanneer ze iets heftigs meemaken.
11: Heb je nou ook een vraag? Stuur ons dan een berichtje op Instagram of op TikTok uit Alledaagse Vragen. Of stuur een mailtje naar alledaagsevragen@bnva.nl en dan gaan we het voor je uitzoeken.
9: Alledaagse Vragen. NPO Luister. BNN Vara.

0: Ja, je hoorde hier Justin Bieber met You Can hier bij de Nacht van Bien en Vara. Ik mag zo lekker mijn nest in. En wie dat niet mag doen, want die er net uit is, is Jan van Poppel. Ja,
1: ik heb heerlijk geslapen, hoor.
0: Ja?
1: Ja, zeker.
0: Je hebt een goede nacht gehad.
1: Ja, om een reden trouwens ook. Want ik, een van mijn favoriete gasten bij Vroeg zometeen te gast.
0: Wie? Vertel.
1: Ja, wat denk je? Doe ze gok.
0: Nou, het is, nee, dat weet ik echt niet.
1: Nee?
0: Nee.
1: Ja, Remco Breuker. Hoogleraar Korea-studies. Oh, ja, een groot fan van Remco. We gaan het hebben over de ontmoeting tussen Lee Jae-myung, de Zuid-Koreaanse president, en de Franse president, Emmanuel Macron. En zij gaan het hebben over de situatie in het Midden-Oosten. Dat is wel interessant, want Zuid-Korea, daar denken wij natuurlijk niet zo vaak over na, maar ook dat deel van de wereld heeft ontzettend veel last van die straat van Hormuz. Zij gaan daar nu ook militairen heen sturen. Er gebeurt van alles. En daar hebben we helemaal geen zicht op. Dus Remco Breuker wel. Dus daar gaan we het deze ochtend over hebben.
0: Ja, heel interessant. Nou, goed dat je een goede nachtrust hebt gehad. Want het klinkt als weer pittige materie, Jan.
1: Ja, maar wel leuke materie. We gaan het heel begrijpelijk maken. En dat komt helemaal goed.
0: Nou, hartstikke goed. Heel veel plezier zo. En dat betekent dat ik inderdaad lekker naar mijn nest ga. Ik wens jullie een prachtige dag. Sta lekker op met Vroeg met Jan van Poppel. Volgende week ben ik er weer. Zelfde tijd, zelfde zender. Nou, later!

0: NPO Radio 1.
1: 5:00, Jurjen Boekraad met het NOS Journaal. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Een hoge medewerker van hem werd opgepakt omdat hij de opbrengst van de oplichtingspraktijken miljoenen euro's zou hebben witgewassen. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. De internationale luchthaven van Jakarta en 4 andere vliegvelden in Indonesië zijn weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. De wind is nu gedraaid, waardoor de luchthavens weer open kunnen. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij de 2 voertuigen. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega en de ander keek mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van 11.000 euro van de 2 mannen. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de

0: Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géard. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar die overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Zverev is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer. Vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. BNN VARA.
2: Een bijzondere ontmoeting vandaag in Parijs. Want daar ontvangt de Franse president Macron de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung. De Zuid-Koreaanse president is 4 dagen in Frankrijk voor een staatsbezoek. En waar gisteren de filmindustrie hoog op de agenda stond, wordt vandaag in Parijs een heel ander onderwerp aangesneden.
3: Vroeg. Jan van Poppel.
2: Een hele goede morgen. Dit is vroeg van dinsdag 8 september. De Franse en Zuid-Koreaanse ambtsgenoten ontmoeten elkaar vandaag in Parijs om het te hebben over de straat van Hormuz. Net als de rest van de wereld voelt ook dit Oost-Aziatische land de gevolgen van de oorlog die de Verenigde Staten daar voert met Iran. En vorige week nog maakte Zuid-Korea bekend dat het troepen en een oorlogsschip naar de straat wil sturen. De vraag is natuurlijk, ja, waarom overweegt het land dit? Welke rol spelen zij in het Midden-Oosten? En wat hopen ze met het bezoek aan Frankrijk te bereiken. Nou, over dat alles en meer praat ik deze ochtend met hoogleraar Korea-studies aan de Leiden Universiteit Remco Breuker. Remco, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
2: Goedemorgen. Deze meeting of deze afspraak tussen Frankrijk en Zuid-Korea, staat die nou op zichzelf of moeten we dit in een groter geheel zien?
4: Ja, ik denk dat we een groter geheel moeten zien. Zuid-Korea is naastig op zoek naar bondgenoten en betrouwbare bondgenoten en partners in een wereld die natuurlijk steeds onzekerder lijkt te worden. Mm-hmm. Dus ik denk dat je het in die context moet zien.
2: Ja, en Zuid-Korea is daarin dus niet anders dan een Europa, ik noem maar wat.
4: Nee, dat delen we. Ook Zuid-Korea's lange en diepe vriendschap met Amerika die nu op het spel staat, is iets wat we natuurlijk herkennen. Ja, ja. Zeker.
2: En is zo'n afspraak die ze dan nu hebben, volgt dat dan? Hè? Want ik zei het net al, Zuid-Korea gaat militairen sturen. Dat hebben ze vorige week bekendgemaakt. Is het dan toevallig dat Zuid-Korea net voor het bezoek aan Frankrijk dat nieuws over mogelijk militaire hulp in de straat van Hormuz bekend maakt? Of hoe zit dat?
4: Ja, ik denk dat daar toch echt wel wat druk uit Amerika is geweest. Tweede maand, hè, dat Donald Trump die hele belangrijke oefening, meerdaagse oefening met tussen het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger, eigenlijk wilde afzetten. Dat kon niet meer, dat was al te laat. Maar hij heeft het wel terug laten schalen naar de helft, geloof ik, van wat het normaal is. Een van de redenen daarvoor is dat Zuid-Korea Amerika had geweigerd te steunen in de oorlog tegen Iran.
2: Ja, dus maar wat betekent dat? Geweigerd te steunen? Wat bedoelt Trump daarmee?
4: Nou, dat Zuid-Korea geen troepen heeft gestuurd om of de straat van Hormuz alweer open te openen. Ja. Of zelfs om mee te doen met de bombardementen op Iran.
2: Ja, en zou je dan zo'n plan nu, of in ieder geval die militaire hulp die ze toegezegd hebben, of dat schip wat nu naar ook de straat van Hormuz gaat, zie je dat dan als een soort zwichten voor de druk van de Verenigde Staten? Vanuit Zuid-Korea?
4: Absoluut. Ja, zeker. Zuid-Korea is het helemaal niet van plan. Ik denk dat het ook nog wel hele grote vraagtekens heeft bij deze oorlog. Maar ja, het zit toch een beetje in het nauw tussen Amerika, dat nog steeds een hele belangrijke partner is. Er zijn nog 29.000 Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea aanwezig. En ook economisch is het een enorm belangrijke partner voor Zuid-Korea.
2: Ja.
4: En eigenlijk wat Zuid-Korea nu verstandig beleid vindt. En dat is niet Iran tot vijand maken om deze redenen.
2: Ja, gisteren had ik een gesprek met mijn eindredacteur van Radio 1, Remco. Dat zijn altijd erg gevaarlijke gesprekken. En toen zei hij van, wat gaan jullie morgen doen in vroeg? En toen zei ik van, ja, we gaan het hebben over het bezoek van de Zuid-Koreaanse president aan de Franse president. En toen knipperde hij ongeveer 4 keer met zijn ogen. En toen dacht hij, gaan we nou een uur op Radio 1 hebben over een ontmoeting tussen 2 presidenten die niet uit Nederland komen? Waarom is dit überhaupt belangrijk om te weten?
4: Ja, het klinkt heel erg ver van ons bed, hè, op deze manier. Ja. Zuid-Korea en Frankrijk. Ja. Wat het zo belangrijk maakt, is dat het echt een symbool is van de veranderende wereld.

0: veranderde wereld, moet ik zeggen, waarin we allemaal zitten. Mm-hmm. Waarin zekerheden zijn weggevallen. Nederland kan ook, de EU kan ook niet meer rekenen op Amerika zoals vroeger. En Zuid-Korea ook niet, maar Zuid-Korea is dan toch een stapje verder, denk ik. In het accepteren daarvan en op zoek gaan naar andere oplossingen om zichzelf een veilige plek in de wereld te geven. Want Zuid-Korea het is natuurlijk een succesverhaal nu. Als je kijkt naar de K-pop, naar hoe machtig het Koreaans leger is, en het feit dat de Zuid-Koreaanse defensieindustrie iedereen van wapens lijkt te voorzien. Maar het is tussen aanhalingstekens maar een middenmacht. En middenmachten kunnen niet alleen bestaan. Nee. Die hebben partners nodig. Nou, in die context is het heel belangrijk. En dat het dan Frankrijk is ook heel belangrijk. Want Frankrijk is natuurlijk echt, ja, een van de de facto leiders, misschien wel de de facto leider van de EU.
1: Van de Europese Unie.
0: Van de Europese Unie. Ja. Zeker als het gaat om alternatieven voor Trump te vinden.
1: Ja, het is wel interessant wat je zegt, van ze zijn een voorloper. Is het dan ook dat als je dit met argusogen volgt, dat we daar als Europa ook nog wat van kunnen leren, hoe wij die nieuwe plek in deze wereldorde bepalen?
0: Ja, ik denk het wel. Want wat ze Zuid-Korea ziet doen, ik denk dat Washington nu best blij is met Zuid-Korea. Dat ze toch lijkt te hebben toegegeven aan Amerikaanse druk. En dat doen ze opgezette tijden ook. Om die relatie zo lang mogelijk, zo goed mogelijk te houden, ondanks alle problemen. En tegelijkertijd zie je dat Zuid-Korea heel erg hard op zoek is en er ook echt in slaagt om een soort alternatief netwerk te ontwikkelen, waarin het zich toch zo veilig mogelijk kan zijn als het nog mogelijk is.
1: Ja, oké, nou dan is het dus heel belangrijk dat we het deze ochtend over Zuid-Korea hebben, Remco. We zitten hier niet voor niets met elkaar, ben ik ook blij mee. We gaan het zo hebben over die rol van Zuid-Korea in het Midden-Oosten. Want Trump kan wel zeggen van ze doen daar niks. Maar ja, wat doen ze daar dan wel of niet? Moeten we Trump geloven? Klopt dat allemaal wat hij zegt? Ze hebben natuurlijk ook last van deze hele crisis en deze hele oorlog daar tussen de Verenigde Staten en Iran. Hoe ziet die last eruit? En we gaan het hebben over de band van de Verenigde Staten en Zuid-Korea. En dat zometeen allemaal in de eerste 20 minuten van deze uitzending. Moet je nagaan. Heb je daar vragen over? Als je thuis zit te luisteren, kan ik me goed voorstellen. Stel die vragen dan vooral in de NPO Luisterapp. Dan leg ik die straks even voor aan Remco. En dan gaan wij even op adem komen, Remco. En even opstaan met muziek. Vind je dat goed?
0: Dat klinkt dus een goed idee.
1: Oké, mooi zo.

0: Oeps, zo heette dit nummer van Sef en Vrouwtje. En die hoorde je tijdens Vroeg van dinsdag 8 september. Goedemorgen. Vandaag hebben we het over Zuid-Korea. En dan wel de rol van Zuid-Korea in het Midden-Oosten. Want vandaag ontmoeten de Zuid-Koreaanse ambtsgenoten... En de Franse ambtsgenoot, moet ik dus zeggen, Emmanuel Macron... en de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung. Zij ontmoeten elkaar vandaag in Parijs om het te hebben over de oorlog in het Midden-Oosten... tussen de Verenigde Staten en Iran. Kortom, een geopolitieke... puzzel die daar gelegd wordt. En daar gaan we het deze ochtend ook over hebben. En met wie anders kan ik dat doen dan hoogleraar Korea-studies... aan de Leiden Universiteit, Remco Breuker. En ik zei het net al, heb je nou vragen aan Remco? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Remco, laten we gewoon eens bij het begin beginnen. Die oorlog in het Midden-Oosten, die woedt natuurlijk alweer een tijdje. Wij in Europa hebben daar last van. Dat merken we met z'n allen aan de pomp en op nog veel meer vlakken. Maar ik denk dat dat het eerste is waar mensen aan denken. Zuid-Korea heeft daar natuurlijk ook last van. Hoe ziet die impact van deze oorlog eruit voor Zuid-Korea?
2: Ja, die is best pittig. Omdat Zuid-Korea voor 70% van de... olieinvoer afhankelijk is van de olie die door de straat van Hormuz komt. Dus als die dicht is, of geblokkeerd wordt, of als het langzamer gaat, dan merkt Zuid-Korea dat meteen. Zuid-Korea heeft eigenlijk geen eigen olie, geen eigen grondstoffen. Het is ontzettend afhankelijk van wat er uit de rest van de wereld binnenkomt. Ja. Dus nee, dit is iets wat meteen werd gevoeld.
0: En je zegt 70%, hoe vergelijkt zich dat met bijvoorbeeld Europa?
2: Oh jee, moeilijke vragen.
0: Ja, hoogleraar Korea-studies, Remco. Dan kun je moeilijke vragen verwachten op de vroege ochtend natuurlijk.
2: Ik weet alles van Europa. Ja. Ik weet niet wat het in de EU is.
0: Dan gaan we dat zo nog even uitzoeken. Maar ja, 70%, ja. Ik wil maar zeggen, 70% is natuurlijk een enorm aantal. Wat merken Zuid-Koreanen daarvan in hun dagelijkse leven?
2: Op dit moment nog eigenlijk heel weinig. Mm. Omdat de overheid daar... hard mee bezig is. Dus het heeft, Zuid-Korea heeft een strategische oliereserve van, als het goed is, 200 dagen. Of dat echt zo is, weet ik niet. Dat is denk ik een goed bewaard geheim.
0: Ja.
2: Maar Zuid-Korea kan maanden, in principe 9 maanden, zonder buitenlandse olie toevoer. En LNG, Liquid Natural Gas, dat is ook hard nodig.
0: Ja.
2: Dus tot nu toe, ik denk dat gemiddelde Zuid-Korean merkt weinig behalve stijgende brandstofprijzen. Maar die voorraden die slinken natuurlijk. En wat er binnenkomt is duurder. Dus er is wel onrust in het land. En dit is iets wat... zelfs de gewone Zuid-Korean toch echt wel bezighoudt.
0: Ja, ik wou net zeggen, speelt het? Precies, maar speelt dit onderwerp ook? Gaat het erover op tv? Gaat het erover op de radio? Wordt er veel over gesproken?
2: Ja, er wordt over gesproken. Het gaat erover op tv. Mm. Analisten hebben het hierover. Wat moeten we doen?
0: Ja.
2: Wat is een goede manier om duurzaam hier eigenlijk aan te ontkomen? En wat Zuid-Korea natuurlijk een groot voordeel van Zuid-Korea is, zeker voor de gewone Zuid-Koreaan, is dat ruim 30% van het energienet, dat komt uit kernenergie. Dus je hebt veel kerncentrales in Zuid-Korea. Nou, dat is iets wat je natuurlijk kunt verhogen. De zoektocht naar groene energie, waar Zuid-Korea ook al echt lang mee bezig is, is ook iets wat een enorme impuls krijgt. Dus dat zijn misschien de positievere punten ervan.
0: Ja.
2: Maar daarachter speelt een grote zorg. Dan, waar gaat het aan toe in deze wereld? En wat is onze positie?
0: Ja.
2: En hoe houden we onze welvaart vast in een wereld die toch heel erg hard... woeliger aan het worden is.
0: Ja, laten we het eens over die positie hebben. Hè? Want dit is een crisis die zich afspeelt in het Midden-Oosten. Wat is de rol van Zuid-Korea in dat Midden-Oosten? Doen ze daar iets? Zijn ze betrokken op een bepaalde manier?
2: Ja, het is ook weer zo'n ver van mijn bed verhaal. Zuid-Korea in het Midden-Oosten zou je denken. Maar tot op zekere hoogte is het ook wel zo. Maar het Midden-Oosten is altijd heel belangrijk geweest voor Zuid-Korea. Het heeft daar... De enorme industriële ontwikkeling die Zuid-Korea nu tot een top 10 economie heeft gemaakt, die heeft voor een deel.
0: Is Zuid-Korea een top 10 economie van de wereld?
2: Het is ook nummer 10, ik smokkel een beetje. en soms 11. Maar het is een van de grootste economieën ter wereld. En dat heeft het voor een deel verwezenlijkt door in het Midden-Oosten bijvoorbeeld havens te bouwen en raffinaderijen vanaf eind jaren 70, begin jaren 80.
0: Mm-hmm.
2: En het heeft een hele. bijna apolitieke houding ten opzichte van Midden-Oosten. Zuid-Korea praat en handelt met alles en iedereen.
0: Ja. En waar komt die apolitieke houding vandaan?
2: Zakenbelangen.
0: Ja.
2: Als je inderdaad je niet door politiek laat leiden, dan kun je natuurlijk met iedereen zaken doen. Met Iran en met Irak bijvoorbeeld. Dat was vroeger dan zo, maar Zuid-Korea is er altijd heel erg aanwezig geweest. En het is zeker ook omdat natuurlijk olie zo belangrijk is. Het is ook een land waar heel veel wordt gebouwd en wordt gemaakt.
0: Mm-hmm.
2: Het is een land dat heel veel olie verbruikt en nodig heeft. Dus die aanwezigheid in het Midden-Oosten is extreem belangrijk voor Zuid-Korea.
0: Ja, bedoel, wil je een top 10 economie zijn, dan heb je daar fossiele brandstoffen voor nodig. Tenminste, tot nu toe.
2: Ja, tot nu toe zeker. Ja, ja. Absoluut.
0: Ja. Ja. Maar die rol van Zuid-Korea is dus best significant in die regio.
2: Ja.
0: Nu is die oorlog uitgebroken. En krijgen ze de kritiek, in dit geval van Donald Trump, de president van de Verenigde Staten, jullie zijn er niet. Hoe zit dat dan?
2: Ja, ja, nou, dat is echt een van de... Het is niet makkelijk om een Zuid-Koreaanse diplomaat of president te zijn deze dagen, denk ik. Want inderdaad, toen Trump Iran aanviel, was Zuid-Korea daar niet bij betrokken. Wilde dat ook niet zijn. Had wel het dringende verzoek van Trump gehad om betrokken te zijn, om mee te doen. En Zuid-Korea heeft dat afgehouden. En dat terwijl Amerika Zuid-Korea's belangrijkste militaire strategische partner is.
0: En waarom hielden ze dat af?
2: Nou, ik denk omdat het verschillende redenen. Eén is dat het vertrouwen in Amerika significant is afgenomen als partner. Ik denk dat ook Zuid-Korea af en toe toch echt wel de wenkbrauwen fronst over wat Trump zegt en wat Trump doet.
0: Mm-hmm.
2: Dat is één punt. En ik denk dat Zuid-Korea heel correct zag dat een oorlog in het Midden-Oosten destabiliserend zou werken voor de eigen positie.
0: Ja.
2: Dat
0: voor die positie die ze sinds de jaren 70-80 opgebouwd hadden in die regio.
2: Ja. Ja, en ik heb ondertussen ook nog... ik heb even gemultitast, zo aan het praten waren.
0: Oké, okay. Had ik niet door, ik zie... Remco, maar goed.
2: Nee, ik vond ook wel dat ik het knap deed. Het lijkt dat de EU tussen de maar 4% van de Europese ruwe olie de toevoer komt uit Hormuz.
0: Mm.
2: Ik hoop dat een van je redacteurs het even kan nagaan of dat klopt. Maar dat laat wel even zien wat het verschil is voor Zuid-Korea. Ja. 70%.
0: Ja, precies. Die afhankelijkheid van Zuid-Korea van die regio, die is gewoon enorm groot. Maar die staat dus nu op het spel.
2: De straat van Hormuz.
0: Precies. Ja. Maar die staat dus nu op het spel door die oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. In eerste instantie zeg je eigenlijk, ja, dat hield dus een beetje af om daar te helpen. A, door Trump en zijn rare fratsen. En B, ook omdat dat hun eigen positie op het spel zou zetten. Is er nog een C of hebben we het hiermee wel gezegd?
2: Nou, de C is dat Zuid-Korea eigenlijk heel erg terughoudend is als het gaat om militaire inzetten. Ja. Zeker in aanvalsoorlogen. Zuid-Korea doet mee met dit soort operaties. Zeker als het VN, peacekeeping operaties zijn. Maar voor de rest is het Zuid-Koreaanse leger, hoe sterk het ook is. En het is echt een sterk leger. Heel terughoudend. Dus dat is misschien C. Dat men in Zuid-Korea heel goed weet, en dat is iets wat voor beide politieke partijen gaat, dat de ambtenaren denk ik weten in het leger, dat je heel makkelijk kunt meedoen aan iets als dit en dat je er veel moeilijker weer aan kunt onttrekken.
0: Ja.
2: Dat zal ongetwijfeld C zijn.
0: Ja, precies. En dat is trouwens ook een les die Donald Trump denk ik heeft getrokken door deze oorlog. Maar goed, dat is een heel ander onderwerp.
2: Ja.
0: Wat ik wel interessant vind, wat je zegt van ze hebben hun wenkbrauwen ook wel gefronst over die fratsen van Trump. Bleef het bij wenkbrauwen fronsen? Of zijn er ook dingen gebeurd in het afgelopen jaar in die relatie tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten, waardoor ze dachten van ja, wacht eens even, dit bondgenootschap staat letterlijk op het spel.
2: Ja, nee, er is heel veel gebeurd. En dat is weer typisch Zuid-Koreaans geopolitiek vooruitkijken.
0: Mm.
2: Er gebeurde al veel voordat Trump werd gekozen. Zuid-Korea hield rekening mee met een herverkiezing van Trump en heeft daar beleid op aangepast.
0: En hoe zag,
2: pijnpunt
0: hoe,
2: in de relatie.
0: Hoe, precies, maar hoe zien dat soort aanpassingen eruit?
2: Ja, een van de punten waar Trump over viel tijdens zijn eerste termijn was de aanwezigheid van 29.000 Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea. En de kosten die dat men zich meebracht voor Amerika.
0: Mm.
2: En echt 3 of 4 dagen voordat de Amerikaanse verkiezingen gehouden werden, heeft Zuid-Korea nog met de Biden-regering dus dat verdrag opengebroken en besloten om veel meer zelf te gaan betalen, zodat Trump daar niet meer over zou kunnen gaan zeuren als hij zou worden herkozen.
0: Ja.
2: Nou, hij werd herkozen, het was een goede gok. Dure gok. Maar dat soort dingen is blijven doorgaan. Dus Zuid-Korea probeert aan de ene kant Amerika te paaien. Bijvoorbeeld in de hele tarievenkwestie. Zuid-Korea heeft uiteindelijk de tarieven min of meer kunnen ontkomen. Door een investeringsdeal af te spreken van, hou je vast, $350 miljard.
0: $350 miljard?
2: Niet in één keer, daar mogen ze heel veel jaar over doen, maar toch. En daar hebben ze ja tegen gezegd. Aan de ene kant om Trump te paaien. Anders doe je dat niet op deze manier. Aan de andere kant is het ook een teken van hoe robuust de economische relaties tussen de twee landen zijn. Ja. Dat dit überhaupt kan.
0: Ja.
2: En dat de grote bedrijven, en dan heb je natuurlijk over een paar van de grootste bedrijven ter wereld, als Samsung en Hyundai, dat die inderdaad dit kunnen en willen opbrengen.
0: Ja, maar 350 miljard, dat zijn getallen waar je met je hoofd natuurlijk niet eens bij kunt. Dat zegt wat over ook de grootte van die economieën en de grootte van dit soort verhalen. Heel even terug naar die 29.000 militairen. Want zijn dat ook de militairen waar het natuurlijk laatst over ging toen Donald Trump zei, ik haal ze weg uit Zuid-Korea, ik ben er klaar mee?
2: Nee, precies. Nee, dat is heel goed.
0: Dan heeft dat paaien dus geen zin gehad.
2: Nee. Ik denk dat als je Donald Trump paait, dat je dat voor dat moment doet. En dat morgen weer een andere Trump kan brengen.
0: Ja.
2: Nee, dat klopt. Ik denk dat Zuid-Korea af en toe ook wel, in ieder geval in de beslotenheid van de vergaderkamers op het ministerie van Buitenlandse Zaken en zo, dat ze daar met hun hoofd tegen de muur aan slaan. Want Trump heeft één dag voor de gezamenlijke jaarlijkse oefeningen tussen het Zuid-Koreaanse leger en het Amerikaanse leger in Zuid-Korea en rondom Zuid-Korea. En dat zijn oefeningen die zijn waanzinnig. Er doen tienduizenden mensen aan mee in vliegtuigen en schepen. Dat kost ook, ik weet niet hoeveel het kost, tientallen miljoenen waarschijnlijk. Heeft hij gezegd dat hij dat eigenlijk niet meer wil. Dat het allemaal geld kost en dat hij dat Zuid-Korea ervoor moet betalen. Ja. Dat Zuid-Korea ook niet meedeed in de oorlog tegen Irak. Dat zit hem toch dwars. En dat het gericht, dat Noord-Korea dit ook niet prettig vond. Dat is waar trouwens.
0: Ja.
2: En dat weer niet goed was omdat Noord-Korea een land van onbesproken gedrag was. Nou ja.
0: Oké, dat zijn ook interessante uitspraken. Ja. Maar want hoe erg is het als, hè, we kunnen misschien alles relativeren of we kunnen het hier eindeloos lang over hebben, maar hoe erg is het uiteindelijk voor Zuid-Korea als Trump al die militairen terugtrekt uit Zuid-Korea?
2: Dat is heel erg interessant. Ik denk dat het een stuk minder erg is dan het was. Mm. Zuid-Korea is lange tijd echt volledig voor een grote afhankelijk geweest van Amerika's militaire aanwezigheid om zich te beschermen tegen Noord-Korea. En nu ook tegen China en Rusland. Zuid-Korea zit natuurlijk veilig, zoals Europa dat ook zat, onder de Amerikaanse atoomparaplu. Dus de dreiging dat Amerika met kernwapens kan gaan strooien als dat moet, die is er nog steeds.
0: Mm-hmm.
2: Maar als dat wordt weggetrokken, dan moet Zuid-Korea het zelf doen. En ja, het is een relatief klein land. Hè. Zuid-Korea is ongeveer zo groot, 4-5 keer zo groot als Nederland. 253 miljoen inwoners. Maar het vijfde leger ter wereld. Dus het kan zichzelf echt wel verdedigen tegen Noord-Korea.
0: Ja.
2: Kan het zichzelf verdedigen tegen China en Noord-Korea en Rusland? Ja, dat zijn vraagtekens.
0: Ja.
2: Dat wordt veel moeilijker. Dus als Amerika zich echt zou terugtrekken, dan is het wel belangrijk dat er andere partners
0: komen
2: die Zuid-Korea zouden helpen in het geval van conflict. Ja.
0: Ja, nou, daar gaan we het straks denk ik ook wel over hebben, over die eventuele nieuwe bondgenoten. Maar goed, dan is het wel duidelijk waarom dit zo'n groot spel is, ook voor Zuid-Korea, waarom ze Trump dus willen paaien. Uiteindelijk zijn die soldaten overigens wel gebleven, hè, in Zuid-Korea, die Amerikaanse soldaten.
2: Die soldaten zijn er, ja. En, Trump heeft nog niet echt erg hard gedreigd met het terugtrekken van de soldaten.
0: Nee.
2: Dat kan best nog komen. Die oefeningen zijn wel met de helft teruggeschaald ongeveer. Dus dat is wel een heel belangrijk, in ieder geval symbolische daad geweest. Van kijk, als het erop aankomt, doe ik het gewoon.
0: Ja, maar misschien komt dat dan ook wel door die miljardenovereenkomst waar je het net al even over had. Nogmaals, $350 miljard behelst deze hele overeenkomst. Wat houdt die overeenkomst überhaupt in die zij hebben gesloten?
2: Ja, die overeenkomst is een beetje, hoe zou ik het zeggen, abstract. Het is een typische Trump-overeenkomst. Je weet niet altijd wat het nou precies is.
0: Een soort big, beautiful bill, maar dan net anders.
2: precies. Ja. En de vraag is hoeveel ervan wordt verwezenlijkt. Zuid-Korea heeft ook weten uit te onderhandelen dat er een ongeveer maximum van geloof ik 20 miljard per jaar op zit. Dus meer hoeft er niet worden geïnvesteerd. Dat is nog flink. Maar wat er bijvoorbeeld wordt gedaan, is er wordt geïnvesteerd in de defensieindustrie in Amerika. Zuid-Korea gaat nucleaire onderzeeërs. Mm. Dus onderzeeërs die worden voortgedreven door kleine kerncentrales aan boord, bouwen in Amerika. Dus dat levert heel veel werkgelegenheid en zo op. Het levert Zuid-Korea trouwens ook deze onderzeeërs op die het nu niet heeft. Dus het is een hele slimme benutting van dingen die Zuid-Korea toch wel nodig heeft.
0: Ja.
2: Er wordt geïnvesteerd in de Amerikaanse chipindustrie. Er wordt van alles gedaan, al gaat het Trump niet snel genoeg. En lijkt dat misschien nog een reden te zijn geweest waarom hij achter Zuid-Korea nu aan zit. En ook die oefeningen verleden maand heeft proberen te cancelen. Omdat het, wat hem betreft, die rond 50 miljard niet snel genoeg naar Amerika
0: komen. Ja, maar en is dit investeren in die chipindustrie, in die nucleaire onderzeeërs, is dat allemaal nog steeds om Donald Trump en zijn Verenigde Staten te paaien? Of heeft Zuid-Korea er zelf ook nog wat aan?
2: Ja, Zuid-Korea heeft hier heel veel aan. Ja, zeker. Voor Zuid-Korea is het denk ik heel erg belangrijk om zo lang mogelijk Amerika min of meer aan boord te houden. Zelfs al zou het leger vertrekken. Mm. Amerika is een ontzettend belangrijke partner op alle andere gebieden, behalve militair vlak.
0: Zoals?
2: Economisch. Mm. Zuid-Korea en Amerika zijn economisch heel nauw met elkaar verbonden. Maar ook als het gaat om gezamenlijk onderzoek. Als je kijkt hoeveel Zuid-Koreaanse studenten er studeren in de VS. Dan zie je dat Zuid-Korea een heel erg Amerika georiënteerd land is.
0: Ja.
2: En daar plukt het ook de vruchten van. Dus een deel van deze investeringen zou überhaupt plaatsvinden. Met of zonder Trump. Het is nu wel meer en het gaat sneller. En alles krijgt de stempel Trump erop. Dat is absoluut het geval. Maar het is, Samsung zou überhaupt hebben geïnvesteerd miljarden in de fabrieken die het daar heeft.
0: Ja, ja.
2: En wellicht wij die nucleaire onderzeeërs er ook wel gebouwd zonder Trump. Dat zou allemaal mogelijk zijn.
0: Ja, maar dit wetende, hè, dat er zo'n miljardenovereenkomst is, dat deze landen zo afhankelijk van elkaar zijn, en dat Zuid-Korea specifiek dus ook een enorme afhankelijkheid heeft van de Verenigde Staten. Niet alleen economisch, maar ook een militaire afhankelijkheid. Hoe hard komt het dan aan dat Trump nu over het Midden-Oosten zegt, jongens, jullie helpen ons niet en kom maar, want anders waait er wat, zeg maar.
2: Ja, ik denk dat Zuid-Korea dat toch gewend is. Ik denk dat ze heel serieus, men ziet dit. Hmm. En politici en de ambtenaren die hierover beslissen, en neemt het heel serieus. En tegelijkertijd is Zuid-Korea een land natuurlijk dat zichzelf, ja, bijna als baron van Münchhausen uit het moeras omhoog heeft moeten trekken aan zijn eigen schoenveters. Het is gewend om hele moeilijke beslissingen te nemen die echt impact hebben en ook vrij direct op hoe de veiligheid en de welvaart in je land is.
0: Maar dat kan dus ook betekenen dat er een beslissing genomen wordt van, ja, Verenigde Staten, jullie kunnen wel zoveel willen van ons. We hebben die overeenkomst, we hebben die militaire deals. Ja. We komen jullie nu ook nog een klein beetje helpen in het Midden-Oosten, maar het is een keer klaar.
2: Ja, en dat is een punt, denk ik, dat misschien niet goed genoeg wordt geapprecieerd in Washington. Zuid-Korea heeft nu een progressieve president in Lee Jae-myung. En progressieve presidenten zijn van huis uit anti-Amerikaans op tekenhoogte. In ieder geval, als ze het zelf niet zijn, dan zijn de kiezers dat wel. Hm. Er wordt altijd gepraat over het beëindigen van de militaire verdrag met de VS en de aanwezigheid van Amerikaanse soldaten in Zuid-Korea als er een progressieve regering aan de macht is. Dat is nu zo.
0: Ja.
2: Nu heeft Zuid-Korea geluk dat Lee Jae-myung zo volgens sommigen praktisch en volgens anderen compleet zonder principes is. Waardoor hij gewoon kijkt wat goed uitkomt in plaats van zich echt te laten leiden door de ideologie van zijn partij.
0: Ja.
2: Maar anders was dit natuurlijk een heel ander verhaal geweest, denk ik, hoor.
0: Ja.
2: Dat ook Zuid-Korea zou zeggen, weet je, laat maar. We kijken wel naar China, we kijken naar Rusland, we kijken naar de EU.
0: Ja, nou ja, en misschien kan het wel naast elkaar bestaan, toch? Ik bedoel, het is niet voor niets dat Lee Jae-myung, de Zuid-Koreaanse president, nu in Frankrijk is vandaag.
2: Nou, daar zeg ik wat. Ik denk dat, dat een Zuid-Korea best wat aan gelegen is om zoveel mogelijk zo lang mogelijk zoveel mogelijk borden in de lucht te houden.
0: Ja. Nou, laten we het daar zo over hebben, over die borden die ze allemaal in de lucht aan het houden zijn. En een van die borden, dat is de Europese Unie. Dus daar hebben we het zo over. En we noemen natuurlijk allebei al een paar keer die naam. Lee Jae-myung, de nieuwe Zuid-Koreaanse president. Misschien ook wel interessant om het even over hem te hebben. Wie is hij en wat is zijn rol ook in dit, toch nieuwe Zuid-Korea sinds de val van de vorige president natuurlijk, waar we het hier ook veelvuldig over gehad hebben in dit programma. We gaan het eerst even hebben, we gaan eerst even een vraag van luisteraars. Vind je dat goed?
2: Zeker.
0: Oké. Vroege vragen. Jurriaan die heeft een goede vraag. Die zegt, kan Zuid-Korea eigenlijk ook leunen op samenwerking met Japan als de Verenigde Staten wegvalt? Is die relatie goed met Japan?
2: Hele goede vraag. Ja, en ook een hele cruciale vraag. De relatie tussen Zuid-Korea en Japan is van oudsher lastig. Dat is een beetje een understatement. Omdat Japan direct verantwoordelijk is geweest voor de opsplitsing, de opdeling tussen van het schiereiland in Noord en Zuid. Mm-hmm. Het heeft het Koreaanse schiereiland tot kolonie gemaakt, begin 20e eeuw. Daar zijn verschrikkelijke dingen gebeurd en dat is niet vergeten in Zuid-Korea. En Noord en Japan doet daar af en toe een beetje te makkelijk over. En dat is iets wat altijd de politieke relatie parten speelt. Mm-hmm. Tegelijkertijd kunnen Japan en Zuid-Korea economisch niet zonder elkaar. De industrieën leveren elkaar precies wat ze nodig hebben. Het zijn hele natuurlijke partners. Het zijn allebei democratieën in Oost-Azië. En samen met Taiwan zijn dat de drie democratieën eigenlijk, die echt functionerende democratieën zijn. En wat je nu ziet is dat ondanks alle problematiek en progressieve presidenten in Zuid-Korea hebben de neiging om zich wat van Japan te distancieren. En conservatieve regeringen in Japan doen dat ook ten opzichte van Zuid-Korea. En er is nu een conservatieve premier in Japan. En toch zie je dat de Zuid-Koreaanse president en de Japanse premier elkaar al meerdere malen hebben gezien. Echt moeite doen om hun landen bij elkaar te brengen en ook persoonlijke goede band te ontwikkelen. Zo hebben ze samen op tv live gedrumd, geloof ik. Ik weet niet of het live was, maar wel gedrumd. Ja, nee, goed.
0: Ik wil dat heel graag doen, zien, maar goed. Ja.
2: Als staatshoofd. ik begrijp ook, en dat is dat iedereen ziet dat, maar Zuid-Koreaanse diplomaten zeggen dat ook, dat de relatie tussen de twee landen, dat is een directe quote, nog nooit zo goed is geweest. Dus beide landen zien ook wel in dat als ze alleen komen te staan zonder Amerika,
0: precies.
2: Ja, dan wordt het lastig.
0: Ja, en dat geeft natuurlijk aan dat deze hele afhankelijkheidskwestie van de Verenigde Staten en hoe ga je daarmee om als land, dat ook speelt in andere landen zoals in Japan. Ik bedoel, ik denk dat soort democratieën zich natuurlijk ook vinden in deze enorme puzzel die dit oplevert.
2: Ja, en het zijn toch de natuurlijke partners waar je naar kijkt. Ja. Samenlevingen die, wat de politieke problemen ook zijn, die je herkent.
0: Ja.
2: Hoe men met andere landen en ook met de eigen mensen omgaat en zo. Ja, absoluut.
0: Ja. Ja. We noemen al een aantal keer het woord progressief op het gebied van Zuid-Korea. Henk, hij heeft geen vraag, maar hij zegt wel iets interessants. Ik ben benieuwd of het klopt en hoe jij dit ziet. Hij zegt, Zuid-Korea heeft sinds mei als eerste land ter wereld op nationaal niveau een permanente raad met 100 geloten burgers die over klimaatbeleid adviseren.
2: Klopt dat? Ja. Zuid-Korea heeft heel veel van dit soort instellingen die direct onder de president vallen. Ja. Ja.
0: Hebben ze ook zo'n raad die adviseert bijvoorbeeld over militaire inzet in het Midden-Oosten? Ik zeg maar wat.
2: Er zijn presidentiële commissie zal het heten, denk ik. Mm. Die adviseren over inderdaad ook over Zuid-Korea's positie in de wereld. Ja.
0: Ja. Oké. Nou ja, sowieso redelijk progressief, omdat het hier in Nederland natuurlijk ook vaak gaat over zo'n klimaatraad.
2: Maar die klimaatraad is wel wat progressiever dan dit soort commissies. Het gaat gewoon op basis van benoeming.
0: Ja. Ja.
2: Dus daar zetten ze mensen in van ze denken dat ze hier zinnig zullen gaan zitten.
0: Oké. Dat was een opmerking van Henk. Josephine heeft ook nog een goede vraag. Zij zegt, zou de Verenigde Staten ooit een bondgenoot kunnen worden van de buurman Noord-Korea?
2: Ja. Dat is op zich een vraag die als je een paar jaar geleden had gesteld, dat mensen je echt zouden aankijken van, hè, hoezo?
0: Ja.
2: Maar ik denk dat is, je kan de mogelijkheid niet langer uitsluiten. Trump voelt zich aangetrokken door Noord-Korea en door Kim Jong-un. Hij blijft erop terugkomen. Hij wordt keer op keer afgewezen. Noord-Korea heeft geen zin om met hem te praten. Dat die oefeningen, dat Trump daar ook een soort ouverture maakte door die oefeningen eigenlijk af te willen zeggen.
0: Ja.
2: Daar heeft Noord-Korea ook weer negatief op gereageerd. Maar ja, Trump is toch echt wel gedraaid richting Moskou en dus ook richting Pyongyang. Of het ooit zover zou komen dat Amerika een directe bondgenoot van Noord-Korea zal worden. Dan moet er nog wel echt veel veranderen. Want Trump is niet in zijn eentje heel Amerika natuurlijk.
0: Nee, maar Trump heeft wel gezegd over Kim Jong-un. Ja, van hij is een hele goede vriend van me.
2: Ja, nee, absoluut. Ja. Dus ik denk als er een Trump ligt, is dat zeker mogelijkheid.
0: Ja, ja.
2: En ik durf het ook niet meer uit te sluiten.
0: Ja.
2: Dat er zoiets gaat gebeuren. Toch als Amerika een autocratisch land blijft en autocratischer nog wordt, dat het zich prettiger zou voelen bij landen als Noord-Korea.
0: Ja, ja. Ja. Laatste vraag is voor Remy. Hij zegt, zijn Zuid-Korea en Nederland eigenlijk goede bondgenoten?
2: Ja, wat mij betreft niet goed genoeg, maar ik ben een zeurpiet.
0: Ja, en je bent denk ik ook een enorme Zuid-Korea-fan natuurlijk.
2: Ja, absoluut, ja.
0: Ja.
2: Ja, zonder te denken dat het land het paradijs is, hoor. Er is ook meer dan genoeg. Zuid-Korea heeft ook zijn eigen problemen. Maar Noord-Korea, Zuid-Korea en Nederland.
0: Haal je dit vaak door elkaar eigenlijk, Remco? Noord- en Zuid-Korea?
2: Nee.
0: Dan wordt het wel een moeilijk gesprek. We hebben het over Zuid-Korea.
2: Ja, dat was het, ja. Nee, het is die alliteratie, denk ik, die me niet struikelen.
0: Ja.
2: Nee, Zuid-Korea en Nederland zijn natuurlijke partners, omdat het beide middenmachten zijn. Zuid-Korea is een wat stevigere middenmacht in Nederland nu, maar dat was vroeger niet zo. Nederland leidend, nu is Zuid-Korea leidend. Het zijn landen die het allebei moeten hebben van handel, van diensten die ze aan andere landen leveren, van hoogwaardig onderzoek in het eigen land. Nou, het zijn allebei democratieën, dan ga zo maar door. Dus die twee landen hebben elkaar wel gevonden. De Nederlandse economische aanwezigheid in Zuid-Korea is altijd heel fors geweest. En Zuid-Korea's aanwezigheid in Nederland ook. We zien dat misschien niet altijd zo.
0: Mm-hmm.
2: Maar als je kijkt wat Zuid-Korea allemaal doet in de haven van Rotterdam, welke hoofdkantoren van grote Koreaanse bedrijven hier in Nederland zitten voor de EU, voor Europa, voor de EU, dan is dat echt best indrukwekkend.
0: Ja.
2: En je ziet wel de laatste jaren dat Nederland en Zuid-Korea, en vooral nu omdat Nederland eindelijk de waarde van Zuid-Korea in is gaan zien, denk ik zelf, dat we echt proberen om ook op allerlei vlakken dichter bij elkaar te komen.
0: Ja, ja, ja, oké. Nou, dat is die kunnen we dan in ons zak steken. Goeie vragen sowieso in de NPO Luister-app. Ja, toch? Zo vroeg op de ochtend. Ja, mocht er nog meer vragen zijn, stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Luister ook de podcast van Vroeg.
3: Elke dag vers te vinden in je NPO Radio 1-app.
0: Zometeen ben ik weer bij je terug. Dan praat ik verder met Korea-kenner Remco Breuker. En dan praten we over Zuid-Korea, hun rol in het Midden-Oosten en die zoektocht naar nieuwe bondgenoten. Want daar zijn ze nu volop mee bezig met dat bezoek dat vandaag plaatsvindt in Parijs aan Emmanuel Macron. Maar eerst naar muziek. Dit is Come Together van The Beatles.

0: Wat is dit toch? Heerlijke muziek, zeker op de vroege ochtend. Come Together van The Beatles. En die hoorde je tijdens vroeg van dinsdag 8 september. De Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung is 4 dagen op staatsbezoek bij zijn ambtsgenoot in Frankrijk, Emmanuel Macron. Want met de veranderende wereldorde en de relatie met de VS die door de oorlog in Iran op gespannen voet staat, is de Oost-Aziatische middenmacht, zoals Remco Breuker hem net noemde, op zoek naar nieuwe bondgenoten. De vraag is, kan Zuid-Korea die vinden in Europa? Daarover praat ik verder met Korea-kenner Remco Breuker. En ik zei het net al, zit je nou te luisteren en heb je vragen? Stel die vragen vooral in de NPO Luister-app.
1: Vroeg. Jan van Poppel.
0: Remco, hou jij van waarheid?
2: Oh jee.
0: Nee hoor. Ja, we hadden het net natuurlijk over de afhankelijkheid van Zuid-Korea van die straat van de Hormuz. Nou, we hebben die cijfers nog even nagetrokken. Als je kijkt naar het aandeel van olie, die olie en gas samengenomen, komt ongeveer 15% van de Europese import uit die straat van de Hormuz. En in Zuid-Korea is dat 70-80%, een beetje afhankelijk van het moment. Ja. Nou, dat geeft al aan hoe afhankelijk Zuid-Korea van die straat van de Hormuz is. Nou, dan hebben we die getallen even straight. Ja, en dan hebben we de waarheid weer verkondigd hier op NPO Radio 1. Want daar hadden we het natuurlijk net over.
2: Nobel streven.
0: Ja, toch? We gaan het nu over iets heel anders hebben. Namelijk over de bondgenoten. Want wie zijn historisch gezien op de VS na? Want daar hebben we het net uitgebreid over gehad. Nou, goede bondgenoten van Zuid-Korea.
2: Ja, Zuid-Korea bestaat niet zo lang. Hè? Eigenlijk sinds 45 of 48. En dan is Amerika echt de belangrijkste bondgenoot. Japan is altijd een beetje een weerspannige bondgenoot geweest, omdat de landen niet zonder elkaar kunnen, maar ook heel slecht met elkaar. Het is een soort slecht huwelijk tot nu toe.
0: Ja.
2: Andere bondgenoten. De EU bestaat natuurlijk relatief kort dan nog, maar Europese landen zijn wel altijd belangrijke steunpilaren voor Zuid-Korea geweest ook.
0: Ja, wanneer ben je eigenlijk een bondgenoot?
2: Ja, zeker nu met de Amerikaanse houding is dat wel iets om je af te vragen. Hè? Weet ik niet. Ik denk als Zuid-Korea in een conflict zou geraken, de landen die Zuid-Korea dan steunen zijn de bondgenoten, denk ik. Ja. En alle anderen zijn dat niet.
0: Maar er is niet een soort verdrag wat je met elkaar sluit of iets wat je met elkaar op papier zet.
2: Zeker wel. Ja.
0: En dan ben je bondgenoot.
2: Nee, dat kan. Zuid-Korea zou bijvoorbeeld lid van de NAVO kunnen worden. Het is een preferred partner. Is dat ik weet niet of ze het zo noemen. Je hebt de zogenaamde IP4, de Indo-Pacific 4. Dus 4 landen die nauw met de NAVO samenwerken. En dus als bondgenoten worden gezien.
0: Ja.
2: Australië, Nieuw-Zeeland, Japan en Zuid-Korea. Dat is een bepaalde vorm van bondgenootschap. Ja, ik zou denken dat een andere vorm is het tekenen van een defensieverdrag zoals Noord-Korea en Rusland hebben getekend 2 jaar terug.
0: Ja.
2: Waarin de een zegt de ander te hulp te zullen schieten in geval van oorlog.
0: Ja.
2: Zoiets.
0: Maar in dat geval kijk je heel erg naar een soort van het militaire perspectief. Het veiligheidsperspectief, hoe je het ook wil noemen. Kun je ook op andere manieren naast handel, we hebben het ook over gehad, veiligheid, kun je nog op andere manieren bondgenoten zijn van elkaar?
2: Ja, ik denk zo. Dat gebeurt ook. Ook als je naar Zuid-Korea kijkt, maar op het gebied van onderwijs. Je kunt elkaars jonge mensen helpen opleiden, een deel daarvan. Mm. Je kunt gezamenlijk onderzoek doen.
0: Ja.
2: Je kunt gezamenlijk 1 front vormen in het buitenland. Dus er zijn allerlei manieren denkbaar, denk ik, om zo'n bondgenootschap handen en voeten te geven.
0: Ja, we hebben het net uitgebreid gehad over het feit dat bondgenootschap tussen Zuid-Korea en de Verenigde Staten dus onder druk staat. Waar kijkt Zuid-Korea om zich heen qua nieuwe bondgenoten?
2: Ja, dat is wel interessant aan Zuid-Korea. En dat maakt het leven van iemand die Zuid-Korea bestudeert ook wel druk. Overal, werkelijk. Overal.
0: Oké, en waar is overal?
2: Afrika. Zuid-Amerika, Europa, Azië, noem maar op. En Zuid-Koreaanse diplomaten zijn actief bezig om, als het enigszins kan, goede banden te smeden met landen overal ter wereld. En misschien doet elk land ter wereld dit tot op zekere hoogte. Maar Zuid-Korea investeert toch ook echt wel serieus in de eigen diplomatieke diensten.
0: Ja.
2: In de ambassades. En geeft ze ook wel echt budget om mee te werken. Dus Zuid-Korea is daar heel actief mee.
0: En sinds dat bondgenootschap met de Verenigde Staten onder druk staat, zijn ze dat meer gaan doen?
2: Ja. Ja, je ziet dat Zuid-Korea bijvoorbeeld ook in Afrika olie is gaan halen. Mm. Wat ze daarvoor minder deden, omdat het gewoon wat minder voor de hand ligt dan olie uit het Midden-Oosten. Dat is één dingetje ziet. Maar je ziet ook toch een duidelijke pogingen van Zuid-Korea om partners te zoeken in Europa, in de EU. En Zuid-Korea heeft nog altijd de keuze om de van oudsher goede banden met Rusland aan te halen of met China. De belangrijkste economische partner, als je kijkt naar gewoon puur handelsvolume, voor Zuid-Korea is China. En Zuid-Korea, dat is een keuze die kan worden gemaakt. Ja. Dat men toch afscheid neemt van democratische middenmachten als potentiële partners.
0: Ja.
2: En van de VS, ja, en dan blijft China over.
0: Ja, en je noemde net de president Lee Jae-myung, gaan we het zo over hebben. Maar je noemde hem net een pragmatische man. Nou, pragmatisme en een groot handelsvolume, dat gaat lekker hand in hand. Dus zie je dat gebeuren, ja, dat die banden aangehaald worden met bijvoorbeeld een China of Rusland?
2: Het zou kunnen. Hm. Of het echt gaat gebeuren, durf ik echt niet te zeggen, omdat het politiek zo lastig ligt, zeker met Rusland.
0: Ja.
2: En als je de banden nu met Rusland aanhaalt, ja, dan, dan krijg je toch wel misschien problemen met andere landen, zoals de EU.
0: Ja.
2: Dus of dat gaat gebeuren, weet ik niet. Kan het? Ja, het kan zeker gebeuren. Er zijn toch altijd wel stemmen in Zuid-Korea die zeggen dat het conflict in Oekraïne, dat is niet ons conflict.
0: Ja.
2: Laten we gewoon een betere relatie met Rusland onderhouden.
0: Ja.
2: Zuid-Korea stuurt ook nog steeds overheidsdelegaties naar Rusland als zo uitkomt.
0: Mm-hmm.
2: In ieder geval, er wordt over gepraat of ze dat gaan doen of niet. En dat zijn dingen die andere landen op dit moment niet doen. Dus ja, het kan wel.
0: Ja. Ja. Weet je wat ik zo mooi vind, Remco? Geopolitiek wordt soms bijna een soort, ja, hoe moet je dat zeggen? Niet om ons gesprek te niet te doen, maar ik merk het ook als ik het er met vrienden over heb, het wordt bijna een soort kroegpraat. En van, ja, dan gaan ze de banden aanhalen met Rusland en dan gebeurt dit en dan kan dit gebeuren. Ja. Maar wat betekent dat nou in de kern? Wat betekent dat, banden aanhalen tussen Zuid-Korea en Rusland in dit geval?
2: Ja. Dat zou betekenen, denk ik, dat Zuid-Korea zich minder gaat aantrekken van sancties die er op Rusland heersen.
0: Mm-hmm.
2: Dat Zuid-Korea dat er meer directe over een wederzijdse investeringen komen. En dan heb je het vooral, denk ik, over investeringen van Zuid-Korea in Rusland. En dat Zuid-Korea een grotere afnemer gaat worden van Russische energie. Er is eerder al sprake van geweest om bijvoorbeeld een pijpleiding aan te leggen.
0: Ja.
2: Via Noord-Korea. Daar is toen in Zuid-Korea van gezegd, misschien maken we ons dan iets strategisch afhankelijk van Noord-Korea. Niet onterecht. Maar je kan andere manieren bedenken natuurlijk om die energie naar Zuid-Korea te krijgen.
0: Ja.
2: Daar kan je aan denken. Dat is een van de dingen die voor de hand ligt.
0: Ja.
2: En dan denk ik ook, dan gaat het toch ook, als je een duurzame relatie wil op de lange termijn, ja, dan heb je het ook over het opleiden van Russische jonge Russen in Zuid-Korea.
0: Ja.
2: En het opleiden van jonge Zuid-Koreanen in Rusland.
0: Ja.
2: Zodat er de oliemannetjes en vrouwtjes er zijn die dit soort relaties heel concreet kunnen maken.
0: We hebben het nu over Rusland. Daar is de president van Zuid-Korea nu niet. Die zit namelijk nu ergens in een heel duur hotel in Frankrijk waarschijnlijk. En na de lunch, dat stond in alle persberichten, vond ik wel grappig. Er wordt er gesproken over de situatie in het Midden-Oosten en over de banden tussen de Europese Unie en Zuid-Korea en al dat soort dingen. Nou, dat gaat dus ook over het aanhalen van banden met elkaar. Wat ziet Zuid-Korea in de EU?
2: Zuid-Korea ziet in de EU aan de ene kant denk ik de onvervulde belofte van de EU, die wij ook zien.
0: Mm-hmm.
2: Namelijk in principe echt groter nog dan de VS, maar niet echt een verenigde, geen Verenigde Staten in de letterlijke zin van het woord.
0: Ja.
2: En tegelijkertijd ziet het ook een hele rits van democratische middenmachten, waarvan de ene sommige wat groter zijn, zoals Duitsland en Frankrijk, met wie het zich prima kan verhouden. En het ziet ook, en dat is ook belangrijk, een enorme grote markt voor Zuid-Koreaanse producten.
0: Ja.
2: Het Zuid-Koreaanse leger, en dat is wel een saillant detail, omdat Lee nu bij Macron op bezoek is. En Zuid-Korea levert natuurlijk ontzettend veel defensiemateriaal aan Europa en wil meer gaan leveren.
0: Ja.
2: Nou, Frankrijk is ook een grote defensie. Een producent van wapens en zo. Maar dat ziet het, denk ik, als je het in een notendop
0: Okay. En dat is dan wat Zuid-Korea ziet. Wat ziet Europa aan de andere kant? Of in dit geval, nou, misschien moeten we eigenlijk niet zeggen wat ziet Europa in Zuid-Korea, maar wat ziet Frankrijk in Zuid-Korea? Want hij spreekt tenslotte met de Franse president.
2: Ja, ik denk dat Frankrijk ziet voor een deel dezelfde dingen. Ziet ja. een democratische middenmacht in Oost-Azië. Een land dat deel uitmaakt van de motor van de wereldeconomie. Die motor van de wereldeconomie ligt toch echt in Oost-Azië. Het ziet het vijfde leger ter wereld. Zuid-Korea is op papier althans, heeft het leger heeft meer slagkracht dan het Frans leger. Terwijl Frankrijk kernwapens heeft.
0: Ja.
2: Het ziet een land met een paar van de grootste bedrijven ter wereld. Die echt trendzettend zijn.
0: Klinkt ook alsof het een soort van logisch is dat deze twee landen, en dan nu maar even Europa erbij betrekkend, dat Europa en Zuid-Korea de banden is gaan aanhalen met elkaar.
2: Het is verschrikkelijk logisch en het is alleen maar door onze wederzijdse obsessie met Amerika dat we dat niet eerder hebben gedaan. Dat geldt voor Zuid-Korea, maar het geldt net zo goed voor de EU. Mindere mate in Frankrijk. Frankrijk is natuurlijk, denk ik, het minst Amerika gezinde land van de EU altijd geweest.
0: Mm-hmm.
2: Maar nee, het ligt heel erg voor de hand dat we elkaar vinden, opzoeken en vinden.
0: Ja.
2: En ja, nu meer dan ooit, zou ik zeggen.
0: Maar ja. Ja, als we dit zo bij elkaar rapen, hè, dan hebben we Zuid-Korea die met de EU praat. Ze denken ook nog na over Rusland. Ze denken na over allerlei Afrikaanse landen en olie uit die landen. Misschien komt er ook nog wel eens een keer een Zuid-Amerikaans land om de hoek kijken. Het lijkt alsof Zuid-Korea schaakt op meerdere borden, zullen we maar zeggen. Is Zuid-Korea goed in schaken?
2: Ja. Ja, dat is absoluut zo. Kijk, Zuid-Korea is een relatief jong land. Het is natuurlijk in een na de Tweede Wereldoorlog ontstaan. De opdeling van een veel ouder land, mm-hmm. Noord en Zuid. En het is altijd, van begin af aan, heeft het eigenlijk existentiële bedreiging gekend. Het werd eerst bestuurd door Amerika. Toen kwam er die verschrikkelijk verwoestende oorlog met Noord-Korea. Daarna moest het een plek vinden als een van de armste landen ter wereld in de Koude Oorlog. Die af en toe toch echt, zeker op het Koreaanse Schiereiland, bijzonder heet werd. Dus voor Zuid-Korea heeft er altijd heel veel op het spel gestaan. En ja, kijk waar het nu is. Het is een top 10 economie. Het heeft het vijfde leger ter wereld. Iedereen kent K-pop en fluit liedjes van BTS als ze 's ochtends opstaan.
0: Mm.
2: Het is van heel ver gekomen. En dat... aan de ene kant is dat echt de verdienste van de gewone Zuid-Koreaan die vooruit heeft gekeken, hard heeft gewerkt en risico's heeft genomen. Dat doen de bedrijven zeker. Aan de andere kant is het ook echt een overheidsbeleid geweest.
0: Ja.
2: Onafhankelijk van of het nou conservatief of progressief waren. Dat durfde moeilijke beslissingen te nemen.
0: Ja.
2: En dat ook durft op die verschillende borden tegelijk
0: te schaken. Precies, die verschillende borden aan het schaken. Het schaken kunnen ze dus ook goed. Maar het klinkt ook alsof ze, en in dit geval hè, nu de Zuid-Koreaanse president Lee Jae-myung aan het roer, maar ook vorige regeringen, dat er ook een soort kern van pragmatisme in zit om dat land vooruit te helpen.
2: Ja, zeker. Ja. Dat is iets wat Zuid-Korea denk ik ook goed doet.
0: Ja.
2: Dat is het Nederlands ervoor, looking out for number one.
0: Mm.
2: Zuid-Koreaanse diplomaten en ambtenaren en wie dan ook weten heel goed hun eigen belangen te verdedigen zonder daarbij partners noodzakelijkerwijs te vervreemden.
0: Ja.
2: Dat is knap,
0: ja.
2: als je dat met elkaar weet te verenigen. En dat is ook noodzakelijk als je wil overleven.
0: Ja.
2: Europa heeft natuurlijk 70, 80 jaar van vrede gekend, waarin leven en laten leven, denk ik, dat credo dat werkte. Goede relaties met België en met Duitsland en met Groot-Brittannië hebben Nederland geen windeieren gelegd. Ja, zo'n situatie heeft Zuid-Korea nooit gekend met die directe buren.
0: Nee.
2: Altijd veel lastiger geweest.
0: Ja.
2: En ja, men weet heel, dat heeft toch echt wel zich uitbetaald in een heel realistische waardering van situaties. En durf ook om zichzelf voor op te stellen.
0: En nu na al die jaren ontzettend. Zuid-Korea is Lee Jae-myung, dat is nu de Zuid-Koreaanse president. Hoe doet hij het? Want Zuid-Korea komt natuurlijk ook weer uit een diep dal, gezien al het rumoer wat er hiervoor met de vorige president aan de hand was.
2: Lee Jae-myung is een heel apart kleurrijk figuur, heel arm opgegroeid, heel hoog geklommen. Wordt er algemeen van beschuldigd geen enkel principe te hebben, alleen maar van macht te houden.
0: Mm-hmm.
2: Dat kan best wel zwaar zijn, maar voor een president is dat niet eens zo slecht. Want als ik hem nu even alleen zie als internationaal staatsman, als staatshoofd van zijn eigen land, dan doet hij het heel goed. Juist omdat hij zich niet laat weerhouden door partijpolitiek of door principes. En het principe dat hij kent is, geloof ik, dat Zuid-Korea er zo goed mogelijk uit moet komen.
0: Ja.
2: Dus hij praat met iedereen.
0: Ja.
2: Hij waaronder, gaat naar China, hij precies. gaat naar de VS.
0: Nou ja, ja. Waaronder dus met Emmanuel Macron vandaag. Dus ja. hij is een goede schaker, zou je kunnen zeggen.
2: Macron.
0: Macron misschien ook, maar Lee Jae-myung ook.
2: Ja, absoluut. Nee, die schaakt met twee handen tegelijk, heb ik het idee. Ja, absoluut.
0: Ja, je schaakt toch altijd met twee handen, trouwens, Remco? Ja, nee, trouwens, nee. De professionele schakers schaken natuurlijk gewoon met één hand.
2: Ja, nee.
0: En dan heel rustig nadenken. Ik ben geen professionele schaker, je hoort het al. ik vond het een fijn gesprek, Remco. We hebben het uitgebreid gehad over die rol van Zuid-Korea daar in het Midden-Oosten. Over de banden die ze hebben met de Verenigde Staten. En ook hoe ze op zoek zijn naar nieuwe bondgenoten. Zie je dat op korte termijn gebeuren, tot slot? Dat Europa en Zuid-Korea echt de hand schudden en zeggen, jongens, wij zijn nieuwe bondgenoten. En wij gaan iets moois maken met elkaar, iets moois bedenken.
2: Ja, kan zeker. Ja, absoluut. Ik zie dat op zich de mogelijkheid is er en ik hoop dat ze er gebruik van maken.
0: Ja, oké. Dank. Korea-kenner, hoogleraar Korea-studies, ook natuurlijk aan de Universiteit Leiden. Remco Breuker, fijn dat je je dag met ons wilde beginnen hier op deze zender. En we spreken elkaar vast nog wel eens tijdens vroeg of een ander programma hier op NPO Radio 1. Het is al vaak genoeg gebeurd, dus dat zal er vast nog een volgen. Dit was Vroeg van dinsdag 8 september. Het programma kun je terugluisteren als podcast. En morgen zit ik weer voor je klaar met een nieuwe gast en een nieuw onderwerp. Nu het NOS Radio 1 Journaal. Fijne dinsdag.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
3: Dielke Teertstra.
1: Het NOS Radio 1 Journaal.
4: Goedemorgen, deze dinsdag 8 september. Vanaf vandaag is er een speciaal telefoonnummer voor ouders die denken dat hun kind criminele dingen doet. En de hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Een overzicht van het nieuws, hier is Thomas Delsing.
5: Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Een hoge medewerker van hem werd opgepakt omdat hij miljoenen euro's zou hebben witgewassen die waren verdiend met de oplichtingspraktijken. Kravchenko ontkent dat hij iets te maken had met de fraude. Twee matrozen hebben een taakstraf gekregen omdat een van hen seks had met een collega-militair en de ander meekeek en filmde. Een van de matrozen had seks met een vrouwelijke collega in de machinekamer van een marineschip in Den Helder. Hij had haar verzekerd dat niemand hen zou kunnen zien, maar in werkelijkheid keek de andere matroos mee via een bewakingscamera samen met zo'n 10 tot 15 anderen. Omdat hij de beelden daarna openbaar maakte, kreeg hij een taakstraf van 160 uur. De matroos die seks had, kreeg een taakstraf van 140 uur. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. En dat raakte meer dan 340.000 reizigers. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon een aantal luchthavens weer open. Voetbalclub Cambuur laat toch weer uitsupporters toe in het eigen stadion. Dat betekent dat fans van NEC zaterdag welkom zijn in Leeuwarden. Cambuur besloot na de ongeregeldheden in de thuiswedstrijd tegen Feyenoord 2 weken geleden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak.

0: bidden om uitfans te weren. Daar waren supporters van FC Twente de dupe van. Cambuur zegt maatregelen te nemen. Zo zijn er netten gehangen voor het uitvak in het stadion. De Eiffeltoren in Parijs was gisteren de hele dag dicht vanwege een staking. Personeel is het er niet mee eens dat zaterdag het vrouwelijke personeel is weggestuurd. Volgens Franse media gebeurde dat vanwege een bezoek van een hindoeïstische geloofsgemeenschap. Het vrouwelijk personeel kreeg het verzoek om zich onzichtbaar te maken, terwijl de mannen de groep mochten begeleiden. De beheerder van de Eiffeltoren heeft inmiddels toegegeven dat hij een verkeerde beslissing had genomen. Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Géa. Van der Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar dat overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen de winnaar van de partij tussen Alexander Zverev en Luciano Darderi. Het weer vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag volgt regen. Voor de buien uit is het een graad of 20. In de regen koelt het af tot 16 graden.
1: En Robert Vriezen zit bij de ANWB. Goedemorgen.
2: Hi Duke, goedemorgen. Alweer viel op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht, want ze zijn bezig met bergingswerkzaamheden bij Afrit Wageningen. Daarvoor zijn 2 rijstroken dicht. Daardoor 4 kilometer file en een kwartiertje vertraging. En de problemen bij de Hardenbergerbrug op de A28. De A28 is dicht door de problemen bij de brug in beide richtingen, de weg Amersfoort-Zwolle. En dat is tussen Hoevelaken en Nijkerk.
3: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had vermoedens.
4: Zo begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
1: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk hulpplatform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting. Sjoerd van Bemmel is teamleider bij Keerpunt. Goedemorgen.
5: Goedemorgen.
1: Ja, tot nu toe richten jullie je vooral op jongeren, die kunnen dan met jullie chatten. Waarom nu ook de ouders?
5: We zagen het afgelopen jaar dat het aantal ouders dat via de chatcontact opnam al verdubbelde. Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken, of de situatie alleen maar erger te maken. En daardoor blijven ze heel lang rondlopen met die zorgen. De chat blijft gewoon bestaan, maar we merkten bij ouders dat er toch een sterkere behoefte was om ook even telefonisch contact met iemand te hebben, juist om gelijk door te kunnen pakken en het beste voor te hebben met zijn eigen kind.
1: Dat is een generatieverschil, denk ik. Ouders bellen liever en jongeren chatten liever.
5: Ik denk dat dat meespeelt, maar ook wel dat voor de jongeren werkt het heel goed, die anonimiteit op de chatlijn. Dus wij weten niet wie ze zijn en ze voelen zich helemaal veilig daardoor. Maar ouders die willen gewoon het beste voor hun kind. En dat betekent soms ook dat ze veel sneller willen doorpakken en gewoon direct hulp willen dat het weer goed gaat met hun kind.
1: Ja. Bijvoorbeeld de moeder die we net hoorden. Met wat voor zorgen komen ouders bij jullie?
5: Dat kan heel verschillend zijn. Soms gaat het echt om ouders die eerste signalen zien of zich zorgen maken over hun kind. Bijvoorbeeld dat iemand dat hun kind veel geld heeft of dure spullen die ze niet kunnen verklaren. Meerdere telefoons op vreemde tijden weg zijn. Maar we zien ook echt wel dat ze bijvoorbeeld drugs vinden in de chocola van hun zoon. Of dat ze weten dat hun kind bijvoorbeeld hun geld pas heeft uitgeleend. En dat er mensen aan de deur staan of dat hun kind onder druk wordt gezet. Dus het gaat echt van het onderbuikgevoel tot aan situaties waarin echt al serieus iets aan de hand is. En in beide gevallen kunnen ouders dan terecht.
1: Ja, en wat voor signalen moeten ouders serieus nemen? Want sommige voorbeelden zijn natuurlijk duidelijk als je inderdaad ineens heel veel geld ziet of mensen aan de deur staan die kinderen onder druk zetten. Maar zijn er ook subtielere dingen waarvan jullie zeggen, daar moet je als ouders echt op letten?
5: Ja, ik denk toch vaak vooral gedragsverandering. Dus een kind dat eerst heel extravert is en denk ik introvert is, dat kan bijvoorbeeld iets betekenen. Maar juist ook wel meer de objectievere dingen die je kunt vaststellen. Dus ja, iemand die meerdere telefoons heeft, dat je op vreemde tijden weg bent, dat een andere vriendengroep is, meer geheimzinniger gedrag. Als ouder ken je vaak je kind het beste. Dus ik denk dat het heel belangrijk is op het moment dat je al die eerste signalen hebt, dat je al heel laagdrempelig met ons contact kunt opnemen, zonder dat er een heel traject op gang wordt gezet of dat je ergens wordt vastgelegd dat je met ons contact hebt gehad. Ja. Juist echt dat eerste gesprek.
1: Ja, want wat kunnen jullie betekenen voor die ouders?
5: Nou, ik denk het belangrijkste is dat we eigenlijk gewoon beginnen met luisteren. Dus wat zie je aan je kind? Wat is er veranderd? Waar maak je je zorgen om? En daarna kijken we ook vooral met elkaar, wat kun je hier als ouder mee? Dat kan heel praktisch.

0: zijn? Hoe start je een gesprek hierover met je kind zonder dat die meteen dichtklapt? Welke signalen moet je serieus nemen? Maar we kijken ook samen wie er rondom het gezin kan helpen. En wanneer het bijvoorbeeld verstandig is om wel een school, een jongerenwerker of de politie te betrekken. En soms is dat na één gesprek al is dat voldoende. Maar ouders kunnen ook over langere tijd met ons contact opnemen. Dat we echt samen oplopen totdat een ouder weer weet, oké, ik sta er niet alleen voor en ik kan weer verder in mijn situatie.
1: Wat is nou een praktische tip die jullie hebben voor ouders die in gesprek willen met hun kind? Die misschien denken van, nou ja, ik heb toch een beetje een gek gevoel over. Maar ik weet ook niet hoe ik erover moet praten.
0: Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om echt de verbinding met je kind te zoeken. Wat je vaak merkt, een voorbeeld bijvoorbeeld van een moeder die drugs voor anderen bewaart. En de moeder die dat vond, dan is zijn eerste reactie vaak, ja, ik confronteer hem vanavond en dan gooi ik alles weg. Maar als er bijvoorbeeld anderen achter zitten die hem onder druk hebben gezet om die drugs te bewaren, dan kan zijn actie eigenlijk meer schadelijke gevolgen hebben voor een kind die hier nog meer gevaar door loopt. En dan kijken we eerst, wat is die dreiging? Hoe kun je het gesprek toch veilig openen? En wie moet er eventueel betrokken worden? Dus het is geen standaard advies. Het hangt echt af van de situatie en per geval.
1: Ja. Verwachten jullie nu jullie die telefoonlijn hebben, nog meer vragen te krijgen?
0: We hopen het wel. We zien dat veel ouders echt wel in deze situatie zitten. Maar dat er ook heel veel sprake is van zorgen, van schaamte, het verkeerd doen bij je kind, of bang zijn om het contact te verliezen. En dat er ook veel wantrouwen is toch naar officiële dienst, dat er gelijk van alles op gang wordt gezet. En we hopen dat wij eigenlijk de meest toegankelijke en laagdrempelige manier zijn om contact te zoeken. En juist echt vanuit het idee, ja, ik maak me zorgen, misschien is er niks aan de hand, maar ik wil het toch even checken, tot aan de situatie waarin er echt hele serieuze risico's en zorgen zijn. En waarin we echt kunnen kijken met elkaar, oké, maar wat is er nu in jouw situatie nodig om hier verder te komen?
1: Veel dank, Sjoerd van Bemmel, teamleider bij Keerpunt. Dat telefoonnummer is 088-208-0090. En bereikbaar van maandag tot met vrijdag van 10 uur tot 3:30 'smiddags.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het is 6:09. Wat was er gisteravond op radio en televisie? Radar deed onderzoek naar medische deepfake-video's. In die video's worden gezichten van bekende artsen misbruikt om reclame te maken voor medicijnen en supplementen. Video's zijn gemaakt met AI en maar moeilijk te onderscheiden van echt. Gynaecoloog Annemiek Knap trok bij Radar aan de bel toen ze zo'n nepvideo van zichzelf voorbij zag komen.
3: Ik ben geschrokken, ja. Ja.
4: Wat wordt er precies aangeprezen? Wat voor soort product?
3: Een voedingssupplement.
4: En heeft het zin om zo'n voedingssupplement te nemen?
3: Absoluut inderdaad? Niet. Nee.
4: Nee, want wat is het precies?
3: Het is een voedingssupplement om je hersenen en je hart en je lever, geloof ik, te reinigen.
4: Ja.
3: Nou, hersenen, hart en lever, dat is niet mijn expertisegebied. Dus ik zou er sowieso nooit iets over zeggen. En ik zou ook nooit iets commercieels aanprijzen.
1: Ook van radioloog Jelle Barends gaan nepvideo's rond, waarin het lijkt alsof hij medicijnen aanprijst. Volgens hem zijn de filmpjes levensgevaarlijk.
5: Het gevolg is dat je op basis van dit filmpje, als je goed gelovig bent en mij niet kent, dat je toch dingen gaat besluiten die helemaal verkeerd zijn. Je gaat te laat naar de dokter, de diagnose wordt te laat gesteld en je kan schade ondervinden van te laat diagnosticeren van kanker. Ja, ik vind dat eigenlijk het crimineel. Je speelt niet alleen maar met geld. Het is niet alleen lachwekkend, maar je speelt met levens.
1: Volgens Radar is het lastig om te achterhalen wie de video's maken, omdat de bedrijven erachter vaak uit het buitenland komen. In Opsporing Verzocht heeft de politie gisteravond de stem van de verdachte achter de Odido-hack laten horen. Het gaat om een telefoongesprek waarin de hacker een medewerker van de Odido-klantenservice misleidde. Volgens politiewoordvoerder Thomas Aling overtuigde de verdachte haar om op een malafide link te klikken.
6: Het is een link van een neppagina van Odido. Die heeft ze naar die collega's, die heeft hij naar de collega gestuurd, zogenaamd. En vervolgens klikt die dame daarop en doet ze haar gebruiksnaam en wachtwoord invoeren. Nee, in principe staan ze al op één been binnen. Alleen de verificatiecode moet ze nog hebben. Die is toen ook opgevraagd, die heeft ze toen ook gegeven. Nou ja, en dan staan alle deuren open.
1: Volgens Aling had de hacker al eerder geprobeerd om bij Odido binnen te komen.
6: Hij heeft het meerdere keren bij verschillende mensen daar gedaan. Gelukkig hebben die alarm geslagen en die zijn gewoon een security afdeling gelopen van Odido. Maar toch, helaas, is het dus gelukt door deze manier om binnen te komen bij Odido. Andere bedrijven en medewerkers roepen echt op, wees alert. Want dit kan zomaar gebeuren. Ga niet zomaar denken van, ik heb een mailtje van een collega of een telefoontje van een collega. Dat zou wel een collega zijn. Check dat echt. En ga echt niet zomaar ergens op klikken om te denken van, nou, dit zal wel goed zijn. En vul daar je gegevens in. Niet doen.
1: Dat was gisteravond op televisie.

0: Owner of a Lonely Heart, yes, was dat. Een groep gedupeerde ouders in het toeslagenschandaal heeft aangifte gedaan tegen de Belastingdienst, schrijft Trouw.
1: De ouders beschuldigen medewerkers van de dienst toeslagen ervan dat zij opzettelijk belangrijke informatie hebben achtergehouden. In april werd bekend dat er bijna 20 miljoen digitale bestanden waren afgeschermd en opgeborgen in een zogenoemde datakluis. Daarin zaten onder meer mails van ambtenaren en documenten over fraudebestrijding. De minister en staatssecretaris boden hier al hun excuses voor aan, maar besloten geen aangifte te doen. Volgens een advocaat die de toeslagenouders bijstaat, hebben ambtenaren deze documenten willens en wetens achtergehouden. Dat is volgens hem een ambtsmisdrijf. Het Parool opent met zakelijke reiziger Meid Amsterdam. Het aantal zakelijke hotelgasten in de hoofdstad is vorig jaar met 38% gedaald ten opzichte van 2019, blijkt uit cijfers van ABN AMRO. In het jaar voorafgaand aan de coronacrisis ging het om 5,8 miljoen bezoekers. Daar waren er vorig jaar nog 3,6 miljoen van over. Een reden voor de daling vertelt het verhaal niet. Wel is het slecht nieuws voor hotelhouders in Amsterdam, schrijft de krant. De zakelijke gasten zorgden ervoor dat hotels ook door de week en buiten de vakantieperiode vol zaten. En dat is nu minder het geval. Kater van dronken patiënten is de kop van het AD bij een artikel dat gaat over de spoedeisende hulp. Ziekenhuizen worden in het weekend overspoeld met stomdronken patiënten die brokken hebben gemaakt. Bijvoorbeeld in Enschede. Daar werd deze zomer een man binnengebracht die na het drinken van 15 halve liters bier van de fiets was gevallen. Hij had een schedelbreuk, een bloeding in zijn hersenen, een kapotte oogkas, gebroken botten in zijn gezicht en meerdere gebroken ribben. Dit soort gevallen zijn een enorme druk op de zorg, zegt een traumaarts die in Enschede dit soort gevallen moet behandelen. Alleen tussen 23 juli en 31 augustus al werden in het Enschedese ziekenhuizen 110 patiënten op de spoedeisende hulp behandeld, bij wie alcoholgebruik een rol speelde. Dat raakt de hele maatschappij, zegt de arts. De kosten zijn hoog, werk blijft liggen en bedrijven kampen met ziekteverzuim. En tot slot een nostalgisch beeld op de voorpagina van de Telegraaf. Een groepje mannen die rondrijden op oude snor- en bromfietsen. Ze worden door de krant de fatbikers van weleer genoemd. Er zit ook een serieuze kant aan het verhaal. De heren wonen namelijk in Den Haag, waar een milieuzone geldt. Daardoor moeten ze eerst een vergunning aanvragen voordat ze een rondje mogen rijden. Maar het aanvragen van die vergunningen, dat gaat nou niet bepaald met de vlam in de pijp, zoals de krant het omschrijft. Er zijn veel stappen om te doorlopen en af en toe klapt de gemeentesite eruit. Sommigen doen anderhalf uur over de aanvraag. Tot irritatie bij de eigenaren van de historische brommers. Die kunnen het wel lekker relativeren. Den Haag is de stad van onvrede en onrecht wat betreft rijdend erfgoed, zegt een van de rijders.
0: Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg?
2: Nou, er is een bakwagen van een vrachtwagen uitgebrand op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht. Dat is gebeurd bij afrit Wageningen. Bergingswerkzaamheden zijn in volle gang. Daarvoor zijn twee rijstroken dicht en dat veroorzaakt nu 8 kilometer file. Vanaf knooppunt Waterberg is de vertraging een half uur. De Hardenbergerbrug in de A28, de weg Zwolle-Amersfoort, is in beide richtingen dicht. Omrijden via de A50 en de A1. En er zijn ook mensen die kiezen de route over de N305, de weg Dronten-Almere. 10 minuten vertraging bij Zeewolde.
0: Max Verstappen was diep onder de indruk van wat hij een heldendaad van de Nederlandse coureur Luke Hartog noemde. Tijdens een race in Shanghai afgelopen zaterdag redde Hartog mede-coureur Ollie Milroy uit een brandende auto met gevaar voor eigen leven. Op beelden was te zien hoe hij de deur van de brandende auto openbreekt, het vuur probeert te blussen en Milroy uit die auto trekt. Weer terug in Nederland blikt hij terug met verslaggever Martin Vriesema.
3: Ik zag een gigantische vuurbal in de verte, echt verste verte. En was geen enkel moment eigenlijk dat ik heb getwijfeld. Het was voor mij instinct om zo snel mogelijk bij te zijn. Ik wist met zo'n klap en zo'n impact dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn om zelf daar uit te kunnen klimmen.
4: Maar er waren ook mensen die doorreden. Dat heb je, ik weet niet of je dat geregistreerd hebt.
3: Ja, absoluut. En tuurlijk, dat is even lastig om te verwerken. Ik denk dat ik daar inmiddels zelf wel overheen ben. Maar dat klopt. Er zijn uiteindelijk heel veel mensen doorgereden. Maar ik denk gelukkig na vandaag dat niet meer het geval gaat zijn.
4: Was die bij kennis op dat moment?
3: Dat kon ik niet zien, want zijn vizier zat dicht. Dus ik ben om de auto heen gerend omdat ik zag dat de deur daar open was. Opengebroken eigenlijk van de initiële impact. Dus ik heb de deur die eigenlijk daar in delen lag, heb ik eruit kunnen vissen. En uiteindelijk, dat was denk ik even een schrikbare moment, dat ik zag dat hij op dat moment nog steeds niet heel veel verder was. En op dat moment de beslissing gemaakt Hij gaat zichzelf niet, er niet uit kunnen klimmen.
4: Nee.
3: Dus ik moet iets van een brandblusser hebben om hem aan de bestuurderskant eruit te kunnen halen. Maar het is een wonder, want uiteindelijk ik denk dat hij een goede minuut in de auto heeft gezeten, of al niet langer. En dat we allebei zonder brandwonden ervan afkomen is natuurlijk ja, heel bijzonder. Op het moment dat ik hem uit de auto haal, zegt hij stop, stop. Uiteindelijk...
4: Wat een gekke reactie was, toch?
3: Ja, en omdat je nog natuurlijk dicht bij een ja, auto die in vlammen is bent. En uiteindelijk heeft hij heel vaak herhaald dat hij het gevoel had dat zijn rug gebroken was. Dus uiteindelijk blij dat er een ambulance bij terecht is gekomen en dat er voor hem gezorgd is, maar ja.
0: Olly Milroy ligt nog in het ziekenhuis. De Brit liep 5 gebroken ribben, een gebroken sleutelbeen, een gebroken hand, een gebroken vinger en een gekneusde long op. Tunesië heeft een zware zomer achter de rug. Door de regering van president Kais Saied staan de mensenrechten al een tijd onder druk. Maar in de afgelopen maanden begonnen ook de basisvoorzieningen te haperen. Stroomuitval is een dagelijkse realiteit. En sinds een paar weken is er ook een tekort aan drinkwater. De bevolking pikt het niet langer en gaat de straat op. Een verslag van onze correspondent Samira Jadir.
5: In het centrum van de hoofdstad Tunis hebben zich honderden mensen aangesloten bij dit protest. Bij vorige demonstraties werd er vooral geprotesteerd tegen de toenemende repressie in het land. Maar nu basisvoorzieningen als elektriciteit en stromend water ook niet meer vanzelfsprekend zijn, richt de woede zich nu ook op het mismanagement van de overheid. De 28-jarige Mohammed vertelt dat hij werkloos is, net zoals zoveel van zijn landgenoten. Volgens hem kun je in het huidige Tunesië nergens meer op rekenen. Er is geen elektriciteit, geen water en vaak ook geen internet. Ook volgens de 29-jarige Malouk is het onmogelijk om nog een normaal leven te leiden in Tunesië. Het openbaar vervoer functioneert niet. En ook is er een gebrek aan taxis. Ze zegt dat alle diensten in het land ontregeld zijn. De dagelijkse onderbrekingen van de stroomvoorziening zorgen er volgens haar voor dat je eigenlijk niets kunt plannen. De stroomuitval brengt vooral ook kleine ondernemers in de problemen. De 47-jarige Mohammed is meubelmaker. Zonder zijn machines kan hij niet aan de vraag van zijn klanten voldoen. Mohammed zegt dat hij soms in het holst van de nacht aan het werk gaat. Op deze tijdstippen is de kans het grootst dat de elektriciteit het wel doet. Hij hoopt maar dat zijn buren hem kunnen vergeven voor de geluidsoverlast. Volgens hem hebben ze wel begrip voor zijn situatie. Maar ook na werktijd is er voor Mohammed maar weinig om naar uit te kijken. Tijdens de hete zomer was er in zijn huis van enig comfort geen sprake. Zonder ventilator, airconditioning of zelfs maar iets kouds te drinken. Ook vertelt hij dat het niet meer vanzelfsprekend is om thuis te kunnen douchen. Meer dan vervelend als je na een dag werken van top tot teen onder het stof zit. Vanwege de slechte kwaliteit van het kraanwater en de beperkte beschikbaarheid zijn Tunesiërs voor hun drinkwater vooral aangewezen op fleswater. Sinds een aantal weken is ook hieraan een tekort. Mohammed vertelt dat hij zojuist nog in een winkel was om water te kopen. Een fles van 1,5 liter was het maximale wat hij kon krijgen. Hier moeten hij, zijn vrouw en zijn zoon het voorlopig mee doen. De onvrede in Tunesië was voor de water- en elektriciteitscrisis al groot. Steeds meer activisten, journalisten en politici die kritiek hebben op de regering belanden in de gevangenis. Toch lijkt het tekort aan drinkwater voor veel mensen hier de druppel te zijn die de emmer doet overlopen.
0: Een verslag was dat van Samira Jadir vanuit Tunesië. Ik heb een plaatje uitgezocht. Gewoon een popplaatje. Maggots for Brains is Olivia Rodrigo.

0: NPO Radio 1.
1: Precies 6:30, hier is Thomas met de hoofdpunten.
2: Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen voor hulp. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit en terug willen op het rechte pad. De 5 mensen die zondag omkwamen bij een vliegtuigcrash in Miami waren inzittenden van 2 voertuigen op de grond. Dat heeft de Amerikaanse Transportveiligheidsraad bekendgemaakt. Het vliegtuig van webwinkel Amazon reed zondagmiddag door onbekende oorzaak van de landingsbaan af en raakte daarbij een busje en een SUV. De politie heeft de stem laten horen van de verdachte van de grote Odido-hack. In het programma Opsporing Verzocht werd een opname van een telefoongesprek afgespeeld. De verdachte zou hebben gedaan alsof hij een medewerker van het telecombedrijf was om zo toegang te krijgen tot interne systemen. De hoofdaanklager van Oekraïne is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Medewerkers van de procureur-generaal zouden smeergeld hebben aangenomen van criminelen die mensen oplichten met callcenters. Een hoge medewerker zou de opbrengst van die miljoenen fraude hebben witgewassen. En Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Geha. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. En het weer, vanochtend op de meeste plekken bewolkt en in de middag regen. Voor de buien uit is het een graad of 20.
1: Verkeersinformatie, Robert Vriesen.
3: Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit op de A12 vanuit de Duitse grens naar Utrecht. Dat gebeurde bij Alfred Wageningen. Daar zijn nu 2 rijstroken dicht voor bergingswerkzaamheden. Ondertussen 11 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek doe je er bijna een uur langer over. De Hardenbergerbrug in de A28 is in beide richtingen dicht. Dan spreek ik over de A28 Amersfoort-Zwolle. In beide richtingen dus. In beide richtingen omrijden via Apeldoorn. En op de N305 Dronten-Almere. Bij Zeewolde daardoor 4 kilometer file en 20 minuten vertraging.
1: En zometeen gaan we meteen naar die Hardenbergerbrug. Onze verslaggever is daar.
4: Ster. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
6: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
7: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
8: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
7: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf. Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
1: De Hardenbergerbrug bij Nijkerk blijft voorlopig dicht. Want het is niet zeker of de constructie van de brug nog wel veilig is, zegt Rijkswaterstaat. Dus is de A28 daar in beide richtingen dicht. Verslaggever Mark Hamer is bij de Hardenbergerbrug. Is daar verder niemand, Mark?
0: Ja, wel hoor. Dus oh. Staan hier al wat mensen. Ja, nee. Ja, inmiddels verzamelt de hele Nederlandse pers zich ook op dit plekje hier onder de brug, om het zo maar even te zeggen. Ja. En ook mensen van Rijkswaterstaat. Ik zag net ook een man al met een helm en een jasje lopen. En ik zeg, oh, waar bent u aan het werk? Ja, ik mag eigenlijk niks zeggen. Maar we zijn de hele nacht bezig geweest. En het materiaal is op weg deze kant op. Ja, inderdaad, onder de brug is het nu druk. Bovenop de brug. Het is een gek gezicht, hoor. Want ja. Ik zie hier het bord, de afslag. 9, Nijkerk, Zeewolde. Normaal gesproken rij je daar heel hard voorbij. Met heel veel verkeer. En het is nu wat dat betreft helemaal stil. Geen verkeer. Ik ben hier ongeveer een half uurtje, drie kwartier bijna. Toen reed ik hier nog heel makkelijk naartoe. Zag ook dat het verkeer vanaf de A28 Nijkerk in nog kon doorrijden. Keek net even op de app. Zie dat het daar al helemaal vastloopt. Ja, helemaal hier in Nijkerk. Ja, dat is wat men er heel erg bang voor is deze ochtend. Het verkeer dat hier vast komt zitten, want het is een belangrijke route. Nou ja, we gaan het straks ook horen van Rijkswaterstaat. Hoe lang dit allemaal gaat duren. Wat er nou precies moet gebeuren. Rijkswaterstaat gaat daar zo meteen uitleg over geven.
10: En dan horen we dat zo dan ook via jou. Dankjewel, Mark Hamer. De Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat op een driedaagse tour langs Colombia, Ecuador en Peru. Landen met rechtsgezinde staatshoofden, bondgenoten van de Amerikaanse president Trump. Ook de recent verkozen Colombiaanse president de la Espriella. Hij wil samen met Trump hard optreden tegen drugscriminaliteit. Correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico.
11: Nou, het gaat Rubio vooral om eigenlijk een tour door Zuid-Amerika. Om gelijkgestemde leiders, bondgenoten van de VS te ontmoeten. En Colombia is een van de belangrijkste partners van de VS in het continent. Zeker sinds dus die president de la Espriella daar is gekozen als president. Dat is een hele rechtse leider. En hierna gaat hij ook door naar Ecuador. Daar zit Daniel Noboa, ook een echte vriend van de regering Trump. Peru, daar zit sinds kort de rechtse Keiko Fujimori. Dus ja, hij gaat allemaal rechtse regeringen af. En dan hoopt hij bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of op het gebied van migratie, maar ook om economische banden aan te halen of China uit te sluiten. Weer die banden aan te halen. En dat strookt ook heel erg met het buitenlandbeleid van de Amerikaanse regering. Eigenlijk sinds Trump weer president is het heel erg gericht op Latijns-Amerika. Ze zien de regio als hun achtertuin. Ze willen daar een sterke, directe invloed hebben. Ja, en dit soort reisbezoeken zijn dan dus ook heel belangrijk om die banden echt goed te houden.
10: Het zijn ook allemaal landen die deel uitmaken van de anti-kartelalliantie. Wat is dat?
11: Ja, die anti-kartelalliantie, dat is het Shield of the Americas. Dat is een coalitie die de VS eerder dit jaar oprichtte met andere Latijns-Amerikaanse landen om militair op te treden tegen drugskartels in de regio. De VS zijn eigenlijk al maanden daarmee bezig. Die hebben natuurlijk heel veel aanvallen bijvoorbeeld uitgevoerd op boten in de Caribische gebied en in de Grote Oceaan. Er zijn aanvallen geweest op die boten. Daar zegt de VS van dat er drugs op gesmokkeld wordt. De volgende stap is nu dat er operaties op land worden uitgevoerd. Onder meer in dus Ecuador en Colombia, waar Rubio naartoe gaat. Dus ja, die landen krijgen allemaal militaire steun uit de VS in strijd tegen die criminele organisaties. Dus ja, dat is een best ongekende samenwerking, die alliantie, want het zijn alleen maar rechtse leiders. Maar het lijkt ook wel een beetje op hoe de VS de afgelopen decennia een war on drugs in Latijns-Amerika heeft gevoerd. Eigenlijk altijd gericht op de supply side, waar de drugs vandaan komen. Terwijl de VS nog steeds een van de landen is waar het meest drugs wordt gebruikt. En daar gebeurt eigenlijk weinig aan. Dus het is echt een hele militaire militarisering eigenlijk van de strijd tegen drugscriminaliteit hier. En daar doen dus al die regeringen aan mee.
10: Wat betekent dit nou, deze samenwerking, voor andere landen op het continent die ook een heel anders gezinde regering hebben? Denk aan Mexico of op Brazilië.
11: Ja, precies. Nou, dat viel ook al gelijk op toen die kartelalliantie werd opgericht. Is dat Mexico, het land waar de grootste kartels vandaan komen. Als je kartel zegt, denk je vrij snel aan Mexico. En dus Brazilië, het allergrootste land van Zuid-Amerika, die ook behoorlijk grote organisaties, drugsorganisaties hebben. Ja, die behoorden dus niet tot die alliantie. En dat is goed te verklaren vanuit Amerikaans perspectief. Want dat zijn landen met linkse leiders. En dat past dus niet in die ideologisch gedreven buitenlandpolitiek van de VS. Kijk, er is wel samenwerking tussen Mexico en de VS op veiligheidsgebied. Maar het feit dat deze landen niet mee mogen doen met een alliantie die strijdt tegen internationale drugshandel, toont eigenlijk aan dat het toch een beetje een symbolische alliantie is. Alsof alleen rechts in Latijns-Amerika tegen criminaliteit kan strijden. En daarom zijn er toch ook wel heel veel vragen of dit ook een alliantie is die echt resultaat gaat hebben. Want als je kijkt naar die kartels, die zijn transnationaal. Die opereren tot in Nederland, tot in Europa, tot in Afrika. Ja, en als je dan landen als Mexico en Brazilië daarbij gaat uitsluiten, ja, dan wordt het toch wel heel moeilijk om ze echt goed te kunnen aanpakken.
10: Correspondent Boris van der Spek.
12: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
13: Mail naar r1jn@nos.nl.
12: Of spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
10: 9 september 2001, de dag die bekend kwam te staan als 9-11, 11 september. Is dat natuurlijk. Deze week is het 25 jaar geleden dat die serie aanslagen Amerika en de wereld schokte. In de nasleep ervan werden veiligheidsmaatregelen overal ter wereld flink opgeschroefd. Maar nu wordt door president Trump juist fors bezuinigd op programma's die dat soort aanslagen zouden moeten tegengaan. Een reportage van onze correspondent in Amerika, Sjoerd en Daas.
14: Lunchtijd hier op Wall Street. Rond het Amerikaanse beursgebouw komen de vrouwen en mannen in mooie pakken naar buiten. Iedereen die hier zegt boven de 45, 50 is, die weet het nog als de dag van gisteren.
15: I was working here, but luckily I was in Brooklyn.
14: Deze mevrouw zegt, ik werkte hier toen ook, maar had toevallig een afspraak in Brooklyn. Dat is aan de andere kant van het water. Ze zegt, gelukkig maar, want ik zag de rook.
15: Tough day. Someday that, something that I will never forget.
16: The plane hit on the World Trade 1.
14: Danny werkte toen bij Standard Chartered, de zakenbank. Die zegt, ik zag het gat in het gebouw naast ons. Toen ben ik gevlucht. Super eng, emotioneel, echt heel stressvol. Ja, de jaren daarna is er veel veranderd. Op de vliegvelden natuurlijk, weten we allemaal. Ook in de straten hier van New York, roadblocks bijvoorbeeld. Om auto's tegen te kunnen houden. Meer surveillancecamera's. Maar natuurlijk ook heel veel onzichtbaar.
16: Any sound you hear may be something terrorist-like activity.
14: De dreiging is niet weg, maar grote terroristische aanslagen zoals op 11 september zijn 25 jaar niet meer voorgekomen hier in Amerika.
16: It's been a big success, no?
17: Certainly, I definitely think that the post 9/11.
14: Een groot succes, vraag ik aan Caroline Rose, is terrorisme-expert bij het Soufan Center in New York.
17: We've had incidents.
14: Ja, zegt ze, de infrastructuur die is opgetuigd na 11 september is succesvol geweest. Veel terroristische organisaties hebben zich afgesplitst en verder verspreid en er zijn wel incidenten geweest, maar niet van de orde van grootte zoals toen in 2001.
17: Financial resources drained from the Counterterrorism Bureau and a lot of our intelligence agencies.
14: Tegelijkertijd zijn er wel zorgen over alle ontslagen en de bezuinigingen binnen de overheid op terrorismebestrijding. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe veiligheidsproblemen.
17: And I think that that's something that certainly could create security gaps on the line.
14: Ja, want ondertussen wordt er door Trump flink gesneden op plekken waar mensen zitten die Amerika veilig zouden moeten houden.
18: My dad woke me up to tell me that planes had crashed into the World Trade Center and
14: Michael Duffin is een van hen, werkte tot voor kort op het antiterrorismebureau bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.
18: Was there a role that I could play in preventing another 9/11 type attack?
14: Is dat ooit begonnen, zegt hij, omdat hij zulke aanslagen wilde helpen voorkomen na 11 september. We spreken hem vlakbij het Pentagon. Vliegtuigen hier van het vliegveld hiernaast, die vliegen nog altijd laag over. Dat antiterrorisme departement bestond al, zegt Duffin, maar het is wel flink uitgebreid na 11 september. Een grote groep experts die het radicaliseringsproces begrijpt en weet hoe terroristische organisaties als ISIS en Al-Qaeda zich organiseren.
18: We worked closely with our Dutch counterparts on radicalization recruitment to terrorism.
14: We zochten internationale samenwerking, ook met Nederland, om gewelddadig extremisme tegen te gaan en samen te werken op het gebied van deradicalisering.
18: We were very successful at that during the first Trump administration.
14: Tot nu dus, want alleen daar al zijn 1300 mensen ontslagen.
18: It's shocking and frustrating because it makes no sense.
14: Heel schokkend, zegt Duffin, en frustrerend. Het slaat nergens op als je het bekijkt vanuit het veiligheidsoogpunt. Grote vraag nu, is Amerika echt minder veilig geworden? Kan 11 september weer gebeuren?
18: It's really difficult to pull off an attack on the scale of 9/11.
14: Het is erg moeilijk om de aanslag met een omvang van 11 september opnieuw uit te voeren, zegt Duffin. Maar door de bezuinigingen en ontslagen is de kans op zo'n aanslag wel weer groter geworden, denkt hij.
18: the chances of a 9/11 scale attack happening are increased because of the cuts.
10: Een reportage was dat van correspondent Sjoerd en Daas. De Europese regels voor aanbestedingen gaan veranderen, staat in het AD. FD, pardon.
2: Jazeker, morgen maakt Brussel het officieel bekend, maar de krant heeft de regels al ingezien. Als overheden een project aanbesteden, dan hoeven ze niet meer automatisch te kiezen voor de partij die de laagste prijs biedt. Andere zaken gaan een belangrijke rol spelen, vertelt de EU-correspondent van de krant.
13: Wat versta je onder kwaliteit? Hè? En daar wil Brussel nu eigenlijk een zwengel aan geven door te zeggen, overheden moeten ook kijken naar het belang van vergroening, van innovatie, van strategische autonomie. We willen niet afhankelijk zijn van China. In de voorgestelde wetgeving moet nu wel 30% van de criteria voor het winnen van een aanbesteding moet draaien om echt dergelijke kwalitatieve criteria.
2: Het FD liet een hoogleraar al naar de veranderingen kijken. Die zegt dat dit een echt keerpunt is in de manier waarop de Europese Unie naar aanbestedingen kijkt. Er moet een landelijk systeem komen voor het inzamelen van luiers en incontinentiemateriaal. De Telegraaf schrijft over een plan van het kabinet. Dat wil dat over 5 jaar minstens 1/4 van de gebruikte luiers gescheiden ingezameld wordt. Luierfabrikanten moeten hiervoor zelf een landelijk systeem optuigen. Dat kan volgens de krant flink in de papieren gaan lopen. Het zou jonge gezinnen en ouderen jaarlijks honderden euro's kunnen kosten.
10: Het gekke is, het heeft bestaan. Want bij mijn eerste kind, dus 7 jaar geleden, stonden er van die grote bakken.
2: Inzamelbakken.
10: Ja, voor luiers. En inmiddels zit ik weer in de luiers. En die zijn er niet meer, die bakken.
2: Het goede nieuws is denk ik wel dat je er over 5 jaar, als dit systeem opgetuigd wordt, dan ben je er hopelijk wel uit.
10: Ja, dat hoop ik ook, ja.
2: Een oud-medewerker van een bedrijf uit Utrecht krijgt een flinke schadevergoeding nadat hij was ontslagen na een uitzending van Opsporing Verzocht. Tijdschrift Quote en het AD schrijven over deze opvallende zaak. Een jaar geleden was er in het programma aandacht voor een gewelddadige woningoverval. Een werkgever die zat te kijken dacht dat hij een van zijn medewerkers herkende die hij daarop ontsloeg. Onder meer omdat de overvaller, net als die medewerker, linkshandig was. De rechter vindt dat bewijs veel te mager. De ontslagen man krijgt een schadevergoeding van 25.000 euro. En misvormde groenten en fruit liggen nog altijd niet in de supermarkt. Nu.nl schrijft erover.
10: De buitenbeentjes.
2: Jazeker, supermarkten willen nog altijd alleen maar mooie, rechte en perfecte exemplaren in de schappen hebben liggen. Behalve dus inderdaad af en toe een zakje van die buitenbeentjes. Maar door klimaatverandering zijn oogsten steeds wisselvalliger en daardoor zullen misvormde soorten steeds vaker voor gaan komen. Die zien we nu alleen bij ecowinkels of op de markt te koop. Anti-verspillingsorganisatie No Waste Army wil dat supermarkten een draai gaan maken en ook de minder mooie soorten groente en fruit verkopen. De brancheorganisatie van supermarkten zegt dat ze dat al genoeg doen. Ook al liggen misvormde soorten niet in het schap, ze worden wel gebruikt voor groentepakketten of voor conserven.
10: Zijn ook gewoon lekker, wist je dat?
2: Net voor me precies even lekker. Ja. Ik zeg altijd tegen mijn kinderen, in je maag wordt het toch allemaal een papje.
10: Zo is het.
2: Dus daar proef je niks van.
10: Robert, hoe gaat het op de weg?
3: Nou, dat drukker en drukker. 140 kilometer file bij elkaar. Al behoorlijk wat vertraging op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. 20 minuten bij Afrit Kerkdriel. Want er staat een kapotte vrachtauto in de weg. Die staat op de rechte rijstrook. En die rijstrook is vanzelfsprekend dicht. De A12, Duitse grens Utrecht. Daar brandde die bakwagen van een vrachtwagen uit bij Afrit Wageningen. 11 kilometer file, uur vertraging. Bergingswerkzaamheden houden daar nog 2 rijstroken dicht. Helemaal dicht is de A28, de weg Amersfoort-Zwolle. In beide richtingen bij de Hardenbergerbrug. Omrijden doe je via Apeldoorn. In beide richtingen over de A50 en de A1. Op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg. 3 kilometer file en een half uur vertraging.
19: Het NOS Radio 1-journaal.
20: Iedere werkdag van 6 tot half 10.
19: Op NPO Radio 1.
20: Villa.

0: A Girl Like You, Edwyn Collins. Vandaag op Wereldalfabetiseringsdag start de Week van Lezen en Schrijven om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. Het Cultuurhuis wil daar iets aan doen en is bezig met het opzetten van een taalambassade. Verslaggever Danny Simons nam maar een kijkje.
1: Als u met de trein... U gaat met de trein,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, ik ga met de trein, ja.
1: Dan heb je een NS-kaart. Mm-hmm. Een OV-kaart. Mm-hmm. Want u gaat internationaal, dan heb je een andere kaart.
3: In Cultuurhuis Plank in Katwijk aan Zee zit onder meer de bibliotheek. Ja, ja. En daar werkt Yvonne Geers. Zij werkt daar als taalambassadeur.
1: Zal ik met u even op de computer zelf even kijken of we het vanuit de computer beter kunnen krijgen? Want het staat in uw mail, toch?
3: Het taalambassadeurschap houdt van alles in. Nu bijvoorbeeld een vrouw helpen die een internationale treinreis heeft geboekt en haar tickets geprint wil hebben.
1: Af en toe met die computers is een ramp. Had ze nooit moeten uitvinden.
2: Nee, vind ik ook.
3: Maar het ambassadeurschap gaat verder dan dat.
1: Ik ga naar organisaties toe. Ik kijk brieven.
3: Ja, want u adviseert ook overheidsinstellingen met hoe brieven simpeler kunnen.
1: Ja. Als je mij 15 jaar geleden had gevraagd, wat houdt het nou eigenlijk in? Dan zeg ik heel eerlijk, wat ik toen niet wist, het verrijkt je leven.
3: En dat kon ze wel gebruiken. Yvonne komt van ver. Dat heeft onder meer te maken met een auto-ongeluk dat ze kreeg toen ze een tiener was, waarvan ze moest herstellen.
1: Nou, ik ben op een gegeven moment toch nog een eigenwijs zoals ik was, een jaar KMBO gaan doen.
3: Dat is?
1: Kort middelbaar beroepsonderwijs. Ja, dat was gewoon niet haalbaar meer. Ik moest alles opnieuw leren. Dat zat er gewoon niet in.
2: Kijk eens, en daar heb je ook...
1: Dit wil je allemaal hebben,
2: ja, het reisschema heb je daaronder. Want anders weet je niet wanneer ik terug ga.
1: En dan heb je dit, ja.
2: Ja.
3: En wanneer merkte u dan dat u een achterstand had?
1: Loop naar buiten. Loop in de supermarkt. Als volwassene wil je je kinderen voorlezen. De bus... Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
3: Omdat je niet kan lezen waar je eruit moet.
1: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van aan de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
3: Want je schaamt je dan?
1: Ja.
2: Kunnen we nog een keer naar boven scrollen?
1: Ja, tuurlijk kan ik naar boven scrollen.
2: Ja, hier. Print tickets. Dat moet toch hier aan gaan?
3: Met flink doorzetten is het Yvonne gelukt om uit een dal te klimmen.
1: Het achterhuis heb ik kunnen lezen. Ik heb 15 jaar over mijn rijbewijs gedaan, maar ik heb hem.
3: En nu is ze dus zelfs taalambassadeur in Katwijk. Waar dat hard nodig is, vertelt Petra Goud, manager basisvaardigheden en digitale inclusie van het Cultuurhuis.
4: We merken nu ook dat in Katwijk 1 op de 4 moeite heeft met lezen en schrijven en rekenen. En 1 op de 4, ja, dan denken heel veel mensen van... oh, dat zijn zeker allemaal anderstaligen. Zoveel anderstaligen hebben we niet in de gemeente. Van die 1 op de 4 is 75, heeft gewoon de moedertaal Nederlands. En daarvoor is het ook zo belangrijk dat we mensen zoals Yvonne hebben... die het durven toe te geven, dat ze daar moeite mee hebben. Omdat je dan ook ziet dat je niet alleen staat als je daar moeite mee hebt.
1: Maar we zagen net... Dat u op de route en zo...
2: Dat bedoel ik.
1: Nou, dat wilt u hebben.
2: Ja, want,
3: Wanneer is uw taalambassadeurschap voor u geslaagd?
1: Ik heb ooit eens geroepen... Ik wil heel graag een boek schrijven. Elk ding pak ik met beide handen aan. En hoe het uitpakt, weet ik niet. Maar het blijft een verrassing. En ja, het leven is een cadeautje.
0: Dat zei Yvonne Geers, taalambassadeur bij de bibliotheek in Katwijk. In een verslag van Danny Simons.
5: NPO Radio 1 podcast.
6: I love Europe and I want to see Europe go good, but it's not heading in the right direction.
7: Long live Europe and thank you very much.
8: So let's get to work.
9: Een bloedstollend politiek jaar staat ons te wachten in Europa. Komt radicaal rechts aan de macht in Frankrijk, Italië of Spanje?
10: Blijft Oekraïne overeind in de oorlog met Rusland? En waarmee verrast Trump Europa nu weer?
9: Wil je alles daarover weten? Luister dan naar het nieuwe Europa Draait Door. Met mij, ik ben Maaike Schoon, journalist en presentator.
10: Tom Dolen, journalist en Europa-kenner.
9: Luisteren dus.
5: Europa Draait Door, een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
11: Thank you. Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
12: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
13: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
14: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
15: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
16: Ga, zaal voor zaal, bordje.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens. Nee. Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
3: Phew, we kunnen weer.
2: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
4: NPO Radio 1. 7 uur.
5: Dielke Teertstra.
4: Het NOS Radio 1-journaal.
6: Goedemorgen. Het verkeer heeft veel last van de afgesloten brug in de A28. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
7: Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Dat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Hoe lang het herstel van de brug duurt, is niet bekend. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit of worden uitgebuit en terug willen op het rechte pad. Volgens Keerpunt weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. De politie in Nijmegen is gisteravond massaal uitgerukt nadat mogelijk schoten waren gehoord. Bewoners van de Hengstdalseweg in Nijmegen-Oost werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie in die regio is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt, vlakbij Nijmegen. Tientallen mannen trokken toen 's nachts gewapend door het dorp, waar ze naar de woning liepen van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Een 51-jarige beveiliger bij het huis werd toen doodgeschoten. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Een hoge medewerker van hem werd opgepakt omdat hij miljoenen euro's die zijn verdiend met de oplichtingspraktijken zou hebben witgewassen. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude. Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Gea. Van de Zandschulp kwam eerst 2 sets achter. In de 3e set kreeg hij een matchpoint tegen, maar dat overleefde hij. Daarna haalde hij 3 sets op rij binnen. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het hele toernooi. In de kwartfinale speelt Van de Zandschulp tegen Alexander Zverev. Hij is de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20, maar in de regen koelt het af tot 16 graden.
6: Ja, Robert Vries, hoe is het nu bij de A28?
8: Nou, op de A28 is natuurlijk nog steeds dicht in beide richtingen. Bij de Hardenbergerbrug, dat is de weg A28 Amersfoort-Zwolle. In beide richtingen dus omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit vanochtend op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. De berging is uitgesteld, maar ja, het kwaad is eigenlijk al geschieden.

0: En de A50. Er brandde een bakwagen van een vrachtwagen uit vanochtend op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. De berging is uitgesteld, maar ja, het kwaad is eigenlijk al geschieden. De rijstroken zijn vrijgegeven, maar er staat 12 kilometer file vanaf knooppunt Velperbroek met een uur vertraging. En aansluitend ook nog eens een kwartier vertraging op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem tussen afrit Hoenderlo en knooppunt Waterberg rijdt het langzaam.
1: En onze verslaggever is bij die dichte Hardenbergenbrug. Hij spreekt daar zo met Rijkswaterstaat.
2: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
5: Oh, nu al zin in zaterdag.
4: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
6: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met Vitepro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
7: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
8: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
6: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Rijkswaterstaat kan de veiligheid van de brug op de A28 bij Nijkerk niet langer garanderen. En daarom blijft hij dicht tot hij is hersteld. Gistermiddag werd de brug tussen Zwolle en Amersfoort plotseling in beide richtingen gesloten, omdat er zorgen waren over de stevigheid van de constructie. Verslaggever Mark Hamer, jij bent bij die brug. Verkeer mag daar dus niet overheen. Waar ben jij dan nu eigenlijk?
11: Nou, ik sta eigenlijk onder de brug. Je hebt hier een deels fietspad. Ja, nee, het is een fietspad inderdaad. Dat is ook afgesloten. En het scheepvaartverkeer hier op het kanaal, dat mag ook niet door. En je ziet dan overal van eigenlijk verkeersregelaars staan die mensen tegenhouden. Die hier onderdoor willen. Net waren er ook wel wat auto's volgens mij die dachten, we pakken hier een sluiproute. Maar nee, dat kan allemaal niet. Nee, ik sta onder die brug. Eigenlijk bij die pijlers waar het probleem zit. Marieke Broos, je bent van Rijkswaterstaat. De Strikshoofd, Apeldoorn, regio Apeldoorn, Zwolle. Ja, precies, nu hebben we alle namen wel gehad. Ja, wat is er nou precies aan de hand?
12: Ja, we hebben tijdens een reguliere inspectie hebben geconstateerd dat er een uitspoeling is bij de pijlers.
11: Even uitspoeling, want ik zie een pijler. De brug is gebouwd in 1966. Als we even ernaar kijken, ja, dan zie je een soort plateau. En daaronder zit dus nog zand en grind.
12: Nou ja, je hebt dan die pijler en daartegenaan, dat zit in het zand en grind. En die zorgen voor stabiliteit van die pijler. En we hebben geconstateerd bij die inspectie dat er zand en grind is weggespoeld. Dat noemen we dan een uitspoeling. En op dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
11: Dat gebeurt vaker, want jullie hadden al gepland. In november zou er groot onderhoud zijn.
12: Nou, in november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter, tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
11: Die monitoring was gisteren?
12: Die was vorige week en die hebben we laten toetsen van wat de resultaten en daaruit is voortgekomen dat we de brug per direct moesten afsluiten. En dat hebben we dus gisteren ook gedaan.
11: Ja, want het klinkt nogal als paniek. Gisteren om 3:15 kwam opeens het bericht, die brug gaat dicht. Want de veiligheid, ja, daar konden jullie niet meer garant voor staan. Kon die brug dan instorten?
12: Wij houden alsmaar heel erg goed in de gaten met monitoren en dit soort maatregelen met het afsluiten van de brug. Wat er kan gebeuren op het moment dat je het niet doet, kan ik niet echt iets over zeggen. Hè? Maar
11: het kan gaan schuiven, kan ik maar zeggen.

0: Oh, maar ik kan me zo maar voorstellen wat u net vertelt.
1: Ja, maar daarom monitoren we ook heel erg goed, hè, regelmatig, om te zorgen dat we dat heel goed in de gaten houden. En op het moment dat er iets afwijkt en iets geconstateerd wordt dat echt de veiligheid in het geding is, dan zullen we daar direct op moeten ingrijpen. En dat is gisteren gebeurd. En deze uitspoeling was dus al wat langer bekend. En daarom wilden we dat ook gaan herstellen in november.
0: Nou hoor ik Rijkswaterstaat de laatste tijd wel vaker zeggen: we stellen iets uit, we stellen een onderhoudje uit. Is dat hier ook gebeurd?
1: Nee, wij zijn...
0: Zijn jullie nu eigenlijk een beetje... Was dat in november, was dat al eigenlijk te laat?
1: Wij monitoren, dus dat is niet te laat. Hè? Dus wij...
0: Nou ja, hij is nu dicht. Het is al eigenlijk te ver is het gegaan. Als dat onderhoud van november eerder was geweest, had het misschien niet gehoeven.
1: Dat weet ik niet. Daar kan ik eerlijk gezegd geen antwoord op geven. Dat weet ik niet. Nee.
0: Nou, is de weg afgesloten? Gisteren werd eerst gezegd, ja, voor 48 uur. En nu zeggen jullie, ja, totdat het weer veilig is?
1: We zullen eerst dat moeten gaan herstellen met de tijdelijke noodmaatregel. Dat houdt in dat de zand en grind tegen die pijlen aan moet worden gestort. Dat is een tijdelijke maatregel die het moet houden tot de definitieve maatregel.
0: En hoe lang gaat dat duren, dat die tijdelijke? Want is dat weken, maanden?
1: Nou, wij zetten alles op alles om dat zo snel mogelijk voor elkaar te krijgen. Hè? En dat... gaat geen weken en maanden duren. We willen dat echt zo snel mogelijk hersteld hebben.
0: Want hebben jullie een indicatie hoe lang precies?
1: Nou, niet helemaal precies, hè. Maar we zetten echt alles op alles om dat zo snel mogelijk te doen. Maar ik kan helaas geen moment geven van dan kan de brug weer open. Dus...
0: Ik zie dat er bovenop de brug al wel lampen zijn geplaatst, dat er onderhoud kan plaatsvinden, dat de wegwerkers aan de slag kunnen. En we hopen dat er hier snel zand en grind is.
1: Ja, zeker.
0: Want het
1: ja.
0: loopt wel behoorlijk vast, hè, hieromheen al. Dat zien we al in Nijkerk. Mensen die toch de A28 helemaal nemen en dan hier in het dorp vast komen te zitten.
1: Ja, Rijkswaterstaat adviseert ook om omleidingsroutes te nemen over de A1 en de A50 en andersom. Hè. En dat is ons advies. Ja, het is wel zo dat er de weggebruikers nu wat langer hierover moeten doen. Dat klopt.
0: Nou, laten we hopen dat u het snel in orde heeft hier. En inderdaad, het advies: neem de omleidingsroutes.
2: Dankjewel, Mark Hamer. De hoogste Oekraïense aanklager is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Zijn medewerkers zouden een oogje hebben toegeknepen om malafide callcenters hun gang te laten gaan. Vorige week deden de Oekraïense anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Correspondent Christian Pauwe, malafide callcenters. Christian, waar gaat deze zaak om?
3: Ja, het is het laatste corruptieschandaal dat Oekraïne in zijn greep houdt. Een paar dagen geleden kwamen de twee anticorruptieinstanties van het land naar buiten met aantijgingen over wat ze noemen een criminele organisatie die binnen het openbare ministerie, eigenlijk het OM van Oekraïne, actief zou zijn. En zij zouden dus callcentra die mensen in Oekraïne en in het buitenland oplichten in bescherming hebben genomen, een oogje hebben toegeknepen en hun niet vervolgd hebben daardoor. Die mensen binnen het OM zouden steekpenningen hebben gekregen die dan vervolgens op verschillende manieren werden witgewassen. De hoogste baas, Kravchenko is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op. Want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
2: Het eerste dat je zei, Christian, is: dit is het nieuwste corruptieschandaal in het land. Want we horen steeds maar weer berichten vanuit Oekraïne over corruptie. Hoe wordt daar in Oekraïne naar gekeken?
3: Ja, dit soort praktijken zijn altijd al een groot probleem voor Oekraïne. Het is iets waar ze al jaren mee proberen af te rekenen. Het is voor Oekraïners, zeker in tijden van oorlog, natuurlijk pijnlijk om steeds weer te horen over al deze corruptie. Een paar weken geleden ging het nog om allerlei figuren rond de president. We hebben het eerder gehoord in ministeries, bij defensieaankopen. Vorig jaar hadden we het grote corruptieschandaal in de energiesector, waarna de stafchef van Zelensky moest opstaan. opstappen. Nu dus bij het OM, deze corruptiezaak. Dat is allemaal wel heel pijnlijk, hoe dat zich allemaal opstapelt. Maar er zit natuurlijk ook wel echt een andere kant aan. Namelijk dat het ook laat zien dat die corruptie wel bestreden wordt. Deze anticorruptie-instanties, dat gaat dan om NABU en SAPO. Ja, die kunnen hun werk doen. Die kunnen dit soort criminele organisaties ook binnen een openbaar ministerie blootleggen. He, dus zelfs als de corruptie in de hoogste contraien van het land plaatsvindt, kunnen ze daar tegen ingaan. En dat is toch uiteindelijk voor Oekraïners ook een hoopvol gegeven, dat ze ja toch stukje bij beetje die corruptie uiteindelijk moeten kunnen uitroeien in Oekraïne.
2: Ja, dus het feit dat we er nu steeds over lezen en horen betekent ook dat het wordt ontdekt en dus ook aangepakt.
3: Ja, precies. En dat is ook wel vaak de reactie hoort van de Oekraïners. Ja, wij doen er tenminste iets aan. En in zoveel landen in de wereld, er zijn niet veel landen waar zo rigoureus nu die corruptie wordt bestreden op het moment. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk voor de Europese ambities, voor de plannen om uiteindelijk lid te worden van de EU. Een belangrijke ontwikkeling is dat.
2: Je zegt het al, Oekraïne is een land in oorlogstijd. Er waren vannacht ook weer zware aanvallen op Kiev. Hoe zwaar waren die?
3: Ja, boven Kiev waren weer op allemaal plekken vanochtend grote rookpluimen te zien van alle inslagen. Er gaan ook video's online rond van de inslag van een ballistische raket die gefilmd is. Gigantisch veel schade natuurlijk weer. Weer zo'n gecombineerde aanval van ballistische raketten en jet aangedreven kamikaze drones. Dus de nieuwste drones die Rusland nu inzet tijdens deze aanvallen. Zeker 2 doden, 10 gewonden. En dat terwijl er afgelopen weekend een hele korte pauze was aangekondigd door vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars, Witkoff en Kushner. Rusland had in eerste instantie toegezegd dat het 3 dagen zou duren. Nou, dat is niet gebeurd. Ze hebben wel even de hoofdstad kort niet aangevallen. En dat gaf inwoners wel een adempauze. Die zeer welkom was. Zeker omdat de stad dagelijks bestookt wordt op het moment. Maar zoals verwacht gaan de aanvallen nu weer in volle vaart door. En gaat Oekraïne vanwege een gebrek aan luchtafweer een hele zware herfst en winter tegemoet.
2: Dankjewel, correspondent Christian Pauwen. In de Hoorn van Afrika is piraterij terug van weg geweest, schrijft The Guardian.
4: Voor de kust van Somalië zijn de afgelopen maanden weer meerdere schepen aangevallen door piraten. Het aantal incidenten lag in 10 jaar tijd niet zo hoog, schrijft de Britse krant. Sinds eind april zijn er 8 kapingen geweest door Somalische piraten. Onder meer een olietanker en een schip dat militaire uitrusting voor Turkije vervoerde werd aangevallen. De Somalische piraten kunnen hun gang gaan vanwege de onrust in de regio. Door de afsluiting van de straat van Hormuz varen nu meer schepen langs Somalië. Er zou een Europees social media verbod moeten komen voor alle jongeren onder de 15, vindt de Franse president Macron. Hij heeft een brief gestuurd aan voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie. Daarin noemt hij het verbod essentieel. Ook schrijft hij dat het Europees moet worden geregeld, is te lezen bij het Franse persbureau AFP. Frankrijk probeert in eigen land social media voor tieners te verbieden, maar dat gaat lastig. Vorige maand werd een wetvoorstel van tafel geveegd door de Franse Grondwettelijke Raad. En nu wil Macron dit dus Europees gaan regelen. Bij een explosie op een legerbasis in Bolivia zijn vorige week 9 doden gevallen, meldt de landelijke krant El Deber. Dat volgens een legerleider veel erger kunnen zijn. Een groot deel van de militairen op de basis was op pad toen het gebeurde. Ze waren op een fietstocht. De explosie was afgelopen vrijdag bij een opslagplaats voor vuurwerk. De oorzaak wordt nog onderzocht. Volgens de president van Bolivia kan het een ongeluk zijn na het onveilig werken met explosieven die ook op de basis lagen opgeslagen. En in het Verenigd Koninkrijk zijn ze in de ban van een nieuwe documentaire over Oasis. Gisteravond was in Londen de Britse première. De film gaat over de reunieconcerten van vorig jaar, nadat de band sinds 2009 niet meer had opgetreden. De broers Liam en Noel Gallagher hadden ruzie en wilden toen niet meer samenwerken. De nieuwe docu gaat niet in op de ruzie, vertelt deze verslaggever van Sky News.
5: As a concert film, it's great, but don't expect any revelations about what led to the reunion for the price of your popcorn. They're up for singing, but seemingly not spilling.
6: Ja, kortom, de sappige details die zitten er niet in. Dat is dan toch wel een beetje jammer. De geruchtenmachine rondom Oasis draait alweer op volle toeren. Zo zouden ze volgend jaar weer een concertreeks gaan geven. Op social media plaatst de band al dagenlang allerlei cryptische filmpjes.
2: Ja, ook een filmpje over Amsterdam zag ik er voorbij komen. Of althans de mogelijkheid tot de Johan Cruijff Arena show.
6: Spannend.
2: Robert Vries, hoe gaat het op de weg?
7: Een verreweg bruggetje over Amsterdam gesproken. De A8 vanuit Zaanstad naar Amsterdam. Daar gebeurde een ongeluk bij knooppunt Zaandam. 3 kilometer file, een uur vertraging daar. Want dat ongeluk houdt de linkerrijstrook dicht. Er stond een vrachtwagen in brand op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. De berging is uitgesteld. De rijstroken zijn vrijgegeven bij Alfred Wageningen. Maar ja, toch staat er 12 kilometer file met 50 minuten vertraging. Ook dicht is de Hardenbergerbrug in beide richtingen. In de A28, de weg Amersfoort-Zwolle. In beide richtingen omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 6 kilometer file en een half uur vertraging. En dat heeft weer te maken met die vrachtwagenbrand op de A12.
8: Het NOS Radio 1-journaal.
9: Dielke Teertstra.
2: Botik van de Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open gehaald. Hij won vannacht in een slijtageslag van 5 uur van de Fransman Arthur Gea.
10: En dan nog een keer. Die bal terug via de netband. Het geluk is op voor de lucky loser. Botik van de Zandschulp wint hier een van de meest gedenkwaardige wedstrijden uit zijn carrière.
2: Jan-Kees van der Kun, goedemorgen.
11: Goedemorgen, Diepke.
2: Nou, dat is nogal een prestatie.
11: Ja, dat kan je wel zeggen. Gedenkwaardig is hier echt op zijn plek, dat woord. Want het is sowieso een kwartfinale natuurlijk die hij bereikt heeft op een Grand Slam toernooi. Tweede pas uit zijn carrière. In 2021 stond hij in de US Open ook al in een kwartfinale. Maar ook de manier waarop hij dat dan nu weer heeft gedaan. In een slopende wedstrijd. Inderdaad, een marathonpartij van 5 uur en 13 minuten. Een wedstrijd waarin het lange tijd niet de goede kant uit leek te gaan voor Van der Zandschulp. Hij speelde ook gewoon niet zijn beste tennis. Was slordig. Hij moest er echt voor werken. Maar dat deed hij ook. Kwam toch met 2-0 achter in sets. En in die derde set kreeg die Fransman zelfs een matchpoint. Die werd knap weggewerkt door Van der Zandschulp, die het echt moest hebben. Dus van zijn mentale weerbaarheid. Nou, er is in het verleden wel eens over gezegd dat het daar misschien aan ontbrak bij Van der Zandschulp. Hij straalt het ook niet echt uit. Hè. Dan hangen die schouders. Aan de andere kant van het net stond die Gea. Die stond met fistpumps en te juichen. Het publiek een beetje aan zijn kant krijgend. Maar ondertussen boog Van der Zandschulp die wedstrijd toch stilletjes aan om. Al kon in de vierde set die Fransman nog een keer serveren voor de wedstrijd. Ook dat overleefde Van der Zandschulp. Ja, het was een wedstrijd met kerende kansen, maar uiteindelijk toch de overwinning na ruim 5 uur spelen. Dus voor Van der Zandschulp een gedenkwaardig moment in zijn carrière.
2: Hartstikke knap. En dan dus de kwartfinale, die komt er dan aan. Weten we ook al tegen wie die dan het moet opnemen?
11: Ja, dat is niet de minste. Dat is de nummer 1 van de plaatsingslijst. Alexander Zverev. Gek genoeg de eerste keer pas dat ze tegen elkaar gaan spelen. Maar ja, dan is het duidelijk dat de favoriete rol wel bij Zverev ligt. Titelkandidaat natuurlijk in New York. En bovendien heeft Van der Zandschulp nu 2 van dit soort marathonpartijen achter elkaar gespeeld.
2: Die is moe.
11: Dat wordt lastig herstellen. Ja, over 2 dagen is die wedstrijd. Hij gaat er natuurlijk voor. Hij gaat er staan. Maar het wordt een heel lastig verhaal. Maar wie weet.
2: Over 2 dagen is die.
11: Ja.
2: Ja. Spannend.
11: Ja, dagje rust.
2: Ja, nou, dat scheelt dan nog in ieder geval. Er is ook heel veel, Jan-Kees, Europees voetbal deze week. Woensdag speelt Feyenoord in Camp Nou tegen Barcelona. Met Hadji Moussa, hè?
11: Die is er weer bij, inderdaad. Ja. Althans, of hij gaat spelen, dat is aan
2: hij
11: de
2: gaat
11: trainer.
2: Mee.
11: Maar
2: ja.
11: Hij zit weer bij de selectiestap vandaag, als hij op tijd is, op het vliegtuig richting Barcelona. Want daar ontbrak het dus aan, hè, afgelopen weekend. Maar dat had alles te maken met die op handen zijnde transfer naar Saudi-Arabië, die niet doorging, ondanks een akkoord tussen de clubs. Althans, dat akkoord was heel dichtbij tussen Feyenoord en die Saoedische club. Maar uiteindelijk kon die club geen bankgarantie overleggen. Feyenoord wilde dat toch wel en heeft toen besloten die deal van ruim 40 miljoen euro af te blazen. Heel veel geld dus waar Feyenoord van afziet, maar wel met goede redenen. Voor die speler is dat een dreun. En hij heeft dus eigenlijk een soort van werkweigering wel gepleegd afgelopen weekend. Heeft de spelers zijn ploeggenoten inmiddels toegesproken om uit te leggen waarom hij daartoe besloten heeft. Ik denk dat teamgenoten daar sneller overheen stappen dan veel fans. Want die begrijpen dat hij kiest voor die kans. En met name die zakken met geld die zich voordeden. En dan is die wedstrijd tegen Barcelona. Die is morgen, is er natuurlijk wel eentje om te laten zien dat je het Feyenoord shirt nog waardig bent. Maar goed, het zal voor heel Feyenoord lastig zijn om daar goed voor de dag te komen. Maar wel een prachtige wedstrijd natuurlijk in Camp Nou.
2: En dan is er ook nog een dag later PSV thuis tegen Shakhtar Donetsk. En vanmiddag is er ook voetbal. FC Utrecht Go Ahead Eagles. Die spelen de wedstrijd die zondag werd gestaakt vanwege vuurwerk. Utrecht staat achter met 3-1 en er is nog ongeveer een half uurtje te gaan. Ja, wat verwacht je?
11: Ja, dat wordt altijd een beetje raar decor is dat dan. Hè? Nou, het gekste is natuurlijk wat die supporters deden. Namelijk dat vuurwerk en die bekertjes op het veld. Met name dat vuurwerk, dat gaf geen pas. En nu wordt het een leeg stadion. Dat is dan de straf om 2:00 vanmiddag. Bij een 3-1 achterstand voor Utrecht. Normaal gesproken moet Go Ahead Eagles dat nog wel over de streep zien te trekken. Aan de andere kant, ja, in 25 minuten. Ze hebben ook weer even nieuwe plannen kunnen smeden. Is er nog wel wat mogelijk voor Utrecht?
2: We gaan het zien vanmiddag dus. Dankjewel, Jan-Kees van der Kun.

0: Madonna was dat, Give It To Me.
1: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
2: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
3: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
2: Ja, werkt wel.
3: Social deal, deals die je niet mag missen.
4: Begon jouw dag met ruitschade?
5: Opgelost. Autotaalglas.
3: Ontdek ook de beste wellnessdeals op socialdeal.nl.
6: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
7: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
8: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe brengen ze het ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30, NTR NPO 2.
9: NPO Radio 1.
0: 7:55. Hier is Thomas met de hoofdpunten.
10: Het verkeer rond de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 loopt vanochtend vast. Gisteren werd die brug na een inspectie om veiligheidsredenen per direct in beide richtingen gesloten. Doorgaande verkeer moet omrijden via Apeldoorn. Op mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. De politie in Nijmegen is gisteravond massaal uitgerukt nadat mogelijk schoten waren gehoord. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie in die regio is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt, vlakbij Nijmegen. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen voor hulp. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit en terug willen op het rechte pad. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid, kon de luchthaven wel weer open. En twee matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip in Den Helder. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega. De ander keek met collega's mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Ze kreeg een schadevergoeding van €11.000 van de twee mannen.
0: En bij Weerplaza zit Alfred Snoek. Goedemorgen.
11: Goedemorgen.
0: Het lekkere zomerse weer van gisteren, dat gaan we vandaag niet zien, hè?
11: Nee, dat klopt inderdaad. Alhoewel, in het zuidoosten en uiterste oosten van het land, daar heeft het toch nog wel wat trekjes ervan. Want daar is het vandaag een groot deel van de dag droog. Breekt ook af en toe de zon door. Met name in Zuid-Limburg kan het dan nog wel goed warm worden. 24, 25 graden. Maar dat is eigenlijk het enige deel van Nederland waar het echt nog een beetje zomers aandoet. Want in de rest van Nederland, daar overheerst de bewolking. En op de Noordzee, daar valt nu al van tijd tot tijd regen. Af en toe schampt dat ook al de westelijke provincies. Maar het is wachten op de middagperiode. Dan trekt die regen geleidelijk aan steeds verder het land op. Als eerste in Noord-Holland, Zuid-Holland en Zeeland regen. En in de loop van de middag en anders wel van de avond, dan volgt uiteindelijk in de rest van Nederland ook regen. En in die regen is het slechts een graad of 18.
0: Nou, dat is wel even een overgang. En ja. Blijft dat zo de komende dagen?
11: Nou, het blijft wisselvallig. Dus we zien een afwisseling van een mooie momenten, mooie dagen zelfs. Zo is het bijvoorbeeld donderdag gewoon op de meeste plaatsen droog. En ook zaterdag is het op de meeste plaatsen droog. Af en toe zon, een graad of 20. Maar morgen bijvoorbeeld, dan trekken met name in de middag een aantal buien over. Daarbij kan het ook even onweren. En tussendoor breekt dan weer de zon door. Staat een stevige westenwind. En zoals ik al zei, dan is het donderdag weer droog. Met af en toe zonneschijn. Dus we gaan een beetje op en neer wat dat betreft.
0: Dankjewel, Alfred.
11: Alsjeblieft.
0: Robert, hoe gaat het op de weg?
12: Nou, er staat 300 kilometer file, Dilke. De meeste vertraging wordt veroorzaakt door ongelukken en die kapotte vrachtwagen op de A12. Op de A8 gebeurde een ongeluk vanuit Zaanstad naar Amsterdam bij knooppunt Zaandam. Daar nu 3 kilometer file en 50 minuten oponthoud. Bergingswerkzaamheden zijn aan de gang. De linkerrijstrook is daar dicht. De A12 hebben ze weer vrijgegeven vanuit Duitsland naar Utrecht nadat er een bakwagen van een vrachtwagen uitbrandde bij afrit Wageningen. Er staat nog wel 14 kilometer file met 40 minuten vertraging. Daardoor ook een kwartier vertraging op de A5. A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem bij knooppunt Waterberg. 8 kilometer file daar.
0: Valt het doek voor Omroep Ongehoord Nederland? Zometeen een gesprek met politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
13: Ster. Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
14: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
15: Bij Delen Private Bank krijg je inzicht in je volledige vermogen. Schrijf je in voor onze e-mailreeks en ontdek hoe slimme vermogensplanning zorgt voor evenwicht en rust. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
16: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
15: Delen Private Bank. Ontvang tips voor vermogensplanning. Ga naar delen.bank/gids.
17: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
0: Bijna 5 jaar lang is Ongehoord Nederland nu te horen en te zien op radio en televisie. En al die jaren lag de omroep onder vuur. Vanwege het verspreiden van nepnieuws, racisme, bestuurlijk geruzie en het overtreden van journalistieke regels. Nu lijkt het doek dan toch te vallen. Minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap neemt vanmiddag een besluit over de licentie. Politiek verslaggever Ewout Kiewiet, ja, het lijkt erop dat ze die gaat intrekken.
18: Ja, zeker. Daar zijn we eigenlijk wel zeker van. En dat is nogal een besluit. Een omroep uit het bestel zetten vanuit het kabinet, dat is nog nooit eerder gebeurd. De minister die mag dat volgens de mediawet doen onder bepaalde voorwaarden. Als het commissariaat van de media in 1 jaar 2 sancties heeft opgelegd. Nou, dat is het geval. Want in september vorig jaar legde dat commissariaat om 2 maatregelen op. Een bestuurlijke boete van €40.000 omdat er sprake was van vermengen van journalistieke en politieke belangen. Er was een presentator, Tom de Nooier, die tegelijkertijd ook lokaal politiek actief was. Daardoor was het de schijn van belangenverstrengeling. En vanwege de financiële administratie onleverde financiële stukken niet aan. En toen ze dat toch deden, bleek dat er een rechtszaak van presentator Blommestein door de omroep betaald was. Dat mocht niet. Dus dat vond de minister eerder geen reden om in te grijpen. Maar vorige week kwamen daar nog 2 dingen bij. Het commissariaat schreef een brief waarin ze zeiden dat ze geen vertrouwen meer hebben dat ON de problemen op orde kan krijgen. En de minister kan het uit bestel zetten, zei het commissariaat in die brief. En de NPO vroeg gisteren nog om ON uit bestel te zetten. Dus daarmee heeft de minister nu 3 gronden om dat besluit te nemen. Staat ze dus behoorlijk sterk. En we horen inderdaad op achtergrond dat ze dat gaat doen. Dat ze die uitzendlicentie van ON gaat intrekken.
0: En die omroep ligt al jaren onder vuur. Recent nog vanwege het uitzenden van een fragment van Hitler. Is dat echt een kantelpunt geweest?
18: Ja, dat zou je wel kunnen zeggen. Je zag daar in een online uitzending zag je hoofdredacteur Joost Niemuller en presentator Blommestein die begrip hadden voor uitspraken van Hitler. Er werd ook een video getoond waarin Hitler uitspraken deed en werd ondertiteld als toenmalig Rijkskanselier van Duitsland. Ja, een omroep die met belastinggeld de verheerlijking van Hitler doet. Dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media. En ook de NPO zegt dus nu stop hiermee. Ja, er waren de afgelopen jaren wel al meerdere sancties, meerdere boetes voor de omroep. Eigenlijk al in 2023 kon staatssecretaris Oesloe de omroep uit het bestel halen. Zij deed dat toen niet. De omroep was toen pas 1 jaar op zender. Ja, en nu is er echt geen houden meer aan en gaat het dus alsnog gebeuren.
0: Ja, en hoe ligt dat in de Tweede Kamer?
18: Nou, daar is echt een hele grote meerderheid voor dit besluit. Meer dan 100 kamerzetels willen dat Ongehoord Nederland van de buis gaat. Openlijk steun voor die omroep is er eigenlijk alleen van Forum voor Democratie. Die partij heeft ook sterke banden met ON. Een Kamerlid was zelfs een van de oprichters van de omroep. Ja, in mindere mate van de PVV en de afgescheiden groep PVV'ers. Maar het overgrote deel van de Kamer is er echt klaar mee. Luister maar naar politici van VVD, SGP, D66 en PRO.
19: Wat ons betreft is het tijd dat de tijdelijke vergunning van Ongehoord Nederland wordt ingetrokken. Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
20: Als je als publieke omroep in het bestel zit, dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet en je houdt je keer op keer op keer niet aan die regels, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
21: Dat normaliseren van Hitler gedachtegoed en nazi gedachtegoed, nee, dat kan echt niet.
22: Dit filmpje, dat is een walgelijk filmpje, vind ik. Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer. Dan is er geen plaats voor je in het publieke bestel.
18: Ja, die laatste was van de VVD. Duidelijke taal dus van deze politici. Maar uiteindelijk legt de Kamer ook weer niet zo heel veel gewicht in de schaal. Het gaat vooral om juridische argumenten die de minister nodig heeft om dit besluit te nemen. Nou, en die heeft ze dus met die sancties van het commissariaat van de media, met die brief, ja, dat zij willen dat ze eruit gaan, en met die brief van de NPO.
0: Maar de situatie is dan dus wel dat een D66-minister een radicaal rechtse omroep verbiedt. Ik kan me voorstellen dat dat wel politiek gevoelig ligt.
18: Ja, dat ligt politiek heel gevoelig. Het is ook kwetsbaar voor haar. Dat een kabinet ook een omroep verbiedt, dat is iets heel vergaans. De politiek zou zich eigenlijk niet moeten bemoeien met wat de vrije pers doet. Dus daar moet je echt heel zwaarwegende argumenten voor hebben. Ja, en die lijkt het kabinet met die overtredingen dus wel te hebben. Maar er zal zeker een storm gaan opwaaien als de minister dit besluit vanmiddag neemt. Zeker uit de hoek van Forum voor Democratie. En daarbij gaat die politieke steun van dus die ruim 2/3 van de Kamer wel helpen. Dat de minister dus echt draagvlak heeft voor dit besluit. Ja, dat kan ze gewoon laten zien. Omdat dus een groot deel van de Kamer ook zegt, stop hiermee.
0: En stoppen ze dan ook meteen vandaag ermee als het straks gebeurt? Zien we dan ON helemaal niet meer terug na vandaag?
18: Nou, ze hebben vanmiddag nog een uitzending om 12 uur. Maar dit is een voorgenomen besluit. En dat betekent dat als de minister dat besluit vanmiddag neemt, dat ON nog tijd heeft om daarop te reageren. Mm. Dat is een aantal weken. Dus in ieder geval tot die tijd zijn ze nog te zien. En daarna kunnen ze altijd nog naar de rechter gaan. En ja, als die ze dan weer gelijk heeft, komen ze weer terug. Maar in ieder geval nog een aantal weken zullen ze te zien zijn op televisie.
0: Ewout, dankjewel.
23: Nog een vraag of opmerking over een onderwerp in het NOS Radio 1-journaal?
24: Goedemorgen.
23: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
25: Wat vindt jullie correspondent daarvan?
23: En hoor het terug in de reactie aan de redactie.
26: Ik denk zeker dat dit een onderdeel is wat speelt in de huidige maatschappij.
23: Spreek een bericht in via de gratis NPO Luister-app.
27: Dit wilde ik even zeggen. Dankjewel.
0: Servië stevend af op vervroegde parlementsverkiezingen. De regering heeft president Vučić gevraagd het parlement te ontbinden. Het verzoek komt op een opmerkelijk moment, juist nu Servië in de spotlight staat door de begrafenis van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Maar vervroegde verkiezingen komen president Vučić goed uit, want zo kan hij mogelijk langer aan de macht blijven. Correspondent Thijs Kettenis is in Servië. Waarom doet Servië dit juist nu, op het moment van die begrafenis? Nou ja, die was gisteren, maar waarom nu?
28: Ja, gisteren eigenlijk direct na die begrafenis vroeg de premier het parlement om te ontbinden. Die vervroegde parlementsverkiezingen hingen al een tijd in de lucht. En dat komt doordat de termijn van Alexander Vučić als president binnenkort afloopt. En dat is zijn laatste. Hij kan niet opnieuw president worden, maar ja, hij wil wel de macht behouden. Dus heeft hij een plan bedacht. Als er nou parlementsverkiezingen komen en zijn partij wordt de grootste, dan kan hij premier worden en zo aan de macht blijven. Dus dan verhuist de macht eigenlijk met hem mee. Nou, hij broedde al een tijdje op het juiste moment om die verkiezingen dan te kunnen uitroepen. En in die zin kwam de begrafenis van Mladic gisteren goed uit. Ja, veel Serviërs zien Mladic als een held, daar hebben we het gisteren ook over gehad. Maar er zijn ook wel degelijk mensen die hem als oorlogsmisdadiger zien en geen eervolle begrafenis vinden dat hij dat verdient, zoals we die gisteren wel gezien hebben. Dus ja, in kritische media bijvoorbeeld was daar discussie over. Maar nog ja, dezelfde dag heeft Vučić die discussie in de kiem gesmoord door zijn regering dus het parlement te laten ontbinden. Want ja, nu heeft iedereen in Servië het natuurlijk over de aanstaande verkiezingen. Dus een goede afleidingstruc waarbij Vučić er alle aandacht op zich gevestigd heeft.
0: En wanneer moet dat dan gaan gebeuren, die verkiezingen?
28: Nou, premier Maatsert heeft nu gevraagd dus het parlement te ontbinden. Dat is eigenlijk een soort zetbaas van Vucic. Dat is de eerste stap en dan moet de president, nou, dat is dus Vucic, de verkiezingen uitschrijven. Dat doet hij de komende dagen en verwacht wordt hij dan dat die dan op 25 oktober plaatsvinden.
0: Iedereen in Servië heeft het nu over die verkiezingen, zeg je. Maar zitten mensen er ook op te wachten?
28: Nou, een deel zeker wel. En dat zijn die Serviërs die onder leiding van de studenten al ruim een jaar oproepen tot verkiezingen. Zij protesteren tegen corruptie en vriendjespolitiek. En willen dat Vucic het veld ruimt. Ja, je zou dus kunnen zeggen, die hebben nu een zin. Ze komen ook met een eigen lijst. Maar ja, het wordt voor hen een heel lastige campagne. Het is echt een oneerlijk speelveld. Vucic heeft vrijwel alle grote media in zijn zak. Veel daarvan zijn eigendom van mensen die dicht bij hem staan. En hij kan ook rekenen op de steun van de ambtenaren, van hun families. Want ja, als zij niet op hem stemmen, dan dreigen ze hun baan kwijt te raken. Ja, en er zijn er ook nog Serviërs die wel tevreden zijn met Vucic. De economie draait best goed. Er is stabiliteit. Pensioenen gaan af en toe omhoog. Ja, en de infrastructuur, wegen, sporen bijvoorbeeld, die moderniseert Vucic in een rap tempo. Dus ja, al met al heeft hij toch ook wel goede kaarten in handen. Dus dat gaat een spannende verkiezingsstrijd worden.
0: Maar die tegenstanders van Vucic, de studenten, hoe gaan die het aanpakken, de campagne?
28: Ja, ze komen met een eigen lijst, maar wie daarop staan en ook wat het programma precies is, daarover blijven ze nog vaag. Ja, en dat is bewust, want ze zijn als de dood dat ze worden afgemaakt door die regeringsgezinde media als ze ook maar een klein beetje informatie prijsgeven. Dus bijvoorbeeld de kandidatenlijst, die blijft zo lang mogelijk geheim. En ook in de campagne staan ze dus op achterstand aan het begin. Maar zeker zijn ze niet kansloos. De afgelopen bijna 2 jaar hebben ze laten zien grote delen van Servië tegen Vucic te kunnen mobiliseren. Bij de grootste demonstratie hier in Belgrado kregen ze 300.000 mensen maar liefst op de been. Nou, dat is echt heel veel. Dus ze maken zeker een kans. En er is echt een deel van de Serviërs die minder corruptie willen. En hun grootste wens is dat Vucic na meer dan 12 jaar aan de macht te zijn geweest het veld ruimt. Maar ja, of dat genoeg is, dat moeten we dus afwachten. En hoogstwaarschijnlijk op 25 oktober weten we meer.
0: Dankjewel, correspondent Thijs Kettenis. In de provincie Utrecht is er de komende jaarwisseling, als het goed is, weinig vuurwerk te zien, meldt RTV Utrecht.
1: Komende jaarwisseling geldt er een vuurwerkverbod voor consumenten. Verenigingen of stichtingen zouden een vuurwerkshow mogen organiseren, maar daar moet de gemeente dan wel toestemming voor geven. RTV Utrecht heeft een rondgang gemaakt en ontdekt dat weinig gemeentes daar iets voor voelen, vooral omdat het niet te handhaven zou zijn. Verder zijn er tijdens de jaarwisseling te weinig agenten en BOA's beschikbaar die de regels voor vuurwerkshows zouden moeten controleren. Pomphouders klagen over doorrijders, automobilisten die erna tanken vandoor gaan zonder te betalen. Deze ondernemer vertelt bij NH Nieuws dat hij het tot en met vorige maand al 67 keer meemaakte.
2: Ik merk wel dat het de laatste tijden wel weer erg in trek lijkt bij mensen om door te rijden. En dat komt waarschijnlijk ook door de hoge brandstofprijzen. We balen er gewoon van, want het kost ons heel veel geld en heel veel tijd.
3: U gaat wel betalen, denk ik nu.
4: Ja, waarom zou ik niet betalen? Je moet toch overal betalen? Ja.
3: Er zijn mensen die het niet doen.
4: Nou, ik ken ze niet zoveel.
5: Jongens, de mazzel, bedankt hè.
1: Niet alle doorrijders doen het expres, benadrukt die ondernemer. Sommige mensen vergeten te betalen of hebben niet in de gaten dat de betaling niet is gelukt. En iedereen die wel eens over de A6 bij Almere is gereden, heeft het waarschijnlijk wel eens zien liggen. Een groot onafgebouwd kasteel. Daar staat een enorme betonnen constructie, maar de afgelopen 20 jaar is er niets meer aan gedaan. De gemeente is er klaar mee. Het kasteel gaat tegen de vlakte, zegt deze verslaggever van Omroep Flevoland.
6: Nou, het zou een soort vestingstad moeten gaan worden. Wel weer in de vorm van een kasteel, maar dan is het wel zo dat het huidige gebouw zoals het er nu bij staat niet meer gebruikt kan worden. Want het staat al meer dan 20 jaar leeg. Weer en wind hebben vrij spel gehad. Dat heeft ook zijn invloed op de betonconstructie. Er is heel veel roest ontstaan, dus dat is niet meer veilig om daar verder mee te gaan met de bouw.
0: Maar het is een ongelooflijk groot ding ook.
1: Ja, het was ooit bedoeld als trouwlocatie. Een wethouder die vond dat de stad daar behoefte aan had. En er kwamen ook allerlei evenementen, dingen hadden daar, ruimtes hadden erin moeten komen. Maar
0: nooit
1: het is dus
0: gebeurd.
1: Door geldgebrek nooit afgebouwd. Wanneer het tegen de vlakte gaat, is nog niet bekend. Eerst moet de gemeenteraad van Almere nog stemmen daarover. En dat kan nog wel een tijdje gaan duren. En dan nog een vreemd verkeersfenomeen in Amsterdam te zien bij AT5. In het noorden van de stad is een rotonde aangepakt en sindsdien staat er een prullenbak midden op het fietspad. Deze Amsterdammers snappen er niks van.
7: Nou, ik vind het me toch een Gielder, echt typisch Noord. Dit kan je verwachten.
8: Ja, meneer, wat denkt u?
9: Kijk zelf, dat is toch belachelijk? Dat kan toch niet?
10: Er zit echt geen logica achter. Ik snap het echt niet. Ik snap niet waarom het midden op het fietspad is gezet. Het is echt gewoon dom.
7: Dit zijn grapjes van de gemeente. Ja, ik hoop alleen wel eens het grapje weghalen.
0: Maar is het een grapje?
1: Nee, de gemeente Amsterdam laat weten dat het helemaal geen grapje is. En ja, enige logica zit er wel achter. De prullenbak is namelijk bedoeld als een tijdelijk paaltje om te voorkomen dat er auto's over het fietspad rijden.
0: Kan je daar gewoon niet een paaltje neerzetten?
1: Ja, die waren dus gewoon op tijdelijk niet beschikbaar. Dus dachten ze, wat pakken we dan? Een prullenbak.
0: Tuurlijk. Robert Vriese, hoe gaat het op de weg?
11: Nou, drukker en drukker wordt het, Tielke. Bijna 500 kilometer file bij elkaar. 20 minuten vertraging heb je als je over de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht rijdt. Want je komt daar in 11 kilometer file tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht altijd nog 14 kilometer file tussen knooppunt Velperbroek en afrit Wageningen met 40 minuten vertraging. Daardoor file op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 5 kilometer en een kwartier op onthoud. Je hebt het misschien wel gehoord, de Hardenbergenbrug is dicht in beide richtingen en dat betreft de A28. 20 Amersfoort-Zwolle. In beide richtingen dus omrijden via Apeldoorn.

0: Ravine Lené, Love Me Not. Vandaag wordt in Den Haag gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid. Een belangrijk punt is het plan om huishoudelijke hulp te schrappen uit de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Vanuit het hele land vertrekken rond deze tijd bussen met actievoerders richting het Malieveld. Een van die demonstranten is Wiebe Huizinga. Hij heeft zelf een visuele beperking en maakt gebruik van ondersteuning vanuit de WMO. Hij vertelt waarom hij vandaag in actie komt.
1: Ik maak me vooral zorgen over het feit dat er fors bezuinigd wordt op de sociale zekerheid, waar dus de WMO een onderdeel van is. Mm-hmm. En vooral binnen de doelgroep waar ik ook toe behoor, mensen met een ziekte of met een beperking, die worden door die bezuiniging juist geraakt.
0: Yeah.
1: En nou ja, wij maken ons daar vanuit onze sector maken wij ons daar enorm zorgen over.
0: Wat voor manier worden mensen daardoor geraakt in de praktijk?
1: Nou, als ik naar mezelf kijk, ik heb een visuele beperking. Daarvoor heb ik een aantal hulpmiddelen, zodat ik mij grotendeels zelfstandig kan redden. Een van die onderdelen is bijvoorbeeld een televisieloop. Dat is een beeldscherm waar een videocamera boven hangt, zodat ik alles wat voor me, op schrift staat genoteerd onder die loop kan leggen, zodat ik het kan lezen. Want zonder die loop lukt me dat niet. Dus als dat ding straks kapot is en ik moet een nieuwe hebben en de regels voor de WMO zijn aangescherpt, weet ik niet of ik nog een televisieloop kan krijgen. En dan word ik zeer beperkt in mijn zelfstandigheid.
0: Ja.
1: Klein voorbeeldje. Ik moet ook 's ochtends mijn medicijnen innemen. Ik heb die loop nodig om de etiketten van de medicijnen te kunnen lezen. Dus als dat niet meer lukt, ja, dan weet ik niet of ik 's ochtends nog de juiste medicijnen inneem.
0: Nee, dus die zorg gaat ook verder dan het plan nu is, namelijk het schrappen van die huishoudelijke hulp. Maar maakt zich al meer zorgen over andere bezuinigingen op de WMO.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En vooral binnen onze sector, de sociaal ontwikkelbedrijven, waar ik door mijn beperking dus werk. Ja, wij krijgen wederom harde klappen. En die bezuiniging op sociale zekerheid, die raakt juist mensen die door ziekte of een beperking kwetsbaar zijn.
0: Ja, want u stapt inderdaad ook met collega's in die bus zometeen richting Den Haag. Ja. Collega's dus van een sociaal ontwikkelbedrijf waar u werkt, waar mensen werken met psychische, lichamelijke, verstandelijke beperkingen. Wat hoort u van uw collega's?
1: Die maken zich zorgen. Ontzettend veel zorgen. Ja. En omdat mensen zijn, die kunnen nu, met name als je kijkt naar de WMO, mensen kunnen zich nu nog grotendeels zelfstandig redden, omdat ze een beroep kunnen doen op die WMO. Maar als dat straks wegvalt of het wordt beperkt doordat gemeenten minder geld krijgen voor dat soort dingen, moeten die gemeenten keuzes maken. En dan is het nog maar de vraag, zijn die keuzes voor mensen met een beperking nog wel de meest ideale keuzes, zeg maar.
0: Bent u ook bang dat u zelf op een gegeven moment, als deze bezuinigingen doorgaan, niet meer zelfstandig kunt wonen?
1: Absoluut, absoluut. Want ik heb gewoon hulpmiddelen nodig om mijn dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk te kunnen voeren. En als er op de WMO bezuinigd wordt, daar maak ik me er zeker zorgen om. En weet je, de maatschappij is op dit moment heel erg ingericht op dat mensen zich zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen redden. Maar daar maak ik me wel zorgen over. Ik zie mijn toekomst daarin onzeker tegemoet.
0: Wat is uw plan vandaag in Den Haag?
1: Nou, wij proberen natuurlijk in Den Haag, vooral de politici in Den Haag, duidelijk te maken dat deze bezuinigingen, dat die oneerlijk, onfatsoenlijk en onacceptabel zijn. En dat de politiek daarin andere keuzes moet maken. Want wij zien nu dat door deze bezuinigingen geld weggehaald wordt bij mensen die dat hard nodig hebben. En dat besteed wordt aan andere zaken. En wij zien nu dat wij nu als melkkoe worden gebruikt door het kabinet. En dat moeten we tegengaan. Want wij hebben dat geld hard nodig.
0: Wiebe Huizinga was dat, die vandaag gaat demonstreren tegen bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid.
2: NPO Radio 1. Bound. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
3: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken. De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
4: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
5: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
6: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier.
7: Daarom kom je op.
6: Ik ben blij dat ik ergens dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
2: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.

0: Mis niks en sla je slag.
1: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
2: Hallo, Odido Business hier. Ook ondernemers krijgen waanzinnig veel voordeel tijdens prijzenslag. Mis niks en sla je slag op odido.nl/business.
3: Soms speelt het door je hoofd. De verkoop van je onderneming. De deal van je leven. Wacht je af totdat een koper zich aandient? Of zet je zelf tijdig de eerste stap?
4: De beste transactie start ruim voordat je met kopers aan tafel zit. Met een gedegen voorbereiding, kennis van de sector en de juiste verkoopstrategie. Dan is een succesvolle transactie geen toeval, maar de kracht van het plan. Ik ben David Linders, partner bij Rembrandt M&A. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
5: Vanaf nu echt gezond eten? Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
6: Hey pap, ben jij wel eens in Azië geweest?
7: Jazeker, een paar weken met je moeder naar Thailand.
6: NRV.
7: Waar vraag je dat?
6: Nou, ik dacht, kunnen wij ook niet een keer een verre reis maken?
7: Wij?
6: Ja, wij allemaal, samen naar Thailand.
8: NRV. Reizen met de familie in een groep of liever privé? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
5: Nu bij Dirk, Silvo-kruiden. Diverse varianten, 1,49, komen altijd van pas.
8: NRV.
6: Bekijk alle familiereizen op nrv.nl.
9: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
10: NPO Radio 1. 8 uur.
11: Dielke Teertstra.
10: Het NOS Radio 1-journaal.
12: Goedemorgen. Het loopt vast op alternatieve routes rond de A28. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
13: Het verkeer heeft vanochtend veel last van de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. Gisteren werd die brug per direct in beide richtingen gesloten. Bij een inspectie van Rijkswaterstaat bleek dat er zoveel grind en zand rond de pijlers van de brug was weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Omdat mensen ook via lokale wegen proberen om te rijden, staan er in en rond Nijkerk ook files. Hoe lang het herstel van de brug duurt, is niet bekend. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgelaaid. De aanleiding is volgens de Houthis een Saoedische aanval vorige week op een gevangenis in het noorden van Jemen. De politie in Nijmegen is gisteravond massaal uitgerukt nadat mogelijk schoten waren gehoord. Bewoners van de Hengstdalse weg in Nijmegen-Oost werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie in die regio is extra alert na het incident vorige week in Overasselt vlakbij Nijmegen. Tientallen mannen trokken toen 's nachts gewapend door het dorp, waar ze naar de woning liepen van een man die wordt verdacht van betrokkenheid bij drugshandel. Een 51-jarige beveiliger bij het huis werd toen doodgeschoten. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit of worden uitgebuit en terug willen op het rechte pad. Volgens Keerpunt weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Kravchenko ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude, maar stapt toch op. Hij zegt te willen voorkomen dat hij in deze zaak als politieke speelbal wordt gebruikt. En Botik van der Zandschulp heeft de kwartfinale van de US Open bereikt. Hij won in 5 sets van de Fransman Arthur Jea. De partij duurde ruim 5 uur. Het was de langste wedstrijd van het toernooi. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev, de hoogst geplaatste tennisser van het toernooi. Het weer vandaag op veel plaatsen bewolkt. In het zuidoosten vanochtend mogelijk nog wat zon. Vanmiddag gaat het vanuit het westen regenen. Voor de buien uit is het een graad of 20. In de regen koelt het af tot 16 graden.
12: De verkeersinformatie, Robert Vriesem.
14: Een redelijk drukke spits. Ruim 500 kilometer file op de Nederlandse wegen. Een spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A2 dicht. Dat is vanuit Utrecht naar Den Bosch. Bij knooppunt Empel nu 10 kilometer file. Vanaf Waardenburg duurde 25 minuten langer over. Half uur vertraging op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij Alfred Wageningen staat 15 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Velperbroek. En aansluitend op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem. Voor knooppunt Waterberg 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A

0: 10 kilometer file. Het rijdt langzaam vanaf knooppunt Velperbroek. En aansluitend op de A50 vanuit Apeldoorn naar Arnhem voor knooppunt Waterberg 9 kilometer file met 20 minuten vertraging. De A28 is in beide richtingen dicht. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Harderbergerbrug. Omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50.
1: Ja, en die A28 is een van de belangrijkste routes naar het oosten van het land. Het vrachtverkeer heeft last van de afgesloten brug. Zometeen onze verslaggever.
2: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
3: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
4: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
5: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
4: Persave. Vanaf 10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
5: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar IEX.nl/actie.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
7: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
8: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
9: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Er mag voorlopig geen verkeer over de Hardenbergerbrug bij Nijkerk. Want er zijn zorgen over de constructie. De A28 is daarom voorlopig in beide richtingen dicht daar. Dat leidt tot files, hoorden we net al in de verkeersinformatie. Verslaggever Mark Hamer, we spraken elkaar een uurtje geleden. Toen was je onder de brug. Hoe is het nu? Ben je daar inmiddels alweer weggekomen?
10: Ja, ik lig niet meer onder de brug. Nee. Ik ben ietsje verder gegaan. Maar ik ben niet zo heel ver gegaan, hoor. Want het is hier een... eigenlijk vlak naast die brug begint een bedrijven/industrieterrein. Ik heb gekeken op de kaart. Als je daar omheen kijkt, eigenlijk zijn alle wegen rood. Het verkeer staat vast. Ik sta dus nu een beetje aan de rand van het bedrijventerrein. En ik heb uitzicht op de N301. En dat is eigenlijk de weg. Als je kom je uit het noordoosten, dan over de A28, dan kan je op dit punt eigenlijk niet verder. Dan kan je alleen nog deze weg op. Nou, je ziet het ook voor het stoplicht wat ietsje verder is. Het rijdt nu stapvoets. Het is één lange rij aan auto's. En wat ik al zei, ik sta hier op een bedrijventerrein. En wat je ook hier ziet, is heel erg veel vrachtauto's. En ook veel vrachtauto's trouwens die hier over die weg heen rijden. Maar ik ben dit gebiedje ingegaan. En ik ben maar eens op een vrachtauto geklommen en gevraagd waar ze vandaan komen.
11: Ik kom zelf in Nijkerk, kom uit Zeewolde met de zaak. En,
10: Het zit overal vast hier omheen.
11: Ja, het is drama.
10: Ik zie hier een beetje over het industrieterrein heen en weer rijden. Maar u weet eigenlijk ook niet welke kant u op...
11: Ik moet hier wezen.
10: Ik moet hier wezen.
11: Ik moet keren, maar dat bedrijf is dicht. Dus ik moet hier bij Roma wezen. Dus,
10: is straks weg? Hoe gaat dat?
11: Ja, gaan we meemaken. Ik moet hier een rondje Nijkerk en dan gaan we het wel zien.
10: Ja. Wat vindt u ervan?
11: Ja, drama natuurlijk. Met heel Nederland nu kut.
10: Ja, het zit nu overal vast. Ja. Want u kan ook niet daar over andere bruggen.
11: Nee, klopt. Ik kwam gisteren uit Zeeland. Dan zit je ook weer met die Merwedebrug en
10: alles. Ja, precies.
11: Het wordt op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt allemaal.
10: Ze hebben te lang geen onderhoud gedaan, hè?
11: Ik denk het, ja. Ja.
10: Ze zeggen niet dat dat hier het probleem is, maar toch, ja.
11: Ja, ik hoorde ook weer dat ze het alweer wisten. Maar dat het toch erger was dan dat ze verwacht hadden.
10: Ja, het is sneller uitgespoeld, zeggen ze. Er stond onderhoud gepland.
11: Ja.

0: En even een andere vrachtwagen die net heeft staan tanken.
1: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
0: Ja, precies.
1: Dus ja.
0: Want waar komt u nu vandaan?
1: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe.
0: En waar is dat?
1: Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
0: Ja, en heeft u al bekeken hoe lang het gaat duren?
1: Ja, ik heb het al net bekeken, ja.
0: En,
1: ik ga niet omrijden.
0: Daar wordt u niet blij van? Hoor,
1: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route. Dus,
0: Want hoe lang is het extra reistijd nu voor u?
1: Het is nu ongeveer, het is nu nog vroeg, 10 minuten.
2: Dus dat gaat mee.
1: Maar goed, eind van de dag is het hier echt een feest, want het is echt heel druk. Echt heel druk.
0: Ja, we zitten hier bij Nijkerk. Dit is echt een gebied waar overslag zit en waar allemaal bedrijven zitten.
1: Ja, precies. Ja, dat is heel veel bedrijven zitten hier ook. Dus ja. En ik kom hier elke dag, dus het wordt elke dag feest, denk ik.
0: Ja, die A28 is echt een ader, hè, voor jullie.
1: Ja, precies. Die hebben we echt hard nodig. Ja, dus...
0: Nou ja, succes vandaag de richting Apeldoorn.
1: Gaat goed komen.
0: Oké, succes.
3: Fijne dag nog.
4: Ja, vrachtwagens die hier vandaan komen, ja, die kunnen natuurlijk niet omrijden. Ja, want ze zitten er middenin. Ja, je hoort het, ze balen wel. Maar ja, frustratie nog niet. Maar ja, het moet natuurlijk niet al te lang gaan duren.
5: Nee. Dankjewel, Mark Hamer. En Jan Boeven is directeur van branchevereniging Transport en Logistiek Nederland. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Wat betekent het voor uw sector dat deze brug nu dicht is?
6: Nou, een heleboel overlast, zoals u net al hoorde, van de chauffeurs. Maar ook uiteraard meer kosten. U moet weten, er gaan 13.000 vrachtauto's over die weg per dag.
5: 13.000?
6: Ja, 13.000. En dat betekent dat de transportsector ongeveer 1 miljoen extra kosten per dag heeft. Dus iedere dag dat die brug dicht is, kost ons een miljoen.
5: Want waar zit dat miljoen dan in?
6: Nou, dat miljoen zit in de extra reistijd die je hebt. In de kosten van de chauffeur die daar mee gemoeid is. De vrachtauto kost ongeveer 80 euro per uur.
5: Mm-hmm.
6: Dus dan is het een eenvoudig rekensommetje als je die vermenigvuldiging met die 13.000 auto's doet. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met wat die chauffeur zegt, dat hij een tijdslot mist als hij bij een volgend adres komt. Dus de route wordt ook verstoord.
5: Ja, maar dan gaat u uit van omrijden dat een uur duurt. Want het hoorde de chauffeur net zeggen, dat is 10 minuutjes extra op dit moment voor mij.
6: Ja, zeker. Ja, als je in Nijkerk zit, snap ik dat. Maar als je vanuit de Randstad richting het oosten of het noorden komt, ja, dan is het echt wel veel meer. Dan is het tussen 50 minuten en een uur extra reistijd.
5: Is het een van de transportroutes door Nederland?
6: Nou, het is in ieder geval een hele belangrijke transportroute. En het is naar Noord- en Oost-Nederland, de A1 en de A28. Maar naar Noord-Nederland is de A28 de belangrijkste route.
5: Ja. Het is nog onduidelijk, horen we van Rijkswaterstaat, hoe lang de afsluiting gaat duren. Kunt u inschatten wat de gevolgen zijn als dit niet vandaag of morgen is opgelost?
6: Ja, daar kun je slag naar slaan. Maar ik denk dat het wel relatief snel zal worden opgelost. Ik denk dat deze situatie anders is dan die bij de Merwedebrug. Maar goed, wat er gaat gebeuren is dat wij gewoon eigenlijk opnieuw onze planning moeten maken voor de komende weken. En ja, dat is wat er gebeurt. In de eerste dagen zullen we echt wel iedere dag dat miljoen kosten hebben.
5: Ja.
6: Want we kunnen die planning niet van de een op de andere dag omgooien.
5: Nee, en u noemt al de Merwedebrug een paar keer, want daar zijn ook wegafsluitingen. Waar in het land hebben jullie er nog meer last van?
6: Nou, de Dijk Enkhuizen Lelystad wordt afgesloten. De Merwedebrug is afgesloten voor vrachtverkeer. We hebben de Papendrechtse brug, die belangrijk is voor de ADR. Dat is in de N3 bij Dordrecht. We hebben de Zeelandbrug, die is afgesloten. Ja, en er zijn op dit moment 80 bruggen en viaducten die zijn, ja, dat heet dan afgewaardeerd. Maar vrachtauto's boven een bepaald gewicht niet overheen kunnen rijden.
5: 80 in het land.
6: Ja, en dan zijn er nog 104 bruggen die onder verscherpte inspectie staan.
5: Ja,
6: dus als je naar het patroon kijkt, de afgelopen
5: anderhalf
6: maand.
5: Dat is behoorlijk puzzelen.
6: Ja. Ja, dat is. Ja, sorry.
5: Ja, wat is er nodig zodat het vrachtverkeer, denkt u, wel gewoon over de weg kan in Nederland?
6: Nou ja, geld voor onderhoud vrijmaken. Mm. Want dat is het grote probleem. De meeste van die bruggen en viaducten, niet deze, maar die andere wel allemaal, die zijn gebouwd in de jaren 50 en 60 van de vorige eeuw. En die zijn aan het eind van hun levensduur. En er is geen, of in ieder geval heel onvoldoende geld beschikbaar voor onderhoud.
5: Ja. Daar moet meer geld naartoe wat u betreft. Jan Boeven, directeur Transport en Logistiek Nederland. Veel dank. Toeslagenouders doen aangifte tegen de Belastingdienst, schrijft Trouw.
3: Dat doen ze omdat medewerkers van de dienst toeslagen expres belangrijke informatie zouden hebben achtergehouden. Dat is volgens hen een ambtsmisdrijf. Het gaat om 20 miljoen bestanden die werden teruggevonden in een datakluis. Daarin zaten onder meer mails van ambtenaren en documenten over fraudebestrijding. De minister en staatssecretaris boden hier al excuses voor aan, maar deden zelf geen aangifte. Voor de kust van Somalië zijn de afgelopen maanden weer meerdere schepen aangevallen door piraten. Het aantal incidenten lag in 10 jaar tijd niet zo hoog, schrijft de Britse krant The Guardian. Sinds eind april zijn er 8 kapingen geweest door Somalische piraten. Die kunnen hun gang gaan vanwege de onrust in de regio. Door de afsluiting van de straat van Hormuz varen nu meer schepen langs Somalië. De Europese regels voor aanbestedingen gaan veranderen. Morgen maakt Brussel dat officieel bekend, maar het FD heeft de regels al ingezien. Als overheden een project aanbesteden, hoeven ze niet meer automatisch te kiezen voor de partij die de laagste prijs biedt. Andere zaken gaan een belangrijke rol spelen, vertelt de EU-correspondent van de krant.
7: Overheden moeten ook kijken naar het belang van vergroening, van innovatie, van strategische autonomie. We willen niet afhankelijk zijn van China. En 30% van de criteria moet draaien om echt dergelijke kwalitatieve criteria.
3: De Telegraaf schrijft over een inleverplicht voor luiers. Het kabinet werkt aan inleverpunten, zodat gebruikte luiers kunnen worden gerecycled. De luierfabrikanten moeten hiervoor zelf een landelijk systeem optuigen. Dat moet binnen 5 jaar geregeld zijn.
5: Een inleverplicht, dus je mag ze dan niet meer gewoon weggooien.
3: Het is een plan, maar dat is wel inderdaad hoe het in ieder geval nu wordt opgeschreven in de Telegraaf. En de Britten zijn opnieuw in de ban van Oasis. Na de reunieconcerten van vorig jaar is er nu een documentaire over die shows. De band trad vorig jaar weer op nadat een jarenlange ruzie tussen de broers Noel en Liam Gallagher voorbij leek. De nieuwe docu gaat niet in op die ruzie, vertelt deze verslaggever van Sky News.
8: As a concertfilm is great, but don't expect any revelations about what led to the reunion for the price of your popcorns. They're up for singing. But seemingly not spilling.
5: Dat is toch gek, hè? Je kan je bijna niet voorstellen dat een film over Oasis kan zijn zonder dat het over geruzie gaat.
3: Is er ook iets anders dan, vraag je je bijna af. Ja, dat is er, want er wordt ook volop gespeculeerd over een nieuwe tour van Oasis. Sterker nog, The Sun heeft al een uitgelekt tourschema in handen en daarop staat ook een show in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam.
5: Robert Vriezen, hoe gaat het op de weg?
9: Nou, toch weer een tikje drukker geworden, Dielke. 560 kilometer file bij elkaar. Op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel. 14 kilometer file door een spoedreparatie. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging voor het verkeer een half uur. Half uur vertraging ook op de A12 vanuit Duitsland naar Utrecht. Bij Alfred Wageningen 14 kilometer file door die uitgebrande bakwagen van een vrachtwagen vanochtend. De A28 die is dicht. De weg Amersfoort-Zwolle bij de Harderbergerbrug. In beide richtingen dus omrijden via Apeldoorn over de A1 en de A50. En binnendoor omrijden, ja, dat is ook een probleem aan het worden, hoor. Zowel op de N301 als op de N303 is de vertraging een half uur.
10: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal. Wie luistert, weet meer.
5: 17 minuten over 8. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag via een speciaal telefoonnummer om hulp vragen. Ook deze moeder had haar vermoedens.
11: Ik zou begin tweede klas middelbare school. Ze hadden geen grip op hem. Hij luisterde eigenlijk steeds slechter. Deed niet mee met de lessen. En het lijkt wel alsof het ineens niks meer boeide. Ja, is het de puberteit of heeft hij echt een probleem of is hij iets aan het doen wat niet mag?
5: Ouders kunnen nu direct in contact komen met hulpverleners van Keerpunt, een landelijk hulpplatform bij zorgen over criminaliteit en criminele uitbuiting. Sjoerd van Bemmel, teamleider bij Keerpunt, legde vanochtend uit waarom ze zich niet alleen richten op jongeren, maar nu ook op hun ouders.
12: We zagen het afgelopen jaar dat het aantal ouders dat via de chatcontact opnam al verdubbelde. Ouders maken zich enorme zorgen om hun kind, maar weten dan vaak niet goed wat ze moeten doen. Ze zijn bijvoorbeeld bang om het verkeerde te doen, of het contact met hun kinderen kwijt te raken, of de situatie alleen maar erger te maken. En daardoor blijven ze heel lang rondlopen met die zorgen. De chat blijft gewoon bestaan, maar we merkten bij ouders dat er toch een sterkere behoefte was om ook even telefonisch contact met iemand te hebben. Juist om gelijk door te kunnen pakken en het beste voor te hebben met zijn eigen kind.
5: Dat is een generatieverschil, denk ik. Ouders bellen liever en jongeren chatten liever.
12: Ik denk dat dat meespeelt, maar ook wel dat voor de jongeren werkt het heel goed die anonimiteit op de chatlijn. Dus wij weten niet wie ze zijn en ze voelen zich helemaal veilig daardoor. Maar ouders die willen gewoon het beste voor hun kind. En dat betekent soms ook dat ze veel sneller willen doorpakken en gewoon direct hulp willen dat het weer goed gaat met hun kind.
5: Ja. Bijvoorbeeld de moeder die we net hoorden. Met wat voor zorgen komen ouders bij jullie?
12: Dat kan heel verschillend zijn. Soms gaat het echt om ouders die eerste signalen zien of zich zorgen maken over hun kind. Bijvoorbeeld dat iemand dat hun kind veel geld heeft of dure spullen die ze niet kunnen verklaren. Meerdere telefoons op vreemde tijden weg zijn. Maar we zien ook echt wel dat ze bijvoorbeeld drugs vinden in de stokkela van hun zoon. Of dat ze weten dat hun kind bijvoorbeeld hun geld pas heeft uitgeleend. En dat er mensen aan de deur staan of dat hun kind onder druk wordt gezet. Dus het gaat echt van het onderbuikgevoel tot aan situaties waarin echt al serieus iets aan de hand is. En in beide gevallen kunnen ouders dan terecht.
5: Ja, en wat voor signalen moeten ouders serieus nemen? Want sommige voorbeelden zijn natuurlijk duidelijk als je inderdaad ineens heel veel geld ziet of mensen aan de deur staan die kinderen onder druk zetten. Maar zijn er ook subtielere dingen waarvan jullie zeggen, daar moet je als ouders echt op letten?
12: Ja, ik denk toch vaak vooral gedragsverandering. Dus een kind dat eerst heel extravert is en denk introvert is, dat kan bijvoorbeeld iets betekenen. Maar juist ook wel meer de objectievere dingen die je kunt vaststellen. Dus ja, iemand die meerdere telefoons heeft, dat je op vreemde tijden weg bent, dat een andere vriendengroep is, meer geheimzinniger gedrag. Als ouder ken je vaak je kind het beste. Dus ik denk dat het heel belangrijk is op het moment dat je al die eerste signalen hebt, dat je al heel laagdrempelig met ons contact kunt opnemen, zonder dat er een heel traject op gang wordt gezet of dat je ergens wordt vastgelegd dat je met ons contact hebt gehad. Ja. Juist echt dat eerste gesprek.
5: Ja, want wat kunnen jullie betekenen voor die ouders?
12: Nou, ik denk het belangrijkste is dat we eigenlijk gewoon beginnen met luisteren. Dus wat zie je aan je kind? Wat is er veranderd? Waar maak je je zorgen om? En daarna kijken we ook vooral met elkaar, wat kun je hier als ouder mee? En dat kan heel praktisch zijn. Hoe start je een gesprek hierover met je kind zonder dat die meteen dichtklapt? Welke signalen moet je serieus nemen? Maar we kijken ook samen wie er rondom het gezin kan helpen. En wanneer het bijvoorbeeld verstandig is om wel een school, de jongerenwerker of de politie te betrekken. En soms is dat na één gesprek al is dat voldoende. Maar ouders kunnen ook over langere tijd met ons contact opnemen. Dat we echt samen oplopen. Totdat een ouder weer weet, oké, ik sta er niet alleen voor. En ik kan weer verder in mijn situatie.
5: Wat is nou een praktische tip die jullie hebben voor ouders die in gesprek willen met hun kind? Die misschien denken van, nou ja, ik heb toch een beetje een gek gevoel over. Maar ik weet ook niet hoe ik erover moet praten.
12: Het is bijvoorbeeld heel belangrijk om echt de verbinding met je kind te zoeken. Wat je vaak merkt, een voorbeeld bijvoorbeeld van de moeder die drugs voor anderen bewaart en de moeder die dat vond. Dan is zijn eerste reactie vaak, ja, ik confronteer hem vanavond en dan gooi ik alles weg. Maar als er bijvoorbeeld anderen achter zitten die hem onder druk hebben gezet om die drugs te bewaren, dan kan zijn actie eigenlijk meer schadelijke gevolgen hebben voor een kind die hier nog meer gevaar door loopt. En dan kijken we eerst, wat is die dreiging? Hoe kun je het gesprek toch veilig openen? En wie moet er eventueel betrokken worden? Dus het is geen standaard advies. Het hangt echt af van de situatie en per geval.
5: Ja. Verwachten jullie nu jullie die telefoonlijn hebben, nog meer vragen te krijgen?
12: We hopen het wel. We zien dat veel ouders echt wel in deze situatie zitten. Maar dat er ook heel veel sprake is van zorgen, van schaamte, het verkeerd doen bij je kind, of bang zijn om het contact te verliezen. En dat er ook veel wantrouwen is toch naar officiële dienst, dat er gelijk van alles op gang wordt gezet. En we hopen dat wij eigenlijk de meest toegankelijke en laagdrempelige manier zijn om contact te zoeken. En juist echt vanuit het idee, ja, ik maak me zorgen, misschien is er niks aan de hand, maar ik wil het toch even checken. Tot aan de situatie waarin er echt hele serieuze risico's en zorgen zijn. En waarin we echt kunnen kijken met elkaar, oké, maar wat is er nu in jouw situatie nodig om hier aan verder te komen?
5: Sjoerd van Bemmel was dat van hulpplatform Keerpunt. 11 september 2001, de dag die bekend kwam te staan als 9/11. Deze week is het 25 jaar geleden dat die serie aanslagen Amerika en de wereld schokte. In de nasleep ervan werden veiligheidsmaatregelen overal ter wereld flink opgeschroefd. Maar nu wordt er door president Trump juist fors bezuinigd op programma's die dat soort aanslagen zouden moeten tegengaan. Een reportage van onze correspondent in Amerika, Sjoerd den Daas.
13: Lunchtijd hier op Wall Street. Rond het Amerikaanse beursgebouw komen de vrouwen en mannen in mooie pakken naar buiten. Iedereen die hier zegt boven de 45, 50 is, die weet het nog als de dag van gisteren.
14: I was working here, but luckily I was in Brooklyn.
13: Deze mevrouw zegt, ik werkte hier toen ook, maar had toevallig een afspraak in Brooklyn. Dat is aan de andere kant van het water. Ze zegt, gelukkig maar, want ik zag de rook.
14: Tough day. Someday that, something that I will never forget.
15: The plane hit on the World Trade 1.
13: Danny werkte toen bij Standard Chartered, de zakenbank. Die zegt, ik zag het gat in het gebouw naast ons. Toen ben ik gevlucht. Super eng, emotioneel, echt heel stressvol.
15: Emotionally stressed with that.
13: Ja, de jaren daarna is er veel veranderd. Op de vliegvelden natuurlijk, weten we allemaal. Ook in de straten hier van New York, roadblocks bijvoorbeeld. Om auto's tegen te kunnen houden. Meer surveillancecamera's. Maar natuurlijk ook heel veel onzichtbaar.
15: Any sound you hear may be something terrorist-like activity.
13: Ja, de dreiging is niet weg, maar grote terroristische aanslagen zoals op 11 september zijn 25 jaar niet meer voorgekomen hier in Amerika.
15: Dat has been a big success, no?
16: Certainly. I definitely think that the post 9/11.
13: Een groot succes, vraag ik aan Caroline Rose, is terrorisme-expert bij het Soufan Center in New York.
16: We've had incidents.
13: Ja, zegt ze, de infrastructuur die is opgetuigd na 11 september is succesvol geweest. Veel terroristische organisaties hebben zich afgesplitst en verder verspreid. En er zijn wel incidenten geweest, maar niet van de orde van grootte zoals toen in 2001.
16: Financial resources drained from the counterterrorism bureau and a lot of our intelligence agencies.
13: Tegelijkertijd zijn er wel zorgen over alle ontslagen en de bezuinigingen binnen de overheid op terrorismebestrijding. Dat zou kunnen leiden tot nieuwe veiligheidsproblemen. Ja, want ondertussen wordt er door Trump flink gesneden op plekken waar mensen zitten die Amerika veilig zouden moeten houden.
17: My dad woke me up to tell me that planes had crashed into the World Trade Center. And
13: Michael Duffin is een van hen, werkte tot voor kort op het antiterrorismebureau bij het ministerie van Buitenlandse Zaken in Washington.
17: Was there a role that I could play in preventing another 9/11 type attack?
13: Is dat ooit begonnen, zegt hij, omdat hij zulke aanslagen wilde helpen voorkomen na 11 september. We spreken hem vlakbij het Pentagon. Vliegtuigen hier van het vliegveld hiernaast, die vliegen nog altijd laag over. Dat antiterrorisme departement bestond al, zegt Duffin, maar het is wel flink uitgebreid na 11 september. Een grote groep experts die het radicaliseringsproces begrijpt en weet hoe terroristische organisaties als ISIS en Al-Qaeda zich organiseren.
17: We worked closely with our Dutch counterparts on radicalization recruitment to terrorism.
13: We zochten internationale samenwerking, ook met Nederland, om gewelddadig extremisme tegen te gaan en samen te werken op het gebied van deradicalisering.
17: We were very successful at that during the first Trump administration.
13: Tot nu dus, want alleen daar al zijn 1300 mensen ontslagen.
17: It's shocking and frustrating because it makes no sense.
13: Heel schokkend, zegt Duffin, en frustrerend. Het slaat nergens op als je het bekijkt vanuit het veiligheidsoogpunt. Grote vraag nu, is Amerika echt minder veilig geworden? Kan 11 september weer gebeuren?
17: It's really difficult to pull off an attack on the scale of 9/11.
13: Het is erg moeilijk om de aanslag met een omvang van 11 september opnieuw uit te voeren, zegt Duffin. Maar door de bezuinigingen en ontslagen is de kans op zo'n aanslag wel weer groter geworden, denkt hij.
17: The chances of a 9/11 scale attack happening are increased because of the cuts.
5: Een reportage was dat van correspondent Sjoerd en Daas. Ja, en zometeen hier op NPO Radio 1, Stam.nl. Roos, wat gaan jullie doen vandaag?
18: Een heel goedemorgen. We gaan het hebben over de grootouderlijke burn-out. Jij had het gisteren ook in de uitzending.
5: Dat klopt. Ja, opa's en oma's die allemaal moe worden.
18: 1 op de 4, hè, opa's en oma's raken uitgeput door de zorg voor hun kleinkinderen. Blijkt uit Vlaams onderzoek dat volgens de onderzoeker ook op ons land van toepassing is. Hier in Nederland gaat maar liefst 60% van de kinderen tot 4 jaar op vaste dagen naar hun opa en oma. Ja, en dat terwijl heel veel grootouders zelf soms ook nog een baan hebben. Nou, daar gaan we het dus over hebben in Stam.nl. Doen we aan de hand van de stelling: oppassen op kleinkinderen vraagt te veel van grootouders. Ik ben heel erg benieuwd naar uw ervaring. Springt u wekelijks bij door op te passen? Komt het ook voor dat die zorg voor de kleinkinderen dan te veel van u vraagt? Ik ben ook benieuwd, waar zit hem dat dan in? Wanneer, waardoor wordt het te veel? Of zegt u nou, ik pas altijd met liefde op. Het is altijd genieten, het is me nooit te veel. Bent u degene die kinderen heeft en die altijd vraagt aan uw ouders van, ik wil graag dat u oppast, heeft u er vaste dagen voor? Wat zijn de afspraken? Wat maakt het werkbaar of niet? Praat mee, bel 0800 1101 of reageer via de NPO Luister-app.
19: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
20: Kom naar het nieuwe Lalique Museum in Doesburg. Kijk op laliekmuseum.nl.
21: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
22: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
24: Wij zijn Medipoint.
25: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
26: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
25: En voor Harold met een sta-opstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
25: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
28: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: De Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
28: Medipoint.
25: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
10: NPO Radio 1.
5: 8:30 precies, Thomas met hoofdpunten.
3: Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden om de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Rijkswaterstaat vult dat tijdelijk aan met nieuw zand en grind. Hoe lang het herstel van de brug duurt, is niet bekend. Zeker 70 mensen zijn in Saoedi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Rond 4 steden werden burgerdoelen en olieopslagplaatsen geraakt. Na een wapenstilstand van 4 jaar wordt er sinds vorige week weer gevochten tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat daar mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengstalse weg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. En ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar niet weten wat ze ertegen kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen voor hulp. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit en terug willen op het rechte pad. 2 matrozen hebben taakstraffen gekregen vanwege seks aan boord van een marineschip in Den Helder. De ene matroos had seks met een vrouwelijke collega, de ander keek met andere collega's mee via een beveiligingscamera. De vrouw wist dat niet. Zij krijgt een schadevergoeding van €11.000 van de 2 mannen.
5: Alfred Snoek bij Weerplaza, goedemorgen.
30: Goedemorgen.
5: Krijgen we na de zomerse dag van gisteren nog zo'n fijne dag?
30: Nee, dat gaat in vrijwel heel Nederland niet lukken. Het is namelijk zo dat er best al veel bewolking aanwezig is. Bewolking waaruit vooral op dit moment in Zuid-Holland en Noord-Holland regen valt. Friesland krijgt zometeen ook af en toe wat druilerig weer. Wil je toch nog een beetje nazomers weer krijgen vandaag, dan kun je dat binnen de landsgrenzen vinden. Want vooral in Limburg, oostelijk Brabant, de Achterhoek, daar breekt vandaag nog wel af en toe de zon door en blijft het tot het avonduur waarschijnlijk droog. En daar kan dan ook nog, en dan met name in het zuiden van Limburg, de temperatuur naar zo'n 24 of 25 graden oplopen. In het westen van Nederland is het nu een graad of 18 en dat blijft het de rest van de dag. En die regen die daar nu valt, die zal zich in de loop van de middag over een steeds groter deel van het land uitbreiden. En vanavond krijgt dan ook uiteindelijk het oosten en zuidoosten van Nederland met regen te maken.
5: En blijft het dan voorlopig in het hele land nat?
30: Nou, vanavond in ieder geval wel. Vannacht wordt het weer wat droger, komen er opklaringen voor. En morgen zien we dan best wel regelmatig de zon doorbreken. In de ochtend in het noorden een paar buien, in de middag in het hele land. Maar ook tussen die buien door is het nog vaak droog met zonneschijn. Waait wel een stevige wind uit westelijke richting. En morgen moeten we ons tevreden stellen bij temperaturen van slechts een graad of 18.
5: Robert, is het nog steeds zo druk?
0: Ja, we zijn wel op de goede weg terug hoor. 499 kilometer op mijn tellertje. Op de A1 is het extra druk door de afgesloten A28... de weg Amersfoort-Zwolle bij de Hardenbergenbrug. Op de A1 Apeldoorn-Amsterdam daardoor een half uur vertraging... tussen Stroe en Hoevelaken 12 kilometer file. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A2 dicht... vanuit Utrecht naar Den Bosch, dat is bij knooppunt Empel. 16 kilometer file daar met 40 minuten oponthoud. Op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch gebeurde een ongeluk. Dat gebeurde bij Drunen-West. 8 kilometer file daar en dik een half uur vertraging... doordat de linkerrijstrook dicht is. En helemaal dicht is de N201, de weg Uithoorn-Hilversum... na een ongeluk bij Loenen in beide richtingen.
5: De Amerikaanse buitenlandminister Rubio is op rondreis in Latijns-Amerika. Zo onze correspondent.
1: Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
23: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, eet smakelijk voor straks.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
7: Ja, hoi.
6: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
7: Ja, dat kan goed kloppen.
6: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
7: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
6: Oké, en waarom juist radio?
7: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
6: Oh, wat goed zeg.
7: En ik ga binnenkort ook op tv.
6: Zo.
7: Ja.
8: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
9: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
11: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
12: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
11: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
12: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
14: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heidsen en vele anderen... in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over 3 generaties vrouwen... van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
5: Amerikaanse buitenlandminister Rubio gaat op een 3-daagse tour... langs Colombia, Ecuador en Peru. Landen met rechtsgezinde staatshoofden en bondgenoten van de Amerikaanse president Trump. De recent verkozen Colombiaanse president, de La Espriella, wil samen met de Amerikanen hard optreden tegen drugscriminaliteit. Vertelt correspondent Boris van der Spek vanuit Mexico.
31: Nou, het gaat Rubio vooral om eigenlijk een tour door Zuid-Amerika. Om gelijkgestemde leiders, bondgenoten van de VS te ontmoeten. En Colombia is een van de belangrijkste partners van de VS in het continent. Zeker sinds die president, de La Espriella, daar is gekozen als president. Dat is een hele rechtse leider. En hierna gaat hij ook door naar Ecuador. Daar zit Daniel Noboa, ook een echte vriend van de regering Trump. Peru, daar zit sinds kort de rechtse Keiko Fujimori. Dus ja, hij gaat allemaal rechtse regeringen af. En dan hoopt hij bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid... of op het gebied van migratie... maar ook om economische banden aan te halen... of China uit te sluiten... weer die banden aan te halen. En dat strookt ook heel erg met het buitenlandbeleid... van de Amerikaanse regering. Eigenlijk sinds Trump weer president is... is het heel erg gericht op Latijns-Amerika. Ze zien de regio als hun achtertuin. Ze willen daar een sterke, directe invloed hebben. Ja, en dit soort reisbezoeken zijn dan dus ook heel belangrijk... om die banden echt goed te houden.
5: Het zijn ook allemaal landen die deel uitmaken van de anti-kartel-alliantie. Wat is dat?
31: Ja, die anti-kartelalliantie, dat is het Shield of the Americas. Dat is een coalitie die de VS eerder dit jaar oprichtte met andere Latijns-Amerikaanse landen om militair op te treden tegen drugskartels in de regio. De VS zijn eigenlijk al maanden daarmee bezig. Die hebben natuurlijk heel veel aanvallen bijvoorbeeld uitgevoerd op boten in de, Caribische gebied en in de Grote Oceaan. Er zijn aanvallen geweest op die boten. Daar zegt de VS van dat er drugs op gesmokkeld wordt. De volgende stap is nu dat er operaties op land worden uitgevoerd. Onder meer in dus Ecuador en Colombia, waar Rubio naartoe gaat. Dus ja, die landen krijgen allemaal militaire steun uit de VS in strijd tegen die criminele organisaties. Dus ja, dat is een best ongekende samenwerking, die alliantie, want het zijn alleen maar rechtse leiders. Maar het lijkt ook wel een beetje op hoe de VS de afgelopen decennia een war on drugs in Latijns-Amerika heeft gevoerd. Eigenlijk altijd gericht op de supply side, waar de drugs vandaan komen. Terwijl de VS nog steeds een van de landen is waar het meest drugs wordt gebruikt. En daar gebeurt eigenlijk weinig aan. Dus het is echt een hele militaire militarisering eigenlijk van de strijd tegen drugscriminaliteit hier. En daar doen dus al die regeringen aan mee.
5: Wat betekent dit nou, deze samenwerking, voor andere landen op het continent die ook een heel andersgezinde regering hebben? Denk aan Mexico of op Brazilië.
31: Ja, precies. Nou, dat viel ook al gelijk op toen die kartelalliantie werd opgericht. Is dat Mexico, het land waar de grootste kartels vandaan komen. Als je kartel zegt, denk je vrij snel aan Mexico. En dus Brazilië, het allergrootste land van Zuid-Amerika, die ook behoorlijk grote organisaties, drugsorganisaties hebben. Ja, die behoorden dus niet tot die alliantie. En dat is goed te verklaren vanuit Amerikaans perspectief. Want dat zijn landen met linkse leiders. En dat past dus niet in die ideologisch gedreven buitenlandpolitiek van de VS. Kijk, er is wel samenwerking tussen Mexico en de VS op veiligheidsgebied. Maar het feit dat deze landen niet mee mogen doen met een alliantie die strijdt tegen internationale drugshandel, toont eigenlijk aan dat het toch een beetje een symbolische alliantie is. Alsof alleen rechts in Latijns-Amerika tegen criminaliteit kan strijden. En daarom zijn er toch ook wel heel veel vragen of dit ook een alliantie is die echt resultaat gaat hebben. Want als je kijkt naar die kartels, die zijn transnationaal, die opereren tot in Nederland, tot in Europa, tot in Afrika. Ja, en als je dan landen als Mexico en Brazilië daarbij gaat uitsluiten, ja, dan wordt het toch wel heel moeilijk om ze echt goed te kunnen aanpakken.
5: Zij correspondent Boris van der Spek.

0: Fever Dream, Alex Warren. Tunesië heeft een zware zomer achter de rug. Door de regering van president Kais Saied staan de mensenrechten al een tijd onder druk. Maar in de afgelopen maanden begonnen ook de basisvoorzieningen te haperen. Stroomuitval is een dagelijkse realiteit. En sinds een paar weken is er ook een tekort aan drinkwater. De bevolking pikt het niet langer, gaat de straat op. Een verslag van onze correspondent Samira Jadir.
1: In het centrum van de hoofdstad Tunis hebben zich honderden mensen aangesloten bij dit protest. Bij vorige demonstraties werd er vooral geprotesteerd tegen de toenemende repressie in het land. Maar nu basisvoorzieningen als elektriciteit en stromend water ook niet meer vanzelfsprekend zijn, richt de woede zich nu ook op het mismanagement van de overheid. De 28-jarige Mohammed vertelt dat hij werkloos is, net zoals zoveel van zijn landgenoten. Volgens hem kun je in het huidige Tunesië nergens meer op rekenen. Er is geen elektriciteit, geen water en vaak ook geen internet. Ook volgens de 29-jarige Malouk is het onmogelijk om nog een normaal leven te leiden in Tunesië. Het openbaar vervoer functioneert niet. En ook is er een gebrek aan taxis. Ze zegt dat alle diensten in het land ontregeld zijn. De dagelijkse onderbrekingen van de stroomvoorziening zorgen er volgens haar voor dat je eigenlijk niets kunt plannen. De stroomuitval brengt vooral ook kleine ondernemers in de problemen. De 47-jarige Mohammed is meubelmaker. Zonder zijn machines kan hij niet aan de vraag van zijn klanten voldoen. Mohammed zegt dat hij soms in het holst van de nacht aan het werk gaat. Op deze tijdstippen is de kans het grootst dat de elektriciteit het wel doet. Hij hoopt maar dat zijn buren hem kunnen vergeven voor de geluidsoverlast. Volgens hem hebben ze wel begrip voor zijn situatie. Maar ook na werktijd is er voor Mohammed maar weinig om naar uit te kijken. Tijdens de hete zomer was er in zijn huis van enig comfort geen sprake. Zonder ventilator, airconditioning of zelfs maar iets kouds te drinken. Ook vertelt hij dat het niet meer vanzelfsprekend is om thuis te kunnen douchen. Meer dan vervelend als je na een dag werken van top tot teen onder het stof zit. Vanwege de slechte kwaliteit van het kraanwater en de beperkte beschikbaarheid zijn Tunesiërs voor hun drinkwater vooral aangewezen op fleswater. Sinds een aantal weken is ook hieraan een tekort. Mohammed vertelt dat hij zojuist nog in een winkel was om water te kopen. Een fles van 1,5 liter was het maximale wat hij kon krijgen. Hier moeten hij, zijn vrouw en zijn zoon het voorlopig mee doen. De onvrede in Tunesië was voor de water- en elektriciteitscrisis al groot. Steeds meer activisten, journalisten en politici die kritiek hebben op de regering belanden in de gevangenis. Toch lijkt het tekort aan drinkwater voor veel mensen hier de druppel te zijn die de emmer doet overlopen.
0: Het verslag was dat van Samira Jadir vanuit Tunesië. Na een onwaarschijnlijke comeback is Botik van de Zandschulp weer kwartfinalist op de US Open.
2: Dat schrijft onder meer NRC vanochtend. Van de Zandschulp speelde tegen Fransman Arthur Gea, kwam 2 sets achter, kreeg een matchpoint tegen en sloeg uit frustratie een bal de tribune in. Maar na 5:13 is het toch Van de Zandschulp die na 3 gewonnen sets achter elkaar als winnaar van de baan stapt. Hij noemde het na afloop onwerkelijk, is te zien op de socials van organisator ATP.
3: Yeah, for me it was looking for my form. Haven't found it yet, but hopefully in a couple days I find it. But now it's been a crazy comeback. 5 hours, 15 minutes. Still standing, so that's a good thing. Been some tough years, but started to play better this year again. And thanks everybody for supporting me. I needed you guys. And...
2: Onwaarschijnlijk blij dus na een wedstrijd waarbij er maar liefst 409 punten zijn gespeeld. Zijn de meeste ooit in de geschiedenis van de US Open. Ja, het is inderdaad te hopen dat hij die vorm wel gaat vinden. Want Van der Zonschulp moet in de kwartfinale tegen de nummer 1 op de plaatsingslijst, Alexander Zverev.
0: Ja, en na zo'n lange wedstrijd en daarvoor ook al zo'n grote lange partij.
2: Het zal er niet makkelijker op worden, nee. Wat zijn eigenlijk de regels voor het uitspelen van een gestaakte voetbalwedstrijd, vraagt RTV Oost zich af. Afgelopen weekend werd de wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gestaakt na een vuurwerk- en bekertjesincident met nog 64 minuten op de klok. Om 2 uur vandaag wordt de wedstrijd uitgespeeld. De 2 teams moeten dan met dezelfde 11 namen aan de aftrap verschijnen. Spelers die tussentijds geblesseerd zijn geraakt moeten dat laten controleren door een KNVB-arts. Ook de gele kaarten van zaterdag tellen gewoon nog mee. Het restant van de wedstrijd is te volgen op deze zender. Het gaat er al dagen over. De overtreding van Ruben van Bommel op Aaron Bouwman tijdens de topper Ajax-PSV. Ook in België maakt het de tongen los. Daar willen ze vooral de Nederlandse meningen een beetje temperen. Zo zegt VRT-presentator Gilles de Koster dit in de Sportsa-podcast 90 Minutes.
4: Ik vind ook het feit dat een pundit, ik weet niet meer wie het is die het gezegd heeft, zegt die jongen moet naar een psychiater, daar moet iets over nadenken.
5: En het zit in de familie, dat
4: fantastisch,
5: je
4: een slim
5: trekje zo.
4: Dat vind ik echt niet, dat is niet stijlvol, maar het is ook gewoon niet slim. Dus dat is zo, daar, ook daar moet het denk ik een klein beetje naar beneden.
6: Maar in Nederland.
0: Maar
2: in Nederland gaan ze er ook verbaal met gestrekt benen in, is denk ik de strekking. Ja. Ze willen trouwens wel benadrukken dat het inderdaad wel een zware overtreding is die gewoon een rode kaart had verdiend. En vanavond is de uitreiking van de 70ste Ballon d'Or in Londen. De prijs voor de beste voetballer van de wereld. Een duidelijke favoriet is er niet. Volgens de voorspellingen maken Lionel Messi, Lamine Yamal en Harry Kane de meeste kans. Het zou voor Yamal en Kane de eerste keer zijn om een gouden bal te winnen. Messi heeft hem al 8 keer eerder gewonnen.
0: Robert, hoe gaat het op de weg?
7: Nou, door de afgesloten Hardenbergenbrug in A28 is het extra druk op de A1 Apeldoorn-Amsterdam. Een 1/2 uur vertraging tussen Stroe en Hoevelaken. En op de A2 Utrecht-Den Bosch bij knooppunt Empel. 16 kilometer file vanaf afrit Geldermalsen. 40 minuten vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechte rijstrook is dicht.
8: Het NOS Radio 1-journaal.

0: 1971 alweer, Lover Medley, The Doors. Vandaag op Wereldalfabetiseringsdag start de Week van Lezen en Schrijven om extra aandacht te vragen voor laaggeletterdheid. 1 op de 5 Nederlanders heeft moeite met lezen, schrijven of rekenen. En in Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. Het Cultuurhuis wil daar iets aan doen en is bezig met het opzetten van een taalambassade. Verslaggever Danny Simons nam er een kijkje.
1: Als u met de trein. U gaat met de trein,
2: ja,
1: toch?
2: Ja, met de trein. Ja. Daar,
1: dan heb je een NS-kaart. Mm-hmm. Een OV-kaart. Mm-hmm. Want u gaat internationaal, dan heb je een andere kaart.
3: In Cultuurhuis Plank in Katwijk aan Zee zit onder meer de bibliotheek. En daar werkt Yvonne Geers. Zij werkt daar als taalambassadeur.
1: Zal ik met u even op de computer zelf even kijken of we het vanuit de computer beter kunnen krijgen? Want het staat in uw mail, toch?
3: Het taalambassadeurschap houdt van alles in. Nu bijvoorbeeld een vrouw helpen die een internationale treinreis heeft geboekt en haar tickets geprint wil hebben.
1: Af en toe met die computers is er een ramp. Had ze nooit moeten uitvinden.
2: Nee, vind ik ook.
3: Maar het ambassadeurschap gaat verder dan dat.
1: Ik ga naar organisaties toe. Ik kijk brieven.
3: Ja, want u adviseert ook overheidsinstellingen met hoe brieven simpeler kunnen.
1: Ja. Als je mij 15 jaar geleden had gevraagd, wat houdt het nou eigenlijk in? Dan zeg ik heel eerlijk, wat ik toen niet wist, het verrijkt je leven.
3: En dat kon ze wel gebruiken. Yvonne komt van ver. Dat heeft onder meer te maken met een auto-ongeluk dat ze kreeg toen ze een tiener was, waarvan ze moest herstellen.
1: Nou, ik ben op een gegeven moment toch nog een eigenwijs zoals ik was, een jaar KMBO gaan doen.
3: Dat is?
1: Kort middelbaar beroepsonderwijs. Ja, dat was gewoon niet haalbaar meer. Ik moest alles opnieuw leren. Dat zat er gewoon niet in.
2: Kijk eens, en daar heb je ook...
1: Dit wil je allemaal hebben,
2: hè? Het reisschema heb je daaronder, want anders weet je niet wanneer ik terug ga.
1: En dan heb je dit, ja.
2: Ja.
3: En wanneer merkte u dan dat u een achterstand had?
1: Loop naar buiten. Loop in de supermarkt. Als volwassene wil je je kinderen voorlezen. De bus. Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer met de bus. Nou, ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit.
3: Omdat je niet kan lezen waar je eruit moet.
1: Ja, en ik was ook toen nog niet zo van de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
3: Want je schaamt je dan?
1: Ja.
2: We hebben nog een keer naar boven scrollen.
1: Ja, tuurlijk kan ik naar boven scrollen.
2: Hier. Print tickets. Dat moet toch hier aan gaan?
3: Met flink doorzetten is het Yvonne gelukt om uit een dal te klimmen.
1: Het achterhuis heb ik kunnen lezen. Ik heb 15 jaar over mijn rijbewijs gedaan, maar ik heb hem.
3: En nu is ze dus zelfs taalambassadeur in Katwijk. Waar dat hard nodig is, vertelt Petra Goud, manager basisvaardigheden en digitale inclusie van het Cultuurhuis.
4: We merken nu ook dat in Katwijk 1 op de 4 moeite heeft met lezen en schrijven en rekenen. En 1 op de 4, ja, dan denken heel veel mensen van... oh, dat zijn zeker allemaal anderstaligen. Zoveel anderstaligen hebben we niet in de gemeente. Van die 1 op de 4 is 75, heeft gewoon de moedertaal Nederlands. En daarvoor is het ook zo belangrijk dat we mensen zoals Yvonne hebben... die het durven toe te geven, dat ze daar moeite mee hebben. Omdat je dan ook ziet dat je niet alleen staat als je daar moeite mee hebt.
1: Maar we zagen net... Dat u ook de route en zo...
2: Dat bedoel ik.
1: Nou, dat wilt u hebben.
2: Ja, want,
3: Wanneer is uw taalambassadeurschap voor u geslaagd?
1: Ik heb ooit eens geroepen... Ik wil heel graag een boek schrijven. Elk ding pak ik met beide handen aan. En hoe het uitpakt, weet ik niet. Maar het blijft een verrassing. En ja, het leven is een cadeautje.
0: Dat zei Yvonne Geers, taalambassadeur bij de bibliotheek in Katwijk... in een verslag van Danny Simons.
5: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League.
6: En een stuit in het doel!
5: Morgen speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
6: Dat is lekker binnenkomen, zeg!
5: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
6: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin!
5: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen morgen en donderdag om 6:30.
6: Voorgeven komt hij aan! Het is een doelpunt!
5: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
7: Wie luistert... Weet meer.
8: Ster. Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt, de verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO, Mees Pierson.
9: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Trulies met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
13: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
13: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
14: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op Woeste Zee. Naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien. Naar met je handen opeens op een groot rond stuur. Naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Ontdek flexibel leasen op Genke.nl.
15: NPO Radio 1. 9 uur.
16: Dielke Teertstra.
15: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemorgen. Een deel van de A28 is dicht. En op de wegen eromheen zijn de files lang. Een overzicht van het nieuws. Hier is Thomas Delsing.
17: Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden om de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. Bij een inspectie bleek dat er zoveel zand en grind rond de pijlers is weggespoeld dat de veiligheid van de brugconstructie niet meer kon worden gegarandeerd. Rijkswaterstaat vult dat tijdelijk aan met nieuw zand en grind. In november stond al groot onderhoud aan de brug gepland. Door de afsluiting van de brug loopt het verkeer in en rond Nijkerk vast. Hoe lang het herstel van de brug duurt, is niet bekend. Bij aanvallen door Houthi-rebellen zijn in Saoedi-Arabië zeker 70 mensen gewond geraakt. De Saoedische autoriteiten zeggen dat rond 4 steden burgerdoelen en olieopslagplaatsen zijn geraakt. Op een aantal plaatsen brak brand uit. Afgelopen week is na een wapenstilstand van 4 jaar het geweld in Jemen tussen Saoedische coalitietroepen en de Houthis opgeleid. De aanleiding is volgens de Houthis een Saoedische aanval vorige week op een gevangenis in het noorden van Jemen. Ouders die denken dat hun kind in de criminaliteit zit, maar verder niet weten wat er speelt of wat ze kunnen doen, kunnen nu een speciaal telefoonnummer bellen. Ze krijgen dan een medewerker van Keerpunt aan de lijn. Die organisatie helpt al jongeren die betrokken zijn geraakt bij criminaliteit of worden uitgebuit en terug willen op het rechte pad. Volgens Keerpunt weten veel ouders niet wat ze moeten doen en zijn ze soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze erover beginnen. De hoogste aanklager van Oekraïne is opgestapt naar aanleiding van een corruptieonderzoek. Medewerkers van procureur-generaal Kravchenko zouden zich voor tienduizenden euro's hebben laten omkopen om malafide callcenters te beschermen. Vorige week werden kantoren van Kravchenko doorzocht. Kravchenko zelf ontkent iedere betrokkenheid bij de fraude, maar stapt toch op. Hij zegt te willen voorkomen dat hij in deze zaak als politieke speelbal wordt gebruikt. De internationale luchthaven van Jakarta is weer open. De afgelopen dagen konden er geen vliegtuigen landen of opstijgen door een aswolk van de vulkaan Anak Krakatau. Ook andere vliegvelden in Indonesië werden daardoor platgelegd. Zo'n 3000 vluchten zijn geschrapt, omgeleid of vertraagd. Anak Krakatau blijft intussen uitbarsten, maar omdat de wind is gedraaid kon een aantal luchthavens weer open. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt Van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Het weer. In het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook af en toe zon. De regen trekt langzaam richting het oosten. In Limburg kan het voor de buien uit nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden.
0: De verkeersinformatie, Robert Vriesen.
11: Langzaam maar zeker worden de files korter. 370 kilometer nog bij elkaar. Afgesloten Hardenbergerbrug in de A28, de weg Amersfoort-Zwolle, zorgt voor extra verkeer op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam. 11 kilometer file momenteel tussen Stroe en Hoevelaak is je vertraging een half uur. Spoedreparatie houdt de rechterrijstrook van de A2 dicht. Vanuit Utrecht naar Den Bosch is het file rijden over 17 kilometer tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel, met 3 kwartier vertraging. En op de A59 vanuit Zonzeel naar Den Bosch gebeurde een ongeluk bij Drunen-West. De weg is net weer vrijgegeven, maar er staat nog 8 kilometer file. Vanaf Waspik is je vertraging een half uur.
0: En de wegen rond Nijkerk lopen dus helemaal vol, nu de A28 daar al de hele ochtend dicht is. Onze verslaggever is daar.
18: In de Meestergids gaan promen.

0: is daar.
1: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe brengen ze het ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30 NTR NPO 2.
2: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
3: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
4: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
5: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
6: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
7: Alsjeblieft, je auto is in tiptop in orde.
8: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
9: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
10: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
11: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
12: Al de hele ochtend staat er file op de A28 bij Nijkerk. Daar mag voorlopig geen verkeer over de Hardenbergerbrug. Rijkswaterstaat heeft zorgen over de constructie en daarom is de A28 in beide richtingen dicht. Verslaggever Mark Hamer is daar al de hele ochtend. Ja, en Mark, dit is niet de eerste brug hè, waar problemen mee zijn.
13: Nee, Merwedebrug, daar mag helemaal geen vrachtverkeer over. Zeelandbrug zijn problemen. Er zijn nog diverse bruggen in het land waar echt problemen zijn. En daarmee wordt het eigenlijk ook wel steeds meer een Haags probleem. Dat de minister van Rijkswaterstaat een soort erebaantje was. Dat je linten van mooie projecten mocht doorknippen. Dat is wel
12: die tijden
13: echt
12: zijn voorbij.
13: Ja, arme Karremans, die mag alleen maar vertellen. Ja, er is geen geld om de projecten op te lossen. Ja, god, naar Prinsjesdag toe, dit wordt toch ook wel een ding, denk ik. Want ja, op nog meer plekken valt het dan stil opeens op zo'n A28. Nou ja, ik sprak vanochtend met Marieke Broos van Rijkswaterstaat. Ja, die zei eigenlijk wel, ja, dit staat toch los van al die andere bruggen.
14: We hebben tijdens een reguliere inspectie hebben geconstateerd dat er een uitspoeling is bij de pijlers.
13: Even uitspoeling, want ik zie een pijler. De brug is gebouwd in 1966. Als we even ernaar kijken, ja, dan zie je een soort plateau. En daaronder zit dus nog zand en grind.
14: Nou ja, je hebt dan die pijler en daartegenaan, dat zit in het zand en grind. En die zorgen voor stabiliteit van die pijler. En we hebben geconstateerd bij die inspectie dat er zand en grind is weggespoeld. Dat noemen we dan een uitspoeling. En op dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
13: Dat gebeurt vaker, want jullie hadden al gepland. In november zou er groot onderhoud zijn.
14: Nou, in november staat het definitief herstel van die pijlers en het aanstaande om dat weer te herstellen gepland. Echter, tijdens de monitoring hebben we geconstateerd dat er toch veel meer is weggespoeld dan we van tevoren hadden gedacht.
13: Die monitoring was gisteren?
14: Die was vorige week en die hebben we laten toetsen van wat de resultaten en daaruit is voortgekomen dat we de brug per direct moesten afsluiten. En dat hebben we dus gisteren ook gedaan.
13: Nou, hoor ik Rijkswaterstaat de laatste tijd wel vaker zeggen, we stellen iets uit, we stellen een onderhoudje uit.

0: Is dat hier ook gebeurd?
1: Nee, wij zijn...
0: Zijn jullie eigenlijk een beetje... Was dat in november, was dat al eigenlijk te laat?
1: Wij monitoren, dus dat is niet te laat. Hè? Dus wij...
0: Nou ja, hij is nu dicht. Het is al eigenlijk te ver is het gegaan. Als dat onderhoud van november eerder was geweest, had het misschien niet gehoeven.
1: Dat weet ik niet. Daar kan ik eerlijk gezegd geen antwoord op geven. Dat weet ik niet.
2: Ja. Oh, ja, dus dat weten ze niet bij Rijkswaterstaat. Nee. Kunnen ze nog niks over zeggen. Ja, hoe is het daar nu, Mark? Zie je het verkeer al minder worden?
0: Nou, misschien is de ergste drukte wel voorbij. En dat hoop ik maar. Want we vertellen hier al de hele ochtend op de radio dat je eigenlijk een omleidingsroute moet nemen. Maar dan kwam er ook achter. Niet iedereen luistert radio. Ik zag een vrouw hier bij het restaurant wat je hier hebt staan. Ze was druk op de telefoon bezig, een beetje in paniek. En toen ging er een raampje heel langzaam omlaag. Zit u te kijken hoe u moet rijden?
3: Ja.
0: Ik dacht al, ik zag u zo met de telefoon bezig.
3: Ja.
0: Ja.
3: Ik moet vandaag naar kantoor in Utrecht en ik heb geen idee hoe ik daar ga komen.
0: Wist u het niet van de brug?
3: Nee.
0: Oké.
3: Nee.
0: Vertel het al de hele ochtend op de radio, hoor.
3: Ja, ik zit een boek te luisteren, sorry.
0: Oké.
3: Ja, dus dat heeft dan niet zoveel zin. Maar goed, dat is mijn eigen fout.
0: Ja, en dus nu hier de snelweg af, waar komt u vandaan?
3: Uit Elburg. Dus ja. Ik heb ook al een stukje achter de rug met omleidingen en overal tussendoor. Maar goed, mocht niet baten.
0: Nee, hoe lang is de extra reistijd eigenlijk nu?
3: Nou, het is nog maar de vraag of ik überhaupt in Utrecht ga komen. Ik weet niet zo goed wat nu wijsheid is. Maar hij zegt nu vanaf hier nog ruim een uur. Terwijl ik er normaal 5 kwartier over doe. Dus ja. Dat is gezellig.
0: Heeft u wel meegekregen wat er inmiddels aan de hand is?
3: Nee, vertel.
0: De brug hier verderop, over de A28. Daarvan heeft Rijkswaterstaat gezegd, het is niet meer helemaal veilig. We kunnen de veiligheid niet meer garanderen. Dus vanaf gisterenmiddag is hij helemaal afgesloten.
3: Juist. Ja, oké. Okay.
0: En we weten niet hoe lang dat gaat duren.
3: Nou.
0: Gaat u dagelijks met de auto?
3: Nee, zeker niet. Nee. Ik werk gelukkig veel thuis. Maar vandaag is een dag dat ik naar kantoor moet. Dus, maar ik denk dat ik maar ga bellen en dat ik omkeer. Want dit heeft geen zin, dus kennelijk.
0: Nee.
3: Oké. Okay. Nou, bedankt voor de update.
0: Ja, nou, graag gedaan. En ik wens u heel erg veel succes.
3: Ja, van hetzelfde. Dank u. Okay,
0: dank u. Oh, radio. Ja, had u last van de brug?
4: Ja.
0: Waar komt u vandaan?
4: Ik kom uit Utrecht. Ik moest recht in Zwolle. Dus ik had wel last van, ja.
0: Ja, u heeft helemaal binnen door moeten rijden dan,
4: ja.
0: Denk ik.
4: Ja, klopt.
0: U heeft Nederland wel helemaal gezien, alle mooie weilanden.
4: Landschappen, ja, zeker. Maar diesel is al duur, dus het is wel lekker erbij. Ja. Het schiet op, lekker op, zo.
0: Ja, u kunt nu wel zo de snelweg op.
4: Ja, klopt.
0: U heeft het ergste gehad.
4: Ja, eigenlijk wel, ja.
0: Veel in de file gestaan eigenlijk tussen op die weggetjes?
4: Ja, want iedereen moet dezelfde kant op, smalle weggetje door.
0: U zegt vanaf Utrecht, normaal gesproken, zal het een half uurtje zijn geweest. Hoe lang bent u nu onderweg geweest?
4: Ik ging om 6 uur de deur uit.
0: Nou ja, het is nu ruim 2 uur onderweg.
4: Ja, ik moest ook ergens anders zijn. Dus okay. Maar ongeveer een half uur file, dat was wel zeker.
0: Nou, even koffietje, shootje, broodje erbij.
4: Komt goed.
0: Oké, okay, goede reis nog verder.
4: Dankjewel, hetzelfde.
2: De Hardenbergenbrug dus. Dankjewel, Mark Hamer. Ja, en Robert, hoe is de situatie daar nu?
5: Nou, binnendoor moet je toch rekening houden met dik 20 minuten vertraging op de N303 en de N305. Op de A1 vanuit Apeldoorn naar Amsterdam, 11 kilometer file tussen Kootwijk en Hoevelaken. Het is extra druk ook daar, 30 minuten vertraging op die A1. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij knooppunt Empel, 17 kilometer file. Vanaf afrit Geldermalsen 3 kwartier vertraging. Dat heeft te maken met een spoedreparatie. De rechterrijstrook is daar dicht. En op de A10 vanuit Watergaasmeer naar knooppunt de Nieuwe Meer bij Amsterdam Hemhavens op de A10 Noord, 7 kilometer. 20 minuten vertraging, staat een kapotte vrachtauto. De rechterrijstrook is dicht. We build-

0: Een echte fade-out, Starship, we built this city. De hoogste Oekraïense aanklager is opgestapt vanwege een corruptiezaak. Zijn medewerkers zouden een oogje hebben toegeknepen om malafide callcenters hun gang te laten gaan. Vorige week deden de Oekraïense anticorruptieautoriteiten een inval in zijn kantoor. Correspondent Christian Pauwer vertelt waar deze zaak om draait.
1: Het is het laatste corruptieschandaal dat Oekraïne in zijn greep houdt. Een paar dagen geleden kwamen de twee anticorruptieinstanties van het land naar buiten met aantijgingen over wat ze noemen een criminele organisatie die binnen het openbare ministerie, eigenlijk het OM van Oekraïne, actief zou zijn. En zij zouden dus callcentra die mensen in Oekraïne en in het buitenland oplichten in bescherming hebben genomen, een oogje hebben toegeknepen en hun niet vervolgd hebben daardoor. Die mensen binnen het OM zouden steekpenningen hebben gekregen die dan vervolgens op verschillende manieren werden witgewassen. De hoogste baas, Kravchenko, is niet direct betrokken, zover we weten. Maar ja, nu stapt hij dus toch op. Want hij zegt dat hij niet wil dat zijn functie gebruikt wordt als politiek instrument, zoals hij in een verklaring dat schrijft.
0: Het eerste dat je zei, Christian, is: dit is het nieuwste corruptieschandaal in het land. Want we horen steeds maar weer berichten vanuit Oekraïne over corruptie. Hoe wordt daar in Oekraïne naar gekeken?
1: Ja, dit soort praktijken zijn altijd al een groot probleem voor Oekraïne. Het is iets waar ze al jaren mee proberen af te rekenen. Het is voor Oekraïners, zeker in tijden van oorlog, natuurlijk pijnlijk om steeds weer te horen over al deze corruptie. Een paar weken geleden ging het nog om allerlei figuren rond de president. We hebben het eerder gehoord in ministeries, bij defensie aankopen. Vorig jaar hadden we het grote corruptieschandaal in de energiesector, waarna de stafchef van Zelensky moest opstappen. Nu dus bij het OM, deze corruptiezaak. Dat is allemaal wel heel pijnlijk, hoe dat zich allemaal opstapelt. Maar er zit natuurlijk ook wel echt een andere kant aan. Namelijk dat het ook laat zien dat die corruptie wel bestreden wordt. Deze anticorruptieinstanties, dat gaat dan om NABU en SAPO, die kunnen hun werk doen. Die kunnen dit soort criminele organisaties ook binnen een openbaar ministerie blootleggen. Dus zelfs als de corruptie in de hoogste contraien van het land plaatsvindt, kunnen ze daar tegenin ingaan. En dat is toch uiteindelijk voor Oekraïners ook een hoopvol gegeven, dat ze toch stukje bij beetje die corruptie uiteindelijk moeten kunnen uitroeien in Oekraïne.
0: Ja, dus het feit dat we er nu steeds over lezen en horen betekent ook dat het wordt ontdekt en dus ook aangepakt.
1: Ja, precies. En dat is ook wel vaak de reactie hoort van Oekraïners. Ja, wij doen er tenminste iets aan. En in zoveel landen in de wereld, er zijn niet veel landen waar zo rigoureus nu die corruptie wordt bestreden op het moment. En dat is natuurlijk ook uiteindelijk voor de Europese ambities, voor de plannen om uiteindelijk lid te worden van de EU. Een belangrijke ontwikkeling is dat.
0: Je zegt het al, Oekraïne is een land in oorlogstijd. Er waren vannacht ook weer zware aanvallen op Kiev. Hoe zwaar waren die?
1: Ja, boven Kiev waren weer op allemaal van plekken vanochtend grote rookpluimen te zien van alle inslagen. Er gaan ook video's online rond van de inslag van een ballistische raket die gefilmd is. Gigantisch veel schade natuurlijk weer. Weer zo'n gecombineerde aanval van ballistische raketten en jet aangedreven kamikaze drones. Dus de nieuwste drones die Rusland nu inzet tijdens deze aanvallen. Zeker 2 doden, 10 gewonden. En dat terwijl er afgelopen weekend een hele korte pauze was aangekondigd door vanwege het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner. Rusland had in eerste instantie toegezegd dat het 3 dagen zou duren. Nou, dat is niet gebeurd. Ze hebben wel even de hoofdstad kort niet aangevallen. En dat gaf inwoners wel een adempauze. Die zeer welkom was. Zeker omdat de stad dagelijks bestookt wordt op het moment. Maar zoals verwacht gaan de aanvallen nu weer in volle vaart door. En gaat Oekraïne vanwege een gebrek aan luchtafweer een hele zware herfst en winter tegemoet.
0: Correspondent Christian Pauwen.

0: Do You Believe in Magic? Love and Spoonful.
1: Reactie.
2: Aan de redactie.
3: We hebben het uitgebreid gehad over de Hardenbergerbrug vanochtend, die in beide richtingen gesloten is. Verslaggever Mark Hamer was er de hele ochtend bij. Rond de pijlers van de brug is zand en grind weggespoeld. Daardoor kan de veiligheid van de brug volgens Rijkswaterstaat niet meer gegarandeerd worden. Luisteraar Marcel vroeg zich af waar het wegenbelastinggeld van de laatste jaren aan is besteed.
0: Ja, en bij ons is aangeschoven Bart Kamphuis van de economieredactie. Bart, ja. Ik dacht eerlijk gezegd ook, wegenbelasting, dat gaat natuurlijk naar de wegen of naar de bruggen. Is dat ook zo?
4: Nee, dat is niet zo. Althans niet rechtstreeks. Ja, je zou het op het eerste gezicht kunnen zeggen, inderdaad. De wegenbelasting gaat naar de wegen toe. Eigenlijk is het de motorrijtuigenbelastingen, zoals het officieel heet. Maar als je het nog beter zou willen aanduiden, dan zou je moeten zeggen, het is een algemene belasting op het bezit van een auto. En een algemene belasting, dat betekent dus dat de opbrengsten die vloeien dan ook in de staatskas. En die kunnen voor van alles gebruikt worden. Voor zorg, onderwijs, sociale zekerheid, defensie, maar ook infrastructuur.
0: Dus het komt gewoon op de grote berg terecht?
4: Het komt op de grote hoop terecht, ja.
0: Ja. En over hoeveel geld hebben we?
4: Nou, het gaat over, de laatste cijfers die ik in de gauwigheid heb kunnen vinden gaan over 2024. Het CBS meldt dat er toen in totaal 6,83 miljard is opgehaald. En dan hebben we het over 4,95 miljard aan het rijksdeel van het nationale deel van de wegenbelasting. En 1,88 miljard aan de, wat dan heet, provinciale opcenten. Hm. En het is dan ook nog zo in Nederland dat je per provincie weer een verschillend bedrag betaalt aan bovenop wat je aan het Rijk betaalt. En dan moet ik er ook nog wel even bij zeggen dat er natuurlijk ook echt wel geld naar het onderhoud van wegen gaat. En dat gaat dan naar het mobiliteitsfonds. Maar dat is heel breed. Dat gaat ook over spoor, dat gaat over vaarwegen enzovoort enzovoort. En daarvoor staat voor dit jaar begroot een dikke 10 miljard euro.
0: Nou, we hopen dat dat genoeg is. Dankjewel, Bart Kamphuis.
3: En er kwam nog een vraag binnen over diezelfde Hardenbergerbrug. Een luisteraar vraagt zich af waar de naam eigenlijk vandaan komt. Want Hardenberg ligt niet eens in de buurt.
0: Dat is een hele goede vraag.
3: Dat klopt, het is gewoon nog bijna 100 kilometer rijden van de brug, bij Nijkerk voor de goede orde dus, naar Hardenberg zelf.
0: Ja, nou ja, we hebben het dus ook uitgezocht, want wij vonden dat ook een goede vraag. Ja. En die brug die blijkt vernoemd te zijn naar een oude hofstede, de Hardenberg. Dus dat was een landhuis met een gracht en ook een brug erbij. En die werd dus de Hardenbergerbrug genoemd.
3: Ja.
0: En die oude brug die verdween toen de gracht werd verbreed tot de Arkervaart. En later werd dus die A28 aangelegd. En toen kwam er op ongeveer dezelfde plek een nieuwe brug met de oude naam.
3: Ja.
1: 3 voor de dag.
0: In Den Haag houden vakbonden een grote manifestatie tegen de bezuinigingen van het kabinet op de sociale zekerheid. Duizenden medewerkers van onder meer gemeenten, het Rijk en universiteiten worden op de koekamp verwacht. Minister Letschert neemt haar definitieve besluit over de licentie van Ongehoord Nederland. De rechtse omroep kwam onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. En die licentie lijkt ze te willen intrekken. Politiek verslaggever Ewout Kiewits.
5: Daar zijn we eigenlijk wel zeker van. En dat is nogal een besluit. Een omroep uit het bestel zetten vanuit het kabinet, dat is nog nooit eerder gebeurd. De minister die mag dat volgens de mediawet doen onder bepaalde voorwaarden. Als het commissariaat van de media in 1 jaar 2 sancties heeft opgelegd. Nou, dat is het geval. Vorige week kwamen daar nog 2 dingen bij. Het commissariaat schreef een brief waarin ze zeiden dat ze geen vertrouwen meer hebben dat ON de problemen op orde kan krijgen. En de NPO vroeg gisteren nog om ON uit het bestel te zetten. Dus daarmee heeft de minister nu 3 gronden om dat besluit te nemen. Staat ze dus behoorlijk sterk. En we horen inderdaad op achtergrond dat ze dat gaat doen, dat ze die uitzendlicentie van ON gaat intrekken.
0: En zometeen om 9:30 wordt de nieuwe PISA-studie gepresenteerd. Het internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen test op het gebied van leesvaardigheid, wiskunde en natuurwetenschappen. Redacteur Thomas Michel vertelt hoe jongeren de afgelopen 10 jaar presteerden.
6: PISA is een groot internationaal onderzoek dat de kennis en vaardigheden van 15-jarige leerlingen test, onder meer op leesvaardigheid. En eigenlijk weten we sinds 2015 dat de prestaties van Nederlandse leerlingen achteruit gaan. En keer op keer zien we eigenlijk hetzelfde beeld. Dat een groot deel van de tieners het riskeert om laaggeletterd de middelbare school te verlaten. en daardoor niet mee te kunnen komen in de maatschappij. Ondanks inspanningen van kenniscentra en belangenclubs, financiële impulsen van de overheid en meer aandacht voor de zaak, verbetert de leesvaardigheid van jongeren maar niet.
0: En zometeen, Stam.nl, Roos.
7: Ja, gaan we het hebben over het oppassen op kleinkinderen door grootouders. Dat vraagt te veel, blijkt uit onderzoek. U kunt meepraten. De stelling is dus: oppassen op kleinkinderen vraagt te veel van grootouders. Bel 0800 1101.
0: En vanmiddag om 16:00 is er weer een nieuw NOS Radio 1 journaal. Dan met Fleur. Fijne dag en tot morgen.
8: NPO Radio 1. Het NOS-journaal.
3: Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet goed meekomen op school, blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. Het probleem is het grootst bij jongens op het VMBO. Rusland heeft Kiev aangevallen met ballistische raketten nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen waren in Moskou en Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Oekraïne heeft ook aanvallen uitgevoerd op Rusland, onder meer op civiele infrastructuur. Rijkswaterstaat is begonnen met de werkzaamheden om de afgesloten Hardenbergenbrug in de A28 bij Nijkerk te verstevigen. De brug is gisteren per direct in beide richtingen afgesloten, omdat de veiligheid van de constructie niet meer kon worden gegarandeerd. Hoe lang het herstel van de brug duurt, is niet bekend. In Nijmegen-Oost was gisteravond veel politie op de been nadat er mogelijk was geschoten. Bewoners van de Hengsdalseweg werd gevraagd binnen te blijven. Het lijkt erop dat het loos alarm was. De politie is extra alert na het schietincident vorige week in Overasselt bij Nijmegen. Het weer: in het noordwesten en westen vanmorgen al regen. In de rest van het land is het nog droog, maar ook daar gaat het later regenen. In Limburg kan het voor de buien uit 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden.
9: ANWB Verkeersinformatie. Er is nog 170 kilometer file over van de ochtendspits. Op de A2 rijdt het nog langzaam vanuit Utrecht naar Den Bosch. 16 kilometer file tussen afrit Geldermalsen en knooppunt Empel. Een spoedreparatie houdt de rechte rijstrook dicht en daardoor 40 minuten vertraging voor het verkeer. Ja, je hoort het ook al in het nieuws. En de Hardenbergenbrug in de A28 is in beide richtingen dicht. Daardoor extra verkeer op de omleidingsroute. De A1 Apeldoorn-Amsterdam. 11 kilometer file tussen Kootwijk en Hoevelaken met een half uur vertraging. En op de N3 301 Almere Barneveld, daardoor 4 kilometer file bij Nijkerk. Ook daar is de vertraging een half uur.
8: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
7: Roos Abelman. Goedemorgen en welkom. Spraakmaker vandaag is gezondheidseconoom Xander Kolman. Goedemorgen, Xander.
10: Goedemorgen.
7: Fijn dat u er bent. Ja, wie in Nederland voor psychische hulp aanklopt bij een GGZ-instelling moet soms maanden wachten, terwijl een ander bij diezelfde instelling vrijwel meteen aan de beurt is. En dat komt door de zorgverzekeraar waar je bij verzekerd bent, blijkt uit onderzoek van Pointer. U heeft er ook eerder naar gekeken en we gaan het zo meteen uitgebreid bespreken hoe dat zit. Mm-hmm. En vooral denk ik ook hoe we daar weer uitkomen met elkaar.
10: Ja.
7: Pieter Klok is er ook, hoofdredacteur van de Volkskrant. Morgen, Pieter.
11: Goedemorgen.
7: Jij bent hier natuurlijk voor het Mediaforum. Daarin dit.
12: Dat is onvermijdelijk. Niet iedereen houdt zich altijd aan alle maatregelen. Dus uiteindelijk gaat het virus zich toch verspreiden. Moet je maatregelen nemen.
7: Ja, een coronaverhoor vol Rutteaanse uitspraken dus, waarin vooral het woord onvermijdelijk veelvuldig viel. Hoe ondervraag je iemand die niet echt wil reflecteren? Dat zometeen. We beginnen met de oppas, opa's en oma's in Stam.nl. Uit Vlaams onderzoek blijkt dat die zich zwaar belast voelen door de zorg voor hun kleinkinderen, maar dat niet durven aankaarten. De stelling is vandaag: oppassen op kleinkinderen vraagt te veel van grootouders.
8: Deel uw ervaring
1: op 0800 1101.
13: Hoe vaak past u op de kleinkinderen?
14: 4 dagen in de week.
15: En dat is ook omdat onze gezinnen vandaag de dag iets geïndividualiseerder leven.
14: Als je bij je gezichtje ziet als je hier komt 's morgens, dan ja, dat is gewoon super.
16: We hebben ruim 9 jaar opgepast. En het is goed om weer tijd voor onszelf te hebben.
14: Het is eigenlijk net zoiets van alsof je naar je werk gaat.
13: Wat deskundigen soms zien gebeuren is dat opa's en oma's eigenlijk zouden willen stoppen met oppassen, maar ook geen nee durven te zeggen.
16: Vooral het teleurstellen van je kinderen en het, ja, misschien een beetje ruzie van komen. En daar zit wel een soort, daar zit wel een dilemma.
7: Spraakmaker Xander Kolman, als een ware gezondheidseconoom dacht u, begrijp ik ook meteen aan mantelzorgers.
10: Ja, wat we eigenlijk zien is dat mensen zo'n verantwoordelijkheid op zich nemen. En in dit geval worden ze ook nog zelf ouder natuurlijk. En die kinderen die worden fitter en sterker. En dan zie je eigenlijk dat mensen de grens opzoeken van wat ze nog kunnen, ja, eigenlijk kunnen leveren als verzorgende. En dat gaat gepaard met aan de ene kant gevoelens van tevredenheid en geluk. En ook het fijn dat je dat iets kunt doen. Mm-hmm. Maar aan de andere kant ook over eigen grenzen heen gaan. Ja. En ik denk dat zeker aan het eind van het leven bijna de regel is. Dat die grootouders zeg maar gaandeweg dit proces zichzelf tegenkomen. Terwijl ze ouder en zieker worden.
7: Ja. Ik hoorde ook de onderzoeker zeggen. Je hebt dus een hele generatie grootouders die nog werkt. Dus die zijn nog net niet met pensioen. Maar die hebben zelf ook nog oude ouders. Dus die zorgen eigenlijk twee kanten op.
10: Ja, dat is een dubbele fuik. Die zien wij trouwens in ons onderzoek zelf ook terugkomen. Dat we steeds meer mensen zien die aan allebei de kanten klem komen zitten. En wat anders is dan vroeger, mm-hmm. is dat met name, want degene die verantwoordelijkheid het meest voelen zijn toch vooral vrouwen. En die pakken die verantwoordelijkheid als eerste op. Soms kun je zeggen ook dat ze er onder druk worden gezet. Oké. Maar in ieder geval zien we dat vrouwen het vooral doen. En die hebben nu ook veel mooiere banen met veel meer verantwoordelijkheid. Mm-hmm. Die kunnen ook niet zomaar dat werk achter zich laten.
7: Ja.
10: En dus je hebt niet alleen die kans van de jongeren, van hun eigen kinderen en hun ouders, maar ook nog die eigen positie.
7: Ja, ook nog.
10: Op dat werk. En samen is dat een onmogelijke combinatie soms.
7: Ja.
10: Voor,
7: ja. Pieter Klok, jullie hebben zeker een beroep gedaan op de grootouders, toch? Toen de kinderen klein waren.
11: Heel erg. Opa en oma wonen straten achter ons. Mm-hmm. Dus dat was heerlijk.
7: Zijn jullie bewust die kant op verhuisd ook?
11: Het viel samen. Niet helemaal bewust, okay. Maar het was wel een extra reden. Om
7: niet
11: die
7: zo
11: kant
7: van, hallo, we wonen nu om de hoek, nee, hartstikke handig.
11: Nee, elke dag inschakelen. Nee, het waren allebei kunstenaars. Dus die hebben enorm leuk met die kinderen hun verbeelding continu aangewakkerd. Mm. En allemaal mooie dingen geleerd. Dus ik ben fan van. Ik verheug me er zelf ook heel erg op.
7: Ja? Want hoe vaak hebben de grootouders opgepast? Was dat structureel?
11: Ja, mijn vrouw werkte heel onregelmatig. Dus juist daarom kun je opa en oma goed gebruiken. Want reguliere opvang kun je vaak nog wel regelen bij de BSO. Maar dit, als je heel onregelmatig leeft, dan kun je bijna niet zonder familieleden.
7: Hebben jullie af en toe nog ingecheckt ook bij de grootouders? Is het nog wel leuk?
11: Ik vrees het niet. Maar ze hebben ook nooit geklaagd.
7: Nee. Maar
11: dat durven ze dus niet.
7: Dat is misschien best wel moeilijk, ja.
11: Ja, ik zal het alsnog vragen. We zullen tegen gaan kijken.
7: We gaan kijken naar wat u erover te zeggen heeft. De stelling is dus vandaag, oppassen op kleinkinderen vraagt te veel van grootouders. Gijs Manders, goedemorgen.
17: Goedemorgen.
7: U heeft twee kinderen, begrijp ik. 1 van 2 en 1 van 6 maanden oud.
17: Klopt.
7: En ook u doet regelmatig een beroep op de opa's en oma's. Hoe vaak is dat? Ja.
17: Dat is bij allebei de opa's en oma's 1 keer. Dus, en dan hebben we nog 1 extra dag waar we vragen aan allebei de opa's van, hey, kunnen jullie deze dag ook nog opvangen? Dus 2 en soms 3.
7: Oh ja, ja. En dus elk ouderpaar, zal ik maar zeggen, groot ouderpaar doet 1 dag in de week in principe vast?
17: Klopt, inderdaad. Ja, klopt.
7: Ja. En welke afspraken heeft u erover gemaakt met elkaar?
17: We hebben afgesproken tot die vaste dagen, die zijn gewoon vast. Daar kunnen we gewoon altijd op rekenen. En dan die extra dag, dat vragen we dus. En daar mag ook nee gezegd op worden. Oh, dat is hebben we afgesproken.
7: Gebeurt dat ook?
17: Niet vaak, maar wel eens. Want mijn ouders die werken ook allebei nog. En die hebben soms wel dat ze dan zeggen van, hey, ik heb een hele zware week gehad. En deze extra dag kan nog wel even niet bij.
7: Mm-hmm.
17: Want oppassen op een peuter en een baby, dat is gewoon echt een fulltime job.
7: Mm-hmm.
17: Dus daar hebben we afspraken gemaakt tot daar ook nee op gezegd kan worden.
7: Ja. En waarom heeft u voor deze vorm gekozen?
17: Dat kwam eigenlijk uit omdat we we hebben dus die 2 standaarddagen en toen kwam die derde dag, die vroegen we eigenlijk bijna elke week. En toen kwam mijn moeder een keer naar me toe en die zei van, hey, we vinden het een beetje moeilijk, want we willen eigenlijk geen nee zeggen, maar mm-hmm. soms trekken we het gewoon niet.
7: Yeah.
17: En wij hadden een beetje het gevoel, wij vonden ons een beetje bezwaard om het de hele tijd te moeten vragen. Terwijl we ook niet zeker, dat we zelf ook wisten hoe zwaar dat kan zijn.
7: Ja, ja.
17: Dus toen hebben we met elkaar het gesprek aangegaan om daarover.
7: Ja. En de kinderopvang, want die is er ook nog, die sluit niet aan.
17: We hebben dus ook 1 dag kinderopvang. Maar eigenlijk, dat is zo duur tegenwoordig. Totdat gewoon, als we opa's en oma's niet zouden hebben, zouden we niet rondkomen.
7: En dat is ook nog wat, hè?
17: Door de, Ja, dus dat is puur met de opvang te maken, inderdaad.
7: Ja.
17: En daar is natuurlijk wel een vergoeding voor, maar volgens mij, ik weet het niet precies, zitten wij precies net in het met de salarisschaal dat we net niet genoeg krijgen, dus dat we heel veel moeten betalen. Dus dat is ook geen optie.
7: Nee, maar dan is de druk best wel groot. Niet alleen op u, maar ook op die grootouders. Want ja, jullie kunnen eigenlijk niet anders.
17: Zeker. Nou, als echt niemand kan wat hetzelfde is, dan kunnen we het nog steeds oplossen met tot we dan. Allebei, zeg maar, dat we dan met werk, we allebei flexibel werk. Dus dat we dan zeggen van nou, jij werkt in de ochtend, ik in de avond, ik in de middag en de andere heeft dan de kinderen.
7: Ja.
17: En dan in de avond vullen we dan aan wat we niet overdag gewerkt hebben.
7: Ja.
17: Dat is natuurlijk heel niet ideaal, maar soms is het niet anders. Ja. Maar inderdaad, en dat is ook het een beetje waar dat gesprek uit voor is gekomen. Tot mijn de grootouders zeiden van ja, we weten hoe druk jullie het hebben, maar we vinden het gewoon heel, ja, voelen ons gewoon een beetje schuldig om dan nee te moeten zeggen.
7: Ja.
17: En wij voelden ons schuldig dat hun schuld vonden. Dus we hebben een heel fijn gesprek toen gehad van hey, wij kunnen het altijd vragen, is het niet erg. En jullie kunnen altijd ja of nee zeggen. Als dat nee is, is het ook niet erg. En dat heeft toen heel erg de druk eraf gehaald.
7: Oké.
17: Okay. Van, nou, dat is gewoon, ja.
7: Ja. En heeft u dan nu af en toe nog weer van dat soort gesprekken? Zo van hoe gaat het nu en zijn jullie eigenlijk nog blij met oppassen? Of durf je dat niet te vragen uit angst dat ze zeggen nee, eigenlijk gaat het niet?
17: Nee, dat hebben we eigenlijk niet. Misschien zou je dat wel weer eens moeten doen. Maar volgens mij vinden ze het hartstikke leuk.
7: Oké. Okay. Dank Gijs Manders voor het delen van uw ervaring. U kunt dat ook doen thuis, bel 0800 1101. Hans Meekenkamp is lid van ons Spraakmakerscollectief. Goedemorgen Hans.
18: Goedemorgen, Roos.
7: Ik begreep dat u zag hoe een oud collega na de geboorte van haar kleinkind minder is gaan werken, omdat ze graag op de kleinkind paste. En u vond dat geen goed idee, begrijp ik.
18: Nou, geen goed idee is te veel gezegd.
7: Mm.
18: Ik had het nooit gedaan, want ik vind het nog steeds een verantwoordelijkheid van de ouders dat ze, mochten de ouders zelf moeten gaan werken, dat ze dan ook de opvang gaan regelen.
7: Ja, maar u heeft zelf geen kinderen en kleinkinderen, begrijp ik ook?
18: Nee, dat klopt.
7: Ja.
18: Die heb ik niet. Een zus van mij die heeft wel twee kleinkinderen. Zij woont hier in Twente, terwijl haar dochter met haar man en kinderen in Amsterdam woont.
7: Mm-hmm.
18: Die hebben ook altijd gezegd van, nou, als er nood aan de man is, dan natuurlijk wel.
7: Ja.
18: Maar niet wekelijks.
7: Nee,
18: dat
7: maar
18: is
7: goed.
18: Ook niet te doen.
7: Nee, dat is precies. Als de afstand is dan ook een drempel. Maar kunt u zich wel voorstellen dat heel veel grote ouders het ook echt heel leuk vinden om op hun kleinkind te passen?
18: Ja, natuurlijk. Ja, natuurlijk. En als ze dat willen, moeten ze het ook gewoon doen. Maar ik denk dat het ook heel gezond is voor het kind. Dat het kind ook andere kinderen leert kennen om samen te spelen. En daardoor ook heel veel gaat leren als samenwerken mm-hmm. en dat soort zaken.
7: Ja, dus dat ze op de crash eigenlijk beter af zijn. Maar dan horen we net Gijs zeggen, ja, dat is veel te duur.
18: Ja, ik denk ook dat de Nederlandse overheid daar wat meer mee zou moeten doen door dat soort opvang in ieder geval goedkoper te maken en misschien ook wel gratis.
7: Ja, die onderzoeken zijn gedaan. En tot nu toe is dat er niet doorgekomen in Den Haag, omdat het onbetaalbaar en ook een beetje onmogelijk is vanwege personeelstekort. Maar dat zou inderdaad misschien wel voor al deze ouders de makkelijkste oplossing zijn. Dank Hans Meekenkamp. Ja, Xander Kolman, dat hoor je vaak voorbij komen. Hè, het moet gratis worden. En kabinetten willen het ook. Hè, dus in de hoop dat daardoor heel veel meer mensen de arbeidsmarkt opgaan.
10: En ja, misschien ook wel kinderen krijgen.
7: Ja, en misschien ook wel kinderen krijgen. Al bestaan daar ook weer twijfels over, begreep ik uit onderzoek.
10: Ja.
7: Of dat dan ook echt gaat gebeuren.
10: Ja, zo is het.
7: Ja.
10: Nee, maar u ziet wel dat we sinds 2021, meen ik, dat beide inkomens voor een hypotheek meetellen. Dus met mensen nu een eerste woning kopen op twee inkomens volledig. Dat betekent natuurlijk dat er heel erg weinig ruimte is voor bijvoorbeeld een ziek kind of voor die bijdrage aan de kinderopvang.
7: Mm-hmm.
10: Die mensen die hebben dan een huis gekocht, misschien wel met de gedachte om nu een gezinnetje te gaan starten en komen er dan al snel achter dat financieel eigenlijk helemaal niet lukt.
7: Nee.
10: Dus daar is wel reden om te geloven dat er financiële beperkingen een reden zijn nu in Nederland voor de lagere kindertallen.
7: Ja. We gaan naar de reacties die binnenkomen. In ons collectief bijvoorbeeld, daar zegt Mathilda, ik vind dat er veel te veel van grootouders geëist wordt en dat grootouders zich veel te veel laten dwingen. Om me heen zie ik mensen die altijd met de kleinkinderen in de weer zijn, 1 tot 3 keer in de week. Ik zie hoe moe ze ervan worden. Erik rijdt minstens 1 keer per week 100 kilometer om zijn kleinzoon van school te halen en op te passen tot een van de ouders van het werk thuis is. Hij schrijft: wel erg jammer dat de overheid het niet waardeert. De kinderen kunnen werken om belasting te betalen. Ik draag lekker bij via de accijns op de reiskosten. En manager Lau reageerde via de NPO Luister-app: de keuze van mijn kinderen om kinderen te krijgen is hun keuze, met de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Het is geen vanzelfsprekendheid dat ik als grootouder mijn leven ga inrichten naar hun keuzes. Ik heb mijn eigen leven en mijn vrouw en ik hebben ook geen beroep gedaan op onze ouders 30 jaar geleden. We gaan naar Gabi van der Hurk. Goedemorgen.
19: Goedemorgen.
7: U bent promovendus aan de Universiteit Utrecht en u onderzoekt de rol van grootouders in het leven van jonge gezinnen. Ziet u dat er steeds vaker een beroep wordt gedaan op grootouders?
19: Ja, zeker. In de afgelopen 15 jaar is dat aantal eigenlijk toegenomen, dat grootouders steeds meer worden ingezet om voor kleinkinderen te zorgen.
7: En hoe ziet dat eruit, die stijging? Sinds wanneer is dat toegenomen?
19: Ongeveer 15 jaar geleden zien we echt een toename van grootouders die eigenlijk steeds meer grootouders zorgen voor kleinkinderen. Maar ook de hoeveelheid zorg is toegenomen. En die cijfers zijn eigenlijk nog het hoogste van heel Europa, samen met België.
7: En waar zit hem dat dan in?
19: Ik denk dat het te maken heeft met een hoop maatschappelijke veranderingen. Waaronder de stijgende kosten van bijvoorbeeld kinderdagopvang. Maar ook zien we steeds vaker dat 2 ouders werken. Mm-hmm. Ja, en dan wordt er toch wel vaak gekeken naar grootouders, of dat ze misschien bij zouden willen springen. Ja, ik denk dat de stijging daarmee te maken heeft.
7: Ja, Xander zei dat net ook al. Maar u zei dus ook, net even tussen neus en lippen door, dat het oppaswerk dat ze doen, wordt ook zwaarder. Maar waar komt dat dan door?
19: Wordt zwaarder?
7: Ja, dat zei u net.
19: Ja, vooral dat er meer wordt gezorgd voor de kleinkinderen. En vaker ook langere dagen.
7: Oh, zo ja.
19: En meer uur, ja.
7: Ja, ja, u doet ook onderzoek naar wat dit doet met de mentale gesteldheid van grootouders. Het is nog niet gepubliceerd, maar kunt u alvast een klein voorproefje geven hoe dit oppassen impact heeft?
19: Ik ben op dit moment bezig met het analyseren van de data. Dus daar kan ik op dit moment nog niet zo nog geen conclusies over geven, helaas. Mm-hmm. Maar ik denk wel dat het 2 kanten in kan gaan. Want enerzijds kan het natuurlijk voldoening geven, plezier. Het houdt ze ook vaak fysiek fit en cognitief fit. Dus daar zitten veel ook positieve kanten aan. Anderzijds heb je ook die extra druk, fysieke druk, vooral als het gaat om jonge kinderen, om voor jonge kinderen op te passen. Mm-hmm. Dat kan best wel zwaar zijn.
7: Yeah.
19: En we zien dat grootouders zich wat vaker onder druk gezet voelen. Yeah. Of het lastig vinden om nee te zeggen tegen de ouders.
7: Ja. Maar er zitten dus ook positieve kanten aan het oppassen voor die grote ouders.
19: Zeker, ja. Ja, dat zou bij kunnen dragen net een betere mentale gezondheid. Dat is wat ik onderzoek in de nieuwe studie.
7: Oh ja, dus dan zou je zeggen, in de ideale wereld moet er een balans zijn. Dan is het en goed voor de grootouders, toch?
19: Ja.
7: En goed voor de kinderen die kleinkinderen hebben gekregen. En ik begrijp dat u een pleidooi doet voor communicatie, want daar zit het hem dan in. En hoe moet dat eruit zien?
19: Absoluut. Absoluut. Nou, ik denk aan allebei de kanten, zowel aan de kant van grootouders als aan de kant van ouders, als er gecommuniceerd wordt over grenzen en ook wensen, dat er heel veel voordeel uit te halen valt. Grootouders kunnen bijvoorbeeld aangeven van: goh, ik zou wel sporadisch op willen passen, maar ik zou niet structureel op willen passen. Mm-hmm. Of ik zou niet zulke lange dagen op willen passen, bijvoorbeeld.
7: Ja.
19: En ouders kunnen aangeven welke grenzen en welke regels ze hebben omtrent de zorg voor hun kinderen.
7: Oh ja. Ja.
19: Zodat er ook wederzijds vertrouwen dan kan ontstaan.
7: Ja. Het lijkt me ook wel best wel een eng gesprek. Ik heb ook in de situatie gezeten dat ik de grootouders nodig had om op te passen. Ook inderdaad omdat de opvang, we hadden al 3 dagen, echt veel te duur. En ook vond ik ook veel te veel werd anders. Ik zou ook best wel bang zijn geweest dat mijn ouders zouden zeggen: we willen niet meer structureel. Dan had ik echt gezeten.
19: Dat begrijp ik. Ja, we worden bijna afhankelijk van. En dat lijkt me ook niet helemaal de bedoeling.
7: Nee. Nee, ik snap dat druk legt op ouders, maar het legt natuurlijk ook in zekere zin dan een druk op het jonge gezin, zou ik zeggen.
19: Zeker, ja, allebei.
7: Ja, maar u zegt toch maar dat gesprek aangaan.
19: Zeker dat gesprek aangaan, dan valt er het allermeest uit te halen. En dan denk ik dat een hele mooie manier kan zijn om die 3 generaties bij elkaar te brengen. Dus het kan mooi zijn, ja.
7: Dank u wel, Gabi van der Hurk. Bert van der Hoek, goedemorgen. Eigenlijk.
11: Is goed afgelopen.
20: Goedemorgen.
7: Met mij bedoel je?
11: Ja,
7: ja, met ons is het helemaal goed. Lief dat je het vraagt. Sorry Bert, goedemorgen.
20: Goedemorgen.
7: U reageerde in de NPO Luister-app. U bent op dit moment aan het oppassen op uw kleinkind van net 1?
20: Net 1, ik ben net bezig met een bananenhapje.
7: Oké, en hoe gaat dat?
20: Helemaal goed.
7: Ja? En past u alleen op uw kleinkind?
20: Vandaag alleen. Meestal doen we het met z'n tweeën, mevrouw en ik. Maar zij is nu ziek thuis. Ik doe het ook thuis bij de waar Suze dus het kindje zelf woont. Dus bij mijn zoon en schoondochter.
2: Oh ja, ja. En hoe vaak past u op?
20: Wij passen, we zijn in 2018 mee begonnen. En ik wilde het eerst niet, mijn vrouw wel. Maar we hebben afgesproken dat we het 1 dag in de week willen gaan doen. En dat is tot die tijd helemaal doorgegaan. Altijd zonder problemen.
2: Want u wilde niet? Waar zat hem dat in?
20: Nou, ik wilde wel oppassen, maar niet standaard in een rooster worden opgenomen. Kijk, ik was toch veel te veel met mijn werk bezig. Met het lokale politiek en allerlei andere dingen. Ik zei ja. Dat gaat niet passen. Toen zei mevrouw, dan ga ik. Zij werkt 4 dagen. Dus 1 dag besteedt ze dan hier aan. En ik ben inmiddels net een jaar met pensioen. Dus we gaan met z'n tweeën.
2: Ja, inmiddels is dat wat soepeler in te passen in uw agenda?
20: Nou, eigenlijk niet. Als je pensioen bent, dan is de agenda veel ingewikkelder, kan ik u vertellen.
2: Ja? Hoe komt dat?
20: Nou, omdat je, kijk, als je werkt, dan het wordt een beetje onhandig en druk. Dan ga je naar collega's kijken of het iets minder kan. Maar als je met 4 verschillende dingen bezig bent die niks met elkaar te maken hebben, wordt het lastiger om dat af te stemmen als het even wat anders moet. Dus, ja.
2: Dus bij het pensioen, je zou zeggen, heb je meer vrije tijd. Maar in uw geval is het ingewikkelder om al die bal in de lucht te houden.
20: Je hebt wel meer vrijheid, maar je moet wel heel goed op je agenda passen.
2: Ja.
20: En dat is echt ook voor oppassen. Op kleinkinderen is dat ontzettend belangrijk.
2: Ja. Wat brengt het oppassen u?
20: Plezier.
2: Ja?
20: Ja, gewoon plezier. Zorgen dat je de beste opa wordt en dat die andere wordt vergeten.
2: Heel leuk. Het is gewoon een wedstrijd, ja. Dank Bert van der Woerd voor uw bijdrage. We gaan naar Lynn Gering. Goedemorgen.
21: Goedemorgen.
2: U bent de pedagoog en schrijver van het boek Hotel Opa en Oma. En ook de aanleiding dat wij dit nu bespreken.
21: Ja.
2: Steeds meer opa's en oma's ervaren dus druk rondom het oppassen. Hoe komen deze signalen of kwamen ze bij u binnen?
21: Ja, ik ben daarnaar op zoek gegaan. Ik geef meerdere lezingen over het onderwerp. En ik spreek dan voornamelijk met ouders. En daar viel mij op dat er heel veel ouders beroep doen op grootouders. En dat de grootouders eigenlijk quasi onmisbaar zijn geworden om het gezinsleven vol te houden.
2: Ja, en we hoorden net een andere onderzoeker zeggen, dat is typisch iets voor Nederland en België.
21: Ja, het klopt. Ik heb natuurlijk geen cijfermateriaal over andere landen, maar hier in onze contrijen is het inderdaad wel heftig. Ja, toch wel. Ik heb de cijfers van Nederland bij. In Nederland zouden er 60% van de kinderen tot de leeftijd van 4 jaar, dus dat is de voorschoolse leeftijd, één of meerdere dagen bij oma en opa opgevangen worden.
2: 60%. En hoe is dat in België? Verschilt dat nog veel?
21: Ik heb niet de exacte cijfers, maar het verschilt wel. Wat ik hier heb gevonden, dat zijn tevredenheidscijfers. En die zeggen dat 90% van de grootouders het eigenlijk fantastisch vindt om grootouder te zijn. Maar dat 1 op de 4 zich wel soms overbelast voelt.
2: Oh ja. Ja.
21: Dus het is een fijne activiteit, maar dus zoals de vorige gesprekspartner zei, je moet wel goed opletten dat je niet je grenzen overgaat.
2: Ja. Ja, het zit hem in dat structurele.
21: Ja. Ja, precies. Pas op, ook de occasionele opvang kan uit zijn voegen barsten, hoor. Als het kindje is wat vaker ziek is of zo. En er wordt elke keer stelselmatig een grootouder ingeschakeld om het dan van school te halen en op te vangen. Ook dat kan opwegen.
2: Ja.
21: Maar inderdaad, de structurele engagementen. Je weet waar je aan begint, maar je weet niet altijd waar je eindigt, hè?
2: Ja. Als grootouders nu luisteren en die denken, oh, ik ben eigenlijk diegene die zich constant overbelast voelt. Wat adviseert u dan?
21: Ja, het gesprek opstarten, ja, toch wel. Ik denk dat grootouders in de naam der liefde eigenlijk wel best veel kunnen dragen. En er ligt toch wel een beetje een taboe op, hè? Want je kind afwijzen, dat is natuurlijk niet zo evident. Je ziet ook dat ze struggelen,
2: hè?
21: Want jonge ouders struggelen. We hebben het niet eenvoudig in deze maatschappij die hypernerveus is en 2 verdieners nodig heeft om het hoofd boven water te houden. Dus natuurlijk zijn die grootouders graag paraat. Maar ik denk wel dat het het mogelijk moet zijn om daar een gezond evenwicht in te bereiken. En ik ben zelf nogal een grote pleitbezorger voor het concept van de ruimere village. De village to raise a child. Mm-hmm. Gezinnen kunnen ook bij andere niet-biologische partijen gaan aankloppen.
2: Ja.
21: En die stap wordt soms overgeslagen.
2: Ja.
21: Als je daar zo van die heel liefdevolle, beschikbare en vanzelfsprekende grootouders hebt zitten. Hè?
2: Ja, de buren bijvoorbeeld of een andere iemand in de buurt zou dan ook kunnen helpen. Zou ook eens kunnen zijn.
21: Ja.
2: Dank u wel, Lynn Gerink. Marijke het Hart, goedemorgen.
4: Goedemorgen, met Marijke het Hart.
2: Ja. Hey, u belde ons vanmorgen. U heeft 6 jaar lang, lees ik, 3 dagen in de week op de kleinkinderen gepast.
4: Ja, die zijn inmiddels 4 en 6, dus gaan nu naar school.
2: Ja. Komen ze nog wel bij u na school?
4: Na school 3 dagen in de week, ja.
2: Oh, ja.
4: Eind van de dag, ja.
2: En u heeft daar ontzettend van genoten?
4: Ja, echt ontzettend. Ik vind het zo uniek. Ik vond het zo bijzonder. Ik vond het ook heel waardevol dat mijn kinderen, kleinkinderen aan mij toe hebben vertrouwd. Ik vond het geweldig om ze te zien opgroeien, om ze mee te maken. Ik heb net ook al gezegd, het voordeel is wel, ik vang ze aan huis op. Hè. Ik ben gewoon thuis.
2: Mm-hmm.
4: Dus ze hadden ook toen ze nog sliepen een kinderbedje in huis waar ze 's middags sliepen.
2: Oh ja.
4: Maar ik vond het gewoon een geweldige tijd. Dus absoluut.
2: Nu hoor je toch ook wel van grootouders dat ze zeggen, het is fysiek zo zwaar. Best wel moe. Had u daar geen last van?
4: Ja, dat is ook zo. Jawel, dat is een beetje een evenwicht. Hè. Het is heel zwaar, want je moet de hele tijd opletten. Dus op je werk kan je nog even een kopje koffie gaan drinken tussendoor. Dat kan nu niet. Maar aan de andere kant geeft het zoveel die liefde, die dingen die kinderen tegen je zeggen. Zoals mijn oudste kleinzoon die gisteren tegen me zei, oom, als ik jou niet had, wat moest ik dan?
2: Ach.
4: Nou, weet je, dat soort dingen. Ja, het is gewoon zo ontroerend.
2: Ja.
4: En ook hoe blij ze zijn als ze me zien. En ik haal nu als ik de jongste van school haal, die is ook zo blij als ze me ziet. Ja, het geeft me zoveel liefde.
2: Dus ja.
4: Het is ook absoluut vermoeiend. Ik spreek die avond als ze komen ook niks af. En ik zorg dat ik iets makkelijks kan eten. Maar ik vind het gewoon, ik vind het zo tegenopwegen. En het is maar zo kort, hè. Ze zijn maar zo kort, zo klein. Dus
2: Als
4: ze groter zijn, dan wordt het allemaal heel anders. Ja.
2: Ja, en het blijft bij deze hoeveelheid kleinkinderen voor u. U krijgt er niet nog een roedel bij.
4: Nee, dit is het.
2: Ja, want dat zal voor sommige grootouders ook nog wel een dingetje zijn. Zo van, ik heb nog een kind, misschien krijgt hij er nog 4, dan zit ik. He?
4: Nou ja, het is ook wel zo. Kijk, ik ben inmiddels 73. Ik denk wel, ik kon het toen makkelijker aan. Ik merk wel dat ik minder aan kan, hoor. Dus met ouder worden wordt het wel zwaarder. Dat ben ik wel met iedereen eens.
2: Ja.
4: Maar ik ben het ook heel erg eens met de spreker die ik net hoorde. Van, je leest ook vaak in andere gemeenschappen, in andere landen doen opa's en oma's veel meer met kinderen.
2: Ja.
4: Is het ook veel meer een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid van de samenleving om kinderen op te voeden.
2: Ja.
4: En ik vind het heel zwaar voor kinderen nu om kinderen te krijgen, zal ik maar zeggen. Ja.
2: Nou, ze boffen met u. Dank u wel, Marijke het Hart. Tot zover Stand.nl, ook hier op NPO Radio 1. Naar aanleiding van de stelling, oppas op kleinkinderen vraagt te veel van grootouders.
5: NPO Radio 1.
22: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
23: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
22: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
5: NPO Radio 1.
22: Wie luistert, weet meer.
24: Ster.
25: Dus jij wil naar Egypte?
26: Ja, met NAV.
25: En waarom NAV?
26: Nou, ze hebben heel veel keuze en het is altijd goed geregeld.
25: Gaan ze ook naar Alexandrië en Abu Simbel?
26: Tuurlijk.
25: En ook naar Luxor en cruisen op de Nijl?
26: Jazeker.
25: Cairo en de piramide?
26: Wat dacht je, natuurlijk. En dan nog even relaxen aan het strand van de Rode Zee.
25: Top, ik ga mee.
5: Reizen met een groep of liever privé? NAV neemt je mee. Kijk op nav.nl.
27: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
5: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
28: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
0: dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
1: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea, lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
6: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
8: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
9: NPO Radio 1. 10 uur.
12: Roos Abelman.
7: De directeur van Omroep Ongehoord Nederland gaat vanmiddag op gesprek bij mediaminister Rianne Letschert. Gisteren vroeg ook de NPO de minister om de licentie van de omroep in te trekken. Bespreken we zo in het mediaforum. Nu eerst NOS Journaal met Dorald Megens.
15: Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt uit het internationale PISA-onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. Hier aangeschoven online-redacteur Thomas Michel. Thomas, is al bekend hoe dat komt?
24: Ja, eigenlijk zeggen deskundigen dat er niet één oorzaak aan te wijzen is. Zo spreekt Stichting Lezen van eigenlijk een veelkoppig monster. Is te zien dat het probleem het grootste is bij de VMBO-leerlingen. En bij kinderen wiens ouders niet hoog opgeleid zijn.
15: Ja, en het risico, als ze niet goed kunnen lezen, wat is het risico?
24: Het risico is dat ze lage letter de school verlaten. En daardoor eigenlijk niet mee kunnen komen in de maatschappij. En dan kunnen ze bijvoorbeeld niet een boek lezen. Maar ook niet de bijsluiter van medicijnen. Geen sollicitatiebrief schrijven. En ook kunnen ze geen nepnieuws van echt nieuws onderscheiden.
15: Nee. Nou heeft de staatssecretaris van Onderwijs, Judith Tielen, die heeft inmiddels ook gereageerd. Heeft zij een oplossing?
24: Nou, niet een directe oplossing, maar ze zegt wel met een actieplan te komen. Dat zou dit najaar van start moeten gaan. Maar ze vindt wel echt dat het de leesvaardigheid van jongeren omhoog moet.
15: Ja, en wat dat actieplan gaat inhouden, dat is nog even onduidelijk?
24: Dat is nog niet duidelijk. Wel sluit het aan bij eerdere plannen over basisvaardigheden om die te verbeteren. En wordt dit naar eigen zeggen vooral gericht op taal.
15: Thomas, dankjewel voor je uitleg. Thomas Michel was dat. Rusland heeft de Oekraïnse hoofdstad Kiev met ballistische raketten aangevallen, nadat de Amerikaanse diplomaten Witkoff en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. De twee Amerikanen waren in Moskou en in Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. In de Russische stad Saratov raakten volgens de autoriteiten daar een aantal mensen gewond. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag telefonisch hulp inschakelen van platform Keerpunt. Volgens de hulpverleners zijn ouders soms bang het contact met hun kind te verliezen als ze over criminaliteit beginnen. Zeker 70 mensen zijn in Saudi-Arabië gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Rond 4 steden werden burgerdoelen en olieopslagplaatsen geraakt. Het geweld tussen de Houthis en de Saoedische coalitietroepen is vorige week weer opgeleid. Botik van der Zandschulp staat in de kwartfinale van de US Open. Hij won in 5 sets van de Fransman Gea. De partij duurde meer dan 5 uur. In de kwartfinale speelt van der Zandschulp tegen Alexander Zverev. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28 bij Nijkerk. Die werd gisteren acuut afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. De afsluiting leidt deze ochtend tot veel files en kost de transportsector 1 miljoen per dag, zegt Transport en Logistiek Nederland.
29: De vrachtauto kost ongeveer €80 per uur.
10: Dus dan is het een eenvoudig rekensommetje als je die vermenigvuldiging met die 13.000 auto's doet. En dan is er nog niet eens rekening gehouden met wat die chauffeur zegt, dat hij een tijdslot mist als hij bij een volgend adres komt. Dus de route wordt ook verstoord.
15: Vrachtwagenchauffeurs balen ook van de nieuwe wegafsluiting.
11: Ja, drama natuurlijk, met heel Nederland nu kut.
13: Ja, het zit nu overal vast, ja. Want u kan ook niet daar over nee. Andere bruggen.
11: Nee, klopt. Ik kwam gisteren uit Zeeland, dan zit je ook weer met die Merwedebrug en
13: al. Ja, precies.
11: Ja, dat wordt op een gegeven moment een beetje onmogelijk gemaakt.
15: Hoe lang de afsluiting duurt, is niet bekend. Rijkswaterstaat werkt aan een tijdelijke noodmaatregel die het moet houden tot het definitieve onderhoud in november. De politie gaat er niet van uit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt.

0: De politie gaat er niet van uit dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad hoorden harde knallen. Maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de knalpijp van een auto, zegt de politie na het bestuderen van filmpjes die in de buurt zijn gemaakt. Na de melding rukte de politie uit met veel eenheden en de dienst speciale interventies. Maar er werden geen kogelhulzen of inslagen gevonden. De Gelderse politie stond naar eigen zeggen op scherp, mede door de schietpartij van vorige week in Overasselt. Het weer in het noordwesten en westen. Vanmorgen al regen, in de rest van het land nog droog, met vooral in het zuidoosten en oosten ook nog af en toe zon. De regen trekt langzaam naar het oosten. In Limburg kan het voor de buien uit nog 25 graden worden. In het westen wordt het niet warmer dan 18 graden.
1: Gaan we naar Robert Vriezen bij de ANWB. Robert, goedemorgen.
2: Hi Roos, goedemorgen.
1: Hoe is het op de weg?
2: Nou, het wordt beter en beter hoor. 40 kilometer is er nog over van de ochtendspits. Op de A10 rijdt het nu langzaam vanuit Watergraafsmeer naar knooppunt Amstel. Dat is de binnenring van de A10 Oost. 2 kilometer file, 10 minuten vertraging, want er is daar een ongeluk gebeurd. 3 rijstroken zijn dicht. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein nog 10 minuten vertraging. En door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 rijden veel mensen om. Ook over de N301 vanuit Almere naar Barneveld. Daar moet je nu rekening houden met 3 kilometer file bij Nijkerk en een half uur vertraging.
3: Ster. Vanaf nu echt, echt, echt gezond eten. Eerst even naar Dirk. Want gezond eten hoeft helemaal niet duur te zijn. Met onze lage prijzen kies je elke dag voordelig voor verse en gezonde boodschappen. Op Dirk kun je rekenen.
4: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
3: Nu bij Dirk Heinz tomatenconserve. Diverse varianten, 99 cent.
5: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
6: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
5: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
6: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.

0: 1 maximale snelheid tot 1 gigabit per seconde bij alle unlimited abonnementen. Dat is pas echt unlimited. Alleen bij Vodafone. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl.
1: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
2: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
1: Ja, werkt wel.
2: Social deal, deals die je niet mag missen.
0: Vodafone Unlimited, vanaf 22,50 per maand, ook voor ondernemers. Dus ga snel naar de winkel of naar Vodafone.nl. Vodafone.
2: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
3: NPO Radio 1. KRO NCRV.
4: Roos Abelman.
3: Spraakmakers.
4: Met nu het Mediaforum.
5: Rutte had regie, zo blikken media terug op het tweede coronaverhoor van de oud-premier. Daarover gaat het vandaag in ons Mediaforum, net als over 9-11 en over de journalistieke code van Ongehoord Nederland. Doen we met Hasna Elmaroudi, hoofdredacteur journalistiek en documentaires bij Omroep Zwart. Goedemorgen.
6: Goedemorgen.
5: Pieter Klok, hoofdredacteur van de Volkskrant. En spraakmaker vandaag is gezondheidseconoom Xander Kon. Ja, het is de dag van de waarheid voor Ongehoord Nederland. En vanmiddag moet Peter Vlemmings, dat is de directeur van de Omroep, op gesprek bij Rianne Letschert, de mediaminister. Nou, hoewel de uitkomst van het gesprek natuurlijk nog niet bekend is, wijst alles erop dat de licentie van de Omroep wordt ingetrokken. Helemaal nadat ook de NPO gisteren een verzoek om intrekking bij de minister heeft neergelegd. Ja, Pieter, dit is een behoorlijke optelsom. Mm-hmm. Hou jij een slag om de arm?
7: Nou, het zou nu wel heel raar zijn als het niet doet. Voorheen was het misschien een heel besluit om het wel te doen. Maar je ziet aan alles dat ze er ook op aan het anticiperen is. Mm-hmm. Want het commissariaat heeft misschien zelfstandig geconcludeerd dat er goede redenen zijn om ze eruit te zetten. Ja.
5: Maar twee boetes gegeven en eentje komt eraan.
7: Dat de NPO zich nu ook weer opnieuw eigenlijk een verzoek herhaalt wat eerder is afgewezen.

0: laat wel zien dat Letchert, denk ik, een breed front aan het vormen is om te voorkomen dat zij te veel alleen komt te staan bij het nemen van dit besluit.
1: Ja, het is een zwaar besluit, Hasna, wat de minister moet nemen.
2: Ja, het is een enorm besluit. Ik vind het ook wel spannend, want het zal ook voor haar ongetwijfeld tot repercussies leiden, in ieder geval in de vorm van online allerlei weerstand. Maar ik denk wel dat de minister niet anders kan. Uiteindelijk gaat het over regels die we met elkaar hebben afgesproken. Mm-hmm. Documenten waar ook Ongehoord Nederland de handtekening onder gezet heeft. Als het gaat over code voor journalistiek handelen. Ja, de koek is op. En ja, de koek was al een tijdje op. Maar ik ben blij dat het nu zover is dat er ook daadwerkelijk consequenties aan vast komen te liggen.
1: Ja, ja. De NPO die wijst daar ook op. Die zegt er is sprake van het structureel niet naleven van de journalistieke code. En er is binnen onvoldoende bereidheid tot samenwerking met andere omroepen. Nou ben jij dus de hoofdredacteur journalistiek bij Omroep Zwart. Dus jij beweegt je in die wereld, zal ik maar zeggen, van dat samenwerken. En houd je ook bezig met die journalistieke code. Hoe werken jullie samen op het gebied van die journalistieke code? Hoe werkt
2: dat? Nou, met Ongehoord Nederland in ieder geval niet.
1: Nee, want hoe gaat zoiets normaal?
2: Ja, er is, voor mijn tijd is er in, geloof 2005, zeg ik, of 25 zeg ik uit mijn hoofd, maar het kan ook 23 zijn geweest, is de code herzien. En alle omroepen hebben daar hun handtekening onder gezet, waaronder ook Ongehoord Nederland. In overleggen onderling spreken we elkaar natuurlijk daar wel op aan. En dat is vaak in een vragende vorm van hoe zie je dit, hoe zie je dat. De ombudsman of de ombudsvrouw van de NPO is uiteindelijk de persoon
1: van de omroepen.
2: Dat is uiteindelijk de persoon die daar vervolgens stappen in kan ondernemen en hen echt op kan ondervragen. En wat we gezien hebben is de afgelopen periode dat daar heel erg veel discussies zijn ontstaan tussen de ombudsvrouw en Niemeler destijds. Discussies over of een feit is of een mening. Hoe we de code zouden moeten lezen. En ik heb het idee dat alle hoofdredacteuren de code op dezelfde manier lezen en onderschrijven. En dat Ongehoord Nederland tot dusver een beetje gedaan heeft wat ze wilden doen. En die eigenlijk links hebben laten liggen.
1: Was er ruimte voor om die code op een andere manier te lezen?
2: Wat mij betreft niet.
1: Nee.
2: Nee.
1: Want noem eens een voorbeeld voor mensen die hem niet tot zich hebben genomen. Wat staat daar bijvoorbeeld in?
2: Nou, feiten en meningen niet scheiden van elkaar en niet duidelijk zijn daarover. Dat zijn van die zaken. Ik kan er even eentje voorlezen. Omroepmedewerkers werken onafhankelijk en onbevooroordeeld. Punt.
1: Mm-hmm.
2: Nou.
1: Ja, je zegt daar zit helemaal geen grijs gebied in. En daar heeft Ongehoord Nederland zich niet aan gehouden.
2: Dat is niet alleen wat ik zeg, maar dat zijn ook zaken waar de ombudsvrouw zich over heeft gebogen. En waar ze voor op de vingers zijn getikt.
1: Ja,
2: En ik vind het. Het moet niet een Omroep Zwart versus Ongehoord Nederland verhaal worden. Of vanuit mijn positie dat ik hen ergens van beticht. Laten we duidelijk zijn, dit is iets wat breed gedragen is. En dat is ook duidelijk nu zelfs de NPO ook richting de minister dit heeft aangekaart.
1: Ja, voor de volledigheid, alle omroepen hebben al eerder gevraagd aan de minister om de licentie in te trekken.
2: Exact.
1: En jullie handtekening stond eronder, maar die ook van alle andere publieke omroepen. Ja. En jullie spreken elkaar dus, los van de ombudsman, elkaar dus ook aan op. Wat gebeurt hier? Let op de journalistieke code.
2: Ja, dat gaat vaak in een vragende vorm. Want ik vind het ook lastig om als hoofdredacteur op de stoel van een andere hoofdredacteur te gaan zitten. Dat is niet aan mij.
1: Vinden we ingewikkeld, hè?
2: Ja, en het is niet aan mij om te bepalen hoe een ander zijn werk wel of niet doet. Mm-hmm. Maar je kunt altijd vragen stellen om te onderzoeken hoe sta jij daar dan eigenlijk in.
1: Ja.
2: Want let wel, ook ik als hoofdredacteur kan ook fouten maken. En ik heb maar al te graag dat iemand mij daar dan op zou bevragen. Mm-hmm. Want dat maakt mij scherper. En ik heb niet het idee dat daar ruimte voor is geweest bij hen. Het bevragen wel. Maar het aanpassingsvermogen van Ongehoord Nederland, is niet heel.
1: En dus hielden ze zich niet aan die code en was er dus ook geen sprake van samenwerken.
2: Exact.
1: Ja. Pieter, dat bevragen van elkaar, hoe gaat het in de krantenwereld tussen hoofdredacteuren? Het is een andere samenwerkingsvorm.
0: Daar zijn we heel terughoudend in. En het is ook heel ongemakkelijk om je collega's de maat te nemen. Omdat het zijn toch. Ja, aan de ene kant heb je de journalistieke kwaliteit. En er zijn natuurlijk ook allerlei codes. De code van Bordeaux. Je hebt allerlei protocollen waar je moet houden. Mm-hmm. Maar aan de andere kant is er altijd pluriformiteit.
1: Ja.
0: Dat elk medium heeft het recht om zijn eigen geluid te laten horen. Mm-hmm. Ook al is dat bevooroordeeld. Ja, dat recht bestaat ook. En dat leidt er vaak toe dat pluriformiteit leidend is. Hè? Dat is eigenlijk ook de reden dat de hele ongehoord Nederland ooit tot de bestel is toegelaten. Wat ik nog steeds een schande vind, maar goed. Dus pluriformiteit is meestal leidend in discussie. Ik denk wel dat het tijd is dat we onderling elkaar wat meer gaan aanspreken op kwaliteit.
1: Want jij schuwt het niet hier, bijvoorbeeld het mediaforum.
0: Nou, ik heb het laatste keer gedaan, toen werd ik meteen door heel veel hoofdredacteurs op aangesproken. Want dat is eigenlijk niet de bedoeling. En ik denk dat het wel tijd is dat we het wel gaan doen.
1: Hadden zij niet ook gelijk?
0: De manier waarop was niet oké. Dus ik heb de hoofdredacteur ook mijn excuus aangeboden. Ik kan natuurlijk het, zoals het bij de publieke omroep doen, eerst met haar moeten bespreken.
1: Ging toen over NRC.
0: Dus dat was niet netjes. Dat is inderdaad. Ja. Dus ik liet. Dus je kunt het ook
1: nog wel. Even, ik ga het toch even voor de volledigheid zeggen.
0: Vind het wel van belang dat het vaker. Ik vind het wel van belang dat het vaker
1: niet gebeuren. Dat was de kwestie Weijers.
0: Ja, maar we doen het te weinig. Want ik bedoel, gisteren zat Fleur Agema weer bij Pauw en de Wit. Ik vind dat we het daarover moeten hebben of dat een goed idee is in de huidige tijd.
1: Redactionele keuzes.
0: Ja, maar ik vind toch dat we onderling erover moeten hebben van we leven in hele woeste tijden. Er staat veel op het spel. En ik heb niet alle antwoorden, maar we moeten het er wel meer over hebben. En dat begint ermee dat we ook durven kritischer over elkaar te zijn. Want anders komen we er niet. Want kijk, als wij het niet doen onderling, dan gaat de politiek het misschien op een gegeven moment doen. Nou, dat vinden we helemaal ongewenst, dat de politiek zich met ons bemoeit. Dus we zullen wel, we moeten, en de publieke omroep voorop overigens, want ik vind echt dat die veel te weinig hun publieke waarde serieus nemen. Jullie niet hoor, jullie doen het heel goed. Maar er zijn heel veel omroepen en programma's die dat niet laten meewegen, die veel te veel naar de kijkcijfers kijken. Er is een groter debat nodig. Als je ziet hoe snel de wereld aan het veranderen is. We moeten daar serieus over nadenken.
2: Ik ben het er 100% mee eens. Ik denk dat het echt een manke is ook van veel journalisten. Niet alleen van hoofdredacties en organisaties. Maar ook van journalisten zelf. Dat er te weinig zelfreflectie is. En dat op het moment dat er iets bevraagd wordt. Het heel snel wordt. Ja, maar wacht even. Ik ben de journalist. Maar we zijn ook allemaal mensen. En we hebben allemaal een bepaalde visie op de wereld. Ja. We hebben allemaal onze blinde vlekken. Bevraag dat. Ja. Heb het er met elkaar over. Word beter, want Nederland verdient beter.
1: Ja, je krijgt toch heel vaak wel te horen, ja, maar jij doet het ook. Ja. Als je kritiek hebt op elkaar, kun je dat ook krijgen.
0: Ja, nou, maar prima, joh. Wees kritisch op de Volkskrant. Van harte welkom. Ja. Zeg het. En dan gaan we het erover hebben.
1: Maar jij zegt, ik heb het eerder gedaan. En ik sta er eigenlijk nog steeds achter dat je dat zou moeten kunnen doen.
0: De manier waarop toen niet. Dat vond ik achteraf gewoon best wel stom en niet collegiaal. Maar ik vind, het gebeurt gewoon heel weinig. Omdat, kijk, talkshows zijn machtig. Hè? Want die hebben uitnodigingenbeleid. Dus als je kritisch bent over de talkshows. Nou, dan is er een grote kans dat je niet meer wordt uitgenodigd. Mm. Dus het wordt niet gestimuleerd dat we daar een kritisch gesprek over hebben. Wat je wel weet is dat iedereen een veel te grote obsessie met kijkcijfers heeft. Dus en daarmee glijden we langzaam af. Want als je alleen maar naar kijkcijfers kijkt, ga je rechtse gasten uitnodigen. Dat is gewoon een natuurwet. Ja. En ga je gewoon langzaam naar rechts. Ja. En dat zie je overal gebeuren. En er wordt niet over nagedacht.
1: Xanne Kolman, hoe is dat in uw wereld? Het aanspreken van elkaar?
3: Bij ons is het wel natuur, zal ik maar zeggen. En dus er is een enorme cultuur van zeg maar je eigen resultaten presenteren, die voorleggen aan je collega. Die collega komen met hele zware kritiek, branden het af tot aan de grond. En uiteindelijk denk je dan, maar dit kan me wel helpen om een mooiere publicatie hiervan te maken. En wat met andere woorden, wij zijn vaak dankbaar als de gaten in ons werk geschoten wordt die we zelf niet goed hadden gezien.
1: Oh ja, dus daar zouden we iets van kunnen leren als journalistiek.
3: Ja, dat kan, maar ik weet ook niet hoe jullie lezers dat ervaren. Kijk, wij doen dat eigenlijk op de achtergrond. En de echte publicatie aan het eind is dan het werk van, ja, niet van jezelf, maar ook van al die kritiek die je hebt ontvangen. En die heeft geleid tot die betere publicatie. En met dat jullie iets erop schrijven, dan komt het gelijk in het publieke debat. Ja. En dat kan ook je reputatie schaden. En dat hebben wij minder last van. Maar wij zijn uiteindelijk heel trots op die uiteindelijke publicatie.
0: Nou ja, je probeert het voor te zijn door je eigen werk al van tevoren, voordat je publiceert, zo kritisch mogelijk te benaderen. Ja. Dus continu ook onderling elkaar heel kritisch bevragen. Dus je kunt het ook intern organiseren. Je hoeft niet alles extern te doen.
1: Nee. Maar goed, dat pleidooi is gemaakt. Ik ga even terug naar Ongehoord Nederland. De omroep sorteert er zelf ook vast voor op een aankondiging.
4: Na de uitzending zal onze algemeen directeur Peter Flemmix om 3:00 bij de minister zitten om het lot van Ongehoord Nederland te horen. Voor ons is het dus nog onzeker wat de route precies gaat zijn. Maar één ding is een feit. Morgen zullen we er gewoon zijn met Ongehoord Nieuws. En we zullen blijven strijden om uw geluid op de NPO te houden. Daar kunt u van op aan.
1: Dat was presentator Arlette Adriani. Die presenteert ook vanmiddag de talkshow weer op de NPO van Ongehoord Nederland. Wat vind je van deze reactie, Hasna?
2: Typisch en ergens ook haar goed recht in die zin om te zeggen, wij zullen blijven strijden om uw geluid bij de NPO te laten blijven horen. Maar het is ook wel duidelijk dat ze hiermee ruimte willen innemen en in een soort slachtofferrol probeert te kruipen. Mm. Om de eigen achterban misschien wel te activeren.
1: Ja, maar ze hoeven niet natuurlijk, je hebt tegenwoordig, het is 2026, je hoeft niet hier te zijn om uit te zenden, zal ik maar zeggen.
2: Nee, en ik vermoed ook wel dat mochten ze straks in deze vorm niet meer bestaan, dat naar online gaat.
1: We gaan jullie mediamomenten. Daarvoor gaan we naar de podcast, Hasna, van jou van Radiolab. Gaat over 9-11. Ja. Waarom? Vertel.
2: Radiolab is sowieso een fantastische podcast. En deze podcast dateert van 2014. En die hebben ze nu opnieuw uitgebracht, omdat het 25 jaar geleden is dat 9-11 heeft plaatsgevonden. En ik luisterde van het weekend nog een keertje naar, want ik had hem al gehoord. En was... kreeg eigenlijk een soort nieuw inzicht. In 2014 hoorde ik over Barbara Lee, die daar in de podcast te horen is. Zij was congresvrouw en was de enige van alle congresleden die tegen een wetsvoorstel had ingestemd, welke de president van Amerika ongelooflijk veel ruimte ging geven om oorlog te voeren, mm-hmm. om het land te beschermen, maar ook in aanvallende zin. De enige persoon die dat na 9-11 gedaan heeft, daar moet heel veel druk op haar hebben gezeten. Toen ik het in 2014 hoorde, dacht ik, nou poeh, hè. En nu hoorde ik het en dacht ik, jeetje, wat ben jij een fantastisch mens. Dat je in je eentje durft op te staan tegenover al die andere krachten. En dat is mijn voortschrijdend inzicht met alles wat zich de afgelopen jaren heeft ontvouwen. En ik vond het fantastisch om terug te kijken, terug te blikken op wat heeft 25 jaar na 9-11 ons als samenleving nu gebracht. En hoe kunnen we voorkomen dat we als maatschappij, samenleving in de wereld zo tegen elkaar worden uitgespeeld? Hoe kun je nou... standvastig blijven in de overtuiging dat vrede altijd beter is dan oorlog, bijvoorbeeld.
1: Welke lessen kunnen we daaruit halen? Ja, heb je er al? Ben je er al? Of is dat iets te grote vraag?
2: Nou, ik ben er zeker nog niet. Maar ik denk wel dat ik er beter in ben geworden dan ik vroeger was. Mm-hmm. Dat het geluidje wat je altijd van binnen voelt, het onderbuikgevoel misschien wel, daar toch wat vaker de ruimte voor geven. En ook altijd nadenken, dit is nu, maar hoe kijk ik hier over 10 jaar op terug?
1: Ja, journalistiek best wel interessante vraag ook, toch?
2: Enorm.
1: Pieter?
0: Ja, nou ja, dat hele 9-11 blijft natuurlijk hangt nog heel erg boven ons, heb ik het gevoel. Mm-hmm. Is nog lang niet weg. Dus wij hebben nu ook weer veel over geschreven. Wat heeft het ons eigenlijk precies gebracht? En waar staan we nu precies? We hadden afgelopen weekend Peter Gies zei, Pete Hexet is een product van 9-11. Dat had ik nog niet helemaal bedacht zelf. Maar dat soort redeneringen kun je wel volhouden. Ja, en er zijn nog steeds heel veel lijnen die daar zijn begonnen, waar we vandaag de dag mee te maken hebben.
1: Ja, dus het terugblik kan leiden tot interessante journalistieke vragen voor de toekomst, is eigenlijk wat je wil zeggen. Ja. Pieter, jouw moment gaat over een artikel waarin wordt geschreven dat de verkoop van cd's en lp's in de lift zit.
0: Ik snakte naar goed nieuws.
1: Heb je daar nostalgisch gevoel
0: bij? Ja, ik werd er enorm blij van. Dat 58% meer cd's verkocht, maar liefst. Volgens de Amerikaanse makers ervan. En nog steeds vinyl 17% in de lift. En dat zijn spectaculaire groeicijfers. Ja. Veel harder dan streaming nog groeit. Want dat gaat geloof ik met 4-5%. Ja, ik merk dat ook bij mezelf. Een toenemende behoefte om je uit de online wereld terug te trekken, zoveel mogelijk. En weer terug naar de fysieke wereld. Want die online wereld wordt zo snel onaangenaam geworden. Ja. Met iedereen die je aandacht wil op alle mogelijke manieren.
1: Is dat een persoonlijke analyse of is die analyse ook gemaakt door onderzoekers?
0: Hij is nog niet gemaakt. Maar
1: jij legt hem niet op
0: gratis
1: tafel.
0: Gratis ook voor niets. Ja. Nou ja, maar het is, ja, ik heb net een geweldig boek gelezen. The Siren's Call van Chris Hay. Die eigenlijk analyseert hoe onze aandacht komt. Die nu steeds meer van onze aandacht wordt opgefroten door allerlei bedrijven die online hun geld verdienen. Ja. Ja, en dat houdt een keer op. Het putt ons uit. En ik denk dat steeds meer mensen naar de offline wereld. Wij zien natuurlijk nog steeds in onze kranten, die nog steeds heel goed gelezen worden, ondanks alle voorspellingen. Er zijn nog steeds heel veel mensen die elke dag fysiek.
1: Fysieke krant neemt wel af.
0: Ja, maar veel langzamer dan iedereen had voorspeld. Ja. En het laat toch zien dat mensen snakken daarna. En ik denk dat het alleen maar weer groter wordt de komende tijd.
1: Dan, voormalig premier Rutte werd gisteren voor de tweede keer verhoord door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Media zijn het erover eens, Rutte hield de regie. Klein stukje voor.
5: Waarom is u dan niet een opdracht naar het OMT gegaan om te onderzoeken, geef ons nog 5 alternatieven waarmee wij deze maatregel zouden kunnen voorkomen?
6: Die waren er niet. Alles gebeurde al. Dus er waren al heel veel lockdown-achtige maatregelen vanaf november genomen.
5: Maar is dat heel stellig, maar er was op dat moment geen thuiswerkplicht bijvoorbeeld?
6: Oké, dat moet ik even precies nakijken wat we wel of niet hadden. Maar we hadden al zwaar oplopende maatregelen die zeg maar lockdown-achtig karakter hadden.
1: Ja, Pieter, jij zag vintage Rutte.
0: Ja, wat hij doet is nooit van zijn eigen. Hij laat zich nooit van zijn eigen verhaal afhalen. Hij maakt dingen klein. Hij presenteert het als onvermijdelijk wat hij heeft gedaan. En in een hele kleine redeneringen. Hij zegt nooit, het was een gelaagd probleem. Het was complex. We moesten heel veel verschillende dingen tegen elkaar afwegen. We hebben daar enorm mee geworsteld. Dat zegt hij allemaal niet, hè? Want dan biedt hij ruimte aan de ondervragers om daarop door te gaan. Hij maakt het heel klein. Het zijn hele afgebakende redeneringen. Het was gewoon onvermijdelijk, punt.
1: Ja.
0: Als we code zwart wilden voorkomen, was dit de enige manier waarop je dat kon doen. Ik vind het, ik vind het ook wel teleurstellend. Want het is natuurlijk iets ongelooflijks wat ons is overkomen tijdens die pandemie. Dan mag je toch hopen dat de premier iets verder is in zijn reflectie.
1: Ja. Er wordt door deskundigen gesproken over een onervaren enquêtecommissie die niet opgewassen zou zijn tegen bijvoorbeeld de lenigheid van Rutte. Herken je dat, Hasna?
2: Ik zal geen uitspraak doen over de commissie zelf, maar ik vind wel dat hij nauwelijks te ondervragen is. Maar dat zagen we toen die premier was natuurlijk ook vanuit de journalistiek. Dat in het vragenuurtje dat het ook lastig was om hem tot een uitspraak te laten komen.
1: Ja.
2: En je hoort het hier ook dat op het moment dat hij eigenlijk iets niet, of hij weet het wel, maar hij doet alsof hij het niet weet, maar hij zal niet snel zeggen dat weet ik niet. Dan wordt er gezegd, ik moet dat nagaan.
1: Ja.
2: Het is iemand die heel lenig is en ik denk ongelooflijk veel mediatraining heeft gehad.
1: Het is heel moeilijk iets tegen in te brengen als iemand zegt, oh ja, goed dat u dat zegt, daar moet ik even opzoeken. Ja. Want daar heb je niks meer over. Welke technieken moet je gebruiken om hem aan het praten te krijgen, Pieter? Hebben jullie daar in de tijd dat hij nog premier was bijvoorbeeld wel eens gesprekken over gehad?
0: Niemand heeft hem gekraakt vooralsnog. Ook niet als NAVO-baas. Hè. Dus zie je ook die internationale journalistiek zich erop terugbijten of kapot bijten op die enorme blijmoedigheid. En die eenvoud waarmee hij zijn redeneringen optuigt. Dus nee, het is heel moeilijk. Ja, je kunt hem hooguit inhoudelijk confronteren, maar dat gebeurde hier. Hè, dat iemand zegt, nou, er was wel degelijk een alternatief.
1: Mm-hmm.
0: Dat moet ik opzoeken. Dus daar gaan we het nu even niet over hebben. Dus op het moment dat hij geconfronteerd wordt met inconsistenties of ongerijmdheden in zijn betoog, dan wijft hij dat meteen weg.
1: Ja, hij maakt het heel klein.
0: Ja,
1: het probleem was niet zo groot.
0: Nee. Ja. Dus hij is een liefhebber van de verkleinwoordjes. Nee, het is ook wel echt een kunst. Je kunt er ook niet anders dan enige bewondering voor hebben. Maar als je rekenschap moet afleggen, is het toch wel onbevredigend, vind ik.
1: Ja. Kijk ook even naar Xander Kolman. Want een van de oprichters van het Red Team, dat weten de luisteraars denk ik nog wel, tijdens coronatijd een groep deskundigen die de coronastrategie van het kabinet kritisch volgden. En ik begrijp, u volgt natuurlijk met een heel eigen blik deze corona verhoren. En u mist vooral een belangrijke vraag.
3: Ja, van mijn gevoel is de belangrijkste vraag, democratisch gezien, is waarom hebben we de democratie uitgeschakeld, hè? Toen we er kozen voor die katshuisoverleggen, waar geen notulen, geen stukken, geen agenda voor waren.
1: Die waren elke zondag, hè?
3: Ja, en je weet eigenlijk, daar worden de belangrijkste beslissingen genomen. Dus dan zeg je eigenlijk, we zorgen voor een omgeving waarin de politici keuzes kunnen maken waarvoor ze zich nooit hoeven te verantwoorden. Nou, nu kun je achteraf afvragen, is dat nou, hè, dus achteraf gezien, was dat nou een goede keuze? En was het ook oké om die keuze zo lang aan te houden? Hè? Dus dat we ook anderhalf jaar in de crisis nog steeds te horen kregen van de beleidsmakers, we hebben de adviezen van het OMT onverkort overgenomen. Nou, anderhalf jaar later was het natuurlijk absoluut geen acute crisis meer. We wisten precies waar we mee te maken hadden.
1: Ja, er wordt wel gesproken over die katshuisoverleggen. Er zijn wel vragen over gesteld, hè? Ook aan Rutte. En Rutte zegt dan, ja, die waren juist prettig, dat informele overleg. Want daardoor kon iedereen zich echt vrij voelen om eventjes gewoon out of the box te denken soms.
3: Ja.
1: En dat werd dan niet per se beleid, maar daar kon je dan ook niet meteen op afgerekend worden.
3: Nou, ik heb hier zelf met partijleiders toen de tijd best veel over gesproken. Niet alleen van de coalitie, maar vooral ook van de oppositie aan de linkerzijde. En wat ze eigenlijk zeiden is, hier moet een keuze gemaakt worden die eigenlijk onmenselijk groot is. Het gaat hier over 50.000 tot 200.000 doden. En een samenleving die enorm ontwricht is, waarvan we niet weten hoe lang dat duurt. Dus er moet hier de ruimte geboden worden om keuzes te maken waarvoor je eigenlijk nooit hoeft te verantwoorden. En dat is misschien, teruggaand naar februari, maart 2020, nog wel enigszins te begrijpen, maar niet meer in die periode na de zomervakantie. Ja.
1: Ik hoor hier wel een hele mooie journalistieke productie, nu we toch in het Mediaforum zitten met twee hoofdredacteuren, dat katshuisoverleg. Dat schreeuwt erom, zou je zeggen, toch?
0: Ja, misschien een tv-serie, een dramaserie. Ja, katshuisoverleg. Ja. Alle appjes die ze elkaar stuurden.
1: Er heeft wat spitwerk voor nodig dan.
2: Ja. Kijk, de appjes kunnen we tenminste nog wel lezen.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: Dan het geweld in Overasselt van vorige week houdt de media nog steeds bezig. Zo publiceerde het AD gisteren over de verdachten die zijn opgepakt. De site heeft inzage gekregen in een overzicht van deze verdachten en schrijft over een aantal van hen. Ja, Pieter, het AD, de Telegraaf, het Parool, RTL Boulevard, dat zijn allemaal media die bovenop die misdaadjournalistiek zitten en dus ook zulke primeurs delen en kunnen delen ook. Mm-hmm. Denk jij in tijden als deze, als Volkskrant,
0: nou,
1: wij hebben zo iemand niet echt.
0: Nee, sommige dingen doen wij niet. En een misdaadverslaggeving, daar hoeven wij niet leidend in te zijn. Dus we verslaan het wel als maatschappelijk fenomeen. En welke maatschappelijke gevolgen het heeft, ook voor de lokale democratie, de bedreiging van gemeenten. Daar ligt onze eerste belangstelling. En niet zozeer wie zijn die mensen precies en hoe verhouden ze zich tot elkaar. Dat is meer traditioneel voor de populaire media. Ja.
1: Maar als je niet iemand hebt die daar helemaal induikt en op zit, kun je dat dan ook wel duiden zoals jullie dat willen?
0: Ja, nou ja, daar moeten we misschien over nadenken of je er dieper in moet duiken. Wie Bolle Jos precies is en wat zijn lijntjes precies zijn en hoe hij zijn cocaïne hier krijgt. Ja, daar kun je natuurlijk heel veel energie. Maar er zijn zeker in de huidige tijd heel veel onderwerpen die we in de gaten moeten houden. Dus dit laten we met plezier aan de anderen. Ja. En wij bekijken de iets grotere afstand.
1: Ja, hoe zit het bij Omroep Zwart?
2: Ja, daar geldt hetzelfde voor. Ik vind het veel interessanter om me te richten op de maatschappij en sociale ongelijkheid. En op het moment dat het daaraan raakt, kun je met heel veel plezier en passie induiken. Maar als het gaat over wie, wat, waar enzovoorts, ja.
1: Er zijn genoeg journalisten die het doen en dan lezen we dat.
2: Ik ben ook een beetje misdaadmoe, moet ik zeggen. Ja? De duizenden podcasts over misdaad, ja, het zal me wat.
1: Dit was het Mediaforum ook meteen. Dank Hasna Elmaroudi, hoofdredacteur journalistiek en documentaires bij Omroep Zwart. En dank Volkskrant hoofdredacteur Pieter Klok voor jullie komst. Zometeen na het nieuws in onze rubriek zijn er nog vragen. Gaat het vandaag over de FIOD, toch een klein stukje misdaad. Het is de financiële opsporingsdienst, bekend van de invallen waarbij bijvoorbeeld de administratie in beslag wordt genomen. Heeft u er vragen over, bel 0800 1101. Dan gaan wij naar Dorald Megens met de hoofdpunten van het nieuws.
7: NPO Radio 1.
8: Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school. Blijkt uit internationaal onderzoek waar ook Nederland aan meedeed. 8 jaar geleden las 25% niet goed. Nu is dat dus fors opgelopen. Vooral VMBO-scholieren en jongens lezen slecht. Peter van der Vorst vertrekt bij DPG Media. Hij werkte daar 10 maanden als directeur content. Een functie die hij daarvoor 6 jaar had bij RTL Nederland. Dat bedrijf werd vorig jaar overgenomen door DPG. Bij dat bedrijf richtte de 54-jarige van der Vorst zich vervolgens op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Hij zegt dat hij dit jaar heeft ontdekt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om, 10 mensen zijn gewond geraakt. Rijkswaterstaat verstevigt deze week de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren acuut afgesloten in beide richtingen, omdat de constructie niet meer veilig was. Hoe lang die afsluiting gaat duren is niet bekend. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd.
1: Robert, hoe is het op de weg?
9: Nou, die afsluiting van die Hardenbergerbrug, dat heeft gevolgen voor het verkeer. Op de N301 staan ze in de file namelijk. Vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk. 2 kilometer, kwartiertje vertraging daar. Op de A16 wordt langzaam gereden. Vanuit Breda naar Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk. 7 kilometer file en 10 minuten vertraging. Een kapotte auto blokkeert daar de rechte rijstrook. En op de A50 vanuit Os naar Arnhem nog een kwartiertje vertraging. Rijdt langzaam tussen Ravenstein en knooppunt Ewijk.
10: Tot 11:30, Roos Abelman.
1: De lange wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg zijn niet voor iedereen even lang. Het maakt namelijk uit bij welke verzekeraar je zit, blijkt uit onderzoek van Pointer. Het verschil kan soms maanden zijn en dat kan bij psychische zorg grote gevolgen hebben. Daar ga ik het na 11 uur over hebben met Jos de Groot van Pointer. Goedemorgen Jos.
11: Goedemorgen.
1: Fijn dat je er bent. En met onze spraakmaker van vandaag, gezondheidseconoom Xander Kolman. Ook aangeschoven is Margreet Middelbeek van de FIOD. Goedemorgen.
12: Goedemorgen.
1: Fijn dat u er bent. Wie een rondje langs het nieuws doet, ziet alleen al in de afgelopen week de volgende berichten voorbij komen. Beslag gelegd op bezittingen in onderzoek naar coronafraude. Blarikummer aangehouden voor vermoedelijk vervalste facturen. Een inval in de woning in Spijkenisse naar onderzoek witwassen. En de inval bij het beleggingsfonds van Charles Ratelband. Allemaal zaken waarbij de Fiat betrokken is. En de vraag is natuurlijk dan ook, hoe gaat dat eigenlijk? Hoe werkt die Fiat? Daar gaan wij het in zijn nog vragen vandaag over hebben. We krijgen een kijkje in de keuken. En dat doen we dus met u, Margreet Middelbeek, afdelingshoofd opsporing douanetoeslagen en intellectuele eigendomsfraude bij die Fiat. Ik ben benieuwd, zijn heel veel mensen op verjaardagsfeestjes nou benieuwd naar uw werk of ook een beetje bang voor u? Gaan ze een stoeltje verder zitten?
11: Ja, het ligt er een beetje aan. Vooral nieuwsgierig, hè? Wat doe je dan precies?
1: Ja.
11: En met ondernemers is het altijd wel, oh, oké, okay. Ja. Vertel eens wat meer.
1: Ja.
11: Maar meestal wel nieuwsgierig en ook van, nou, interessant werk dat je doet.
1: Ja, ja. Even heel kort, jullie zijn de opsporingsdienst van de Belastingdienst en de douane. Wat is primair de taak?
11: Nou, wij zijn de fiscale en financiële opsporingsdienst. Hè, dus wij bestrijden die criminaliteitsvormen. En dat doen we op gebieden, nou, douane, toeslagen, maar ook corruptie, faillissementfraude, witwassen. Dus op heel veel beleidsterreinen.
1: Ja.
11: Ja, en daar sporen we strafbare feiten op.
1: Ja, en daarvoor doen jullie invallen. Dan wordt het vaak nieuws. Of ja. Althans, zo begint het dan bij ons in de media. Ja. Hoe vaak doen jullie dat gemiddeld per jaar?
11: Ja, wij spreken dan vaak van een doorzoeking. En we hebben, nou, gemiddeld 400 à 500 onderzoeken per jaar die we doen. Nou, en ongeveer daarvan 100 doorzoekingen.
1: Oh ja. En neemt dat nog toe of af? Of is dat een constante?
11: Dat is een redelijk constante, ja, de afgelopen jaren. Ja. Ja.
1: Ik zei het al, bijna elk bericht van een, zoals u het noemt, doorzoeking van de Fiat, een inval, haalt de nieuwsberichten. Hebben jullie zo'n goede PR-machine? Hoezo komt dat zo in het nieuws?
11: Nou, wij kijken natuurlijk, hè, welk effect willen we bereiken met zo'n onderzoek. Mm-hmm. En een onderdeel daarvan kan zijn mediastrategie. En andersom is het ook wel eens zo, als wij ergens staan of een doorzoeking doen, dat de media onszelf opmerken.
1: Ja.
11: Dus de ene keer, hè, gaan wij actief zelf naar buiten, ja, en de andere keer wordt dat opgemerkt.
1: En wanneer is het voor u van belang dat u zelf naar buiten gaat?
11: Nou, als wij kijken naar, hè, wat willen we bestrijden aan criminaliteitsvormen, dan kijken we natuurlijk, hoe kunnen we dat zo effectief mogelijk doen?
1: Mm-hmm.
11: En een mediastrategie, aanpak in het toezicht, hè, van onze toezichthouders, maar ook een strafrechtelijke aanpak kan, ja, effect hebben.
1: Ja, dat snap ik. Maar bijvoorbeeld het nieuws over die coronafraude, zoiets komt dan naar buiten. Ja, wat wil u dan dat wij als publiek daarvan meekrijgen?
11: Nou, we willen natuurlijk dat jullie zien dat wij dit soort vormen van criminaliteit met elkaar aanpakken.
1: Oh, zo, ja.
11: En dat het belangrijk is dat wij daartegen optreden.
1: Oh ja, kijk, we doen wat, is dat eigenlijk. We,
11: zeker,
1: zitten niet op onze handen.
11: Ja, en het, ja, is natuurlijk overheidsgeld waar je het over hebt.
1: Mm-hmm.
11: Het is natuurlijk belangrijk dat als dat, nou, via een criminele methode is verdiend, dat wij dat vermogen weer proberen af te pakken.
1: Ja. We hebben het dus over de Fiat. En zijn er nog vragen? Heeft u daar vragen over? Stel ze via de NPO Luister-app, kies daar Radio 1 of bel 0800 11 01. Dan gaan wij nu naar
10: het Spraakmakers Uitzendbureau.
1: Nou ja, dat doet onze verslaggever Anne van der Veen voor ons. Anne, jij duikt in de netcongestie, begrijp ik.
12: Ja, dat is zo. En als ik dan hoor dat 40% van de 15-jarigen niet meer zo goed leest en schrijft, dan is dat woord, hè, netwerk, congestie, ik ga er zelf ook helemaal over struikelen. Echt wel zo'n rotwoord. Hoe vaak moet jij het uitleggen?
13: Nou, best vaak, ja. We maken vaak de vergelijking met het wegennet, hè, waar ook congestie of file is. Dus we zeggen vaak ook wel, nou, er is file op het elektriciteitsnet of het net is vol.
12: Ja, want dat betekent congestie eigenlijk,
13: ja,
12: hè?
13: Feitelijk wel, ja.
12: Nou,
13: ja,
12: hebben we dat uit de weg geholpen? Nou, Xander Koolman, voor jou kent dat woord haast geen geheimen meer, want je vindt het ook super interessant en jouw vraag gaat hierover. Dus kom maar op met die vraag, dan ga ik die eens beantwoorden hier.
3: Ja, dus netcongestie zien we natuurlijk bij piekmomenten vooral. Dus eigenlijk een groot deel van de dag is het eigenlijk helemaal niet zo zwaar belast. En in andere landen, met name in Australië, zie je dat het overgrote gedeelte van die spanning nu wordt weggenomen door accu's, door batterijen. En dat daarmee eigenlijk het net ook weer open kan. Want op dit moment is het net voor heel veel nieuwe aansluitingen eigenlijk gesloten. Zou dat niet ook in Nederland kunnen?
12: Nou, Arne Willigenburg, want daar praat ik mee. Hij is adviseur energieopslag bij de Rijksdienst voor Ondernemen Nederland. Je hebt mij voor het raam gezet, hè? Want we zien hier heel veel, hoe heet dat? Zoé. word helemaal een beetje van slag, raak ik ervan, van dit onderwerp.
14: Bouwkranen,
12: dat worden, ja, heel veel bouwplaatsen, dat wilde ik zeggen. Die hebben allemaal energie nodig en dat is niet zo makkelijk. En nu denkt Xander Kolman, hey, kunnen we dan niet grote batterijen inzetten? En daar heb jij onderzoek naar gedaan.
13: Ja, wat we zien is dat batterijen eigenlijk twee belangrijke functies kunnen hebben. Het kan helpen bij netcongestie door de pieken, zeg maar, die we hebben in het elektriciteitsgebruik en ook in het aanbod, hè, door nieuwe opwek, door die pieken eruit te halen. Hè. Dus stel een bedrijf gaat 's ochtends opstarten, zet al zijn machines aan. Nou, dan kun je je voorstellen dat er een enorme piek opeens in het elektriciteitsgebruik zit. Nou, door netcongestie kan zo'n bedrijf vaak geen grotere aansluiting bij de netbeheerder krijgen. Maar als hij een batterij inzet, dan kan hij op dat moment de elektriciteit uit de batterij halen en niet uit het elektriciteitsnet. En dat zorgt ervoor dat zo'n bedrijf toch kan uitbreiden of toch een elektrische vrachtwagen kan aanschaffen en daarmee kan verduurzamen.
12: Nou, als het zo simpel is, dan heeft Xander Kolman helemaal gelijk. Dit lukt in Australië, ik begreep ook in Californië. Waarom doen we dat dan niet?
13: Ja, nou, wat daar speelt, eigenlijk het vraagstuk wat daar speelt, is de andere functie van batterijen. Namelijk, hè, we hebben steeds meer duurzame energie in Nederland, hè, wind en zon. En wat we dan zien is dat we met name midden op de dag, in het voorjaar en in de zomer, een enorme piek hebben in de productie. Alleen, dat is niet het moment dat we veel elektriciteit gebruiken. Dat doen we met name in de avond en een beetje in de ochtend. Nou, laten batterijen nou heel geschikt zijn om die elektriciteit op te slaan en een paar uur later weer te leveren. En daarmee kunnen we die pieken in de avond en ook in de ochtend opvangen. Maar dat is een ander vraagstuk eigenlijk dan het hebben over netcongestie. Dus we hebben eigenlijk twee vraagstukken op te lossen. Hè. We moeten die productie verplaatsen naar de avond, hè, zodat we dat op dat moment ook kunnen gebruiken. En we hebben transportproblemen met elektriciteit. En voor beide knelpunten, problemen, kunnen we batterijen gebruiken.
12: Dus dat is inderdaad de oplossing. Dan vraag ik de vraag nog een keer. Waarom doen we dat dan nog niet?
13: Nou, het is niet de enige oplossing in de eerste plaats. Hè, want ze moeten slim ingezet worden. Maar we hebben ook uitbreiding van het elektriciteitsnet nodig. En ook nieuwe transformatorstations. Want batterij is, ja, een puzzelstukje in de oplossing van de knelpunten die we in Nederland hebben. En bovendien, ja, een batterij kan voor een aantal uren elektriciteit opslaan. Maar in de wintermaanden bijvoorbeeld, ja, dan hebben we langere periodes om te overbruggen.
12: Dus het kan wel helpen, maar dat elektriciteitsnet is al vol en die batterij moet daar ook een plekje op hebben en daar moet je dus ook ruimte voor maken.
13: Klopt, dat klopt. Ja, en niet alle knelpunten kun je gewoon oplossen met batterijen. Dus we hebben ook echt uitbreiding van het net nodig.
12: Maar uit jullie onderzoek blijkt wel, inderdaad, dit moeten we meer gaan doen.
13: Zeker, zeker. Ja. We kunnen nu ongeveer 2% van de productie op een gemiddelde zomerdag zonproductie kunnen we opslaan in een batterij. Ja, dat is natuurlijk echt wel weinig nog. En dan gaat het waarschijnlijk snel groeien de komende jaren. In 2028 misschien wel tot 10%. Maar dan nog, ja, we moeten echt nog wel meer elektriciteit gaan opslaan om onze hele elektriciteitsvoorziening verder te verduurzamen. Zodat we minder kolen- en gascentrales nodig hebben. Ja.
12: Dus Xander, je hebt gelijk. Dit zou een deel van de oplossing kunnen zijn. Maar Australië en Californië zijn hier gewoon al een stuk verder mee. Doen het eigenlijk wat dat betreft al een beetje beter. Maar in 2028, kijk nog even, 10%. Nou ja, we zijn onderweg, zouden ze hier zeggen, bij Ondernemend Nederland.
1: Ja, goed nieuws, Xander. Toch?
3: Ja, ik kan niet wachten eigenlijk. Ik denk dat het vooral sneller moet. Ja.
1: Ja, ik denk wij allemaal wel, hoor. Mm. Uiteindelijk. Anne van der Veen, dankjewel voor je bijdrage. Spraakmakers. In Zijn er nog vragen gaat het vandaag over de Fiat. Het werk van de Fiat komt namelijk regelmatig in het nieuws.
15: De Fiat heeft dinsdagmiddag een inval gedaan bij een pakketpunt van PostNL aan het Hekven in Breda.
16: Sinds 6:30 vanmorgen doet de Fiat een inval in het huis van Jumbo-topman Frits van Eert.
17: De Fiat doet alleen een inval als ze al denken dat je iets hebt gedaan.
18: Belastingontduiking, witwassen, corruptiebestrijding en boekhoudfraude.
17: Daar gaat alles mee. Je administratie, je laptop, je telefoon.
19: De Fiat is het huis binnengevallen van PVV'er en oud-verkenner Gon van Strien.
20: Je noemt het een inval, wij noemen het een doorzoeking in de woning.
21: De zoon van Emiel Ratelband kreeg deze week bezoek van de Fiat.
22: Verdacht van beleggingsfraude met 23 miljoen euro.
23: De eigenaar van een boekhoudkantoor in Hilversum is opgepakt door de Fiat. Hij zou valse facturen hebben ingediend.
24: Ja, anders krijg je de Fiat niet achter je kont aan.
1: Zo. Maar ja, Margreet Middelbeek is afdelingshoofd opsporing douane toeslagen en intellectuele eigendomsfraude bij de Fiat. En zij beantwoordt al onze vragen over het werk. Om te beginnen hier, wanneer komt iemand eigenlijk op de radar van de FIOD?
11: Ja, we hebben natuurlijk heel veel informatiebronnen. Hè. Dat kan van toezichthouders zijn, dat kan van burgers zijn, van poortwachters zoals accountants, advocaten. Banken melden natuurlijk ongebruikelijke transacties via de Financial Intelligence Unit. En we hebben natuurlijk collega-diensten en eigen informatie uit onderzoeken.
1: Oh ja.
11: En vaak is de start van een onderzoek een combinatie van signalen.
1: Ja.
11: En wij spreken dan eigenlijk over een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. En dat kan een besluit opleveren om te starten met een onderzoek.
1: Oké, maar tips wegen dus ook wel zwaar mee, zo te horen. Heb je echt wel nodig als FIOD?
11: Zeker. Dus ja. De politie werkt daar natuurlijk ook mee. Dus meld misdaad anoniem, team criminele inlichtingen. En andere informatie van burgers gebruiken we uiteraard ook om te kijken, is er dan echt iets aan de hand en is er een redelijk vermoeden.
1: Ja, we gaan naar onze eerste beller. Dat is vanmorgen Romeo Hoos. Romeo, goedemorgen.
0: Goedemorgen.
1: Wat is uw vraag?
0: Mijn vraag is, waar vinden de meeste fiat-invallen plaats? Bij particulieren of bij ondernemers?
1: Goeie vraag.
11: Ja, dankjewel. Wij vallen zowel binnen, dus wij doen een doorzoeking in zowel woningen, dus particulieren, maar ook bedrijfspanden. Dus eigenlijk allebei. Ik kan niet zeggen dat de een veel meer is dan de ander.
1: Wordt dat niet bijgehouden?
11: Dat denk ik wel, maar die cijfers heb ik hier niet. En soms is het bijvoorbeeld ook een doorzoeking waarbij we en de woning en het bedrijfspand binnenvallen.
1: Ja, ja. Romeo, van waar deze vraag? Maakt u zich persoonlijk zorgen? Of,
0: Persoonlijk, omdat ik geïnteresseerd was. Omdat ik steeds hoort van fiat invallen. Dan wil ik weten, vindt het bij de ondernemers meer plaats of bij particulieren? En wat is het moeilijkste, ondernemers of particulieren?
11: Ja, kijk, laat ik beginnen met een doorzoeking is echt een zwaar middel.
1: Ja.
11: Dus dat wegen we echt zorgvuldig af. En dat doen we natuurlijk met het Openbaar Ministerie. Want de onderzoeken die wij doen, die vinden onder gezag van het Openbaar Ministerie plaats. En het is een van de opsporingsmiddelen die wij kunnen inzetten. Daar hebben we ook bijvoorbeeld toestemming voor nodig van een rechtercommissaris. En omdat het zo'n zwaar middel is, wegen we dat echt goed af. Hebben we dat echt nodig voor de bewijsvoering?
1: Ja.
11: En als wij denken dat we echt een woning in moeten, of er kan bewijs liggen in een bedrijfspand, dan wegen we af, laten we daar een doorzoeking doen.
1: Ja, en is het allebei even zwaar?
11: Ja, wat bedoel je met zwaar? Kijk, wij beseffen ons goed dat als je bij iemand binnenstaat, in een eigen woning, wat natuurlijk een veilige plek is, dat impactvol is.
1: Ja.
11: Dus dat doen we heel zorgvuldig. We hebben daar ook een specifiek team voor. Team bijzondere bijstand, dat zijn vaak de mensen die jullie waarschijnlijk ook wel zien in de media. En die zorgen voor de veiligheid van onze mensen ook tijdens die doorzoeking.
1: Okay.
11: Dus die zorgen dat de situatie veilig is en dat wij ons werk kunnen doen.
1: Ja. Dank Romeo Hoost voor het stellen van uw vraag. En u kunt dus ook een vraag stellen, Noord-Enders Romeo, te bellen met 0800 1101. Monika Helbig, goedemorgen.
4: Goedemorgen.
1: U bent lid van ons Spraakmakers Collectief en u bent ook financieel expert. U helpt mensen die vanuit de bijstand weer aan het werk gaan. En u heeft een vraag over de fiat en dan vooral over mensen die meegetrokken worden in financiële criminele situaties?
4: Ja, wat je natuurlijk vaak ziet is dat die mensen van weinig geld rond moeten komen. Ja, en als er dan iets voor wordt gehouden van je hoeft alleen maar even dit te doen en dan verdien je daar snel geld mee. Dan is dat natuurlijk wel verleidelijk. Dus ik was eigenlijk wel benieuwd hoe de fiat omgaat met signalen van fraude waarbij kwetsbare mensen worden gebruikt of onder druk wordt gezet. En wie is dan daadwerkelijk echt de verdachte?
1: Oh ja.
4: En hoe wordt dan bepaald van wie is dan schuldig, zeg maar? Ja. En,
1: bij wie doe je zo'n inval en bij wie niet, bijvoorbeeld?
11: Ja, mooie vraag. We hebben natuurlijk een redelijk vermoeden van een strafbaar feit. En dan kijken we wie heeft daar iets mee van doen. En daar zoeken we dus ook naar de bewijsvoering. Dus wij kijken per persoon ook echt, wat weet iemand? Wat heeft iemand gedaan? Welke informatie heeft iemand? En daar maken we dan het dossier op.
1: Ja.
11: En daar zie je dus ook, zeker in onze onderzoeken, dat we ook kwetsbare mensen zien die bijvoorbeeld hun bankrekening hebben uitgeleend.
1: Ja.
11: Of dat een bedrijf op iemand zijn naam staat. Dus ook wij zien dat en wij onderzoeken dan gewoon per persoon. Wat is dan de rol van iemand geweest? En wij bepalen zelf niet de schuld. Dat doet natuurlijk uiteindelijk de rechter.
1: Ja.
11: Dus wij leveren al die informatie aan in het onderzoeksdossier.
1: Dus u weet van tevoren dit gaat om een kwetsbaar iemand. Dan alsnog kunt u besluiten om daar de woning te betreden en alles mee te nemen. Omdat u denkt, we hebben gewoon die informatie nodig. U houdt geen rekening bij die weging of iemand kwetsbaar is of niet. En zomaar slachtoffer ook zou kunnen zijn.
11: Ja, houden we wel rekening mee. Maar wij kijken natuurlijk ook, wat hebben we nodig als bewijs? Maar als wij bijvoorbeeld indicaties hebben, het is een kwetsbaar persoon, of we moeten daar anders mee omgaan, dan houden we daar rekening mee met in onze inzet. Of bijvoorbeeld bij verhoren die we doen. Mm. Dus daar houden we zeker rekening mee. Echter, als wij bewijs nodig hebben voor het onderzoek, dan neemt het niet weg dat we daar alsnog inderdaad informatie kunnen gaan halen.
1: Ja. Mevrouw Helbig, er wordt dus wel in zekere mate rekening mee gehouden. U heeft nog een vraag, begrijp ik, en die gaat meer over de ontwikkelingen van de vormen van financiële fraude.
4: Ja, ik ben eigenlijk wel benieuwd welke vormen van financiële fraude de laatste jaren toenemen, zeg maar, en welke ontwikkelingen eigenlijk de meeste zorgen baart.
11: Ja, kijk, in de algemene zin zien we natuurlijk dat de criminaliteit steeds internationaler wordt, digitaler, maar ook dat je meer verwevenheid ziet in structuren. Dus we hebben dat bijvoorbeeld gezien tijdens de coronafraude die we opsporen. Nou, dan zie je over de bankrekeningen ook nog andersoortige fraude, bijvoorbeeld fiscale fraude.
1: Oh ja.
11: Dus we zien vaak in die structuren dat er verschillende vormen worden gecombineerd. En ja, voor ons, het is natuurlijk altijd een spel. Hè. Criminelen hebben geen regels, dus die kunnen zich snel ontwikkelen. En wij hebben ons aan bepaalde regels te houden. Maar het wordt digitaler, internationaler en qua structuurvorm complexer.
1: Ja. Dank, Monica Helbig. Ik zie dat Martijn ons geappt heeft met de vraag: worden er bij kleine ondernemers ook telefoons afgeluisterd?
11: Kijk, telefoons afluisteren is één van de bevoegdheden die we hebben. Mm-hmm. Dat kunnen we dus niet zelf beslissen. Doen we echt in overleg met het Openbaar Ministerie en vaak met toestemming van de rechtercommissaris. Mm-hmm. Dus als wij dat nodig achten voor de bewijsvoering, dan is dat één van de middelen die we in kunnen zetten.
1: Ja, dus dat kan. Wat mag u nog meer doen als Field?
11: Wij maken gebruik van een heel spectrum aan opsporingsmiddelen. Mm-hmm. Dus wij kunnen vorderingen doen. Wij kunnen inderdaad telefoontaps uitluisteren. Mm-hmm. Van alles.
1: Ja.
11: Verhoren.
1: Ja, computers meenemen.
11: Ja.
1: Voor alles in huis wat nodig is.
11: Ja.
1: Puk vraagt nog, kan er een onderzoek komen naar de bedenkelijke zorgbureautjes die heel veel zorggeld stelen?
11: Zeker, de vraag is of wij daar als Fiat voor zijn. Hè. Wij zijn niet specifiek voor zorgfraude, maar wel fraude in de zorgbranche. Als het bijvoorbeeld faillissementfraude is, of witwassen, of fiscale fraude.
1: Mm-hmm.
11: Dus dat zien wij ook wel in onze onderzoek terug.
1: Wie zou er verantwoordelijk zijn voor die andere opsporing dan?
11: Ja, het ligt een beetje aan wat het strafbare feit is. In dit geval.
1: Ja, ja. We gaan naar Rob. Rob, goedemorgen.
2: Hallo, ik had een vraag. Hoe lang doen jullie erover om een tip na te trekken en hoe zorgvuldig is dat? Of gaan jullie gewoon met natte vinger werken of zeggen, ja, is goed, we gaan er wel heen en we kijken wel?
1: Mm-hmm. Goeie vraag, Margreet.
11: Ja, wat ik net al zei, hebben we heel veel verschillende informatiebronnen en vaak is dat een combinatie die maken dat we verder onderzoek doen. En tips van burgers, als je daarop doelt, die worden echt heel zorgvuldig opgepakt.
1: Ja.
11: En dat
1: stel,
11: is
1: ik bel de Field en ik zeg, joh, mijn buurman, schimmige zaakjes, duik daar eens even in. Hoe gaat het dan vervolgens in zijn werk?
11: Ja, in principe stel jij zou team criminele inlichtingen bellen. Mm-hmm. Nou, die hebben een heel protocol hoe ze daarmee om moeten gaan. Om bijvoorbeeld ook jouw veiligheid en anonimiteit te waarborgen. Dus die informatie wordt op een bepaalde manier weggezet bij ons. Mm-hmm. En dan gedeeld met de opsporing.
1: Ja.
11: En de vraag is dan, zijn er nog aanvullende vermoedens, wat maakt dat wij hiermee aan de slag gaan.
1: Want één bron is geen bron, daar doe je eigenlijk niks mee.
11: Het kan wel,
1: maar
11: vaak is het een combinatie van informatie.
1: Okay. En hoe lang duurt het dan voordat jullie, want dat is een beetje de vraag van Rob, jullie krijgen een tip binnen. Hoe lang, het is misschien moeilijk om zo te zeggen, maar hoe lang gemiddeld doe je daar dan over voordat je dat een beetje hebt uitgezocht?
11: Ja, dat ligt natuurlijk aan ook hoe concreet de informatie is en of je dan al kan starten.
1: Ja.
11: En wij moeten natuurlijk ook, we hebben schaarse capaciteit, dus we moeten heel zorgvuldig afwegen wat doen we wel en wat doen we niet.
1: Ja. Rob, vraag een beetje beantwoord.
2: Ja, want ik wou weten, jullie gaan toch eerst een onderzoek instarten. Dat is toch niet van, er komt iets binnen bij jullie. Dus er moet ook een onderzoek of weet ik wat in worden gestart. En dan kun je toch niet zeggen van, nou ja, we doen er 2 weken over en we gaan er wel een week of zo met een mandje of weet ik wat.
1: Nee, dus er wordt eerst onderzoek gedaan.
2: Ja.
1: Ja.
2: Ja, is goed, oké.
1: Dat is het antwoord. U twijfelt eraan zo te horen.
2: Ja. Ja. Ja, ik twijfel er een beetje aan, ja. Maar ja, goed,
1: is u zelf een keertje zoiets overkomen dan?
2: Nee, mijn boekhouder is in orde.
1: Oh, oké. Okay. Dat is goed om te horen, Rob.
2: Dat is 100% zeker. Dus,
1: oké. Okay.
2: Maar ik word er zo geslaagd.
1: Ja. Dankjewel voor het stellen van de vraag. En het antwoord is gegeven door de FIOD. Er wordt dus onderzoek gedaan als er een tip binnenkomt. We gaan naar Saskia van der Weijden. Die belde ons. Zij vraagt, in veel winkelstraten zie je allemaal nagelstudio's. Dat de hele stad denkt, dat klopt niet. Daar komt nooit een klant. En toch blijven die winkels bestaan. Wanneer is nou het moment dat de FIOD daar onderzoek naar gaat doen?
11: Ja, kijk, bij nagelstudio's zou je kunnen denken, hé, wordt er dan netjes bijvoorbeeld belasting betaald? Mm-hmm. Dus in eerste instantie is dat aan de Belastingdienst om daar te controleren.
1: Ja.
11: En als wij bijvoorbeeld van de Belastingdienst een signaal krijgen, hè, daar is echt sprake van belastingfraude, dan mm-hmm. kan het dat ze dat bij ons aanmelden ja. voor verder onderzoek.
1: Ja. Zijn dit nou ook de vragen die u vaak krijgt op feesten en partijen? Vraag me nu af.
11: Zeker, maar ook waar je mee begon, de krantenartikelen.
1: Oh ja.
11: Dat is dus vaak wel gewoon de actualiteit.
1: Ja. Xander Kolman, als spraakmaker mag u ook een vraag stellen. Wat is uw vraag hierover?
3: Ja, in 2022 is onderzoek gedaan door FIOD naar Isela. En cardiologen al daar. Dat,
1: het ziekenhuis?
3: Ja. Daar was sprake, denk ik, van gunstbetoon of kickback van de leveranciers van ICD's. Een soort implantaten die gebruikt worden als pacemaker mm-hmm. of als defibrillator. En wij dachten toen, mijn collega's, gezondheidseconomen en ik, de FIOD heeft het door nu. Weet je, nou gaan ze het zien dat dit eigenlijk niet een uitzondering is. Misschien wel op iets grotere schaal plaatsvindt in Isela dan ergens anders, maar eigenlijk speelt in elk ziekenhuis. Dus wij hadden zoiets van, ja, weet je wel, nu gaan ze de binnenkant zien. En nou gaan we dus ook zien dat dit gaat uitrollen, dat ze dit gaan opschalen.
1: Ja, want even voor de luisteraar die denkt, wat is dat, kickbacks? Waar zit de fraude in?
3: Nou ja, dus dat je eigenlijk bepaalt of je bepaalt een bepaald bedrag. Eigenlijk is dat bedrag te hoog voor bijvoorbeeld die ICD's.
1: Oh ja.
3: En die breng je dan in rekening bij de zorgverzekeraar. En dan vervolgens zegt die leverancier van die ICD's, nou, dan krijg jij van mij iets anders terug. Een grote som geld, een verbouwing. Iets anders wat dan in ieder geval een flinke som geld betreft. Waardoor die cardioloog in dit geval zelf daar ook persoonlijk rijker van wordt.
1: Okay. Ja. En u dacht, nou, dat is nu aan het licht gekomen hier. De FIOD die ziet misschien wel het grotere plaatje. En daar gaat uw vraag over.
3: Ja, dus dit zien we overal terug. Hè? Ja. Niet alleen bij MSB's en ziekenhuizen, maar bijvoorbeeld ook bij implantologen, tandartsen, op allerlei plekken. Mm-hmm. En ik denk altijd, ja, nu zien ze het. Maar, ja. maar we zien die vervolgactie niet. Hè? Dus waarom stopt dat dan?
11: Ja, goeie vraag. Over lopende onderzoeken kan ik natuurlijk niks zeggen. Maar met zo'n onderzoek, à la het Isela ziekenhuis, hopen wij natuurlijk ook dat we informatie ook krijgen over andere constructies. Hè, of dat die informatie naar ons toe komt. En als wij vermoedens hebben dat dit op andere plekken plaatsvindt, en dat is ook een onderzoek wat wij zouden kunnen doen, dan kan dat prima dat wij dat inderdaad straks op gaan pakken. Maar je hoopt ook dat dit wel een bepaalde uitstraling heeft. Hè, dat andere ziekenhuizen denken, hey, zou dat nou bij ons ziekenhuis ook zo zijn, kunnen wij daar zelf eens wat meer in verdiepen. Dus je hoopt eigenlijk op een breder effect, want je kan het nooit alleen met strafrechtelijk onderzoek oplossen. Je hoopt echt in een keten
3: dat bredere effect, dat heb ik wel gezien. Dat is er al geweest. Mm-hmm. Dus er zijn allerlei aanscherpingen van protocol over samenwerking tussen het medisch specialistisch bedrijf en het ziekenhuisbestuur. Dus er is wel veel aan het veranderen. Maar als jij €300 voor een implantaat betaalt, dat ongeveer een tientje kost om te produceren bij een implantoloog, dan weet je dat klopt niet.
1: Ja, je zou eigenlijk willen dat het dus groter wordt.
3: Het zit overal in de zorg.
1: Ja. Dit was het. Zijn er nog vragen? Dank Margreet Middelbeek, afdelingshoofd opsporing, douane toeslagen en intellectuele eigendomsfraude bij de FIOD. Morgen is er een nieuwe editie. Dan gaat het over rechtsextremisme. Dankzij de verkiezingswinst in Sachsen-Anhalt lijkt de AfD de wind in de rug te hebben. Daar gaan we het dus morgen over hebben met Sarah de Lange, hoogleraar politiek pluralisme. Bel 0800 1101 met uw vragen.
5: NPO Radio 1.
6: Eerder in de perstribune van Max.
7: De puber voor Colien Ouwekerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
8: Ja, toen was ik wel echt jong hoor.
7: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
8: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
6: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman en tennisser Jesper de Jong.
14: Zondagmiddag 12 uur.
5: NPO Radio 1.
14: Wie luistert, weet meer.

0: Leverfrieverken.nl.
1: Bij Transavia weten we, aan boord moet je kinderen een beetje bezighouden. Daar hebben wij iets op bedacht. Alsjeblieft.
2: Mama, een kleurplaat!
1: Gewoon vliegen, een beetje bijzonder maken. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je... een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
4: Mama!
5: Kijk nou, je zit naast papa.
1: Boek je vlucht en reserveer je stoel tijdelijk voor maar 1 euro op transavia.com. Niet normaal, gewoon Transavia.
3: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
6: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
7: Bij Simpel hebben we groot nieuws. Tom Grobbel, we komen namelijk met een fantastisch, revolutionair introductieaanbod.
8: Zeg het!
7: Glasvezel internet voor maar 1 euro per maand. Doe de postcodecheck op simpel.nl.
6: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
9: De bouw- en vastgoedsector ontwikkelt zich razendsnel. Overnames, verduurzaming en professionalisering zetten ondernemers voor belangrijke keuzes. Wat is nu de beste stap voor jouw bedrijf? En wie is in deze markt de juiste koper?
10: Als marktleider in de bouw- en vastgoedsector kennen wij alle ins en outs. En met ons uitgebreide netwerk vinden wij niet zomaar een koper, maar realiseren we de beste transactie voor bedrijf en eigenaar. Ik ben Wouter Jolie, hoofd bouw- en vastgoed bij Rembrandt & Benet. Ontdek onze aanpak op rma.nl.
11: NPO Radio 1, 11 uur.
12: Roos Abelman.
13: De wachtlijsten in de GGZ blijken niet voor iedereen even lang. Het maakt namelijk uit bij welke zorgverzekeraar je zit. Als je pech hebt, moet je maanden wachten, terwijl een instelling wel mensen helpt die ergens anders verzekerd zijn. Hoe dat kan en hoe het beter moet, bespreken we zo meteen. Nu eerst de NOS Journaal met Dorot Megens.
14: Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. Dat brengt risico's met zich mee, zegt redacteur Thomas Michel.
15: Het risico is dat ze laaggeletterd de school verlaten en daardoor eigenlijk niet mee kunnen komen in de maatschappij. En dan kunnen ze bijvoorbeeld niet een boek lezen, maar ook niet de bijsluiter van medicijnen, geen sollicitatiebrief schrijven. En ook kunnen ze geen nepnieuws van echt nieuws onderscheiden.
14: De staatssecretaris van Onderwijs Judith Thielen laat weten dat ze bij het volgende onderzoek betere resultaten wil zien oplezen. Alleen heeft ze niet meteen een antwoord op het probleem, zegt Thomas.
15: Niet een directe oplossing, maar ze zegt wel met een actieplan te komen. Dat zou dit najaar van start moeten gaan. Wel sluit het aan bij eerdere plannen over basisvaardigheden om die te verbeteren. En wordt dit naar eigen zeggen vooral gericht op taal.
14: Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Rusland heeft Kiev met ballistische raketten aangevallen nadat de Amerikaanse diplomaten Witkov en Kushner uit de Oekraïnse hoofdstad waren vertrokken. Ze waren in Moskou en in Kiev voor onderhandelingen over een einde aan de oorlog. Volgens de burgemeester van Kiev zijn zeker 2 mensen gedood en 10 mensen gewond geraakt. Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. Zo raakten volgens de autoriteiten in de stad Saratov een aantal mensen gewond. In en rond Saoedische steden zijn zeker 70 mensen gewond geraakt bij luchtaanvallen door Houthi-rebellen. Er werden burgerdoelen en olieopslagplaatsen geraakt. Het geweld tussen de Houthis en Saoedische coalitietroepen laaide vorige week op. De politie denkt niet dat er gisteravond is geschoten in Nijmegen. Bewoners in het oosten van de stad hoorden harde knallen, maar die zijn waarschijnlijk veroorzaakt door de uitlaat van een auto. De Gelderse politie stond op scherp, vooral ook door de schietpartij vorige week in Overasselt. Ouders die denken dat hun kind betrokken is bij criminele activiteiten kunnen vanaf vandaag telefonisch hulp inschakelen van platform Keerpunt. Volgens de hulpverleners zijn ouders soms bang dat ze het contact met hun kind verliezen als ze over criminaliteit beginnen. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. Ook deze vrachtwagenchauffeur baalt flink, vertelt hij aan verslaggever Mark Hamer.
0: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
4: Ja, precies. Want waar komt u nu vandaan?
0: Ik ben hier aan het laden geweest. En nu moet ik naar de volgende klant toe. Dat is naar Apeldoorn, dus ik moet er helemaal omheen rijden.
14: Hoe lang de afsluiting gaat duren is niet bekend. Peter van der Vorst vertrekt bij DPG Media. Hij werkte daar als directeur content, een functie die hij eerder 6 jaar had bij RTL Nederland. Dat bedrijf werd eind vorig jaar overgenomen door DPG. En daar ging de 54-jarige van der Vorst zich richten op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Hij zegt dat hij de afgelopen maanden heeft ontdekt dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen. Hendrik Ido Ambacht heeft een straatnaam aangepast na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een paar maanden geleden een jaar cel kreeg vanwege het bezitten en verspreiden van kinderporno. Op de straatnaamborden staat nu weer Lage Kade. Die naam had de straat ook al voordat hij naar de burgemeester werd vernoemd. J. was tussen 1996 en 2011 burgemeester van Hendrik Ido Ambacht. Een jaar na zijn vertrek werd de kade naar hem vernoemd. De weersverwachting vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten

0: werd de kade naar hem vernoemd. De weersverwachting vanuit het noordwesten trekt langzaam een groot regengebied over. In het oosten en zuidoosten is het tot de avond zo goed als droog. In het westen wordt het een graad of 18. In Limburg kan het nog 25 graden worden. Vanavond trekt de regen geleidelijk naar het oosten weg. Morgen volgen veel buien en dan is het een graad of 18.
1: ANWB Verkeersinformatie. Met nog file op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Door de grenscontroles vanaf Zevenaar 3 kilometer en een kwartiertje vertraging. Een spoedreparatie houdt de N280 dicht. Dat is de weg Weert-Roermond. En die spoedreparatie wordt uitgevoerd bij Kelpen. In beide richtingen is de weg daar dicht. En door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28. File op de N301 vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerkerveen. 2 kilometer en 20 minuten vertraging.
2: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
3: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
4: Ja, hi.
3: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
4: Ja, dat kan goed kloppen.
3: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
4: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
3: Oké, okay. En waarom juist radio?
4: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
3: Oh, wat goed zeg.
4: En ik ga binnenkort ook op tv.
3: Zo.
5: Ja. Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
6: Gaan we nu eindelijk een keer naar Mexico?
7: Of toch naar Vietnam en dan Angkor Wat in Cambodja, NRV.
6: Maar ik ben eigenlijk ook wel nieuwsgierig naar China.
7: De olifanten van Botswana, NRV.
6: Of luipaarden in Sri Lanka.
7: NRV, reizen met een groep of liever privé. NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
8: Vitepro helpt bij de opbouw van je kraakbeen door mangaan. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
10: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
11: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
12: NPO Radio 1. KRO NCRV. Spraakmakers.
13: Roos Abelman. Het is 10:08. Zometeen tegen 11:30. Een nieuwe ronde van de Nationale Nieuwsquiz. Eén antwoord kunt u nu al opzoeken, want we geven een aanwijzing voor een vraag uit de tweede ronde. En die vraag is: de productie van welk futuristisch vervoersmiddel mag na jaren wachten eindelijk beginnen?
14: Ron, are you showing you how to fly this?
15: No problem.
16: En ik heb een belofte dat we ook zullen beginnen in Brabant.
17: Er zullen mensen in Brabant de dingen al over de hoofd heen te zien komen.
13: Ja, zometeen hoort u het antwoord. En als u het leuk lijkt om ook een keertje mee te doen met de quiz, volgende week hebben we bijvoorbeeld nog een plek. Bel ons op 0800 1101. Nu, wie in Nederland voor psychische hulp aanklopt bij een GGZ-instelling moet soms maanden wachten, terwijl een ander bij diezelfde instelling vrijwel meteen aan de beurt is. Het verschil bij welke zorgverzekeraar je zit. Blijkt uit onderzoek van Pointer naar zogeheten stille patiëntenstops. Ik ga erover hebben met de spraakmaker en gezondheidseconoom Xander Kolman en met presentator van Pointer Jos de Groot. Jos, uit jullie onderzoek dus, onder zo'n 400 GGZ-instellingen, ja, blijkt dus ja, dat je zorgverzekering ervoor kan zorgen dat je langer moet wachten op hulp binnen de GGZ. Hoe zit dat?
18: Ja, en misschien ook wel belangrijk om te zeggen waarom we dat hebben gedaan. Want dit is natuurlijk al vaker in het nieuws geweest. Het is al vaker besproken in de Tweede Kamer. Hè, die tussentijdse patiëntenstops, gedifferentieerd per zorgverzekeraar. Maar dat is eigenlijk altijd in het nieuws als een incident. En wij dachten, kunnen we nou een manier zoeken om dat een keer gestructureerd in beeld te brengen? Dus we hebben 4 maanden lang inderdaad van 400 GGZ-instellingen hebben we de wachttijdpagina's bijgehouden om te kijken

0: Hoe zit het nou? En in die periode hebben we gezien dat er bij in ieder geval 100 instellingen een moment was waarop je, als je bij de ene verzekering was verzekerd, niet hoefde te wachten. Mm-hmm. En bij de andere een paar maanden, of bij de een 3 maanden en bij de andere een jaar. Of dat er voor de ene verzekering je gewoon in zorg kon en voor de andere een opnamestop was. Nou, dan is inderdaad de vraag, hoe kan dat?
1: Ja.
0: Wij zien dat dat er vaak door komt dat verzekeraars een zogenoemd omzetplafond hanteren bij GGZ-instellingen. Dat betekent, de verzekeraar die koopt zorg in bij de GGZ-instelling. En die GGZ-instelling die behandelt patiënten, declareert het geld wat daarmee is gemoeid bij de zorgverzekering. En zo hebben we de zorg met elkaar geregeld in Nederland. Maar op het moment dat dat zorgplafond is bereikt, dus als de verzekeraar zegt van ja, dan kun je niet meer bij ons declareren, moet de GGZ-instelling het zelf gaan betalen.
1: Ons maximum budget voor die instelling is bereikt.
0: Ja, exact. En wij zien dat dat soms al vroeg in het jaar gebeurt. Dus dan hebben we het over mei, juni, juli. En dan zijn we dus halverwege het jaar en dan zegt een GGZ-instelling, als jij bij, ik noem zeg maar even wat, bij VGZ of bij Zilveren Kruis bent verzekerd, dan kunnen wij jou dit jaar niet meer helpen. En dat is natuurlijk een hard gelag, want als mensen hulp zoeken, een zorgvraag hebben, dan hebben ze het vaak op dat moment ook al nodig. En wat mij vooral hieruit, kijk, het beeld wat wij hebben natuurlijk is dat er een tekort is aan personeel in de geestelijke gezondheidszorg. Dat is ook zo, zeker bij de regionale behandelcentra. Maar dit is, wij hebben mensen gesproken, GGZ-instellingen gesproken, waar ze het personeel wel hebben, maar waar ze cliënten moeten weigeren vanwege de zorgverzekering die ze hebben. Ja, en dan gaat het natuurlijk wel verkeerd.
1: Ja. Ja, dus dan kan het wel. Alleen dan is het dus gewoon een papieren afspraak. Een geldkwestie dus ook eigenlijk.
0: Ja.
1: Even nog, want je hebt nu een hele hoop verschillen in wachttijden gezien. Ja. Wat is het grootste verschil dat je hebt gezien in wachttijden? Of patiëntenstops, hoe zit dat?
0: Ja, nou, het verschilt heel erg. Maar het is natuurlijk sowieso al heel vreemd als je bij de ene verzekering meteen in zorg zou kunnen en bij een andere moet wachten. Dat is natuurlijk gewoon een heel vreemd verschil. We hebben het ook gezien dat als je bijvoorbeeld bij de ene verzekering 3 maanden moest wachten en bij de andere een jaar. En dat heeft ook tot gevolg, kijk, die GGZ-cliënten die hebben hulp nodig. Dus het heeft ook tot gevolg, komen misschien straks op, dat mensen van zorgverzekering gaan wisselen.
1: Ja.
0: En dat heeft ook weer heel veel effecten op het hele systeem.
1: Ja, we gaan het zo hebben over alle gevolgen hiervan. Ja. Xander Kolman, u heeft hier zelf ook onderzoek naar gedaan.
2: Ja, wij hebben met onze groep onderzoek gedaan. We zijn met meerdere publicaties bezig rondom wachttijden, met name in de GGZ.
1: Mm-hmm. Ja, en kwam daar hetzelfde uit?
2: We hebben gezien dat er variatie was tussen de wachttijden en naar zorgaanbieder. Ja. En dat hoorden we vooral ook van de zorgaanbieders zelf terug. Dus de zorgaanbieders zeggen dan, ja, afhankelijk van de verzekeraar, wacht je langer of korter. Maar het is nog niet helemaal hetzelfde als dat die persoon ook langer wacht of korter. Want je hebt ook nog zorgbemiddeling en je kan naar anderen toe en zo.
0: Ja.
2: Maar dit speelt op het niveau van de zorgaanbieder, speelt dit. Ja.
0: Ja. Ja. Ja, en dat is misschien wel een belangrijk punt. Hè. Zorgbemiddeling, dat is iets waar ook de zorgverzekeraars in hun reacties aan ons vaak mee schermen. Die zeggen van, nou ja, kijk, er is misschien wel een wachttijd door het omzetplafond, maar vervolgens bieden wij cliënten zorgbemiddeling aan.
1: Ja.
0: En daarmee gaan wij een poging doen om hen alsnog in zorg te krijgen. Alleen daar zijn we ook naar gaan kijken. En dan zie je eigenlijk heel vaak dat er inderdaad, er wordt bemiddeld. Dus er wordt gezocht naar een geschikte instelling voor die cliënten. Maar of die cliënten dan ook vaak akkoord gaan met dat aanbod, dat cijfer ligt veel lager. Dus die zorgbemiddeling wordt vaak meegezet.
1: Waar komt dat dan door, Xander Kolman? Kan dat komen omdat dan bijvoorbeeld die instelling, weet ik veel, 50 kilometer verderop ligt en dat het
0: kan.
1: Past?
2: Ja, dat zou natuurlijk niet de bedoeling zijn.
1: Nee.
2: Hè? Ja, en dus voor sommige vormen van zorg, voor mensen met anorexia bijvoorbeeld, hebben maar heel weinig centra in het land en die moeten dan lang reizen. Maar voor de zorgplicht houdt in principe, zorgplicht van de zorgverzekeraar houdt in principe in dat je passende zorg binnen redelijke termijn, binnen redelijke afstand kan genieten.
1: Mm-hmm.
2: En het is geen garantie dat je bij elke zorgaanbieder terecht kan. Hè? Dus dat is het niet.
1: Okay.
2: Het is alleen maar dat je ergens terecht kan binnen redelijke tijd en afstand passend bij wat je nodig hebt.
0: Ja, en inderdaad passend bij wat je nodig hebt. We hebben het natuurlijk niet over gebroken benen. We hebben het soms over mensen met hele complexe problematiek die bijvoorbeeld bij gebaat zijn om naar een persoonlijke, kleinschalige instelling te gaan.
1: Ja.
0: En al vlekken in hun nek krijgen, bij wijze van spreken, bij het idee dat ze naar een groot wit gebouw moeten. Ja, dat is heel ingewikkeld.
1: Wat neem ons even mee? Dit gaat natuurlijk over GGZ. Dit gaat over mensen dus die in psychische nood, in welke vorm dan ook. Wat betekent zo'n stop voor hen, als je zo lang moet wachten?
0: Ja, nou, om het heel concreet te maken, wij hebben onder andere met een mevrouw gesproken, Sietske. Zij heeft onverwerkt trauma en ook persoonlijkheidsproblemen. Zij leeft een heel teruggetrokken bestaan. Eigenlijk bivakkeert zij in een caravan. Vindt contact met mensen überhaupt heel ingewikkeld. Mm-hmm. En zij begeeft zich eigenlijk de hele dag tussen haar paarden. En zij heeft een instelling gevonden waar zij in zorg wil. Zij wil ook heel graag met zichzelf aan de slag. Die instelling Evenzicht is dat een instellings... prachtig, een bloementuin, je kan met de dieren bezig. Zij zou zich daar helemaal prettig voelen. De behandelaren daar staan klaar. Ja. Maar die instelling zit aan het omzetplafond van Zilver Kruis... in dit geval bij deze mevrouw. Ja. En daarom moet zij wachten. En zij zegt, ik kan niet door op dit moment. Ik kan niet met mezelf aan de slag en mijn leven staat stil.
1: We hebben een fragment van Sietske uit jullie uitzending.
0: Ja.
3: Ik heb het er best wel heel zwaar mee dat ik momenteel geen passende zorg kan vinden. En ik merk dat ik me met de meest simpele dingen, zeg maar, zoals mezelf verzorgen, het huishouden, voor de kinderen zorgen, dat ik me daar eigenlijk al niet meer mee red. Ik denk dat dat gewoon, ik vind het leven op zich niet de moeite waard. Dus ik vind het vooral ook voor mijn kinderen wel fijn als ze een moeder zullen hebben die het leven wel weer leuk vindt. Mijn leven staat gewoon op dit moment echt helemaal stil. Ik ga achteruit in plaats van vooruit.
4: Ja.
3: Dus ik heb Zilveren Kruis gewezen op hun zorgplicht.
4: Ja.
3: Maar die zeggen gewoon, nee, dit doen we niet.
1: Ja, Sietske zegt dus, Xander Kolman, ik ga achteruit in plaats van vooruit. En dan lijkt mij dat de zorg voor haar straks ook zwaarder is. Het wordt alleen maar erger.
2: Ja, ja. Dus er is heel veel onderzoek om aan te tonen dat waarin is aangetoond dat als je langer wacht met ernstige aandoeningen, dat de ellende groter wordt.
0: Ja.
2: De kosten uiteindelijk ook hoger worden van de behandeling. Maar dat die mensen gewoon heel veel kwaliteit van leven verliezen hebben. En dat past bij dit verhaal.
1: Ja, ja. En wat is het gevolg? Want dit is het gevolg voor de patiënt. Wat is het gevolg voor het systeem? Want het klinkt ook een beetje als een slechte prikkel om aan risicoselectie te doen. Zo van, nou, die zware patiënten nemen wij niet aan.
0: Ja.
1: Want dan zitten we heel snel als een budgetplafond. Dus veel duurder. Zie je dat ook gebeuren?
0: Nou, officieel zal dat niet gezegd worden, natuurlijk. Ja. Alleen feitelijk is het zo. En dan kijk ik ook even naar de gezondheidseconoom hier aan tafel. Maar dat het financieel onaantrekkelijk is. Iemand te verzekeren die eigenlijk langdurige, complexe geestelijke gezondheidszorg nodig hebben. Kijk, als iemand zijn been breekt, dan weten we vrij goed hoe lang die behandeling duurt. Dat is eigenlijk altijd ongeveer een beetje hetzelfde, kost hetzelfde. Dus dat is makkelijk te verzekeren. Iemand die een depressie heeft, die zou misschien na 5 of 10 behandelingen een soort van weer misschien zijn leven op de rit kunnen hebben. Maar het zou ook zomaar 3 jaar kunnen duren. En al die tijd moet die zorg betaald worden. En daarom is er een soort financiële prikkel, inderdaad, zoals jij zegt, om het misschien onaantrekkelijk te maken om dat soort mensen te verzekeren.
1: En overstappen naar een andere verzekeraar die dat plafond nog niet heeft bereikt.
2: Ja, dus stel je voor dat er een verzekeraar is die zegt, ik koop gewoon altijd voldoende zorg in. Ik laat het allemaal gewoon lopen. Nou, die verzekeraar die trekt heel snel dus dit soort van patiënten aan.
0: Ja.
2: Krijgt daar onvoldoende voor vergoed via de risicoverheveningen, een compensatiesmechanisme.
0: Ja.
2: Jij weet zeker dat die de concurrentiestrijd gaat verliezen en uiteindelijk het veld zal moeten ruimen. Die verzekeraar. Dus dat is, je zou kunnen zeggen, als je je letterlijk aan de zorgplicht houdt die je als zorgverzekeraar wel hebt op dit terrein. En je uit dat ook en je trekt dan ook vervolgens die patiënten aan, dan ga je daar aan ten onder. Dus dat kan helemaal niet.
1: Nee. Ik heb begrepen dat verzekeraar DSW, die werkte zonder die budgetplafonds. Ja. En die zegt dus nu tegen jullie, Jos, we moeten er waarschijnlijk mee stoppen.
0: Ja, kijk, DSW heeft altijd zonder of met zo min mogelijk budgetplafonds gewerkt, omdat zij tegen een laag tarief zorg inkopen. Dus dat hebben ze altijd zo kunnen organiseren. Maar wat er gebeurt, is dat er dus mensen met een complexe GGZ-vraag die horen van een instelling waar zij in zorg willen, horen ze van, sorry mevrouw, over een half jaar kunt u opnieuw aankloppen, want we hebben het budgetplafond bij uw verzekeraar bereikt. Maar misschien kunt u naar DSW. En zo zijn er nog een paar. Dus dat gebeurt. En DSW ziet dat gebeuren. Er is een hoge instroom van nieuwe cliënten met zware problematiek.
1: Ja.
0: En DSW zegt nu van, het loopt ons over de schoenen. Wij kunnen dit niet volhouden op deze manier. Dus ook wij gaan vanaf het nieuwe jaar met die budgetplafonds werken. Wat ze, naar ik geloof, als ik ook daar de bestuursvoorzitter spreek, met tegenzin doen.
1: Ja, maar Xander Kolman, als we dit weten, dat er eigenlijk structureel door heel veel zorgverzekeraars te weinig wordt ingekocht. Want daar hebben we het over in feite.
2: Ja.
1: toch?
2: Ja, ja. Dan zou je zeggen,
1: dan moet daar iets veranderen. Dan moet iedereen met elkaar daar, die daar wat mee te maken heeft, afspreken. Er moet gewoon meer ingekocht worden.
2: Nou, we hebben onderzoek, niet alleen wij, maar ook met name het Trimbos Instituut onderzoek gedaan naar hoeveel problematiek komt er nou voor in de populatie. En hoeveel mensen hebben nou recht op zorg. En dan zie je dat minder dan helft, misschien nog wel minder dan een derde van de mensen die eigenlijk zorg nodig hebben of daar recht op hebben, die zorg ook krijgen. Dus stel je voor dat we die zorg wel beschikbaar stellen. Ja, dat gaat kapitale kosten. En je werd net eerder al gezegd van, is er nou wel of niet een personeelsprobleem? Nou ja, dat hangt echt af wie je vraagt. Want we hebben in Nederland eigenlijk meer mensen rondlopen in deze zorg dan in vrijwel alle landen om ons heen.
1: Ja.
2: En als je dus aan beleidsmakers vraagt van, zou er geld bij moeten? Dan zeggen ze, nee, er moet geld af. Dus met andere woorden, de maatschappelijke bereidheid om voldoende zorg voor deze mensen te leveren, die is er misschien niet.
1: Nee. Oké, en u zegt ook dat gaat kapitalen kosten als we het goed willen doen.
2: Ja.
1: Maar als we alleen maar eventjes het verhaal van Sietske nemen, dan is als we het zo houden, uiteindelijk einde van de streep nog duurder. Toch? Heb ik dat gewoon niet? Die zorg wordt zwaarder. Zij gaat achteruit en niet vooruit.
2: Als je de zorg uiteindelijk niet levert, dan is die niet duurder natuurlijk.
1: Tegen die tijd dat zij erin komt, heeft ze langer nodig voordat ze weer beter is.
2: Voor haar persoonlijk kan dat zo zijn. Ja. Maar wat er gebeurt door de zorg toegang af te knijpen, is dat het totale volume aan zorg beperkt wordt. En daarmee ook de uitgaven. Ja.
1: Ja. Nee, maar de maatschappelijke impact en de kosten daarvan.
2: Ja, juist. Ja, juist. Ja.
0: Kijk, en die dus, zorgverzekeraars, die ze overigens, was er geen enkele grote zorgverzekeraar die bij ons op camera wilde reageren. Je zou denken, in de trant van publieke informatievoorziening, was dat interessant geweest. Ze wilden ze niet doen, we hebben wel schriftelijke reacties gekregen. Kijk, veel zorgverzekeraars die zeggen ook, we hanteren die omzetplafonds om de zorgkosten behapbaar te houden en om de premie voor ons allemaal betaalbaar te houden. En daar valt tot op zekere hoogte natuurlijk best wel wat voor te zeggen.
1: Ja, maar waar kijken we dan naar? Ik heb het graag over oplossingen.
0: Ja,
1: wegen eruit, zijn die er?
2: Eigenlijk zouden we zeggen, dit is een sturingsprobleem. En we krijgen eigenlijk relatief veel zorg van mensen die weinig complexe zorg nodig hebben, met weinig complexe aandoeningen. Makkelijke toegang, misschien ook wel meer behandelingen dan we eigenlijk maatschappelijk gezien wenselijk vinden. En dat die capaciteit zouden we willen inzetten voor mensen die daar wel afhankelijker van zijn.
1: Dus je moet de drempel verhogen voor laagdrempelige zorg, zeg ik het zo goed?
2: Ja, eigenlijk zouden we zeggen, de capaciteit die we hebben, de middelen die we nu hebben, zouden we anders willen inzetten. En dat vraagt wat sturing. En die zorgverzekeraars die zijn eigenlijk degene die zouden moeten sturen, maar zeggen steeds, kijk maar naar artikel 13 en alle wetgeving. We hebben die ruimte niet.
1: Nee. Oké, dus zijn we inmiddels bij de wetgever aanbeland?
2: Ja.
0: Nou ja, en ook inderdaad, als je meer zou kijken naar een systemische vraag, is de vraag van, moet je die hele complexe, hele specialistische GGZ, waarvan we net hebben vastgesteld, het is onaantrekkelijk om dat te verzekeren, moet dat misschien uit een ander potje betaald worden? Langdurige gehandicaptenzorg wordt uit de wet langdurige zorg betaald in Nederland. De WLZ, moet je dat misschien gaan verplaatsen? Moet je die hele complexe GGZ, moet je dat uit de marktwerking halen? Ook dat zijn gesprekken die worden gevoerd
1: dat zijn
0: in
1: twee
0: Den Haag.
1: Wegen die
0: en het is wat, wat korte termijn haalbaarder.
1: Ja, precies. En die van jou is iets korte termijn haalbaarder.
0: Ja, want in de tijd dat, zeg maar, want dan wordt er weer een onderzoek aangekondigd en al die mensen zoals Sietske, die wachten en die wachten en die wachten en het wordt gewoon niet beter.
1: De uitzending van Pointer is vanaf donderdag 4 uur te zien op YouTube, op het YouTube-kanaal van Pointer. Alexander Kolman, gronds-econoom, dank voor dit gesprek en ook dank Jos de Groot, presentator van.
2: Graag gedaan.
0: Dankjewel.
4: KRO-NCRV's Nationale Nieuwsquiz.
1: Paul Zwart uit Noordwolde, goedemorgen.
5: Klopt helemaal, goedemorgen.
1: U bent 71, bent met pensioen en u verzorgt verschillende dieren, zie ik. Ponies, vogels, woont ook landelijk, wat heerlijk. En u bent En u bent bezig met het bouwen van een paar volières.
5: Ja.
1: En wat moet ik me daarbij voorstellen? Een paar?
5: Nou, een koppeltje vogels in het houden. Hè? Een volière van 1x3 meter.
1: Ja.
5: Nacht ook erbij. Ik heb in het verleden ook al gedaan. Aluminium volières.
1: Oh ja?
5: Ja. En daar maak ik volières van. Hè? Aluminium vreempjes met gaas erop. En kattenrennen. Dat heb ik altijd gemaakt.
1: Oh ja?
5: Ja.
1: En is dan allemaal in en om het huis bij u?
5: Ja, een schuur en dan maak ik ze aan de buitenkant vast met een doorkijkje, een doorluikje waar ze vogels doorheen kunnen.
1: Oh ja. En wat?
5: En proberen om een paar jonkies bij de vogels, dat is wel leuk.
1: Hè? Oh ja. Ja. En wat geeft dat u? Door dit te doen? Wat biedt dat u?
5: Plezier. Prutsen, aanknutselen,
1: Lekker prutsen.
5: Ik mag graag bezig zijn.
1: Ja, ik kan me er alles bij voorstellen. Het klinkt heerlijk eigenlijk.
5: Ja.
1: Nu gaan we eventjes het brein aan het werk zetten. De hoogste score tot nu toe voor de quiz was 65 punten. Gisteren neergezet door Theo Sanders uit Monnikendam. Ik wens u heel veel plezier bij de poging hem te verslaan.
5: Dank je wel.
6: Ja, het is drama.
7: Ja, drama natuurlijk.
8: Ja, we hebben tijdens een reguliere inspectie hebben geconstateerd dat er een uitspoeling is bij de pijlers.
9: En daaronder zit dus nog zand en grind.
8: Dusdanige manier dat het echt nodig is om de weg af te sluiten.
10: Ja, het is verschrikkelijk. En het zal even zo blijven, want die brug is natuurlijk...
9: Ja, precies.
11: Dus, we moeten weten, er gaan 13.000 vrachtauto's over.
12: Ja, de transportsector is boos, hè, want het is al de zoveelste brug die dicht is.
11: Dus iedere dag dat die brug... dicht is, kost ons een miljoen.
10: Nee, want ik loop meteen achter op mijn route.
1: Ja, het was al vroeg druk bij Nijkerk. Vraag 1, dat komt omdat welke brug bij de A28 is afgesloten?
5: De Harderwijksbrug.
1: Nee, de Hardenbergerbrug.
5: Okay.
1: Vraag 2 dan, het is nog niet helemaal zeker... maar gisteren werd gemeld dat de brug zeker voor hoe lang helemaal dicht zou blijven.
5: 2 dagen.
1: 48 uur staat hier, maar 2 dagen wordt door de jury ook goed gerekend, zie ik. We gaan naar vraag 3. Luister hier even naar.
13: Voor ons is het dus nog onzeker wat de route precies gaat zijn. Maar...
14: een grote meerderheid van de Kamer wil dat de licentie wordt ingetrokken.
15: Als je als publieke omroep in het bestel zit... dan heb je je te houden aan een aantal regels. Als je dat niet doet, dan hoor je er gewoon niet in thuis.
1: Ja, de vraag. Welke minister beslist vandaag over de licentie van Ongehoord Nederland? Ik wil graag de naam horen.
5: Rianne Letscher.
1: Ja, dat is goed. Vorige week bleek dat de omroep niet meer voldeed aan de wettelijke eis... om onderdeel uit te maken van het publieke omroepbestel. Vraag 4 gaat hier ook over. Welke organisatie heeft een formeel verzoek ingediend bij de minister... om de vergunning van Ongehoord Nederland in te trekken... omdat daar nu voldoende juridische grond voor is?
5: NPO.
1: Ja, dat is goed. De omroep kwam recent in opspraak nadat een fragment van Adolf Hitler werd getoond... en besproken in een uitzending. We gaan naar vraag 5. Ik laat een fragment horen. Ik wil weten wie hier aan het woord is.
16: Ik zag een gigantische vuurbal in de verte. Ik wist met zo'n klap dat iemand niet in de mogelijkheid zou zijn... om zelf daar uit te kunnen klimmen.
1: Wie hoort u hier? Komt niks binnen?
5: Nee.
1: Context helpt ook niet? Nee. Luke Hartog. Het is de autocoureur die zaterdag het leven van zijn Britse collega heeft gered. Ollie Milroy. Deze vraag kent wel een vervolgvraag, Paul. Als u de makkelijke kiest en u heeft hem goed, krijgt u 1 punt. Als u de moeilijke vraag kiest, u heeft hem goed, 2 punten. Als u ze fout heeft, natuurlijk 0 punten. Maar daar gaan we niet vanuit. Welke wordt het?
5: Ik dacht eerst een moeilijke, maar doe toch maar de makkelijke.
1: Ja. Wie sprak voor de camera van Viaplay zijn bewondering uit voor Hartog... met de woorden, zonder hem had hij het niet overleefd?
5: Ja, de vrouw van de coureur, maar...
1: Denk het niet. Hier staat Max Verstappen.
5: Oh.
1: Ja, niet getrouwd, voor zover ik weet, met deze jongeman Luke Hartog. We gaan naar de hintsvraag. Gaat vandaag over een persoon uit het nieuws. De vraag erbij is dus, wie bedoelen we? Als u het antwoord denkt te weten, zeg stop, maar denk goed na voor u dat doet. Hè, want u krijgt geen herkansing als het niet goed is. En hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient.
17: 4.
18: Ik kruip er langzaam uit.
17: 3.
18: Maar uiteindelijk werd het een high five.
17: 2.
18: De bal ligt bij mij om dit toernooi goed af te maken.
17: 1.
18: Ik heb voor de 2e keer de kwartfinales van de US Open bereikt.
5: De tennissers, ja.
1: Ja. Zit in een goede hoek.
5: Ja.
1: Ja, we hadden een naam nodig. Botik van de Zandschulp zochten we. Ja, ik kruip er langzaam uit de schulp, verwijst naar zijn naam. Geeft aan dat hij lastige jaren heeft gehad, maar het gaat sinds dit jaar beter. Voor 3 punten, maar uiteindelijk werd het een high five. 5 sets, 5 uur. 5 jaar geleden beleefde hij in New York zijn doorbraak. Dus allemaal 5 punten en de bal ligt bij mij. Nou ja, goed, de tennisbal, moet je zo maar zien. Ja. In het potje. Paul, je hebt 3 punten in de factor. Dat betekent dat je 22 vragen goed moet hebben om erop te gaan. Dat zijn er veel, maar we gaan toch gewoon lekker zoals altijd.
4: De Nationale Nieuwsquiz.
1: In welke stad is er vandaag een grote manifestatie tegen de bezuiniging op sociale zekerheid?
5: Den Haag.
1: Ja, welke oorlogsmisdadiger is begraven in Belgrado?
5: Mladic.
1: Ja, hoeveel gemeenten zijn er extra onder toezicht geplaatst wegens het niet naleven van de spreidingswet?
5: 22.
1: 18. De productie van welk futuristisch vervoersmiddel mag na jaren wachten eindelijk beginnen?
5: Vliegende auto.
1: Ja, was de hintsvraag. De Odido-hacker was gisteren te horen in welk programma? Opsporing verzocht. Op welk moment in Parijs werd gisteren gestaakt... na uitsluiting van vrouwelijke medewerkers?
5: Eiffeltoren.
1: Ja, de hoogste aanklager van Oekraïne stapt op vanwege wat?
5: Blazen de rij.
1: Corruptie. De luchthaven in welke Indonesische stad is weer open na de uitbarsting van vulkaan Anak Krakatau?
5: Jakarta.
1: Ja, wie keert na 22 jaar terug met een eigen real life soap?
5: Pas.
1: Patty Bart, de New Yorkers werden jarenlang misleid over wat na de aanslagen van 9-11?
5: Luchtkwaliteit.
1: Ja, en hoe heet de trainer die ontslagen is bij NAC?
5: Hoefkens.
1: Ja, dat is goed. Maar helaas, Paul, niet genoeg om aan kop te gaan. 7 vragen goed, 21 punten daarmee in totaal. Dank voor je komst. Okay. Dank ook Sander Kolman dat je spraakmaker wilde zijn. Dank Jos de Groot, dank Margreet Middelbeek voor jullie komst naar de studio. Sven Kokkelman, wie heb jij zo te gast?
7: Goedemorgen, ik ga praten met de burgemeester van Eindhoven. Want er is groot nieuws vandaag uit zijn regio. En hij is ook nog oud-minister van Financiën. Reden om te praten met Jeroen Dijsselbloem.
1: Dat zometeen, nu naar het NOS Nieuws met Dorot Megens. Wens ik u nog een heel fijne ochtend.
19: Dag. Dit was een programma van KRO NCRV.
20: NPO Radio 1, het NOS Journaal.
21: Uit het Renoir Museum in de buurt van Nice zijn vanochtend kunstwerken gestolen. 2 inbrekers namen 4 schilderijen mee. Op de vlucht hebben ze 1 daarvan achtergelaten. De buit heeft volgens het museum in Zuid-Frankrijk een waarde van ongeveer 9 miljoen euro. En de politie is nog op zoek naar de daders. Rusland heeft de aanvallen op Oekraïne hervat na het vertrek van Amerikaanse bemiddelaars uit Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om. Het gaat steeds slechter met de leesvaardigheid van jongeren in Nederland. 40% van de 15-jarigen heeft daardoor moeite om mee te komen op school, blijkt uit onderzoek. 8 jaar geleden las 25% niet goed. Dat is nu dus fors opgelopen. En Peter van der Vorst vertrekt als directeur content bij DPG Media, dat vorig jaar RTL overnam. Sinds december richt hij zich op de samenwerking tussen de Nederlandse en Vlaamse tv-zenders en streamingplatforms. Van der Vorst zegt zelf dat het tijd is om nieuwe dingen te gaan doen.
22: ANWB Verkeersinformatie met file op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Bij knooppunt Raasdorp 4 kilometer en 10 minuten vertraging. Op de A12 rijdt het langzaam vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf 7 naar 3 kilometer file en een kwartier vertraging door grenscontroles. De andere kant op wordt een bakwagen van een vrachtwagen geborgen. Die is uitgebrand vanochtend op de A12 vanuit Arnhem naar Utrecht bij Wageningen. Staat nu 4 kilometer file en een kwartier vertraging, want de rechte rijstrook is dicht. En door de afgesloten Hardenbergerbrug in de A28 viel op de N301 vanuit Almere naar Barneveld bij Nijkerk 2 kilometer en 20 minuten oponthoud.
20: NPO Radio 1. WNL. Sven op 1. Sven Kokkelman.
7: Dames en heren, goedemorgen. Terwijl kabinet, coalitie en de oppositie steggelen over de centen, volgende halte komende week na Prinsjesdag, proberen handen en voeten te geven aan het rapport van Peter Wennink over ons verdienmodel voor de toekomst. Het rapport wordt omarmd, maar er is behoorlijk wat onvrede over het tempo van de uitvoering in de Tweede Kamer. Gaat in Eindhoven vandaag een belangrijke eerste schop in de grond. De eerste schop van het nieuwe complex van ASML. Nieuwe fabriek met kantoortorens, nou ja, niet al te hoog, onder de rook van Eindhoven Airport, anders kunnen de vliegtuigen er niet meer overheen. En die hele op zijn Britse, die moet gaan werk gaan bieden aan zo'n 20.000 mensen. Uiteindelijk zelfs aan meer dan het drievoudige daarvan. En die mensen moeten ook nog ergens gaan wonen. Dus worden er volgens de plannen ook hele nieuwe woonwijken uit de grond gestampt. Vergunningverlening en sneltreinvaart. Intensief overleg tussen alle lagen van de overheid en de markt. Allemaal het gevolg van operatie Beethoven. Weet u nog, het masterplan dat ASML en zijn nieuwe uitbreiding in Nederland moest houden. Maar komt de beloofde boter ook bij de vis. Nu in Den Haag weer elke euro wordt omgedraaid om de begroting volgens de geldende regels rond te krijgen. Jeroen Dijsselbloem is burgemeester van Eindhoven, voorzitter van de Brainport-regio en ook nog voormalig minister van Financiën en gewezen voorzitter van de Eurogroep. Meneer Dijsselbloem, goedemorgen.
23: Goedemorgen.
7: Staan de kaplaarzen al klaar?
23: Ja, zeker.
7: Welke handeling gaat u straks verrichten?
23: Ik mag het woord voeren, dus dat is fijn. Ik kan iets zeggen over de ontwikkeling en het belang daarvan en wat er nog nodig is. En vervolgens gaan we samen, geloof ik, de eerste paal iets mee doen.
7: Ik neem aan dat hij de grond in gaat. Dan. U neemt hem niet meer naar huis.
23: Nou, het is een symbolische eerste paal, dus ik denk dat hij al een stukje de grond in is. Oh, ja. En wij gaan er allemaal een handtekening opzetten.
7: Juist.
23: Dus de CEO van ASML, de minister-president, Rob Jette is er.
7: Ja.
23: Dus dan gaan we daar allemaal onze naam op zetten, vereeuwigen.
7: Juist. En weet u ook zeker dat u dat helemaal niet voor de katse viool gaat zitten doen daar?
23: Ik weet niet zeker, maar de ontwikkeling van ASML is zeer onstuimig. Op dit moment zie je dat de orderportefeuille van ASML weer heel snel groeit. Een omzet enorm groeit. En alle toeleveranciers, waarvan een fors deel in deze regio, moeten mee in die groei. Ja. Dus nee, op dit moment zijn de vooruitzichten echt positief.
0: Ik doelde eigenlijk op iets anders, maar daar komen we over te spreken. We moeten praten. Van harte welkom bij Sven op 1. Want u stuurde samen met het college en namens de gemeenteraad, als ik me niet vergis, een brief richting Den Haag. Die heb ik gelezen en de portée, tenzij ik hem verkeerd heb begrepen, is toch een beetje: jongens, vrienden bij alle departementen in Den Haag en ook de minister van Financiën, weet u nog, we hebben een afspraak, we zouden gaan bouwen, we zouden ASML groot maken, operatie Beethoven. Er moeten wegen naartoe, er moeten woonwijken naartoe. Daar hoort geld bij. Ik herinner u er even aan dat we een afspraak hebben gemaakt. Heb ik hem goed begrepen?
23: Dat heeft u heel goed begrepen. Er zijn toen al fors middelen vrijgemaakt, maar er zijn ook een aantal dingen nog open afgesproken. Ik geef maar een voorbeeld. De prijsstijgingen die op dit moment rond alle infrastructuurprojecten spelen hier ook. Daar moet nog een afspraak over worden gemaakt. Indexatie, inflatieproblematiek, moet nog afspraken over worden gemaakt. Maar ook heel belangrijk, wij moeten behalve woningen natuurlijk ook gewoon uitbreiden. Deze regio groeit zo hard, ook uitbreiden in scholen, in voorzieningen, in sportlocaties. Het hele palet aan voorzieningen. En ook daarvan hadden we de afspraak dat we dat als gezamenlijk project zouden oppakken. En daar moet dus echt nog ook een financiële afspraak over worden gemaakt. Want de gemeenten in mijn regio kunnen dat niet zonder steun van het Rijk.
0: Ja, maar operatie Beethoven is alweer een paar kabinetten terug.
23: Klopt. Kabinetten gaan snel.
0: Kabinetten gaan heel snel in dit land. En dat betekent ook dat er andere mensen zitten. Die zeggen soms wel dezelfde dingen, maar doen niet per se altijd hetzelfde.
23: Nee, maar ze hebben wel natuurlijk te maken met afspraken die hun voorgangers hebben gemaakt en zijn daar ook aan gebonden. Ja. Dus hier staan echt handtekeningen onder. En de huidige ministers hebben daar dus ook een verantwoordelijkheid in.
0: Ja, maar daar zitten nog wat open eindjes aan, zoals u net al zelf zei.
23: Ja.
0: Dus u vindt wel dat operatie Beethoven een vervolg moet krijgen. Maak operatie Beethoven af is ook het pleidooi uit de brief, toch?
23: Dat is het pleidooi, dus dat ga ik vandaag ook herhalen bij de feestelijke aftrap op de nieuwe ASML-locatie. Ja, jongens, de afspraken waren nog niet af. Een aantal dingen zouden we nog invullen met elkaar. We zijn nu een aantal jaren verder.
0: Ja.
23: Laten we dat gaan doen, want het gaat echt vastlopen. Kijk, er zit hier een enorme groeikracht in deze regio en dat zie je ook gewoon terug in de schatkist in Den Haag. Dus we doen het niet allemaal voor Eindhoven of de regio Eindhoven. We doen dit voor Nederland, misschien zelfs voor Europa.
0: Ja.
23: Maar je moet het wel mogelijk maken. En als wij hier niet die huizen gebouwd en die scholen gebouwd krijgen, dan gaat het gewoon op een gegeven moment vastlopen.
0: Ja, en ASML heeft er drie hele grote klanten bij vandaag, lees ik. Samsung, TSMC en nog één, Intel. Die was al eerder gevraagd. Die gaan allemaal van die nieuwe machines van ASML gebruik maken. Maar goed, je schrijft zo'n brief natuurlijk alleen maar als je er niet helemaal gerust op bent. Want anders hoef je zo'n brief niet te schrijven.
23: Nee, dat klopt. Het Beethoven afmaken is echt onderwerp van gesprek. We zijn volop in gesprek met verschillende ministeries. Maar de laatste push was echt nog nodig. En ik heb nog geen garantie dat we dit ook allemaal netjes gaan invullen. En dus ook verder kunnen.
0: Ja.
23: Want ook wij moeten wachten op Prinsjesdag. Maar dat is echt wel even reden om een brandbrief te sturen. En te zeggen, jongens, het kan niet zo zijn dat we Beethoven halverwege niet kunnen afmaken.
0: Bij wie moet u eigenlijk zijn? Is dat de minister-president? Is dat de minister van Infrastructuur? De minister van Wonen? Is het de minister van Financiën, uw verre opvolger?
23: Nou, we praten natuurlijk met de minister van Infrastructuur over de problemen rond kostenstijgingen, indexatie, risico's.
0: Ja.
23: Want het zijn hele grote infrastructurele projecten die gebeuren.
0: Ja.
23: Maar we hebben ook de hulp nodig van de minister van Onderwijs, omdat wij gewoon tientallen extra scholen moeten bouwen.
0: Ja.
23: En daar hebben gemeentes helemaal geen financiering voor. Gemeentes krijgen geld voor het onderhoud van schoolgebouwen.
0: Ja.
23: En één keer in de 50 jaar de vervanging. Maar versneld tientallen scholen extra bouwen, daar is geen financiering. Dus dan hebben we de hulp van de minister van Onderwijs nodig. Sportvoorzieningen, idem dito. Ook daar in dit tempo kunnen de gemeentes in deze regio dat niet realiseren.
0: Nee.
23: Dus dan gaan we toch praten met VWS.
0: Ja, dat zijn wel heel veel schijven waarover dit gaat. En er is volgens mij één voorzitter van de taskforce die Nederland weer naar 1,5% groei moet brengen. En dat is de man die u vanmiddag ontvangt. Dat is de minister-president.
23: Ja, maar
0: zou het dus ook niet meer chefzagger moeten zijn? Moet dit niet gewoon direct onder hem vallen? In het debat over het rapport van Peter Wenning van afgelopen week kwam dat punt ook naar voren. Maak hem nou verantwoordelijk. Hij zat er niet eens bij.
23: Ja, Peter Wenning heeft dat zelf ook geadviseerd om de hele opgave over ons toekomstig groeivermogen en hoe kunnen we dat nou op een hoger plan brengen, echt chefzagger zou moeten zijn.
0: Ja.
23: Nou ja, dat is aan het kabinet.
0: Maar u hebt er wel een opvatting over.
23: Ik denk dat mijn ervaring ook bij de start van Beethoven was dat de minister-president echt belangrijk is. Mark Rutte heeft toen de tijd op een gegeven moment gewoon gezegd: jongens, dit moet gewoon. We gaan dit geld gezamenlijk als kabinet nu bij elkaar brengen. Ja. Want wat hier gebeurt is van zo'n groot nationaal belang. Dit moet. En soms is dat inderdaad de rol van de minister-president. En dat is wel heel belangrijk dat hij gewoon zegt: ja, maar we hebben hier een heel groot nationaal belang. En we gaan dit met elkaar schaffen.
0: Ja, zou Jette dus dezelfde houding moeten aannemen als Rutte destijds?
23: Nou, als het gaat om een groot nationaal belang is dat altijd nodig. Maar ik heb die andere ministers ook gewoon nodig.
0: Ja.
23: Minister van Economische Zaken is eigenlijk de voorzitter van het Brainport Overleg. Wat we halfjaarlijks hebben met het hele kabinet.
0: Ja, dat is mevrouw Herbert en die zat om die reden ook in de Kamer bij de behandeling van dat rapport.
23: Dus die heb ik ook nodig. Dus ja, weet je, het maakt mij niet uit. Het moet geregeld worden.
0: Ja, maar goed, wat is dan de snelste, kortste route? Dat is toch uiteindelijk via de premier, zoals we hebben gezien bij Operatie Beethoven, toch?
23: Uiteindelijk, als alle ministers op hun departementale begroting zitten en zeggen: ja, ik heb nou helemaal geen ruimte, dan zijn er twee mensen cruciaal. Dat is de minister-president en de minister van Financiën.
0: Ja, nou, de minister van Financiën. Ja, maak uw zin af, sorry.
23: En als de minister-president zegt tegen de collega's in de ministerraad: sorry, maar dit moet nu echt geregeld worden.
0: Ja.
23: Ja, dan gaat ook de minister van Financiën aan het werk. En dan gaan de vakdepartementen nog een keer de schatkist omkeren.
0: Ja.
23: Want die middelen zijn er natuurlijk wel.
0: Dus eigenlijk wilt u dat Rob Jetten dat gaat doen?
23: Ja, u wilt heel graag dat ik het bij Rob Jetten neerleg.
0: Nee, ik kom zo nog over de anderen te spreken. Maar ik was gebleven bij Rob Jetten.
23: Ja, ik ga hem zeker daarover vandaag spreken.
0: Ja.
23: Maar ik ben ook minister van Financiën geweest.
0: Ja.
23: Het is altijd te makkelijk om te zeggen: ja, het geld moet maar van de minister-president komen, die helemaal geen begroting heeft. Nee. Of van de minister van Financiën, de algemene middelen.
0: Ja.
23: De vakdepartementen hebben ook grote begrotingen.
0: Ja.
23: En kunnen ons echt helpen.
0: Goed, u had het al over andere ministers. Laten we er twee uitpikken. Om te beginnen die van infrastructuur. Want er moeten wegen naartoe. De spoorverbinding moet worden verbreed. Perrons moeten worden verbreed. Moeten nieuwe stukken worden aangelegd. Om straks al die woonwijken neer te leggen. Of uit de grond te stampen. Die moeten ook nog allemaal op het stroomnet worden aangesloten. Allemaal problemen waar we tegenwoordig in dit land mee te maken hebben. We hebben ook te maken met bruggen waar we niet meer overheen kunnen rijden. En die nemen hand over hand toe. Het aantal waar we niet meer overheen kunnen. We hebben te maken met een groot waterprobleem, hoorde ik van uw partij, Cor Verdaas, tegenwoordig de Delta-commissaris, die overigens wat dat betreft een soort mantra herhaalde, wat we ook al jaren horen. Er is met andere woorden heel erg veel geld nodig. En Vincent Karremans, de minister van de Infrastructuur, die heeft nu aangekondigd: ik ga alles nog eens een keer op een rijtje zetten. Lopende projecten, projecten die in de pijplijn zitten. En dan ga ik toch echt bepalen welke projecten prioriteit hebben, want ik heb gewoon veel te weinig geld om het allemaal te doen. Hoe groot zijn de kansen dat uw project, waar vandaag die eerste paal de grond in gaat, sneuvelt? Omdat er gewoon uiteindelijk meer geld moet worden gebracht naar bruggen die moeten worden opgeknapt, bijvoorbeeld?
23: Nou, dat sneuvelen gaat gewoon niet gebeuren. Dat gaan we niet toestaan. Er zijn nog wel echt een aantal forse financiële bedragen nodig om het helemaal pakket te kunnen afmaken.
0: Ja.
23: En zoals u in het begin al zei, ja, dat wordt een locatie waar 20.000 of meer mensen op termijn komen te werken. Als je dan niet de ontsluiting op orde hebt, dan gaat dat dus gewoon niet gebeuren. Dan kan dat niet. Dus dat gaan we doen. Ja. Dat vergt wel extra geld.
0: Maar u bent de burgemeester, hij is de minister. Hij gaat over zijn eigen centen, toch? Althans, de centen die
23: hij beheert als minister. Dus hij zal criteria moeten aanleggen. Welke projecten geef ik nou voorrang?
0: Ja.
23: En ik heb hem al verschillende keren horen zeggen dat hij daarbij ook echt gaat kijken naar waar zit nou de economische ontwikkeling en wat is strategisch van belang voor Nederland.
0: Ja.
23: En deze infrastructuurprojecten, dat is door 3 kabinetten nu bevestigd, moeten echt prioriteit krijgen om die economische groei hier en die potentie te benutten.
0: Juist, dan maar een brug minder.
23: Nou ja, er zullen keuzes gemaakt moeten worden.
0: Ja.
23: Ik denk dat er behoorlijk geschrapt zal worden in nieuwbouwprojecten. Ook omdat het vervangen van bruggen, ja, dat kun je een paar jaar uitstellen, maar dat zal toch ook moeten gebeuren.
0: Ja. We komen zo op die andere minister, namelijk degene die op de stoel zit waar u jarenlang zat, tijdens het kabinet Rutte 2. Maar eerst nog eventjes naar dat project, want de vergunningverlening is, zoals alles en iedereen is beloofd, razendsnel van de grond gekomen, binnen 2 jaar. Dan denkt u thuis misschien, dames en heren, 2 jaar, is dat snel? Ja, dat is snel, want dat kan normaal gesproken wel eens 7, 8 jaar duren. Dus dat is echt voor bestuurdersbegrippen met een noodgang tot stand gekomen. Maar ja, er lopen ook nog bezwaarprocedures bij de Raad van State die roet in het eten kunnen gooien. Daar hebben jullie niet op gewacht. Dus hoe groot is de kans dat u daar, laten we zeggen, volgend jaar weer staat met dezelfde kaplaarzen aan en dezelfde bouwhelm op om die heipaal uit de grond te trekken?
23: Ik acht die kans klein. En dat risico gaan we ook nemen. Dus wij gaan gewoon verder. Dat mag in deze fase.
0: Ja.
23: Dat doen we overigens vaker in Eindhoven. Dat als we in een bepaalde fase van projectvoorbereiding zijn en in de procedures zijn, ook al loopt er dan nog weer een beroepszaak, dan gaan we gewoon beginnen. En de kans is, maar wij schatten die nogmaals heel klein in, dat je daarop terug moet komen.
0: Dus het is een wel overwogen risico, een ingecalculeerd risico, zoals dat heet.
23: Nou, dit is een van de manieren om tempo te maken.
0: Ja. Het kan niet anders
23: moeten. Als alles op alles wacht en we eerst alle procedures volledig doorlopen willen hebben,
0: Ja,
23: dan kom je richting die 7, 8 jaar als je niet oppast. Ja. Dus wij duwen en trekken aan alle kanten en daarom is het zo snel gegaan. Dit is natuurlijk gewoon ook op de schaal van Nederland, denk ik, het grootste ruimtelijk-economische investeringsproject op dit moment. Hè.
0: Ja.
23: Dit is echt een gigantische investering die hier gebeurt.
0: Ja.
23: En dan kun je niet op één bezwaar tot het allerlaatst wachten. We horen het wel, maar wij gaan door.
0: Wat voor minister van Financiën was u eigenlijk in uw eigen ogen?
23: Dat is altijd moeilijk te zeggen. Nou, ik was streng, maar goed, als elke minister van Financiën.
0: Oh.
23: In die tijd hadden we ook enorme begrotingsproblemen met een tekort wat de 4% naderde. Schuld was 70%, banken vielen om. Dus ja, dat was een pittige tijd. Ja, strenge minister.
0: Ja, een strenge minister. Net zo streng als Eelco Heijnen dus eigenlijk.
23: Ja, het is gewoon de rol van de minister van Financiën. Je moet echt terugduwen, want niet alles kan.
0: Ja, streng op de regels, streng ook in Europa, ook jegens landen in het zuiden die het wat minder nauw namen met de begrotingsregels dan wij. Die begrotingsregels die staan nu ter discussie. Ter discussie gesteld door dezelfde Peter Wennick. U zat ook in zijn commissie. Namelijk de manier van begroten, dat is eigenlijk min of meer de zalmnorm. Hè? Dus dat je binnen de kaders, laten we zeggen, het geld uitgeeft. En als er meevallers zijn, dan gaan die in de algemene middelen. En als er tegenvallers zijn bij een departement, dan moet dat departement het zelf oplossen. Tot zover is de samenvatting min of meer juist, toch?
23: Ja, ik herken deze begrotingsregels, ja.
0: Ja, dat dacht ik al.
23: Ja.
0: Die gelden
23: komt
0: dus nog steeds.
23: Voor.
0: Ja, en nou zegt Peter Wennick, dat is middeleeuws. Want dat is het zogenaamde kasstelsel. Hè, dat is waar ook de ambtenaren van Financiën altijd mee rekenen. Onderaan de streep moeten de sommen knoppen. De departementen krijgen gewoon per jaar geld uit de lopende begroting. En met uitzondering van Defensie, waar dan een uitzondering voor wordt gemaakt, omdat er langjarige investeringen zijn. Maar dat geldt natuurlijk ook voor wegen, dat geldt ook voor innovatiesteunen, dat geldt ook voor nieuwe wegen inslaan in de economie. Vandaar dat hij.
23: Dat is het.
0: Sorry, nog even de zin afmaken. Vandaar dat hij dus pleit voor een andere manier van begroten. Namelijk, je moet een kosten-batenanalyse maken. Je moet ook op de langere termijn gaan kijken wat investeringen aan geld gaan opleveren. Bent u het daarmee eens?
23: Ja, daar ben ik het mee eens. Dat is een fundamenteel andere manier om naar de begroting te kijken, waarbij je onderscheid gaat maken tussen, zeg maar, consumptieve uitgaven die elk jaar terugkeren.
0: Ja, dus sociale zekerheid, en gezondheidszorg, onderwijs.
23: Zeker, een groot deel van de onderwijsuitgaven, maar ook een groot deel van de defensieuitgaven. Maar een ander deel is echt investeringen. Dat doe je nu, maar de baten daarvan vallen de komende 20 jaar, 30 jaar, soms wel 50 jaar.
0: Ja.
23: En dat. Het is niet zo dat daarmee een grote geldmachine wordt aangezet. Hè? Dat is nogal eens een misverstand. Dat we daardoor enorm veel budgettaire ruimte zouden creëren. Dat staan de Europese begrotingsregels ook niet toe. Maar het maakt wel dat we een ander debat met elkaar gaan voeren.
0: Ja.
23: In Den Haag gaan de discussies altijd over de consumptieve uitgaven. Ook nu weer. Koopkracht, bezuiniging op sociale zekerheid. Wel of niet box 3 belastingen. Is allemaal aan die kant. Terwijl de debatten veel te weinig gaan en dat dus ook veel te weinig ruimte wordt gemaakt voor die investeringen.
0: Maar waar moet dat geld dan vandaan komen? Want u zegt net, er is geen geldboom, dus er komen niet opeens allemaal euro's uit de lucht vallen. Dat is ook wat de huidige minister van Financiën zegt, zoals al zijn voorgangers ook. Een euro kan je maar één keer omkeren. Met andere woorden, het zou ergens vandaan moeten komen. Tenzij je de staatsschuld laat oplopen. Bent u daar dan een voorstander van?
23: De staatsschuld is op dit moment heel laag. Dus ja, daar zit ruimte in. Alleen het CPB zegt, ja, maar die ruimte die gaat al heel snel afnemen.
0: Ja.
23: En echt problematisch afnemen vanwege die oplopende consumptieve uitgaven. En hier zijn we nu bij de kern. Als je echt meer ruimte wil hebben langjarig voor investeringen in onze toekomst, dan zul je de consumptieve uitgaven onder controle moeten brengen. Dat is niet populair. Ik weet het, en hier gaat het politieke debat natuurlijk ook over.
0: Ja.
23: Of je zult de inkomsten aan de inkomstenkant omhoog moeten brengen. Maar je zult ruimte moeten creëren.
0: Maar hoor ik andere, ja, sorry?
23: Een ander aspect is dat wij in Nederland de discussie altijd beperken tot publieke uitgaven. En ook dat snap ik. Maar voor de Nederlandse economie zijn de private investeringen natuurlijk nog belangrijker. Die zijn groter in de omvang.
0: Ja.
23: Dan de publieke investeringen in de economie. En die private investeringen lopen fors terug. In technische termen, onze voorraad aan kapitaalgoederen. Dus wat hebben we eigenlijk staan aan fabrieken en machines, even populair gezegd.
0: Ja.
23: De waarde daarvan is gewoon aan het teruglopen. Het investeringsniveau, ook van ons bedrijfsleven, is al jaren aan het teruglopen. En ook dat is een grote zorg. Dus het hoeft niet allemaal van de overheidsbegroting te komen. We moeten ook nadenken over hoe krijgen we weer meer private investeringen in onze economie.
0: Goed, dan even naar die consumptieve uitgaven. De grootste consumptieve uitgaven zijn altijd sociale zekerheid, gezondheidszorg. Dat zijn de twee allergrootste departementen. Daar wil dit kabinet toch iets aan doen. En daar bent u het dus eigenlijk mee eens, als ik u zo hoor.
23: Ja, ik denk op de langere termijn dat je moet je zorgen dat die uitgaven gematigd groeien. Dus en liefst niet sneller dan, zeg maar, onze economische groei. Dus dan groeit de welvaart groeit mee met onze economische groei.
0: Ja.
23: Dat kan. In onze periode hebben we bijvoorbeeld de zorguitgaven toch echt een aantal jaren weten af te remmen. En toen ging de groei van de zorg ging terug naar 1,5%. En dat was in die tijd ook wel verantwoord, hè, gezien de economische groei. Daarna zijn de zorguitgaven weer veel sneller gaan stijgen. Ik weet niet waar we nu op zitten, 5, 6, soms 7% per jaar.
0: Ja.
23: En die groei gaat gewoon te hard. Dat vreet in de begroting, dat vreet in onze publieke middelen.
0: Ja. Dus je zult dan toch ook moeten bezuinigen op de zorg en op de sociale zekerheid, zegt u?
23: Ja, dat is onvermijdelijk. De wijze waarop je dat doet en welk deel je daar gaat halen, dan wel je via belastingheffing aan de inkomstenkant gaat binnenhalen. Hè, want je kunt de uitgaven onder controle houden en of de inkomsten vergroten.
0: Ja.
23: Dat is natuurlijk het hart van het politieke debat op dit moment.
0: Ja, goed. Dus uw advies aan Jesse Klaver is ook, laat dat bezwaar van geen bezuinigingen, nul bezuinigingen op de sociale zekerheid varen. En wees ook iets coulanter richting ombuigingen op het gebied van de volksgezondheid.
23: Ik geloof dat de heer Klaver heeft gezegd, ze moeten eerst van tafel voordat we verder kunnen praten.
0: Ja.
23: En dat is, en hij combineert dat met, hij vindt, de pro vindt, dat de vermogensbelasting omhoog moet. Dus dat ook aan de inkomstenkant.
0: Ja.
23: En ik geloof dat ook het bedrijfsleven in hun visie meer moet bijdragen. Snap je? Dus dit is linksom of rechtsom zal die begroting op orde gehouden moeten worden. Te meer omdat je, zoals Wennink ook zegt, er moet ruimte komen voor een hoger investeringsniveau.
0: Ja, maar goed, je ontkomt dus niet aan ombuigingen in de sociale zekerheid en in de zorg, zegt u. Want dat is trouwens ook wat dit kabinet voorstaat.
23: Precies, die kosten lopen sterk op en dat zul je moeten afremmen. Je moet proberen die kostenstijging in de pas te laten lopen met ons welvaartsniveau, dus met de economische groei.
0: Ja.
23: Als je erin slaagt om meer economische groei te genereren, dit is het leerstuk van Wenning, hè? Als je erin slaagt om meer economische groei te creëren, dan ontstaat er ook meer ruimte in de begroting en heb je dus ook, kun je weer geld vrijmaken voor die brede welvaart.
0: Twee dingen nog, met nog twee minuten op de klok. Eén, de box 3-discussie. Daar wordt ook vanuit het bedrijfsleven natuurlijk naar gekeken. Dat uitgelekte voorstel van Eelco Heijnen om de vermogenswinstbelasting in te gaan voeren en dan ergens tijdelijk dekking te moeten zoeken voor een gat van 15, 16 miljard euro. Bent u daarvoor?
23: Vermogensaanwasbelasting bestaat in heel veel landen. Dus in principe heb ik daar helemaal geen bezwaar tegen. Alleen als je het nu van het huidige stelsel naar dat stelsel overgaat, valt er een gat.
0: Ja.
23: Dat creëert natuurlijk wel echt een reëel probleem in de begroting. En ik kan me voorstellen dat een groot deel van de Kamer zegt, dat willen we niet. Waar niemand het over heeft, is het tarief in box 3. Dus we hebben het wel steeds over welk rendement moeten we hanteren.
0: Ja.
23: Forfaitair rendement of het werkelijk rendement en hoe dan.
0: Ja.
23: Ik hoor niemand praten over het tarief.
0: Maar tarief is 36% uit mijn hoofd, geloof ik. En dat zou dan 25% moeten worden. Heb ik het goed onthouden?
23: Ja, maar je kunt dus ook gewoon aan die knop draaien om dat gat van 16 miljard in te vullen. Het kan niet zo zijn, lijkt mij, tenminste dat lijkt me politiek toch een hele lastige, dat je een gat slaat in box 3 voor de komende jaren, zeg die 16 miljard.
0: Ja.
23: En dat het bedrijfsleven dat maar moet betalen. Of dat je de belastingdruk op arbeid verder verhoogt. Alle economische adviezen zeggen geen verdere belastingdruk op arbeid. Wel op vermogen, want daar is de belastingdruk laag.
0: Ja.
23: En pas op met nog meer belastingdruk op het bedrijfsleven. Dus in die balans zijn wel echt keuzes te maken. En ik snap niet dat de discussie niet meer gaat over het tarief in de vermogensbelasting.
0: Goed, er gaat gelukkig wel weer geld naar innovatie, naar het groeifonds. Daar krijgt er ook weer 330 miljoen bij. En er komt een investeringsinstelling.
23: Ja, en er komt een nationale investeringsinstelling waar ik zeer blij mee ben. Met een werkbudget van meer dan 6 miljard om te investeren in startende technologiebedrijven. Dus dat is echt heel goed nieuws.
0: Jeroen Dijsselbloem, kaplaarzen aan, helm op. Ik wens u veel plezier vandaag. Hartelijk dank voor uw tijd. Hier gaat Hila Noorzij verder met 1 Vandaag. Ik wens u een hele prettige middag en tot morgen.
2: Sven op 1 is een programma van Omroep WNL.
3: NPO Radio 1.
2: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
0: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
2: Tessa van Viegen.
6: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
2: En Mats Akkerman.
8: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
0: Ja.
8: Het C-woord is gevallen in ieder geval. In Den Haag.
2: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen.
0: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden 2 dagen
6: popcorn.
2: Haagse hindernissen.
0: Een operette.
2: Een podcast van WNL.
0: Politiek drama.
2: Nu op NPO Luister.
24: Overstappen voelt pas goed als alles klopt. Daarom maakt Leapmotor elektrisch rijden zorgeloos. Geniet standaard van veel comfort, scherpe prijzen en een Europees dealernetwerk. Maak jouw zorgeloze gevoel nog completer met voorraadkortingen tot €3500. Of private lease vanaf €259 per maand. Ontdek het op leapmotor.nl.
25: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
26: Appetito.
25: Appetito.
27: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
28: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
29: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
30: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
31: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
32: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
33: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
32: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
1: Wat je een leven lang hebt opgebouwd, wil je met een gerust hart doorgeven. Delen Private Bank helpt je om je vermogen zorgvuldig over te dragen. Met oog voor de volgende generatie. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
4: Wij zijn Medipoint.
5: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
9: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
5: En voor Harold met een sta-opstoel.
10: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
5: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
1: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
4: Medipoint.
5: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
2: NPO Radio 1, 12 uur.
12: Hila Noorzai.
13: Goedemiddag. Nederland is weer hard onderuit gegaan. Met alle extra miljoenen die in het onderwijs zijn gestopt, zijn Nederlandse kinderen niet beter gaan lezen. Zometeen hoor je meer in 1 Vandaag, maar nu eerst het NOS Journaal. En dat krijg je van Ewout Jong.
14: Een groep gedupeerde toeslagenouders en ondernemers doet aangifte tegen ambtenaren van het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Volgens de advocaat van de aangevers hebben ambtenaren bewijsmateriaal achtergehouden dat relevant was in het onderzoek naar het toeslagenschandaal. In april werd bekend dat de overheid een afgeschermde digitale bewaaromgeving had. Niet alle informatie zou zijn gedeeld met de onderzoekers. Volgens het kabinet was er geen sprake van opzet of strafbare feiten. Maar de gedupeerden zien wel genoeg reden om aangifte te doen tegen de ambtenaren. Kunstdieven hebben een slag geslagen in het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Vanochtend vroeg braken twee dieven in bij het museum in Cagnes-sur-Mer in de buurt van Nice. Ze namen 4 kunstwerken mee, maar lieten op de vlucht 1 van de gestolen schilderijen achter. Hun buiten is volgens het museum ongeveer 9 miljoen euro waard. De politie is op zoek naar de daders. Het is niet de eerste kunstroof in Frankrijk het afgelopen jaar. Zo werden bijna een jaar geleden 8 kroonjuwelen van Napoleon gestolen uit het Louvre in Parijs. Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea nog eens aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. In Den Haag wordt vanmiddag gedemonstreerd tegen bezuinigingen op de zorg en de sociale zekerheid. Een belangrijk punt is het plan om huishoudelijke hulp te schrappen uit de WMO, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Als dat doorgaat, heeft dat grote gevolgen, zegt deze man die ook gaat demonstreren.
15: Ik heb gewoon hulpmiddelen nodig om mijn dagelijks leven zo zelfstandig mogelijk te kunnen voeren. En weet je, de maatschappij is op dit moment heel erg ingericht op dat mensen zich zo lang mogelijk zelfstandig moeten kunnen redden. Maar ja, daar maak ik me wel zorgen over. Ik zie mijn toekomst daarin onzeker tegemoet.
14: De demonstratie is onderdeel van een bredere actiegolf van vakbond FNV richting Prinsjesdag volgende week. Morgen ligt een groot deel van het openbaar vervoer stil vanwege een 24-uur staking. De middelbare school in Almere blijft vandaag dicht vanwege een onveilige, risicovolle situatie, zoals de directie van het Nautilus College het noemt. Er is overleg geweest met de politie, die meldt dat de directie tot de sluiting heeft besloten. Wat de aanleiding was, is niet bekendgemaakt. Rijkswaterstaat is op de A28 begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug. Die werd gisteren in beide richtingen afgesloten. Doordat er onder de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld, was de constructie niet meer veilig. In Hendrik Ido Ambacht is een straatnaam veranderd na de veroordeling van een oud-burgemeester van de stad. De kade was vernoemd naar Herman J., die een jaar cel kreeg vanwege kinderporno. Op de bordjes staat nu weer Lage Kade, zoals de straat voorheen ook heette. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt uit internationaal onderzoek, waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. In 2018 kon een kwart ervan niet goed genoeg lezen. Inmiddels is dat dus fors opgelopen. Het probleem is het grootst onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Organisaties die zich inzetten voor lezen spreken van zorgwekkende cijfers. Minister Letchert besluit vanmiddag over de uitzendlicentie van Ongehoord Nederland bij de NPO. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. En dat was voor de minister het kantelpunt, zegt politiek verslaggever Ewout Kiewiet.
0: Ja, een omroep die met belastinggeld de verheerlijking aan verheerlijking van Hitler doet, dat heeft de boel toch wel doen kantelen, zegt ook het commissariaat van de media. Ja, er waren de afgelopen jaren wel al meerdere sancties, meerdere boetes voor de omroep. Eigenlijk al in 2023 kon staatssecretaris Oesloe de omroep uit het bestel halen. Zij deed dat toen niet. De omroep was toen pas een jaar op zender. Ja, en nu is er echt geen houden meer aan en gaat het dus alsnog gebeuren.
14: Minister Letchert kan rekenen op de steun van een grote meerderheid van de Tweede Kamer, bleek eerder al.
3: Wat ons betreft is het tijd dat de tijdelijke vergunning van Ongehoord Nederland wordt ingetrokken. Ik zie geen enkele juridische grond om dat niet meer te doen.
6: Dit filmpje, dat is een walgelijk filmpje, vind ik. Is dat een kantelpunt? Nee, dat is een druppel in een toch al ver overlopende emmer.
14: Het besluit van minister Letchert wordt rond 4 uur vanmiddag verwacht. Het weer in het oosten en zuidoosten tot de avond droog. Af en toe zon en 22 tot 25 graden. In het westen en noordwesten bewolkt met vanmiddag langdurig regen bij hooguit 18 graden. Vanavond overal regen, vannacht klaart het op. Morgen wisselvallig met een stevige westenwind, ook wat zon en een graad of 18.
13: Landverkeer, Robert Vriezen.
7: Twee files heb ik te melden en die staan allebei op de A12. Vanuit Arnhem naar Duitsland door de grenscontroles vanaf 7 naar 3 kilometer en een kwartiertje vertraging. De andere kant op de A12, vanuit Arnhem naar Utrecht. Daar wordt een vrachtwagen geborgen bij afrit Wageningen. 3 kilometer file en 10 minuten vertraging doordat de rechterrijstrook dicht is.
8: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de

0: Echt erfgoed. Elke dag. Al meer dan 100 jaar. Help je mee. Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
1: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen u misschien standaard advies geven, kunnen wij uw portfolio afstemmen op uw doelen en wensen. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
2: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Autotaalglas. De ster in ruitschade.
4: Opgelost. Autotaalglas.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met AVAS Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avas.nl. Succes begint met AVAS.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
8: Rustig, adem in,
7: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
8: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
9: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe brengen ze ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30 NTR NPO2.
10: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
11: Pas je eindelijk het perfecte shirt?

0: het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
4: Blijft Ongehoord Nederland onderdeel van de NPO? De publieke omroep wil dat de minister de vergunning van de omroep intrekt. Gaat dat vandaag gebeuren? En Julia, er worden noordelingen gezocht.
5: Ja, die moeten wel urine, bloed en andere medische gegevens durven af te staan. Waarvoor dat is, hoor je zo.
4: Nu eerst, het gaat slecht, heel slecht, met de leesvaardigheden van Nederlandse jongeren.
6: Hila Noorzaai.
4: En Julia van Gemert.
6: Eén vandaag.
4: Sterker nog, zelfs na miljoenen investeringen in het onderwijs gaat het bergafwaarts met de leesvaardigheid onder Nederlandse 15-jarigen, blijkt onder meer uit dat nieuwe PISA-rapport. Julia, noem ik het PISA of is het PISA?
5: Ik dacht wel ook PISA. Laten we het op PISA houden.
4: Leesvaardigheid,
5: we horen het denk ik zo. Het PISA-onderzoek is een groot internationaal onderzoek waarin de prestaties van 15-jarigen worden gemeten. En sinds de laatste meting in 2022 zakt Nederland op leesvaardigheid nog dieper onder het Europees gemiddelde. Bijna 4 op de 10 Nederlandse 15-jarigen presteert onder het PISA-basisniveau. Tussen 2003 en 2015 waren de leesprestaties redelijk stabiel. En daarna is een flinke daling te zien. En vandaag blijkt dat die doorzet.
4: Ja, en deze grote groep leerlingen lopen daarmee dus het risico om het onderwijs laaggeletterd te verlaten. Joyce Gubbels is een van de onderzoekers van dat rapport. Goedemiddag.
7: Goedemiddag.
4: U kunt mij vast vertellen of het PISA is, of PISA.
7: Ja, jullie hadden gelijk, het is PISA.
4: Kijk, check. En Albertine Gaatbeek, docent Nederlands op het Gomarus College in Groningen. Goedemiddag.
8: Goedemiddag.
4: En mevrouw Gubbels, ik begin bij u. Er is dus weer een daling te zien. Was u verbaasd?
7: Nou, eigenlijk wel, ja. We weten natuurlijk al langer dat de leesvaardigheid achteruit gaat van Nederlandse leerlingen. Maar dat het nu nog verder achteruit is gegaan, daar was ik wel verbaasd over.

0: Ja, want er is best wel veel geïnvesteerd. Had u verwacht van, nou, dan zouden we wel weer omhoog kunnen gaan nu?
1: Nou, omhoog is misschien nog net wat veel van het goede, maar ik had wel in ieder geval een minder grote daling of een gelijke prestatie verwacht. Het is nog wat vroeg om te denken dat die investeringen die de afgelopen jaren zijn gedaan zich al dusdanig uitbetalen dat het ook echt gestegen zou zijn in dit soort onderzoeken.
0: Ja, want het wordt ook wel gezegd, we meten het nu wel heel erg snel. Over de langere termijn zouden we misschien wel een verschil kunnen zien, maar dat komt dan te laat voor deze leerlingen.
1: Ja, voor deze leerlingen is het dan wat laat, al zijn ze natuurlijk 15 en zitten ze nog volop in het onderwijs.
0: Ja, maar ja, er zijn natuurlijk ook een paar die strakjes gewoon het werkveld ingaan. En die kunnen moeilijk lezen.
1: Ja, dat klopt. Ja, we zien in ieder geval dat een groot deel van de leerlingen, 39%, dat basisniveau wat PISA dan heeft bepaald, niet haalt. En ook die leerlingen zitten nog steeds nu in het onderwijs. Dus die hebben nog wel kans om dat bij te schroeven. Maar voor die leerlingen zal het wel lastig worden om straks goed mee te komen in de maatschappij.
2: En gaat het dan eigenlijk om lange teksten of boeken lezen, maar of ook om korte opdrachten bijvoorbeeld?
1: Beide. In het onderzoek zitten zowel korte teksten als lange teksten. Maar we weten uit het onderzoek van 2018, waar we voor het eerst die daling zagen, dat leerlingen vooral moeite hebben met die langere teksten. En dat ze eigenlijk best goed zijn in informatie opzoeken in korte teksten.
0: Ja, maar ik las dus ook dat het wel vergeleken kan worden met een functioneel analfabeet zijn. Moet ik het dan zo zien?
1: Nee, dat is echt wat anders. Deze leerlingen kunnen wel lezen. Ze kunnen ook gewoon informatie vinden in een tekst, zeker als dat een relatief korte tekst is over een alledaags onderwerp. Wat ze alleen lastig vinden is om daar dan ook betekenis aan te geven door daar conclusies uit te trekken. Dus als iets dan niet letterlijk staat, dan wordt het wat lastiger om dat uit de tekst te halen.
0: Ja, mevrouw Gaasbeek, merkt u dat ook?
3: Ja, ik merk dat wel. Aan de andere kant denk ik dat het een gevaar is. Het zijn zorgwekkende resultaten, dat zeker. Maar het is ook een gevaar volgens mij om de jongeren van nu dan weg te zetten als de generatie die niet leest, niet wil lezen of niet kan lezen. Ik zie vooral...
0: 40% is best wel veel, hè, mevrouw Gaasbeek?
3: Ja, zeker, zeker. Dus dat ontken ik ook niet. Maar het is voor mij ook een extra motivatie om ook kritisch eigenlijk naar onszelf te kijken. Van ja, wat kunnen wij deze leerlingen bieden? En misschien hebben we deze groep de afgelopen jaren wel te weinig aandacht gegeven. Er is geld hier naartoe gegaan. Dat waren vaak eenmalige subsidies, die dan ook weer afliepen. Dus ja, ik zou vooral willen kijken van wat kunnen we doen om deze groep jongeren weer...
0: Maar precies. Wat kunnen we doen? Want ik lees heel veel oorzaken. Hè? Aandachtspan wordt korter, de lessen vallen uit, leraren die voor de klas staan, die zijn er niet. Maar wat is nou de oorzaak? Want als je de oorzaak weet, kun je het ook niet verbeteren, toch?
3: Ik denk dat we moeten beginnen met... Kijk, je kunt niet beter worden in lezen door niet te lezen of weinig te lezen. Dus het begint volgens mij bij jongeren weer te laten lezen. Ze laten kennismaken met verhalen en echt vol inzetten op leesplezier, leesmotivatie. Op de een of andere manier wordt dat vaak op de basisschool heel goed gedaan. En dan zijn kinderboeken leuk, er is een kinderboekenweek. En dan komen ze op de middelbare school en dan zit daar een soort gat en... waarin we met elkaar dan soms ook... ik hoor als ouders zeggen van... met mijn puber, die leest niet hoor. Maar ja, jammer dan. Terwijl ik denk van dan moeten we juist die jongeren helpen in bijvoorbeeld het juiste boek vinden dat bij hen past. Zodat ze ook ervaren van... lezen kan ook leuk zijn. En die leeskilometers maken, zeg maar. En daardoor de leesvaardigheid uiteindelijk weer...
0: Maar mevrouw Gaasbeek, ik ben een 15-jarige, ik zit bij u in de klas, ik heb er echt totaal geen zin in. Hoe gaat u mij helpen?
3: We hebben een heel breed boekenaanbod op school. Dus ik zal dan, het helpt niet als ik tegen jou zeg, dit is misschien wel een leuk boek. Kijk maar even of je het in de bibliotheek kan vinden. Dat vind jij te veel moeite na schooltijd, dus dat ga je niet doen. Dus hoe ik dit soort leerlingen help is door te laten zien wat voor geweldige boeken er allemaal worden geschreven. En door dat ook heel dichtbij ze te brengen.
0: Maar hoe
3: ik
0: dan?
3: Lees best wel veel voor. En je merkt als je voorleest dat leerlingen dan sneller geneigd zijn om te willen weten van hoe gaat het verhaal verder. En ik investeer ook tijd in de leerlingen in de zin van je houdt dat niet van lezen, maar waar hou je wel van? Wat vind je interessant, zodat ik uiteindelijk ook voor jou een boek kan vinden dat bij je past. en waar je door je die succesvolle leeservaring kan opdoen.
0: Maar en u heeft zoveel leerlingen in de klas. Kunt u dit voor elke leerling doen? Dat gaat toch helemaal niet?
3: Nou, wij doen als sectie Nederlands heel erg ons best. Maar we zien het gelukkig niet als... Kijk, ik heb ook niet de illusie dat ik dit grote probleem... in de 3 uur Nederlands die ik per week per klas geef kan oplossen. Dus wij pakken het ook schoolbreed aan. Dus lezen doen we niet alleen bij ons eigen vak. Geven we veel tijd voor. Maar we hebben ook schoolbreed leeshalf uur. Dan leest iedereen. We hebben in alle boeken hebben we lokale... In alle lokalen hebben we boeken. Ja. We praten veel met leerlingen over boeken. We maken lezen ook zichtbaar. Dus door de school kun je het zien. We willen het lezen vooral ook heel erg normaliseren. Niet meer van, oh, dat is iets wat je dan misschien soms moet doen. Nee, dat is heel normaal. En dat kan je heel veel brengen.
0: Mevrouw Gubbels, nou worstelen we hier echt al heel erg lang mee. En het gaat blijkbaar niet beter. Wat moet er gebeuren nu concreet? Wat ziet u?
1: Ja, ik denk dat mevrouw Gaasbeek al een heleboel mooie dingen heeft genoemd. Er wordt natuurlijk vaak gekeken naar het onderwijs, omdat dit ook een onderwijsonderzoek is. Maar het kan niet alleen met het onderwijs opgelost worden. We moeten dat echt gezamenlijk doen. En dat begint al als leerlingen nog heel jong zijn, als kinderen heel jong zijn, dat ouders veel lezen, dat er veel voorgelezen wordt, dat ze inderdaad meegenomen worden naar de BIEB.
0: Vervolgens maar niet elk gezin doet dat, mevrouw Gubbels.
1: Nee, en daar is dan de taak aan de overheid en aan de gemeentes om te zorgen dat die BIEB toegankelijker wordt, dat het makkelijk is om daar te komen. En natuurlijk, daarna komt dan het onderwijs en die kunnen de leerlingen dan vervolgens ook helpen om daadwerkelijk te gaan lezen. En ik denk dat mevrouw Gaasbeek ook al een aantal dingen noemde. Het is niet alleen de taak van de docent Nederlands. Het is de taak van alle docenten, ook in het voortgezet onderwijs. En daarvoor moet dus ook structurele aandacht zijn, maar ook vooral structurele middelen vanuit de overheid, zodat de scholen daar ook de ruimte voor krijgen om dat te gaan doen.
0: En hopelijk gaat het dan weer omhoog. Of in ieder geval dat het stabieler blijft. Dat zou ook nogal fijn zijn. Joyce Gubbels, PISA-onderzoeker, en Albertine Gaasbeek, docent Nederlands. Dank jullie wel. Ja, GoVolta ligt overhoop met de NS over een binnenlandse treinverbinding. Wie bepaalt nu wie er mag rijden met de trein op het spoor? Nou, dat hoor je dus zo.
4: Eén vandaag.
0: Ja, Julia, zou jij het doen?
2: Bloed doneren, urine doneren voor levenslang onderzoek. Ik weet het niet.
0: Gegevens.
2: Maar voor het eerst in 20 jaar worden nieuwe deelnemers gezocht voor Lifelines, een medische biobank in Noord-Nederland, waar nu 90.000 mensen aan meedoen. En de telefoon staat al roodgloeiend, vertelt wetenschappelijk directeur Debbie van Baarle.
5: Mensen die hebben, onze huidige deelnemers en mensen die hebben aangegeven eerder geïnteresseerd te zijn als we weer open zouden gaan voor nieuwe deelnemers, die hebben gisteren eigenlijk ook al een bericht van ons gehad dat dit eraan komt. Dus heel veel mensen pakken meteen de telefoon en bellen ons van we willen ons aanmelden of hebben iemand om aan te melden.
0: Waarom zou je in vredesnaam je medische gegevens vrijwillig afstaan?
2: Nou, daar komt-ie. Er is wel een reden voor. Oorspronkelijk is dit een onderzoek van UMC Groningen. Dat is opgezet om de gezondheid van verschillende generaties te kunnen volgen. De gegevens worden gebruikt voor allerlei wetenschappelijke onderzoeken, ook in het buitenland.
5: En ik denk dat mensen heel bewust zijn van als ze daaraan meedoen, dat dat belangrijk is voor de gezondheid in Nederland. En anderzijds krijg je eigenlijk ook een gezondheidscheck op het moment dat je meedoet. We hebben een meetstraat waarin allerlei dingen van gezondheid worden gemeten. Je krijgt een ECG, wordt bloeddruk gemeten, we kijken naar longfunctie. En mensen vinden dat ook gewoon prettig. En die data delen we ook terug aan onze deelnemers.
2: Ja, dus ze weten ook wat ze zelf, hè, hoe ze ervoor staan in hun gezondheid. En één keer in de 5 jaar ga je dan door zo'n meetstraat en tussendoor vul je nog vragenlijsten in.
0: Ik dacht, dit doen ze gewoon voor het volk. Ja, gewoon niet eens uit eigen belang. Maar er zit natuurlijk ook altijd een stukje eigen belang in.
2: Zo is het.
0: Waarom is het alleen voor Noordelingen?
2: Nou, bij het opstarten was dat een behapbare regio, maar ook een regio die wat extra aandacht kon gebruiken.
5: Als je kijkt naar het noorden ten opzichte van andere gebieden in Nederland, hè, dat we daar een achterstand hebben in rijkdom, in welvaart, et cetera. En dus ook in gezondheid.
0: Oké. Dus al 20 jaar, wat heeft het tot nu toe opgeleverd?
2: Nou, Debbie van Baarle die heeft wat voorbeelden. Zo konden tijdens corona eenvoudig vragenlijsten uitgestuurd worden naar die deelnemers. En dat gaf inzicht in het psychisch welzijn in die periode. Maar ook onderzoek naar vrouwengezondheid bijvoorbeeld.
5: Bijvoorbeeld het RIVM heeft met onze data onderzocht wat de overgang doet met hoe vrouwen nog, waar ze last van hebben bijvoorbeeld in hun werkende leven. Ja, en dat zijn eigenlijk hele belangrijke inzichten allemaal.
0: En die gegevens worden denk ik wel anoniem verwerkt.
2: Ze benadrukt dat je geanonimiseerd die biobank ingaat. En ze zijn nu op zoek naar mensen onder de 40... die familie zijn van de huidige deelnemers. Want dat geeft dan inzicht in de erfelijke factoren.
0: Maar dat is niet meer zo anoniem.
2: Ja, nou ja.
0: en doet ze zelf mee, Debbie van Baarle?
2: Ja, nou, je zou denken, als directeur sta je natuurlijk te springen.
5: Ik mag niet en ik heb ook geen familielid. Dus ik mag mezelf dus nog niet aanmelden, nee.
2: Ja, ze woont pas sinds kort in Groningen, dus is nog geen echte Noordeling. Ja, ze zijn heel erg streng.

0: Avicii en Wake Me Up.
1: Welkom op station Amsterdam Centraal. Het is vandaag natuurlijk de dag dat voor de allereerste keer de GoVolta-trein gaat rijden tussen Amsterdam en Hamburg. En daar wilde ik natuurlijk voor de allereerste rit wel bij zijn, dus over ongeveer een half uurtje komt hij binnenrijden.
0: Ja, dat was dus een paar maanden geleden. Je hoorde vlogger Laurens Lorenzo. Maar de internationale trein van GoVolta wil de deuren nu ook openen voor de binnenlandse reiziger. De trein reist nu tussen Amsterdam en Berlijn. En instap of uitstap in Hengelo of Deventer, dat kan dus niet, maar dat wil het bedrijf wel. Maar daar zou de NS volgens GoVolta een stokje voor willen steken. Nou, wie bepaalt eigenlijk wie er op het spoor in Nederland mag rijden? Een vraag die ik ga stellen aan Wijnand Veneman, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit aan de TU Delft. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Grote vraag. Wie bepaalt er nou wie op het spoor mag rijden?
2: Ja, dat is een ingewikkelde. Eigenlijk doen we dat met z'n allen. De Rijksoverheid is de belangrijke speler daarin. Zeker wat betreft de treinen.
0: Nou wil ik zo graag het antwoord weten. En dan viel u weg, meneer Veneman. Dus u moet het even herhalen.
2: Ach, nee.
0: Wie bepaalt er nou? Wij allemaal. Dat is wat ik hoorde. En daarna moet u nog even verder gaan.
2: Oké, de Rijksoverheid is een belangrijke partij daarin. Die spreekt met NS over welke treinen er allemaal moeten rijden. Die treinen gaat de NS dan rijden. Dus voor het hoofdrolnet is dat een belangrijke partij. Maar er verandert iets. En dat is dat er open toegang gaat komen. Dat hebben we met z'n allen in Europa afgesproken. En dat werkt ook heel goed op de lange afstand. En dat is waar dus andere treinen, zoals die van GoVolta, ook op het spoor moeten kunnen.
0: En wat is open toegang?
2: Open toegang is een belangrijk verschil. Namelijk als jij en ik samen, of zelfs de mannen van GoVolta, een treinbedrijf willen beginnen en willen treinen gaan rijden. Dan kunnen we gewoon zeggen, oh, ik wil treinen rijden. En dus is dat helemaal niet onder controle van de Rijksoverheid. Maar gewoon, wij willen dat en we gaan die doen en we gaan het aanbieden.
0: Maar als dat dus kan, er is open toegang. Wat is dan het probleem als GoVolta dit spoor zou willen rijden? Of gaat het alleen om de internationale treinen?
2: Nou, dat open toegang werkt heel goed internationaal, dat is terecht. Maar op nationaal wordt het iets ingewikkelder, want er komen twee dingen dan op de hoek. Eén is, wat ik net al zei, er zijn strenge afspraken tussen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat en de NS. En wat de NS nu vraagt is, nu gaan die treinen ook tussen onze treinen doorrijden. Dat betekent dat wij minder inkomsten gaan krijgen. Wij krijgen beperkt subsidie. Wat gaat het nu betekenen? Gaat dit een flinke hap nemen uit onze concessie en moeten we dan meer subsidie gaan vragen? Hoe gaat dat werken? Dus dat is eigenlijk de vraag die NS nu stelt. En een tweede die ingewikkeld is in hoeverre gaat dit werken voor wat betreft de capaciteit op het spoor? Als je treinen vaker laat stoppen en in- en uitstappen, dan kan dat effecten hebben op het spoor en dan het ProRail nog een toets over doen. Maar ja, het klinkt allemaal heel simpel. Je laat wat internationale treinen van energieke initiatiefnemers er tussendoor rijden. Maar dan loop je dus aan tegen die twee dingen. In hoeverre fietst dat door de afspraken met NS heen? En de andere, in hoeverre is er capaciteit voor?
0: En nu stapt de NS dus naar de ACM. Waarom? De Autoriteit Consumentenmarkt?
2: De NS zegt dus, we hebben die economische toets niet gezien. Dat is allemaal ingebakken in hoe dit werkt. We willen graag zien of het een grote impact gaat hebben op onze concessie. En als dat zo is, dan willen we dat dat meegerekend wordt in hoe wij er zelf ook afgerekend worden.
0: Ja, maar GoVolta die dus zegt van, de NS die wil niet dat wij op dat spoor gaan rijden. Moeten we dat met een korreltje zout nemen dan?
2: Nou ja, dat is ook een beetje het spel. Er is een belangrijke spanning nu tussen die open toegang, die we ook met z'n allen willen, en die concessie die de NS heeft. Die concessie is strak onder controle van het Rijk. De NS moet daar doen wat is afgesproken, onder zeer beperkte subsidie. En daartussendoor komen dus de cynici, zou zeggen, gelukzoekers en de optimisten, zeggen energieke ondernemers, die gaan er tussendoor fietsen en die gaan daar een effect op hebben. Dat moet dat moeten we afwegen ten opzichte van wat we met z'n allen willen op het spoor. Die gecontroleerde concessie met allerlei aansluitingen en een kaartsysteem en waarvan we weten wat de dienstverlening is. En of een grote variëteit met allerlei andere vervoerders die iets anders bieden tegen een andere prijs.
0: Poeh, ik vind het wel lastig. Ja. Het is een beetje een overweging tussen wat willen we als volk?
2: Als land.
0: Ja, als land.
2: Ja, zeker. Ja, absoluut.
0: Ja, maar je wil uiteindelijk ook dat particuliere aanbieders misschien ook een kans krijgen op dat voorbeeld. Misschien werkt het wel heel goed.
2: Ja, maar je kan je voorstellen dat de treinen rijden, er zitten allerlei aansluitingen in, dus beperkte capaciteit. Op zeg maar de lange afstand naar Barcelona en of in landen als Zweden en Duitsland en Frankrijk en Spanje. Daar is best wel veel ruimte op het spoor. En dan kun je die andere treinen lekker toelaten. En daar is dus goede innovatie mogelijk. Je kan je voorstellen dat bij ons met veel aansluitingen, met treinen waarvan je de stoptreinen wil laten aansluiten bij intercities, waar je intercities op één perron wil laten aankomen, omdat je dan van de ene naar de andere kan overstappen. Al dat soort dingen ingebakken zitten. Die bakt de NS nu zelf erin.
0: Ja.
2: Maar als nu allerlei andere vervoerders daar tussendoor gaan komen, ja, dan verlies je dat. Dus ook daar is de afweging, wat gaan we hier verliezen? En gaat het beter worden door meer variëteit? Of gaat het slechter worden door minder gecoördineerde diensten?
0: Precies, dus open access is leuk, maar er is geen one size fits all. Dank u wel, Wijnand Veneman, hoogleraar infrastructuur en mobiliteit aan de TU Delft. Ja, het is de dag dat het mogelijk einde van Ongehoord Nederland aanbreekt. Hoe kijken mensen naar zo'n eventueel vertrek van de omroep uit het bestel? U hoort zometeen Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Maar nu eerst het NOS Journaal.
3: NPO Radio 1.
0: En dat krijg je van Ewout de Jong.
4: Dorald.
0: Sorry, Dorald.
4: Ja, geeft niks. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet, maar toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. Een middelbare school in Almere is vandaag gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. School voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overlegd met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Na nieuwe Russische raketaanvallen op Kiev zijn 2 mensen omgekomen en 10 gewond geraakt. De aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad begonnen weer nadat 2 Amerikaanse diplomaten waren vertrokken. Oekraïne heeft opnieuw in Rusland infrastructuur aangevallen. En kunstdieven hebben hun slag geslagen in het Renoir Museum in de buurt van Nice in Zuid-Frankrijk. Vanochtend vroeg namen 2 inbrekers 4 schilderijen mee met een gezamenlijke waarde van 9 miljoen euro. En op de vlucht lieten ze 2 daarvan achter. De Franse politie is nog altijd op zoek naar de daders.
0: Dankjewel, Dorot Megens. Nu verkeer krijg je van Robert Vriese.
5: File door grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf knooppunt Oud-Dijk 2 kilometer en 10 minuten vertraging. En de Harivlietbrug is even open geweest. Die ligt in A29 vanuit Rotterdam naar Bergen-op-Zoom. Nog 10 minuten vertraging bij Willemstad.
6: Eén vandaag. Hila Noorzai.
7: Bijna iedereen heeft het kunnen lezen of kunnen zien dat er vanuit Den Haag al gelekt werd dat het voorgenomen besluit waarschijnlijk zal zijn dat er verzocht gaat worden om de erkenning en licentie van Ongehoord Nederland in te trekken.
0: Ja, je hoorde hier de omroepdirecteur van Ongehoord Nederland. Om 4 uur 's middags dan is het moment van de waarheid voor de aspirant omroep. Minister van Media en Cultuur Rianne Letchert maakt dan wereldkundig of Ongehoord Nederland mag blijven. De licentie van de omroep lag al langer ter discussie, maar na een uitzending waarin een toespraak van Adolf Hitler te zien was, was de maat vol, of lijkt de maat vol te zijn. Joyce Boverhuis van het opiniepanel. Hi.
8: Hoi, goedemiddag.
0: Hoe kijken de panelleden naar het intrekken van die licentie van de omroep?
8: Nou ja, als dat echt zou gaan gebeuren, hè, dan zeggen toch wel ruim 6 op de 10 mensen in ons onderzoek. Er deden 21.000 mensen mee, dus dat is behoorlijk wat. Dat ze dat wel terecht zouden vinden. Want het beeld dat mensen in ieder geval hebben van de omroep is dat er vaak extreem rechtse meningen over de tafel gaan. Racistisch, fascistisch wordt het wel genoemd. Een panelet maakt ook wel de opmerking, het is ongehoord wat daar gezegd wordt. Ja, en wat mensen vooral niet goed vinden is dat de omroep toch wel regelmatig op of over het randje lijkt te gaan. Hè, als het gaat om verspreiden van nepnieuws, opruiing. Hè, ja, zeggen dat Hitler ook goede dingen heeft gedaan is wat dat betreft echt over de lijn voor mensen. En dan is dit eigenlijk geen omroep die geld van Nederlandse belastingbetalers zou moeten krijgen, vinden mensen. En ik zie ook dat de meesten vinden dat ON, Ongehoord Nederland, slecht zou zijn voor het imago van heel de publieke omroep.
0: Maar ik denk dat deze mensen, die jij hebt gevraagd in het panel, ook niet per se naar deze programma's kijken, toch? Van Ongehoord Nederland. Het is ook niet voor hen gemaakt.
8: Nee, nou ja, het is natuurlijk gemaakt voor een deel van de samenleving. En we hebben ook wel gevraagd hoor aan mensen van kijk je. En inderdaad, heb je gelijk in Hila, dan krijg je wel een iets andere uitslag. Van de mensen die echt kijken met enige regelmaat, zegt een kwart het overigens wel terecht te vinden. Dat het als de licentie zou worden ontnomen. Omdat ze zeggen, ja, we keken, maar ik ben er eigenlijk mee gestopt vanwege de vele onwaarheden. Aan de andere kant moet ik ook zeggen, van de kijkers zegt dus drie kwart dat ze willen dat ON blijft. Omdat zij zeggen, ja, weet je, het is vrijheid van meningsuiting. En juist bij de publieke omroep zou het rechtse geluid gehoord moeten blijven worden. Ongehoord Nederland heeft ook al maatregelen genomen. Hè? De hoofdredacteur die de uitspraken deed over Hitler, die is vertrokken. Dus ja, mensen vinden gewoon, het zou er moeten blijven.
0: Goed, we hebben ook contact met emeritus hoogleraar medierecht Wouter Hins. Meneer Hins, denkt u dat de minister de licentie gaat intrekken vanmiddag?
9: Ja, ik verwacht dat wel. Ja, die kans is nu erg groot geworden.
0: En hoe groot is die kans? Sorry, ik wil even een percentage weten om te weten waar ik op kan rekenen.
9: Dat is altijd verschrikkelijk gevaarlijk. Want als je de wedstrijd Ajax tegen IJsselmeervogels moet voorspellen, dan zeg je ja, dat gaat Ajax winnen. Maar ja, een ongeluk zit natuurlijk in een klein hoekje. Nee, ik denk dat de minister dit gaat besluiten. Er komt een voorlopig besluit vandaag. Het is niet een definitief besluit dat morgen Ongehoord Nederland van de buis afgaat. Dus er komt een voorlopig besluit. Ongehoord Nederland krijgt de kans om daarop te reageren. En dan volgt bijvoorbeeld over 2 weken, een definitief besluit. En ik denk dat besluit inhoudt, de voorlopige erkenning van Ongehoord Nederland wordt ingetrokken. En dan gaat het vervolgtraject in werking.
0: Is het wel eens eerder gebeurd dat een licentie is ingetrokken?
9: Nee. Het is wel eens gebeurd dat een omroep uit het publieke bestel verdween. Dat was in 2010. Dat was de omroep Link. Dubbel L Link. Dat was een omroep voor Groen Nederland. Een beetje de GroenLinks en Partij voor de Dieren. Goed, een beetje een andere achterban dan Ongehoord Nederland.
0: Dus. Ja, een klein beetje. En die omroep heeft het dus niet gered.
9: En die is eruit gegooid omdat er onvoldoende onderscheidend vermogen was ten opzichte van de bestaande programma's. Het was onvoldoende bijdrage aan de pluriformiteit. Nou, ook dat kun je Ongehoord Nederland niet verwijten, dat ze te veel lijken op andere omroepen.
0: Nee, dat klopt. Maar wat maakt het nou dat deze minister tot een ander besluit komt dan haar voorgangers? Want we zijn natuurlijk al een tijdje bezig.
9: Ja, 2,5 jaar geleden was dus ook een verzoek van de NPO tot intrekking van de licentie. En dat heeft de toenmalige staatssecretaris afgewezen met het argument, de echte toezichthouder op de omroep, dat is het commissaris voor de media. De NPO moet zich niet als een soort politieagent gedragen. En bovendien, er is een rode lijn. De inhoud van de programma's, daar moet de NPO zich niet mee bemoeien. Dat heb ik toen al een beetje een raar argument gevonden.
0: Waarom?
9: Eigenlijk om 2 redenen. Eén reden is dat de NPO zich voortdurend al bezighoudt met de inhoud. Via geldstromen en via het aanwijzen van de tijdstippen waarop uitgezonden wordt. Uh-huh. Dus ze doen al aan inhoudelijke keuzes. Waarom mag dat dan nu opeens niet? En nog belangrijker is dat de Europese wetgeving, de Europese verordening over mediavrijheid, zegt dat journalistieke keuzes moeten worden beoordeeld door zelfregulerende instanties en niet door een overheidsorgaan. En er staat expliciet bij, zelfs niet een onafhankelijk bestuursorgaan, zoals in Nederland het Commissariaat voor de Media.
0: Oké. Stel, hè, het komt tot dit besluit dat de licentie wordt ingetrokken. Welke programma's gaan de mensen dan missen?
8: Nou ja, we hebben gevraagd welke mensen de programma's gaan missen. En dat zijn mensen die zich toch echt wel vertegenwoordigd voelen, hè, door de omroep. Van alle mensen die deelnemen aan ons onderzoek is dat 14%. En als we dan kijken wat de politieke voorkeur is van mensen, zijn dat vooral kiezers van Forum voor Democratie en de PVV. Ja, zij zeggen ook, ja, als je vindt dat ON desinformatie verspreidt, zou je andere omroepen ook wel eens onder de loep mogen leggen. En ik zei het ook, als zij vinden dat het bij de publieke omroep ruimte zou moeten zijn voor het rechtse geluid, dan hoef je het er niet mee eens te zijn. Maar ja, dat is wel vrijheid van meningsuiting.
0: Ja, maar zou er dan ruimte moeten zijn voor die programma's, voor het rechtse geluid, wat het dan vertegenwoordigt, deze omroep?
8: Nou ja, dat zou je misschien weer verbazen, maar als we dat aan alle deelnemers vragen, dan zeggen het toch ook wel ruim 4 op de 10. Hè? Of als ON het niet doet, dan vinden ze wel dat iemand anders dat zou moeten doen. Want het is toch goed als ieder geluid ook in de openbaarheid te horen is. Hè? En of je nou links of rechts bent, daar kan er juist ook over discussiëren. En ja, als je het verbiedt, dan kruipen misschien mensen die zich hiermee verbonden voelen in de slachtofferrol. Dat kan misschien juist weer groter worden. Wat mensen zeggen, rechtse geluid is prima bij de publieke omroep. Maar als je maar houdt aan de feiten en zolang je maar niet Hitler verheerlijkt, zeg maar.
0: Ja, toch gebeurt in enige mate. Meneer Hins, zou de omroep opnieuw kunnen beginnen?
9: voor Nederland gelijk herstarten? Nee, dat kan niet. Ik ben het overigens eens met de stelling dat de publieke omroep de verschillende geluiden van de samenleving te gehoor moet brengen. En daar hoort dus ook bij een wat, of een, ja, gewoon een onversneden rechtsgeluid. Dat,
8: ja, maar ja, wat is dat en hebben we dat niet al?
9: Nou, zoals Ongehoord Nederland dat verwoordde, denk ik nog niet.
8: Maar is dat een onversneden rechtsgeluid? Want er zitten ook gewoon onwaarheden in.
9: Ja, nee, nou laten we dat even echt uit elkaar trekken. De ene vraag is, ben je het eens of volstrekt oneens met de inhoud van de programma's? En twee, voldoe je aan de maatstaven van goede journalistiek?
8: Ja.
9: Dat zijn echt twee verschillende dingen. Want goede journalistiek is niet een monopolie van linkse omroepen. Je kunt ook heel goed een rechtse omroep maken met goede journalistiek.
8: Klopt.
9: Nou, dat heeft de Ongehoord Nederland dus niet gedaan. En daar worden ze op afgerekend.
8: Goed, maar we gaan ze dus niet binnenkort weer zien als licentie wordt ingetrokken. Maar ze kunnen wel in beroep gaan dus.
9: Nee, want je hebt eens in de vijf jaar heb je dus een nieuwe ronde. Bij de vorige ronde zijn twee organisaties toegetreden. De Omroep Zwart en de Omroep Ongehoord Nederland. Ja, dan heb je dus een paar jaar verlengd nu tot met twee jaar. Dat het nu zelfs zeven jaar zou kunnen zijn. Maar ja, Ongehoord Nederland is nu tussentijds gezakt voor de beoordeling. En verdwijnt nu. En je kunt nu niet tussentijds even een nieuwe omroep erin moffelen. Dus de volgende ronde begint op 1 januari 2029.
8: Kijk, en volgens mij komen er dan omroephuizen. Maar goed, dat is een heel vermoeiend verhaal over de NPO waar we de luisteraar niet mee gaan vermoeien. We gaan het besluit van de minister in ieder geval afwachten. 4 uur vandaag. Dus Joyce Boverhuis en Wouter Hins, dank jullie wel. De haven in Deventer is weer open. Die was wekenlang dicht vanwege de lage waterstand. Wat dat betekent voor de regio, hoor je zo meteen.

0: Teddy Swims and Mr. Know-It-All. Ruim 5 weken konden schepen de Deventer binnenhaven niet in of uit. Door een lage waterstand in de IJssel bleven de sluisdeuren uit veiligheid dicht. En vanochtend om 6 uur gingen ze weer open.
1: De Prins Bernhardsluis en Hansenbrug in Deventer. Hier melden naast de sluis waar Gerard Groenveld, de havenmeester. Het water sijpelt hier door de sluisdeuren. Als je daar naar kijkt, blij?
2: Ja, zeker. De gemaal kan weer alles goed aanvullen.
1: Hoe heb jij de afgelopen weken beleefd?
2: Ze hebben ook andere functies en je gaat andere achterstallige dingen ga je even bijwerken. Dus ja, het is altijd nuttig, maar ik ben liever druk met schepen schutten en dingen oplossen in de haven. Er moet veel regen vallen, heel veel regen. Die paar druppels die we afgelopen 2 weken of week hebben gehad, dat zet geen zoden aan de dijk.
1: De zorg is er nog steeds?
2: Ja, zeker. Zeker. Ja.
1: Het is nog stil, hè?
2: Het is heel rustig. Dus er is geloof ik 1 schip onderweg met veevoer. Maar die heeft maar een beperkte lading bij zich. Zoveel kan er nog niet naar binnen toe. Maar het is wel onzeker nog, want ja, de waterstanden die fluctueren nogal. En die gaan weer naar beneden. Dus ja, dan hoop ik dat we open kunnen blijven.
1: Het is 6 weken geleden.
2: Klopt, dat we dicht zijn gegaan. Puur voor de veiligheid. Want als de sluisdeuren het niet houden, dan klapt tot aan Raalte de hele kanaal en het achterland aan water weg. En dan hebben we niks. Dat is een grote ramp.
1: Moet de haven worden aangepast?
2: Ja, ik heb daar persoonlijk wel een mening over. Niet over de haven, maar wel. We zijn bezig om de sluis groter, dus naar de 120 meter. Er is nu nog 100 meter wat erin kan. Het water kun je niet afdwingen natuurlijk. Hè? Je zou bij Zwolle of bij Kampen zou je een stuw moeten maken. Maar ja, dan heb je ook weer onkosten. Want dan kun je reguleren. En als je reguleert, dan kun je ook garanderen dat er water blijft. Want nu ben je afhankelijk van Driel, knooppunt. Van als daar boven de 6 meter komt, dan kunnen wij weer water krijgen. Komt het onder de 6 meter, dan gaat het water naar het Westland om daar de verzilting tegen te gaan.
1: Of veel bij kijken.
2: Ja, dat zijn niet.
1: Je denkt altijd maar als je hier overheen rijdt, een sluisje en dat is het.
2: Ja, ja, ja, en dan staat die rotbrug weer open, moet ik wachten. Maar ja, dat gaan dan wel iets van 40, 50 vrachtwagens onderdoor, hè? Normaal gesproken.
1: Maar er zijn nog helemaal geen schepen op dit moment doorheen gevaren?
2: Nee, nog niet. We hebben een paar keer proef gedraaid. En om de deuren weer dicht te krijgen, want ja, hout het werk. Dus dat krimpt als het niet onder water staat.
1: Dikke maand kritiek was het. Eerder meegemaakt dit?
2: 2018. Toen hebben we het ook heel laag gehad. En toen was het een heleboel nog niet onzeker van hoe sterk dat de deuren waren. Die berekeningen waren niet allemaal bekend. Toen hebben we uitvogeld dat tot 29, 30 centimeter boven NAP de deuren konden houden om te schutten. Maar daarna kun je ook niet meer bijvullen. Dus ja, dan wordt het heel, heel moeilijk.
1: Dat was havenmeester Gerard Groenveld. Inmiddels ben ik bij betonbedrijf Bruil. En dat ligt aan de haven. De betonwagens staan tussen hoge silo's, transportbanden en grote hopen zand en grind. Maar aan de kade ligt nog geen enkel schip. Guido, jij bent die uitvoerder bij Bruil. Is er vanmorgen taart gegeten omdat de sluizen weer open zijn gegaan?
3: Niks, geen taart. Er wordt maar niks, geen schepen aanvoer. Totaal niet.
1: De sluizen kunnen wel open, maar het water staat nog eigenlijk te laag. Hè?
3: Ja, de aanvoer via de IJssel is gewoon, het water staat veel te laag. En als de sluis open gaat, ja, het water loopt weer weg.
1: Weken duurt het al, hè?
3: Tot waarschijnlijk eind van het jaar. En dan is misschien een kans dat er weer wat komt.
1: Maar er komen al schepen, zei de havenmeester, straks doorheen.
3: Ja, maar die hebben bijna niks bij zich. Maar gesproken, een schip van 1200 ton neemt misschien maar 400 ton mee. Dus moet dubbel betaald worden. Sluis is duur. Wat ze bij zich hebben, wordt dubbel betaald. Dieseltoeslag, extra toeslag erop. Dus wordt allemaal duur, duur, duur.
1: Want jullie moeten nu alles vervoeren over het asfalt?
3: Ja, over het asfalt. Dus ja, het is wat we normaal per schip brengen is 400 ton, 500 ton, 600 ton, 1300 ton. Dat moet dan in keepers en die nemen maar 30 ton mee. Reken maar na.
1: Ik was net ook even bij Doc, hier vooraan. De directeur heeft geen tijd, ik kon me niet te woord staan. Maar hij zei, wij hebben heel veel problemen. We moeten zelfs personeel naar huis gestuurd.
3: Nou, dat is hier nog niet het geval. Gelukkig nog niet, maar er is hier werk zat. En je hebt per dag zoveel nodig. En iedere dag wordt het meer. En nog meer. En nog meer. En dan kun je op een gegeven moment niet meer aanvoeren. En dan blijft het hangen. En dan zullen we toch het werk moeten minderen. Dus ja.
1: Zweten geblazen?
3: Water. Er moet heel veel vallen. De Rijn is al iets gestegen weer. Maar wat hier komt is gewoon, het zakt er maar weer. De saus gaat weer open, maar er is geen aanvoer. Totaal niet. Niks mogelijk.
0: Je hoorde een verslag van Joris Kreugel. Op dit moment staan er duizenden mensen op het Malieveld in Den Haag om te staken tegen bezuinigingen op sociale zekerheid. De vakbonden voelen dat ze de politieke wind mee hebben. Want het minderheidskabinet kan alle steun gebruiken, ook buiten de Tweede Kamer. Maarten Keunen, hoogleraar sociale zekerheid en arbeidsverhoudingen aan de UvA, en verslaggever economie Marloes Lemson. Goedemiddag beiden.
4: Goedemiddag.
5: Goedemiddag.
0: Goed u te horen. Marloes, ik begin bij jou. Waarom gaan de vakbonden de barricades op nu, ineens?
4: Ja, ze hebben eigenlijk op allerlei fronten een soort perfect momentum. Zowel politiek als inhoudelijk. Het komt eigenlijk allemaal samen. De vakbond heeft net sinds 1 mei een nieuwe voorzitter. Dat is Hans Spekman, een oud-PvdA'er. En het kabinet, het huidige kabinet, stelt allerlei bezuinigingen voor op de sociale zekerheid. Nou, iets waar FNV en de vakbonden natuurlijk tegen zijn. Daar willen ze graag actie tegen voeren. En misschien nog wel het belangrijkst is gewoon de hele huidige politieke constellatie met een minderheidskabinet. Dus ze moeten op zoek naar steun. En daarvoor is het ook wel heel handig als de vakbond het eens is met hun plannen. En dat is nu natuurlijk niet zo. En dus gaan ze staken.
0: En wat voor bezuiniging zijn het?
4: Het kabinet wil eigenlijk een heleboel doen. Ze wil de eerste AOW-leeftijd verhogen. Nou, daar zijn ze eigenlijk al door de pomp gegaan. Dat gaan ze niet meer doen. Wat ze nog wel van plan zijn, is een verkorting van de WW. Korten op de uitkering voor mensen die langdurig ziek zijn. En het verhogen van het eigen risico. Nu zijn er al wat Prinsjesdagplannen uitgelekt vorige week. En daar bleek wel uit dat ze sommige bezuinigingen willen uitstellen. Dus dat pas later ingaat, pas vanaf 2028. Maar daarvan zegt de vakbond dan, dat is niet genoeg. Wij willen gewoon dat al die bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan. En dan gaan ze dus de barricades op.
0: Ja, meneer Keunen, nu is Hans Spekman sinds 1 mei, geloof ik, aangetreden als voorzitter van de FNV. Hoe doet hij het tot nu toe?
5: Nou, ik denk dat hij na al het gedoe wat er geweest is bij de FNV in de afgelopen jaren druk bezig is om weer eenheid te creëren. Dat doet hij overigens niet alleen, hè. Dat doet hij ook met Nina Kooijman en de rest van het bestuur. Hij is veel in de media. Hij is niet bang. Hè? Hij is niet bang om af en toe zijn boute uitspraak te doen. Hij straalt heel veel actiebereidheid uit.
0: Hij vliegt af en toe ook wel eens uit de bocht, of niet?
5: Hij vliegt wel eens uit de bocht met een flapdrol hier en daar, maar... Ja. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Hè. Dat geeft wel een beetje smoel aan de vakbeweging.
0: Ja, is dat leuk of kan dat ook iemand schaden?
5: Nou, kijk, ik denk zoals hij het doet, valt dat wel mee eerlijk gezegd.
6: Ja, dat is slimme marketing. Ja. Dat hij zo zichtbaar is en dat hij zo uitspreekt.
5: Ik vind het heel goed van hem, ja. Zeker. Dat heeft de vakbeweging wel nodig na wat grijze jaren. Dus.
0: Marloes, nu zei jij al net, die vakbonden hebben een enorme machtspositie gekregen.
4: Ja.
0: En dat komt dus uiteindelijk door het minderheidskabinet?
4: Ja, ze hebben echt die machtspositie gewoon hop in een schoot geworpen gekregen door Rob Jette eigenlijk. Want het kabinet zelf krijgt de begroting niet rond. En er is ook nog een heel groot ander probleem. Dat heeft te maken met de belasting voor mensen die vermogen hebben. De box 3, de vermogensbelasting. Daar komt het kabinet ook niet uit. En nu zeggen ze, nou, polder, dat zijn de werkgevers en de werknemers samen. Maar de vakbonden zitten daar dus ook in. Heel veel plezier hiermee. Los onze problemen maar op. En zo geef je dus natuurlijk een ander gremium dan dus heel veel macht, los van de politiek. En wat ook echt meespeelt is dat Hans Spekman, die is van de PvdA, heeft hele warme banden met Pro. Als Pro de kabinetsplannen zou steunen, dan zou er een meerderheid in beeld komen in de Eerste en Tweede Kamer. En zij houden elkaar heel erg vast. Dus Hans Spekman verbindt zijn lot bij deze een beetje aan de politieke partij Pro. Want als zij het allebei steunen, dan zou die begroting er kunnen komen. En wat dit kabinet heel belangrijk vindt, is dat er maatschappelijke rust komt. Ja, dat klinkt dan eigenlijk heel vaag. Maar dat betekent eigenlijk dat ze hopen dat de vakbonden ook voor hun plannen zijn. Zodat er minder gestaakt wordt, minder op het Malieveld gestaan wordt. Nou, dat lukt tot nu toe niet helemaal, dat merk je. Maar soms denkt zo'n kabinet dan ook van, nou, laat ze maar even actie voeren. Dan gaan ze daarna wel met ons om tafel. Dan hebben ze in ieder geval even hun actie gevoerd.
0: Ja?
4: Beetje zo'n gevoel van laat ze maar even, dan kunnen we daarna misschien met ze aan tafel.
0: Wordt daar echt zo ook over gedacht?
4: Ja, want Jette die hoopt echt dat hij nog een sociaal akkoord kan sluiten, zo heet het dan, met werkgevers en werknemers, waardoor er dan rust zou komen, dus minder acties en demonstraties en stakingen. En dan denken ze wel even van, nou laat ze nog maar even alles van de daken schreeuwen, dan komen ze daarna misschien aan tafel.
0: En dan komen ze weer aan tafel. Ja. Meneer Keunen, denkt u dat zo'n sociaal akkoord er komt? Meneer Keunen? Ik hoor een echo. Marloes, denk je dat sociaal akkoord er komt?
4: Nou, het kabinet hoopt het, maar ik denk dat het eigenlijk steeds verder uit zicht komt als je ziet hoe de vakbond zich opstelt. Dan kun je zeggen, nou, dat is strategie, ze doen gewoon even extra hard. Maar bij de vakbond is echt heel veel irritatie te horen over dat ze vinden dat dit minderheidskabinet gewoon tot nu toe niet functioneert. Dat ze denken van, joh, je moet eerst even je zaken intern op orde hebben. Het in principe met z'n drieën eens zijn als VVD, CDA en D66. En daarna dan nog steun zoeken bij andere partijen en bij de vakbonden en bij de werkgevers. Maar doe eerst even je eigen werk. Dat is wel heel erg het gevoel wat daar leeft. Dus echt wel veel irritatie.
0: Meneer Keunen,
7: Ja.
0: Ah, fijn, ik hoor u weer. Nu heeft de FNV dus inderdaad, Marloes zei het al, een sterke band gehad met de PvdA. Hoe zit het nu met Pro? Hoe dicht schuren die tegen elkaar aan?
7: Wat wel pikant is dat Spekman natuurlijk in eerste instantie tegen de fusie was van PvdA en GroenLinks.
0: Oh ja.
7: Maar tegelijkertijd was hij ook een van de hoofdsprekers op het congres waar Pro is opgericht. En daar is hij toen ook lid geworden van Pro. En heeft hij de mensen van Pro opgeroepen om allemaal lid te worden van de FNV. En ze zijn dus echt heel sterk hun best aan het doen om een soort nieuw sociaal-democratisch front te vormen.
6: Maar er staan niet allemaal Pro-mensen op het veld nu te protesteren, toch?
4: Sterker nog, ze maken samen filmpjes op social media. Dus het is nu zo'n filmpje en dan zie je Jesse Klaver zeggen: ik sta nu naast de echte Hans Spekman. Ze zijn een soort samen zich aan het profileren.
0: Oh.
7: Dus ze zijn echt heel erg met elkaar bezig. En dat, dat proberen ze echt wel een soort van machtsblok van te maken, denk ik.
4: Ja, ze maken elkaars onderhandelingspositie daarmee ook beter. Want als je het met Hans Spekman eens wordt, word je het misschien ook met Jesse Klaver eens. En vice versa als kabinet.
0: Maar zou Spekman dan ook van die spindokters achter de schermen hebben? Of komt het echt uit zijn eigen koker allemaal?
4: Nou, als je tegen Spekman het woord profileren of PR uitspreekt, dan zegt hij eigenlijk al: ja, maar daar doe ik nooit aan. Want ik ga gewoon voor de inhoud en deze bezuinigingen van tafel krijgen. En dat is waarschijnlijk wel waar. Maar een vakbond is ook gewoon een organisatie die zichzelf moet profileren. Ja, dat hoort er wel bij.
0: Dus er hoort wel PR bij.
4: Ja, daar horen deze stakingen natuurlijk ook bij.
0: Ja, meneer Keunen. Het is een moeilijke vraag. Maar wie heeft er meer macht momenteel, Jet of Spekman?
7: Ik denk nog wel Jet, hoor. Dat, de vakbeweging is ook niet zo machtig. Maar Jet is het wel in een moeilijk pakket, omdat hij toch aan die minderheidsregering is begonnen. En dan heeft hij die vakbonden eigenlijk nodig.
0: Ja.
7: Dus hij geeft een sterkere positie dan ze hadden voordat Jet aan de macht kwam.
0: Ja.
7: Dat zeker.
0: Dus het is eigenlijk voor het eerst in zijn lange tijd dat de vakbonden de wind weer mee hebben?
7: Daar lijkt het wel op, ja. Dat gevoel hebben ze zelf ook heel erg. Ja, dat ze echt in een momentum hebben.
0: Ik voel het ook helemaal. Dit is het moment voor die mensen op het Malieveld. Ik snap wel dat als je daar staat, dat je denkt: ja, we gaan het er doorheen duwen.
4: Nou ja, zo van nu moeten we het proberen. Maar aan de andere kant heb je natuurlijk ook nog de rechterkant waar de politiek een deal mee zou kunnen sluiten in de Kamer voor de Begroting. Je hebt ook nog de werkgevers, zeg maar dit hele polderoverleg. Om tot afspraken te komen op het gebied van sociale zekerheid heb je niet alleen maar FNV voor nodig. Of alleen maar de vakbonden, de werkgevers. Die zitten daar ook nog in de Malietoren mee te praten. Ja, en die hebben ook zo hun eisen. En dat is natuurlijk wel tegengesteld aan wat FNV wil.
0: Dankjewel. Ik ben weer helemaal geland, Marloes. Dank je.
4: Mooi.
0: Maarten Keunen en Marloes Lemmensom, dankjewel beide. Vanavond in onze uitzending op televisie hier meer over. Dat is 6:30 op NPO 1. Ja, straks spiegeltje, spiegeltje aan de wand. AI bepaalt tegenwoordig de schoonste van het land. Hoor je zo meteen na het nieuws van 1 uur.
8: NPO Radio 1. Bond. Goed ingelichte kring. Met Patrick Lodiers.
9: Waarin we elke zaterdag de scherpe randjes van het nieuws opzoeken.
10: De snelweg is geen plek om te demonstreren. Daar hebben we zat andere plekken voor in het land.
11: Het is eigenlijk een droneoorlog. Mensen zonder armen, zonder benen. Het is een soort zombie-apocalypse, wordt het ook wel genoemd.
12: Mijn gevoel is een beetje dat de grens van wat we normaal vinden met AI steeds een beetje verder aan het opschuiven is.
13: Dus mijn rol thuis is echt, daarom zit ik hier. Dat het wel op prijs wordt gesteld, wat ik zeg.
8: Goed ingelichte kring. Zaterdagmiddag om 4 uur. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer.
14: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
15: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
16: Ah, mam?
17: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
14: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
17: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
18: Mensen vragen me vaak: hey Gullit, helpt dat Vitapro nou echt? Tja, voor mij dus wel. Anders zou ik het toch niet gebruiken? Kijk, het houdt bijvoorbeeld mijn spieren lekker soepel, want er zit dus vitamine D in Vitapro. Nou, ik zou het gewoon lekker zelf proberen en een keer bestellen op vitapro.nl.
19: Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Woehoe! Nu 1 jaar
16: jaar internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl.
19: Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
20: Dus, heb jij VitaPro al besteld op vitapro.nl?
21: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
8: NPO Radio 1. 1 uur.
22: Suzanne Bosman.
0: Dat ben ik niet. Maar wel zometeen suiker of zoetstof voor limonade. Nou, van suiker is het effect bekend, maar hoe zit het met zoetstof? Volgens acteur Marcel Hensma is er over de langere termijn nog niet zo heel veel over bekend. Is dat zo? En maakt het uit? Dat hoor je zometeen van mij. Hila Noorzij in Feit of Fictie. Maar je hoort nu eerst het NOS-journaal. En dat krijg je dan weer van Ewout de Jong.
23: Ja, klopt. De man die door de Duitse politie werd gezocht in verband met aanslagen op het elektriciteitsnet is gepakt. Dat meldde Duitse media. Correspondent Gien Balduk, waar zou die man zijn gepakt?
24: Ja, deze Daniel V. zou gepakt zijn bij een verkeersafzetting in de buurt van een elektriciteitscentrale in de buurt van Aken. Waar gisteren ook een sabotagepoging is voorkomen. Toen werd er op tijd werd het materiaal gevonden dat daar was geïnstalleerd om een nieuwe sabotage aan het stroomnetwerk mogelijk te maken. En klaarblijkelijk wilde deze verdachte terug naar de locatie gaan. En hij is volgens Duitse media ook gepakt met een aantal explosieven op zak. En hij zou vervolgens wel zonder tegenwerking meegewerkt hebben aan zijn arrestatie.
23: Oké, waar wordt hij precies van verdacht?
24: Nou, het begon allemaal een week geleden met maar liefst 2 sabotagepogingen die ook deels succes hadden. In de dagen daarna waren er nog een aantal andere sabotagepogingen, met name helemaal in het westen van het land en helemaal in het oosten van het land. Bij 2 van die pogingen heeft het ook daadwerkelijk tot een kortsluiting geleid. En een tijd lang is het elektriciteitsnetwerk ook daar echt, heeft daar schade van ondervonden. En wat opviel is dat de modus operandi bij al die sabotagepogingen, gelukte sabotage, hetzelfde was. Het kwam neer op dat deze man een soort gebouwde lanceerinstallaties heeft gebouwd en vervolgens daarmee een draad over hoogspanningslijnen heeft kunnen spannen en zo kortsluiting heeft kunnen veroorzaken. Je zou het een soort huistuin- en keukenaanslag kunnen noemen, maar de politie zegt wel dat hier echt wel vaardigheden voor nodig zijn om überhaupt te weten hoe zo'n stroomstoring teweeggebracht kan worden en ook überhaupt aan deze middelen te komen. En daarom wordt er ook wel van uitgegaan, want die werkwijze zo gelijk is dat het ook om een en dezelfde dader of dadergroep gaat.
23: Oké, is hij de enige die wordt gezocht?
24: Nou, hij is in ieder geval de enige die in beeld is. Mm-hmm. En dat heeft hij ook aan zichzelf te danken, doordat hij brieven heeft verstuurd, onder meer naar de politie en ook naar een aantal Duitse kranten, waarin hij de daad heeft opgeëist en heeft gezegd dat hij deze acties heeft ondernomen omdat hij tegen fossiele energie is. Dus als klimaatactivist heeft hij zich op die manier kenbaar gemaakt. Maar wat toch wel opvallend is dat het een hele reeks aan sabotageacties zijn geweest, met meerdere explosieven verspreid door het land. De eerste 2 incidenten vonden kort na elkaar plaats, terwijl daar minstens 7 à 8 uur rijden tussen die 2 locaties is. Dus ja, het is logisch dat er ook wordt gedacht aan mogelijk nog meer verdachten. Aanvankelijk ging de minister van Binnenlandse Zaken ook uit dat het mogelijk ook om een buitenlandse actie zou kunnen gaan. En dan werd er in de richting van Rusland gedacht dat zij met zogeheten hybride aanvallen het Duitse stroomnetwerk wilden saboteren. Tegelijkertijd werd ook de optie opengehouden van een radicaal linkse of anarchistische organisatie. Maar nu lijkt het dus op dit moment om slechts 1 klimaatactivist te gaan. Maar het onderzoek gaat natuurlijk nog in volle gang verder. En dat kan mogelijk ook naar andere arrestaties leiden.
23: Dankjewel, correspondent Gien Balduk. Rijkswaterstaat is begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergenbrug in de A28. Die werd gisteren afgesloten in beide richtingen omdat de constructie niet meer veilig was. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Hoe lang de afsluiting gaat duren, dat kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. In november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Vanwege de afgesloten brug liep het verkeer vanochtend al vroeg vast op de A28. En ook rondom Nijkerk stond het verkeer stil door sluipverkeer. Voor zeker één dag blijft een middelbare school in Almere gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg met de politie. Die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet, toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. Rusland heeft de aanval op Oekraïne hervat na het bezoek van Amerikaanse bemiddelaars aan Kiev. Die waren in de hoofdstad om te onderhandelen over een einde aan de oorlog. Kiev werd aangevallen met ballistische raketten. Zeker 2 mensen kwamen om het leven en 10 mensen raakten gewond. FC Utrecht en Go Ahead Eagles spelen over een uur de laatste 26 minuten van de wedstrijd die zaterdag werd gestaakt. Aanhangers van de Utrechtse voetbalclub gooiden vuurwerk en drinkbekers op het veld in het stadion Galgenwaard. Bij de wedstrijd mag nu geen publiek meer aanwezig zijn. Sportverslaggever Jan Kees van der Kun.
1: Nu wordt het een leeg stadion. Dat is dan de straf om 2 uur vanmiddag. Bij een 3-1 achterstand voor Utrecht. Normaal gesproken moet Go Ahead Eagles dat nog wel over de streep zien te trekken. Aan de andere kant, ja, in 25 minuten. Ze hebben ook weer even nieuwe plannen kunnen smeden. Is er nog wel wat mogelijk voor Utrecht?
23: FC Utrecht heeft op basis van camerabeelden de eerste personen geïdentificeerd en lokale stadionverboden uitgedeeld. In Nederland hebben 1 op de 5 volwassenen moeite met basisvaardigheden zoals lezen, schrijven of rekenen. In Katwijk is dat zelfs 1 op de 4. Deze week wordt daarom extra aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Het gebeurt in onder meer bibliotheken met taalkursussen. Deze vrouw had ook moeite met lezen.
2: Als volwassenen wil je je kinderen voorlezen. De bus. Ik moest van Dongen naar Tilburg voor de eerste keer. Ik kan je vertellen, ik kwam in Eindhoven uit. Ja, en ik was ook toen nog niet zo van aan de chauffeur van... Kun je zeggen wanneer ik moet daar en daar zijn? Kun je zeggen wanneer ik eruit moet? Dat durfde ik toen niet.
3: Want je schaamt je dan?
2: Ja.
23: En nu is al jaren taalambassadeur en helpt ze anderen. Het weer in het oosten en zuidoosten tot de avond droog. Af en toe zon en 22 tot 25 graden. In het westen en noordwesten bewolkt met vanmiddag langdurige regen bij hooguit 18 graden. Vanavond overal regen.

0: graden. In het westen en noordwesten bewolkt met vanmiddag langdurige regen bij hooguit 18 graden. Vanavond overal regen, vannacht klaart het weer op. Morgen wisselvallig met een stevige westenwind, ook wat zon en een graad of 18.
1: Dankjewel. Dan de verkeersinformatie krijg je van Robert Vriezen.
2: Er is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen op de A58 vanuit Tilburg naar Breda bij knooppunt Galder. 10 minuten vertraging daar, doordat er één rijstrook dicht is. En helemaal dicht is de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam, na een ongeluk met een vrachtwagen bij de Oosterscheldekering. En de weg is dus in beide richtingen dicht.
3: NPO Radio 1. Avro Tros.
1: Ja, liever gewone suikers of zoetstoffen, wat is gezonder?
4: Ja, acteur Marcel Hensema die kiest voor zijn eigen limonademerk voor gewone suiker. Volgens hem is het namelijk niet bewezen dat kunstmatige zoetstoffen gezonder zijn. Maar klopt dat wel? We zoeken het uit in Feit of Fictie.
1: Dat is straks. En kan de NAVO de rekening oppakken voor het onderhoud aan onze achterstallige bruggen? Zometeen meer in Vraag 1 vandaag. Maar nu eerst schoonheid en AI.
5: Hila Noorzaai.
1: En Julia van Gemert.
5: 1 vandaag.
1: Mooie mensen verdienen meer, ze leven langer en ze hebben meer kwaliteit van leven. Nou, met die claims verleiden online AI gezichtscans je. En dus kun je voor maar €150 een rapport van 30 pagina's bestellen over hoe jij je uiterlijk het beste kan veranderen. Lotte Willemsen, bijzonder hoogleraar strategische communicatie aan de UvA. Goedemiddag.
6: Goedemiddag.
1: Hoe werkt zo'n gezichtscan?
6: Zo'n gezichtscan werkt als volgt. Je uploadt een foto van je gezicht. En vervolgens wordt dus met AI bepaald hoe jij je uiterlijk kan verbeteren. En dan volgt er een rapport waarbij er bijvoorbeeld wordt voorgesteld om een filler te doen in je kin. Of een ooglidcorrectie. Of maar ook je haarkleur te veranderen. Een 13-tellend rapport met allemaal lichaamsverbeteringen.
1: En die lichaamsverbeteringen, waar is dat dan op gebaseerd? Want wat is dan mooi?
6: Ja, dat is een hele goede vraag. Goed om te vermelden is dat dit op zich niet nieuw is. Hè. Mensen vragen anderen ook vaak om advies om hun gezicht te verbeteren. Ja. Dat gebeurt ook online in communities. Waarbij mensen een foto uploaden en andere mensen suggesties kunnen geven. Alleen nu gaat het om AI. Dus op basis van een specifiek algoritme waarvan je niet weet hoe die werkt, komt er dan een heel voorstel, zo'n rapport van 13 pagina's, met al die suggesties.
1: Heeft u het zelf geprobeerd?
6: Nee, ik heb het zelf niet geprobeerd, nee. Maar wat ik wel lees online is dat mensen bijvoorbeeld zo'n app hebben gebruikt, zoals Coves. En dan zeggen ze, nou, ik was eigenlijk benieuwd of de neus waar ik onzeker mee ben, of zo'n app dan daarmee suggesties komt. Maar in plaats van alleen die neus worden dan tientallen andere suggesties ook gedaan. Waarna mensen toch wel rapporteren onzeker te worden.
1: Ik denk dan ook bij mezelf, kijk, als we zo'n ideaalbeeld hebben en daar gaat AI dan naar handelen. Krijgen we dan niet zo meteen allemaal hetzelfde gezicht?
6: Ja, dat is zeker het gevaar. Want je moet je voorstellen, zo'n algoritme is getraind, of zo'n systeem is getraind met heel veel beelden. Ja. En dan krijg je dus eigenlijk een heel algemeen beeld. En de vraag is dan niet, hè, of je wel of niet mooi bent, maar of je afwijkt van dat algemene beeld. En bovendien is het ook de vraag of het überhaupt een algemeen beeld is, want het gaat vooral om een algemeen beeld van al die beelden die je bijvoorbeeld op internet kan
1: vinden.
6: Die AI
1: zijn gevoed, toch? Die in de machine zijn gegaan, ja.
6: Ja, en wat eruit komt, dat hangt ook af van de keuzes die daarbij zijn gemaakt. Dus het kan best zo zijn dat daar bias in zit, hè, dat sommige beelden dominanter zijn andere. We weten bijvoorbeeld uit onderzoek dat beelden van witte mensen vaker voorkomen in die databases dan beelden van zwarte mensen. Schoonheid is niet waardevrij, hè? Want als je dat allemaal scrapt van het internet, krijg je ook beelden van specifieke ideeën over schoonheid. En dat zegt dus niet per se wat we in het algemeen schoonheid vinden.
1: Maar ik zit dan even te denken aan de andere kant. Hè? Je hebt ook mensen die echt veel te ver gaan met een lipfillertje. Is het dan ook niet een manier om die excessen dan juist te voorkomen? Want ze zijn op zoek naar balans in het gezicht.
6: Ja, dat is waarmee het verkocht wordt. Hè. Er wordt geschermd met wetenschappelijk onderzoek. Bijvoorbeeld over dat er balans moet zijn tussen ogen, neus en kin. Maar het is ook goed om te vermelden dat heel veel van die onderzoeken niet te veralgemeniseren zijn. Zo is er één onderzoek die gebaseerd is op wat feminine kenmerken zijn. En dat onderzoek is dan uitgevoerd onder studenten van een universiteit. Nou, op basis van zo'n steekproef, hè, zo'n onderzoek, worden dan algemene conclusies getrokken. Maar de vraag is dan, hè, is dat representatief voor wat wij schoonheid noemen?
1: Ja, exact. Maar ik denk dan toch ook ergens, kijk, ik bedoel, als ik naar Kris Jenner kijk, die vrouw is 70, die ziet er

0: waanzinnig uit. Of naar Lindsay Lohan kijk ik ook wel eens. Ik denk, nou, die heeft een aantal pittige jaren gehad, maar ze ziet er toch wel goed uit nu. Het is aan de andere kant nu ook wel toegankelijk voor mensen om er beter uit te zien.
1: Ja, dat maakt deze app zo. En het is denk ik niet de vraag, hè, wat wij normatief wenselijk vinden. Ik doe geen uitspraken over of het wel of niet wenselijk is om iets aan je uiterlijk te verbeteren. Mm-hmm. Dat staat iemand heel erg vrij. Hè. Het probleem is hier dat het dan gaat om AI. Want we hebben vaak de neiging om te denken dat AI betrouwbaar is en objectief, omdat het op basis van data gebeurt. En dat is waar het gevaarlijk wordt.
0: Want waarom? Waarom is het gevaarlijk?
1: Nou, omdat er zo een bepaald beeld wordt voorgesteld door AI, waarvan je kan vragen of het wel heel erg haalbaar is. Hè? Ook als je kijkt naar de rapporten, al die suggesties worden gedaan. Dat zijn er niet één of twee, dat zijn er heel veel. En als je dan gaat bedenken wat dat betekent voor iemand, nou, dan kan het wel eens in duizenden euro's oplopen. Met allemaal ideeën over hoe je eruit moet zien, waar je anders misschien helemaal niet op was gekomen.
0: En maakt het nog uit dat we allemaal dan zo'n fotootje van onszelf insturen en dat AI daarmee ook gewoon data verzamelt?
1: Ja, daar zitten zeker ook nog risico's natuurlijk aan. Die beelden worden ook weer gebruikt om het systeem te optimaliseren, om te verbeteren. Maar die beelden kunnen natuurlijk ook nog eens doorverkocht worden aan andere AI-bouwers. Dus je koopt dan ook met je eigen beelden.
0: Spek je ook nog eens de portemonnee van dat bedrijf? Dubbel.
1: Precies.
0: Kijk, ja. Lotte Willemsen, bijzonder hoogleraar strategische communicatie. Dank u wel.
2: Eén vandaag.
0: Ja, een deel van de nieuwe NAVO-norm mag worden besteed aan infrastructuur. Bijvoorbeeld aan bruggen waar zwaar militair materieel overheen moet. En dat vraag ik voor de Eén Vandaag. Vraagt vandaag aan Linda Bezemer uit Amsterdam. Want u had daar een vraag over.
3: Ja, dat klopt.
0: Vertel.
3: Goedemiddag. Precies dat eigenlijk. Want er zijn nogal wat problemen natuurlijk. De Merwedebrug, waar geen vrachtverkeer meer overheen mag. De Houtrip-dijk, als ik het goed zeg, is... Eekhuizen en Lelystad, waar geen vrachtverkeer overheen mag. En ik dacht, er is geen geld voor, zegt de minister van Infrastructuur Karremans. Ik heb geen pinautomaat waar ik zomaar wat geld uit kan halen. Maar
0: het schijnt dus dat er inderdaad een extra pot ligt. En zouden we dat geld dus niet kunnen gebruiken om onze bruggen op te knappen? Nou, dat ga ik voor u vragen. Ik leg het even voor aan Remco Teulings, politiek duider van Eén Vandaag. Hi Remco.
4: Hoi.
0: Nederland moet straks 5% aan defensie en veiligheid uitgeven. Dat duurt nog even, dat gaan we ombouwen. Waar bestaat die 5% uit?
4: Nou, dat is 3,5% echt hardcore militaire uitgaven, om het zo maar te zeggen. Die gaat direct naar de krijgsmachtsdelen om daar wapens van te kopen en andere dingen, dus personeel, de allerlei basis, legerbasis, luchtmachtbasis, dat soort zaken. En dan uit de onderhandelingen die er vorig jaar zijn geweest binnen de NAVO, met name onder druk van Trump, om daar een scheepje bovenop te doen, die wilde naar 5%, is toen afgesproken, oké, dat doen we wel 1,5%, maar dat kun je dan uitgeven aan een wat breder terrein. Nou, dat gaat inderdaad over infrastructuur, maar dat gaat ook over weerbaarheid, maatschappelijke weerbaarheid. Dus het maken van rampenplannen, noodvoorraden. Dat gaat over, en ik heb het lijstje hier naast me liggen, cyberweerbaarheid, digitale veiligheid. Nou, dus een hele lange lijst.
0: Over.
4: Nou ja, dat is de vraag. Hoeveel blijft er dan nog over voor die infrastructuur? Want die staan wel in dat lijstje. Het gaat in totaal om 18 miljard. En als je nieuws een beetje hebt gevolgd de laatste tijd, het rekening Kamer geconcludeerd dat om onze infrastructuur, dus al die wrakke bruggen en viaducten weer in tip-top conditie te krijgen, is 34 miljard nodig. Dus sowieso gaan we met dat potje gaan we het niet redden.
0: Nee.
4: Maar een deel wel. Als je dat in Defensie vraagt, zeggen ze, dat gaan we niet zeggen, want het is allemaal geheim. Want het is wel geïnventariseerd. Afgelopen mei is er in de NAVO afgesproken, laat eens allemaal zien, al die NAVO-lidstaten, waar jullie die 1,5% aan gaan uitgeven. Er is een lijstje toen naar het NAVO-hoofdkwartier gegaan. Als je nu het ministerie van Defensie belt, zegt, ja, dat gaan we niet vertellen. Dat is allemaal zeer vertrouwelijk. Maar het is wel zo dat bruggen en viaducten in de buurt van allerlei militaire bases, of bijvoorbeeld in de buurt van havens waar militaire transporten langskomen, die kun je wel opknappen met dit geld. Dus dan gaat het om vervoer vanaf de havens van Delfzijl, Vlissingen, Rotterdam, waar vaak militaire materieel aan land komt en dan bijvoorbeeld richting het oosten moet. als je toevallig als burger in de buurt woont van zo'n haven en je hebt daar een slecht viaduct, dan kan het zijn dat dat met defensiegeld wordt opgeknapt. En dan kun je er ook als burger natuurlijk overheen rijden.
0: Maar is dat ook een soort van, voor deze gemeentes, stond dit al in de planning en is het toevallig in de buurt van een militaire basis, haven, whatever? Ja. En kan het nu uit dat potje gebruikt worden? Ja. Of wordt het potje aangebroken om dat te doen?
4: Ja, dat willen ze niet bevestigen bij Defensie, maar die plannen om die infrastructuur rondom die, die defensiepunten op te knappen, die zijn al heel oud. Die zijn al een jaar of 10 geleden gemaakt. Dus ik kan me zo voorstellen dat deze 1,5%, dus die 18 miljard, eigenlijk wordt gebruikt als een extra impuls om ook dat soort dingen te gaan doen, ja.
0: Maar eigenlijk is het geld dus al op.
4: Het geld is eigenlijk al uitgegeven. Daar komt het wel een beetje op neer. Ja, en dan heb je er dus bijvoorbeeld bij dat viaduct nu op dit moment in de of een brug moet ik zeggen in de A28.
0: Ja.
4: Ja, die valt niet onder dat kopje.
0: Mevrouw Beesmer.
3: Ja.
0: Ik hoop niet dat u de A28 over moet.
3: Nee, gelukkig niet.
0: Ach, gelukkig.
3: Maar goed, die zijn ze wel aan het repareren. Dus daar is dan blijkbaar toch geld voor.
0: Ja, het
3: maar
0: zal wel moeten.
3: Maar het blijft wel gesloten voor vastverkeer. En dan denk ik, ja, toch raar. Want kost zoveel geld. En er is dus die 18 miljard beschikbaar. Maar goed, die is dus waarschijnlijk al uitgegeven aan dingen die nog belangrijker zijn. En meer gerelateerd aan de defensie dan.
0: Mevrouw Beesmer, dank u wel voor uw vraag. En heb je een vraag over dingen die je in het nieuws voorbij ziet komen? Stuur hem dan in via onze website 1vandaag.nl/chat.

0: Flick and run.
1: Feit. Feit. Of fictie.
0: En het gaat vandaag over suikers.
2: Acteur Marcel Hensema die houdt zich buiten het toneel ook bezig met zijn eigen limonade. Daarom gebruikt hij geen kunstmatige zoetstoffen, maar gewone suiker. Hij legt kort uit waarom bij de Friday Move van BNR.
3: Iedereen gaat over op kunstmatige zoetstoffen onder het mom van dat het gezonder is.
4: Ja.
3: Maar dat is helemaal niet bewezen. We weten de lange termijn effecten helemaal niet van die kunstmatige zoetstoffen.
0: Maar is dat ook zo?
2: Nou, inderdaad. Ja, hoeveel zijn er? Nou, er zijn best wel veel kunstmatige stoffen. Er zijn door de EU 21 toegestaan, de een gezonder dan de ander, en in te delen in twee groepen. En waarom het er is en welke verschillen er zijn, weet Edith Veskens, hoogleraar voeding van de Wageningen Universiteit.
5: Het wordt wel in Europa zeker heel goed gereguleerd door een Europees instituut, de EFSA. Dus daar zijn stoffen als sucralose bijvoorbeeld of aspartaam. En die zijn dus toegelaten. En er zijn later ook natuurlijke stoffen geïdentificeerd. Daar zit wel iets meer calorieën in, zeker ook in de suikeralcoholen. Maar altijd nog veel minder calorieën dan in suiker.
0: Ja, en minder calorieën? Minder aankomen. Dus ik zou zeggen, dat is positief als dat je doel is.
2: Ja, dat blijkt ook uit onderzoek dat de Universiteit van Wageningen Maastricht deden in samenwerking met Europese universiteiten. Edith Veskens vertelt daarover.
5: In kleine hoeveelheden, en dat praat je over milligrammen per dag, zijn ze toegelaten. En uit ons eigen onderzoek zien we eigenlijk dat ze heel erg goed in staat zijn om gewichtstoename te voorkomen. Dus als je suiker uit je voeding haalt en in de plaats daarvan die kunstmatige zoetstoffen toevoegt, dan krijg je uiteindelijk minder calorieën, zeker als het gaat om dranken.
2: Ja, we kijken natuurlijk naar dranken, naar limonade.
0: En reageert je lichaam ook anders op zoetstoffen?
2: Volgens de internist Martijn Brouwers van het Maastricht UMC zeker.
6: De normale suikers die we binnenkrijgen, die roept natuurlijk een reactie op. Want het zijn calorieën, het werkt bloedsuikerverhogend. Dus het doet iets met je insulinespiegel in je bloed. Dus daar gebeurt heel veel. En voor die zoetstoffen, er is veel discussie over. En wederom, elke zoetstof is weer anders. Maar is die reactie er niet, of in ieder geval veel minder.
2: En die 21 zoetstoffen die we in de Europese Unie hebben, die zijn goed onderzocht, vertelt gezondheidsexpert Marije Verwijs van het Voedingscentrum.
7: Toevoegingen aan ons eten, dat zijn E-nummers, daar vallen zoetstoffen ook onder. Die worden natuurlijk onderzocht of ze veilig zijn en worden dan al dan niet goedgekeurd. Ja, en als ze aan E mogen worden toegevoegd, dan zijn ze veilig bewezen door de EFSA.
0: Ja, maar klopt het dat het nou is het niet bewezen dat kunstmatige zoetstoffen gezonder zijn dan suiker en zijn de lange termijn effecten niet bekend?
2: We vroegen het aan internist Brouwers.
6: Of zoetstoffen op de lange termijn slecht voor je zijn wat betreft het risico op kanker en andere ziekten, dat weten we eigenlijk helemaal niet zo goed. Wat denk ik wel belangrijk is om op te merken, voor suikers, en vooral voor tuifelsuikers, weten we dat denk ik wel een stuk beter. En daarvan weten we wel dat dat op de lange termijn niet goed voor je is. Diabetes, hart- en vaatziekten, darmkanker, daar zijn best wel stevige bewijzen voor die er eigenlijk voor die zoetstoffen nog niet zijn.
0: Oké, dus kunstmatige zoetstoffen worden sneller aangeraden, terwijl we niet weten wat het er op de langere termijn met ons doet.
2: Ja, maar daarvoor heeft Marije Verwijs van het Voedingscentrum een oplossing.
7: Ja, ik snap wel dat mensen daar absoluut zenuwachtig van kunnen worden. Als je kijkt naar de vraag, dan kijk je naar suiker en zoetstoffen. Uiteindelijk is er nog een derde optie natuurlijk. En dat zijn dranken waar beide niet aan toe zijn gevoegd. Dus als je kunt kiezen tussen die drie, dan zouden wij natuurlijk zeggen, kies vooral dranken zonder suiker of zoetstoffen.
2: Ja, dat kan ook nog. Maar ja, het klopt inderdaad dat we op lange termijn weinig weten van kunstmatige zoetstoffen. Volgens alle drie experts is er geen bewijs dat zoetstoffen schadelijk zijn. En voor suiker is dat wel het geval en daarom toch fictie.
0: Check. Bijna tijd voor Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Wat gaan jullie zo doen, Sophie?
8: Nou, wij kijken naar een grote geruchtmakende zaak. Dat is het. In Israël, volgens twee journalisten van de Israëlische krant Haaretz, zou premier Netanyahu vooraf expliciet zijn gewaarschuwd voor de Hamas-aanvallen van 7 oktober 2023. Die onthulling, beschreven in hun nieuwe boek, zorgt vandaag dus voor veel ophef in Israël. En de zoektocht naar een Amerikaanse journalist die in Syrië verdween. We duiken erin zo dadelijk na de ster.
0: Hier, bijna aan het eind van één vandaag. Julia, jij sluit af.
2: Ja, een opmerkelijke inbraak vannacht bij een kapsalon in het Noord-Hollandse Zwanenburg. Daar ging de dief niet voor de tools van de kapper, maar voor Pokémon-kaarten. Dat schrijft NH Nieuws. In de kapper worden die kaarten ook verkocht. Sommige kunnen heel veel waard zijn. De mistgenerator die ging af, maar kon niet voorkomen dat inbrekers er met een buit vandoor gingen. Hoeveel ze kaarten ze hebben gejat, is nog niet duidelijk, vertelt kapper Jordi. De politie doet nog onderzoek.
0: Ja, gotta catch them all. Goed, dit was het voor nu. Eén vandaag is er vanavond op tv om 6:30. Online zijn we er natuurlijk 24. 24/7 via eenvandaag.nl/chat. Daar kun je dus ook een vraag stellen over het nieuws. Je kunt daar ook chatten met onze collega's. Van ons nog een hele fijne middag.
4: AfroTros, de omroep voor ons.
9: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
10: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
9: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: TrueLease met Genke.
12: Altijd scherp, werkt onvermoeibaar en staat klaar wanneer je hem nodig hebt.
11: Een team van robotarmen. Dat bleek de perfecte match voor ondernemer Julia.
12: Precies wat we nodig hadden.
11: Dankzij de flexibele leaseoplossingen van Genke blijft haar bedrijf innoveren. Omdat je vandaag wilt investeren en ruimte wilt houden voor morgen. Ga naar Genke.nl.
13: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
14: Hallo, eet smakelijk voor straks.
13: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
11: Ontdek flexibel leasen op genke.nl.
13: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
15: Omdat ik weet hoe belangrijk een doorbraak kan zijn als je erop wacht, steun ik medisch onderzoek naar vrouwengezondheid.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
18: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
19: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteit om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
20: Wie ben je nog in 2026 zonder passief inkomen? Zinvest, samen investeren in vastgoed.
21: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata om je gewrichten soepel te houden. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
22: Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
23: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
24: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
23: Phew, we kunnen weer.
24: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen.
23: Zo.
24: Interpolis. Glashelder.
25: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
4: NPO Radio 1. Het NOS Journaal.
1: In Weisweiler, niet ver van Aken, is een verdachte opgepakt van een serie sabotages van het Duitse elektriciteitsnet. Volgens de Frankfurter Allgemeine werd hij aangehouden bij een verkeerscontrole. De politie kwam hem op het spoor nadat de krant en andere Duitse media vorige week twee brieven hadden gekregen waarin de verdachte de verantwoordelijkheid opeist. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met de opzet. Toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. Rijkswaterstaat is op de A28 begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug. Die werd gisteren afgesloten. Doordat er onder de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld, was de constructie niet meer veilig. Hoe lang de brug nog dicht blijft, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. En opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven lieten er tijdens hun vlucht wel 2 achter. Er is een klopjacht bezig op de daders.
3: ANWB Verkeersinformatie. File op de A12 Arnhem-Duitse grens. Bij de grens 10 minuten vertraging door de grenscontroles. Op de A50 vanuit Arnhem naar Os bij Ravenstein. 9 kilometer file en een half uur vertraging. Want bij Ravenstein staat een kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook. En die is dicht. Ook dicht is de N57, de weg Middelburg-Brouwersdam. Dat is in beide richtingen bij de Oosterscheldekering. Daar is een ongeluk gebeurd met een vrachtwagen. En omrijden, dat is een heel stuk. Dat moet via de A58 van ook de Zeelandbrug. Is in beide richtingen dicht voor werkzaamheden.
5: NPO Radio 1. VPRO.
6: Bureau Buitenland. Sophie Derksen.
7: Welkom bij Bureau Buitenland. Onder het Assad-regime verdwenen in Syrië tienduizenden mensen. Ook de Amerikaanse journalist Austin Tice is sinds 2012 spoorloos. De FBI doet nog altijd onderzoek, maar ook journalist Rena Netjes dook in de zaak. Collega Abdou Bouzerda sprak met haar over haar onderzoek. Straks hoor je een verslag. Maar we beginnen bij een opzienbarende onthulling in Israël. Het is tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. De Israëlische premier Netanyahu zou van tevoren expliciet gewaarschuwd zijn voor de aanvallen op 7 oktober 2023 van Hamas. Dat onthullen twee journalisten van de Israëlische krant Haaretz in een nieuw boek. En die onthulling maakt veel los in Israël vandaag. Ik praat erover met Midden-Oosten-redacteur bij NRC, Dirk Walters. Welkom, Dirk.
8: Hey, goedemiddag.
7: Dirk, het gaat allemaal om een telefoongesprek tussen Netanyahu en de president van de Emiraten. Anderhalve week voor de terreuraanslagen van Hamas op 7 oktober. Waar heeft die president van de Emiraten Netanyahu toen precies voor gewaarschuwd?
8: Ja, de president van de Emiraten die had via een tussenpersoon gehoord dat Hamas-leider Sinwar van plan zou zijn om een grote aardbeving te laten plaatsvinden. Dat was het letterlijke woord dat hij gebruikte, maar hij begreep dat het zou gaan om een grote aanval op Israël. Daar vreesde de president van de Emiraten heel erg voor, want zijn land is heel erg gebaat bij stabiliteit in het Midden-Oosten. En hij dacht dat zo'n aanval op Israël de hele regio zou kunnen destabiliseren. Ja. Dus hij belde Netanyahu en hij zei: er staat echt iets te gebeuren in Gaza. Praat hierover met je leger en je inlichtingendiensten en probeer er wat aan te doen.
7: Ja, maar even een stapje terug. Hoezo wist de president van de Emiraten, Mohammed bin Zayed, van die plannen van Hamas? Hoe kwam hij aan die info? Wordt dat duidelijk in dat stuk?
8: Ja, het wordt wel enigszins duidelijk. Hij had een adviseur van Palestijnse komaf die goede banden had. Of ja, niet. In elk geval, die sprak met mensen in Gaza. En die had via die adviseur had Sinwar vrij direct laten weten van: joh, vertel dit even aan degene die jij adviseert. Want hij, dus die Hamas-leider, wilde het ook graag naar buiten hebben. Zo was hij ervan op de hoogte geraakt.
7: En waarom wilde die Hamas-leider die informatie dan doorspelen? Ik bedoel, wat staat daarover in de publicatie van Haaretz?
8: Daarover wordt gedacht dat hij of een soort misleidingstactiek erop nahield, of dacht dat hij met zo'n hele expliciete waarschuwing misschien toch nog een oorlog zou kunnen vermijden, omdat de Israëliërs, als ze dat zouden horen, wel zouden denken: shit, we moeten misschien toch onderhandelen.
7: En wat is de misleidingstheorie?
8: Ja, de misleidingstheorie is dat hij Op de een of andere manier iets anders wilde doen voorkomen dan dat hij uiteindelijk zou doen. En dat de Israëliërs zou denken dat het een loos dreigement was, maar dat hij het dan vervolgens echt zou doen. Dus ja, de Israëliërs zaten ook voortdurend van, kunnen we deze informatie nou vertrouwen of niet?
7: Ja, maar de vraag is natuurlijk, wat deed Netanyahu precies met die informatie die hij dus kreeg van de president van de Emiraten? Wat weten we daarover?
8: Nou, wat we erover weten, althans wat uit deze publicatie blijkt, is dat hij in principe niets deed. Hij zei tegen de president van, joh, Gaza is het probleem niet. Hamas gaat hooguit gevaarlijk worden op de westelijke Jordaanoever. We hebben alles onder controle en ik zie eigenlijk geen noodzaak om in te grijpen.
7: Dus hij heeft die info niet gedeeld met bijvoorbeeld de minister van Defensie of de geheime dienst, hè? Zo staat het in dit stuk, in dit boek.
8: Ja, klopt. Ja.
7: Nou was het natuurlijk eerder ook al wel nieuws over waarschuwingen voor die aanval van Hamas die Netanyahu in de wind zou hebben geslagen. Waarom is dit onthulde telefoongesprek dan nu zo brisant in Israël vandaag?
8: Wat het zo brisant maakt is dat Netanyahu al jaren eigenlijk alles in het werk stelt om de verantwoordelijkheid te ontlopen. Kijk, hij was natuurlijk de premier die het heeft laten gebeuren. Dus je zou zeggen, ja, dan ben je op zich gewoon vrij direct verantwoordelijk voor wat jouw land op 7 oktober is overkomen. Althans, dat je het niet
7: bedoelt,
8: hebt
7: het is in onder zijn verantwoordelijkheid gebeurd. Onder zijn verantwoordelijkheid heeft deze aanval plaatsgevonden.
8: Exact. En Netanyahu heeft altijd een soort verdedigingslijn gehanteerd waarin hij zegt, nou ja, ik wist er gewoon niet van omdat mijn inlichtingendiensten mij niet goed ingelicht hebben. En die lijn van verdediging is door deze onthulling eigenlijk niet meer houdbaar. De Israëliërs zien nu door deze onthulling van, ja, hij wist het dus gewoon wel degelijk, maar hij besloot om er niks mee te doen.
7: Meegeluisterd heeft ook Arabist Leo Quarte. Leo, jij volgt de relatie tussen de Emiraten en Israël onder meer op de voet. Stap je terug weer. Waarom zou die president van de Emiraten Netanyahu hebben willen waarschuwen toen in 2023? Wat was aan hun kant het belang?
0: Ja, in de tijd. Vooropgesteld. Israël en de Verenigde Arabische Emiraten hebben de Abraham-akkoorden. Akkoorden die zijn gesloten in 2020. En Israël heeft al meer vredesakkoorden met Arabische landen in het Midden-Oosten. Maar deze vrede tussen Israël en de Verenigde Arabische Emiraten is een warme vrede. Beide landen werken nauw samen in het Midden-Oosten. Ze zijn echte geopolitieke bondgenoten. Dus als je een dergelijke informatie deelt met Israël, dan doe je iets voor een bondgenoot. Een dergelijke dienst, ja, dat kan altijd weer een wederdienst opleveren in de toekomst. Dat ten eerste. En wat inderdaad ook is, de Verenigde Arabische Emiraten willen geen glazen Midden-Oosten. Ze zijn gebaat bij een stabiel Midden-Oosten.
7: En ze waren bang dat de aanval waar ze dus lucht van hadden gekregen de boel zou ontregelen.
0: Zeker.
7: Dan toch de vraag naar nu. Waarom komt dat nieuws van dat telefoongesprek 3 jaar geleden bijna juist nu naar buiten? Hebben de Emiraten daar een rol in gespeeld, denk je?
0: Ja, natuurlijk. Ik bedoel, het is duidelijk, het hele stuk van Haaretz, dat de adviseur waar het allemaal om gaat, is een man die heet Mohammed Dahlan. En dat is een vroegere veiligheidschef in Gaza, die eigenlijk de lieveling is van inderdaad zowel Israël als de Verenigde Staten, als iemand die mogelijk eigenlijk de Palestijnse autoriteit zou kunnen leiden.
7: En dit is de man die als een belangrijke bron wordt genoemd, hè, in het stuk voor deze onthulling.
0: Absoluut, ja. En hij is een hele nauwe... adviseur van Mohammed bin Zayed, de president van de Verenigde Arabische Emiraten. En op het moment dat zijn naam valt en dat iets dergelijks in Haaretz komt, waarbij de naam wordt genoemd van Mohammed bin Zayed, de president van de Verenigde Arabische Emiraten, dat kun je niet zomaar ongestraft doen. Dus met andere woorden, MBZ, zoals de man wordt genoemd, weet er zelf van en staat er klaarblijkelijk achter.
7: Ja, en kortom, kun je het dan zo stellen, draaien de Emiraten Netanyahu nu een loer, om het populair te zeggen?
0: Absoluut, absoluut. En je zou ook kunnen stellen dat Netanyahu in de ogen van de Verenigde Arabische Emiraten eigenlijk over zijn houdbaarheidsdatum heen is. Ja, inderdaad, die twee landen hebben ten tijde van Netanyahu heel goed samengewerkt. En Netanyahu is zelfs op bezoek geweest in de Verenigde Arabische Emiraten ten tijde van de Iran-oorlog om MBZ een hart onder de riem te steken. Maar op hetzelfde moment zien de Verenigde Arabische Emiraten Netanyahu een grillige man, een onberekenbare man die eigenlijk voortdurend vuurtje stookt in het Midden-Oosten. En dat zijn ze eigenlijk zat. Het is tijd voor een nieuwe leider. En daarom denk ik dat dit, met name de timing, dat het geen toeval is.
7: Nee. Die onthullingen over Netanyahu zijn het werk van twee senior journalisten van de Israëlische krant Haaretz. Laten we even luisteren naar een van hen.
2: זה הסקופ המורכב ביותר שהגעתי אליו במהלך עשרות שנותיי כעיתונאי. כל אלה הובילו אותנו לשיחה אחת חשובה שהתקיימה שבוע וחצי לפני השבעה באוקטובר. במשך 45 דקות שוחח מוחמד בן זייד, נשיא איחוד האמירויות, עם ראש הממשלה בנימין נתניהו.
7: Dirk, deze journalist van Haaretz, een van de auteurs dus van dit boek, zegt dit is de meest complexe scoop in mijn hele carrière. Waarom is het voor hen zo'n lastig verhaal geweest om rond te krijgen, om naar buiten te brengen?
8: Ze hebben onthullingen gedaan over zaken die normaal gesproken erg achter de schermen blijven. En waar je als journalist eventueel wel van op de hoogte kan komen door met heel veel verschillende mensen achter die schermen dan te spreken. Dus ze hebben heel veel adviseurs van premiers en presidenten en buitenlandse hoogwaardigheidsbekleders gesproken. En uiteindelijk door er maar genoeg te spreken en mensen die onafhankelijk van elkaar dingen bevestigen, krijg je toch een breder plaatje van wat zich nou allemaal heeft afgespeeld in die dagen voor 7 oktober. Maar ik kan me voorstellen dat het voor hem een complexe scoop is geweest.
7: Ja, en heeft Netanyahu zelf gereageerd op deze onthullingen vandaag?
8: Ja, hij heeft gezegd dat er helemaal niets van waar is. Hij heeft absoluut niet gesproken met NBZ in de tijd.
7: Dus hij ontkent alle aantijgingen. Nou staat Haaretz bekend als een zeer kritische krant tegenover de Israëlische regering. Eerder deze zomer zou de redactie ook aangevallen zijn, is over gepubliceerd. Hoe gaan Netanyahu gezinde media met dit nieuws om vandaag?
8: Je ziet wel dat het nieuws niet alleen beperkt blijft tot Haaretz. Ook al wordt Haaretz door sommige andere Israëlische media als wel erg kritisch gezien. Dan nog kunnen ze hier niet helemaal omheen. Wat misschien ook meespeelt is dat die man die we net ook hoorden in het filmpje, de journalist Shlomi Eldar, is niet echt een journalist die bij Haaretz in dienst is. Het is een hele bekende tv-persoonlijkheid ook. Dus het is ook niet de minste die het opschrijft. Dus ze kunnen er niet helemaal omheen. Maar de Netanyahu gezinde media die zullen er dan natuurlijk weer eerder een beetje een wat gunstigere draai aan proberen te geven.
7: Ja, maar goed, we kunnen natuurlijk vaststellen, eind oktober zijn er verkiezingen in Israël. Dus de timing is inderdaad voor Netanyahu ongelukkig. Hoe wordt er door andere partijen gereageerd? Hoe groot is de ophef nu?
8: Je ziet wel dat eigenlijk elke oppositiepoliticus vandaag de mogelijkheid aangrijpt om Netanyahu hard op dit punt aan te vallen. Het geeft ze gewoon heel duidelijk munitie in handen. Dus de belangrijkste uitdager van Netanyahu, Gadi Eisenkot, die zegt, hieruit blijkt dat Netanyahu ons land blindelings naar de ondergang heeft geleid en hij noemde hem ongeschikt voor het ambt. Yair Golan van de linkse partij Democraten, die zegt zelfs dat het criminele nalatigheid is waarvoor hij de cel in zou moeten verdwijnen.
7: Koren op de molen dus van de oppositie. Leo, je zei dat net, hè? Als de Emiraten dus inderdaad de hand hebben gehad in deze onthulling, is dit dan ergens een soort inmenging bijna in de verkiezingen door de Emiraten?
0: Ja, ze zouden het wel kunnen opvatten, inderdaad. Ongeacht of het bericht nu waar is of niet. Hè? Dat weet je natuurlijk nooit. Maar in de verkiezingstijd gebeuren dit soort dingen. Ja, inderdaad. Kijk, de Verenigde Arabische Emiraten en Israël zijn hele nauwe bondgenoten. Ze hebben veel gemeenschappelijke belangen. Ook geopolitieke belangen, met name in het Rode Zeegebied. En de VE kijken vooruit. Ze willen verder met Israël, absoluut. Er is samenwerking op elk terrein. Maar waarschijnlijk toch niet onder leiding van Netanyahu.
7: Nee, want je zei net, hè, zijn houdbaarheid, die schatten zij gering in aan de kant van de Emiraten. Hoe is jullie inschatting? Zou dit nieuws net aan jou politiek gezien de kop kunnen kosten? Vraag aan beide. Dirk, begin maar.
8: Of het er meteen de kop kost, dat is een vraag. Kijk, het zal hem wellicht kunnen schaden in deze verkiezingscampagne. Maar Netanyahu is natuurlijk niet voor niks al voor de 6e keer premier van Israël. Die is ook wel iemand die zich uit oogschijnlijk kansloze posities nog weer heel goed terug weet te vechten. Dus het lijkt me veel te vroeg om Netanyahu af te schrijven.
7: En dan Leo,
0: ik ben het zelf met Dirk eens. Netanyahu is al bijna 30 jaar de premier van Israël met tussenpozen. De man is een overlever, een straatvechter. Die heeft al zoveel overleefd. Dit kan die ook nog wel aan.
7: En de journalisten van Haaretz, ik noemde dat net eerder, zijn er dus ook wel aanvallen op hun redactiekantoor geweest. Hoe moet ik me dat voorstellen, Dirk? Wordt deze krant ook persoonlijk deze onthulling euvel geduid, kwalijk genomen?
8: Ik weet niet zozeer of deze onthulling zo specifiek kwalijk wordt genomen, omdat er in het land toch al onafhankelijk van het feit dat ze Haaretz misschien een te linkse krant vinden, is er wel heel veel woede over hoe Netanyahu 7 oktober heeft afgehandeld. Dus ja, onder Israëliërs heerst er ook wel een soort gevoel van, schrijft iemand op wat we stiekem al wel dachten te weten. Dus dit zal Haaretz niet zozeer kwalijk worden genomen, maar in het algemeen zie je wel dat de krant wel steeds meer in een hoek wordt geplaatst van, ja, jullie haten onze regering, dus jullie haten ons land, dus jullie zijn eigenlijk een soort landverraders, wat geen goed nieuws is voor de vrije pers.
7: Nee. Wat dit nieuws in Israël verder teweeg brengt, we wachten het de komende uren af. Dank je zeer, Dirk Walters en Leo Kwarten waren dat.
5: Bureau Buitenland.
6: Sophie Derksen.
7: Onder het Assad-regime verdwenen in Syrië tienduizenden mensen. Een van hen is een Amerikaanse journalist, luisterend naar de naam Austin Theis. Sinds 2012 is hij spoorloos. De FBI doet nog altijd onderzoek naar wat er precies met hem gebeurd zou kunnen zijn. Maar niet alleen de Amerikaanse autoriteiten zoeken naar antwoorden. Ook Arabist en journalist Rena Netjes achterhaalde, dankzij haar unieke Syrische contacten, waar Theis mogelijk na zijn ontvoering is vastgehouden. Onze collega Abdou Bouzarda sprak met Rena Netjes over haar onderzoek.
9: De Amerikaanse journalist Austin Theis verdween ruim 14 jaar geleden in Syrië. Hij deed verslag van de opstand tegen het regime van dictator Bashar al-Assad. Als een van de weinige buitenlandse verslaggevers was hij aanwezig bij de protesten. De toen 30-jarige journalist verdween rond 12 augustus 2012 onder mysterieuze omstandigheden.
10: Development this morning in the disappearance of Austin Theis, the reporter who has worked for CBS News and other organizations, vanished last month in Syria.
9: Even leek het erop alsof jihadisten hem hadden ontvoerd.
11: The shaky 46-second-long video shows Austin Theis as he's being led away.
9: Maar de beelden blijken achteraf in scène gezet. Verschillende getuigen wijzen naar het regime van Assad.
11: Safwan Bahloul was a general in external intelligence in 2012 when he was summoned in to interrogate Austin shortly after his capture by the Assad regime.
9: CNN-journalist Clarissa Waugh sprak vorig jaar nog met een hoge Assad-officier en die zegt dat hij Theis heeft ondervraagd.
12: I was contacted by a four-star general at that time and he told me we have caught an American journalist. We want you to interrogate in a way or meet the guy.
9: Intussen is Assad verdreven. En dus is voor veel Syriërs en buitenlanders de zoektocht naar hun familieleden begonnen.
13: We are mindful that there are Americans in Syria, including those who reside there. As well as Austin Theis, who was taken captive more than 12 years ago.
9: De toenmalig Amerikaanse president Joe Biden denkt in 2024 dat Theis nog in leven was.
13: We believe he's alive. We think we can get him back, but we have no direct plan.
9: Maar niemand lijkt te weten waar de Amerikaan werd vastgehouden. Tot een nieuw spoor opduikt: een beschadigde villa aan de Syrische westkust. Journalist Rena Netjes onderzoekt samen met lokale vrijwilligers dat spoor.
14: Toen Assad was gevallen, toen was iedereen op zoek naar familieleden, naar bekenden in geheime gevangenis. Vooral geheime gevangenissen in de kuststreek. En dat netwerk heeft onder andere een heel nauw netwerk met vrouwen in die kuststreek. En vrouwen van Assad-officieren zijn gaan praten om hun eigen hachje te redden en dat hachje van hun man. En die zijn gaan praten met mensen in het revolutionaire netwerk, zeg maar het anti-Assad-netwerk.
9: Rena, wat is dat laatste spoor precies waar jij en je Syrische contacten opgestuurd zijn?
14: Uiteindelijk zijn ze terechtgekomen bij een vrouw die naast een villa woonde. En zij was gevraagd om te koken voor iemand, soep te koken. En zij heeft die soep gebracht. We hebben over eind 24. En toen heeft zij Austin Theis gezien.
9: Je hebt ook een fragment met ons gedeeld van deze soepvrouw, zeg maar even. We hebben haar onherkenbaar gemaakt, omdat ze vreest voor haar leven.
26: Er is een
9: Deze getuige zegt dat een pro-Iraanse militie Arsen thuis vasthield. Wat heeft ze jou nog meer verteld, Rena?
15: Zij heeft ook gezien vanuit haar eigen woning dat ze af en toe met hem gingen wandelen. Hij was heel erg ziek. En zij heeft dat toen verteld. En zij heeft die villa ook gemonitord. En zij zag onder andere ook dat er enorme hoeveelheden voedsel naar die villa werden gebracht.
9: Dit is dus nadat Assad in 2024 uit Syrië gevlucht is. Hoe kon Thijs daar verborgen blijven?
15: We hebben over de kuststreek waar allemaal Alawieten inderdaad wonen. En terwijl die villa echt half beschadigd was door eerdere bombardementen in het verleden. Dus eigenlijk de laatste plek waar je zou zoeken dat daar belangrijke mensen worden gehouden.
9: Toch gek. Het Amerikaanse leger is heel actief in Syrië. En ook zij zoeken Austin thuis. Hebben zij eigenlijk contact gezocht met jou of met je Syrische vrienden over de vermeende verblijfplaats van Austin thuis?
15: Toen ik eind december bij die netwerk in Noord-Syrië was, hebben zij die locatie doorgegeven aan de Amerikanen. En ik zat naast hen toen dat gebeurde, min of meer. En toen hoopten zij dat op kerstavond of misschien de dag daarna Austin thuis zou worden gered. Nou, ze hebben niets meer gehoord en de informatiestroom ging toen op zwart. En nou, we hebben niet gehoord dat hij is gered. Dus ze dachten, weer hebben we zoveel inspanning geleefd, is er niets gebeurd.
9: Die frustratie ligt ook bij de familie van Austin thuis. Zijn moeder, Deborah thuis, zei afgelopen maand dat alle Amerikaanse presidenten sinds 2012 niet genoeg deden om haar zoon terug te vinden.
16: You know, this started with Hillary Clinton in 2012, declining to get Austin home. And at that point, it would have been much easier. But somewhere along the line, day one, actually, every government, every part of our government has said, no, thank you. No, thank you. We're leaving that one.
9: Hebben jullie eigenlijk nog vertrouwen in de Amerikaanse autoriteiten?
17: De frustratie is zo groot dat ze echt helemaal niet meer met de Amerikanen samen willen werken. Zou die weer om de hoek komen om een onderzoek te doen? Dus ze voelen zich enorm in de steek gelaten eigenlijk. Met al hun inspanningen. En dan goud in handen hebben. En dan vervolgens wordt er volgens hen niet echt serieus op gereageerd.
9: Maar hoe betrouwbaar zijn die Syrische netwerken eigenlijk?
15: Zijn continu sinds 2011 en eigenlijk al daarvoor bezig met het in kaart brengen van misdaden in Syrië. Op zoek naar mensen die in gevangenissen zitten. Ze hebben zelf in gevangenissen vastgezeten. Het ene is het Naya, een andere in, ook in een regimegevangenis. Nou, het Abu Firas-netwerk.
9: Je doet geloof ik op Abu Firas, de voormalige officier van de rebellengroep Het Vrije Syrische Leger. Jouw contactpersoon dus.
15: Ja, en daarna weer doodsbedreigingen gehad aan de lopende band. Hun huizen zijn binnengevallen, dus aan de lopende band hebben ze zelf ook heel veel gevaar verlopen. Maar ze hebben bijvoorbeeld een cruciale rol gespeeld, het Abu Firas-netwerk, in de bevrijding van de vier Franse journalisten die door ISIS vast werden gehouden in Raqqa. Henne is een van hen, die heeft een boek geschreven over het hele verhaal. En ook andere journalisten, Duitse journalisten hebben ze weten te traceren. Ik ben even haar naam kwijt, maar die is bevallen in een gevangenis. Jaren geleden hoor, ik kende zelf het hele verhaal niet. Maar alle westerse journalisten die in Syrië een probleem hebben gehad, daar hebben zij een rol in gespeeld. Ze staan in contact met de Franse regering heel nauw, met de Amerikanen, met anderen indien ook, met de Britten. Dus ja, ze hebben nogal wat bereikt. Ze zijn er dus gewoon continu bezig.
9: Die laatste spoor loopt dus dood bij die villa aan de Syrische westkust. Wie kan ons nou vertellen waar Thijs is gebleven?
15: We denken heel erg, met hele grote waarschijnlijkheid, dat de Iraniërs hem hadden. Iraanse Republikeinse garde. Ik ga niet zeggen 100%, maar we hebben heel veel indicatoren. Want één indicatie heb ik net nog niet verteld. Dat is dat jaren geleden heeft Abu Firas op die locatie gewerkt. Hij wist het precies. Dus dat is een stom toeval nog erbij. Maar dat is een locatie die in de handen is van Iraniërs.
9: Austin Thijs is maar één naam in een eindeloze reeks van vermisten. Oppositieleider Abdelaziz Al-Gheer, mensenrechtenadvocaat Ghaylin Maltok en Syrisch schaakkampioen Raniel Abbasi, die samen met haar 6 kinderen werd opgepakt. En achter die bekende namen gaan tienduizenden andere Syriërs schuil. Mensen die verdwenen onder het regime van Assad.
18: Hun families wachten nog altijd op antwoorden.

Collega Abdou Bouzerda sprak met Rena Netjes. En over het verdwijnen van de Amerikaanse journalist in Syrië is vanaf vandaag ook een BBC-podcast te luisteren. Where is Austin Tice? Als je nou toch in die podcast-app aan het rondneuzen bent, daar vind je donderdag weer een nieuwe aflevering van onze podcast Europa draait door, waarin Tom Dolen en Maaike Schoon Ruslandkenner Helga Salomon ontvangen. En uiteraard, ook al onze afleveringen zijn online terug te luisteren in die podcast-app, in alle podcast-apps, onder Bureau Buitenland. Zometeen, na Ster en NOS Journaal, krijg je Gilène Plag natuurlijk met Villa VDB. Onder meer over de vraag, hoe maak je het pensioenvraagstuk sexy voor jongere generaties? Sexy pensioenen dus direct na 2 uur. Ik zou blijven luisteren. Dit was Bureau Buitenland voor vandaag. Wij zijn er morgen weer om 2:30.

0: NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League.
1: Met een stuit in het doel.
0: Morgen speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
1: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
0: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
1: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
0: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen morgen en donderdag om 6:30.
1: Voorgeven komt hij aan.
0: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
2: Wie luistert, weet meer. Ster. Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
3: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
4: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
5: Kom je aan het einde van je werkweek ook tijd tekort? Nou, stop eens met Excel-sheets bijhouden, mailen over je vakantie, declaratiebonnen verzamelen om over te typen in. Goed, je begrijpt wat ik bedoel. Of je nu een grote of een kleine organisatie bent, met Avast Software regel je al je bedrijfsprocessen in één systeem. Dus wil jij ook meer tijd en minder werkdruk? Ontdek het op avast.nl. Succes begint met Avast.
4: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
6: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, bo!
7: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
8: Oké.
7: Social Deal, deals die je niet mag missen.
9: Wat dacht je van Japan?
10: NRV. Of de Andes, Machu Picchu en dan de Amazone. Nee, de Big Five spotten in het Kruger. Of toch orang-oetang zien in de jungle.
9: Lieverd, wie gaat het allemaal voor ons regelen?
10: NRV. Bestemming al gekozen of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kies uit 500 rondreizen op nrv.nl.
11: Ontdek ook de beste hoteldeals op socialdeal.nl.
12: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
13: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsu, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
0: NPO Radio 1, 2 uur.
2: Hélène Plag.
14: Goedemiddag. De Verenigde Naties stemde afgelopen week voor een nieuwe wereldkaart. Eentje die het continent Afrika anders weergeeft. Op de vertrouwde wereldkaart is Groenland even groot afgebeeld als heel Afrika. Ja, en dat strookt natuurlijk niet met de realiteit. We duiken zo meteen in de geschiedenis van de cartografie in de villa. Eerst nu het NOS Journaal met Ewout de Jong.
15: Kiev lag ook de afgelopen uren onder vuur en ook midden op de dag heeft Rusland aanvallen uitgevoerd op Oekraïne. Die lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Meteen na hun vertrek begonnen de beschietingen weer. Correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen. Christian, wat is er de afgelopen uren gebeurd?
16: Nou, je ziet dat de Russen doorgaan met wat ze deden voor het bezoek van de Amerikaanse onderhandelaars. Beschietingen dag in, dag uit van de hoofdstad, overdag, 's nachts. Vandaag al zeker 3 doden en 16 gewonden. Er waren ook aanvallen op andere steden in de buurt van Sumy. Niet ver van de Russische grens werd een passagierstrein geraakt met kamikaze drones. Die trein was wel in de tussentijd al, mensen die erin zaten waren al geëvacueerd. Maar vooral dus ook de hoofdstad Kiev begon 's nachts met ballistische raketten en met die nieuwe kamikaze drones die heel snel kunnen vliegen omdat ze een straalmotor hebben. En nu overdag dus ook weer door met als laatste nieuws dat een Oekraïens tv-station is geraakt. Midden op de dag tijdens uitzendingen. Ook daar zijn weer meerdere gewonden. Zelensky noemt dat een nieuw hoofdstuk van verdere ontsporing van Rusland.
15: Ik heb begrepen dat de Oekraïne ook aanvallen heeft uitgevoerd in Rusland.
16: Zeker. In de tussentijd proberen de Oekraïners eigenlijk te antwoorden op de enige manier die ze echt hebben. Namelijk luchtaanvallen ook weer op Rusland, op energieinfrastructuur, op havens, op schepen die bijvoorbeeld wapens kunnen verplaatsen. Maar dat is ook allemaal om die oorlog ook dichter bij de Russen te brengen en om uiteindelijk Rusland aan de onderhandelingstafel te dwingen. Maar als je nu kijkt ook naar de capaciteiten die Rusland heeft, die combinatie van die ballistische raketten en die kamikaze drones, ja, dat maakt het voor Oekraïne echt nu wel heel erg zwaar in deze strijd in de lucht over en weer. En dat gaat alleen nog maar moeilijker worden de komende maanden natuurlijk.
15: Ja, zegt het iets over de gesprekken die de afgelopen dag zijn gevoerd?
16: Nou, het laat zien dat die onderhandelingen nog niks hebben opgeleverd. Zoals ook de verwachting was eigenlijk. Er waren wel lovende woorden in Moskou en in Kiev over de voortgang en de gesprekken met Kushner en Witkoff, deze twee gezanten van Trump. We weten eigenlijk ook dan niet zo goed waar dat dan in zit, die vooruitgang. Het lijken toch ook vooral lovende woorden om Trump te paaien. Zelensky die zegt ook dat Trumps onderhandelaars wat goede, degelijke ideeën hebben om de oorlog te beëindigen. Denk dan bijvoorbeeld aan een eerste stap door te stoppen met luchtaanvallen over en weer. Maar ook dat is in het verleden geprobeerd zonder resultaat. Dus ook dat lijken toch vooral lovende woorden om Trump tevreden te houden, terwijl er feitelijk niks is veranderd.
15: Okay. Dank, correspondent Christian Pauwe. De Duitse politie heeft de man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Het gebeurde volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung bij een verkeerscontrole in Weisweiler, niet ver van Aken. De politie hield een klopjacht op de 48-jarige klimaatactivist nadat hij in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid had opgeëist voor een aantal aanvallen. Afgelopen week werden bij meerdere Duitse elektriciteitscentrales explosieven gevonden. In twee gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Een middelbare school in Almere had vandaag de deuren gesloten vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overlegd met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. Rijkswaterstaat is op de A28 begonnen met het verstevigen van de pijlers onder de Hardenbergerbrug. Die werd gisteren afgesloten. Nadat er onder de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld, was de constructie niet meer veilig. Hoe lang de brug nog dicht blijft, kan Rijkswaterstaat nog niet zeggen. Door de afsluiting ontstonden er al vroeg files op de A28 bij Nijkerk. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek na de staking van gisteren. Het personeel had het werk neergelegd vanwege een incident afgelopen zaterdag. Toen stond een bezoek gepland van een groep hindoeïsten die geen contact wenste met vrouwen. En daarom had de leiding van de Eiffeltoren het vrouwelijke personeel gevraagd om zich niet te vertonen tijdens het bezoek. De beheerder heeft nu toegegeven dat dat een foute beslissing was en dat de voorwaarden van de hindoeïstische groep nooit hadden mogen worden geaccepteerd. Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rubio maakt een driedaagse tour langs Colombia, Ecuador en Peru. Dat zijn landen met rechtsgezinde staatshoofden en bondgenoten van de Amerikaanse president Trump. Correspondent Boris van der Spek.
8: Nou, het gaat Rubio vooral om eigenlijk een tour door Zuid-Amerika. Om gelijkgestemde leiders, bondgenoten van de VS te ontmoeten. Dus ja, hij gaat allemaal rechtse regeringen af. En dan hoopt hij bijvoorbeeld op het gebied van veiligheid of op het gebied van migratie, maar ook om economische banden aan te halen of China uit te sluiten. Ja, en dit soort reisbezoeken zijn dan dus ook heel belangrijk om die banden echt goed te houden.
15: En ook drugsbestrijding is een van de belangrijke onderwerpen tijdens de bezoeken van minister Rubio. Ja, er is net afgetrapt in de Galgenwaard in Utrecht en daar wordt het restant gespeeld van de wedstrijd van afgelopen zaterdag tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles. Mark Kloostra volgt dat duel voor ons. Mark, hoeveel minuten moeten er nu nog worden gespeeld?
17: Nou, nu nog 20. Het waren er officieel 26,5. Maar de eerste paar minuten zitten er alweer op. En daarin is eigenlijk niets noemenswaardigs gebeurd. Zullen ze in Deventer niet zo vervelend vinden. Want die verdedigen een 3-0 of een 3-1 voorsprong. 3-0 werd 3-1 door het doelpunt van Dani de Wit. Toen de bekers, nadat er eerder al vuurwerk op het veld was geweest. En dus werd de wedstrijd toen definitief gestaakt. En daardoor moest Go Ahead Eagles terugkomen naar Utrecht voor een klein half uur. En wat kan je dan doen in een klein half uur? Nou, bij Go Ahead mochten ze nog 5 keer wisselen. Maar de trainer houdt zijn troeven op zak. En Utrecht was al uitgewisseld. Dus wat dat betreft hebben zij niet zo heel veel kunnen.

0: betreft hebben zij niet zo heel veel kunnen veranderen. Behalve dan een plannetje bedenken hoe ze twee doelpunten gaan maken. Want dat is de opdracht voor Utrecht. 3-1 achter betekent twee keer scoren minimaal om een punt over te houden. Voorlopig zijn ze nog niet in de buurt geweest van een doelpunt. We zijn toch alweer 71 minuten onderweg. Maar eigenlijk pas 6 in deze wedstrijd vanmiddag in dit restant. 1-3 dus.
1: Dankjewel, sportcommentator Mark Kloostra. Het weer dan nog veel regen in het noorden en westen die zich langzaam uitbreidt. Vanavond overal regen. Het is vanmiddag 17 tot 25 graden. Morgen veel wind, geregeld zon en vooral 's middags af en toe een bui bij hooguit 18 graden.
2: Hey Wouter, dankjewel. Hoe staat het ervoor op de weg? Robert Vriezen, goedemiddag.
3: Goedemiddag, Helene. Nou, viel op de A27 vanuit Almere naar Gorkum bij knooppunt Lunette een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. 5 kilometer daar met 20 minuten vertraging. En de grotere problemen in Zeeland. De N57, de weg Middelburg-Brouwersdam, is in beide richtingen dicht bij de Oosterscheldekering. Dat is na een ongeluk met een vrachtwagen. Gaat nog tot 4 uur duren, meldt Rijkswaterstaat. En zou je zeggen, ga ik via de Zeelandbrug in de N256. Maar ook die is dicht voor werkzaamheden. Dus je moet helemaal om via Bergen op Zoom.
4: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
5: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
6: Autotaalglas zit echt overal.
7: Opgelost. Autotaalglas.
5: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
9: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
8: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
10: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
11: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
12: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
13: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
14: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
15: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
16: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen, kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.
17: NPO Radio 1. Max.
18: Helene Plag.
2: Goedemiddag, een vakantievierende Jurgen en daarmee ondergetekende die een tijdje op de villa past. Met op de gastenlijst de naam van Marco van Egmond. Hij is conservator atlassen en kaarten aan de Universiteit Utrecht. Met hen hebben we het over de geschiedenis van de landkaart en hoe onmogelijk het eigenlijk is om onze ronde aardbol waarheidsgetrouw op een platte kaart weer te geven. Thijs Jansen reist de hele globe rond en hij is dan op zoek naar foto's van basketbalveldjes. De ligging, de kleuren, de mensen, eigenlijk is het fascinerend welke verhalen zo'n veldje allemaal geeft. En onze vraag van vandaag is, die gaat over rages. Want vandaag wordt in Klaaswaal de officiële gouden Flippo geveild. Misschien wel het topstuk van de Flippo-rage uit de 90's

0: kunt noemen. En van deze 8 karaat gouden munt werden er maar een paar honderd gemaakt. We gaan even terug naar die tijd met het jeugdjournaal.
1: Als je speelt en dan verlies je er eentje, dan wil je meteen terugwinnen. En op een gegeven moment heb je gewoon geen flippers meer. En dan ga je weer nieuw kopen natuurlijk. En dat is heel verslavend, vind ik eigenlijk.
0: Ja, want als je geen flippo's meer had, dan was dat redelijk dramatisch toen. Goed, het brengt ons dus bij de vraag van vandaag. Aan welke rage deed u nou fanatiek mee? Je kunt reageren, stuur nu alvast een mail naar villavdb@omroepmax.nl. Zet even je naam en je nummer erbij natuurlijk. Of laat een berichtje achter in de NPO Luister-app. Eerst gaan we zo meteen naar onze huisvriend. Maar eerst de galgenwaard, Mark Loostra. Bij de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles.
2: Ja, want daar is die. 2-3. Daar waren we vooraf zo bang voor, zal Oosting hebben gedacht. Het was 0-3, het werd 1-3, het werd gestaakt. En een kwartier voor tijd kopt Didde raak uit een hoekschop. En is de spanning weer helemaal terug. En kan deze wedstrijd dus nog volledig op zijn kop. Utrecht is terug in de wedstrijd met de aansluitende 2-3 van Didde.
0: Ja, en het is zo stil, hè? Dat is zo raar met zo'n wedstrijd, Mark.
2: Ja, ze horen mij natuurlijk heel erg gillen nu, maar dat is de enige. Ja, weinig sfeer.
0: Ja, ik wou net zeggen. Nou, je bent dan supporter en commentator in 1. 2-3 dus in ieder geval tussen Utrecht en Go Ahead. Nu maar eens kijken wie er bij de intercom staat. Onze huisvriend is vandaag politicoloog Kisa Magendane. Kisa, welkom.
3: Dankjewel, Guilaine.
0: Jij wilt met ons hebben over een fragment van Vandaag Insight, waar Jesse Klaver vorige week te gast was. Laten we eerst even luisteren.
4: Ik zou zeggen, het is verstandig dat we in Nederland weer naar een politieke cultuur gaan waarin je het gewoon met elkaar oneens kan zijn en dan probeert er overheen te komen.
0: Ja, eigenlijk wat vaker agree to disagree, zo gezegd. Hè? Dus we zijn het eens dat we het oneens zijn. Dat is zijn oproep. Hoe denk jij daarover?
5: Ja, het is een morele opdracht, hè? In de zin van het erkennen van elkaars verschillen als mensen, maar ook als politici. En dat we ondanks die verschillen genoodzaakt zijn om samen door een deur te gaan. Dus daarvoor hebben wij politici besteld. Maar daarvoor besta je als mens, ook in families, op je werkplek. Je zult niet altijd je zin krijgen. Maar je bent wel gedwongen om met elkaar aan een gezamenlijke doel te werken. En dat laatste staat onder druk. Dus ik ben het met Jesse Klaver eens. Als je ziet naar de houding van het minderheidskabinet, met name de VVD daarin. Dat gijzelt het land. Dus dat is jammer. Ook voor onze poldercultuur. En ja, in onze maatschappij, ook in de kleine kringen, in families, zie je dat het steeds lastiger wordt om over hele moeilijke onderwerpen met elkaar oneens te zijn. Maar alsnog te zeggen, ja, en we zijn, en alsnog zijn we familie of vrienden of collega's. Jij bent mijn baas. Dus het is een mooie boodschap. Tegelijkertijd kan het gebruikt worden juist om mensen de mond te snoeren.
0: Want Kisa, is het eigenlijk alleen bij hele moeilijke onderwerpen, of zijn we sowieso geneigd om gewoon liever in ons eigen, ja, in je eigen gelijk te wentelen?
5: Dat laatste kun je makkelijker wegsmeren. Dus je kunt de ander. Maar het is meestal bij moeilijke onderwerpen dat het heel spannend wordt als je erachter komt dat je de ander niet gaat veranderen. Mm-hmm. Maar over het algemeen klopt het wel dat onze maatschappij is de ander een instrument. Dus je gaat naar een datingwebsite om iemand te vinden die past bij jouw plaatje. Jouw kind moet voldoen aan jouw verwachtingen. Idem, jouw baas moet ineens jouw trauma's allemaal kennen. Dus er zijn zulke grote verwachtingen. En het lukt ons gewoon niet om te accepteren dat mensen een hele andere referentiekader hebben, andere uitgangspunt, kennis. En dat je daardoor niet altijd het eens zult zijn.
0: Waar begint dat al mee? Want het komt erop neer, je hoeft elkaar niet per se te vinden. Je hoeft het niet met elkaar eens te worden, toch? Dat zou ook een beetje saai worden als we allemaal hetzelfde vinden en denken.
5: Ja, dus daarom had ik het over, het is een morele opdracht. Erken dat het leven eenmaal ingewikkeld is, dat je niet alles weet.
0: Maar hoe krijg je die toenadering dan tot elkaar? Dat je iets meer open staat voor elkaar?
5: Nou, het geheim, het is heel simpel, het is eigenlijk luisteren. En daarmee zeg ik niet performatief luisteren, wat politici wel eens doen, dat je ergens naartoe gaat, doet alsof je luistert, maar vervolgens ga je door met je eigen agenda. Het is luisteren naar jezelf, naar je innerlijke twijfels, maar vooral ook naar de anderen. En bij dat laatste echt doorvragen, je eigen standpunt parkeren, dat noemen ze ook humble inquiry, dat je vanuit gaat dat je iets niet weet. En dat gaat daarmee niet om de inhoud, dus, maar meer op de persoon. Dus je kan heel hard op de inhoud gaan, maar zacht op de relaties. Dus doe je best om de standpunt van de ander zo te begrijpen en soms te verwoorden dan de ander zelf. Zonder jezelf daarmee te verliezen. En vaker kom je erachter dat je misschien een beter resultaat krijgt dan wat je oorspronkelijk had. Dus we moeten onszelf bevrijden van onze standpunten en van onze zogenaamde identiteiten, die vaak maar tijdelijk zijn en niks zeggen over de werkelijkheid.
0: Ja. Nou ja, je standpunt mag je toch best hebben. Is het ook niet gewoon als je de ander ook interessant vindt? Als je nieuwsgierig bent naar de ander, dan kan je standpunt nog steeds blijven wisselen, maar dan heb je in ieder geval een gesprek met elkaar.
5: Ja, daarom zei ik, we moeten ons niet laten gijzelen door onze standpunt. En het woord standpunt zegt het letterlijk. Het is een standpunt. Dus het vanuit je standplaats gebondenheid. Dus het is niet heilig. En je mag zeker van standpunt veranderen. Het mag grijs kleuren. En dat is iets anders dan principes of waarden. Dus die zijn vaker niet te onderhandelen. En een van de belangrijkste waarden in onze democratie is uiteindelijk een bepaalde gezamenlijkheid. Iedereen telt mee, iedere stem telt mee. En dat wordt ondermijnd als we onze standpunt heilig verklaren. Ja.
0: Zonder het dus per se eens te hoeven zijn met elkaar, want dat kan ook. Dankjewel, politicoloog Kisa Magendane. Dankjewel.

0: Ja, gisteren hadden we Friday Night op de maandagmiddag en nu hebben we Friday on my mind op deze dinsdagmiddag. Zo blijven we lekker bezig natuurlijk. FC Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Raar tijdstip natuurlijk om een eredivisiewedstrijd te spelen. Maar goed, er moest nog een restantje uitgespeeld worden. En daar maakt Utrecht gretig gebruik van. Gelijk gescoord, Mark Kloostra. Nog steeds 2-3?
1: Ja, het is nog steeds 2-3. Maar ze hebben nog 5 minuutjes. Dat is niet heel veel. Maar ja, we begonnen ook met nog maar 25 minuten te gaan. Het doelpunt van Didde heeft ervoor gezorgd dat ze er in Utrecht echt in zijn geloven. En zojuist was er een kans aan de andere kant van het veld voor Go Ahead. Fijne aanval over de linkerkant. En een schot van spits Sigurdarson. Vanaf een meter of 10 uit de draai. Die ging maar rakelings naast de paal. En Barkas, de keeper van Utrecht, had daar denk ik niet bij gekund. Maar heeft hem nu in zijn voeten om hem naar voren te trappen. Nog een offensief van 5 minuten. Plus wat extra tijd voor Utrecht. Terwijl Go Ahead, ondanks die aansluitende 2-3, toch echt nog altijd makkelijke voetbal dan de Utrechters.
2: Helene Plag. Villa.
0: Ja, dan zoomen wij eens even helemaal uit tot de wereldkaart. Zoals we die kennen, wordt de wereldkaart aangepast. De Verenigde Naties hebben namelijk afgelopen week gestemd voor het gebruik van de Equal Earth kaart. En daarmee worden de oppervlakten van landen weergegeven zoals ze ook daadwerkelijk zijn. En dan heeft dat vooral ook consequenties voor Afrika en Antarctica. Want die zijn nu bijna gelijk en dat is ook niet wat de realiteit is. Marco van Egmond is conservator kaarten, atlassen en gedrukte werken aan de Universiteit Utrecht. Welkom.
3: Niet meer gedrukte werken. Dat is een collega van mij, maar ik ben conservator kaart en atlas.
0: Kijk, nou, er ligt aardig wat gedrukt werk om jou heen nu voor je. Dat heb je speciaal nu uitgeprint. De kaart die we al bijna 500 jaar gebruiken. Dat is ook degene waar, jij en ik denk ik mee op school ook zijn opgegroeid in de meeste. Dat is de Mercator-projectie, hè?
3: Ja, klopt.
0: Waarom gebruiken we die?
3: Nou ja, de Mercator-projectie is vernoemd naar de Vlaamse cartograaf Gerard Mercator. En die heeft in 1569 een wereldkaart gemaakt. En daarin heeft hij voor het eerst de Mercator-projectie gebruikt. En Mercator, dat was een geograaf, kaartmaker, graveur, instrumentmaker. En hij werd in zijn tijd al de Ptolemeus van zijn tijd genoemd. Dus hij was toen al een beroemde figuur. Ja. Hij heeft niet veel cartografisch werk gemaakt, maar wat hij heeft gemaakt is erg invloedrijk geweest. En hij heeft onder andere een nieuw wereldbeeld gemaakt. Hij heeft ook een atlas, voor het eerst een atlas, een boek met kaarten, een atlas genoemd. Dus daar is hij ook bekend.
0: Ah, kijk aan.
3: Maar hij heeft dus ook een wereldkaart gemaakt. Nieuw wereldbeeld. Maar het bijzondere aan die kaart is ook dus die projectie. Hij heeft de meridianen recht getrokken, de parallellen opgerekt.
0: Ja.
3: En daardoor kon je met die kaart, een rechte lijn op je kaart was een constante kompaskoers. En zijn kaart was dus ook geschikt voor zeevaart.
0: Ah,
3: dus navigatie.
0: Daar, ja, dus die werd op school, dat was niet zozeer van dat is de kaart die we op school allemaal gebruiken. Maar in eerste instantie is die ontwikkeld voor de zeevaart.
3: Nou, dat is, hij heeft op de kaart staat die titel voor het gebruik voor de zeevaart. Maar dat is niet meteen gebeurd. Dat is ongeveer vanaf 1600 gebeurd.
0: Maar dat is wel, als je rechtdoor wilde varen, dan kwam je goed uit.
3: De rechte lijn op die kaart was een constante kompaskoers. En dat was handig om te navigeren.
0: En de hoeken en dergelijke, die
3: ja, dus we noemen dat een hoekgetrouwe projectie.
0: Ah, kijk eens aan. En dan de oppervlakte van Afrika.
3: Ja.
0: Want die was iets minder waarheidsgetrouw.
3: Nou ja, omdat je dus die meridianen recht trekt en de parallellen oprekt. Hoe verder je, hoe dichter je bij de polen komt, hoe groter het gebied wordt uitgetrokken.
0: Ja, jij hebt het kaartje nu, dan is en Groenland.
3: Je ziet dan, Antarctica is enorm. En ook Groenland is net zo groot als Afrika, volgens die projectie.
0: Ja.
3: En dat komt dus door het oprekken van die meridianen en parallellen.
0: En wat is het verschil in het echt tussen het continent Afrika?
3: Groenland past ongeveer 14 tot 15 keer in Afrika.
0: Dat bedoel
3: en Groenland is niet groter dan het Arabisch Schiereiland, in werkelijkheid.
0: Gek idee is dat wel.
3: Ja.
0: En is het dan, want dit is natuurlijk niet voor het eerst dat er discussie is.
3: Klopt.
0: In de jaren 60 en 70 was dat ook al het verhaal. Wat toen de discussie was, wil ik zo meteen graag van je horen. Maar we gaan even naar de Galgenwaard. Mark.
1: Ja, de bal gaat op de stip. Utrecht krijgt de kans om de gelijkmaker te maken. Het is de ene laatste minuut. Over 10 seconden gaat de laatste in. En dus heeft Utrecht wat het wil. Ze stonden met 1-3 achter toen we hier begonnen voor de resterende 25 minuten. Dan kan je oefenen en trainen op allerlei scenario's. Er valt een corner in en nu ligt de bal op de stip. Na goede actie van Adrian Blake, die dan voor zijn tegenstander langskruist. Er is contact, hij gaat gretig liggen. En dat er dan een penalty wordt gegeven is logisch en terecht. En nu staat achter de bal de spits van Utrecht, Stepanov. Om in de laatste minuut van de officiële tijd, want er komt ook nog extra tijd, van een 0-3 achterstand een 3-3 op het scorebord te schieten. Het is een doelpunt van de spits van Utrecht. De keeper gaat wel de goede kant op, maar krijgt zijn hand er niet tegen. 3-3. En kijk eens, ze pakken de bal uit het net. En ze willen niet eens met een punt genoegen nemen. Utrecht wil hem nog winnen ook. En hoe lang ze daar nog de tijd voor krijgen, horen jullie zo meteen. Want het is bijna de extra tijd. En ik heb geen idee hoe lang die duurt.
0: Nee, FC Utrecht, trainer Correa, die hoor je heel goed schreeuwen. Focus nu. Het wordt een spannende slotfase daar in Utrecht, kan ik me voorstellen. Goed, die Mercator-projectie, daar hadden we het over. De wereldkaarten van de afgelopen jaren. In de jaren 60 en 70 was daar ook discussie over. Ging het toen ook over de waarheidsgetrouwheid van de grootte van een continent?
3: Ja, je had toen inderdaad ook discussie. En een beetje vanuit marxistische hoek ook. En er werd verweten van de Mercator-projectie is oneerlijk. En vooral voor ontwikkelingslanden.
0: Ja.
3: En derde wereldlanden, zoals ze dat toen noemden. En toen is meneer Peters, die heeft een nieuwe projectie ontwikkeld. Dat noemen we de Peters-projectie. Dat is deze.
0: Gaat het een wereld voor mij open?
3: Die heeft hij naar zichzelf vernoemd. Maar die was eigenlijk al bekend. In 1855 heeft meneer Gal die projectie al gemaakt.
0: Dit is veel smaller allemaal.
3: Ja, dan zie je dat. Dat noemt men wel een oppervlaktegetrouwe projectie. Maar de continenten worden enorm uitgetrokken.
0: Ja.
3: Dus hij is niet vormgetrouw.
0: Nee, oké. Okay. Maar de verhoudingen kloppen wel onderling.
3: Nou, de oppervlaktes kloppen.
0: Oké. Okay. Dat is ook
3: en dus dat de Peters-projectie. En sindsdien is dat heeft wel wat invloed gehad. Want ook in de Bosatlas, onze belangrijkste schoolatlas, zijn ze toen afgestapt van het gebruik van de Mercator-projectie. Okay. Toen al.
0: Wat dus, is...
3: Hebben ze een andere projectie gebruikt.
0: Ja, want welke projectie heeft de beste vormen? Waar klopt de vorm het best? Of is dat bij allebei?
3: In principe is een Mercator-projectie een vormgetrouwe projectie. Ja. Dus die vormen komen aardig overweer.
0: Want was dat toen allemaal bekend bij meneer Mercator? Hoe alle landen gevormd waren?
3: Nee hoor, zeker niet.
0: Maar ze kloppen wel?
3: Voor die tijd. Maar meneer Mercator die maakte gebruik van diverse bronnen.
0: Ja.
3: Combineerde dit tot een kaart. Maar die komt in grote lijnen overeen met de kaart zoals wij die kennen. Okay. Maar die is in de loop der tijd aangepast. Maar zijn projectie is blijven bestaan.
0: Ja, ja. En nu gaat het er dus om, en dat is in die zin begrijpelijk, dat het Afrikaanse continent, is het bewust destijds kleiner afgebeeld? Want dat is natuurlijk het idee met de decolonisatie, een ontwikkelingsland en dergelijke. Dat speelt dan in één keer een rol.
3: Nee, Mercator wordt wel eens verweten inderdaad dat hij ideologisch gehandeld zou hebben. Ja. Maar dat is natuurlijk niet zo. Dat in zijn tijd heeft hij gewoon een nieuw wereldbeeld proberen te maken. Inderdaad, Europa-centrisch. Maar ook Afrika staat centraal.
0: Ja.
3: Dus in die zin is dat niet ideologisch bepaald.
0: Nee. Maar als je hem vanuit Australië zou gaan bekijken,
3: dan zou Australië in het midden staan, ja, bijvoorbeeld. En ik heb ook, ik werk voor een kaartencollectie. En daarin hebben we ook atlassen van Australië, waarin Australië centraal staat. En zelfs upside down. Ja, dus met dan het zuiden boven.
0: Dan krijg je weer hele andere
3: perspectief.
0: Ja, ja. Sowieso, kijk, als je natuurlijk probeert om iets ronds plat weer te geven, dat
3: inderdaad
0: kan nooit volledig waarheidsgetrouw zijn, neem ik aan.
3: De weergave van de aarde is natuurlijk een globe.
0: Ja.
3: Maar dat is een driedimensionaal object. En een driedimensionaal object sla je plat op een tweedimensionale kaart. Dan heb je altijd vervorming. Dus ik zeg altijd, elke kaart liegt een beetje.
0: Ja. En hoe zit dat dan nu bij die nieuwe, die Equal Earth-projectie, die nu gebruikt gaat worden?
3: Dat is, die Equal Earth-projectie is in 2018 ontwikkeld door 3 cartografen. En dat was in antwoord op scholen in Boston die de Peters-projectie wilden aanhangen, die dus in de jaren 60 ontwikkeld is. Mm-hmm. En dan heb je dus die hele rare uitgetrokken vormen.
0: Ja.
3: En daarom hebben ze dus een compromis bedacht tussen de Mercator-projectie eigenlijk en en de Peters-projectie.
0: Dus heeft echt de vorm van een ovale vissenkom eigenlijk, hè?
3: Ja, en dat is wel een zoveel mogelijk een vormgetrouwe projectie. De oppervlaktes kloppen. Sorry, ik zei vormgetrouwe, maar het is een oppervlaktegetrouwe.
0: Kijk, dat we het wel zuiver houden.
3: Ja, nee, precies.
0: Dat is belangrijk.
3: Ja, soms
0: maar
3: spreek
0: deze,
3: ik ook wel eens.
0: En dit is waar iedereen nu mee gaat werken, wat je ook op school gaat leren? Of?
3: De resolutie. De resolutie van de Verenigde Naties is erop gericht om het gebruik van de Equal Earth-projectie aan te moedigen.
0: Okay, dus het is geen verplichting?
3: Het is geen verplichting, maar je kunt je wel voorstellen dat het invloed gaat hebben op educatieve uitgeverijen, of atlassen, technologische applicaties.
0: Ja, precies. Nog één vraag, Marco, niet onbelangrijk. Wat heeft het voor consequenties voor Nederland Of zijn wij zo klein dat je eigenlijk het verschil niet
3: ziet? Ja, voor Nederland maakt het eigenlijk niet uit. Als je de Mercator-projectie naast die Equal Earth-projectie legt, dan zie je nauwelijks verschil. Dus Nederland ligt op zo'n breedte dat het ook weinig verschil maakt.
0: Kijk.
3: Het gaat vooral om de noordelijke en hele zuidelijke breedtes. Dus
0: die worden
3: daar zie je verschillen.
0: We zijn helemaal op de hoogte. Dankjewel.
3: Alsjeblieft.
0: Marco van Egmond, conservator kaarten en atlassen dus aan de Universiteit van Utrecht.
2: NPO Radio 1.
0: Het is 2:30. Ewout Jong heeft het NOS-journaal.
4: In de buurt van Aken is de man opgepakt. Die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Dat gebeurde omdat een hindoeïstische delegatie geen contact wilde met vrouwen. De beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. En dan gaan we nog even naar de Galgenwaard. Daar is Mark Kloostra. Die was daar voor de laatste 26 minuten van de wedstrijd Utrecht-Go Ahead Eagles. Mark, bij de hervatting was het 1-3. Er is heel wat gebeurd, geloof ik, hè?
1: Ja, het werd 2-3 en het werd zelfs 3-3 vanaf de penaltystip. Een kopdoelpunt uit de corner van Didde. En in de laatste minuut van de officiële tijd kreeg Utrecht ook nog een penalty. Die werd benut door Stepanov. En dus zijn ze bij Utrecht heel erg blij met het resultaat van deze wedstrijd. Knap teruggeknokt, toch nog een punt. Een bonuspunt voor Utrecht. En bij Go Ahead, daar denk ik dat ze zich bestolen zullen voelen. En dat het als onrecht voelt.
0: Dankjewel, Ewout en Mark natuurlijk ook. Gaan we naar Mandy van der Plas bij de ANWB voor de verkeersinformatie.
5: Er zijn op dit moment vooral problemen in Zeeland. Daar is de Oosterscheldekering in de N57 tussen Middelburg en Brouwersdam in beide richtingen dicht na een ongeluk met twee vrachtauto's. Waarschijnlijk duurt dit nog tot 4:00 vanmiddag. Op de A27 van Almere naar Gorkum staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Lunetten. Daar is de rechterrijstrook dicht. Dit kost je 10 minuten. En verder nog een file op de A12 van Arnhem naar Duitsland. Daar wordt gecontroleerd aan de grens en de vertraging is hier bijna 15 minuten.
2: Tot 4:00. Villa VDB.
0: Even naar de vraag van vandaag. Die gaat over rages. Met de vraag aan welke rage u heeft meegedaan. Heeft allemaal te maken met het topstuk van de Flippo-rage uit de jaren 90. Die vandaag wordt geveild. De officiële gouden Flippo. 8 karaat gouden munt is het. Ik ben heel benieuwd hoeveel die op gaat leveren. Daar gaat het ons even niet om. Maar wel even terug naar uw jeugdjaren misschien. Of wellicht als volwassene doe je er nog steeds aan mee. Welke rage was nou ontzettend populair in uw tijd? En waar deed u aan mee? Wellicht zijn het Furbies, diddelplaatjes, wuppies of, en die komt uit mijn tijd, de Lolobal.

0: Lolobal. Op straat, in de disco, trip je fit. Lolobal.
1: Oh, wat, die reclame kan ik me niet meer herinneren. Maar wel dus zo'n bal met een ring eromheen. Hè? Net als een planeet eigenlijk, waar je dan met je beide voeten op ging staan. En dan kon je hele wedstrijden houden. En daar eindeloos op springen. En die had je in allerlei verschillende kleuren. En je moest en zou er zeker eentje hebben. Hans Duifbergen, goedemiddag.
2: Goeie. Ik moet direct denken aan de klikklak.
1: De klikklak? Oh, zo'n ijzertje of niet?
2: Nee, twee balletjes aan een touwtje en die sloeg je dan heen en weer. En dan ging het heel hard tegen je hand.
1: Inderdaad, daar kon je best wel pijn aan doen, ja. Oh ja, grappig, zeker. Die heb ik ook nog wel gehad. Aan een touwtje. Ja. Heette dat de kliklak? Dat wist ik dan weer niet meer.
2: En die zijn nog te koop ook. Ja.
1: Nu ook nog?
2: Nog, ja, we hebben ze hier in de museumwinkel, dus vandaar dat ik erop kwam.
1: Ja, ik had u nog niet eens geïntroduceerd. U bent directeur van het museum van de 20e eeuw in Hoorn. En jullie hebben ze dus in het museum liggen.
2: Ja. Maar ook de echte oude dus, in de vitrine. Wij hebben in onze speelgoedzaal een vitrine met eigenlijk allemaal raasjes en verzamelobjecten van de afgelopen ruim 100 jaar. En u noemde er al een paar, maar ja, het is ook wel een waslijst hoor. Of het nu verkaderplaatjes waren, voetbalplaatjes, sigarenbandjes, speltjes, sleutelhangers, nou, noem maar op.
1: Ja. Maar ook dingen in je kapsel bijvoorbeeld, of de muziek. Doen jullie daar ook in? Want dat is natuurlijk ook als het gaat om jongerencultuur en dingen die hip waren en die een rage waren. Dan beperkt dat zich niet alleen tot dingen die je spaart, neem ik aan.
2: Nee, klopt. Ik heb het nu over onze speelgoedzaal. Maar we hebben een wisselexpositie over jongerencultuur. En daar kom je alles tegen. Uiteraard, de flippo's ook. Maar ook sneakers bijvoorbeeld. Die zijn voor sommige mensen zelfs een verzamelobject geworden. Dus dat is heel breed. Maar ook wuppies, kauwgomplaatjes, noem maar op.
1: Ja. Het is echt een soort snoepwinkel, denk ik. Pure nostalgie als je bij jullie binnenloopt.
2: Pokémon-kaarten natuurlijk, Funko-pops. Je kunt het zo gek niet bedenken. Ja.
1: Hebben jullie eigenlijk ook zo'n gouden flippo liggen? Want er zijn er een paar honderd gouden. Van. Dat niet?
2: Nee, zover ik weet niet. Nee. We hebben wel veel verzamelalbums en losse. Maar dat geldt voor veel objecten. We krijgen ook regelmatig mappen aangeboden met speltjes of sigarenbandjes of suikerzakjes. Want ik geloof dat we in Nederland aardig verzameld en gespaard hebben.
1: Volgens mij wel, hè? Ja, we gaan straks met de marketingdeskundige in het volgende uur, Joris Kreukniet, praten over wat nou het verschil is tussen een verzameling en een rage. Maar even bij u, vanaf wanneer in de geschiedenis zie je eigenlijk dat er raasjes ontstaan?
2: Nou, het is eigenlijk het begin van de 20e eeuw al. Dan zijn er toch fabrikanten als Verkade die heel slim plaatjes bij producten voegen. Maar dan hopen ze dat je ook het boek koopt waar geen plaatjes in zijn, maar waar die plaatjes ingeplakt kunnen worden. En dat je dus de producten blijft afnemen. En dat is door meer merken is dat overgenomen. Ook bijvoorbeeld de voetbalplaatjes natuurlijk. Je wil de serie compleet hebben, dus je blijft doorgaan.
1: Ja, en dat is uiteindelijk waar het ooit op gericht is geweest. Niet leuk, maar het was uiteindelijk vanuit een soort marketingperspectief. Het moet leiden tot hogere omzet.
2: Het was echt een stukje klantenbinding. En zo is het echt gebaseerd. Dus vaak kreeg je dan voor weinig of soms gratis een map of een boek erbij. Maar de bedoeling was wel dat je het product bleef kopen. Ja. En bijvoorbeeld de inmiddels vergane kruidenier De Gruiter was er ook heel goed in. Die gaf ook speeltjes weg bij producten. Drosten, Blue Band. Veel bedrijven hebben plaatjes uitgebracht of andere spaarobjecten. Ja.
1: Maar goed, dan heb je natuurlijk ook de Furbies en de Flippo's, naar aanleiding van waarvan vandaag de vraag van vandaag hebben. Waarom dachten jullie op een gegeven moment, Furbies, Flippo's, die moeten een plek krijgen in een museum?
2: Omdat de populaire cultuur uit de 20e eeuw ook in ieder geval in ons museum thuis hoort. En mensen hebben er herinneringen aan. Als ik voor de vitrine ga staan waar de sleutelhangers en speltjes in liggen, dan hoor ik de bezoekers heel veel zeggen van, heb ik thuis nog of heb ik ook verzameld. Dus het is een soort van collectief geheugen. Ja. Dus overigens wel verschillen, hè? Furby moest je gewoon kopen.
1: Ja.
2: En een Tamagotcha ook. En dat waren wat duurdere dingen, soms met elektronica erin.
1: Ja.
2: Maar de plaatjes en sleutellangers en speltjes, ja, die kreeg je. Het is natuurlijk ook begonnen in de vorige eeuw. Het was misschien wel het meest populair in de jaren 50, 60. Even los van de Flippo-garage in de jaren 90. Maar in die eerdere jaren hadden de kinderen ook niet zoveel te besteden. Dus alles wat ze gratis konden sparen, verzamelen, dat was meegenomen.
1: Werkt ook nog eens mee. Nou, ik ben heel benieuwd hoeveel luisteraars nog hun oude verzameling van een raasje van destijds op zolder hebben liggen, of gewoon prachtig in een kast hebben geëtaleerd, omdat ze er nog steeds trots op zijn. Dan hoor ik dat graag. Meneer Stuifberger, hartelijk dank, directeur van het Museum van de 20e eeuw. En we horen dus graag uw raasjes, waar u aan heeft meegedaan, zometeen terug in de uitzending. Mail naar villavdb@omroepmax.nl of misschien nog eenvoudiger gewoon een berichtje achterlaten in de NPO Luisterapp.

0: stay awake when I'm asleep, because my dreams are bursting at the seams.
1: LC Dimmitt, Fireflies. Dring, een netje, het lijnenspel. Veel basketbalveldjes die je op straat tegenkomt zijn identiek, zou je misschien zeggen. Maar dat is echt niet waar, want over de wereld heen zijn basketbalvelden te vinden met een rijkdom aan kleuren, locaties en vooral ook heel veel verhalen erachter. Dat zag fotograaf en grafisch vormgever Thijs Jansen. Hij verzamelt basketbalveldjes. Op de foto dan wel te verstaan, Thijs.
2: Dat welkom. Klopt, ja.
1: Hoeveel heb je er inmiddels op de gevoelige plaat vastliggen?
2: Dat is moeilijk te zeggen. Want een veld kan één basket hebben, maar kan ook zes baskets hebben.
1: Oh ja.
2: Dus ik tel meer baskets dan velden.
1: Hoeveel baskets heb je dan?
2: Dat is 1200 plus.
1: Oh, okay.
2: En locaties is rond de 630 of zo.
1: Kijk eens aan.
2: Ja.
1: Maar je hebt al meer dan tienduizenden foto's.
2: Ja, meer dan 40.000 foto's gemaakt.
1: Precies,
2: ja. Dat is ook wel een werk om dat dan uit te zoeken welke de juiste is.
1: Ja, ja. En ga je ook overal, want je hebt de lengte ervoor. Ga je overal ook even dunken? Of?
2: Nee, daar zo hoog kan ik niet springen. Nee.
1: Ben je wel een basketballer, of niet?
2: Ja, zeker. Ja.
1: Hoe begint zoiets dan? Ben je ergens en ga je dan wel even basketballen en denk je, oh, lachen, foto's?
2: Nee, ja, nee. Ik was op reis in 2015. En ik ging van China naar Argentinië. En ik was in China en ik in Beijing dacht ik, het zou wel vet zijn om met de fiets naar de Chinese muur te gaan. Dus ik ging naar een winkel, fiets gekocht. Volgende dag ga ik flessen water mee, want het was lekker warm. En na 2 uur was het water op. En ik dacht, ik moet wel water hebben, anders dan val ik dadelijk van mijn stokkie.
1: Ja, hydrateren, belangrijk.
2: Dus ik zie een tankstation net buiten Beijing. Ik parkeer mijn fiets daar. Ik denk, hè, wat zie ik nou? Een tafeltennistafel en een basket. Ik denk, dat is een gekke plek om basketbal te spelen. Misschien moet ik hem vastleggen. Dus ik maak die foto en dat is eigenlijk de eerste foto van het project World of Hoops.
1: Ja. Ah, kijk aan. En toen had je nog niet de intentie om dat overal te gaan doen. Dit
2: nee,
1: was gewoon
2: zeker,
1: de fascinatie.
2: Nee, dat gaandeweg, zeg maar, tijdens de trip kwam ik bij een spookstad, Ordos, gebouwd voor miljoenen. Fractie van mensen, denk ik 100.000 mensen leefden daar. En om aan te geven hoe leeg het was, is dat er een hotel was. Een vrij nieuw hotel. En er waren 2 mensen die er verbleven. Ik en iemand anders. En in de lobby speelden ze de tune van die X-Files. Ik weet niet of je die kent. Maar
1: zeker. Sterker nog. Deze toch?
2: Die ja. Dus je zit in de lobby en dit wordt afgespeeld. Terwijl je in een stad bent waar niemand is. Best gek.
1: Ja, vanaf daar. Ik krijg er nu al een heel creepy gevoel bij. Ja. Misschien ook omdat ik die serie heb gezien. Maar.
2: Ja, dus vanaf daar heb ik die stad verkend, zeg maar.
1: Ja.
2: Ik kom bij het museum, wat een soort van de toeristische plek is om naartoe te gaan. Waar ook geen mensen waren. En voor dat museum staat een basket. En ik denk, ja, wat is dit nou? Ik heb die basket een paar dagen geleden gezien. Nu zie ik deze. Nou, ik maak je ook maar een foto van. En verschillende andere plekken. En vervolgens vliegen we helemaal naar Colombia. Dus dat is denk ik 2 maanden later. Sta ik op een veldje. Prachtig veld. En ik denk, ja, dit wordt gewoon een ding. Hier ga ik. Dit wordt een soort project als navigatie door landen te gaan om zo een cultuur te ontdekken, zeg maar.
1: Ja, want dat is, het zegt natuurlijk zoveel meer dan alleen de beleiding of de basket en of het bord daarachter nou wel of niet transparant is. Of er graffiti op zit of niet. Maar het is ook de omgeving.
2: Ja, het is vooral de omgeving. Ja. De basket is zeg maar de lens die het draagt. Ja. Dus dat is de algemene drager.
1: Want als je op jouw site ook kijkt, dan heb je eigenlijk die basket als centraal punt gepakt.
2: Ja.
1: Hè? En dan switch je van de ene land en de ene foto naar de andere. Ja. Maar die basket is altijd
2: is altijd hetzelfde.
1: Punt.
2: Ja. En wat ik daar wel interessant aan vind, is dat het bijvoorbeeld een veld in Thailand, als je die gefotografeert en je laat het aan iemand zien die daar niet is geweest. En die is bijvoorbeeld wel in Costa Rica geweest. Die zou kunnen denken, dit is Costa Rica. Om de bomen of hoe bepaalde gebouwen zijn neergezet. Of de kleuren, zeg maar. Dus dat geeft ook alweer een soort van aan dat we wereldwijd ook wel een soort van
1: dat ook best wat overeenkomsten
2: hebben.
1: Ja,
2: zeg maar.
1: Ja. Want ik vond juist, als je snel op die site kijkt en je ziet ze vanzelf verspringen, ja, dan heb je een basketbalveld wat echt omgeven is door ijzeren hekken. Dat is dan in Frankrijk, heb je die genomen.
2: Ja, Parijs.
1: In een havengebied met nep-palmbomen.
2: Ja.
1: Dat was Duitsland, volgens mij.
2: Ja, Hamburg.
1: Die, ja. Maar ook een verzameling van veldjes, dat was Hongkong. Daar stonden ook allemaal busjes op geparkeerd.
2: Ja,
1: dat was misschien een basketbalveldje met 6 baskets waar je net over had.
2: Ja, ja, ja. Nee, die had, dat is Victoria Park in Hongkong. En die hebben uit mijn hoofd even 4 velden en nog wat losse baskets. En ik doe niet zo vaak research als ik zeg maar een trip ga doen om foto's te maken. En dat was Chinees nieuwjaar. Dus dat was dat stond helemaal vol met bussen en festiviteiten vanwege het Chinees nieuwjaar.
1: Ja,
2: zeg maar.
1: Ja. Want als jij het hebt over de verhalen, nou, dit is er dan eentje. Maar kijk je ook naar welk voor plek het inneemt, zeg maar, of het een verzamelpunt is. Want dat is natuurlijk wat je verwacht. Jongeren komen daar samen, misschien ook verschillende generaties.
2: Ja, ja, nou, ik fotografeer ze vooral zonder mensen. Daar ben ik mee begonnen, zeg maar. Mm-hmm. Tegenwoordig mogen er wel mensen op staan, maar ze liever niet dat ze basketballen. Omdat dan het onderwerp basketbal wordt. En ik denk een mooi voorbeeld van een veld wat een verhaal heeft over echt over community is een veld in Brazilië, in São Paulo. Waar real estate, zeg maar, echt plekken aan het overnemen is. En dat een biermerk samen met een ad agency een soort van campagne gingen draaien van oké, dit moeten we een soort van beschermen. En die hebben in de wet een wet gevonden, zeg maar, die uit die 1932 komt, volgens mij. Die zegt, als het een cultural heritage site is, dan mag die niet verdwijnen en dan mag je er niks mee doen.
1: Cultureel dus, erfgoed.
2: Ja. Aha. Dus ze hebben kunstenaars, zeg maar, ingehuurd. Die velden, zeg maar, gingen beschilderen. Waardoor het een cultureel erfgoed werd. Waardoor er geen gebouw neergezet kon
1: worden. En dat is gelukt, inderdaad. Hebben we gelijk gekregen?
2: Ja,
1: dus het is daar nog steeds.
2: Ja, dus dat is wel heel vet. Ja. Ja.
1: Is het ook, volgens mij, is dat de Filipijnen, waar het heel centraal ook ligt? Niet,
2: ja, de Filipijnen is dat het echt daar leeft het. Dat is bijna een religie. In zoverre dat ze baskets op de straat slepen en dat het verkeer eromheen moet rijden. Een beetje zoals wij vroeger twee jassen op de weg gooiden om te voetballen.
1: En
2: er komt een auto langs en je schuift aan de kant. Ja, dus dat, zeg maar, alleen dan met baskets. Daar heb ik nergens anders gezien dan daar. Ja.
1: Wat is nou een plek, als je nu eentje op moet roepen, welke is dan je favoriet, of misschien eentje die nu meteen op je netvlies zit?
2: Ja, datzelfde als kiezen tussen wat is je favoriete kind. Dat is wel lastig, denk ik.
1: Nou, daar zal toch wel een verschil in zitten, mag ik hopen, Thijs.
2: Ja, nee.
1: Maar je hebt er altijd eentje waar je misschien door je reis ook een extra mooi gevoel of dierbaar gevoel bij hebt. Of een ontmoeting,
2: ja,
1: of gewoon
2: de,
1: dat de schoonheid er was.
2: Ik denk
1: was,
2: de eerste paar, zeg maar. Die liggen dichtst bij mijn hart, omdat dat het begin is. En die heb ik echt ontdekt.
1: Heb ik wel, ja.
2: Want nu zoek ik ze meer op als ik ergens naartoe ga. Dus
1: nu
2: dan
1: ga je echt bewust op zoek. Ja.
2: Ja. Maar ik denk, ik ben met mijn vader, is dat 2 jaar geleden? Ja, volgens mij 2 jaar geleden naar Marokko geweest. Waardoor bepaalde veldjes die ik daar gefotografeerd heb wel meer waarde hebben. Maar dat is vooral omdat ik met mijn vader er was. Zeg maar.
1: Ja. Die had ik ook nog gezien. Die is in de woestijn met een kudde schapen.
2: Ja,
1: die over dat basketbalveldje heen loopt. Dat is ook een hele indrukwekkende om te zien. Mooi is dat. Zeg, je bent nu in Hilversum.
2: Ja.
1: Hier zijn er ook wel een paar. Heb je al iets in Hilversum?
2: Ik heb er één gevonden, ja.
1: Zo lekker kil in een Phoenixwijk of zo?
2: Ja, nou, maar juist die hebben ook wel een waarde. Omdat het voor iemand die niet uit Nederland komt, is dat natuurlijk ook een beetje foreign, zeg maar.
1: Ja, begrijp ik.
2: Dus, maar ik heb hier nog niks gefotografeerd. Ik moet zelfs zeggen, ik kom zelf uit Schiedam. In Schiedam heb ik ook maar 3 velden gefotografeerd. En ik vlieg ga de hele wereld over. Maar ik ben bijvoorbeeld ook nog nooit in Groningen geweest. Letterlijk nog nooit.
1: Nee. Dus, de vraag is ook hoeveel verschillen je binnen Nederland natuurlijk hebt in de veldjes. Maar die zullen er best wel zijn. Ja.
2: Ja.
1: Dit is toch uiteindelijk, dit moet toch een soort tafelboek worden, kan ik me voorstellen.
2: Dat is
1: niet
2: waar ik naartoe wil werken.
1: Bladeren, ja.
2: Ja. Ja, ik ben op dit moment ben ik bezig met een experience website waar het hele archief op komt te staan. Met video's, foto's, verhalen, persoonlijke verhalen, achterliggende verhalen, zoals die over het veld in Brazilië, zeg maar. En vanuit daar wil ik werken naar een tafelboek en eventueel een expositie of een museum, zeg maar. Maar dat is vooral
1: voor de toekomst.
2: Ja.
1: Ja, mooi. Dus nu moeten mensen het gewoon nog met je website doen.
2: Ja, ja.
1: En daar kunnen ze alle basketbalveldjes en de verhalen mag je er zelf dus ook bij verzinnen.
2: Precies.
1: Zijn de foto's nu van Thijs Jansen. Dus als je googelt, dan kom je snel genoeg kom je erop.
2: Gewoon naar worldofhoops.nl gaan, dan kan je daar alles vinden.
1: Alle basketbalveldjes die Thijs op de foto heeft gezet en met mooie beelden en verhalen erbij. Dankjewel voor jouw verhaal.
2: Alsjeblieft.

Summer Wasting van Belle en Sebastian. Gaan we nog naar de vraag van vandaag. Die gaat over raarsjes. Dingen die razend populair waren. Allemaal naar aanleiding van de veiling van de Gouden Flippo. Nou, dat was natuurlijk dé raarsje uit de jaren 90. Misschien heeft u er nog wel een paar thuis. Of misschien had u iets heel anders waarvan u zegt, ja, ik heb het nog liggen of ik heb het laatste opgeruimd en ik dacht, weg ermee, wat een troep is dat. Ruby zegt dat namelijk, die is minder enthousiast over een vroege garage. Zegt, de garage die ik me herinner was slijm. Oh ja, die ken ik ook nog wel. Dat was wel smerig af en toe als je het lang bewaarde. Wat een rommel zeg, zegt ze. Onmogelijk om uit de tapijt te krijgen en vol met giftige boraxen. Ruud die appt, in de jaren 80 had je de Coca-Cola yo-yo actie. Met een uitleg van allerlei trucjes die je ermee kon leren. Hij vond het geweldig. En Elise die had ook nog een raarsje. Zegt, ik verzamelde plaatjes van de Fabeltjeskrant en Tita Tovenaar. Het wordt denk ik één grote trip back to memory lane voor mensen die in diezelfde leeftijd een beetje zijn opgegroeid. Je had toen plakboeken daarvoor en had ik een dubbele, dan ruilde ik die met mijn vriendinnetjes. Groetjes van Elise dus. Ja, dat ruilen, dat gebeurt nog steeds. Of het nou om Pokémon-kaarten gaat of om voetbalkaartjes, dan zie je ze inderdaad op de woensdagmiddag de leerlingen allemaal hun dubbele meenemen om te kijken wat ze nog met elkaar kunnen wisselen. Goed, welke raarsje, daar was u fan van en wat verzamelde u? Reageer, praat mee. VilaVDB@omroepmax.nl is het mailadres. Zet dan even je naam en je nummer erbij. Dan kunnen we je terugbellen. En ik vind het wel leuk om iemand nog vol geuren en kleuren te horen vertellen over de rage van weleer. En natuurlijk een berichtje achterlaten via de NPO Luister-app is ook voldoende. En dan hoor ik je het volgende uur in de Villa. Tot zo!

0: Meld je nu aan voor de NPO Radio 1 Nieuwsbrief.
1: En weet nog meer.
0: Wat was er de afgelopen week te horen en te zien? Wat kun je komende week verwachten? En highlights van onze website, socials en podcasts.
1: Meld je aan via nporadio1.nl/nieuwsbrief.
0: En ontvang hem iedere zaterdagochtend in je mailbox.
1: NPO Radio 1.
0: Wie luistert, weet meer.
2: Het rekeningnummer van de Belastingdienst is veranderd.
3: Hè? Dat was toch al een tijdje zo?
2: Ja, de meeste mensen gebruiken het inmiddels al. Jij ook?
3: Geen idee. Hoe kom ik erachter?
2: Kijk bij betalingen aan de Belastingdienst altijd naar het rekeningnummer uit onze betaalinformatie.
3: Oké, ga ik op letten.
2: Goed zo. En pas het dan ook even aan in je online bankomgeving.
3: Doe ik.
2: Wil je tips over hoe je het rekeningnummer aanpast? Kijk op belastingdienst.nl/bank. Handig. Van de Belastingdienst.
4: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
5: Hallo, eet smakelijk voor straks.
4: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Eerder ANWB rijopleiding, nu GROW. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding, plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
8: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
7: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
8: Ook digitaal onafhankelijk zijn? LeaseWeb. Digital independence sinds 1997.
0: NPO Radio 1. 3 uur.
9: Goedemiddag. Omroep Max heeft deze week uitgeroepen tot pensioenweek. En in de villa bespreken we zo waarom het belangrijk is om ook al over je pensioen na te denken als je nog betrekkelijk jong bent en misschien denkt dat je daar nog lang niet mee bezig hoeft te zijn. Meer dus zometeen. Eerst nu het NOS Journaal met Ewout de Jong.
10: De Hardenbergenbrug blijft ook zeker morgen nog dicht. De Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers van de brug in de A28. Die werd gisteren acuut in beide richtingen afgesloten omdat de constructie niet meer veilig was. Er was te veel grind en zand weggespoeld bij de pijlers. Vanochtend ontstond al vroeg een flinke file door de afsluiting en ook de scheepvaart op de onderliggende Arkervaart mag niet meer onder de brug door. Volgens Rijkswaterstaat ligt een deel van het probleem ook onder water en moeten daar gespecialiseerde mensen aan de slag. Minister Letcher neemt vanmiddag haar besluiten over de licentie van Ongehoord Nederland. Vorige week liet het commissariaat voor de media weten dat de omroep niet meer voldoet aan de wettelijke eisen om onderdeel uit te maken van het publieke omroepbestel. De omroep kwam recent onder vuur te liggen na een uitzending waarin een fragment van Adolf Hitler werd getoond. De toekomst hangt aan een zijden draadje, zegt directeur Peter Vlemmings.
11: Maar ja, bijna iedereen heeft het kunnen lezen of kunnen zien dat er vanuit Den Haag al gelekt werd dat het voorgenomen besluit waarschijnlijk zal zijn dat er verzocht gaat worden om de erkenning en licentie van Ongehoord Nederland in te trekken.
10: De NPO verzocht gisteren om de licentie in te trekken, terwijl de organisatie eind augustus nog iets anders zei, volgens Vlemmings.
11: 2 weken geleden zat ik nog bij de raad van bestuur van de NPO aan tafel. Is mij een brief getoond van 21 pagina's, waar op de laatste pagina stond conclusie. Er is geen grond om de erkenning van Ongehoord Nederland in te trekken. Voor ons om daar een verzoek toe te doen. Dus in 2 weken 180 graden compleet gedraaid.
10: En nu is dat verzoek er toch gekomen. Minister Letchert maakt over een uur haar besluit over de omroep bekend.
12: Ja, weet je, uiteindelijk gaat die criteria waar ik op ga toetsen, die gaan ook over vraagstukken rondom governance, vraagstukken, een beetje moeilijke termen, deugdelijke inrichting van je processen, die gaan over naleving van redactiestatuten. Nou, dat allemaal samen leidt uiteindelijk tot een beslissing die ik bekend ga maken.
10: Mocht de minister inderdaad overgaan tot de intrekking van de licentie, betekent dat niet dat Ongehoord Nederland direct van de televisie is. De omroep kan nog in beroep gaan tegen zo'n besluit. Is directeur Flemmings ook van plan?
11: Ik wil nog wel zeggen dat wij ons hier uiteraard niet zomaar beneden gelegen.
10: Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Dat gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor het publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht, omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. En dat gebeurde omdat een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. De beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van die groep te accepteren. Opnieuw een kunstroof in Frankrijk. In een stad vlakbij Nice zijn 4 schilderijen gestolen uit het Renoir Museum. Ze hadden een waarde van zo'n 9 miljoen euro. De dieven lieten er tijdens hun vlucht wel 2 achter. Er is een klopjacht bezig op de daders. In de buurt van Aken is de man opgepakt. Die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Dat zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48, vertelt correspondent Gimbal Duk.
13: De verdachte Daniel V. wordt ervan verdacht meerdere geslaagde en mislukte sabotagepogingen aan het Duitse stroomnetwerk veroorzaakt te hebben. En daarbij heeft hij voortdurend dezelfde werkwijze gehad. Bij al deze sabotagepogingen werden zelfgebouwde lanceerinstallaties gevonden, waarmee een draad over hoogspanningslijnen kon worden gespannen en zo een kortsluiting worden veroorzaakt. Het wordt gezien als een soort huistuin- en keukenaanslag, maar de politie benadrukt wel dat hier echt vaardigheden voor nodig zijn om zo'n aanslag te bewerkstelligen. En ging er daarom ook lange tijd van uit dat hier mogelijk een gespecialiseerde dadergroep achter zat. Er werd zowel gedacht aan een mogelijk radicaal linkse of anarchistische organisatie, als ook mogelijk een buitenlandse mogendheid. En dan werd er vooral in de richting van Rusland gedacht.
10: De afgelopen week werden bij meerdere Duitse elektriciteitscentrales explosieven gevonden. In 2 gevallen werden onderdelen uitgeschakeld, maar het leidde niet tot stroomstoringen. Steeds meer jongeren in Nederland kunnen niet goed lezen. 40% van de 15-jarigen kan daardoor niet meekomen op school. Dat blijkt uit internationaal onderzoek waarvoor in Nederland ruim 6600 scholieren van 15 jaar zijn getoetst. De leesvaardigheid onder die groep daalt al jaren. In het onderwijs wordt van alles geprobeerd, zegt deze docent Nederlands.
14: Dus lezen doen we niet alleen bij ons eigen vak. Daar geven we veel tijd voor, maar we hebben ook schoolbreed leeshalfuur. Dan leest iedereen. En we praten veel met leerlingen over het boek. We maken lezen ook zichtbaar. Dus door de school kun je het zien. We willen het lezen vooral ook heel erg normaliseren. Niet meer van, oh, dat is iets wat je dan misschien soms moet doen. Nee, dat is heel normaal en dat kan je heel veel brengen.
10: Om de leesvaardigheid van jongeren te verbeteren is vooral meer aandacht, geld en samenwerking nodig, vindt deze onderzoeker.
15: Het is niet alleen de taak van de docent Nederlands, het is de taak van alle docenten, ook in het voortgezet onderwijs. En daarvoor moet dus ook structurele aandacht zijn, maar ook vooral structurele middelen vanuit de overheid, zodat de scholen daar ook de ruimte voor krijgen om dat te gaan doen.
10: Het probleem is het grootste onder VMBO-scholieren en dan vooral onder de jongens. Het weer, veel regen in het noorden en westen die zich langzaam uitbreidt. Vanavond overal regen, het is vanmiddag 17 tot 25 graden. Morgen veel wind, geregeld zon en vooral 's middags af en toe een bui bij hooguit 18 graden.
9: Dankjewel, Mandy. Wat heb je aan files?
16: Nou, vooral files in Zeeland op dit moment, want daar is de Oosterscheldekering in de N57 in beide richtingen dicht na een ongeluk met 2 vrachtauto's. Dat duurt waarschijnlijk nog tot 4 uur vanmiddag. Het rijdt daardoor ook langzaam op de N59, Sarooskerke richting knooppunt Hellegatsplein. Bij Zierikzee is de vertraging daar zo'n 10 minuten. Op de A58 van Eindhoven naar Tilburg staat een kapotte vrachtauto bij Moergestel. Ook hier 10 minuten oponthoud. En verder nog een file op de A27, Almere richting Gorkum. Bij knooppunt Lunetten is de rechte rijstrook namelijk dicht, ook al door een kapotte vrachtauto. En hier is de vertraging bijna een kwartier.
17: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond 8:15, NTR, NPO 2.
18: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
19: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan.

0: Hoger opgeleide.
1: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
2: Voor extra ondersteuning van je spieren kies je Vitepro met vitamine D. Bestel nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
3: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer. Dit voelt als twee. Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
4: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
5: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
6: NPO Radio 1. Max.
7: Hélène Plag.
8: Goedemiddag en welkom terug. Jonge mensen zouden zich veel beter in hun pensioen moeten verdiepen. En eigenlijk moeten ze ook meer inspraak krijgen in de totstandkoming van het pensioenstelsel. Dat pleidooi komt zometeen in de villa van Wiljan Jacobs. Hij is voorzitter van Denktank Pensioenlab en ondernemer Milad Hoessien. In Terug naar Toen gaan we met historica en schrijver Anniette van der Zijl terug naar 8 september 1936. Op die dag werd de verloving tussen prinses Juliana en Bernard van Lippe-Biesterveld bekendgemaakt. En we spelen een nieuwe aflevering van ons spel Tijdje Terug. Vandaag is het de beurt aan Bies van den Nieuwendijk uit Boskoop. En hebben we natuurlijk ook nog de vraag van vandaag. Aan welke rage deed u fanatiek mee? Want wellicht ruiken de plakboeken op zolder nog altijd naar paprika chips door de Flippo's die verzameld werden. In Klaaswaal wordt vandaag de officiële gouden Flippo geveild. En dat bracht ons dus bij die vraag van vandaag. Aan welke rage deed u nou fanatiek mee? Maartje hebt ons trollen met van die haren die omhoog stonden. En we hadden van plastic speentjes en beertjes dan aan onze ketting hangen. Die spaarde je dan in alle zoete kleurtjes. Zegt, ik voel ze nog in mijn hand, want je kon er zo lekker mee friemelen. Nou, dat werkt volgens mij sowieso al goed. Al die fidget toys die je nu ook hebt. Als je er maar aan kan friemelen en dingetjes mee kan doen, dan wil je er vaak zoveel mogelijk van hebben. Joris Kreukniet is marketingdeskundige en docent aan de Hogeschool Leiden. Goedemiddag.
9: Ja, goedemiddag.
8: Meneer Kreukniet, we hebben het al een paar dingen benoemd. Maar wanneer is iets nou een rage en wanneer is iets een verzameling?
9: Nou ja, kijk, bij een verzameling gaat het eigenlijk meer om het feit dat het langdurig is. En een rage is meer van korte duur. Dus een verzameling kan bijvoorbeeld postzegels zijn of munten. En bij een rage is het dan meer dat mensen het kortstondig allemaal willen hebben. En dat het dan eigenlijk afloopt. Dan wel omdat bijvoorbeeld de supermarkt die actie stopt. Of omdat mensen het niet meer kopen.
8: Ja, precies. Dus ik zit denk die voetbalplaatjes die wil je dan allemaal verzamelen. Maar dat is wel op dat moment alleen. En daarna kijk je er waarschijnlijk
9: het
8: minder mee op.
9: Ja, omdat het een seizoen is.
8: Ja. Wat is de rage van nu eigenlijk?
9: Ja, dat kan van alles zijn. Dat kan een bepaald dansje zijn. Of dat kan misschien het verzamelen van, wat ik zei, een loyaliteitsactie van een supermarkt. En onder andere social media gaat dat ook een stuk sneller. Kijk, vroeger liep je het schoolplein op. En dan zei je, ik verzamel iets. Of ik heb iets nieuws gezien. En dat zag heel klasgenoten. En tegenwoordig heb je social media. En dan kijkt de wereld mee. Dus dat schoolplein is een stuk groter.
8: Ja, en dan willen ze het in één keer allemaal hebben. Ja, en die supermarkten die kennen we inderdaad met al die acties. Zeker als je kinderen hebt, dan weten ze daar heel erg slim op in te spelen, inderdaad. Omdat
9: en hun omgeving natuurlijk ook.
8: Ja. Hadden bedrijven eigenlijk ooit van tevoren bedacht, of weet je het van tevoren, laat ik het zo zeggen, dat je een rage in handen hebt? Of is het ook soms maar gokken van, dit zal het wel goed doen?
9: Ja, een combinatie van inschatten en ook wel geluk hebben. Kijk, je kan natuurlijk met marketingcommunicatie proberen om een actie iets groter te maken door het aan de juiste mensen te geven of de juiste mensen laten promoten. En soms is het ook gewoon meer geluk hebben dat de juiste mensen daarmee aan de haal gaan. En dan is er, stel dat inderdaad een actie niet eindig is, zoals een supermarkt, of wel eindig, zoals een supermarktactie, of juist niet eindig, dat het verkocht blijft, zoals bijvoorbeeld een fidget spinner. Ja, dan hoop je dat het heel lang doorloopt en dat je dan de inschatting kan maken van hoe lang dat doorloopt.
8: Ja, en voor de mensen die denken, een fidget spinner, dat is zo'n ding wat je op je vinger zet en wat dan met, wat is het, 5 rondjes, wat heel snel eromheen kan draaien, om zijn as heen kan draaien. En dan kan je hem ook op je neus zetten en dan zorgen dat hij niet valt. En zo kun je

0: allemaal trucjes mee doen. En dan zijn die er ook weer in verschillende kleuren. Ja, precies. En de ene geeft licht en die is dan nog populairder dan de andere. Zo werkt dat, hè, met een rage.
1: Ja, ja, dat klopt. Ja. Iedereen wil hem hebben.
0: Wat is het dan? Is het vooral ook het sociale element dat iemand valt voor een rage? Als je ziet dat de een het heeft, wil jij het ook hebben?
1: Nou, het is een combinatie eigenlijk van groepsdruk, hè, de anderen hebben het inderdaad. En ook toch wel die schaarste erin zitten van ik wil het ook wel hebben. Of het is beperkt, want maar een paar mensen kunnen het sparen. Of als je er meerdere van moet hebben, bijvoorbeeld spaaracties waar bijvoorbeeld 150 kaartjes zijn of zo. Zoals vroeger bij de Flippo's, ja, dan wil je dat ook weer hebben. En dan kan je dat ook weer met die groep uitwisselen. Ja. En dan probeer je natuurlijk je juiste kaart te hebben bij de Flippo's. Dat is echt een schoolvoorbeeld daarvan. Dat je dus ook wou dat anderen gingen ruilen met jou, dat jij je collectie compleet kon maken.
0: Ja, dus het heeft in die zin een twee effecten, dat je misschien jaloers was op degene die het wel had, maar dat het ook een vorm van verbinding geeft, omdat je met elkaar probeert uit te wisselen, te kijken wat diegene nog niet heeft en wat jij graag wil.
1: Ja, dus het op naar het schoolplein en al de flippo's mee en kijken, wat mis ik en wat heeft de rest nog wel? En wie kan iemand regelen die misschien nog een oma nog ergens een zak chips heeft liggen?
0: Ja. Ja, en dan bij de buren langs gaan inderdaad. Ja. Hoe, want je geeft zelf al aan van sociale media hebben er natuurlijk voor gezorgd dat er veel meer rages zijn. Zorgt dat ook voor dat het steeds vluchtiger wordt? Dus dat de ene nog niet voorbij is of de andere is er alweer?
1: Ja, dat kan daar wel in meespelen. En wat dan ook natuurlijk daarin meespeelt, is het feit dat het soms gewoon niet beschikbaar is. Stel dat er een rage in een bepaald land is en er wordt alleen aan het land verkocht. Ja, dan kan je het gewoon letterlijk in Nederland niet krijgen. Dus als je iets moet importeren of zo. Dus dan heb je daar ook nog mee te maken. Dus dan kan het eigenlijk ook niet eens. Maar het kan wel zo zijn, dat zie je bijvoorbeeld op social media met dansjes of dat soort dingen. Ja, dat het redelijk snel weer overgaat. Omdat het volgende er weer aankomt. Of omdat anderen iets anders alweer aangrijpen.
0: Ja. Nou, weet u precies hoe de dynamiek is en waar bedrijven ook op uit zijn. Bent u niettemin toch gevoelig zelf voor rages?
1: Ja. Dat ja. Nee, ja, ik heb vroeger zelf een kind van de jaren 80 en 90, dus ik heb de flippo's gespaard.
0: De flippo.
1: Ik heb de wippies gehad. En van allemaal ligt er nog ergens één in huis. Maar het is niet zo dat ik daar nog dagelijks naar kijk of zo.
0: Nee, dat niet. Nee. Er komt een moment dat je het gaat opruimen, waarschijnlijk.
1: Ja, ja, en dan kan ik in mijn geval weer gebruiken richting mijn studenten dan uitleggen hoe dat ooit een loyaliteitsactie was.
0: Ja, mooi. Want u bent marketingdeskundige. Verbonden dus aan de Hogeschool Leiden. Joris Kreukniet was dat. Hartelijk dank. Wij willen natuurlijk graag die verhalen horen. Misschien ligt het nog op zolder te verstoffen, of niet. Bent u er nog steeds trots op? Of denkt u, hoe heb ik in godsnaam dat zo leuk kunnen vinden? Mail dan even naar villavdb@omroepmax.nl. Met naam en nummer erbij dus, alsjeblieft. En reageren kan natuurlijk nog altijd via de NPO Luister-app.
2: Max. Terug naar toen.
0: We gaan terug naar 8 september 1936.
2: Villa.
0: Want op die dag werd de verloving tussen prinses Juliana en Bernard van Liepe-Biesterveld bekendgemaakt.
3: Hoe kan ik u beschrijven wat een blij moment het voor mij is u mijn verloofde voor te kunnen stellen? Ik ben heel gelukkig.
4: Ik wil trachten mij zo spoedig mogelijk met mijn toekomstig vaderland vertrouwd te maken. En ik hoop dat men mij rustig den tijd zal willen laten om mij hier in allerlei belangen in te werken.
3: Ik kan u niet zeggen hoe dankbaar ik ben dat deze verloving ene is die uitsluitend berust op wederzijdse genegenheid. De beste waarborg voor een gelukkige toekomst.
0: Agnès van der Zijl is hier, de schrijver en historicus, promoveerde op een biografie over prins Bernard. Bernard zijn verborgen geschiedenis, welkom. En als je het verhaal een beetje weet, dan ga je toch anders naar deze prachtige en romantische woorden luisteren,
5: ja,
0: toch, Agnès?
5: Ja, god, het was een sprookje. Ja. Dat was voor het hele land. Het hele land explodeerde trouwens.
0: Het was gewoon een nationaal feest.
5: Het was alsof Koningsdag overal spontaan in elk dorp en stad. Iedereen juichte en danste. En het hele land leefde mee. Er was natuurlijk ook niet zoveel in die tijd. Het waren de crisisjaren. Er was geen televisie, er was helemaal niks. En het Koningshuis was toch wel iets waar mensen zich aan optrokken.
0: Ja, maar achter de schermen was er vooral ook veel opluchting.
5: Dat Wilhelmina blij was, dat is zonder meer waar. Want het had enorm veel moeite gekost om de kroonprinses van Nederland aan de man te krijgen.
0: Ja, ja. Wat maakte het zo moeilijk? Vertel eens iets meer over die reis.
5: Ten eerste was Juliana niet echt heel vlot of knap. Dat hielp niet. Het is echt met dat arme meisje door Europa geleurd. Door allerlei diplomaten en allemaal kandidaten aan wie ze werd voorgesteld. En niemand had er zin in.
0: Niemand hapte toe. Of wat pijnlijk eigenlijk dan.
5: Ja, het was een hele pijnlijke situatie. Er bestaan veel diplomatieke stukken over deze situatie. En dan zie je ook allemaal ambassadeurs en zo die echt zoiets hebben van, nou ja, het lukt gewoon niet. Ze is zo stug en ze werd natuurlijk alleen maar onzekerder. Maar het lag niet alleen, moeten we wel eerlijk zeggen, aan het feit dat Juliana niet heel mooi was. Het lag ook heel erg aan haar moeder. Haar moeder had in de adellijke clan die al die vorstelijke families met elkaar vormen, had een ongelooflijk slechte reputatie. Mm. Ze was heel zuinig, heel streng, heel dominant.
0: De gevreesde schoonmoeder eigenlijk.
5: Ja, de echte schoonmoeder van hel. En er werd ook altijd gezegd, smalend in al die families, het toppunt van vermaak aan het koninklijke hof is de sjoelbak. Oh. Nou heeft Bernhard inderdaad, want hij heeft Juliana zeggen en schrijven 3 keer ontmoet voordat die verloving tot stand kwam. Heeft inderdaad moeten sjoelen en heeft zich de aandacht doorheen gesjoeld.
0: Oh, en toen was hij goedgekeurd. Had Juliana er zelf eigenlijk iets over te vertellen met wie ze wil trouwen? Want hier heeft ze het in het fragment verteld ze natuurlijk over dat het helemaal gebaseerd is op genegenheid.
5: Ja, nou ja, zij was zelf wel heel erg blij met Bernhard. Maar vooral ook omdat hij was vlot. Het was een knappe, vlotte jongen van de wereld. En hij verloste haar uit een onmogelijke situatie. Ja. Want Juliana was natuurlijk het enige kind. En van haar hing het hele koningshuis af. Er moest een baby komen.
0: Ja. En dus, Bernhard, hoe zag zijn leven eruit?
5: Hij was een... niemand had ooit nog van hem gehoord. Hij kwam van een zijtak van een vorstelijke familie, maar zijn moeder was gescheiden, dus eigenlijk hoorde die er helemaal niet bij. Ze waren erg verarmd. Zijn vader was dood. Hij had moeten stoppen met zijn studie omdat er geen geld meer was. En hij was dol op zijn moeder. En die zat dus echt in hoge nood. En hij moest gewoon op zoek naar een vrouw met geld. En Wilhelmina heette de rijkste vrouw ter wereld te zijn. En zijn neven waren al gepolst voor het klusje. Mm-hmm. Maar die hadden daar geen zin in. En toen heeft zijn tante op een gegeven moment aan hem geschreven dat Juliana en haar moeder, dat ze had gehoord, dat die op de wintersport zouden zijn. En of het niet een goed idee was dat Bernhard er ook naartoe ging om eens heel toevallig kennis te maken.
0: En zo is het gekomen. Kijken. Jeetje, ja. En was dat dan daar? Was die genegenheid er dan? Of hoe ging die eerste date?
5: Juliana was uiterst ongemakkelijk. Hij heeft later ook wel gezegd van, nou, ik moest er wel echt even heel erg aan wennen. Want ik dacht, wat is dit voor een meisje? Ze is ook later door de moeder het arme kind met flanellen ondergoed op huwelijksreis gestuurd. Haar moeder was echt een zeer dominante kracht.
0: Maar Bernhard was toch toen al een beetje een flamboyante jongen?
5: Ja, maar hij dacht,
0: krijg in één keer een meisje met flanellen ondergoed.
5: Ja, maar goed, het was natuurlijk in die adellijke kringen in die tijd ook wel heel normaal.
0: Ja,
5: verstandshuwelijken.
0: Ja.
5: En ik denk zelf altijd van er is ook niks mis met een verstandshuwelijk. Als je het allebei maar een kwestie is van cool beraad. En in dit geval was het Juliana echt mooi verliefd. En voor Bernhard was het een weg naar een beter leven.
0: Ja, want sterker nog, ik begrijp dat hij zelfs nog, toen hij al met Juliana aan het daten was, zoals je het dan nu zou zeggen, dat hij toen nog een andere vrouw ten huwelijk heeft gevraagd.
5: Ja, twee meisjes, om precies
0: te
5: zijn.
0: Twee zelfs?
5: Ja, twee hele knappe, leuke meiden. Die ook van Duitse afkomst, die woonden bij Wassenaar. En hadden ook heel veel geld. En daar is hij nog allebei langs geweest om te vragen of zij niet liever met hem wilde trouwen. Maar die hadden er allebei geen zin in.
0: En toen dacht hij, nou,
5: en toen,
0: dan blijft Juliana over.
5: Een beetje wel, ja.
0: Het is eigenlijk zo pijnlijk allemaal als je het op een rijtje zou zetten, als je het allemaal onder elkaar hoort.
5: Ja, maar het was natuurlijk ook pijnlijk voor hem. Hè. Hij moet heel goed beseft hebben dat hij gewoon ingehuurd was door de sprookjesfabriek die een koninklijk huis nou eenmaal is. Hij was ingehuurd als sprookjesprins.
0: Ja.
5: En wat dat betreft moeten we ook niet vreemd kijken dat hij later inderdaad heel veel sprookjes is gaan vertellen.
0: Ja. Ja, want als je dan toch nog even die eerste date terugpakt, want daar gaan natuurlijk hele romantische verhalen over, maar daar gaan ook complotachtige verhalen over, hè, dat hij door Nazi-Duitsland was ingehuurd.
5: Ja.
0: Als spion?
5: Ook
0: beide klopt niet.
5: Nee, allebei totale onzin. Het was gewoon een jongen die op zoek was naar een goede partij. En een liefhebbende tante die hem schreef van probeer het daar eens. En hij had beet. Want de verloving is heel snel tot stand gekomen. Echt binnen een paar maanden.
0: Waarom was dat zo snel eigenlijk? Zo van, we hebben hem nu niet weer laten gaan?
5: Ja. Er was ook een diplomaat die schreef, nou, ze hebben er eindelijk eentje gevangen. Wilhelmina heeft wel degelijk vanuit Duitsland van Duitse familieleden gehoord dat Bernard en zijn moeder niet zo'n goede naam hadden. En dat Bernard nogal een uitgaander was en een feest vierde.
0: Okay. Oh, toch wel.
5: Maar ze wilde dat gewoon ook niet weten. Ze wilde gewoon dat haar dochter trouwde en dat het grote probleem wat er toch wel was, opgelost werd.
0: Ja, want ik zat te denken, was er überhaupt iets van screening toen?
5: Ja, er was wel wat.
0: Als je ook kijkt naar zijn politieke bezigheden, ik neem aan dat dat dan meteen tot problemen had geleid, als ze dat hadden geweten, of niet?
5: Ja, ik denk dat ze dat wel geweten hebben, dat hij lid was geweest van nationaal-socialistische organisaties. Maar dat was natuurlijk in 36 toch nog weer wat anders dan dat, zoals we daar nu op terugkijken. Dat is sowieso wel van belang. Ik bedoel, wat kon je weten in 36? En er zijn ook heel veel echt hartstikke foute familieleden op dat huwelijk geweest. En er werd op een gegeven moment ook de Hitlergroet gebracht. Kort na de verloving bij een concert. Maar goed, toen wist men nog niet waar dat allemaal op uit zou lopen.
0: Nee, en er werd misschien ook wat minder kritisch gekeken, wat jij net aangeeft, omdat ze gewoon blij waren dat Juliana in die zin aan de man was.
5: Ja, het was een grote opluchting.
0: Ja, Juliana zegt na die paar ontmoetingen en briefwisselingen ja op het aanzoek. Mm-hmm. Hoe werkt dat dan ook nog? Wordt er dan ook nog financieel onderhandeld? Omdat je ook aangeeft, voor Bernard was er ook een financieel belang?
5: Ja, zeker. Hij heeft zijn huid echt heel erg duur verkocht. Dit dankzij een Amerikaanse vriendin van zijn moeder. Maar ik trouwens ook Eline Chu, daar heb ik trouwens later ook nog een boek over geschreven, omdat ik haar zo'n interessante figuur vond. En zij is naar Zwitserland afgereisd om daar met Wilhelmina te onderhandelen over de prijs waarvoor de arme Bernard zijn zich met huid en haar ging verkopen aan het Nederlands Koningshuis.
0: Is dat bekend? Hoeveel?
5: Ja, ik weet niet meer, maar het was wel een 400.000 gulden of zo per jaar.
0: Wat ook voor die tijd natuurlijk
5: heel erg
0: een immens bedrag was. Ja. Ja. En intussen barstte Nederland dus uit haar voegen van vreugde.
5: Ja, absoluut.
0: En was dit verhaal allemaal wat op de achtergrond heeft gespeeld nog helemaal niet bekend?
5: Nee.
0: En, we weten allemaal dat het niet tot het meest gelukkige huwelijk heeft geleid.
5: Nee, maar het Koningshuis bestaat nog.
0: En dat was uiteindelijk waar het toch voornamelijk om te doen is geweest. Ja. Dus in zoverre is het functioneel geweest als het moest gaan. Allemaal naar aanleiding van die verloving dus van Juliana en Bernard op 8 september 1936. Dankjewel, Aniette van der Zijl, schrijver dus van de biografie Bernard, zijn verborgen geschiedenis. En dan hebben we natuurlijk ook muziek.

0: kerstklokjes nog even. Bruno Mars met Marry You.
1: NPO Radio 1.
0: Het is bijna 3:30. Krijgt het NOS Journaal van Ewout de Jong.
2: Ja, er is nieuws uit Den Haag over Omroep Ongehoord Nederland. Politiek verslaggever Roel Bolsius. Goedemiddag, vertel.
3: Goedemiddag. De Omroep heeft zojuist in een gesprek met minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap te horen gekregen dat zij de omroeplicentie wil intrekken van de Omroep. De directeur Peter Flemmings ging om 3:00 naar binnen en een kwartier later stond hij alweer buiten.
4: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier.
3: Ja, de Omroep is al langer omstreden vanwege onder andere racistische theorieën of complottheorieën over omvolkingen bijvoorbeeld. Daarom zijn er al verschillende partijen die sancties hebben omgelegd. Het commissariaat van de media bijvoorbeeld, de NPO bijvoorbeeld. En die twee organisaties hebben aan de minister gevraagd om die omroeplicentie in te trekken. Nou, daar wil ze nu toe overgaan. Omroepen Ongehoord Nederland laat weten zich niet zomaar neer te leggen bij dat besluit dat ze bezwaar gaan maken. Dat ze waarschijnlijk ook naar de rechter gaan stappen en dat ze voorlopig van plan zijn om verder ook te blijven uitzenden. Hoe het nu verder gaat, dat weten we nog niet precies. We verwachten dat de minister later vanmiddag toelichting gaat geven.
2: Oké, straks horen we die toelichting. Dankjewel, Roel Bolsius. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergenbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat er bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. Ook de scheepvaart onder de Hardenbergenbrug is gestremd. In de buurt van Aken is de man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Het zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. En tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort na elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad.
0: Dankjewel, Ewout. Mandy, de verkeersinformatie alsjeblieft.
5: Het begint al drukker te worden onderweg. Onder andere op de A16 van Rotterdam naar Breda loopt het nu vast. Bij Hendrik Ido Ambacht staat een kapotte vrachtauto en dat veroorzaakt 10 minuten vertraging. De rechte rijstrook is hier dicht. Op de A27 van Almere naar Gorkum vielen bij knooppunt Lunetten. Ook daar is de rechte rijstrook dicht door een vrachtauto met pech. Hier ruim een kwartier vertraging. De A27 Utrecht-Almere bij Eemnes 10 minuten oponthoud. En ook staat er een lange file op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Daar is de vertraging bij Vught bijna 30 minuten.
1: Tot 4 uur.
0: Het spel in Villa VDB waarin we uw historische nieuwskennis testen. En degene die dat het beste doet in 1 week tijd, die krijgt uiteindelijk 100 euro. Wies van den Nieuwendijk uit Boskoop is de kandidaat van vandaag. Mevrouw van den Nieuwendijk, goedemiddag.
6: Goedemiddag.
0: Heeft u gisteren meegeluisterd?
6: Jazeker. Ja.
0: Ah, en had u het net zo goed gedaan?
6: Ik zou het niet weten. We gaan het gewoon proberen.
0: Ik vond het gewoon leuk om mee te luisteren. Meinert Rustenhoven die speelde namelijk gisteren en die haalde 6 punten. Dus die deed 6 vragen goed. Het is aan u de eervolle taak om daar overheen te gaan. U weet hoe het werkt, hè? 3 minuten. Gaan we zoveel mogelijk fragmenten afspelen en laten horen. En het is dan aan u om ze in de goede volgorde te plaatsen. En na 3 minuten gaat die wekker af. En dan is het een beetje aan u. Je kan heel lang over nadenken, maar dat gaat natuurlijk wel van de tijd af. Bent u een beetje een snelle denker?
6: Meestal wel.
0: Meestal wel. Nou, ik hoop dat het vandaag dan ook zo is. Niet te lang nadenken, misschien af en toe een gokje wagen. En dan kijken waar je gaat komen. Oh, er is al een luisteraar die veel succes wenst. Denkt u? Denk ik. Of was het geen appje wat u binnenkreeg?
6: Oké.
0: Zullen we maar gewoon gaan beginnen?
6: Ja, lijkt me.
0: Het vertrekpunt is altijd het geboortejaar van de speler van vandaag. Welk jaar is dat bij u?
6: 1946.
0: Kijk eens aan, 80 lentes jong dus. Gaan we daarmee spelen voor het eerste fragment.
7: Tijdje terug.
0: Goed, gaan we luisteren naar dat fragment. Is dat vroeger of later dan uw geboortejaar 1946?
8: Zo zag Leeuwarden eruit bij het begin van de zwaarste Elfstedentocht in de geschiedenis. Om 17:30 precies bonden 577 wedstrijdrijders op het Van Haringsma-kanaal de schaatsen onder. En spoedig daarna gingen ze bij een temperatuur van 15 graden onder nul de mistige duisternis in.
0: Zeg het maar, eerder of later dan 1946?
9: Later.
0: Zeker, de hel van 63. Precies, volgende fragment, eerder of later.
10: A civil rights march through the center of Londonderry culminated in one of the darkest episodes of the Troubles in Northern Ireland. The events of Bloody Sunday would come to define the conflict for many.
0: Bloody Sunday, is dat voor of na 1963?
9: Na 1963.
0: 1972 was het inderdaad, klopt.
11: Een goed heenkomen zochten en vonden deze zomer ook velen op de Dam in Amsterdam. Men bedacht ook een naam voor ze, Damslapers. Maar tenslotte moesten ze toch weg. En burgemeester Sam Calden zei hun persoonlijk de wacht aan.
0: Hij stelde een slaapverbod in voor hippies en backpackers op de Dam. Was dat eerder of later dan 1972?
9: Eerder, dacht ik.
0: Zeker, klopt. Ja, 1970 was het.
12: Vanaf de A27, de hitweg bij uitstek, komen de hits voorbij. En een tegenligger, Robert Palmer. Geen hond die stopt om even mee te nemen. Daar heb je de drie meisjes van.
0: Ja, kijk, eerste aflevering van de Avondspits. Legendarisch natuurlijk, met Frits Spits. Was dat eerder of later dan 1970?
9: Dag later.
0: Klopt zeker, mei 1978.
13: Okay. Na de val van Saigon gisteren en het einde van de strijd in Vietnam is het vandaag de eerste dag sinds 1 september 1939... waarop er nergens in de wereld oorlog is.
0: Ja, was dat eerder of later dan 1978?
9: 1989, dacht ik, dus later.
0: Nee. De val van Saigon was het na bijna 20 jaar oorlog. En dat was in april 1975 dat er een einde kwam aan de Vietnamoorlog. Dus dat was 3 jaar eerder. Jammer.
9: Ja.
0: Ja, maar op zich, want ik dacht, nou, mevrouw van der Nieuwendijk, gaat lekker. U zat al op 5.
9: Ja, maar dat is toch te weinig.
0: Ja, dat is ook weer waar. Dat is toch te weinig, ja. Vond u het wel leuk om mee te doen?
9: Het is hartstikke leuk om zo mee te doen, ja hoor.
0: Viel het mee eigenlijk?
9: Nou, ik moest wel even, vooral die laatste vraag. Dat is al best wel ver weg in mijn geheugen.
0: Ja.
9: Dus,
0: ja, volgens mij, met sommige dingen kun je het nog wel plaatsen. Ook misschien dat je het relateert aan dingen die je zelf hebt meegemaakt. Maar op een gegeven moment komt het natuurlijk ook steeds dichter bij elkaar te liggen.
9: Ja, zeker weten.
0: Goed, 5 waren er goed in ieder geval. En dat is sowieso natuurlijk goed voor het Villa VDB keukenschort. Wat we
9: ben heel blij mee
0: u kunnen geven. Ook leuk, toch?
9: Oké. Okay.
0: Goed, geniet nog van de dag. En dank u wel voor het meedoen.
9: Graag gedaan.
0: Thuis nou zitten luisteren en denkt van nou, ik wil dat ook wel een keer. Ik deed gisteren een oproepje en er kwamen al meteen allemaal luisteraars bij die mee willen spelen. Maar er kan natuurlijk nog altijd meer kandidaten die erbij kunnen. VillaVDB@omroepmax.nl is het mailadres of een berichtje achterlaten via de NPO Luister-app.

0: Paul Simon met You Can Call Me Al.
1: U luistert naar Villa VDB.
0: Deze hele week is het bij Omroep Max en dus ook hier in Villa VDB Pensioenweek. Eerder vandaag is er een petitie aangeboden voor een eerlijke pensioencompensatie. En komende donderdag debatteert de Tweede Kamer over pensioenen. Hier in de villa zoomen we er vooral in op wat nou de invloed van pensioen op ons eigen leven allemaal is. En vandaag ga ik praten met Wiljan Jacobs. Hij is voorzitter van Pensioenlab. En Milad Hoesin. En die zat afgelopen jaar in de denktank van dat Pensioenlab. En beide vinden eigenlijk dat ook jongeren zich in hun pensioen moeten verdiepen. En ook wat meer inspraak zouden moeten krijgen bij het pensioenstelsel. Dus dat wordt ook het uitgangspunt, het pleidooi wat jullie gaan houden. Alleen dat is iets wat we al jaren horen. En het is ook makkelijker gezegd dan gedaan. Goedemiddag, allebei. Wiljan,
2: bedankt.
0: En Milad zit in Rotterdam. Wiljan, als ik met jou mag beginnen. Dat Pensioenlab, wat is dat?
2: Nou, Pensioenlab is een initiatief vanuit de sector om jongeren en pensioenen meer te verbinden met elkaar. Het is echt om te faciliteren dat jongeren een podium krijgen en ook zelf pakken om in die sector nog meer hoorbaarder te zijn.
0: Ja, en hoe zijn jullie samengesteld? Want het komt ook van vakbonden af, hè?
2: Ja, dus het is vanuit de vakbonden, maar het wordt echt gedragen door heel de sector. Dus onze grootste sponsors zijn pensioenfondsen zelf.
0: Ja, oh, dat wel. Dus die zijn ook zeker voor juist meer
2: bemoeienis
0: of betrokkenheid, zogezegd, bij die pensioenen. En wat probeer je op die manier met dat pensioenlab te doen? Betrokkenheid te vergroten of ook invloed te hebben?
2: Nou, het is vooral betrokkenheid en vooral dat de jongeren, dus wat ik zei, dus jongeren echt het podium geven die ze zelf moeten pakken. Dus wij willen zelf niet te veel invloed uitoefenen en we willen dat jongeren dat zelf dus doen.
0: Ja.
2: Ja, en misschien zie ik je ook een beetje kijken van, ja, is hij nou een jongere? Want ik ben 37.
0: Ik vind jou dus jongere.
2: Oh, oké. Okay.
0: Zeg misschien meer iets over mijn leeftijd.
2: Oh. Nee, jongeren in de sector is tot 40 jaar, zo hebben we dat gezegd.
0: Ja.
2: Maar ik vind zelf ook dat jongeren zouden nog jong moeten zijn, ook 25 jaar. Hè. En zij moeten vooral ook zelf dat podium pakken.
0: Ja.
2: En niet wij als organisatie van pensioenen.
0: Want hoe moest jij moeite doen om je er zelf ertoe te zetten om pensioenen interessant te gaan vinden?
2: Ja, nou, het was echt geen logische keuze voor mij om de pensioensector in te gaan. Helemaal niet. Ik begreep er ook helemaal niks van in het begin. Maar op een gegeven moment kwam ik er steeds meer achter dat het een superboeiende sector is. Dus ik vind de pensioensector echt een heel leuke, interessante sector.
0: Ja,
2: zeker.
0: Ook al op je 37ste.
2: Ja,
0: dus,
2: zeker al. Ja.
0: Milad, in dit geval doet het ertoe, hè, om even te vragen hoe oud jij bent.
3: Ik ben 35.
0: Ah, kijk. En jij bent de afgelopen jaren in de denktank van het Pensioenlab gaan zitten. Waarom wilde je er eigenlijk aan meedoen?
3: Ik heb vorig jaar inderdaad meegedaan. En dat komt vanuit mijn rol als COO bij Valor Services. Daarin ben ik een werkgever.
0: Dat is een reinigingsbedrijf, hè?
3: Dat klopt.
0: Ja.
3: En wat je ziet is dat jongeren in de arbeidsmarkt, we hebben afgelopen jaren ook veel met ZZP'ers te maken gehad. Daarin zie je dat het concept van geld en sparen en hoe geld uit te geven en budgetteren, dat een beetje verloren raakt. En als werkgever heeft dat mij getriggerd van, joh, ik wil mijn werknemers, wil ik beter begeleiden hierin. Hè? Ik wil ze stress ontnemen. Denk nou eens na over de toekomst en welke risico's je loopt als je hier niet de tijd en aandacht aan besteedt.
0: En voor jouzelf, was jij zelf wel al helemaal op de hoogte? Of had je zelf ook het idee, nou, ik heb er ook wat aan?
3: Ik heb er zelf ook zeker wat aan gehad. Het is iets wat je altijd noemt, hè, bij de arbeidsvoorwaarden. En iets wat eigenlijk, je praat er overheen en dan is het, je krijgt pensioen. Nou, leuk.
0: Ja.
3: Je gaat weer verder.
0: Ja.
3: En ik denk dat het belangrijk is dat je als werkgever ook weet wat die arbeidsvoorwaarden inhoudt.
0: Ja, want heel anders is natuurlijk ook weer een verschil of je ZZP'er bent. Op jonge leeftijd en een dertiger, of dat je in loondienst bent.
2: Zeker, zeker. Want ZZP'ers sparen eigenlijk niet voor hun pensioen. Dus daar, dat is ook iets wat we binnen de sector dan witte vlek noemen. Er zijn gewoon heel veel, vooral ook jongeren, die eigenlijk nog helemaal geen pensioenregeling hebben. Dus dat is ook altijd de belangrijkste boodschap eigenlijk die we zeggen. Je hoeft niet zo heel veel of langdurig bezig te zijn met pensioenen. Doe gewoon in ieder geval als je jong bent de check of je een pensioen opbouwt, ja of nee. En als je iets opbouwt, is het een goede regeling? Is dat iets waar ik straks genoeg aan heb als ik met pensioen ben?
0: Ja. Daarmee begint het. En als het op nee uitkomt, dan vraagt dat wel om een vervolg.
2: Ja.
0: ergens als je, als ik even terugdenk aan mijn eigen tijd. Op een gegeven moment dan ben je bezig met een huis kopen. En misschien wel of niet een gezin willen stichten. En dat pensioen, ja, wie dan leeft, wie dan zorgt, toch? Dat ligt zo ver weg. Dus het is ergens denk ik ook wel logisch dat het niet meteen on top of mind van jongeren is, Wiljan.
2: Heel erg logisch. Maar zeg maar wat wij ook vragen, of wij vragen het niet eens, maar wat belangrijk is, is je hoeft er niet wekelijks mee bezig te zijn, maar doe op die belangrijke momenten, dus je gaat trouwen, je gaat verhuizen, je denkt na over kinderen, check op die momenten ook even in ieder geval dus je pensioen, of het goed zit. Daarbij moet je dus ook rekening houden dat heel veel pensioenfondsen hebben bijvoorbeeld ook een partnerregeling. Ja, zorg goed dat het goed is geregeld, ook voor jou en je partner als je gaat trouwen of als je kinderen krijgt. Ik zit zelf nu in zo'n situatie. Dat kan je ook checken. Dus er zit meestal ook een partnerpensioen bij je pensioenregeling bijvoorbeeld.
0: Ja, en ook om die reden is het dus belangrijk om er wel betrokkenheid bij te tonen. Milad, als je zegt, ik vind het ook voor de mensen die bij mij werken belangrijk dat zij zich ermee bezighouden. Ook omdat daar dus ZZP'ers tussen zitten. Hoe reageren zij als je het bespreekt?
3: In eerste instantie verbaasd, want ze hebben zoiets van, ja, dat is over zoveel jaar.
0: Ja.
3: En dat is een veronderstelling die heel veel mensen doen. Maar pensioen is ook vandaag belangrijk. Als je, neem sector schoonmaak. Je zit in, zeker als je specialistisch reiniging doet, daar zit je in een risicogroep. Je kan vallen. Je staat op een hoogtewerker, je kan een ongeluk hebben. En dan is pensioen vandaag al belangrijk en niet pas over x aantal jaar.
0: En dan gaat er wel een lampje branden. Dan denk ik, heb je misschien een punt?
3: Soms wel, soms niet. Het tweede stapje wat je kan doen is altijd kijken naar, je kijkt naar je loonstrook. Je ziet hoeveel je inlevert. Ben je niet benieuwd wat daarmee gedaan wordt en waar dat naartoe gaat? En ik denk dat je het tastbaar moet maken. Het is iets inderdaad over x aantal jaar.
0: Ja.
3: Maar je kan er vandaag ook al invloed op uitoefenen.
0: Ja. Nou is het zo dat de pensioenfondsen aan de denktank van het pensioenlab vraagstukken voorleggen. Milad, waar heb jij je mee bezig gehouden met een groep?
3: Ons groepje heeft zich bezig gehouden met het bestaansrecht van pensioenen. En dat is, dat hebben we later gaandeweg hebben we de vraagstelling veranderd. Omdat het kwam eigenlijk vanuit het nieuwe pensioenstelsel van, ja, hebben wij nog bestaansrecht? Uiteindelijk ja, het is vanuit verschillende plekken verplicht om pensioen aan te bieden. Dus onze vraagstuk is eigenlijk geworden, hoe kunnen we jongeren triggeren om überhaupt naar pensioen te gaan kijken?
0: En waar kom je dan achter? Wat zou er moeten veranderen om dat te stimuleren of beter te krijgen?
3: Uit ons onderzoek is gebleken dat de informatie is rondom pensioenen is vrij complex. Het is veel tekst. En wij hebben gezien dat je moet gaan creëren met jongeren. Dus ga met jongeren aan tafel en kijk welke aspecten vinden zij interessant. Iedereen wil een zo hoog mogelijke uitkering en zekerheid. En dan gaan we praten over collectief opbouwen. Maar dat is het middel om het doel te bereiken.
0: Ja.
3: Dus je zou moeten gaan kijken welke aspecten vinden jongeren nou belangrijk. En maak die informatie behapbaar. In plaats van een document te sturen van 20 pagina's, stuur een mailtje waarin bijvoorbeeld een aantal bullet points staan. En dan kan jij doorklikken op de info die jij interessant vindt. En daar jezelf in gaan verdiepen. En dan gaat het balletje, denken wij, vanzelf wel een beetje rollen.
0: Ja, wordt het overzichtelijker en dan kun je er ook sneller wat mee. Ik heb begrepen dat jij ook een opvallend verschil ziet bij jongeren met een migratieachtergrond. Net als jij zelf. Waar zit dat in?
3: Dat is wij uit ons onderzoek is daar ook wat naar voren gekomen. Migratiejongeren en jongeren aan zich. Je ziet dat daar vaak in ons onderzoek gekozen is in een enquête om zelf het te regelen. En daarin hebben we wat verder gekeken. En daarin blijkt dat er een stukje vertrouwen is het woord dat ik zoek. Je moet het zo zien, op het moment dat je in Nederland een hypotheek voor je krijgt, er zijn maar weinig mensen, denk ik, die regel voor regel heel dat document doorlezen. In andere landen is dat anders geregeld. En als je dan dus zo'n complexe materie hebt en je gaat dat regel voor regel lezen, dan kan daar een vertrouwensbreuk in zitten. Van, volgens mij is het niet zo goed geregeld. Op het moment dat je die mensen wel informeert, dat is ook uit ons onderzoek gekomen, je neemt ze ermee doorheen en je begeleidt ze, dan zie je dat ze andere keuzes gaan maken.
0: Oké. Kijk aan. Nou, en dus overzichtelijker, dat is duidelijk. En misschien ook goed is ook een oproep om je in het nieuwe pensioenstelsel even goed te verdiepen. Want dat is nu natuurlijk ook ingegaan. Milad Hoezien en jij ook, hier Wiljan Jacobs. Veel dank voor deze korte pensioencollege rondom jongeren. En hoe die betrokkenheid
2: te vergroten.
0: Eigenlijk, ja, je kunt er een hele week over praten. Ja. Doen wij ook, iedere keer rond dit tijdstip.
2: Mooi.
0: En als mensen vragen hebben, ook dus dertigers, zeker ook dertigers. Stel ze dan, komende donderdag dan beantwoordt Max Ombudsman en pensioendeskundige Rogier de Haan namelijk alle vragen hier. Jullie dank.
2: Mag ik nog, de denktank staat vanaf vandaag open voor nieuwe deelnemers.
0: Ah, kijk eens aan. Nou.
2: De enige voorwaarde is, je moet jong zijn, onder de 35, maar voor de rest geen eisen.
0: Bij deze. Dankjewel, Wiljan.

0: Canadese singer-songwriter Cameron Whitcomb met Kingdom of Fear. Ja, zo komen we al bijna richting het einde van de villa, waarin we natuurlijk ook nog even tot slot die vraag van vandaag erbij pakken. En die ging over rages vandaag. Wat nou, naar aanleiding van de veiling van de gouden Flippo, die we veelvuldig voorbij hebben zien komen in de reacties ook van mensen die die spaarden. Maar er waren natuurlijk meer rages. Hans die appte ons, voor mij waren dat de smurfen van BP Brandstof. Zo'n 60 jaar geleden. Voor mijn vrouw is dat klik-klak speeltje, waar twee balletjes op en neer gingen als je je hand bewoog. En als dat misging, deed het behoorlijk pijn. Daar begonnen we ook mee. En Lydia mailde ons nog, mijn man verzamelde sportboeken van het botermerk Blue Band. Dat was rond 1954. Eén plaatje in zijn serie ontbreekt. Er ligt hier nog wel een stapeltje dubbele plaatjes. Dit vraagt bijna om een indirecte uitnodiging om toch nog die verzameling compleet te maken, volgens mij. Dank jullie wel voor de reacties. Wij gaan zo meteen plaatsmaken voor Fleur Wallenburg met het Radio 1 Journaal. En morgen zijn we natuurlijk weer met de villa. Hele fijne middag nog.
1: Samen Max.
2: NPO Radio 1.
3: Podcast.
2: In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
4: Vooral van het leven houden, dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
2: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman Zeven Brieven, die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
4: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
1: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
5: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terecht komt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
6: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
7: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
8: Autotaalglas zit echt overal.
9: Opgelost. Autotaalglas.
10: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
11: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
10: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
12: Aanstekelijk hoor, die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: Staatsloterij bestaat 300 jaar. Met ook dit jaar weer de allergrootste prijzenpot van Nederland. Maar liefst 456 miljoen. En bij ons is dat belastingvrij. Ga naar staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
12: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
13: De megajackpot van 10 september staat op maar liefst 18,5 miljoen. Belastingvrij. Je hebt nog 2 dagen om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
14: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
15: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
16: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Boortrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Boortrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
1: NPO Radio 1. 4 uur. NOS NTR.
17: Fleur Wallenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
18: Goedemiddag. Na Nederland stopt ook het Verenigd Koninkrijk met het importeren van spullen uit illegale nederzettingen op de westelijke Jordaanoever. Hoe reageren de Britten op dit besluit? Nieuws met Sit van der Linden.
19: Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft de directeur van de omroep bekendgemaakt na een gesprek met minister Letchert. Die licht het besluit zo verder toe. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De omroep mag gewoon uitzendingen blijven maken totdat het definitief besluit is gevallen. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman, ON, en meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. De aanvallen op Kiev zijn weer hervat door Rusland. Die lijken samen te hangen met het vertrek van de Amerikaanse gezanten Witkoff en Kushner. Zij kwamen praten over een einde aan de oorlog. Meteen na hun vertrek begonnen de beschietingen weer, vertelt correspondent Midden- en Oost-Europa Christian Pauwen.
20: Begon 's nachts met ballistische raketten en met die nieuwe kamikaze-drones die heel snel kunnen vliegen omdat ze een straalmotor hebben. En nu overdag dus ook weer door met als laatste nieuws dat een Oekraïens tv-station is geraakt. Midden op de dag tijdens uitzendingen. Ook daar zijn weer meerdere gewonden. Zelensky noemt dat een nieuw hoofdstuk van verdere ontsporing van Rusland.
19: Oekraïne viel onder meer civiele infrastructuur in Rusland aan. Zo raakten volgens de autoriteiten in de stad Saratov een aantal mensen gewond. Een middelbare school in Almere heeft vandaag de deuren gesloten gehouden vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overleg met de politie en die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. De Eiffeltoren in Parijs is weer open voor publiek. Gisteren was de toeristische attractie dicht omdat zaterdag alle vrouwelijke medewerkers waren weggestuurd. Het gebeurde omdat een hindoeïstische delegatie geen contact wenste met vrouwen. De beheerder van de Eiffeltoren geeft toe dat het een fout was om de eis van de groep te accepteren. In de Eredivisie hebben FC Utrecht en Go Ahead Eagles met 3-3 gelijk gespeeld. De wedstrijd werd vanmiddag uitgespeeld nadat hij zaterdag was gestaakt, omdat supporters van Utrecht zich hadden misdragen. Op dat moment stond Go Ahead Eagles met 3-1 voor. Utrecht wist in het restant nog 2 keer te scoren. Kunstdieven hebben hun slag geslagen in het Renoir Museum in Zuid-Frankrijk. Vanochtend braken 2 dieven in bij het museum in de buurt van Nice. Ze namen 4 kunstwerken mee, zegt deze VRT-journalist.
21: Iets voor 6 uur vanmorgen ging het alarm af in het bekende museum van Renoir. 5 minuten later was de politie ter plaatse, maar de dieven waren al aan de haal met 4 schilderijen die ze uit hun lijsten hadden gesneden. Tijdens hun vlucht lieten ze er 2 vallen in de tuin. De 2 dieven zijn voorlopig spoorloos. De waarde van de gestolen schilderijen wordt geschat op enkele miljoenen euro.
19: De afgelopen maanden kregen verschillende musea in Europa te maken met soms gewelddadige overvallen en diefstallen, vaak op klaarlichte dag.
21: Het is intussen 1 jaar geleden dat dieven aan de haal gingen met de Franse kroonjuwelen in het befaamde Louvre, ter waarde van 88 miljoen euro. Ook die zijn nog steeds niet terecht.
19: Het Franse ministerie van Cultuur heeft musea aangeraden om extra veiligheidsmaatregelen te nemen. Tijdens het vragenuur van de Tweede Kamer heeft de voorzitter Tom van Kampen de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort naar elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het ging om een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd tijdens een spreekmoment van PVV-leider Wilders.
22: Het woord is aan de heer Wilders.
23: Dank u wel, meneer de voorzitter. Sindsdien, zei ik net, verzamelde hij, Mohammed K., maar liefst 114 politieregistraties. 114, vooral. De vergadering is geschorst. En ik verzoek de beveiliging de tribune te evacueren.
19: Een tak van Extinction Rebellion verklaarde dat ze protesteerden omdat wezenlijke acties tegen Israël uitblijven. De vraag aan PVV-leider Wilders ging niet over Gaza. Het weer, langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot 25 in Limburg. Vanavond in het hele land regen. Morgen is er stevige wind, regelmatig zon en vooral in de middag ook af en toe een bui. Dan is het 1 graad of 18.
24: Dankjewel, Sid. We gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB. Goedemiddag, Mandy.
25: Goedemiddag, Fleur.
24: Hoe is het op de weg?
0: steeds drukker. De spits komt gestaag op gang. Het is nu met name druk in de Randstad. Wat verder opvalt is een ongeluk op de A2, Eindhoven richting Den Bosch. Het ging daar mis bij Vught en twee rijstroken zijn hier dicht. Dat veroorzaakt ruim 50 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda, daar rijdt het langzaam bij Hendrik Ido Ambacht. Dit komt dan weer door een kapotte vrachtauto. De rechte rijstrook is hier dicht, dat kost je onderweg 15 minuten. Op de A27 staat het in beide richtingen vast. Ben je onderweg van Utrecht naar Almere, dan heb je bij Eemnes een kwartier extra reistijd. En op de A27 van Almere naar Gorkum vielen vanaf Beeldhoven tot aan knooppunt Lunetten zo'n 20 minuten vertraging.
2: De persconferentie over de toekomst van de omroep Ongehoord Nederland is net begonnen. Onze politiek verslaggever volgt die en praat ons zo bij.
4: Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
22: Nu te zien in het AVAS Theater in Leusden bij Amersfoort. De hitmusical Onze Jordaan. Geniet inclusief gratis parkeren en drankjes van deze veelgeprezen voorstelling vol herkenbare muziek. Boek je ticket snel via onzejordaan.nl.
4: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
24: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
25: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon?
26: Ah, mam?
27: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Persave. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Persave. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op persave.nl.
24: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
27: Persave. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op persave.nl.
28: Al meer dan 200.000 Nederlanders probeerden Vitepro. En dat is niet voor niks. Het bevat vitamine D ter ondersteuning van soepele spieren en mangaan voor je kraakbeen. Ervaar Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
29: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
30: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
28: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
30: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
31: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.

0: Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
1: Het kabinet wil gebruikte luiers in Nederland landelijk laten inzamelen voor recycling. In sommige steden vindt die inzameling al plaats, toch? Verslaggever Onno Beukers?
2: Zeker, zoals hier in Leiden. Daar rijdt Matthijs met zijn bakfiets rond, speciaal om luiers op te halen bij zo'n 300 adressen. Hij heeft alleen één probleem. Hij kan de luiers bij zijn eigen gemeente niet kwijt.
1: De Ronde van Spanje is begonnen aan de slotweek. Etappe 16 van de Vuelta voert het peloton over vlakke wegen naar La Rábida. Commentator Sebastiaan Timmerman, wat is de stand van zaken?
3: Er zijn vijf renners die een massasprint proberen te voorkomen. Maar dat gaat die groep van vijf met onder andere de Fransman Madouas als bekendste naam niet lukken. Nog 50 kilometer te gaan en ze hebben maar 36 seconden voorsprong op het peloton.
1: Maar eerst het besluit van minister Letschert over Omroep Ongehoord Nederland. Want politiek verslaggever Roel Bolsjes, daar is op dit moment een persconferentie over gaande. Ja. Ja. Wat heeft Letschert tot nu toe gezegd?
4: Nou, minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap staat op dit moment de pers te woord om haar besluiten toe te lichten. Aan het begin was het nog even zoeken naar haar leesbril, maar toen die op haar neus stond was de boodschap duidelijk.
5: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken. Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
4: Ja, ze legt uit dat de problemen al langer bij de omroep spelen, dat de misstanden zich aan het opstapelen zijn. En dan zegt ze, ja, dan komt er op een gegeven moment een moment dat je moet optreden. En dat moment is nu, vindt de minister. En dat besluit heeft ze een uur geleden ook persoonlijk aan de omroepdirecteur zelf overgebracht.
1: Bij die omroep zal het niet als een verrassing zijn gekomen. Nee. Kan ik me voorstellen, het gaat er al dagen over. Maar hoe is dat gesprek gegaan, weten we dat?
4: Nou, het was in ieder geval kort. Peter Flemmix, de omroepdirecteur, die ging om 3 uur naar binnen en stond een kwartier later al buiten.
6: Ja, dat was kort maar krachtig. De minister heeft ons juist meegedeeld dat ze het voorgenomen besluit hebben om de licentie te gaan intrekken. En heeft daarbij gezegd dat we op dit moment niet daar verder over de inhoud gaan praten. Dus daarom zijn we weer snel hier. En ja, dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen, maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
4: Ja, de omroepdirecteur die deelt nog een sneer uit. Die zegt dat het een politiek gemotiveerd besluit is. Dat het een besluit is die genomen is op basis van waar die omroep voor staat. Maar dat is niet zo. Het is omdat de omroep zich niet aan de omroepwet heeft gehouden.
1: Nee, en kun je dan nog eens uitleggen, hoe is dat besluit dan wel tot stand gekomen?
4: Nou, de omroep lag vanaf het begin al onder het vergrootglas. En ja, er zijn verschillende incidenten geweest. Er zijn racistische omvolkingstheorieën voorbijgekomen. Nou, recentelijk werd in een filmpje over Hitler nog door de toenmalige hoofdredacteur gezegd dat Hitler ook goede dingen deed. Ja, toen kwam alles in een stroomversnelling. Maar de omroep was echt al wel langer omstreden. Het besluit dat nu vandaag genomen is, dat werd al eerder in gang gezet, want de omroep haalde journalistieke normen niet, bestuurlijke normen niet. Het commissariaat van de media die heeft al verschillende sancties opgelegd. De NPO, de publieke omroep, heeft gisteren aan de minister gevraagd de omroep uit het bestel te halen. En nu voelt de minister voldoende juridische basis om dit besluit te nemen. En dat besluit wordt ook door een overgroot meerderheid in de Tweede Kamer geaccepteerd.
1: En ze zenden op dit moment nog uit bij de NPO. Is al duidelijk wanneer dat niet meer zo zal zijn?
4: Nee, dat is nog onbekend. Maar het is duidelijk dat de directeur van de omroep zich er niet bij neerlegt.
6: Ja, de zendingen gaan voorlopig gewoon door, Elja. Want eerst krijg je zienswijze en dan potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn we gewoon op de buis.
4: Ja, op dit moment vindt die persconferentie nog plaats en horen we bijvoorbeeld ook dit soort vragen een antwoord op te krijgen.
1: Nou, dankjewel Roel. Ga maar gauw verder met die persconferentie volgen. We horen je als er meer nieuws is. Het Verenigd Koninkrijk gaat de relatie met Israël grondig herzien. Dat heeft de minister van Buitenlandse Zaken, Ed Miliband, vandaag bekendgemaakt. Zo komt er een boycot op goederen uit de bezette westelijke Jordaanoever.
7: I do not believe the British people want us supporting the occupation by accepting products from settlements in our shops and supermarkets. So I can announce today that we will introduce an import ban on goods from illegal settlements in the occupied territories.
1: Ik geloof niet dat het Britse volk wil dat wij de bezetting steunen door producten uit de illegale nederzettingen te accepteren in onze winkels. En daarom kondig ik vandaag een importban aan op producten uit de illegale nederzettingen. Aldus Miliband vanmiddag in het Lagerhuis. En in navolging van de Britten hebben ook de Fransen en

0: Canadese sancties aangekondigd tegen Israël. Ik ga daarover praten met onze correspondent in Londen, Fleur Launsbach. Ja, Fleur, Miliband heeft het ook over een reset. Wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, dus een ferme houding met betrekking tot Israël. En inderdaad, door middel van deze sancties op producten uit Israëlische nederzettingen in de westelijke Jordaanoever. Het idee daarbij is dat de groei van dat soort nederzettingen kan afremmen natuurlijk. Als er economisch minder opties zijn. Dat geldt trouwens ook voor bedrijven die daar werkzaam zijn. En ook worden er waarschijnlijk sancties aangekondigd op kolonisten die geweld tegen Palestijnen hebben gepleegd. Maar als je echt kijkt naar de toon, zeg maar, van de minister. Hij zei net in het Lagerhuis dat er een diep gevoel van schaamte is over wat zich in Palestina heeft voltrokken. Dat hij een aanpak wil die niet alleen het lijden benoemt in Gaza, maar ook gaat handelen. Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaanoever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon. En daarbij haalde hij trouwens ook zijn eigen Joodse achtergrond ook aan. En zei, kom niet bij mij aanzetten dat ik antisemitisch zou zijn, want ik heb zelf een Joodse achtergrond.
0: En is er dan een directe aanleiding voor deze sancties?
1: Ja, dus de aanleiding voor deze sancties, dat gaat over dat E1-project. Een Israëlische nederzetting, die is heel omstreden. Dat is op de westelijke Jordaanoever. Dat project, dat roept heel veel verzet op. Ook Nederland heeft zich daarover uitgesproken. En Duitsland en Frankrijk, dat het onacceptabel is. Het is een bouwplan voor woningen, voor kolonisten in Palestijns gebied. En als dat doorgaat, dan zou dat de westelijke Jordaanoever eigenlijk opdelen. En daarmee zou de mogelijkheid voor zo'n toekomstige Palestijnse staat heel onmogelijk en onpraktisch worden, volgens veel experts. Dus daar is heel veel kritiek op dat bouwproject.
0: En Fleur, hoe groot is deze stap?
1: Nou, het is anders dan dat andere Europese landen dit aankondigen. Want het Verenigd Koninkrijk is een hele belangrijke bondgenoot van de Verenigde Staten. En de Verenigde Staten is natuurlijk diep verwikkeld in deze oorlog tussen Israël en Gaza. Dus de Britten zijn heel sterk verbonden, militair, met elkaar. Bijvoorbeeld de nucleaire vloot van de Britten, die werkt eigenlijk alleen maar samen met de Verenigde Staten, zeg maar. Zo diep is die militaire verbintenis. En daarnaast is naast de Europese Unie zijn de Amerikanen ook de belangrijkste handelspartner van de Britten. Dus ze willen geen frictie met de Amerikanen, dat probeer ik te zeggen. Maar tegelijkertijd hebben ze dus een hele andere blik op Israël en de oorlog met Gaza dan de Amerikanen. Dus dit is een grote stap voor de Britse regering. En de vraag is ook nu, hoe gaat Trump hierop reageren? Want als je kijkt naar die grillige tweets van de president richting Canada in de afgelopen dagen met die handelstarieven. Je weet gewoon niet wat de onvoorziene effecten gaan zijn van deze stap voor de Britten. Dus gaan ze dit in de portemonnee voelen? Het is geen lichte beslissing, kort gezegd.
0: Want er zijn al dreigementen gekomen vanuit Israël, maar dus ook de Verenigde Staten. Zijn de Britten daar dan een beetje van onder de indruk?
1: Blijkbaar niet. Want er werd dus inderdaad al gedreigd voordat deze aankondiging net in het Lagerhuis was door de minister. Maar het is gewoon heel voorzichtig balanceren voor de Britten wat dit betreft. Dus inderdaad, er werd al gedreigd. De Amerikaanse ambassadeur in Israël, Huckabee, die zei dat het enorme economische impact kan hebben op Britse bedrijven. Dat de Britten dan geen zaken meer mochten doen met bepaalde staten in Amerika. We hebben dus nog niet van Trump gehoord. Maar je hebt ook bijvoorbeeld de mogelijkheid dat de Britse ambassadeur uit Israël wordt gezet. Wat ook dreigt, en dat is ook best een belangrijk punt, is dat de Britten eventueel niet meer in het coördinatiecentrum voor naoorlogse Gaza kunnen werken. Daar hebben ze best een grote rol. Dat staat op het spel. Dus het is echt de vraag wat de internationale gevolgen zullen zijn. Maar dat heeft ze niet tegengehouden in ieder geval, om dit aan te kondigen vandaag. En de Britten hebben ook meteen bijval gekregen van ministers uit andere landen. Dus Frankrijk, Canada, Denemarken, Spanje, om een paar te noemen, die hebben ook meteen aangegeven dat zij ook de intentie hebben om om sancties aan te kondigen voor illegale nederzettingen in Israël.
0: Correspondent Fleur Launsbach, dankjewel. Sid, wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
2: De hackersbende Shiny Hunters haalt bij BNR uit naar de politie. Gisteren was in opsporing verzocht de stem van een verdachte van de Odido-hack te horen. De hackers bevestigen tegenover de zender dat de verdachte lid is van Shiny Hunters. Ze zeggen dat ze al een advocaat in de hand hebben genomen. Bij de Odido-hack werden de gegevens van miljoenen Nederlanders gestolen.
0: Sorry, maar waarom hebben zij dan een advocaat in de hand genomen?
2: Ja, omdat ze vinden dat die verdachte niet opgepakt moet worden of dat die niet vervolgd moet worden.
0: Oké.
2: Ja, het is natuurlijk een bende. Dus.
0: Ja, het is vrij bijzonder.
2: Ik weet niet of het allemaal logisch is. Steeds meer mensen weten het inloophuis voor seksueel geweld in Amsterdam te vinden. Dat meldt AT5. Het Centrum Seksueel Geweld opende 2 jaar geleden. Sindsdien zijn er meer dan 800 slachtoffers langsgekomen voor hulp. Janine was de eerste persoon die hulp kreeg.
3: Ja, ik had wel meteen het idee dat ik op een goede plek was. En de warmte van mensen die meteen meeleven was ook heel belangrijk. Daardoor kon ik ook wat meer emotie laten zien over iets wat me nog een beetje had verstart.
2: En in dat centrum zitten psychische hulpverleners, artsen, verpleegkundigen en de politie samen onder één dak. Het is nog steeds onduidelijk wat er is gebeurd bij een school in Almere. De politie en de school willen daar niets over zeggen. De school ging vandaag dicht vanwege een onveilige en risicovolle situatie. Mensen uit de buurt vertellen aan deze verslaggever van Omroep Flevoland dat ze wel vaker wat horen rondom de school.
4: Wel zeggen buurtbewoners dat er 's avonds en 's nachts op en rond het schoolplein geregeld overlast is, veroorzaakt door drugsdealers. Maar of die overlast iets te maken heeft met de sluiting van de school vandaag, dat is niet duidelijk.
2: Ja, en bedrijven achter deelauto's verwachten topdrukte morgen vanwege de grote OV-staking natuurlijk. Bij mobiliteit.nl zegt Snapcar dat er morgen 20% meer deelauto's zijn geboekt ten opzichte van een normale woensdag. En ook Greenwheels riep mensen al op om tijdig een auto te reserveren.
0: Ja, heb jij al vervoer vanmorgen?
2: Ik mag met een collega meerijden.
0: Kijk, goed geregeld. Horen we je toch gewoon morgen. Mandy, vandaag, hoe is het op de weg?
5: Het is al vrij druk onderweg. Vooral rond Rotterdam, Utrecht en Amersfoort staan lange files. Wel goed nieuws voor weggebruikers op de A2 van Eindhoven naar Den Bosch. Want daar staat een lange file na een ongeluk bij Boxtel Noord. Maar de weg is inmiddels weer vrijgegeven. Dus hopelijk schiet die vertragingstijd snel omlaag. Op dit moment staat hij nog wel op ruim 50 minuten.
0: Dan gaan we naar etappe 16 van de Vuelta. Sebas.
6: De laatste koersuur is begonnen. 42 kilometer zijn er nog te gaan. En lange tijd dus 5 koplopers gehad. Onder wie de Fransman Valentin Madouas. Dat is de zilveren medaillewinnaar tijdens de Olympische Spelen van Parijs. Dalby verder, de Deen Suterlin, de Duitser Talman uit Zwitserland en de Amerikaan Kevin Vermerken. En zij staan op het punt om ingelopen te worden door het peloton. 24 seconden hebben ze nog maar. En het zijn ruim 3 minuten geweest. Vlakke wegen vandaag naar het zuidwesten van Spanje, La Rábida, Palos de la Frontera, zoals het dan volledig heet. En vooraan in het peloton kijk ik veelvuldig naar Steven Kruiswijk, ook op dit moment weer de man met de brede schouders, het shirt open. Het is vandaag ook weer erg warm in het zuidwesten van Spanje. De nummer 3 van de Tour van 2019 is begonnen aan zijn laatste koersweek uit zijn loopbaan. Zondag eindigt de Vuelta en dan eindigt ook de lange carrière van deze Steven Kruiswijk. Hij rijdt nu niet voor zichzelf, hij rijdt vooral voor zijn kopman. En dat is vandaag de sprinter Matthew Brennan. Die won al 3 etappes. En gaat straks proberen zijn 4e ritzegen te behalen. In deze Vuelta. Waar nog 149 renners in actief zijn. Want we hebben een opgave vandaag. Van een Nederlander. Van Timo Rozen.

0: Rehab van Amy Winehouse. In Europa moeten de afvalbergen kleiner worden. En dus zijn nu ook de luiers aan de beurt. Jaarlijks worden er 400 miljoen kilo luiers weggegooid. Dus er moet meer gerecycled worden. Vandaag wordt in de Tweede Kamer gesproken over deze zogeheten circulaire economie. Op lokaal niveau zijn er al wel initiatieven om de luierberg aan te pakken. Bijvoorbeeld in Leiden, zag verslaggever Onno Beukers.
1: Midden in Leiden komt Matthijs de Ridder op zijn bakfiets aangereden. Goedemiddag Matthijs.
2: Goedemiddag.
1: Ja, jij komt luiers ophalen, begrijp ik.
2: Ja, zeker. Dat doen we al een tijdje en het zijn er een heleboel elke week.
1: Ja, ik zie al één zak erin liggen en we zijn hier bij een restaurant.
2: Ja, hier zo het restaurantje Vet Gezond. Eén van de vaste klantjes. En hier komen vaak gezinnetjes en die hebben af en toe ook een kindje wat verschoond moet worden.
1: Ja, zullen we eens kijken of ze voorraad hebben?
2: Nou, gaan we doen.
1: Zo, hier staat de bak.
2: Jazeker. Die leegmaken.
1: Oh, ja, die is ook alweer aardig gevuld.
2: Ja, kijk.
1: En dan hang je meteen een nieuwe zak erin.
2: Jazeker.
1: Waarom ben je het eigenlijk gaan doen? Met je bakfiets luiers ophalen?
2: Ja, we zijn eerst met de auto begonnen. Later met de gewone fiets. En nu zijn het er zoveel dat we een bakfiets hebben gekregen. Ja.
1: Hoppa, zo, die zit alweer in de bak.
2: Ik had een vriendin van mij die had kinderen, jonge kinderen in de luiers. En dat was hetzelfde moment dat ook luiers gerecycled konden worden. Dus ik zei, nou, ik geef jou luiers voor je kinderen. En als je ze weer inlevert, dan gaan we ze recyclen. Ja. Dat is eigenlijk een beetje hoe het gegaan is.
1: En hoe doe je dat nu? Want hier dan bij een restaurant. Wat voor adressen heb je allemaal waar je luiers ophaalt?
2: Ja, het zijn vooral gezinnen. Er zijn een aantal inderdaad openbare of semi-openbare emmers. We hebben ook bij een aantal speeltuinen of indoor speelplaatsen bij emmers staan. Kinderboerderij ook nog.
1: Ja, zo, Matthijs, zijn we een stukje mee gefietst.
2: Ja.
1: Hier staat dan zo'n bak waar
2: ja.
1: Oh ja, daar.
2: Ja, hier hebben we een bak. Dit zijn de bakken die mensen buiten kunnen laten staan.
1: Ja, we zitten hier bij wat appartementen, denk ik.
2: Ja, zeker. En dat is ook voor mij het makkelijkste. Hoef ik niet helemaal naar binnen toe. En die bak die kan gewoon buiten blijven staan.
1: Ja.
2: Dus gaan eens kijken wat erin zit. Ah, kijk. Een goed volle zak. Nou, die gaan we meenemen. Je gaat de fiets in.
1: Ja, en die kan dan weer gerecycled worden.
2: Jazeker. Zo, hoppakee.
1: Nou, doe jij het lokaal, hè, omdat je vindt dat er iets moet gebeuren. Wat is het belang van het recyclen van juist deze luiers?
2: Ja, minder restafval in het algemeen. En ik moet wel zeggen, het enige probleem waar we tegenaan lopen is dat de plekken om ze te recyclen, die zijn nog niet zoveel. Dus de capaciteit is er nog niet. En dat is erg jammer, want ik merk dat ook echt gemeentes zo mee willen. Ik ben zelfs benaderd door een aantal gemeentes. Maar ja, de verwerker zegt op dit moment, sorry, maar wij kunnen niet meer doen.
1: Ja, want hoe doe jij het nu? Je ruikt het trouwens ook wel een heel klein beetje.
2: Helaas wel. die brengen we naar bakken in een andere gemeente. En dat wel. Okay, die gemeente doet wel mee. En op die manier kunnen we in ieder geval zorgen dat er nog wat van de luiers hier gerecycled worden.
1: Wat is het moeilijke nou van deze luiers en deze zakken waar ze allemaal in zitten om dat te recyclen?
2: Die gaan naar Nijmegen op dit moment. En daar staat een installatie die het eigenlijk versnippert.
1: Volgens mij is dat ook de enige nu op dit moment.
2: Ja, op dit moment wel. Nou, is niet helemaal. In Nederland is het de enige. En wat zij daar doen is de luiers versnipperen. Dat wordt samen met rioolwater in grote vaten gepompt. En dan wordt door middel van stoom op hoge temperatuur gekookt. En dat zorgt ervoor dat bacteriën en medicijnresten worden afgebroken. En uiteindelijk dan pompen ze de vaten leeg. En dan het plastic wat blijven drijven, dat filteren ze af. Daar kunnen ze weer nieuwe kunststofproducten van maken. En zeg maar de rest, dat wordt vergist op biogas. En als dat eruit is, zeg maar, drogen ze het een napje mest.
1: Nu wordt er gewerkt aan landelijk beleid.
2: Ja, Europees zelfs.
1: Belangrijk.
2: Ja, ik moet wel zeggen, uiteindelijk komt het wel bij de consument terecht. Of het nou uiteindelijk via de producent of via belasting is, de consument moet ervoor betalen. Het is wel zo dat dat wel een mindering komt op de rekening van het restafval natuurlijk.
1: Hoeveel adressen doe je op zo'n dag?
2: Nou, op een dag, de zaterdag en zondag, doe ik 90 adressen ongeveer. Maar in totaal ben ik pakken bij 300 adressen.
1: Op naar de volgende.
2: Yes.
1: Nou, succes nog, hè?
2: Yo, dank je.
0: Verslaggever Onno Beukers was dat, vanuit Leiden.
3: Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
4: Waarom genoegen nemen met gewoon goed, als je ook kunt gaan voor... Great. Met de Opel Grandland Business Edition. Grand comfort en grand technologie. Zakelijke rijders opgelet. Je stapt al in vanaf slechts €232 netto bijtelling per maand. En hij is direct uit voorraad leverbaar. Profiteer dus dit jaar nog van het fiscale voordeel. Opel Grandland. Go Grand.
5: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
6: NPO Radio 1.
0: Het is 5:30, de hoofdpunten met Zit.
7: Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zei ze. Het gaat om een voorlopig besluit waar de omroep nog op kan reageren. In de buurt van Aken is een man opgepakt die wordt verdacht van sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Het zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers van de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. Ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. In de Eredivisie hebben FC Utrecht en Go Ahead Eagles met 3-3 gelijk gespeeld. De wedstrijd werd vanmiddag uitgespeeld nadat hij zaterdag was gestaakt, omdat supporters van Utrecht zich hadden misdragen. Op dat moment stond Go Ahead Eagles met 3-1 voor. Utrecht wist in het restant nog twee keer te scoren.
0: Willemijn Hubert hier voor het uitgebreide weerbericht. Wel regenachtig, hè, vandaag?
8: Nou, denk als je in Brabant zit, in Limburg, dan zeg je
0: nee,
8: dat helemaal
0: niet. Schijnt daar de zon?
8: Nee, het is echt op dit moment echt een enorm verschil in Nederland. In Den Helder ligt de temperatuur op 15 graden. Zit je in Maastricht, is het 25 graden. Wow. Dus dat is echt zomaar 10 graden verschil. In het Zuidoosten hebben we ook echt nog wel een paar uur zonneschijn gehad. 3-4 uur, daar begint de bewolking nu wel toe te nemen. Ja, en vanuit het Noordwesten is het langzamerhand op steeds meer plaatsen aan het regenen geslagen. Ik denk dat de voorste begrenzing een beetje ligt over de provincie Groningen heen. Flevoland heeft er voor een heel groot gedeelte al mee te maken. Utrecht is zo aan de beurt. En Zuid-Holland en delen van West-Brabant hebben inmiddels ook te maken met regen. Ja, en die zon die gaat zich heel langzamerhand richting het oosten verplaatsen. Dus eigenlijk komen voorlopig steeds meer plaatsen aan de beurt.
0: Oké, en in Maastricht, krijgen ze daar ook nog regen? Of,
8: Ja, krijgen ze vanavond en vannacht ook nog wel wat regen. Maar ik denk in de loop van de nacht gaat het daar ook wel weer wat droog worden. Dan vannacht vooral wat losse buitjes. Temperaturen liggen rond een graad of 11 in het binnenland, maar aan zee op zo'n 14 tot 16 graden. Dus nog een relatief zachte nacht. Wel gaat de wind steeds meer aantrekken, met name in de kuststreken natuurlijk. En morgen wordt een heel andere dag dan vandaag, maar kan soms ook heel nat uitpakken. Krijgen we pittige buien die over gaan trekken. Kan echt even keihard regenen. In korte tijd veel neerslag dus. Maar bij die buien is ook wel kans op onweer. En zeker in de kuststreken kunnen bij die buien ook wel zware windstoten voorkomen, tot zo'n 75 kilometer per uur. Verder daar nog steeds veel wind. Ook boven land waait het stevig door. Het is 18, 19 graden. Maar in die buien is het maar een graad of 14. Dus het is echt even een beetje herfstachtig weer. Wel daarbij tussen de buien door af en toe een beetje zon. Ja, en vanaf donderdag zit er dan weer wat meer rust in de atmosfeer. Dan zie je de wind weer wat wegvallen. De zon komt te wat vaker tevoorschijn. En de neerslagkansen doen dan echt wel weer een stapje terug.
0: Even morgen doorkomen. Dankjewel, Willemijn. Mandy, hoe is het op de weg?
9: Ook vrij druk. Met name bij Rotterdam staan op dit moment wat lange files. Op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bijvoorbeeld, daar is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Benelux. Twee rijstroken zijn hier dicht en de vertragingstijd is al opgelopen tot ruim een uur. De A20, hoek van Holland richting Gouda, daar is de weg juist weer vrijgegeven na een ongeluk bij Rotterdam-Krooswijk. Hier nog 30 minuten vertraging. De A15, Gorkum richting Rotterdam, bij knooppunt Ridderkerk, 30 minuten oponthoud. En verder is de A2 van Eindhoven naar Den Bosch ook weer vrij na een ongeluk bij Bokstel. Hier staat de teller nu nog op 20 minuten.
0: Bijna 40% van de 15-jarigen kan niet goed lezen. In Landgraaf proberen ze daar wat aan te doen.
10: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
6: Vlieg met me mee. Musicalsterren Simone Kleinsma, Brigitte Heitzer en vele anderen in een hartverwarmende musical met de hits van Paul de Leeuw. Een nieuw en vrolijk verhaal over drie generaties vrouwen van de schrijver van Oogappels. Te zien in meer dan 40 theaters, ook bij u in de buurt. Boek meteen op vliegmetmemeemusical.nl.
12: Fleur Wallenburg.
13: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De leesvaardigheid van Nederlandse jongeren gaat steeds verder achteruit. Inmiddels kan bijna 40% van de 15-jarigen niet goed genoeg lezen om op school goed mee te komen. Blijkt uit het internationale PISA-onderzoek, dat vorig jaar is uitgevoerd in meer dan 90 landen. PISA-onderzoeker Joyce Gubbels vindt het lastig om een oorzaak voor die daling aan te wijzen.
14: Het is niet mogelijk om daar één oorzaak voor aan te wijzen. Dat zal echt een hele brede range aan oorzaken zijn. Ik denk wel dat het corona-effect nog een beetje doorspeelt. Deze leerlingen waren precies op de leeftijd dat ze hadden moeten leren lezen op school, toen de scholen gesloten werden. Maar daarnaast zijn er ook allerlei factoren in de maatschappij. We lezen met z'n allen veel minder lange teksten of boeken. En natuurlijk, er is een hoop afleiding van digitale apparaten, mobieltjes, tablets, apps, noem het maar op. Waardoor het ook lastig is om die aandacht vast te houden.
0: Als je niet goed kunt lezen, kun je ook niet goed meekomen in het dagelijks leven. En daarom maakt de staatssecretaris van Onderwijs, Judith Thiele, zich zorgen.
15: Ik ben heel erg geschrokken, want het betekent dat 15-jarigen in Nederland, dat 39% van een 15-jarige eigenlijk niet genoeg kan lezen om nepnieuws van echt nieuws te kunnen onderscheiden, om een bijsluiter te kunnen lezen, om met de bank contact te hebben. Ja, en dat is zorgelijk, want dat heb je allemaal nodig. Nog even los van het leesplezier, maar dat heb je allemaal nodig om volwassen te worden.
0: Toch horen we dit al jaren. En er is de afgelopen jaren al veel geïnvesteerd om die leesvaardigheid omhoog te krikken, maar de resultaten blijven uit. Volgens Thiele kost het tijd voordat die investeringen effect hebben.
15: Nou, dat is in ieder geval heel teleurstellend. Wat ik zeg is dat we nu ook wel een momentum hebben. In die zin dat we in de kerndoelen, dus in het curriculum, dus wat krijgen leerlingen aan les aangeboden, dat echt verbeterd is. Dat heel veel scholen daar ook al mee aan de slag zijn het afgelopen jaar. En dat scholen die ermee aan de slag zijn ook zien dat het effect heeft. Dat we beter zijn met bewezen lesmethodieken. En er zijn een aantal elementen die nu echt wel anders zijn dan een aantal jaren geleden. Maar dat betekent niet dat we er zijn. Daar moet echt op ingezet worden. En dan, alleen dan kunnen we ook verbetering gaan zien.
0: Op het Eikhagen College in Landgraaf in Limburg proberen ze er ook wat aan te doen. Daar staat lezen al jaren hoog op de agenda. En verslaggever Roel Pauw ging er langs.
16: Laten we om te beginnen vaststellen dat ook op deze school niet iedereen fan is van lezen. Tijmen en Luca, allebei 15, in elk geval niet.
17: Alleen als het moet voor school.
18: Zou dat zijn, alleen gewoon voor school.
17: Soms kan het wel leuk zijn, maar meestal niet.
16: Kun je goed lezen?
18: Nee, niet echt. Wel echt slecht in eigenlijk.
16: Maar de school doet er alles aan om de leerlingen aan het lezen te krijgen.
19: Om leerlingen aan het lezen te krijgen heb je op school een goede bibliotheek nodig. Vandaag zijn we op bezoek bij het Eikhagen College in Landgraaf.
16: Met deze mediatheek won de school dit jaar zelfs een prijs. Anna komt hier graag. Ze is ook 15 jaar en was op de basisschool een fervent lezer.
20: Ja, eigenlijk wel. Maar toen ik naar de middelbare school ging, had ik een hele dip.
16: En hier heb je het eigenlijk weer ontdekt. Hoe ging dat?
20: Ja, mevrouw Kolen die vroeg me wat van boeken ik leuk vind om te lezen. Mm-hmm. En toen liet ze me een paar boeken zien waarvan ze dacht dat ik die leuk zou vinden. Oh, ja. En die heb ik dus uitgeprobeerd en daardoor begon ik weer te lezen. En daardoor heb ik ook een manier gevonden om meer tijd te maken daarvoor.
16: Mevrouw Janine Kolen, dat is de leescoördinator van de school. En die doet meer dan alleen boeken afstempelen in de bieb. Die weet of jouw lievelingsboek er is.
20: The Naturals. Heeft hij die nog ergens hier?
21: We hadden al een paar voor jou besteld, hè?
20: Ja.
21: Ik weet niet of ze al binnen zijn. Kijk op de boektoktafel.
16: De boektoktafel?
20: Ja, we hebben een speciale tafel voor boektokboeken. En dat zijn dus boeken die heel populair zijn op TikTok.
22: Come check this.
23: Sometimes you gotta step back from the world and get lost in a book.
21: Had je deze? Ken je deze ook?
20: Die wilde ik nog lezen. Ja, het is een Japans boek, toch? Origineel.
21: Heel erg populair heb ik gehoord nu. Hè? De Japanse cultuurboeken die erover gaan bij leerlingen. Dat is echt een vraag naar. Okay. Nou, Anna.
20: Ja.
21: Neem maar mee dan.
20: Is goed, dank je wel.
16: Ja, zo gaat dat.
20: Ja.
16: Gewoon een boek aanreiken waarvan u denkt dat vinden ze vast interessant?
21: Ja, precies. Echt het persoonlijke vind ik heel erg belangrijk voor leerlingen. Want daar kijk je echt wel licht interesse. En dan ga je kijken, hebben we die boeken? En als er meer vragen zijn, schaffen we die boeken gewoon aan. Ja. Ik heb echt een wishlist hier liggen.
20: Eigenlijk, als je een boek wilt, dan kan je het eigenlijk gewoon vragen aan mevrouw Kolen. En dan doet ze haar best om het te bestellen.
16: Is dat het geheim dat je kinderen laat lezen wat ze willen lezen en niet wat ze moeten lezen?
21: Ja, dat is het geheim, inderdaad. Van moeten af en naar het willen lezen. We hebben echt de insteek gemaakt 5 jaar geleden. We gaan op leesplezier zetten. Okay. En zo ga je ook met leesprojecten proberen leerlingen te enthousiasmeren om te lezen. Mm-hmm. En vaak is dat met een spokende artist inhuren op school. Met korte teksten beginnen. Dunne spannende boeken bestellen van Kluitman reeksen.
16: De leesweek?
21: Ja, de leesweek. Over 2 weken hebben we weer de Eikhagen leesweek. Dan gaat de hele school iedere dag, 's ochtends, een kwartiertje lezen. Okay. Want ja, zien lezen is doen lezen.
16: De leesweek werkt. Het levert zelfs een boekentip op van Luca.
18: Verraderlijk patroon. Heel leuk boek. Aanrader. Echt een aanrader. Ja.
0: Dat was een verslag van Roel Pauw vanuit Landgraaf.
13: NOS NTR. Elke werkdag van 4 tot 6. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Drones, nieuwe materialen, AI. Allerlei nieuwe wetenschappelijke inzichten ontstaan en worden ingezet tijdens oorlogen. In de nieuwe NTR-serie Klaar voor de Oorlog wordt duidelijk wat de rol is van wetenschap in tijden van oorlog. En die serie wordt gepresenteerd door Petra Grijze. Goedemiddag, Petra.
1: Ha, Fleur.
0: Voor deze serie ben je naar Oekraïne gegaan, naar Lviv. Dat ligt in het westen van het land. Daar ben je bij de universiteit langs gegaan. Wat voor rol speelt de oorlog daar op de universiteit?
1: Nou, een hele grote, want wat je daar ziet is eigenlijk hoe oorlog, wetenschap en ook de wetenschappers zelf, de mensen, verandert. We hebben daar met verschillende mensen gesproken, bijvoorbeeld met de rector. Nou, als er geen oorlog is, dan ben je bezig natuurlijk met onderwijs en onderzoek doen. Nu is zij bezig met het beschermen van haar studenten en heel letterlijk door schuilkelders voor ze in te richten, maar ook hoe ga je om met hun trauma's, want iedereen kent wel iemand die vecht in die oorlog. Vrienden, broers, zussen, vaders, moeders. En dus ook collega's die ze verliezen omdat ze aan het front vechten. Zij ging bijvoorbeeld, vertelde ze me, ik moet morgen naar een begrafenis van een collega. Want die is gesneuveld. Ja. En als je kijkt dan naar het onderzoek doen. Dat is niet alleen onderzoek doen. Het is ook je afvragen, moet ik niet naar de frontlinie? Een van de onderzoekers die ik sprak, die zei, ja, ik heb het daar mentaal echt moeilijk mee, want ik zit hier comfortabel in mijn laboratorium, maar mijn kameraden in een koude bunker of de loopgraaf. En aan de andere kant motiveert het ze ook enorm. Dat zie je ook, want wetenschap is ook een front in die oorlog. Het onderzoek dat je doet, dat doet er ook toe. Hè? Want veel onderzoek dat wordt gedaan, dat staat ook in dienst van die oorlog. Ja. Bijvoorbeeld een van de onderzoekers die zei van, ja, we waren bezig met onderzoeken hoe hard mogelijk je materiaal kunt maken en licht mogelijk, bijvoorbeeld voor huizen of voor auto's. Nu wordt dat gebruikt om scherfvesten van te maken. Dat betekent overigens niet dat al het onderzoek in dienst staat van de oorlog, maar wel een heel groot deel. Ja, en dat is anders dan hier natuurlijk.
0: Wat ik ook opvallend vond in die aflevering is sowieso kregen een aantal leerlingen ook les gewoon in een schuilkelder. En een van die meisjes die jij sprak, die zei ook, ja, mijn vader is aan het front, mijn broer is aan het front. Dus ja, daarom zit ik hier, want ik ben de toekomst. Ik vond dat wel indrukwekkend.
1: Nou, maar dat is het ook. En dat is ook wel wat je daar voelt, hè. Ik bedoel, voor ons is dat moeilijk voor te stellen, maar alles wat je daar doet, dat doet ertoe. Dat gaat over je bestaansrecht. Dat gaat over je zijn. En het beschermen daarvan. Dus dat heeft zo'n andere lading.
0: Ja. Je sprak ook met een onderzoeker die bij een start-up werkt. En zij vertelt dat ze nu op veel hogere snelheid hun onderzoek moeten doen als er vanuit het front een verzoek binnenkomt. Laten we even luisteren.
2: Sometimes you get certain requests from the front line that something particular is needed. And it's not needed, you know, in a couple of years. It's needed yesterday.
0: Ja, ze zegt een verzoek van het front was eigenlijk gisteren al nodig, zegt deze onderzoeker. Mm-hmm. Hoe nauw werken het Oekraïense leger en dit soort wetenschappers samen?
1: Ja, nee, daar wordt niet om 5 uur de laptop dichtgeklapt. Want vertelt zij dan ook, hè, van als wij niet werken, dat kan levens kosten. En even om je een idee te geven hoe kort dat lijntje dan is tussen leger en onderzoekers. Wij kwamen daar binnen En ik kreeg bonbons aangeboden die ze net hadden gekregen van een eenheid aan het front. Als dank voor hun technologie, weet je wel. En de vlaggen van de eenheden hingen aan de muur en de badges. Ook al ligt zo'n kantoor, we waren natuurlijk in het westen van Oekraïne. Dat ligt meer dan 1000 kilometer van het front. Maar ook al zitten ze ver weg, ze zijn er wel echt heel nauw mee verbonden.
0: Ja. En wat is hun technologie dan? Hoe helpen zij de mensen aan het front?
1: Zij maken software waarmee je met een virtual reality bril kunt zien hoe het slagveld er op dat moment uitziet. Want je moet je voorstellen, aan het front zijn natuurlijk, nou, dat weten we inmiddels allemaal, heel veel drones vliegen daar rond. En die maken ook allemaal opnames van het front. Dus ik heb ook zo'n bril opgehad en dan kun je dus letterlijk, ja, eigenlijk een soort van live op dat slagveld lopen. En kun je dus oefenen van hoe moet ik me daarin bewegen. En dat is dus ook, kun je je voorstellen, van heel groot belang voor die soldaten die daar dan heen moeten.
0: En Petra, ook in Nederland zijn wetenschappers bezig met technologie die ingezet kan worden tijdens de oorlog. Moet ik dan denken aan wapensystemen of zijn ze ook met andere dingen bezig?
1: Nou ja, als je denkt aan een oorlog, dan denk je waarschijnlijk aan bommen en granaten. Maar er is natuurlijk ook een onzichtbare oorlog gaande. En die gaat om onze emoties en ons gedrag met desinformatie bijvoorbeeld. Maar ook met bots die jou op internet kunnen benaderen. En jou tot bepaald gedrag kunnen drijven. Bij TNO zijn we langs geweest en hebben ze me laten zien hoe dat bijvoorbeeld gaat met trollbots. Dat is een soort geautomatiseerde software die zich op social media dan voordoet als mens. En zij hadden iemand ingericht, Alice heette zij, en die had een paar simpele instructies eigenlijk gekregen. Wees vriendelijk, maak contact, wees nieuwsgierig. En vervolgens moest zij mij dan overtuigen om de straat op te gaan, om te gaan protesteren tegen het noodpakket. Nou, dat is niet gelukt, maar ik vond het wel angstaanjagend om te ervaren hoe zo'n bot, ja, gewoon echt heel menselijk overkomt. En met dit soort simpele opdrachten, ja, jouw gedrag gewoon manipuleert.
0: Fascinerend. Zo zaten er heel veel fascinerende dingen in deze serie. Petra, dankjewel. Petra Grijze. En de eerste van 3 afleveringen van deze NTR-serie Klaar voor de Oorlog is vanavond te zien om 9:15 op NPO 2. Sid, we gaan naar het buitenland. Wat melden de media daar?
3: De brandweerlieden in Frankrijk zijn vandaag begonnen met een staking van 6 weken. Ze voelen zich uitgeput na de lange zomer vol bosbranden en vinden dat ze niet genoeg ondersteund worden. Zo zijn er te weinig mensen en middelen. Een vakbondleider zegt bij France 24 dat hij de mooie woorden van de politiek zat is.
4: Les caresses, les belles paroles, les preuves d'amour, nous ce qu'on veut aujourd'hui c'est des actes et des actes concrets, c'est pas on va faire, il y a plus qu'à, il faut être patient.
3: Ze willen concrete actie. Vandaag komt Frankrijk met een wetsvoorstel om de brandweerfinanciering te moderniseren, maar of dat genoeg is om de staking te beëindigen is de vraag. In het Handelsblad een analyse over waarom de Poolse partij PiS terugzakt in de peilingen. De rechtspopulisten waren jarenlang aan de macht in Polen, maar nu is rechts meer verdeeld dan ooit volgens de krant. Het heeft te maken met een man op de achtergrond, Jarosław Kaczynski. Hij bepaalt de koers, maar heeft zich zodanig omringd met loyalisten dat hij geen realistische kijk meer zou hebben op de werkelijkheid. Volgens de krant hebben Polen genoeg van de eindeloze machtsstrijd tussen PiS en Donald Tusk en heeft Kaczynski dat geheel aan zichzelf te danken. Al Jazeera heeft aandacht voor de 100ste dag van protesten in Albanië. Mensen gaan daar onverstoord de straat op om het aftreden van premier Rama te eisen. Onder zijn verantwoordelijkheid gaat de familie van Trump een luxe resort bouwen in de beschermde natuur. Inmiddels is het een breder protest geworden tegen corruptie door de overheid, zegt deze vrouw.
5: We gather here because we think that being together is gonna make us powerful, as we for sure know that our prime minister Edi Rama fears the fact that we are here together.
3: Ja, die protesten zijn de Flamingo-revolutie gaan heten, omdat het leefgebied van de flamingo bedreigd wordt door die plannen.
0: Ja, daar klinkt het wel meteen heel gezellig. Terwijl het heeft natuurlijk een hele serieuze ondertoon.
3: Fluwele revolutie heb je natuurlijk ook nog gehad, maar dit is dan wat anders. De Britse treinjournalist John Worth die is nog bezig met een opvallend experiment tenslotte. Sinds deze zomer is er weer een treinverbinding tussen Zweden en Finland. En dat betekent dat er een nieuwe, langste treinroute door Europa mogelijk is. Namelijk van Finland naar Portugal.
0: Oeh, dat is een eind.
3: Hij gaat dat doen en blogt intussen ook over alle uitdagingen voor treinreizigers. Die journalist is gisterochtend begonnen, maar nu is hij nog steeds boven in Zweden. Hij zou volgens zijn eigen plannen zaterdagavond laat in Portugal uit moeten komen.
0: Heel benieuwd of dat gaat kloppen. Dankjewel.
3: Hij moet eruit.
0: We gaan naar de verkeersinformatie. Mandy van der Plas. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. En dit komt onder andere door regen en door ongelukken. Het ging bijvoorbeeld mis op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Bij knooppunt de Nieuwe Meer zijn nu 2 rijstroken dicht en de vertraging is hier bijna 20 minuten. De 16e etappe van de Vuelta, Sebastian Timmerman. Is de kopgroep al teruggepakt?
1: Dat is een paar minuten geleden inderdaad gebeurd. De laatste 20 kilometer vinden plaats in de vlakke polders rondom Palos de la Frontera. De plek waar in 1492 Columbus, Christopher Columbus, vertrok voor zijn reis die hem uiteindelijk zou leiden natuurlijk naar de ontdekking van Amerika. En het is nerveus in die polders. Peloton gedraagt zich nerveus. En dat komt omdat de zeewind, de harde wind, daar vrij spel heeft. En die komt vanaf de rechterzijde. Daarnet probeerde de ploeg van Primoz Roglic, de nummer 3 in het algemeen klassement, de boel op de kant te krijgen. Maar dat lukte niet echt. De wind lijkt toch daarvoor niet hard genoeg te staan. Maar het zorgt wel dus voor veel nervositeit. Enric Mas in de rode trui, de leider in het algemeen klassement, zit attent van voren en laat zich niet verrassen. En nu zie ik de mannen in het geel weer terug naar voren komen. En dat zijn de ploeggenoten van de topfavoriet. De Britse sprinter Matthew Brennan, Kruiswijk terug naar voren. Wout van Aert in de groene trui. Hij leidt het puntenklassement, meldt zich daar ook weer. Rust keert enigszins weder in die grote groep vooraan. 18 kilometer nog te rijden.

0: Please Electric van Oasis natuurlijk. En de vraag is, komt Oasis volgend jaar naar Amsterdam? Er gaan steeds meer geruchten dat de Britse band gaat optreden in de Johan Cruijff Arena. Zou blijken uit een post die ze zelf op Instagram hebben gezet. Menno Pot is popjournalist van de Volkskrant en groot Oasis-fan. Hallo Menno.
1: Hey, hallo, hoi.
0: Even over die post, want die is vrij cryptisch. Je ziet daarin twee jongens. Het is een filmpje, vermoedelijk in een havengebied. Zeecontainers, ze rennen weg voor de politie. Hoe haal jij daaruit dat ze in Amsterdam gaan optreden?
1: Ja, dat is inderdaad een beetje cryptisch. Het lijkt een terugverwijzing te zijn naar de allereerste keer dat Oasis de Noordzee overstak voor een concert in Nederland. En bij die gelegenheid hebben ze gerampokt op de veerboot. En werd uiteindelijk Liam Gallagher middelvingers opstekend opgepakt in Nederland. In een havengebied moet dat dus geweest zijn. En toen werd Liam Gallagher het land uitgezet, waardoor dat concert even moest worden uitgesteld.
0: Oh,
1: nou, naar dat incident lijkt dit een ludieke terugverwijzing. En dan denk je aan een nieuwe overtocht naar Amsterdam.
0: Ja. Voordat
1: denk
0: ik
1: niet dat ze met de veerboot gaan trouwens.
0: Dat zou ik ook niet doen. Maar voordat ik me hier heel erg op ga verheugen, hoe groot denk je dat de kans dat er inderdaad echt een Europese tournee komt?
1: Die lijkt me best groot hoor. Dat toen Oasis vorig jaar zomer aan de grote reunietournee begon, deden ze aanvankelijk Groot-Brittannië en Ierland. Daarna hebben ze ook Amerika gedaan en wat andere gebieden. De grote afwezige in dat hele reunieverhaal tot nu toe is Europa. En ik kan me niet voorstellen dat ze dat zo laten. Dus die Europese tournee hing vanaf het begin eigenlijk een beetje in de lucht. Dat moet nog. En als die er komt, dan zal Amsterdam zeker een van de haltes zijn. Dus
0: ja.
1: In die zin is dat niet, ook weer niet zo verrassend.
0: Over die reunieconcerten gesproken. Want dat was natuurlijk de grote comeback na al die jaren. Ze zijn uit elkaar gegaan omdat ze elkaar niet konden luchten of zien. De broertjes Noel en Liam Gallagher. 16 jaar hebben ze elkaar niet gezien. Veel mensen hielden toen ook hun hart vast vorig jaar. Gaan ze het wel redden tot die reunieconcerten? Maar die zijn wel vrij harmonieus verlopen, toch?
1: Ja, eigenlijk opvallend harmonieus. Ze kwamen in Cardiff bij het eerste concert begin juli. Daar was ik bij voor de krant. Kwamen ze hand in hand het podium op. En was het niets dan liefde. En dat kan natuurlijk geacteerd zijn. Maar ik heb het jaar daarna toch wel de indruk gekregen dat het echt is bijgelegd. Dat zag je bijvoorbeeld nog recent, vorige week, toen hun documentaire gepresenteerd werd. Ik geloof dat in Cannes was, op het filmfestival. Venetië, het filmfestival. Daar zaten ze samen naar die documentaire te kijken, gebroederlijk naast elkaar. En dat leek allemaal toch wel echt in hele goede sfeer.
0: Hmm.
1: Dus het lijkt oké. Misschien zijn ze wel volwassen geworden.
0: Ongelooflijk, eindelijk.
1: Ja.
0: Maar denk je dat ze dan ook weer de studio ingaan? Of gaat dan de pleuris weer uitbreken tussen die twee?
1: Het nieuwe studiowerk lijkt me eerlijk gezegd sterk. Die kans acht ik een stuk kleiner dan dat er een tourvervolg komt. Zoveel vers bloed is er misschien ook weer niet. Maar je weet het nooit, hè? Dat is mijn gevoel.
0: Ja, nou wie weet. En jij was dus al bij twee concerten geweest, hè? In Groot-Brittannië.
1: Ja.
0: Volgend jaar Amsterdam. Als muziekliefhebber moeten we dan wel zeggen, ja, wel jammer dat het dan in de Johan Cruijff Arena is.
1: dat kan de laatste jaren zijn concerten in de Johan Cruijff Arena. Die zijn prima. In elk geval, de problemen met akoestiek en geluid zijn daar echt wel opgelost. Dus dat kan gewoon een fantastische avond worden hoor.
0: Hebben ze ooit wel eens in zo'n grote plek gestaan in Nederland eigenlijk?
1: Nee, eigenlijk niet. Nee, dat is in de jaren 90, toen Oasis zijn hoogtijdagen beleefde, was het in Engeland mega en konden ze daar het grote terrein van Knapworth vullen en ook Wembley en noem maar op, voetbalstadions alom. Maar in Nederland is het eigenlijk het kleinere podium van Pinkpop, Vredenburg, de Heineken Music Hall, de Brabant Hallen, weet je wel, was iets bescheidener.
0: Ja.
1: En zo groot als de Johan Cruijff Arena zijn ze in hun bloeitijd in Nederland nooit geweest qua podium.
0: Menno, ik spreek gewoon af dat wij elkaar gaan zien volgend jaar in Amsterdam. Dit gaat vast helemaal goed komen. Dankjewel, Menno Pot, popjournalist van de Volkskrant.
2: NPO Radio 1.
3: Heel intens allemaal op een grasveldje zitten en dan ondergekotst worden enzovoorts. Is dat een goede ervaring voor het leven?
4: Dr. Keldrenko.
5: Nou, als dat wat voor je is.
4: Radiotherapie tegen hypes en hysterie.
5: Nu moet Jeroen Piette leiderschap tonen en anders gaat Jesse Klaver dat
4: doen. Jort Kelder fileert de hypes van het nieuws met professoren en promovendi.
5: Het grootste deel van wat we zeggen, dat komt natuurlijk toch gewoon uit boeken en uit films.
3: Tuurlijk.
5: Dat is nou natuurlijk iets dat voor die modellen ook in hoge mate geldt. Hè. Die praten ook na. We moeten niet doen alsof wij dat voor een heel belangrijk deel niet doen.
6: Avro Tros.
4: De wetenschap aan tafel. In Dr. Kelder & Co. Elke zaterdag van 1 tot 2.
2: Op NPO Radio 1.
4: Wie luistert, weet meer. Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
7: Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
9: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe breng je ze ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30, NTR, NPO 2.
10: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
11: Lekker energiek blijf je met Vitepro, want het bevat vitamine B12. Bestel voor €9,95 op vitepro.nl.
2: NPO Radio 1. 5 uur. NOS NTR.
4: Fleur Wallenburg.
2: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Goedemiddag. Het is aan alle kanten onrustig in het Midden-Oosten. Nu laait ook het conflict tussen de Houthis en Saoedi-Arabië nog verder op. Eerst het nieuws met Sint van der Linden.
12: Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt in een toelichting dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze. Het gaat om een voorlopig besluit. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen aanvechten. De uitzendingen blijven voorlopig in de lucht. Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. De Duitse politie heeft een man opgepakt op verdenking van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales. Het gebeurde volgens Duitse media bij een verkeerscontrole niet ver van Aken, vertelt correspondent Gien Balduk.
13: De vermoedelijke dader kon worden gepakt omdat hij heeft geprobeerd bij een verkeersafzetting voorbij te komen in de buurt van een energiecentrale, waar ook al eerder een sabotagepoging heeft plaatsgevonden. De politie arresteerde de man en vond ook meerdere explosieven op zak. Maar de man werkte wel mee met zijn arrestatie en stribbelde niet tegen.
12: De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een middelbare school in Almere heeft vandaag de deuren gesloten gehouden vanwege wat wordt genoemd een onveilige, risicovolle situatie. Het Nautilus College wil niet zeggen wat er aan de hand is. De school voor speciaal voortgezet onderwijs heeft overlegd met de politie. Die zegt dat de sluiting een keuze is van het schoolbestuur. Rijkswaterstaat is zeker tot en met morgen bezig met het verstevigen van de pijlers bij de Hardenbergerbrug in de A28. Die moest gisteren acuut dicht voor al het verkeer nadat was gebleken dat bij de pijlers te veel grind en zand was weggespoeld. Ook de scheepvaart onder de brug is gestremd. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Het gebeurde volgens het kabinet niet met opzet, toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. Demonstranten hebben vanmiddag het gebouw van de Tweede Kamer beklad. De politie heeft 2 personen aangehouden. Een actiegroep van Extinction Rebellion zegt achter het protest te zitten. Vanaf de publieke tribune verstoorden schreeuwende demonstranten ook het vragenuurtje. Daarop moesten alle bezoekers de zaal verlaten. Het hele gebouw werd afgesloten. Mensen mochten er nog wel uit, maar niet meer in. Demonstraties in het Kamergebouw zijn niet toegestaan. Go Ahead Eagles heeft de voorsprong die de club had in het restant van de wedstrijd tegen FC Utrecht niet kunnen vasthouden. Utrechter Didde kopte de 2-3 binnen uit een corner.
6: Van den Berg geeft aan en hij gaat er nu ook in. Het is nu Matthijs Didden. Na de 2-3 ook de 3-3 door Stepanov. En die haalt de bal uit het net en voelt er zit nog meer in. Hoe is het toch mogelijk dit dat Go Ahead dit laat overkomen?
12: De 3-3 schoot Stepanov uit een penalty in het goal van Go Ahead keeper Hoog. Het weer, langzaam trekt een groot regengebied richting het oosten. Het is 17 graden in het westen tot 25 in Limburg. Vanavond in het hele land regen. Morgen stevige wind, regelmatig zon en vooral in de middag af en toe een bui. Dan is het een graad of 18.
0: Dank je, Zit. We gaan naar Mandy van der Plas bij de ANWB. Hoe stopt de weg, Mandy?
14: Vrij druk. De dagelijkse files zijn iets langer dan gebruikelijk. Dat komt onder andere door ongelukken, maar ook door het weer. Regen, dat helpt allemaal niet mee. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht rijdt het bijvoorbeeld langzaam bij Born. Daar staat een kapotte vrachtauto en dit kost je onderweg 20 minuten. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. Dat is bij Nijmegen. Daar is de vertraging ruim 30 minuten. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam bij knooppunt Ridderkerk 30 minuten oponthoud. En ook rijdt het langzaam op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Daar is de vertraging bij Akersloot ruim 20 minuten.
0: Omroep Ongehoord Nederland moet verdwijnen uit het bestel. Onze politiek verslaggever heeft de persconferentie van de minister gevolgd en praat ons zo bij.
15: Ster. Bij Ecoplaza is alles luchtvrachtvrij. Niet een beetje. En gaan wij 100% voor biologisch. Ook niet een beetje. En ook niet sinds gisteren, maar al ruim 40 jaar. Ecoplaza. Principieel voor een betere wereld. Niet een beetje, maar 100%.
8: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
16: Hoe meer mensen met ons meedoen, hoe beter voor de wereld. Daarom deze week korting op heel veel biologische producten. Tot wel 50%. Ecoplaza.
17: Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Greenchoice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
19: Ja, hi.
18: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
19: Ja, dat kan goed kloppen.
18: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
19: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
18: Oké, en waarom juist radio?
19: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
18: Oh, wat goed zeg.
19: En ik ga binnenkort ook op tv.
18: Zo.
19: Ja.
20: Ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
17: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
2: NPO Radio 1. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Het geweld in Jemen is weer flink opgeleid. Correspondent David Poort, wat gebeurt daar?
21: De frontlinies in de burgeroorlog in Jemen zijn volop in beweging, terwijl ook Saoedi-Arabië opnieuw rechtstreeks bij de gevechten betrokken raakt.
0: De 16e etappe van de Vuelta. Sebastian Timmerman, is een massasprint nog te voorkomen?
22: Nee, dat gaat niet gebeuren. Dit gaat sprinten worden over 5 kilometer nog maar in Palos de la Frontera.
0: Maar eerst naar Den Haag. Want ruim een uur geleden werd dan officieel duidelijk dat minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Media de omroeplicentie van Ongehoord Nederland wil intrekken. Een uur geleden sprak ik je al, politiek verslaggever Roel Bosjes. Toen was die persconferentie met Letschert nog bezig. Ja. Wat was nou haar belangrijkste boodschap?
1: Nou, dat het haar niet te doen is om de inhoudelijke koers van de omroep. Ja, het is omstreden wat ze doen, vindt ze. Het gaat bijvoorbeeld recent nog over een Hitler-filmpje waarin de toenmalige hoofdredacteur zei dat die ook goede dingen had gedaan. Dus ja, daar vindt ze wel wat van. Maar het is haar inderdaad niet te doen om die koers. Het gaat niet om de smaak, het gaat om juridische argumenten. En die vond ze op 3 punten.
3: Het commissariaat voor de media heeft als onafhankelijk toezichthouder geconcludeerd dat ON niet meer voldoet aan de eisen van goede inrichting, sturing en beheersing van bedrijfsprocessen. Tweede grondslag, het bestuur van de Nederlandse publieke omroep, de NPO, heeft mij verzocht in te grijpen. ON is volgens hen structureel onvoldoende bereid tot samenwerking. De derde grondslag, er liggen 2 sancties van het commissariaat voor de media binnen 1 jaar. Sancties wegens belangenverstrengeling, overtreding van het redactiestatuut en gebrekkige informatievoorziening over de financiële administratie.
1: Ja, en dan zegt ze, dan komt er op een gegeven moment dat als de problemen zich opstapelen, als de misstanden zich opstapelen, dat je moet ingrijpen als minister. En dat moment is nu gekomen.

0: de problemen zich opstapelen, als de misstanden zich opstapelen, dat je moet ingrijpen als minister. En dat moment is nu gekomen, vindt ze.
1: En dat heeft ze vandaag ook aan Ongehoord Nederland verteld. Ja. Daar waren ze niet al te blij, hè?
0: Nee, dat klopt. Een uur voordat zij het besluit publiek maakte, moest de omroepdirecteur bij haar op het ministerie komen. Dat was om 3:00 vanmiddag. Het gesprek duurde vrij kort en die waren de afloop helemaal niet blij.
2: Ja, dat is natuurlijk een hele zorgwekkende dag voor de Nederlandse publieke omroep. En blijkbaar D66 zegt 10 steden te gaan bouwen, maar dat doen ze niet. Maar omroepen slopen blijkbaar wel.
3: Heeft u al gezegd waarom?
2: We hebben de stukken nog niet ontvangen, die komen volgende week. Maar zoals ik toen straks al zei, zullen wij uiteraard in het belang van een ieder die ons geluid, maar ook de publieke omroep in brede zin en een rechtsgeluid daar warm hart toe draagt, ons niet neerleggen.
0: Ja, dat is een strijdbare omroepdirecteur Peter Flemmings. Hij zegt, eigenlijk suggereert hij dat het wel een politiek gemotiveerd besluit is. Dat het te doen is om de inhoud waarmee de omroep de programma's maakt, dat het een geluid is dat niet gehoord mag worden. Maar de minister heeft in de persconferentie al een paar keer herhaald, en dat zal ze ook blijven doen, heeft ze ook aangekondigd in de persconferentie. Het gaat me echt niet om de inhoud. Het gaat me om de juridische argumenten. Ze halen gewoon de journalistieke normen niet. Ze halen de bestuurlijke normen niet. En het gaat wel met belastinggeld gepaard.
1: En zijn er dan al wel politieke reacties op dat besluit?
0: Ja, Forum voor Democratie Kamerlid Pepijn van Houwelingen bijvoorbeeld. Hij was, voordat hij Kamerlid was, oprichter van de omroep Ongehoord Nederland. En hij is dus ook teleurgesteld.
4: Ongehoord Nederland heeft natuurlijk een unieke positie binnen het bestel, omdat al die kritiek die in ieder geval wij ook hebben en andere partijen, bijvoorbeeld ook AfD, die het heel goed heeft gedaan eergisteren in Duitsland, die kritiek, of het nou Oekraïne is, of het nou het klimaat is, of massamigratie, dat is alleen maar die omroep vertegenwoordigd, naar ons oordeel. Dus je gaat die omroep die dat hele grote deel van het Nederlands electoraat vertegenwoordigt, als enige in het bestel, die ga je eruit zetten. Ja, dat is natuurlijk eeuwig zonde.
0: Ja, dat is niet verrassend dat hij dit standpunt heeft. Tussen die omroep en de partij zitten veel belangen die over en weer gaan, die in hetzelfde vaarwater van elkaar zitten. Ook dat ze achter de schermen best wel de lijntjes kort hebben op dit moment. Dus die vindt het jammer. Maar als je het verder vraagt in de Tweede Kamer, er is echt een overgrote meerderheid in die Tweede Kamer van ruim 110 zetels, die inderdaad vindt dat de omroepen moet stoppen. Dat is niet alleen ter linkerkant, we horen straks Mohamed Mohandes, die vindt dat, maar ook aan de rechterkant bij de VVD of bij Ja 21 is dat het geval. En die zijn dus blij dat de omroepen moet gaan stoppen.
5: Nou, ik denk dat ze een heel zorgvuldig besluit heeft genomen. Ze heeft alle factoren goed in overweging genomen. En ik denk dat ze tot het juiste besluit komt om de vergunning van de ON te gaan intrekken.
6: Omdat als we niet ingrijpen, het heel ondermijnend is voor de pluriformiteit van diezelfde publieke omroep. We hebben een publieke omroep waar alle geluiden een plek krijgen. Maar dat betekent ook dat er spelregels zijn om samen te werken, maar ook om hele mooie programma's te maken. Maar op het moment dat de waakhonden van het bestel gele kaarten uitdelen, dan zul je als omroep daarna moeten luisteren. En anders kun je ook buiten het bestel, zonder belastinggeld, hele mooie programma's maken.
0: Ja, we hoorden hier Erik van der Maas van de VVD en als laatste Mohamed Mohandes van Pro. Maar het zit ook bij Ja 21 en de SGP dat ze vinden dat het nu voorbij is voor de omroep. Overigens is het nog niet voorbij voor de omroep, want de omroep is strijdbaar. Die gaat in beroep, wil ook naar de rechter stappen en zeggen tot die tijd te horen en te luisteren te zijn.
1: Dankjewel, Rob Bolsjes vanuit Den Haag. We gaan gauw naar Sebas, want we naderen het einde van de 6e etappe van de Vuelta.
7: Ze denderen in de laatste 100 meters door de straten van Palos de la Frontera, waar Magnus Kort naar voren komt, de Deense kampioen. Maar daar is ook in de groene trui weer Wout van Aert. En die gaat de sprint aantrekken voor Matthew Brennan, 21 jaar jong. De Brit in Nederlandse dienst rijdt voor Visma Leasebike, pakte al 3 ritzegers voor in deze Vuelta. Nou, dan komt hij uit het wiel van Aert. Brennan zit de ritzege 4 in voor hem. Hij leidt nog altijd. Coquard in het wiel komt er niet meer uit. Daar is nummer 4 voor Matthew Brennan. Coquard wordt denk ik tweede. En Jordi Meeuws zat daar ook nog bij. De Belg die lijkt dan als derde te eindigen. Maar wat betreft de winnaar is er geen enkele twijfel. Voor de 4e keer in deze ronde van Spanje wint de 21 jaar jonge Matthew Brennan. En Wout van Aert leverde hem perfect af. Van Aert die zelf natuurlijk ook al etappes wist te winnen in deze ronde van Spanje. Uitermate succesvolle editie dus voor de Nederlandse formatie. Van Aert pakte 2 ritzegers en dit is nummer 4 voor deze Matthew Brennan. En morgen krijgt hij de kans voor nummer 5, want dan wordt het zeer waarschijnlijk weer sprinten in deze ronde van Spanje, begonnen aan de slotweek.
1: Wat gebeurt er verder in Nederland volgens andere media?
8: Door onder meer onverwachte wegafsluitingen dreigt een deel van het zorgvervoer stil te vallen. Voorzitter van de branchevereniging Koninklijk Nederlands Vervoer, Fred Teven.

0: noemt het bij BNR een perfecte storm.
1: Je hebt die extreem hoge brandstofprijzen en je hebt dan dat omrijden, waardoor je te laat op de plaats van bestemming bent. En dan gaan vervolgens gaan de kosten ontzettend omhoog.
0: De vaste aanrijdtijden voor ziekenhuizen en leerlingenvervoer kunnen ook niet altijd behaald worden, waardoor vervoerders ook nog boetes krijgen. Bedrijven en instellingen maken zich klaar voor de OV-stakingen van morgen. Omroep Brabant heeft op een rijtje gezet hoe scholen ermee omgaan. Zo roept Fontys op om te carpoolen. En de universiteit adviseert iedereen die morgen op de campus moet zijn om in de buurt te overnachten. Op de meeste plekken gaan de lessen en de toetsen gewoon door. En wie de laatste dagen over de A2 bij Vianen heeft gereden, heeft het waarschijnlijk wel gezien. Op een billboard staat heel groot: een lul verdient meer. Het is een reclame voor een bedrijf dat zich bezighoudt met loontransparantie, schrijft RTL Nieuws. Snap je?
2: Mannen verdienen meer.
0: Ja. Maar burgemeester Sjors Vreulich is niet blij met de tekst. Het staat in zijn gemeente. Hij zegt: wij doen ons best om kinderen geen scheldwoorden te leren en dan helpt dit niet. Okay. De artiest Sef, bekend van onder andere dit liedje.
3: Dit is de leef. En ik weet dat dit de leven is. En ik weet niet of het nog lang duurt.
2: Lievelings.
0: Die mag nog meer ruimte vrij gaan maken in zijn prijzenkast. Want hij wint dit jaar de Gouden Notenkraker. Is te lezen bij nu.nl. Het is een prijs voor de bijzonderste, meest invloedrijke muzikale live prestatie van het afgelopen seizoen. En volgens de jury is hij relevant gebleven door zichzelf telkens opnieuw uit te vinden zonder ooit opportunistisch te worden.
2: Nou, toevallig heb ik hem vorige week live gezien. Ik snap die prijs wel. Heel tof. We gaan naar de verkeersinformatie. Mandy, hoe is het op de weg?
4: Heel erg druk. De dagelijkse files zijn langer dan gebruikelijk. En ook zijn er wat ongelukken gebeurd die flink wat vertraging veroorzaken. De langste file staat op dit moment op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Daar ging het mis bij Zoeterwoude Rijndijk. Na een ongeluk zijn hier twee rijstroken dicht en de vertraging is al ruim een uur.

0: Olivia Dean, Man I Need.
1: NOS NTR.
2: Fleur Wallenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: De strijd tussen Houthi-rebellen in Jemen en Saoedi-Arabië is flink opgeleid. Bij aanvallen op Saoedische steden vielen tientallen gewonden. Na tijden van betrekkelijke rust in het gebied lijkt dit een nieuwe escalatie. Midden-Oosten-correspondent David Poort vanuit Qatar. Ja, grote aanvallen dus, David. Wat is er geraakt?
3: Nou, vooral olieraffinaderijen in het zuiden van Saoedi-Arabië. In Jazan bijvoorbeeld, dat is de havenstad aan de Rode Zee. Daar is een grote raffinaderij beschoten met raketten en drones. En verderop landinwaarts zijn er doelen beschoten die heel belangrijk zijn voor de toevoerswegen naar het regeringsleger in het zuiden van Jemen. Het gaat hier natuurlijk in Jemen altijd over twee conflicten eigenlijk die door elkaar heen spelen. Dus aan de ene kant de burgeroorlog tussen de Houthis en het regeringsleger. En aan de andere kant de oorlog tussen de Houthis en Saoedi-Arabië. En dat is aan beide frontlinies, dus in het noorden en helemaal in het zuiden, op dit moment echt hevig aan het escaleren.
0: En hoe verklaar je die escalatie?
3: Nou, kijk, de Houthis die zeggen dat dit 2 maanden geleden is begonnen, in juli. Toen hebben de Saoediërs het vliegtuig van Sanaa gebombardeerd. Het vliegveld van de Houthis. Omdat er een Iraans vliegtuig wilde landen met Iraanse soldaten aan boord. En dat mocht niet van de Saoediërs. Het was daarvoor namelijk al echt een paar jaar vrij rustig. Ook tijdens de oorlog tussen Amerika en Iran en de hele strijd rondom die straat van Hormuz. Maar juist vanwege die oorlog is natuurlijk de toegang tot de Rode Zee, waar Jemen aan ligt, natuurlijk veel belangrijker geworden. En de Houthis die zijn onlangs begonnen met een opmars naar het zuiden om die ingang van die Rode Zee, die Bab el-Mandeb Zeestraat, in handen te krijgen. Zodat ze daar dus dat scheepverkeer kunnen controleren. En dus ja, ook daar wordt op dit moment heel hard gevochten in het zuiden tussen de Houthis en het regeringsleger.
0: En je zegt, ja, het hangt dus ook wel echt samen met dat andere grote conflict tussen Amerika en Iran. Dan zal dat niet heel snel eindigen, of wel?
3: Nee, dat ziet er niet naar uit. Saoedi-Arabië heeft gezegd vandaag nog dat ze niet willen onderhandelen. Ze zijn gisteren ook tijdens die raket- en drone-aanvallen van de Houthis 73 Saoediërs gewond geraakt, waaronder vrouwen en kinderen. Dus het geduld is echt een beetje op met de Houthis aan de Saoedische kant. En de Saoedi's die zien ook eigenlijk dit als een goede aanleiding om de Houthis eens even flink aan te pakken. Dus inderdaad, de weg naar diplomatie die lijkt voorlopig afgesloten. En het lijkt er ook op dat dit nog wel even doorgaat op deze manier.
0: En wat betekent dit dan voor de bevolking van Jemen?
3: Nou, kijk, er is een hongersnood in Jemen. En die wordt natuurlijk nog erger op deze manier. Het was al een hele grote humanitaire crisis. En door al dit geweld kan je natuurlijk veel moeilijker die mensen bereiken die echt doodgaan van de honger op bepaalde plekken in het land. Dus het is ja echt dramatisch. En waarschijnlijk wordt het nog erger. Dat regeringsleger in het zuiden die zien ook hun kans schoon om nu meer gebieden op die Houthis te gaan veroveren. Want die Houthis die worden nu gezien als zwak. Die worden ook al maanden en jaren geboycott. En die hebben natuurlijk dezelfde soort van boycott te verduren die Iran op dit moment te verduren krijgt. Dus er zijn al 700 mensen in de afgelopen 2 weken omgekomen in het geweld. Meer dan 20.000 mensen zijn op de vlucht geslagen. Dus ja, het is triest. Die Jemenieten die krijgen er gewoon weer van langs op dit moment.
0: Weer de volle laag. Dankjewel voor dit gesprek, Midden-Oosten-correspondent David Poort. Tijdens de eerste menstruatie, de zwangerschap en de menopauze verandert er veel in het lichaam van vrouwen. Tot zover niks nieuws. Maar hoe de hersenen veranderen tijdens die periodes, daar is eigenlijk nog weinig over bekend. Onderzoekers van het Amsterdam Universitair Medisch Centrum brachten voor het eerst in kaart hoe de hersenen gedurende het leven van vrouwen veranderen. En de resultaten daarvan zijn vandaag gepubliceerd in het wetenschappelijke tijdschrift Nature. Sophie van het Hof is neurowetenschapper bij het Pregnancy Brain Lab van het Amsterdam UMC. Goedemiddag.
4: Goedemiddag.
0: Welke veranderingen heeft u gezien in de hersenen van vrouwen?
4: Ja, we keken dus naar die 3 levensfases, puberteit, zwangerschap en menopauze. En we zagen eigenlijk 2 hele grote interessante bevindingen. Ten eerste, als we kijken naar puberteit en naar zwangerschap, zagen we zowel overeenkomsten als verschillen. Hebben we ook eerder gezien dat in beide groepen, tijdens de puberteit en tijdens de zwangerschap, de grijze stof afneemt.
0: Wat is dat, de grijze stof?
4: De grijze stof is eigenlijk een gedeelte van de hersenen. De hersenen bestaat uit verschillende materie. En de grijze stof is eigenlijk waar we naar kijken als we willen kijken naar bijvoorbeeld hersenfunctie. En dat is eigenlijk waar het allemaal gebeurt. Dus het is een onderdeel van de hersenen.
0: Ja.
4: En we zagen dat die afneemt bij beide.
0: Klinkt niet goed.
4: Klinkt niet goed, maar eigenlijk zien we steeds meer, dat is ook een grote hypothese nu in het veld. Dat was echt toen die zwangerschap literatuur naar buiten kwam, toen zag je dus die afname, die grijze stof. Toen dacht iedereen, oh, dat is slecht, dat is niet goed. En daarom is het eigenlijk heel leuk om die verschillende levensfases zo met elkaar te vergelijken. Want we zien dus bij die puberteit hetzelfde gebeuren. En daar vinden we het wel iets goeds. En dat is nu ook echt een grote hypothese in het zwangerschapsveld. Dat er echt een herorganisatie van het brein plaatsvindt.
0: Dus het hoeft helemaal niet slecht te zijn.
4: Het is, we denken zeker steeds minder dat het slecht is. Daar wijst de data steeds meer naartoe. Dus dat is heel erg leuk. En dat we dat kunnen vinden en die twee kunnen vergelijken. Maar wat we ook heel erg zagen in dit onderzoek is dat er ook echt wel verschillen zijn. Het is niet een kopie in één op één, puberteit en zwangerschap. Mm-hmm. We zien in de helft van de hersengebieden eigenlijk andere dingen gebeuren bij die zwangerschap. En bij die puberteit is het echt de sterkste veranderingen.
0: Ja, en is daar een verklaring voor waar die verschillen in zitten?
4: Ja, dus we denken echt dat bij die puberteit het gebeurt er van alles over het hele brein. Daar wordt alles herschikt, zeg maar. En dan bij de zwangerschap lijkt het toch wel functiespecifiek te zijn. Echt de voorbereiding op het moederschap. En we hebben ook gekeken, de grote tweede bevinding was naar menopauze. Er was eigenlijk nog nooit een groep geweest die keken naar de hele breinveranderingen tijdens de menopauze. Nog gewoon open deur, maar dat was dus de eerste keer dat we dat konden onderzoeken. En daar zagen we eigenlijk iets heel interessants ook gebeuren. Want tijdens die puberteit en die zwangerschap gaat natuurlijk die hormonen omhoog. En we gaan dus die grijze stof naar beneden. Mm-hmm. Maar tijdens de menopauze gaan die hormonen naar beneden. Dus we wilden weten, wat gebeurt er dan met die grijze stof?
0: Nou?
4: En als ik de resultaten wil uitleggen, moet ik heel kort even uitleggen hoe het ons onderzoek eruit zag. We hadden twee controlegroepen. Vrouwen die voor de menopauze waren en een controlegroep vrouwen na de menopauze. Bij die vrouwen zagen we eigenlijk een geleidelijke afname van de grijze stof. Ging heel langzaam achteruit. Totaal wat we verwachten, dat gebeurt er gedurende het hele volwassen leven. Maar als we nou kijken naar die menopauze, dan zagen we dus voor en na de menopauze zagen we eigenlijk een pauze in de afname in grijze stof.
0: En wat zegt dat?
4: Ja, dat is heel erg de vraag. Dus zoals je merkt bij de puberteit en die zwangerschappen, daar is wat meer over bekend. Langzamerhand komt daar steeds meer studies uit. Dus dan is de interpretatie ook wat makkelijker. Maar bij menopauze is het echt de allereerste studie. We hebben niet gekeken naar hersenfunctie. We hebben niet gekeken naar cognitieve gedragsuitmaten.
0: Dat moet allemaal nog
4: gedaan worden.
0: Ongelooflijk, ja, eigenlijk het grondwerk. Dat het dan 2026 is en dat dit dan het eerste grote onderzoek daarnaar is.
4: Ja, ik vond het zelf ook. Dat is eigenlijk de hele tijd in het veld. Blijft het me verbazen als je kijkt naar vrouwenhersenen. Dat je denkt, oh, dat is eigenlijk een hele soort van open deur. Maar het grondwerk moet nog helemaal gelegd worden. Dus daar zijn veel onderzoekers hard mee bezig.
0: Ja, en u dus ook. Nou, fantastisch. Ga daarmee door. Laten we hopen dat we daar snel meer over horen. Succes met het vervolgonderzoek. Dank voor dit gesprek. Neurowetenschapper Sophie van het Hof.
5: Wij zijn Medipoint.
6: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
7: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
6: En voor Harold met een sta-opstoel.
8: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
6: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
9: Wacht even, hoor je dat? Bekende Nederlandse artiesten, hun grootste nummers. Maar dan zoals je ze nog nooit hebt gehoord. Met exclusieve uitvoeringen van onder andere Carsoe, Raccoon en Mart Hoogkamer.
10: Dit voelt als twee.
9: Kijk en luister nu naar alle symfonische sessies op NPO Luister.
5: Medipoint.
6: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
11: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
12: Met Ziggo heb je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo.
10: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
12: Nu 12 maanden Ziggo Internet en TV voor maar €34,95 per maand bij een 2-jarig abonnement. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels.
10: Je kiest niet voor Star, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
1: NPO Radio 1.
0: Het is iets voor 5:30, de hoofdpunten met Zit.
13: Het kabinet wil de licentie van Omroep Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letschert zegt dat er duidelijk regels zijn voor omroepen die met belastinggeld programma's maken en dat ON die regels steeds niet nakomt. Het meest recente incident is een uitzending waarin de presentator en de hoofdredacteur begrip toonden voor uitspraken van Hitler. Bosnië zet 2 diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat zeker 6 Servische ministers gisteren bij de uitvaart waren van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Die overleed vorige maand in Den Haag, waar hij levenslang in de cel zat voor onder meer genocide en voor oorlogsmisdaden tijdens de Bosnische burgeroorlog in de jaren 90. In de buurt van Aken is een man aangehouden voor de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. De politie was al een tijd bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Hij had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor de sabotageacties. Duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere zomerabonnement moeten vanaf deze maand weer het volle tarief betalen. Afgelopen zomer reisden ze voor €49 per maand. Dat wordt nu €128. De meeste gebruikers hebben het abonnement al stopgezet.
0: Willemijn Hubert is hier voor het uitgebreide weerbericht. Op steeds meer plekken in Nederland regent het, hè?
14: Ja, zeker. Ik denk dat er ongeveer 2/3 van Nederland nu aan de beurt is. Eigenlijk alleen in het oosten zijn er nog gedeeltes van provincies zoals van Overijssel, Gelderland, Limburg, die het nog overwegend droog hebben. Maar daar gaat de komende uur ook echt wel verandering in komen. Want uiteindelijk is het zo'n breed regengebied, wordt heel Nederland onderbedekt.
0: Ja, wat kunnen we morgen verwachten?
14: Morgen hebben we heel ander weer. Morgen hebben we vooral buien. Dus dat betekent tussendoor ook wel wat droge momenten. Ook wel wat de zonneschijn in tegenstelling tot vandaag. Want het noordwesten heeft vandaag eigenlijk helemaal geen zon gezien. Maar morgen buien kunnen wel pittige exemplaren zijn met onweer erbij. En vooral in de kuststreken is er bij die buien ook kans op windstoten tot zo'n 75 km per uur. Gemiddelde wind, dus de gewone wind, zal ik maar zeggen, waar we anders over spreken in het weerbericht, die waait ook stevig door. Aan zee staat er een windkracht 7 uit noordwestelijke richting en ook boven land waait het hard. Het is morgen zo'n 18, 19 graden, maar zit je in zo'n bui, dan daalt de temperatuur zomaar een graad of 5, dus nog maar een graad of 14.
0: Fris.
14: Dus dan is het echt wel even fris. En vanaf donderdag zien we dan wel weer wat meer rust in de atmosfeer terugkomen. Dan zakt die wind ook wel weer wat af, komt de zon wat vaker tevoorschijn en dan nemen de neerslagkansen weer wat af. Maar dat is pas donderdag, dus eerst nog even wat nattigheid.
0: Dankjewel Willemijn. Mandy, het is druk hè vandaag?
15: Ja, heel druk. Er staat op dit moment ruim 960 kilometer file. En ja, dat zal de leek weinig zeggen, maar dat is veel. De dagelijkse files zijn vooral langer dan gebruikelijk. En ook staan er een paar lange files na ongelukken. Op de A15 bijvoorbeeld, van Gorkum naar Rotterdam. Bij Hendrik Ido Ambacht zijn 2 rijstroken dicht en dat kost je onderweg ruim een uur. Op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. Ook hier ruim een uur vertraging. Op de A4 van Amsterdam naar Den Haag is bij Hoogmade de oprit en de 2 rechte rijstroken dicht. Ook dat komt door een ongeluk. De vertraging is ruim een uur, maar je kunt ook omrijden via Wassenaar over de A44. En ook nog een lange file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Daar is het oponthoud bij knooppunt Hoflied ruim 30 minuten.
0: Jaar na jaar blijkt uit onderzoeken dat de leesvaardigheid van Nederlandse jongeren achteruit gaat. Blijkt ook vandaag weer uit een internationaal onderzoek. Wat kunnen we eraan doen? Dat vraag ik zo meteen aan een deskundige.
16: Als bedrijf je AI-doelstellingen halen, de technologie is er, maar nu je mensen nog. Met een bedrijfsbreed adoptieprogramma op maat zorgt Computrain dat medewerkers AI omarmen en gebruiken. Computrain is AI Educator of the Year en de nummer 1 opleider in AI volgens Computable. Kijk op computrain.nl.
17: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
18: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
17: Beren goed, thanks bo!
18: Social Deal, deals die je niet mag missen.
17: En actie, olifant!
19: aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
18: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
19: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
20: Mindshift. Dat moment waarop we ons grenzeloos op ons gemak voelen en genieten. Elk moment een reis. Boek nu een Mindshift Cruise bij TUI Cruises. Bijvoorbeeld 7 nachten in Noordland vanaf €1,299. Verzeker je van vroegboekaanbiedingen. Nu tot en met 30 september en bespaar. Bij het reisbureau en op mindshift.com. Mindshift.
21: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
22: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
21: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
22: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
2: Fleur Wallenburg.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: Bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen kan niet goed genoeg lezen om op school mee te komen. En Nederland bungelt daarmee onderaan in Europa, vertelt onderzoeker Joyce Gubbels.
23: Ik denk dat er in Nederland heel lang de focus ook is geweest op het lezen van korte teksten. Dat is de laatste tijd wel aan het veranderen, gelukkig. En we zien ook dat ze dat best goed kunnen. Korte teksten lezen, daar informatie uithalen. Maar wanneer het langere teksten worden, ze moeten daar zelf betekenis aan geven, daar goed over nadenken, ja, dan wordt het wat moeilijker voor de Nederlandse leerlingen.
0: Ik praat erover door met Thijs Bol, hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam. Goedemiddag.
24: Goedemiddag.
0: Ja, bijna 40% van de Nederlandse 15-jarigen die niet goed genoeg kan lezen. Heeft u er een verklaring voor waarom dat aantal steeds verder omhoog gaat?
24: Ja, dat is best lastig. Hè? Je hoort het ook in het commentaar eigenlijk net. Wat gebeurt er op school? We moeten een andere manier teksten lezen. En het klopt dat er op school dingen beter kunnen. Maar tegelijkertijd zit het probleem achter die dalende leesvaardigheid niet alleen op school. We weten dat kinderen ook heel veel leren thuis, in het gezin. En als daar minder gelezen wordt door ouders, ja, dan doet het ook iets met de leesvaardigheid van de kinderen.
0: Dus het is niet alleen een onderwijsprobleem?
24: Nee, en dat is wel goed om te bedenken, dat het probleem wordt nu heel erg teruggebracht op, oh, de leesvaardigheid daalt. Er gaat iets helemaal mis in het lokaal. En dat klopt wel, op school kunnen dingen echt beter. En er zijn er allerlei aanwijzingen voor, daar kunnen we het zo ook over hebben. Maar tegelijkertijd is het ook een beetje tegen de stroom inzwemmen voor een school. Want er wordt thuis minder gelezen, ouders lezen minder. Er zijn allerlei manieren om informatie tot je te krijgen, wat niet meer gebeurt via lezen. Mijn zoontje speelt graag bordspellen, ik ook. Nou, als wij een nieuw bordspel gaan spelen, kijken we een filmpje. Hoe speel je dat bordspel? In plaats van dat we zo'n tekst doorpluizen. Allemaal kleine dingen waardoor er ook met de beste bedoelingen minder gelezen wordt. En dat heeft gewoon effecten op de leesvaardigheid.
0: Ja, kun je tegelijkertijd ook misschien stellen, is het dan nog wel zo belangrijk als we bijvoorbeeld veel meer filmpjes kijken?
24: Ja, en dat is natuurlijk een goede vraag. Is het nog wel belangrijk? En het is wel degelijk heel erg belangrijk. Kijk, we hebben het hier niet over kinderen die iets beter kunnen lezen of nog beter kunnen lezen. We hebben het hier echt over een basaal niveau dat je nodig hebt om in de samenleving ook goed je weg te kunnen vinden. Als het gaat om bijvoorbeeld medicijnen, kan je de bijsluiter goed lezen. Maar ook voor een functionerende democratie weet jij als burger waar je recht op hebt. Welke uitkering je kunt aanvragen. Allemaal van dat soort dingen, dat vergt echt een bepaald niveau van leesvaardigheid dat eigenlijk elke Nederlander zou moeten hebben.
0: Ja, nepnieuws hoorde ik vandaag ook veel voorbij komen. Althans, hè, ja. Dat jongeren dat dan dus ook niet goed kunnen herkennen als ze niet goed kunnen lezen.
24: Een van de vragen ook uit PISA ging daarover. Hè. Dus,
0: dat is dat onderzoek.
24: Een bijsluiter, welke informatie moet je nou geloven? De dokter of een advertentiefilmpje of iemand op online? Ja, dan kwamen kinderen steeds minder goed, komen ze daaruit.
0: Ja. Hoe komt het dan dat ouders minder voorlezen?
24: Ja, dat is omdat er allerlei andere manieren zijn tot vermaak. En het aantal ouders en het percentage ouders dat leest, dat neemt gewoon af. Er zijn minder boeken in huis, worden ook minder boeken verkocht. En dat komt omdat ouders ook tv kijken, andere manieren van ontspanning vinden op hun telefoon of gaan gamen. En ten opzichte van een aantal decennia geleden is dat echt aan het afnemen. En dat heeft gewoon zijn weerslag op kinderen. Als er gewoon minder boeken in huis zijn, je komt minder in aanraking met het lezen van lange teksten, dan is dat niet goed voor je leesvaardigheid.
0: Nee. En wat moet er op die scholen anders?
24: Nou, kijk, op de scholen kan je wel degelijk gaan nadenken over wat voor leesonderwijs effectief is. En daar worden ook echt wel stappen in gezet in Nederland. Dat zie je nog niet bij die 15-jarigen. Maar bijvoorbeeld, er is veel kritiek op begrijpend lezen als los vak. Eigenlijk zou het veel meer lange teksten moeten zijn, waarbij je ook heel erg kennisgedreven gaat lezen. Dus dat je echt ook begrijpt waar een tekst over gaat, in plaats van dat je een tekst krijgt en moet zeggen, nou, wat staat hierin? Dat leesonderwijs verbeteren. Kijk, een van de problemen is gewoon dat er een enorm lerarentekort is. En in het voortgezet onderwijs missen we echt honderden docenten Nederlands. En we weten hoe belangrijk een goede docent is voor goed taalonderwijs. Dus op het moment dat je daar, dat je daarmee zit, is het best lastig om alle kinderen goed leesonderwijs te geven. En op sommige scholen zal dat wel lukken, waar dat tekort niet is. Maar juist op scholen waar kinderen zitten die erg veel behoefte hebben aan leesonderwijs, omdat er thuis misschien minder gelezen wordt, daar is dat lerarentekort vaak ook te groot.
0: Dus we weten wel waar het aan ligt en hoe we het eventueel kunnen oplossen. Maar dan, dat zijn dus dingen waar je ook heel moeilijk wat aan kan doen.
24: Nou ja, niet op korte termijn. Dit vergt echt iets van de lange adem. En ik denk ook, hè, als je nu de staatssecretaris Thiele hoort zeggen, over 3 jaar moet het tij gekeerd zijn. Kijk, ik snap best dat het gezegd wordt. Dat is ook een politieke motivatie achter. Maar ik zou graag willen dat er een veel meer lange termijn visie komt op wat betekent ons onderwijs. Hoe kunnen we dat leesonderwijs op zo'n manier inrichten dat we op de langere termijn ook weer een stop aan die daling zien. Ja. Dat zou heel mooi zijn als de daling stopt.
0: Ja, want ik weet niet hoe het met u zit, maar ik word er eigenlijk wel een beetje moedeloos van. Want dit is zeker niet het eerste gesprek wat ik hier op de radio over voer.
24: En dan denk zeker ik, ja, ook niet mijn eerste gesprek.
0: Precies.
24: Elke paar jaar kom
0: dan
24: ik
0: komt
24: weer
0: het weer terug. En dan denk ik, ja, we weten dus wat het is. We weten al heel lang dat het zo is. We zijn een goed ontwikkeld land. Hoe kan het toch dat het zo slecht gaat met die leesvaardigheid?
24: Nou ja, kijk, een van de oorzaken die er wel achter zit, waar politiek weinig weinig draagvlak voor is geweest. En misschien verandert dat nu. Er is heel veel vrijheid voor scholen om zelf te beslissen hoe ze hun onderwijs inrichten in Nederland ten opzichte van allerlei andere landen. Er is heel veel autonomie. Dat betekent dat scholen ook allerlei eigen ideeën hebben over hoe ze dat willen gaan doen, dat leesonderwijs. Nu zeg ik niet dat alle scholen exact hetzelfde moeten doen. Maar als er een duidelijke visie komt vanuit minister voor onderwijs, staatssecretaris van onderwijs, dit is leesonderwijs en zo wil ik dat scholen dat gaan aanpakken.
0: Werkt,
24: want die handvaten zijn er. En dit werkt. We weten best wel goed wat er werkt. Dan zou je zelfs met een toch wel schrijnend lerarentekort, wat we echt niet moeten vergeten, zeker bij het vak Nederlands, zou je toch echt wel stappen kunnen zetten.
0: Ja. En speelt de coronapandemie eigenlijk nog een rol hierin?
24: Ja, heel moeilijk te zeggen. We weten dat de leesvaardigheid en de rekenvaardigheid tijdens die, met name de eerste schoolsluiting van corona, vrij sterk is afgenomen. We weten ook dat het heel ongelijk verdeeld was. Dat met name kinderen uit gezinnen waar ouders niet lang naar school zijn geweest, de grootste klappen kregen. Dat is niet positief geweest voor de leesvaardigheid. Hè? Tegelijkertijd kunnen we echt niet stellen dat die daling nu zoveel sterker is geworden door corona en door de scholensluitingen. Maar dat het geen positieve invloed heeft gehad op de leesvaardigheid, dat is ook wel duidelijk.
0: Dank, hoogleraar sociologie, Thijs Bol. Laten we hopen dat als we elkaar weer spreken, dat er een verbetering is ingezet.
24: Over 3 jaar is er een enorme stijging, dat weet ik zeker.
0: Mooi. Bedankt voor dit gesprek.
1: NOS NTR. Het NOS Radio 1-journaal.
0: Gedupeerde toeslagenouders doen aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Zij vinden dat ambtenaren tijdens het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtadvocaat Marijn van Leeuwen staat een groep gedupeerde ouders en ondernemers bij. Goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Waarom doen uw cliënten aangifte?
3: Ja, omdat dit de zoveelste klap in hun gezicht is. En ze zijn er eigenlijk gewoon ook wel klaar mee. Eerst de affaire zelf, dan de stroperige afwikkeling van de zaken. Steeds wisselend beleid, uitkleding van de vergoedingen. Een raad van state die geen dwangsom meer toekent op het moment dat een bestuursorgaan niet op tijd beslist. Ja, en dan nu die datakluis.
0: Ja, want dat moet u even uitleggen. Want ik denk dat niet iedereen dat weet. Deze aangifte draait om documenten die in een datakluis zaten.
3: Klopt, ja. In een afgeschermde digitale omgeving, zoals wij dat kennen op de computer. Gewoon een map met bestanden en dan waarschijnlijk met een code erop.
0: En daar zaten documenten in over deze ouders, over deze groep mensen.
3: Ja, voor zover ik nu weet, de informatie die ik tot mijn beschikking heb, gaat het om 64 miljoen documenten. En dat, dat kan dan gaan om beleidsmatige stukken, maar het kan ook gaan om persoonsgebonden stukken.
0: U weet niet wat erin zit?
3: Nee, nee, en dat weet het ministerie ook nog niet. Dat hebben ze ook bericht.
0: En begin dit jaar kwam die datakluis aan het licht. Hoe werd dat ontdekt?
3: Ja, per toeval, maar dat bleek later ook weer niet per se per toeval te zijn. Dat is mij nog niet geheel duidelijk. Maar dat is ook iets waarvan ik vind, daar moet de Rijksrecherche in mijn optiek onderzoek naar doen. En dat is ook een van de redenen waarom mijn cliënten graag die aangifte wilden indienen. Om daar onderzoek naar te doen en dat ook zeg maar uit te sluiten of juist te bevestigen dat het wel of niet bewust is gedaan.
0: Ja. En wat hopen, dus behalve dit onderzoek door de Rijksrecherche, wat hopen uw cliënten hiermee te bereiken? Gaat het ze om dat ze hun documenten boven tafel krijgen?
3: Jazeker, want kijk, zo'n datakluis, daar zit dus informatie in wat waarschijnlijk heel erg belangrijk is geweest voor het voeren van procedures. Je moet begrijpen dat mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers. Nou, de enquêtecommissie is niet volledig geïnformeerd. De Tweede Kamer is niet volledig geïnformeerd. Ik als advocaat ben ook niet volledig geïnformeerd, want ik heb waarschijnlijk ook onvolledige dossiers gehad. Ja, dus wat hopen de ouders? Nu eindelijk een keer alle stukken te krijgen die betrekking hebben op hun zaak. Waarmee ze dan enerzijds de vorm van genoegdoening kunnen krijgen die ze toekomt. En anderzijds, in een aangifte, daar gaat ook altijd een vorm van vergelding in schuil. En dat is ook natuurlijk een van de functies van het strafrecht. Om misschien tot vergelding te komen van bij de verantwoordelijken die zeg maar tot deze aanzet zijn gekomen. Om zo'n datakluis op te zetten, in te richten. En dus mogelijk ook bewust zeg maar die stukken achter te houden.
0: Dank voor uw toelichting, strafrechtadvocaat Marijn van Leeuwen. We gaan naar het sportnieuws. Zit.
13: Ja, vanmiddag werd de wedstrijd tussen Utrecht en Go Ahead Eagles uitgespeeld. Die werd afgelopen zaterdag 26 minuten voor het einde stilgelegd, doordat er eerst vuurwerk en later bekers op het veld werden gegooid door Utrecht supporters. Op dat moment stond het 3-1 voor Go Ahead, maar vandaag kwam Utrecht in een leeg stadion terug tot 3-3. En dat was ook de eindstand. Commentator Mark Kloostra sprak Go Ahead trainer Jozef Oosting en vroeg of dit allemaal oneerlijk voelde.
4: Daar wil ik het niet over hebben. Ik kijk veel meer naar onszelf. Ik vind dat hij ons hier in deze 25 of 30 minuten, hoe we het hebben gedaan, gewoon slecht.
13: Utrecht staat nu op 2 punten uit 5 wedstrijden en Go Ahead heeft er 8 meer. Francesco Totti verruilt het voetbalveld voor het basketbalveld. De oudspeler van AS Roma wordt adviseur van Maxima. Niet onze Maxima, maar een nieuwe basketbalclub in Rome is dat. Best opvallend, want Totti zei eerder dat hij nee had gezegd tegen functies bij de Italiaanse voetbalbond en zelfs bij AS Roma. Maar basketbal krijgt dus wel een ja. Maxima mikt op deelname aan de NBA Europe, de Europese basketbalcompetitie geïnitieerd door de NBA. En dat moet dan in 2027 beginnen. Red Bull staat bekend om de stunts, ook op sportief gebied. Dit keer had het Formule 1-team van Red Bull een nieuwe vondst. Het plaatste treinwielen onder een wagen van oud-Formule 1-coureur Patrick Vriesacker. En op die manier kon hij een stuk rijden op het ondergrondse spoor in Madrid. Dat was dan allemaal om te vieren dat komend weekend voor het eerst een Formule 1-race plaatsvindt in de Spaanse hoofdstad. Het leverde spectaculaire beelden op. Vriesacker sprak op de kanalen van Red Bull over een ongelofelijke ervaring en surrealistisch ook. De Oostenrijker grapte dat hij nu ook nog metrobestuurder aan zijn cv kan toevoegen.
0: Mandy, is het nog steeds zo druk?
5: Ja, het is behoorlijk druk. De dagelijkse files beginnen inmiddels wel iets korter te worden. Dus we lijken over de piek van de spits heen te zijn inmiddels. Maar goed, nog steeds wat lange files, onder andere door ongelukken. Zoals op de A4, Amsterdam richting Den Haag. Het ging daar mis bij Zoeterwoude Rijndijk en 2 rijstroken zijn hier dicht. Dat kost je onderweg ruim een uur. Je kunt ook omrijden. Dat doe je dan via Wassenaar over de A44.
1: Het NOS Radio 1-journaal.
0: New York heeft decennia lang haar inwoners misleid over de luchtkwaliteit in de stad na de aanslagen op de Twin Towers op 11 september 2001, deze week 25 jaar geleden. De giftige dampen en hoge hoeveelheden asbest in de lucht bleken een stuk schadelijker dan eerder werd gezegd, blijkt uit rapporten die door het stadsbestuur zijn achtergehouden. De 170.000 pagina's aan rapporten worden nu wel door de stad vrijgegeven, zei burgemeester Mamdani eerder vandaag in een persconferentie.
6: Thousands of ironworkers and firefighters and office workers and so many more. Remember September 11th, not just each time we mark the passage of another year, but as Congressman Nadler once said, each time they take a struggling breath, each time they have to swallow a pill, each time another chemo dose is administered.
0: De verschrikkelijke waarheid is dat het lijden niet ophield toen de rook was opgetrokken. Voor heel veel New Yorkers en duizenden reddingswerkers was het nog maar het begin van jaren ziekte die zouden volgen. Al dus de huidige burgemeester van New York. Ik ga daarover praten met onze correspondent Rudy Bauma. Ja, Rudy, die dampen blijken dus schadelijker te zijn dan eerder werd gedacht. Wat heeft dit voor gevolgen voor de inwoners van New York?
7: Nou ja, het biedt vooral erkenning aan alle mensen die ziek zijn geworden door die schadelijke dampen. De overlevenden en nabestaanden van latere slachtoffers, zeg maar, die krijgen de transparantie waar ze al jaren om vragen. Want zij en wij ook weten eigenlijk al door allerlei onderzoeken en lekken al jaren dat die giftige dampen er waren. Alleen ja, blijkt nu dus ook dat de stad dit al in een vroeg stadium wist, terwijl ze naar buiten toe verkondigde dat lucht veilig was. En Mamdani die zegt vandaag ook gewoon letterlijk dat de leiders die ze vertrouwden logen. En hij wil met de publicatie van de rapporten transparantie bieden, het stadsbestuur van toen verantwoordelijk houden voor de fouten die toen gemaakt zijn, en het ook vooral makkelijker maken voor de mensen die later ziek zijn geworden om een beroep te doen op een regeling voor gratis gezondheidszorg en schadevergoedingen. Schadevergoedingen trouwens, waar de stad dus al direct na 9/11 ook rekening mee hield dat ze die moesten gaan uitbetalen. Dat bleek ook uit deze documenten, onder andere een memo dat eigenlijk nu pas onder druk is vrijgegeven, dat op een andere manier al, laten we zeggen, buiten de stadsarchief was opgedoken, maar waarvan jaren werd volgehouden dat het helemaal niet bestond.
0: Heeft dit nou nog gevolgen voor de stadsbesturen die hiervoor zaten?
7: De burgemeester toen was Bloomberg, tenminste. Eerst Giuliani tijdens 9/11 en die werd kort daarna opgevolgd. Begin 2002 was dat door Bloomberg. Giuliani was trouwens de man die later ook de advocaat van Trump zou worden. Ja. Inmiddels is hij een beetje aan lage wal geraakt. Die hield overigens net als Bloomberg later vol dat de luchtkwaliteit rondom Ground Zero acceptabel was. Terwijl die vrijgegeven rapporten van nu dus laten zien dat dat niet zo was. Ze willen geen reactie geven. Maar ik denk dat het voor individuele vervolging of zo de boel wel verjaard is. Maar mogelijk kan dit wel helpen bij civielrechtelijke claims die mensen al kunnen indienen trouwens. Bij het Victim Compensation Fund heet dat. En pikant om te noemen is dat die Rudolf Giuliani recent burgemeester Mamdani juist heeft gecritiseerd dat hij vrijdag bij de herdenking is. Want Mamdani heeft kritiek gekregen van Republikeinen omdat hij een keer de slachtoffers van de War on Terror die na 9/11 volgde een beetje gelijk stelde aan de slachtoffers van 9/11. En hij heeft ook een advocaat benoemd binnen de stad die eerder een lid van Al-Qaeda heeft verdedigd als advocaat. Dus zou het volgens Giuliani en trouwens ook 100.000 andere mensen die hun handtekening onder een petitie hebben gezet niet gepast zijn dat Mamdani er vrijdag bij zit. Maar goed, Giuliani die krijgt nu dus eigenlijk een koekje van eigen deeg.
0: Ja, en ik neem aan dat Mamdani er gewoon bij is vrijdag, of niet?
7: Ja hoor, hij heeft gezegd dat hij daar absoluut bij zal zijn. Dat laat zich niet afschrikken.
0: Ja, nou begrijp ik ook dat naast Mamdani ook Jon Stewart, bekend van de Daily Show, op het podium stond vandaag. Maar wat deed hij daar dan?
7: Ja, nou, die spreekt zich al jaren actief uit voor de hulpverleners en overlevenden van 9/11. Hij heeft eerder in Washington ook gepleit voor een compensatiefonds voor slachtoffers, dat er uiteindelijk ook gekomen is. En ook voor verlenging daarvan later weer. Dat is een hele indringende speech voor een congreszaal, herinner ik me, waar een deel van de congresleden niet eens de moeite had genomen om te komen. Dus hij sprak ook voor heel veel lege stoelen destijds. Dat was heel gênant. En tijdens die persconferentie vandaag benadrukte Stewart weer het heldendom van iedereen die tijdens 9/11 klaar stond voor de slachtoffers. En mensen die zich daarna jaren daarna nog hebben ingezet voor hulp en compensatie en erkenning van het leed dat volgde.
0: En als ik jou zo hoor, dan gaan dit heel veel klachten worden. Gaan heel veel mensen schadevergoeding vragen, of niet?
7: Nou, dat zit er dik in. Dat kan dus ook al, hè? Maar er is nu natuurlijk wel extra bewijs. Want ja, volgens het World Trade Center Health Program hebben 50.000 mensen sinds 9/11 vormen van kanker gekregen die kunnen worden gerelateerd aan de aanslag. En dat, althans aan de aanslag, de gevolgen, hè, van al die giftige dampen die daarbij vrijkwamen. En dat wil niet zeggen dat dat allemaal een causaal verband heeft, hè, maar het risico is zo verhoogd, dat is wel aangetoond inmiddels, dat iedereen die daar toen een bepaalde tijd dichtbij was en na een bepaalde tijd dan kanker krijgt, daartoe wordt gerekend. En 9400 mensen zijn daar ook aan overleden. En dat is ruim 3 keer zoveel als de slachtoffers die op 9/11 zelf vielen. Toen kwamen bijna 3000 mensen om. Er worden 69 soorten kanker in verband gebracht met die giftige dampen als gevolg van asbest en stof en rook en allerlei vervuilende stoffen die mensen toen hebben ingeademd. En uit die documenten die vandaag zijn vrijgegeven bleek dat er nog tot 10 maanden na de aanslag asbest werd aangetroffen op allerlei plekken, terwijl de omwonenden gewoon werd aangeraden door de gemeente om de boel te dweilen.
0: Tja, ongelooflijk. Het zijn echt ongelooflijke aantallen. En nu dus 170.000 pagina's aan rapporten die zijn vrijgegeven. Dank je. Dankjewel, correspondent Rudy Bauma.

0: de Beach Boys en I Can Hear Music.
1: Vanavond
0: begint het grootste Europese voetbaltoernooi, de Champions League. Met direct een topaffiche. Denzel Dumfries speelt met Real Madrid tegen zijn oude club, Internationale. En ook in eigen land wordt er gevoetbald. In Nijmegen ontvangt NEC Excelsior voor een inhaalwedstrijd in de Eredivisie. En al die wedstrijden zijn te volgen hier op NPO Radio 1. En dit was het NOS Radio 1-journaal voor vandaag. We zijn er uiteraard morgen weer om 6 uur. Zit Dielke alweer klaar voor de ochtendeditie. Maar zometeen eerst nog het uitgebreide NOS-journaal met Zit. Een heel fijne avond. We'll be right back.

0: Radio 1.
1: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
2: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
1: Tessa van Viegen.
3: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
4: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want dit zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
2: Ja.
4: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
1: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
2: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden twee dagen
3: popcorn.
1: Haagse hindernissen.
2: Een operette.
1: Een podcast van WNL.
2: Politiek drama.
1: Nu op NPO Luister.
5: Ster. Haal meer rendement uit je beleggingen met IEX Premium. De beste aandelenanalyses en kooptips voor jouw beleggingsportefeuille. IEX.nl/actie.
6: Op zakenreis, in de taxi of een nieuwe laptop nodig? Met je zakelijke ECS creditcard reken je het zo af, gewoon via je telefoon. Pay the easy way met je zakelijke ECS creditcard en Apple Pay.
5: Nu IEX Premium voor 8 euro. Ga naar iex.nl/actie.
6: Gebruik je Android? Dan betaal je net zo makkelijk met je ECS creditcard en Google Pay.
7: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
8: Is Nederland voorbereid op een oorlog? Ik, Petra Grijze, onderzoek hoe je je kunt wapenen tegen desinformatie. Ik ga naar Zweden, waar mensen zich heel anders voorbereiden op een conflict dan hier. En ontdek in Gent waarom mensen immorele bevelen opvolgen. Klaar voor de oorlog. Vanavond, 9:15, NTR, NPO 2.
7: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
9: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
10: Probeer Vitepro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitepro.nl.
1: NPO Radio 1. 6 uur.
0: Hans van der Steeg.
11: Goedenavond, dit is de dag waarop de Nederlandse bollenteelt het einde ziet naderen. In het voorjaar genieten we natuurlijk allemaal van die prachtige tulpenvelden. Maar ja, hoe lang nog? Door de klimaatverandering wordt het zoetwater steeds zouter namelijk. En dat maakt bloembollenteelt op den duur onmogelijk, is de waarschuwing. Of toch niet? Zometeen een debat in Dit is de Dag. Maar eerst het NOS Journaal. Met Sit van der Linden.
12: Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Minister Letsert zei dat er duidelijke regels zijn voor omroepen die met belastinggeld worden gefinancierd. En als je die steeds niet nakomt, dan houdt het een keer op, zegt ze.
13: Dat is een verstrekkend besluit. Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
12: Ongehoord Nederland staat al langer onder verscherpt toezicht van het Commissariaat voor de Media. Ook tikte de NPO-ombudsman ON meerdere keren op de vingers voor het verspreiden van desinformatie. Het besluit van de minister om de licentie in te trekken is een voorlopig besluit. De omroep gaat het aanvechten en mag nog uitzendingen maken tot het besluit definitief is. Bosnië en Herzegovina zet twee diplomaten uit Servië het land uit. De Bosnische regering is kwaad omdat een aantal Servische ministers gisteren bij de uitvaart waren van oorlogsmisdadiger Ratko Mladic. Correspondent Thijs Kettenis, jij was gisteren ook bij die uitvaart. Thijs, ja, die boosheid vanuit Bosnië die is enigszins te begrijpen gezien de geschiedenis. Hoe hoog willen ze het opspelen?
14: Ja, inderdaad, want die slachtoffers van die oorlogsmisdaden waarvoor Mladic zijn levenslange celstraf uitzat, ja, die pleegde die natuurlijk in Bosnië. Dus ja, dat hij gisteren zo'n eervolle uitvaart kreeg, met hooggeplaatste Serviërs, zeker 5 ministers, en een militair eerbetoon ook. Ja, dat doet heel veel pijn en maakt Bosnië woedend. Ze hebben elke rode lijn overschreden met wat ze gisteren deden, zei de minister van Buitenlandse Zaken op een persconferentie. Dus dat zijn forse woorden. Als die zou kunnen, zei die, zou ik alle diplomatieke banden met Servië nu verbreken. Eerder had hij al aangekondigd vrijwel het hele Bosnische ambassadepersoneel terug te trekken uit de ambassade in Belgrado. Alleen een ambassadeur en een consul blijven daarover. En nu stuurt hij dus ook de militair attaché en een medewerker van de Servische inlichtingendienst weg uit de Servische ambassade in Sarajevo. Dus ja, ze zijn er echt heel erg boos.
12: Ja, die Servische ministers waren niet de enige bij die uitvaart. Hè. Duizenden mensen waren er. De voormalige generaal Ratko Mladic, hij is veroordeeld tot levenslang voor genocide en oorlogsmisdaden. Hoe reageren andere landen op die grote opkomst bij die uitvaart?
14: Ja, dus toch wel verontwaardiging en ook wel ontgoocheling. Kennelijk zagen veel andere EU-landen dit niet aankomen. Voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie en ook EU-president Costa, die noemde het eerbetoon schokkend en zeer betreurenswaardig. En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft: het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families. Nou, Zweden, Oostenrijk, die reageren soortgelijk. En het Verenigd Koninkrijk heeft de Servische zaakgelastigde in het land ontboden om uitleg te komen geven. Dus ja, er is echt veel woede in ook andere delen van Europa.
12: Ja, en Bosnië zet dus ook de 2 diplomaten echt uit. Verwacht jij dat Servië daar dan weer op gaat reageren?
14: Ja, ze hebben het in ieder geval nog niet gedaan. En het is ook nog even afwachten of en hoe ze dat gaan doen. Het lijkt er niet op dat ze uit zijn op een regionaal conflict, regionale spanningen om die verder op te laten lopen. Maar ja, er komen verkiezingen aan hier in Servië. President Vucic die staat niet bekend als iemand die met het zicht op die verkiezingen dan maar snel gaat inbinden. Dus nee. Ja, of dit verder gaat escaleren of dat dit met een sisser gaat aflopen, dat moeten we echt even afwachten. Servië moet nog gaan reageren.
12: Dankjewel voor de uitleg, correspondent Thijs Kettenis. De Hardenbergerbrug in de A28 blijft nog zeker tot en met morgen dicht, meldt Rijkswaterstaat. Gisteren werd de Hardenbergerbrug per direct in beide richtingen afgesloten na een veiligheidsinspectie. Er was dusdanig veel grind en zand weggespoeld bij de constructie, waardoor het niet meer veilig was. Rijkswaterstaat is vandaag begonnen met het verstevigen van de pijlers onder die brug. Dat vertelt Marieke Broos van Rijkswaterstaat.
15: Er zijn zandblazers vanaf de zijkanten, zand en grind aan het blazen bij de pijlers. En inmiddels is er een schip gearriveerd die ook vanaf de midden van de vaart de pijlers zand en grind kan toevoegen. Dus eigenlijk gaat het best wel heel voorspoedig en materieel is hier gearriveerd.
12: Rijkswaterstaat verwacht dat de werkzaamheden nog enkele dagen gaan duren. Een deel van het probleem ligt ook onder water. Daar moeten gespecialiseerde mensen mee aan de slag. De afsluiting van deze brug heeft geen gevolgen voor inspecties van andere bruggen, aldus Broos.
15: Deze brug staat op zichzelf, hè. Dit was al in beeld. Wij hadden al in beeld dat er uitspoeling was. Wij monitorden daar ook heel erg goed op. En toen is vorige week vrijdag ontdekt dat er dus extra zand en grind weg was. Dus dat was ook de reden om de weg af te sluiten. Dus dit staat op zichzelf.
12: Nu dus een verstevigingsoperatie en in november wordt sowieso groot onderhoud aan de brug bij Nijkerk gepleegd. Tijdens het vragenuur in de Tweede Kamer heeft de voorzitter de publieke tribune laten ontruimen. De vergadering werd 3 keer kort naar elkaar verstoord door schreeuwende bezoekers. Het was een pro-Palestijns protest. Er werd onder meer geschreeuwd toen PVV-leider Wilders sprak. Later werden voor het Tweede Kamergebouw 2 activisten aangehouden die de hoofdingang hadden beklad. In de buurt van Aken is een man opgepakt die wordt verdacht van de sabotageaanvallen op elektriciteitscentrales in Duitsland. Het zou zijn gebeurd bij een verkeerscontrole. De politie was al een tijdje bezig met een klopjacht op de klimaatactivist van 48. Die had in brieven aan Duitse media de verantwoordelijkheid opgeëist voor een aantal aanvallen met explosieven. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en tegen de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Het gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. Toch zien de gedupeerden genoeg aanleiding voor een aangifte. De shortlist met genomineerden voor de Ballon d'Or zijn bekendgemaakt. Ofwel de Gouden Bal, de prijs voor beste voetballer ter wereld. Voetbalcommentator Mark Kloostra. Mark, laten we beginnen bij de vrouwen. De Ballon d'Or Feminine. Wie zijn daar genomineerd?
16: Nou, laten we beginnen met de drie Nederlandse voetballers die zijn genomineerd. Je zegt shortlist, maar daar staan 30 namen op. Okay. En dus drie Nederlanders hebben 10% kans. Dat is het positieve om de Ballon d'Or te winnen. Of dat in de praktijk ook echt zo zal zijn, dat vraag ik me ten zeerste af. Maar Esmee Brugts, Kirsten Kasperij en Viviane Miedema, die zitten bij de 30 speelsters die op 26 oktober in Londen kans maken op die prijs. Brugts van Barcelona, die zit daarbij, want ze won de Champions League en werd met Barcelona ook kampioen van Spanje. En Kasperij en Miedema werden dan ook weer kampioen, maar dan van Engeland. Want zij spelen bij Manchester City en dan wonnen ze ook de FA Cup. En Miedema, spits, maakte daar 18 doelpunten. Dus die heeft een goed seizoen achter de rug. Het enige wat vooral opvalt bij die lijst, die shortlist bij de vrouwen van 30 namen, is dat Bonmati er niet op staat. Die is drie keer op rij. De afgelopen drie keer de winnares geweest van de Ballon d'Or voor de vrouwen. Maar die is geblesseerd geweest en heeft een groot deel van het seizoen gemist. Dus zij zal hem niet kunnen winnen.
12: En bij de vrouwen dus Nederlanders genomineerd, bij de mannen ook?
16: Nee. Geen Nederlanders bij de mannen genomineerd, helaas.
12: Wie dan wel?
16: Ja, Dembélé bijvoorbeeld, Frankrijk. Hij won hem vorig jaar. Die is nu weer genomineerd, uiteraard. Net als Haaland, Mbappé, en Messi ook. Rodri, Jamal, Kane, Bellingham. Ja, die namen.
12: Kijk,
16: zijn de bekende, hè?
12: De uitreiking is dus eind oktober in Londen. Dankjewel voor de toelichting. Voetbalcommentator Mark Kloostra. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van de kinderen op wie zij pasten. Sommige slachtoffers werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk kampt met een computerprobleem bij de luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen van meerdere luchthavens geen vliegtuigen vertrekken. Honderden vluchten zijn geannuleerd en tienduizenden reizigers zijn gestrand. Uiteindelijk kunnen honderdduizenden mensen er last van krijgen, zegt de luchtvaartredacteur van de krant The Sun.
17: Well, not at the moment we're saying it is only those flights that are departing that are having an impact. Many low-cost airlines will do 5 or 6 journeys in a day. So it's going to start to impact those arriving as well very soon, I think.
12: Naarmate de storing langer duurt, worden de internationale gevolgen ook groter, zei ze. Veel vliegtuigen die niet

0: very soon, I think.
1: Naarmate de storing langer duurt, worden de internationale gevolgen ook groter, zei ze. Veel vliegtuigen die niet kunnen vertrekken, kunnen daardoor ook geen retourvlucht naar het VK maken. Het is 6:09. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Zo nu en dan schijnt de zon, maar in de middag kan er ook weer een bui vallen en dan wordt het een graad of 18.
2: Mandy van der Plas, hoe is het op de weg?
3: Goedenavond, het is druk. Het was een erg drukke spits. Inmiddels worden de dagelijkse files wel weer iets korter. Maar er staan nog wat lange files door ongelukken. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Zoeterwoude Rijndijk ging het mis en nog twee rijstroken zijn hier dicht. Dat kost je onderweg ruim een uur. Je kunt er ook voor kiezen om te rijden. Dat kan via Wassenaar over de A44. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens rijdt het langzaam bij Lent. Hier is de vertragingstijd ruim een uur. Op de A50 Arnhem richting Os bij knooppunt Ewijk 60 minuten vertraging. En ook nog een file op de A4 van Rotterdam naar Amsterdam. Bij knooppunt Hofvliet is de vertraging bijna 30 minuten.
4: NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Hans van der Steeg.
2: Goedenavond. Ja, kleurige bloembollenvelden horen natuurlijk bij Nederland. Maar blijft dat zo? Delta-commissaris Koverdaas is heel sceptisch. Een verslaggever vatte zijn uitspraak over de bollenstreek als volgt samen.
5: Bollenteelt zoals we die nu kennen in het Westen is daar over een jaar of 20 niet meer mogelijk.
2: Ja, volgens de Delta-commissaris komt dit door het zouter worden van het grondwater. Maar is het echt zo slecht gesteld met de bollenteelt? Of ziet de toekomst er toch iets rooskleuriger uit?
4: Wil je meepraten? Reageer via de NPO Luister-app.
2: Vragen die ik ga stellen aan zoetwater-expert Marjolein Mens. Maarten Prins is ook bij ons. Hij is programmamanager bij Greenport in de Duin- en Bollenstreek. Houdt zich onder andere bezig met de toekomst van de sector en innovatie bij telers. En Simon Pennings is zelf bollenteler. Welkom allemaal. Goedenavond.
6: Goedenavond.
2: We waren al even aan de praat. Simon Pennings, bollenteler. 200 hectare. Niet te zuinig, denk ik dan. Wat voor bedrijf heeft u precies? Hoeveel mensen? Waar komt het vandaan? Is het een familiebedrijf?
7: Ja, het is een familiebedrijf wat mijn vader ooit opgezet heeft. En waar ik ook eigenlijk ingegroeid ben. En nu ook mijn neef die er ook in komt. En mijn dochters die het ook erg leuk vinden. En we hebben ongeveer 30 vast team.
2: Ah.
7: En ook in de zomer natuurlijk met bollenpellen heel veel medewerkers die de bolletjes pellen. Dus,
2: ja. En die dochters van u, want ik hoor een voorzichtige opvolging doorklinken daarin. Gaan ze dat meemaken?
7: Ja.
2: Ja, zij bedoel niet dat zij het niet meer meemaken, maar dat er nog bollenteelt is.
7: Ja, natuurlijk. Ze zijn ook wel geschrokken van het bericht natuurlijk gisteren. Maar ja, wij staan er altijd toch wel positief in. En we denken eigenlijk altijd toch wel aan oplossingen. Dat sowieso altijd, want er is geen dag hetzelfde in het bollenvak. Je hebt altijd met de natuur te maken, met hevig weer. Nachtvorsten, hevige regenbui, droogte.
2: Ja.
7: En we proberen toch altijd wel een mouw aan te passen.
2: Ja, je wordt natuurlijk overal waar je komt ter wereld aangesproken op die tulpenbollen. Dat is onlosmakelijk verbonden met de Nederlandse identiteit. Voelt u dat ook echt zo, dat u onderdeel bent van die identiteit?
7: Ja, ik ben er enorm trots op. En ik denk ook dat we in Nederland ook heel trots op mogen zijn op dit mooie icoon.
2: Ja.
7: En wereldwijd worden er altijd wel vragen gesteld. Dat wordt altijd met klompen, kaas en tulpen wordt helemaal in één zin genoemd eigenlijk.
2: Ja, en bent u zelf ook geschrokken eigenlijk van dat bericht gisteren? Van over 20 jaar is het er misschien niet meer?
7: Nou, ik vond het ook wel weer dat heb ik al eerder gezegd, een boute uitspraak. En we snappen wel de Delta-commissaris dat het een goede wake-up-call geweest is. En we bestrijden ook niet zijn uitlatingen. En daar willen we wel graag om meewerken. Maar we vonden het wel een beetje. Je sluit nooit een sector uit. En ik had wel een beetje het gevoel dat we gisteren gelijk het putje ingingen. En daar ben ik niet zo blij mee.
2: Ja, of Maarten Prins heeft hij gewoon het reële scenario geschetst. Dat er geen houden aan is.
6: Nou, het is wat Simon zegt. Het is een goede wake-up call. Dit is overigens ook al eerder genoemd.
2: Wake-up call voor wat?
6: Nou ja, om in beweging te gaan komen. Het Hoogheemraadschap van Rijnland heeft het ook al eerder aangekondigd. En inderdaad, ik denk dat het zo is. Als je met elkaar niks doet en gaat toekijken. Ja, dan woon je over 20 jaar in een museum en zien er hele andere teelten uit.
2: Ja.
6: Maar het goede nieuws is, dit is al eerder onderkend. En we zijn er inmiddels ook aan begonnen om hier in kaart te gaan brengen waar dit dan precies over gaat.
2: Ja.
6: En dan is de volgende vraag, wat kan je eraan doen?
2: Ja, nou dat komt later wel in het gesprek. Ja. Marjolein Mens, eerst zoetwater-expert. Eerst eens eventjes, wat is er aan de hand? Verzilting, zoetwater, geen bollen meer? Neem mij eens mee.
8: Ja, de berekeningen en

0: Scenario's die geven aan dat er vooral langs de kuststrook door zeespiegelstijging steeds meer verzilting uit de bodem, zeg maar, opkomt in de sloten. En dat betekent dus dat heel veel gebieden te maken krijgen in de toekomst.
1: Het zoutwater rukt op vanuit de kust landinwaarts.
0: Via de ondergrond. Dus ja, het zoute water zit eigenlijk in het diepe grondwater. Ja. En door de drukverschil komt dat omhoog. En dat merk je als eerste in de sloten dicht langs de kust.
1: Ja.
0: En dat is eigenlijk in de hele kuststrook. Dus ook van Zeeland tot en met Groningen.
1: Ja, ja. En bent u ook zo somber zoals de Delta-commissaris? Dat hij zegt over 20 jaar is dus de bollenteelt niet meer mogelijk?
0: Ik denk dat de Delta-commissaris een boodschap heeft van het waterbeheer kan niet alles meer oplossen. En dat de Boddenstreek eigenlijk gebruikt wordt als illustratie van de veranderingen die ons te wachten staan. En dat we het niet alleen maar meer moeten zoeken in het waterbeheer lost het wel op, maar dat we ook die landgebruiksveranderingen moeten gaan onderzoeken.
1: Ja, want ik neem toch aan, het is eigenlijk een vraag voor jullie alle drie, maar goed, Maarten Prins, u houdt zich bezig met de innovatie. Dit kan toch niet als een verrassing komen dat hij dit zegt bijna, denk ik, als je dagelijks in die sector bezig
2: bent. Klopt, dit komt niet als een verrassing. Ik werk nu 4 jaar in de Duin- en Bollenstreek. En toen ik 4 jaar geleden begon, toen werd hierover gesproken. En inmiddels zijn we inderdaad zover. En daar heeft deze droge zomer overigens ook aan bijgedragen. Jongens, we gaan aan de slag. Dus er zijn inmiddels ook programma's. Er is morgen nog geen probleem, laat ik het zo zeggen. Maar je moet wel met elkaar aan de slag om het inzichtelijk te gaan krijgen. Ja. Wat gebeurt er nu precies en waar? Ja. En aan welke knoppen kan je draaien?
1: Ja, en Simon Pennings, bolleteler, merkt u al iets van die verandering? Of merk je daar in de praktijk helemaal niks van?
3: Niet nog niet. We hebben natuurlijk wel een hele moeilijke zomer gehad. En dat kwam ook wel min of meer dat we eigenlijk tekort gebufferd hadden, zeg maar, in het begin van de zomer.
1: Tekort gebufferd?
3: Nou, zoetwater bufferen.
1: Oh ja.
3: En dat kwam. Die droogte bleef eigenlijk maar aanhouden. We hebben bijna gewoon 4 maanden of 3 maanden niet echt de regen gehad. Dus ja, dat zag je natuurlijk al in andere waterschappen ook al plaats. Ja. Vond dat plaats. En hier in de Bollenstreek hebben we dat ook gehad. Dat
1: maar goed, dit gaat specifiek over dat zout water wat er omhoog komt. Maar daar merkt u eigenlijk nog helemaal niks van.
3: Daar merken we helemaal niks van. Nee.
1: Nee. Gelooft u het wel dan, wat zo'n Delta-commissaris zegt?
3: Nou, ik weet wel dat er in die onderlagen zitten ook dikke kleilagen. En dus ja, dat ik denk nog niet 1, 2, 3 dat er doorheen gaat.
1: Nee.
3: Dus klei houdt dat altijd wel goed tegen. Hè? En dat weten we uit bodemonderzoek ook. Dus Ik heb maar daar twijfels over. Maar laat me graag bijpraten over dit punt.
1: Nou ja, mevrouw Mens, misschien kunt u buurman wat wijzer maken. Is het echt zo erg als die voorstelt? Of houdt zo'n kleilaag dat tegen?
0: Ja, volgens mij hebben we goede modellen die ook die kleilagen meenemen, zeg maar, in de berekeningen. Mm-hmm. En het is toch echt wat die aangeven.
1: Ja.
0: Dat de concentraties in de sloten echt hoog gaan worden.
1: En waar leidt dat dan toe? Waar zorgt dat voor? Niet alleen bij de bollenteelt, maar gewoon even de hele landschap meenemend?
0: Je zou er eigenlijk een kaart van kunnen maken. Maar het is dus afhankelijk van hoe de ondergrond in elkaar zit en de afstand tot de zee. Ja. Maar of het tot een probleem leidt, is natuurlijk afhankelijk van welke gewassen er geteeld worden, welk landgebruik daar plaatsvindt.
1: Maar bijvoorbeeld bestaande natuur, gaat die ook echt veranderen daardoor?
0: Ik denk dat er ook plekken zijn waar de natuur zich zal moeten aanpassen aan de zoutere condities.
1: Ja. Ja. En moet de mens zich ook gaan aanpassen aan die veranderingen, denkt u? Oftewel, moeten de bollentelers zich ook echt gaan aanpassen?
0: Wij zijn er eigenlijk grofweg 3 mogelijkheden om ons voor te bereiden op de toekomst. Dat is faciliteren, zoals ze dat noemen. Dus het echt het natuurlijke denken van de Nederlander. Het water beheren, kan water aanvoeren en op de juiste plekken krijgen.
1: Ja.
0: Nou, dat is eindig, want het water is op een gegeven moment gewoon op. De tweede optie is het accommoderen, zoals ze dat noemen. Dus het aanpassen van de teelten, het aanpassen van het meer lokaal, zeg maar, de maatregelen treffen om meer water op te slaan, te bufferen, te hergebruiken. En als derde het echt transformeren. En wat wij proberen te doen is dat ook in de tijd te plaatsen. Dus dat we aangeven van wanneer kun je nog toe met faciliteren. Nou, dat houdt voor de Bollenstreek bijvoorbeeld tussen 2040 en 2060 houdt dat op met de huidige inrichting. Maar de overstap naar accommoderen en alle maatregelen die daarbij horen, zou nog het knikpunt verder naar achter kunnen schuiven. En het is denk ik heel belangrijk dat we dat soort dingen goed in kaart brengen en met elkaar aan tafel in de gebieden bespreken. En dat doen we dus ook samen met provincie Zuid-Holland.
1: Ja, of aan deze tafel, Maarten Prins. Welke van die drie opties zegt u van, nou, daar moeten we op inzetten. Dit moeten we gaan doen.
2: Nou ja, inderdaad, je noemt het al, accommoderen. Dus we gaan in de komende tijd meten, samen met Salta, een organisatie die metingen gaat verrichten. Ja. Dus de modellen zeggen iets, maar wat zien we nu daadwerkelijk in de streek? Waar gaat dit gebeuren? Zien we daar ontwikkelingen in? Hoe groot is dit probleem? En inderdaad, dan ga je de scenario's op loslaten. Hoe gaat dit zich verder ontwikkelen?
1: Ja.
2: En dan krijg je natuurlijk de vraag, wat is ons handelingsperspectief? Wat kun je doen met andere teeltsystemen? We telen nu in de grond. Je zou soms ook zelfs buiten of los van de grond kunnen telen.
1: Of ga je los van de grond kunnen telen?
2: Ja, een heel leuk voorbeeld. Een aantal jaren geleden, dat ken je denk ik ook nog, dat project Bollecoaster, zijn hyacinten geteeld in gootjes. En dat is technisch is dat prima te doen. Dan heb je dus ook heel gericht kan je voeding geven, water geven, noem het allemaal maar op. Dat was totaal niet rendabel. En in die gootjes, nou, plastic is natuurlijk ook niet goed voor het milieu.
1: Nee.
2: Dus het is puur vingeroefening geweest, we kunnen dit. Dan zou je zelfs in Den Haag hyacinten kunnen telen, maar voorlopig gaan we dat nog niet doen. En dus is ook de vraag, met dit soort scenario's, wat gaan we uiteindelijk doen? Kan je resistentere tulpenrassen hebben die beter tegen zout kunnen?
1: Hoe kan dat, denk je?
2: Gaan we uiteindelijk lamsoort telen in de Bollestreek? Of gaan we naar een ander teeltsysteem toe?
1: Ja, en als u die vraag eens moet beantwoorden, want ik zoek natuurlijk een beetje waar het meest reële toekomst is.
2: Ik vind hem heel moeilijk te beantwoorden. Ik denk dat we echt de komende tijd dat gaan zien. Het zou mij niet verbazen als je inderdaad op de langere termijn gaat zien dat op bepaalde plekken, bepaalde teelten op de huidige manier sowieso dan niet meer kunnen. En dan kom je inderdaad op de vraag, andere gewassen, andere teeltmethoden. Wat kan je nog meer doen?
1: Ja, Simon Pennings gaat er niet vrolijker van kijken, zie ik.
3: Nee. Nee, ik ga liever dat rapport nog eens een keer goed van de Delta-commissaris bestuderen en dat goed analyseren. En ik denk dat wel de belangrijkste boodschap is om goed met elkaar in gesprek te blijven en naar die oplossingen te zoeken. Want wat Maarten aangeeft, dat vind ik wel, dat is wel een beetje houtje-touwtje werk eigenlijk. Dat is voor mij wel erg moeilijk. Dus,
1: maar wat vindt u precies houtje-touwtje werk dan?
3: Nou ja, om dat in bakjes en een leiding te telen en een gootje te telen, dat is allemaal, dat is echt wel een beetje op dit moment nog zeker ver van mijn bedshow.
1: Ja, maar er zitten ook twee mensen naast u die toch ook wel enig verstand van zaken hebben volgens mij, die toch schetsen dat het niet meer wordt zoals het was of zoals het is.
3: Ja, nou, dat klopt. Maar het is voor ons ook gewoon, wij hadden dit ook niet in dit tijdstermijn gezien dat het zo snel zou gebeuren eigenlijk.
1: Het is een beetje overdonderd, heeft het natuurlijk.
3: Overdonderd ook. Maar wij denken ook wel, als je ziet wat er tegenwoordig mogelijk is met echte innovaties, dan zeg ik wel, we hebben dan ook de tijd mee. Dus we zullen daar ook wat in moeten zoeken,
2: zeker.
3: En daar heb ik toch ook wel vertrouwen in. Ik heb al meer gezegd van, dat gaat ons nooit lukken. En binnen een jaar, twee jaar is het eigenlijk gelukt en is het uitvoerbaar.
1: Ja, komt luisteraar Willem is geraakt, zegt hij, door het nieuws over de bedreigingen voor de bollenteelt. Die reageert via de NPO Luister-app. Hij zegt, ik pleit voor stevig watermanagement. Laten we de tulpen redden met zoet wateropslag, zuinige irrigatie en sterkere rassen. We moeten voorkomen dat onze nationale bloem een museumstuk wordt. Nou, dat bent u wel eens, denk ik, meneer Pennings.
3: Ja, dat ben ik zeker.
1: Maar Marjolein Mens, zoetwater-expert. Ja, er wordt hoop gesproken over water. We gaan misschien een toekomst tegemoet waarin we keuzes moeten maken wat we nog wel schoon water geven en wat niet. Is dit, de bloementeelt, ook onderdeel van die discussie eigenlijk?
0: Ja, zeker. Dus we zien dat we in de toekomst gewoon minder water beschikbaar hebben dan alle watervragen bij elkaar.
1: Ja.
0: Als je dit op de standaard manier gaat proberen op te lossen met doorspoelen, dan krijg je, dan gaan we gewoon niet redden. Dus er zullen echt andere oplossingen moeten komen. En daar moeten we met elkaar goed onderzoek naar doen. En ook goed kijken naar de maatschappelijke kosten en baten daarvan.
1: En waar zit de bollenteelt in de hiërarchie of in de belangrijkheid van waar we zoet water aan moeten geven?
0: Dat is niet aan mij om die prioritering aan te brengen.
1: Maar u mag het gewoon vrij inbrengen hier. We willen als mens natuurlijk hebben ook water nodig, maar we willen ook andere dingen doen met water. Hoe belangrijk vinden we die bollenteelt dan? Is dat ook een vraag die speelt? Is dit meer een politieke vraag misschien? Of een investeringsvraag? Of?
0: Nou ja, dat is een vraag die er wel bij hoort. Dat zijn de keuzes inderdaad die we moeten maken. Waar willen we het zoete water wat we wel hebben? in welke gebieden en voor welke gebruik willen we dat reserveren.
2: Ja. En dan is ook de vraag, is iemand een tulpenboer of een hyacinteboer of teler, of wordt hij een waterboer? Dus heb je uiteindelijk ook een deel van je bedrijf, ben je daarmee bezig met waterberging? Wat doe je in een polder, een water overstort? Allemaal van dit soort zaken. Zou je met elkaar over na moeten denken?
1: Ja, maar
2: gastaanbouw is daar al wat verder in. Die hebben bassins en silo's. Dat is misschien ook een van de zaken waar je in de bollenteelt meer over na moet gaan denken.
1: Ja, of is dat dweilen met de kraan open? Is dat allemaal uitstel van executie?
2: Dat denk ik niet.
1: Oké. Nee. Simon Pennings?
3: Nou, ik vind dat je het ook breder moet trekken. Je hebt heel veel stakeholders. Je hebt industrieterreinen die we zullen ook water moeten gaan bufferen. En wat ik net ook al zeg, dat bufferen is zo ontzettend belangrijk.
1: Ja.
3: En ik vind gewoon persoonlijk dat er gewoon heel veel water verkwist wordt, verspeeld wordt.
1: Aan?
3: Nou ja, gewoon wat gewoon met een hevige regenbui eigenlijk gewoon heel snel in zee ingaat. En we zijn natuurlijk in Zuid-Holland eigenlijk alleen maar alles aan het volbouwen en met wegen aan neerleggen. En alles verdwijnt zo in de straatkolk. En ja, dan. En wij, ik heb altijd gezegd, wij hebben altijd gezegd. Als sector bufferen wij ook heel veel water. We hebben veel land. Dat duurt 4-5 dagen voordat dat water in de sloot ligt. En dat is met al die verharding die we in Zuid-Holland hebben... en nog met 200.000 woningen te bouwen, wordt het alleen maar erger. Dus dat is natuurlijk ook een van de eerste uitspraken van meneer Van der Zanden geweest. Die zei, nou, geen bollen, maar dan gaan we maar bouwen.
1: Wie is dat, meneer Van der Zanden?
3: Dat is de dijkgraaf van Hoogheemraadschap.
1: Ja.
3: Dus daar trekken we ook goed mee op, laat dat duidelijk zijn. Die hebben echt heel veel voor ons gedaan deze zomer. Maar zo'n uitspraak, ja... Dat werkt niet, want weet je, het is, dan ga je nog meer verharden en je gaat eigenlijk alles in het beton gieten. En dat is alleen maar sneller eigenlijk in het putje en daarna in zee.
1: Ja, ja. Maar als we dit dan allemaal meenemen, Maarten Prins, als u eens doorspoelt en de ogen dicht doet en 20 jaar in gedachten, 25 jaar doorspoelt, hoe ziet dat land er dan uit van Simon Pennings?
2: Ik denk dat je een combinatie gaat krijgen, dat je nog steeds dat open landschap zal hebben, wat natuurlijk ook heel belangrijk is, want dat is iconisch, je zegt het al. Ik denk dat we veel zuiniger weer met water omgaan. Hè? Precies wat je ook zegt, wateropslagsystemen. Dat we weerbaardere gewassen hebben. Misschien sommige dingen op andere plekken telen. En ik denk ook dat je ook als agrarische sector, juist omdat je zo'n grote grondbezitter bent, ook een deel van de oplossing van vraagstukken kan zijn. Dat wordt vaak vergeten. Dus ben je probleemeigenaar? Of kan je er ook voor zorgen in de bredere welvaart om bij te dragen aan dit soort vraagstukken?
1: En wat moet Simon dan meer doen?
2: Nou, het begint in ieder geval met in beeld te krijgen, waar hebben we het over? Wat zijn de kosten? Wat zijn de alternatieven? En dat kan Simon alleen doen. Maar dat moet je veel breder bekijken. Dus dat moet je inderdaad, en jij zei het er net ook al, Marjolein, voor een streek bekijken. En iedere streek is daar uniek in. Ik zeg het ook wel eens anders. Die is eigenlijk nog niet aan de orde gekomen. We hebben het nu inderdaad over Zeeland, Zuid-Holland en Noord-Holland. Ja, op Texel, volledig omringd door zout water, worden ook gewassen geteeld. Dus blijkbaar kunnen we wel dingen.
1: Het kan.
2: Nou ja, ik zeg niet meteen dat de Texel-situatie hierop van toepassing is. Maar even ter illustratie, ik zie het nog niet zo somber in.
1: Ja. Simon Pennings, tot slot, u schetst het beeld van... ja, ik heb het van mijn vader overgenomen en mijn dochters zijn daar ook enthousiast over. En uw neef zit erin. In hoeverre speelt dit emotioneel ook?
3: Nou ja, hij kwam gisteravond wel echt aan, zoals hij dat zei. En dat persbericht ook.
1: De Delta-commissaris.
3: Delta-commissaris. En ik vind, ja, dat was weer... Ja, wij laten ons gewoon niet in het putje schuiven. Dat gevoel kreeg ik wel. En wij trekken ook met provincie Zuid-Holland op.
1: Ja.
3: We trekken ook met de Hoogheemraadschap Rijnland goed op. We zijn bezig met de waterkalender om daar ook gewoon invulling aan te geven.
1: Ja.
3: Die provincie heeft ook echt een voortrekkersrol. En ja, en wij hebben altijd netjes onze waterschappen belasting betaald, zeg maar, de hele sector. Het is eigenlijk ook begonnen met agrariërs die dat Hoogheemraadschap allemaal opgezet hebben.
1: Ja.
3: Ja, en dan gaat het even niet, of dan is het even moeilijk. En dan gaan we, ja, nou, die bollen teelt maar weg. Nou, dat vond ik echt wel een beetje te kort door de bocht. En er is één ding, wij laten ons niet wegschuiven. Sorry, maar dat doen we niet.
1: Nou, helder toch. Ja. Sterkte en dank voor dit gesprek. Zoetwater-expert Marjolein Mens, Maarten Prins en bollenteler Simon Pennings, die ons laatste hoorde. Ministers die appen denigerend over collega's, soepjurk, dat soort teksten. Zo bleek uit de corona-verhoren. Volgens Mark Rutte hoort het allemaal erbij, een soort stoom afblazen. En het gaat over spelen in de eredivisie. Ja, hoe erg is roddelen over je collega's eigenlijk? Zometeen na 6:30 gaan we het uit.
4: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend.
5: Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
8: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
7: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
8: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
9: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
10: Bij Apollo Leen ontvangt u tot 7% vaste rente. Maandelijks uitbetaald met een flexibele looptijd. Nieuwsgierig? Kijk op apolloleen.nl.
11: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
12: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
13: NPO Radio 1.
1: Het is 6:30, hoog tijd voor het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
14: Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Naast de celstraf eist het OM ook tbs met dwangverpleging. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor een overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland en in die tijd is hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. Op vragen van de PVV noemt de staatssecretaris dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. Door een storing kunnen van luchthavens in Londen geen vliegtuigen vertrekken. Honderden vluchten zijn geannuleerd en tienduizenden reizigers zijn gestrand. De storing is ontstaan door een computerprobleem. Duizenden treinreizigers die in de zomer reisden met het goedkopere treinabonnement moeten vanaf deze maand mogelijk het volle tarief betalen. Deze zomer kost het €49 per maand en dat wordt nu €128. Het abonnement kan dagelijks worden opgezegd. De meeste gebruikers hebben dat al gedaan.
1: Mandy van der Plas, hoe is het op de weg?
0: Het is nog steeds vrij druk. De files worden wel korter en de piek van de spits ligt al eventjes achter ons. Maar er staan nog wat lange files na ongelukken. Zoals op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij Hoogmade is de rechterrijstrook nog dicht en de teller staat nog op ruim een uur vertraging. Je kunt ook omrijden via Wassenaar, dat doe je dan over de A44. Ook op de A15 van Gorkum naar Rotterdam staat nog een lange file na een ongeluk in de Noordtunnel. Door opruimwerkzaamheden zijn hier nog 2 rijstroken dicht, ook hier nog ruim een uur vertraging. Op de A50 van Arnhem naar Os bij knooppunt Ewijk 3 kwartier oponthoud. En op de A325 tenslotte van Arnhem naar Nijmegen. Daar rijdt het langzaam bij knooppunt Ressen en hier is de vertraging ruim 20 minuten.
15: Dit is de dag. Han van der Steeg.
1: Afgelopen week was het de beurt aan Fred Grapperhaus om langs te komen bij het coronaverhoor bij de commissie. Tijdens dat verhoor werden een aantal opmerkelijke appjes van hem voorgelezen. Als het goed is gaan we Grapperhaus nu horen. Nee, we hebben geen Grapperhaus met iets over soepjurken of zo.
16: Zo noemt jawel, u de minister van Basis en Voortgezet Onderwijs een soepjurkje en een jankert.
17: Het was af en toe een afreageren van, denk ik, frustraties over situaties die ontstonden. Het was waarschijnlijk voor mij een manier om er ook echt vanaf te zijn.
1: Ja, dat dacht hij dus, maar toen kwam het weer terug in de corona-verhoor. Is een beetje roddelen nou menselijk en logisch om stoom af te blazen, of is het gewoon schadelijk en echt not done? Ga ik over in gesprek met de communicatiespecialist Iris Posthouwer en Paul van Riessen, journalist en voormalig hoofdredacteur van Quote. Goedenavond, welkom. Goedenavond. Iris Posthouwer, ja, wat vindt u van die appjes, van het gedrag, van de teksten die Grapperhaus erover uitspreekt?
18: Nou, de inhoud van de appjes vind ik best begrijpelijk. Ik vind ze ook wel een beetje pittig voor dat niveau. Maar goed, ik snap dat je dat doet. Maar ik vind er wel wat van de manier waarop er vervolgens op gereageerd is en hoe gelaten en bijna lacherig erover is gedaan.
1: Okay,
18: dat vind ik kwalijk.
1: Wat had u graag willen zien dan, hoe die reageerde?
18: Nou, enige zelfreflectie en zelfkritisch vermogen. Het frame is eigenlijk, het is supermenselijk, dat doen we allemaal. Laten we elkaar niet voor de gek houden. En het gaat over stoom afblazen. Ja. En dat stoom afblazen, ja, er is zoveel onderzoek naar dat juist averechts werkt.
1: Hmm. Paul van Riezen, voormalig hoofdredacteur van Quote. Wat is het ergste wat bij Quote werd geappt aan elkaar?
13: Zo creatief als soepjurkje werd het nooit. Ik wou dat het daarbij bleef. Nee, het was wel iets erger soms. Ja.
1: Oh, nog erger.
13: Ik zal het hier niet herhalen, maar het was altijd een vrij directe communicatie. Ook richting de mensen zelf. Hè. Dus dat is niet alleen maar achter de rug. Want daar heb je natuurlijk over als je het over roddelen hebt.
1: Ja.
13: Ik begreep op zich best dat Grapperhaus een beetje moest grinniken toen hij de appjes voorgelezen kreeg. Is een hele serieuze commissie. Soepjurkje. Ja, ik vond het wel een vondst.
1: Oké, dat vond u dus wel weer eigenlijk logisch dat hij er zo mee omging zoals hij ermee omging?
13: Nou, we hebben hier natuurlijk wel het meest onschadelijke voorbeeld te pakken. Hè. Hij heeft natuurlijk ook wel wat ergere dingen gezegd.
1: Hij krijgt de ziekte, had hij geloof ik geappt over Bruls als burgemeester van Nijmegen.
13: Ja, dat klopt helemaal.
1: Jankert.
13: Ja, en meneer De Pla heeft geen ruggengraat. Wat ik eigenlijk de ergste vond was de minachting richting de Eerste Kamer.
1: Oh ja, geriatrische nog wat, toch?
13: Geriatrische beunhazerij, noemde je dat. Ja. Waar die een diepe minachting voor voelde.
1: Ja, ik zie even het Verhulp. We gaan er straks mee praten over staken. Ik zie ik hard lachen, dus het komt
19: niet hard. Niet hard, te houden.
1: Maar goed, oké, ik hoor u ook zeggen, mevrouw Posthouwer, die appjes misschien tot daaraan toe. Het is allemaal niet zo netjes, maar het gaat eigenlijk om hoe ga je er daarna mee om. En daarvan zegt Paul van Riezen van, joh, ik snap wel dat hij reageerde zoals hij reageerde. Wat stoort u dan?
18: Nou, ik vind dat er nu te makkelijk wordt gedaan over, joh, dat doen we allemaal en dat hoort erbij. Want het is wel degelijk schadelijk voor de interactie en voor je oordeelsvermogen.
1: Ja.
18: Dus je stuurt zo'n appje, sowieso de data van iets, iets typen. Versterkt eigenlijk je eigen oordeel. Wordt het ook meer waar meteen. Dan wordt het bevestigd door Hugo de Jonge bijvoorbeeld.
1: Mm-hmm.
18: En dan creëer je eigenlijk een eigen karikatuur van de ander. En op de vraag, heeft dat iets met uw oordeelsvermogen gedaan, zei Grapperhaus meerdere keren nul. Mm-hmm. Geen enkel effect heeft dat gehad.
1: Maar dat gelooft u niet?
18: Nou, het blijkt ook uit onderzoek dat niet klopt. Want het zijpelt door in hoe je naar iemand kijkt. En je gaat natuurlijk ook een beetje naar bevestiging kijken. Als je iemand een jankert vindt, dan ga je ook een beetje letten op van, oh kijk, gaan ze de hele tijd bezwaar maken. Oh ja, moet je, oh nou, daar gaan we al. Dus en als je niet uitkijkt, wordt het ook nog self-fulfilling prophecy. Omdat jij een beetje gaat zitten jagen.
1: Mm. Het bleef niet bij dat gesprek, want toen kwam voormalig premier Mark Rutte. Nou, gisteren. Nogal geërgerd was hij over dat voorlezen van al die appjes.
20: Ja. Dat er toch in elk team, dat sommige mensen met elkaar zo'n cultuurtje hebben, dat ze even zo'n grapje maken, dat is een manier van stoom afblazen. Het is niet fraai, ik verdedig het niet. Hebben ze zelf ook niet gedaan. Je zag ze er ook allebei ontzettend van balen. Maar het zegt helemaal niks.
1: Nee, Paul van Riezen, het zegt helemaal niets en het hoort er gewoon bij. Hadden we ook nog over Eredivisie, geloof ik. De landbestuur is Eredivisie.
13: Ja, nou, ik kan wel mee met Mark Rutte. Het is in the heat of the moment is dit verstuurd. Getypt, ingesproken. Ik weet niet precies hoe Grapperhaus zijn appjes formuleert.
1: Mm-hmm.
13: Maar het is in the heat of the moment tussen twee collega's die heel erg nauw samenwerkten in die tijd. Die daar ook een bepaalde band mee creëerden. Ik geloof wel dat Grapperhaus gelijk heeft als hij zegt dat het zijn handelen verder niet beïnvloed heeft. Ik ken natuurlijk ook wat interviewers waar mevrouw Posthouwer het over heeft. Dat als je helemaal in boosheid gaat zitten en je etaleert dat zichzelf versterkt. Er zijn natuurlijk ook wel andere onderzoeken die je daar tegenover kunt zetten. Waarbij je zegt dat negatieve ervaringen en delen daarvan negatieve emoties kunnen verminderen. En dat het dus wel degelijk ook oplucht.
1: Ja, want er wordt vaak gezegd, roddelen is per definitie verkeerd. Maar u zegt dan van ja, het kan er ook ergens goed voor zijn.
13: Nou, het kan zeker ergens goed voor zijn. Hè. Er zijn allerlei voorbeelden in Amerika waar roddelen op de werkvloer verboden is, bijvoorbeeld. En dan zie je dat er allemaal negatieve effecten zijn. Mensen kunnen eigenlijk hun eigen mening niet meer toetsen aan dat van de mening van hun collega's. En treden daarom wat minder snel naar buiten als er misstanden te melden zijn. Mm-hmm. Dus het heeft een belangrijke functie, ook sociaal. Hè. Het vormt toch de stevigheid van een team vaak. Dus er is een heleboel voor te zeggen. Waarbij je natuurlijk hoopt dat het niet de spuigaten uitloopt. Dus daar ben ik het natuurlijk volledig eens met mevrouw Holsthouwer. Ja. Maar het is wel degelijk functioneel ook.
1: Maar is het functioneel? Ik zie u wel instemmend knikken.
18: Ja, het heeft natuurlijk heel veel sociale functie. Ja. Dus het is sociale lijm. En de band tussen Grapperhuis en de jongen is zeker versterkt. Doordat
1: ze lekker over en weer zo over soepjurken.
18: Het heeft zoiets van, wij snappen elkaar. Ja. Dus dat is heel lekker. En je toetst ook even, ben ik nou gek of is dit best wel raar? Dus je normen toetsen of je interpretatie van de situatie toetsen, vind ik heel gezond en heel goed. Ja. En een beetje normen met elkaar creëren van vinden we dit normaal, blijkt ook heel handig op een werkvloer. Maar zodra je een karikatuur maakt met elkaar, moet je er heel erg voor uitkijken dat die karikatuur niet werkelijkheid gaat worden. Of dat je daar wel degelijk jezelf door laat beïnvloeden.
1: Dus in die zin even stoom afblazen, logisch. Maar het moet niet een soort gewoonte worden.
18: Nee, het is al sinds de jaren. Nou, wat is het? Sinds Freud is dat catharsis al van. Nou, dat is heel goed, want anders ontplof je en je moet stoom afblazen. Ja. Maar eigenlijk was het al vrij snel gedebunkt dat dat helemaal niet zo werkt. Dat is vooral met agressie hoor. Vooral met woede. Maar je gevoelens delen supergoed. Maar dan zou je bijvoorbeeld even moeten zeggen, help me even, zie ik iets verkeerd? Of wat zou eigenlijk de beweegredenen kunnen zijn van deze bewindspersoon? Dus het gaat om, wat is je intentie? Is het iemand vastzetten of een karikatuur van maken? Of is het het gesprek nog open kunnen aangaan?
1: Ja, dat gaat vaak over leidinggeven. Hè. Kijk even naar Nienke Kooijman. Misschien overval ik u, vicevoorzitter van de vakbond FNV. We gaan zo praten over stakingen. Maar wordt er over u geroddeld, denkt u, binnen de vakbond?
2: Oh, absoluut.
1: Wat zeggen ze dan,
2: ook,
1: denkt u?
2: Nee, ik denk dat het ook heel gezond is dat mensen af en toe, als er een vergadering is geweest bijvoorbeeld, en dan denken, hey, ik voel me, klopt dit nou? Is het wel goed? En dat ze het erover hebben. Maar het is, de volgende stap is denk ik het meest belangrijk. Wat doe je ermee? Dus op het moment dat mensen denken, wat bedoelt Nina nou? Wat is ze nou chagrijnig? En dat iemand dan even zegt, joh, we checken het wel even. Of als je bijvoorbeeld boos bent, bijvoorbeeld Grapperhaus, duidelijk heel erg boos op een Eerste Kamer. Mm-hmm. Ja, dan kan je daar heel erg in je boosheid blijven hangen. Maar je moet er uiteindelijk wel iets mee. Dus ik denk dat het heel goed is om soms heel even te testen bij elkaar. Van, goh, zie ik het nou verkeerd? En dat komt er soms wat ongemakkelijk uit. Maar niet grensoverschrijdend, maar wel er uiteindelijk ook iets mee doen.
1: Ja. Waar ligt dan de grens, even Paul van Riessen? Want je schreef een stuk op Business Wire, roddels als een spiegel voor de organisatie.
13: Nou, kijk, dat is natuurlijk wel iets. Als je als leidinggevende merkt dat er bovenmatig veel geroddeld wordt binnen een bedrijf, dan is het natuurlijk een teken dat er iets niet helemaal deugt. Hè? Dat je misschien moet ingrijpen en eens je oor te luisteren moet leggen waar nou de onvrede zit. Mm-hmm. Dus op het moment dat je zegt van, nou, we verbieden het en iedereen die zich schuldig maakt aan roddelen, die zetten we op straat, hè? Zoals in Amerika een paar keer is voorgekomen. Ja, dat werkt absoluut averechts. Die onvrede van mensen die zich uiten in geroddel komt natuurlijk ergens vandaan. En op het moment dat je merkt dat er geroddeld wordt, is dat eigenlijk een prachtig signaal dat er misschien wat moet veranderen.
1: Ja, Willem die luistert nog steeds naar deze uitzending, want die reageerde net ook al in het vorige gesprek. Die zegt, nu als denigerende communicatie structureel wordt, worden mensen buitengesloten of worden besluiten erdoor beïnvloed. Dan is het geen roddel meer, dan is het slecht bestuur. Iris Posthouwer tot slot.
18: Ja. Ja, en er is natuurlijk ook nog een verschil tussen roddelen en je ongenoegen uiten. Maar inderdaad, als het stapelt en je gaat het bij iedereen checken. Kijk, er is ook nog zoiets als het sociaal script. Hè? Dus als ik tegen Nina zeg, dat is toch echt belachelijk hoe dat net. En ik verwacht dat Nina op mijn hand is. Ik vraag haar niet voor niks. Dan gaat Nina tegen mij zeggen, nou ja, dat vond ik ook belachelijk. Weet je wat hij bij mij deed, bijvoorbeeld? Dus je voedt elkaar ook daarin. Dus het is best. Het is wat minder onschuldig in ieder geval dan Rutte en Grapperhaus ons doen geloven.
1: Dank voor zover voor dit gesprek. Communicatiespecialist Iris Posthouwer en Paul van Riessen, voormalig hoofdredacteur van Quote.
18: Graag gedaan.
3: Dit is de dag met Hans van der Steeg.
1: De tegemoetkomingen van het kabinet aan oppositiepartij Pro en de vakbonden zijn blijkbaar niet genoeg, want er wordt deze week gestaakt. Morgen gaan we daar waarschijnlijk het meest van merken als werknemers in het openbaar vervoer het werk neerleggen. Geen treinen, geen bussen, geen veerboten, geloof ik. FNV-voorman Hans Spekman was duidelijk over de intenties.
21: Ik hoop echt dat iedereen in dit land beseft dat we niet staken voor onszelf. En heel veel leden staken ook niet voor zichzelf, maar staken misschien voor mensen die ze lief hebben. Dus ik kwam bij iemand in Schiphol. Die zei: maar Hans, ik staak geen eens voor mezelf, maar voor mijn collega met maagkanker. Die zit ernaast, die kan er niks aan doen. En ik vind het vreselijk dat het kabinet hem wegzet als een profiteur.
1: Ja, kunnen de stakingen nou effectief zijn? Hoe groot is de kans eigenlijk dat die bezuiniging op de sociale zekerheid daardoor echt van tafel gaan? Nina Kooijman, u hoorde haar al eventjes, vicevoorzitter van de vakbond FNV. Hoogleraar arbeidsrecht, Evert Verhulp is hier ook. En Sjaak van der Velde is historicus en promoveerde op de Nederlandse stakingsgeschiedenis. Welkom, goedenavond. Nina Kooijman, er wordt al gestaakt, geloof ik, hè?
2: Ja, absoluut.
1: We zijn al begonnen, hè? Ze zijn al begonnen.
2: Nou, ik vind het heel mooi dat je we zegt, want we zijn inderdaad begonnen, want we doen het inderdaad
1: helemaal
2: voor iedereen.
1: Helemaal afgericht als vakbondsbestuurder, hè?
2: Ja, heerlijk, hè? Heerlijk. Nee, maar ik zit er ook echt lekker in. Ik kom ook namelijk vandaag van de Koerkampen vandaan en daar zijn heel veel sectoren bij één. Dus het zijn het gevangenispersoneel, de rest van de overheid, ambtenaren, maar ook sociale werkplaatsen. Dus iedereen kwam bij één. Er waren duizenden op de been.
1: Ja.
2: Ja, morgen het OV.
1: Ja, alweer het OV, denk ik. Ja. Hou eens op.
2: Nee, we doen het ook voor jou. En we doen het ook voor alle reizigers. En ik denk dat het heel erg nodig is. En wat Hans in het intro ook altijd heel mooi zegt, is de meeste mensen die ik dan zeg, en waarvan ik ook denk, ja, je hebt echt recht, hè? Jij hebt echt recht om te zeggen, joh, ik sta hier, want je bent ziek, of je redt het maar nauwelijks, of je zit in de via. Of...
1: Mm-hmm.
2: En juist die mensen die zeggen tegen mij, ja, maar ik doe het niet voor mezelf, ik doe het voor mijn hele familie, of ik doe het voor mijn kleinkinderen, die hebben straks ook recht op een goed vangnet.
1: Ja. Het is wel eens interessant om even te kijken naar de historie als het gaat om staken. Sjaak van der Velde.
22: Kom ik in beeld, zeker.
1: Zeker, kom ik bij u terecht. Want u heeft zich daarin verdiept. Vanaf 1830, geloof ik, heeft u zo'n beetje gekeken hoe het dan gaat met staken. Zijn we nu echt van die stakers in dit land of valt het eigenlijk wel mee?
22: Ja, dat is een beetje hoe je het bekijkt. Als je het met het buitenland vergelijkt, bijvoorbeeld met Frankrijk niet. Dan zijn we een tamelijk tam land. Als je het vergelijkt met Nederlanders van 1900, dan zijn we ontzettende stakers.
1: Oh.
22: Het is maar net waar je mee wil vergelijken.
1: Maar eventjes dan,
22: maar er zit een
1: golfbeweging in het land
22: ook
1: houden.
22: In het land.
1: Want als je zegt ten opzichte van 1900, zijn we dus meer gaan staken.
22: Ja, nou ja, dat is ook. Ja eigenlijk wel. Mensen zijn. In 1900 waren er heel veel meer stakingen. Maar namen veel minder mensen aan deel.
1: Ja.
22: En tegenwoordig heb je vaak hele grote stakingen.
1: Ja.
22: Maar dus de grootste staking ooit in Nederland was in 1970. Nou, is dat al lang geleden, maar goed. Dat is dus niet het begin van de vorige eeuw.
1: Nee.
22: En daar deden een miljoen mensen aan mee. En je hebt natuurlijk in 2004 stakingen gehad rond pensioen. De 300.000 demonstranten, dat soort dingen. Mm-hmm. Dat was in het begin van de vorige eeuw niet denkbaar. Dus
1: nee.
22: In die zin
1: zijn
22: we meer en dan weer minder. Het is een beetje hoe je het bekijkt.
1: Ja. U noemt al Frankrijk, Evert Verhulp, hoogleraar arbeidsrecht. Ik geloof dat heel weinig mensen daar lid zijn van een vakbond.
23: Ja,
1: maar
23: dat
1: ze zijn knetterradicaal.
23: Nou ja, dat is het onverwachte. In Frankrijk is ongeveer 7% van de beroepsbevolking lid van een vakbond. In Nederland is dat ongeveer 18%. Die cijfers wisselen een beetje.
1: Ja.
23: En in Frankrijk wordt ongeveer de factor 10 meer gestaakt dan in Nederland.
1: Hoe kan dat?
23: Nou, mijn verklaring is, maar er is niet echt een wetenschappelijke verklaring voor. Mijn verklaring is dat naarmate de vakbond kleiner wordt, ze makkelijker kunnen staken, omdat er geen interne correctie meer is. En de FNV wordt natuurlijk morgen wel gebeld door al het kantoorpersoneel, dat ook lid is, en gewoon morgen weer aan de bak wil. En zegt, ja jongens, ik zit nu een dag thuis, hartstikke leuk. Maar als dit te lang gaat duren, dan verdien ik ook niks. Dus ze zorgt dat die treinen weer gaan rijden.
1: Ja.
23: En dus als de vakbeweging een beweging is die naar het midden toe schuift, en dus een zelfgematigd, zelfreinigend effect heeft, dan blijft dat een mooie grote vakbeweging die ook maatschappelijk wat heeft te betekenen.
1: Ja.
23: Op het moment dat splinterbewegingen worden, dan zul je zien dat overal om wordt gestaakt en er geen interne correctie meer mogelijk is.
1: Wat zou u wensen dat er wat minder leden waren, hè, bij de FNV?
2: Nee, absoluut niet. Nee, het is echt heel erg mooi. En als je kijkt naar wat er nu op komt en hoeveel leden er zijn die steeds meer ook zeggen, ja, maar kan ik nog aansluiten? Kan ik nog een actie doen? Ja. Kan ik nog meedoen met de stakingen? Zie ik ook wel dat die groeiende is. Dus ik zie ook echt binnen de FNV een beweging dat er veel meer sectoren zeggen, joh, ik wil aansluiten. Mm-hmm. En het is ook een goed recht, hè, want ja, laten we wel wezen, iedereen kan werkloos worden. Iedereen kan ineens ziek worden.
1: Maar waarom bent u zo weinig radicaal zoals in Frankrijk? Waarom bent u braaf?
2: Nou, ik vind ons niet heel erg braaf. Ik bedoel, iedereen, ik heb best wel wat geklaag gehoord. Alleen, ik denk ook wel dat heel veel mensen het eens zijn met ons. En dat zie je ook eigenlijk in de peilingen als je kijkt, zelfs over het OV, wat een staking is, wat veel vervelend is voor heel veel mensen, zie je toch dat het overgrote deel van Nederland achter de staking staat. Oh, omdat heel veel mensen vinden dat het ongehoord is om sociaal vangnet kapot te bezuinigen. Ook iets wat ze zelf hebben opgebouwd, zelf hebben bijgedragen en dus graag daaraan
23: Het gaat natuurlijk over de zekerheid.
22: Even terug naar Frankrijk, want dat vind ik wel een interessant verhaal. Er is wel onderzoek naar gedaan, volgens mij. En de verklaring daar is juist omdat ze zo klein zijn, maar het zijn er heel veel, daar hebben we wel 8 vakcentrales.
4: Ja, ja.
22: Vechten ze elkaar de tent uit een beetje om leden te werken.
1: Ah, op die manier, een beetje concurrentie ook. Ik ben even benieuwd, Sjaak van der Velde, door de historie heen, is staken nou effectief in Nederland? Helpt het nou?
22: Grosso modo wel, maar ik moet er eerlijk bij zeggen, als je kijkt naar staken tegen de overheid, eigenlijk niet.
1: Want?
22: Want dat is natuurlijk een hele machtige tegenstander, dat zou je nu ook zien, hè. Ik bedoel, de politiek heeft ermee te maken, partijbelangen. Mm-hmm. Dus kijk, Jette zal niet graag toegeven. Uiteindelijk is hij de baas natuurlijk van de regering. Want dat betekent voor hem, en dan bedoel ik zijn partij, hè, niet alleen hem als persoon, heeft dat enorme consequenties. Een bedrijf die denkt al gauw, nou, er wordt al 2 dagen gestaakt, weet je wat. Er moeten weer schroefjes gemaakt worden.
1: We, we doen een 0,5% erbij.
22: Precies.
1: Ja, ja, precies.
22: En de overheid is daar veel terughoudender
1: in. Ja. Even te veel, want wij belden vandaag ook een aantal economen en die zeiden van, joh, oké, van de week staken, maar ik geef je op een briefje na Prinsjesdag gaat Nina Kooijman en Hans Spekman en al die andere vakbonden gaan gewoon om de tafel met de coalitie en dan komt er gewoon een akkoord uit.
23: Mag je bijna hopen, hè? Dat past helemaal in de poldertraditie waarbij weer overlegd wordt. En kijk, we doen nu wel alsof we ontzettende ruzie hebben. Ik bedoel, de vakbeweging met de regering en ondertussen zijn er natuurlijk ook allerhande lijntjes gaande. Dat zal Nina ontkennen, maar die zijn er wel. En dat overleg blijft natuurlijk plaatsvinden. Dat is ook wel het mooie in Nederland, want daardoor weet je staken te beperken.
1: Ja.
23: Uiteindelijk heeft niemand er iets aan als de staking zo succesvol is dat land failliet gaat. Dat geldt ook voor een gemiddelde werkgever. De vakbond heeft ook niks aan om een werkgever failliet te staken, want dan zijn de mensen hun baan kwijt en dat was ook niet de bedoeling.
1: Nee.
23: Dat geldt hier ook.
1: Ja. Dus Nina Kooijman na Prinsjesdag gewoon aan tafel?
2: Wij hebben heel duidelijk één lijn. Dat is 1. De bezuinigingen moeten van tafel. En dat moet inderdaad bij Prinsjesdag gebeuren. Of anders bij de algemeen politieke beschouwingen. En ik hoop dat er genoeg politieke druk is.
1: Ja, maar u weet ook uit de praktijk dat het zo niet werkt natuurlijk. Nou, je krijgt nooit helemaal je zin.
2: Ja, nou, zeker wel.
1: Oh, echt? Ja,
2: nee, absoluut. En ook in eerdere acties bij de overheid. We hebben bijvoorbeeld gezegd voor het vroegpensioen bijvoorbeeld. Toen was ik vakbondsleider bij de politie. Die hebben we toen ook gewonnen. Dus in die zin denk ik ook dat we de volgende ook prima kunnen winnen. Ja. Nee, de bezuiniging moet eerst van tafel. Ik denk dat het goed is. Je ziet ook dat het politiek groeiende is. Dus 50+, BBB sluiten zich vandaag ook weer aan. En daarmee zie je ook wel dat het speelveld vergroot wordt in de politiek. En dat dus ook het kabinet wel moet meebewegen, politiek gezien. En het is waar, hè, want in die zin wil ik heel graag aan tafel. Ik sta te popelen, want uiteindelijk willen werkgevers en vakbonden gezamenlijk komen tot wel verbeteringen, want ook dat is heel erg hard nodig.
1: Vindt u minister Hans Velbrief eigenlijk ook een flapdrol?
2: Nee. Ik denk ook dat Hans heeft. Ik dacht, waar komt hij nou? Want we hebben net de hele discussie hier over gehad. Maar hij is.
1: Hans Spekman heeft het gezegd, even voor de helderheid.
2: Ja, ik dacht ook in mijn historie. Krijg ik hem nu al 2 keer de flapdrol. Maar het is. Ik denk als jij.
1: Veel woorden hoor, dit.
2: Nee, ik dacht. Ja, ik zeg flapdrol ook tegen mijn kindjes. En dat bedoel ik dan liefdevol en warm. Alleen in deze context was het niet handig. En Hans zei ook, volgens mij heeft hij het gelijk teruggenomen. Zei, ja, dat moet ik eigenlijk niet doen.
1: Hij was een beetje dom.
22: Luisteraars zien het niet, maar wij zitten een beetje te lachen.
2: Ja, nee. Ja,
1: maar dit is geen roddelen. Dit is in die open.
2: Dit is liefdevol roddelen.
1: Er komt trouwens even. Alexander Jansen reageert. Die luistert naar dit programma. En die zegt zowel PvdA-lid als FNV-lid te zijn. Pro-lid dan tegenwoordig. Buschauffeur is die. Hij betreurt het dat de bonden bonden voor het OV hebben gekozen. Het is een makkelijke keuze. Normaal ben ik helemaal voor. Maar de bonden weten ook dat de onderhandelingen voor de CAO ook vastzitten. En OV dus later dit jaar nog een keer moet. En dit kost ons goodwill van de reizigers. Daar gaat het eigenlijk om. Hij staakt wel mee, schrijft hij.
2: Ja, ik vind het dus echt heel stoer. Want dit is ook wel wat er aan onze kaderleden die hierbij betrokken zijn. We vragen inderdaad vaak veel. En iedereen vindt ook dat het moet. Maar zien ook een hele grote opgave en een druk ook richting de toekomst. Want we komen straks ook weer met een looneis. We komen ook weer, die CAO-onderhandelingen zijn er ook. En je ziet ook wel dat op het moment dat het hapert in Den Haag, ja, dat dat ook weer terugkomt op die CAO-tafels, ja, aan die onderhandelingen. Dus het wordt veel gevraagd, maar ze staan er mooi maar weer.
1: Evert Verhulp en Sjaak van der Velde. Gaat de vakbond bereiken wat Nina Kooijman net zegt, alle bezuinigingen van tafel?
2: Ja,
22: dat wordt. Ik twijfel. Mocht dat?
1: Jaak van der Velde, historisch gezien.
22: Nou ja, wat ik net al zei, hè, dit soort stakingen worden nooit echt helemaal gewonnen. Nou ja. Dat is ook logisch. En nog even over dat openbaar vervoer, als dat mag. Het is natuurlijk logisch dat daar gestaakt wordt. Dat is zichtbaar. De hele wereld, of heel Nederland, ziet dat. Dus het is het is ook een sector waar veel vakbondsleden zitten. Dat is ook belangrijk, natuurlijk. Ja.
1: Even het verhulp.
23: Nou ja, kijk, in de jaren 80 was er ook een enorme staking tegen de overheid. Het bestek 81 werd toen ingevoerd. Ja. Uiteindelijk hebben de bonden na 6 weken die strijd moeten opgeven zonder enig resultaat. Dus die kant zie je nu weer. Zei je dat toen er een meerderheidskabinet was en nu een minderheidskabinet. En dat maakt het wel echt anders.
2: Dat maakt het wel anders.
23: Dus de kans dat er nu succes door de FNV of door de vakbonden wordt geboekt, is wel iets groter.
1: Is
23: dan
1: het
23: toen.
1: Moment eigenlijk?
23: Ja, het is wel een beetje het moment om in ieder geval de meerderheid die het kabinet toch moet zoeken, om die niet te laten vinden, zolang er niet concessies worden gedaan. Ja. Maar het gaat vaak over concessies en het gaat natuurlijk niet over terug naar nul, hè, want dat is dan nog de vraag.
2: Ja. Ja, maar er is nu niks, hè, want uiteindelijk hebben ze geen bestaande begroting. Ik zeg altijd, ja, is leuk, een minister van Financiën die geld uitgeeft die ze niet hebben. En dus zullen ze opnieuw moeten begroten met alle partijen in de Kamer. Het liefst weet je, ook met PRO, want die heeft de meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Om daadwerkelijk onze sociale zekerheid in stand te houden. Dus ik zie het hoopvol in.
23: Nee, hoopvol in. Een meerderheid in de Kamers maakt, maar niet heeft. Dat is een belangrijk verschil.
2: Ja. Dus dat moet gecreëerd worden.
23: Maar goed, PRO zal natuurlijk, het zit wel erg op de FNV-lijn over het algemeen. Dat lijkt uit in het verleden ook wel.
1: Dat is, dat is volgens mij waar jullie het allemaal over eens zijn. Ik ben benieuwd naar de eerste ontmoeting tussen Hans Spekman en Velbrief, de minister van Sociale Zaken. Dank voor zover. Nina Kooijman van vakbond FNV, hoogleraar arbeidsrecht Evert Verhulp en Sjaak van der Velde, historicus. En hij promoveerde dus op de Nederlandse stakingsgeschiedenis. Gaan we gewoon naar het hier en nu. Want Mark Kloostra, NEC voetbalt tegen Excelsior.
4: En NEC scoort. Adam Tahawi. Het is het eerste gevaarlijke moment van NEC. En Excelsior heeft er nog helemaal geen één gehad. Maar hij dribbelt vanaf de rechterkant naar binnen. Dreigt met schieten. Dan glijden er 2 van Excelsior voorlangs om dat schot te blokken wat niet komt. En dan schiet hij de bal over dat kletsnatte gras. Precies in het hoekje waarvan Gassel niet meer bij kan. En zo wordt het in de 10e minuut 1-0 voor NEC. En dat is een opsteker die ze wel kunnen gebruiken. Want ze hebben het nog niet helemaal op de rit. 4 wedstrijden, al 2 van verloren. En daarentegen gaat het bij de tegenstander Excelsior crescendo. 3 van de 4 gewonnen. Maar nu wel 1-0 voor NEC dankzij Taui.
1: Ja, en de minste tegendoelpunt in de competitie volgens mij Excelsior. Dus dat is best knap van NEC op dit moment. Goed, die wedstrijd loopt dus nog door. Volgen we in langs de lijnen omstreken verder vanavond. Ik zeg dank voor het luisteren naar Dit is de Dag. Op deze zender gaat De Rode Draad verder met Stefan Komduur. En om 9 uur dus langs de lijn en omstreken. Daarin ook Champions League voetbal. Dat Champions League seizoen gaat weer van start. En 2 theatermakers die een ode brengen aan het verenigingsleven. 21.000 sportverenigingen telt Nederland. Hartstikke goed. Fijne avond.
5: Meer van Dit is de Dag? Ga naar dit.eo.nl.
7: EO. Geloof, hoop en liefde.
5: NPO Radio 1.
7: Eerder in de perstribune van Max.
8: De puber Fokkelien Ouwekerk was vooral in een identiteitscrisis. Wie ben ik? Waarom is mijn haar groen vandaag? Je was judoka van het jaar.
24: Ja, toen was ik wel echt jong hoor.
8: En dan hebben we het over judoka van heel Nederland?
24: Nee, ik denk gewoon van de club eerlijk gezegd.
7: Margreet Rijntjes presenteert de perstribune. Met deze week fotograaf en acteur Tom Hofman en tennisser Jesper de Jong.
25: Zondagmiddag 12 uur.
5: NPO Radio 1.
25: Wie luistert, weet meer.
6: Of je nu na de vakantie vol nieuwe ideeën terug naar kantoor rijdt in je Peugeot 2008... of met hernieuwde energie de kids weer naar school brengt in je 3008... of als sportcoach met je team in je ruime 5008 aan het nieuwe seizoen begint... op elke Peugeot profiteer je nu van €20 korting per maand via Peugeot Private Lease. Kijk op Peugeot.nl.
9: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
10: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
11: De komende weken is het Hebbes bij Ben. Hele goede aanbiedingen waarbij je gewoon denkt, ja, Hebbes. Nu het eerste jaar 50% korting op alle bundels. Zo heb je 30 gig en 200 minuten, niet voor 10, maar voor €5. Ga snel naar ben.nl.
12: Wij zijn Medipoint.
14: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
26: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
14: En voor Harold met een sta-opstoel.
27: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
14: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
12: Medipoint.
14: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
28: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
14: Medipoint. Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
29: Waarom vinden ook steeds meer 50, 60 en zelfs 70-plussers de liefde via e-matching? Meld je vandaag nog gratis en vrijblijvend aan en ontdek het zelf. E-matching. Dating voor hbo'ers en academici. Want niemand is te oud voor nieuwe liefde.
30: NPO Radio 1. 7 uur.
31: Stefan Komduur.
32: Goedenavond. Alcohol maakt meer kapot dan je lief is. Dat is niet onbekend. Wel is nu voor het eerst ook daadwerkelijk bijgehouden hoe vaak alcohol een rol speelt bij ziekenhuisopname. We leveren interessante cijfers op en zometeen hoor je die in de rode draad. Eerst het NOS Journaal van 7 uur. Dit is Michiel van der Velden.
33: Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om meisjes en een jongetje. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk en Canada komen ook met een importverbod op goederen van de bezette westelijke Jordaanoever. Producten uit Israëlische nederzettingen mogen niet meer worden ingevoerd. Al komen er sancties tegen bedrijven en personen die de illegale nederzettingen faciliteren. De maatregelen gaan over ongeveer een half jaar in. Ook 9 andere Europese landen overwegen sancties. Nederland kwam eerder al met een importverbod. Reden voor de maatregelen zijn het toenemend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Het kabinet wil de licentie van Ongehoord Nederland intrekken. Dat heeft minister Letschert laten weten aan omroepdirecteur Peter Flemmix. Ongehoord Nederland heeft al gezegd het besluit te zullen gaan aanvechten. De omroep kan blijven uitzenden tot er een definitief besluit is gevallen, zegt Flemmix.
34: De uitzendingen gaan voorlopig gewoon door, Elja. Want eerst krijg je zienswijze en dan potentieel bezwaartermijnen. Dus voorlopig zijn we gewoon op de buis.
33: Ongehoord heeft zich steeds niet aan de regels van het publieke bestel gehouden, zegt de minister. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. Ze worden verzocht te vertrekken, zegt de Hongaarse buitenlandminister. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te houden. Dinsdag werd al een Rus aangehouden op beschuldiging van spionage. Het besluit duidt op een andere koers dan Hongarije, na jaren van nauwe banden met Moskou. Hongarije benadrukt dat het de diplomatieke betrekkingen met Rusland worden behouden. Maar Rusland zegt passende maatregelen te nemen. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat een overlastgevende Syriër nog niet is aangepakt. De man van 18 is 4 jaar in Nederland en is al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. En ook andere partijen in de Kamer zijn verbaasd. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk kampt met een computerprobleem bij de luchtverkeersleiding. Daardoor kunnen van meerdere luchthavens geen vliegtuigen vertrekken. Honderden vluchten zijn geannuleerd en tienduizenden reizigers zijn gestrand. Naarmate de storing langer duurt, worden de internationale gevolgen ook groter. Veel vliegtuigen die niet kunnen vertrekken, kunnen daardoor ook geen retourvlucht naar het Verenigd Koninkrijk maken. Het weer. Vanavond nog regen, maar vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Zo nu en dan schijnt de zon, maar in de middag kan ook een bui vallen. Het wordt een graad of 18.
32: Dankjewel, Michiel. Mandy van der Plas, goedenavond. De files.
0: Goedenavond, Stefan. Het is nog steeds behoorlijk druk onderweg. Het is een heel drukke avondspits geweest. En door de regen waren de dagelijkse files dan ook langer dan gebruikelijk. Ook ongelukken zorgden voor lange files. En daardoor staan er nog steeds een paar files met flink wat vertragingstijd. Zoals op de A15, Gorkum richting Rotterdam. Het ging daar mis in de Noordtunnel. En door opruimwerkzaamheden zijn hier nog steeds twee rijstroken dicht. De vertraging is nog ruim 60 minuten. En op de N325 vanaf de Duitse grens naar Arnhem is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Ressen. In beide richtingen staat nog file en de vertraging is hier ongeveer 30 minuten.
2: Ster. Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga, zoals jij wil, met de museumkaart.
3: Bij Vitepro geloven we in het ondersteunen van bewegen. Daarom bevat Vitepro Mangaan. Want dat is goed voor de aanmaak van kraakbeen in je gewrichten. Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
4: Help ons uit de brand. KNGF Geleidehonden is dringend op zoek naar puppypleeggezinnen voor toekomstige hulphonden. Geef een pup een warm thuis en open de wereld van iemand met een beperking. Meld je aan op geleidehond.nl/pup.
3: Probeer Vitepro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitepro.nl.
12: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
13: Ja, hoi.
12: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
13: Ja, dat kan goed kloppen.
12: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
13: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
12: Oké. En waarom juist radio?
13: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
12: Oh, wat goed zeg.
13: En ik ga binnenkort ook op tv.
12: Zo.
13: Ja.
3: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
15: Social deal, wellness deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
16: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
15: Ja, werkt wel.
16: Social deal, deals die je niet mag missen.
3: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
16: Ontdek ook de beste wellness deals op socialdeal.nl.
17: Het vermogen dat je opbouwt gaat ons aan het hart. We koesteren, bewaken en versterken het. Van beleggen tot vermogensplanning. Zo dragen we zorg voor jou en je dierbaren. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen.
18: De wereld is helemaal gek geworden. Lees De Dichter en de Duivel van Lieke Marsman. De wereld is helemaal gek geworden. De Dichter en de Duivel. Lees dat boek.
17: Delen Private Bank. Plan een kennismaking via delen.bank/welkom.
19: Beleef en ontdek monumenten. Aanstaand weekend tijdens de Vriendenloterij Open Monumentendag. Kijk voor alle activiteiten en de gratis opengestelde monumenten in de buurt op openmonumentendag.nl.
20: Alsjeblieft, je auto is tiptop in orde.
21: Elke autovakmeester is gewoon meester in zijn vak. Daarom geven wij 36 maanden garantie. Kijk op autovakmeester.nl.
30: NPO Radio 1. BNN Vara.
31: Stefan Komduur.
32: De Rode Draad. Goedenavond en welkom bij die Rode Draad van dinsdag 8 september. Vandaag over dronken patiënten op de spoedeisende hulp, geheime diensten die meer bevoegdheden krijgen, en we hebben het ook nog over de mooiste boekverfilmingen. En dan vragen we ons ook nog af, horen we wel genoeg over Tibet in de berichtgeving over de overstromingen? Straks meer daarover. Eerst ons rondje langs de velden. Ja, met de trein of bus morgen, let op, die rijden allemaal niet. Die grote OV-staking is natuurlijk. Vandaag waren er ook al acties. Duizenden werknemers van gemeenten, het Rijk, universiteiten en sociale ontwikkelbedrijven protesteerden op het Malieveld. Allemaal zijn ze tegen die bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. En let nog even extra op als je morgen vanwege die staking logischerwijs in de auto stapt. De Hardenbergerbrug, die is nog steeds dicht, die over de 28 gaat, tot donderdagavond 8 uur.
1: We gaan een tijdelijke noodmaatregel doen. Dat is zandstorten en grindstorten om te zorgen dat die stabiel is. Dat wordt ook geverifieerd door de technische adviseurs. En vervolgens kunnen we de weg vrijgeven. In november gaan we definitief herstellen.
32: Dan gaan we door met muziek. Want Sef is uitgeroepen tot winnaar van de Gouden Notenkraker. De prijs voor de bijzonderste en invloedrijkste muzikale live-prestatie. Vooral zijn ontwikkeling over de jaren heen wordt geprezen door de jury. Hoe klonk dan die oude Sef ook alweer?

een paar jaar geleden is dat. En Sef is dus nog steeds relevant en heeft nu die prijs gewonnen van harte. Ander groot muzieknieuws ook nog vandaag. Stevie Wonder komt 28 oktober naar Nederland. De 76-jarige zanger viert daar het 50-jarig bestaan van zijn wereldberoemde album Songs in the Key of Life.

0: kaartverkoop daarvan. Die begint aankomende vrijdag. Gaan we door met voetbal. FC Utrecht en Go Ahead Eagles die speelden vanmiddag de resterende 25 minuten van hun duel. Dat zaterdag nog werd gestaakt wegens vuurwerk.
1: Wat heb je in onze handen? Gooi je maar. Ja, daar gaan de spelers weer. Al die bekertjes met inhoud.
0: Ja, al die bekertjes met inhoud. De Utrechters die stonden toen 1-3 achter. Maar vandaag eindigt het duel

0: bekertjes met inhoud.
1: Ja, al die bekertjes met inhoud. De Utrechters die stonden toen 1-3 achter. Maar vandaag eindigde het duel in een gelijkspel. Het werd er namelijk 3-3. Dat was allemaal vandaag of vanmiddag. Nu wordt er ook gewoon weer gevoetbald. Mark Kloostra, jij bent in Nijmegen bij NEC tegen Excelsior. En daar was net voor het voor zevende goed nieuws.
2: Voor de Nijmeegse supporters wel, ja. Want het staat 1-0 voor NEC. Dankzij het doelpunt van Tahawi. Die kwam mooi naar binnen dribbelen en heeft de bal via het natte gras precies in het hoekje geschoten achter Van Gassel. We zijn 25 minuten onderweg. Er volgde daarna een enorme kans voor Excelsior op de gelijkmaker. Op een lage voorzet die van 5 meter recht voor het doel had moeten worden binnengetikt door Garden. Maar in die lage voorzet zat nog net een stuitje. En toen hij de bal raakte ging de bal omhoog en over het doel. Ook nog een schot vanaf de middenlijn op het dak van het doel omdat de keeper van NEC te ver voor zijn doel stond. Komt om. Excelsior doet echt wel mee in deze wedstrijd. Maar ze kijken wel tegen een achterstand aan. NEC heeft dat doelpunt dus te pakken. Gemaakt door Tahawi.
1: De Rode Draad. Gaan wij verder met alcohol. Want de gemiddelde Nederlander die zuipt er lustig op los.
3: Nou, een pilsje, nog een pilsje, nog een pilsje, nog een pilsje. Totdat het genoeg is.
4: En wanneer was het genoeg?
3: Nou, een café gaat ook dicht, hè? En dan is het wel echt afgelopen.
4: Wanneer ben je begonnen met drinken dan?
5: Toen ik een beetje 13, 14 was, denk ik.
4: En hoeveel drink je dan op zo'n dag?
6: Ben jij nu, ik denk nou 10 biertjes gaat of zo.
4: Maar goed, 5 uur, 10 biertjes. Hoeveel wordt het totaal vandaag, denk je?
6: Oh, als het gezellig wordt vanavond, dan kunnen er wel 20 bij komen, denk ik.
1: Ja, korte fragmenten maar je hoort het al, Nederlanders die houden ervan. Alleen loopt het ook vaak uit de hand. Op verzoek van de krant Tubantia hield de spoedeisende hulp van het medisch spectrum Twente 5 weken lang bij hoe vaak alcohol een rol speelt bij patiënten op die spoedeisende hulp. En hoewel traumachirurg Sander van Sticht wel gewend is om op zaterdagavond de kamer vol stomdronken patiënten te hebben, hij schrok zich toch dood om deze cijfers. En ziet een groot maatschappelijk probleem. Waarom is ons leven zo doordrenkt van dat alcohol en wat is daar nou aan te doen? Ga er met hem over praten. Goedenavond.
7: Goedenavond.
1: En ook hebben we contact met Alice de Bruin, die de podcast Bezopen heeft gemaakt. Goedenavond, Alice.
7: Goedenavond, samen met mijn dochters.
1: Ja, precies.
7: Even voor de duidelijkheid.
1: Samen met jouw dochters. En we hoorden jou al even, hè, het intro van dit gesprek. Dat was jij in gesprek met mensen die zeker alcohol drinken. We beginnen even in Twente, bij jou, Sander. Want in die 5 weken belanden er 110 mensen op de spoedeisende hulp, waarbij alcoholgebruik een rol speelde. Ben je verrast door die cijfers?
7: Nou, wel dat het er zoveel waren. En we weten natuurlijk in mijn werk dat ik regelmatig mensen die alcohol op hebben tegenkom. Maar dat het er zoveel waren, dat heeft me wel een beetje verbaasd, ja.
1: Wat vond je van de vraag van Tubantia toen ze je vroeg bij te gaan houden?
7: Nou, ik dacht, dan krijgen we in ieder geval. Dit was naar aanleiding van de uitspraak van de Gezondheidsraad. Hè, het alcoholgebruik vindt dat we het alcoholgebruik een beetje moeten denormaliseren. En toen heb ik gedacht, ja, waar hebben we het nou eigenlijk over? En nou, om die vraag te beantwoorden, dachten we, nou, dan gaan we het bijhouden. En dan hebben we daarna een gesprek over de cijfers.
1: En die cijfers, die zijn er nu en die zijn opvallend. Werd het nog nooit dan echt bijgehouden?
7: Nee, er wordt van alles in het land bijgehouden. Maar de combinatie van alcoholgebruik op een eerste hulp met letsels daarbij, of al dan niet met letsels daarbij, dat werd in ieder geval door ons niet eerder bijgehouden.
1: Het merendeel van de 110 patiënten liep lichamelijk letsel op bij een ongeval na alcoholgebruik. In de helft van alle gevallen was een opname ook echt in het ziekenhuis nodig. Kan je een voorbeeld geven met wat voor gerelateerd alcoholletsel komen mensen uiteindelijk op de spoedeisende hulp?
7: Nou, mensen die een hele avond gezellig alcohol nemen, bier of wijn of wat dan ook, en vervolgens toch op de fiets naar huis stappen, dan is hun reactievermogen natuurlijk wat verminderd. En dan is dat ene stoepje of iets dergelijks, ja, dat kan dan, kunnen ze dan net raken, waardoor ze vallen, op hun hoofd vallen, buiten bewustzijn zijn. En dan gaat hier het trauma zijn af, als ze maar lang genoeg buiten bewustzijn blijven.
1: Ja, want dat kan best wel verre gevolgen hebben. Het is niet alleen maar een scheurtje even in je wenkbrauw. Mensen kwamen echt met gebroken schedels soms binnen.
7: Ja, zeker. En dat maakt het lastig, dat het moeilijk te zien is, ook voor de ambulancediensten, of iemand nou ten gevolge van de alcohol niet meer reageert, of omdat die echt ernstig hersenletsel heeft en daarom niet meer reageert. En ja, dat weet je pas als je...

0: iemand in het ziekenhuis hebt en een scan hebt gemaakt en eventueel bloed hebt geprikt om te kijken of er letsel is.
1: Alice, jij luistert mee met ons. Je hebt naar aanleiding van jouw podcast Bezopen, een van jouw dochters, laten we even het anders zeggen, je bent een podcast gaan maken naar aanleiding, omdat jouw dochters te maken had met een alcoholvergiftiging en ook daardoor op de eerste hulp belanden. Laten we even luisteren hoe dat klinkt.
2: Nou, ik weet dus dat, ja, blijkbaar, ja, ik weet het niet, maar wat me is verteld, is dat ik naar het Bronnevo ziekenhuis, dat is hier vlakbij, heeft mijn vader me gebracht. Dat gingen we eerst naar de eerste hulp toe. En toen kwamen we daar aan en toen gingen ze mijn promillage meten. Ik weet niet of ik ergens in heb ik weet dus niet hoe, maar dat... En toen kwamen ze erachter dat ik het alcoholpromillage op dat moment 3,1 was. En 3,0 wordt gezien als levensgevaar. Dus toen trokken ze volgens mij wel snel aan de bel. En ben ik gelijk volgens mij naar het intensive care gebracht.
1: Je praat hier met je dochter in de podcast over.
2: Ja.
1: Maar neem ons even terug naar die ene nacht. Hoe was dat?
3: Oh, nou, ik kom zelf nu weer helemaal terug in die nacht. Want elke keer als ik het haar hoor vertellen, ik heb het natuurlijk al tientallen keren gehoord, maar komt het weer binnen enorm. Omdat ik dacht gewoon, mijn kind gaat dood. Ik bedoel, ik lag thuis op bed met mijn man een serie te kijken. En wij worden gebeld en er wordt gezegd dat mijn dochter dus dronken ergens in een gang bij een huisarts lag. En ik dacht echt dat het over iemand anders ging. Want zij was toen, denk ik, net 16 of 17. Ik had geen idee dat ze dronk. Misschien allemaal heel naïef achteraf, maar ik wist het niet. En toen zijn wij hals over kop naar dat ziekenhuis gegaan, waar ze inmiddels, of naar die huisarts gegaan, waar ze lag. En daar hebben we haar meegenomen en zijn we naar de spoedeisende hulp gegaan. En ja, ze was gewoon totaal oud. Ze lag alleen maar te kotsen. En toen weet ik nog heel goed dat ik tegen een van die artsen zei, die daar allemaal heel relaxed omheen stonden, want die dachten, dat is er weer zo eentje. Dus ik zei, is dit dan alcoholvergiftiging? Of zeiden ze, mevrouw, dit is gewoon coma zuipen. En je merkte toen al dat die artsen er toen al gewoon helemaal geen zin meer in hadden. Die dachten, elke week kunnen we dit opruimen. En wij zitten eigenlijk met de gebakken peren. Maar goed, zij was echt in levensgevaar.
1: Hoe ga jij daarmee om, Sander, als die geschrokken ouders aan dat bed staan? Reageer je ook enigszins laconiek zoals bij Alice gebeurde?
0: Als er ouders bij zijn, wel. Maar dit gaat even specifiek over kinderen. Mm-hmm. Dan is dat zeker wel een reactie die we hebben. Maar we zien vaak ook veel volwassenen. Dus waar helemaal geen ouders bij zijn. En dan is een gesprek ook niet mogelijk met deze mensen.
1: Nee, zometeen meer over die volwassenen. Eerst nog even, Alice, jouw situatie. Jouw andere dochter, Fee, moest een paar jaar later 's nachts laveloos worden opgehaald uit de duinen.
3: Ja.
1: Ja, je lacht er een beetje om.
3: Ja, sorry, ik lach omdat het elke keer als je het zo achter elkaar vertelt, dan,
1: dat snap ik ook, Alice.
3: Dan klinkt het heel erg. Maar zij was inderdaad volgens mij toen ook 16. Ging inderdaad naar een feestje van een meisje wat 16 werd. Je verwacht dan dat daar geen alcohol wordt gedronken. Dat was ook niet zo. Maar in de duinen, voordat ze naar dat feest gingen, deden ze dat natuurlijk wel.
1: Indrinken.
3: En zij is door indrinken. En zij is toen door die ouders, die zeiden, we willen geen drank hier, is ze gewoon weggestuurd. Maar ze was toen al eigenlijk straalbezopen en is in haar eentje in de duinen beland. Is daar gelukkig gevonden door een vriendin die er achteraan is gelopen. En ze zijn op een bankje terechtgekomen en daar heeft een omwonende hun gevonden en die heeft de politie ingeschakeld. En het is in beide gevallen heel goed afgelopen. Ik heb twee heerlijke dochters. De een heeft gestudeerd, de ander is nog aan het studeren. Gaat allemaal prima. Maar het had zo makkelijk ook verkeerd kunnen aflopen. Dat realiseer ik me nog elke dag. En daarom krijg ik pijn in mijn buik als ik dat fragment weer hoor.
1: Dat lijkt me een stevig gesprek wat je dat met Fee voert, maar ook misschien wel even een stevig gesprek met die ouders.
3: Ja, nou, ik moet je bekennen dat ik dat inderdaad gedaan heb. Ik ben de volgende dag op zoek gegaan naar het telefoonnummer. Ik kende deze mensen niet. En ik moest zo ontzettend mijn best doen om deze mensen te overtuigen van, prima dat je geen alcohol schenkt, maar als je dan een dronken meisje wegstuurt de duinen in, dan doe je wel iets fout. Want je had mij natuurlijk moeten bellen als ouder. Nou, het duurde wel even voordat dat kwartje viel, moet ik je eerlijk bekennen.
1: Dit gaat over jongeren, jonge mensen die alcohol drinken. Mm-hmm. Uit jullie onderzoek, Sander, of in ieder geval het onderzoek wat in Tubantia gepubliceerd is, blijkt dat de jongsten 14 jaar zijn die dat doen. Maar de oudste die bij jullie op de spoedeisende hulp kwam, die was 88. En de gemiddelde leeftijd is 46 van mensen die dus met letsel door alcohol op de spoedeisende hulp terechtkomen. Er wordt vaak gedacht dat het jongeren zijn. Wat voor ouderen komen er dan op die eerste hulp bij jou terecht?
0: Eigenlijk iedereen die je voor ogen hebt. Alle leeftijden. De mensen die eenzaam zijn, maar ook de mensen die op 70-jarige leeftijd nog vol de kroeg in gaan. Of bij de voetbalvereniging hun biertjes drinken. Je kunt het zo gek niet bedenken.
1: Nee, maar dat is het misschien ook. Hè, dat we met elkaar, dat het eigenlijk zo gek is dat we het niet met elkaar kunnen bedenken. En daardoor het ook maar niet bedenken. Snap je wat ik bedoel?
0: We zijn het een soort van normaal gaan vinden, maar dat is het natuurlijk niet.
1: Nee. Nee. Nou, en je hebt die eerste hulp, Alice, ook in jouw podcast bezocht.
4: Ja, nee, dat is een meneer die samen met zijn vriendin een avondje wijn is gaan proeven. En dat is niet zo goed afgelopen. Kennelijk bij het naar buiten gaan van de plek waar ze aan het drinken, waar ze op zijn hoofd gevallen, bewustzijn verloren. We hebben de scan gemaakt, dus er blijft geen bloed te zijn. En waarschijnlijk mag hij naar huis.
5: Oké. En mag ik dan weten in welke leeftijdscategorie ik dan moet denken?
4: Tussen de 50 en 60 is deze meneer.
1: Tussen de 50 en 60 is deze meneer die jij in je podcast dus behandelde. Hoe was het om op zo'n eerste hulp mee te lopen? Schrok je ook van het aantal mensen met alcohol gerelateerd letsel?
5: Ja, toch eigenlijk wel, want we waren toch op die avond. En dan weet je als maker, hoop je natuurlijk dat je wat vindt zo'n avond. Maar dat was helemaal niet zo heel ingewikkeld, want er waren 4 gevallen. En er was ook dus een man inderdaad van ver in de 80... die dus inderdaad ook van de trap af was gevallen. Dus ik werk bij Omroep Max, maar er waren inderdaad ook veel ouderen die ook te maken hadden met alcohol. En ik had ook een maag-, lever- en darmarts in mijn in de podcast aan het woord gelaten. En die vertelt dan ook dat van alle mensen die hij op zijn spreekuur krijgt, dat er ook veel oudere mensen bij zitten. Maar dat er natuurlijk ook heel veel mensen bij zitten met klachten als gevolg van alcoholmisbruik. En dan had het echt over 60-70% van de mensen op zijn spreekuur. Moet je eens voorstellen dat bijna alle patiënten die hij heeft met vreselijke dingen, maagbloedingen, noem maar op, te maken heeft met alcohol. En wat dat betreft zijn we natuurlijk allemaal helemaal gek geworden dat we dit zo normaal vinden. En vind ik het heel goed dat het AD vandaag ook weer met dit artikel komt.
1: Ja, precies. Het AD heeft het doorgeplaatst. Natuurlijk in dezelfde familie als Tubantia.
5: Ja, klopt.
1: Zien we die ouderen bij alcoholmisbruik over het hoofd?
5: Nou, ik weet niet of we ze over het hoofd zien, maar kijk, dat is wel de generatie die volgens mij na de oorlog met de welvaart heel erg normaal is gaan vinden om te gaan drinken. En de kinderen van deze mensen, die zijn nog meer gaan drinken, in ieder geval nog meer sterke drank. En ik denk dat ook die sterke drank heel veel problemen oplevert. Maar ik heb ook een zoon en die zit bij een studentenvereniging. Nou, dat is daar helemaal normaal om heel veel te drinken. Ik vind dat ze daar gewoon al alcoholisten kweken. Ik vind het echt. Dus je ziet het eigenlijk door de hele samenleving heen dat we gewoon te veel alcohol gebruiken. En ik ben heel blij dat nu de Gezondheidsraad aan de bel trekt.
1: Ja, de Gezondheidsraad heeft daar ook een opmerking inderdaad over gemaakt. Sanne, ben jij dan als medicus ook blij dat een Gezondheidsraad zich er dan eindelijk over uitspreekt?
0: Ik denk met name dat we dat het dus bewustwording is dat er een maatschappelijk probleem is. En dan is het denk ik wel goed inderdaad dat de raad zich daar over uitspreekt.
1: En verder ook, want zometeen de maatschappelijke schade misschien ook die er inderdaad van is. Eerst nog even bij jou in het ziekenhuis. Spoedeisende hulp, dat is hoge druk. Er kan zo'n nacht voorkomen dat er veel patiënten binnenkomen. Niet alleen maar met alcohol, maar ook met andere zaken. Lukt het jou om met die patiënten het gesprek aan te gaan over de hoeveelheid alcohol?
0: Nou ja, niet op dat moment, want die mensen die zijn onder invloed. En dan heeft een gesprek voeren daarover weinig zin. Soms dan kom je ze naderhand al tegen en hebben ze allemaal wel spijt van wat ze gedaan hebben. Maar ja, dat had je beter iets eerder een bak koffie kunnen nemen, zeg maar.
1: Zeker. Komen ze wel eens een bloemetje brengen omdat ze de hele spoedeisende hulp hebben ondergekotst?
0: Dat zou wel mooi zijn, maar dat zien we echt zelden.
1: Dat zou inderdaad wel mogen, hoor ik ouders eigenlijk tussen de regels zeggen. Maar we lachen er natuurlijk om. Maar je hoopt eigenlijk dat je die mensen wel iets kan meegeven naar hun ziekenhuisopname.
0: Ja, maar voor deze mensen is het dan vaak, die weten het wel. Maar de volgende dag, zeg maar, staat de volgende weer voor de deur. En dat is eigenlijk dat beetje bewustwording. Wat ik hoop dat je als je eenmaal flink aan het drinken bent, dat er een moment komt waarop je denkt, ja, nu is het wel even genoeg. En als we dat een beetje erin kunnen krijgen, dat het dus niet maar door drinken en doordrinken is, maar dat er een keer een stopmoment in moet zitten.
1: stopgesprek moet er gevoerd worden. Dat is dan vaak bij mensen die overmatig drinken. Kregen jouw dochters hulp na de ziekenhuisopname, Alice?
5: Ja, mijn oudste dochter werd gelijk doorverwezen naar de alcoholpoly van dokter van de Lely, Nico van de Lely. Nou, die is daar al heel lang mee bezig. Die voert die strijd al jaren. En dan word je echt helemaal begeleid eigenlijk met psychologische hulp en alles. Omdat ze willen weten of je eigenlijk niet al een alcoholprobleem hebt op zo'n jonge leeftijd. Ze willen van ouders weten hoe wij nu verder gaan. Dat wordt heel goed gedaan in Nederland. Maar goed, die Nico van de Lely wordt er soms ook helemaal gek van. Want het is ook een beetje vechten tegen de bierkaai. Want we hebben dan allemaal afspraken in de politiek over gezonde generatie dit en preventie dat. Maar uiteindelijk zit heel vaak de alcoholindustrie gewoon aan tafel. En mijn dochters laten ook heel goed zien dat als je bijvoorbeeld op Instagram gaat zitten, dan heb je de ene influencer naar de andere die het heel normaal vindt om heel veel te drinken. Dus het zit overal. En we worden er zo mee beïnvloed. Het is zo'n groot onderdeel van onze samenleving dat het heel ingewikkeld is om daar wat tegen te doen. Dus ik word er soms ook wel een beetje verdrietig van dat het nog steeds zo moeilijk is en dat gelukkig nu weer een paar artsen aan de bel trekken.
1: Want Sander, kan je die maatschappelijke schade van al deze dronken mensen op de spoedeisende hulp schetsen?
0: Nou ja, kijk, als je schedel-hersenletsel hebt, ook al is het relatief weinig, dan zit je maandag niet weer op kantoor. He, dus als je er vanaf komt met een klein letsel, als een wond of iets dergelijks, nou, dan kan het best zijn dat je met een paar dagen best weer goed bent. Maar als jij een grote bloeding in je hoofd hebt en je moet geopereerd worden, of je hebt er echt een behoorlijke hersenschudding bij, waardoor je concentratieverlies een hele tijd weg is, ja, dan kan dat echt weken tot maanden duren voordat jij weer het arbeidsproces in kan.
5: Precies, dus de maatschappelijke schade is heel groot. En wij hebben toen berekend dat het iets van 5 of 6 miljard euro is op jaarbasis. Dan heb je het niet alleen over mensen die niet meer naar hun werk kunnen. Dokters die heel veel werk daaraan hebben. Maar ook huiselijk geweld, seksueel geweld. Er zijn zoveel dingen die daar nog bij komen.
1: Ja, die je relateert aan alcohol. Doordat mensen dronken zijn, overgaan op dat gedrag. Precies. En die maatschappij, stel jij, is er van doordrenkt. Veel reclames, inderdaad, voor influencers. We zagen het maar ook weer bij het WK. Hoeveel gezichten inderdaad dan toch reclame maken, ook voor alcohol. Sander, hoe verklaar jij dat? Heb je daar een verklaring voor?
0: Nee. Ja, omdat het blijkbaar dus zo in de maatschappij verankerd zit.
1: Ben jij iemand in jouw omgeving die mensen erop aanspreekt?
0: Af en toe.
1: Maar je wil niet alleen maar natuurlijk de partypoeper zijn.
0: Nee, kijk, ik zie natuurlijk op mijn werk zie ik wat er gebeurt. Ja. Alleen, dat vind ik al. Ja, dat is al behoorlijk indrukwekkend. En natuurlijk vertel ik daar, zeg ik wel eens wat er gebeurt op het werk. In de algemene zin. Maar kijk, het is ook niet zo dat ik nooit zelf naar een feestje ga. Maar op een gegeven moment is het wel een keer genoeg.
1: Op een gegeven moment is het genoeg. En op een gegeven moment, als jij mensen met zoveel schade door alcohol op je spoedeisende hulp ziet, dan snap ik dat ook. Zie jij ook een rol voor de politiek? Sander?
0: Vind ik een lastige vraag. Ik denk dat. Ik als dokter kan het verder niet alleen oplossen. En dus als we daar door de maatschappij heen wat mee willen, en dan zal daar toch op hoge grond wat mee moeten gebeuren.
1: Ja, Alice, hoe denk jij daarover? Komt er nog een tweede seizoen van je podcast waar je in gaat onderzoeken of er verbod mogelijk is?
5: Nou, ik weet niet of dat een heel seizoen oplevert. Maar kijk, ik volg het nu natuurlijk wel. En wij volgen het bij Max. En we maken er ook programma's op tv over. Bij Meldpunt, wat ik presenteer. En ik probeer dit allemaal wel in de gaten te houden. En die ontwikkelingen. En soms denk ik, als ik dan toch na een opname van de tv-uitzending merk dat bijna iedereen een alcoholvrij biertje neemt, dan denk ik, we gaan toch wel een andere kant op. Dus daar ben ik ook wel blij. Maar als ik dan weer hoor dat alcoholvrije biertje niet betekent dat er minder bier, gewoon bier, wordt gedronken, want dat wordt ook wel eens gezegd, dan denk ik, ja, dan is het alleen maar in plaats van een colaatje, en dan schieten we er nog niks mee op. En laat duidelijk zijn, ik ben niet van de blauwe knoop. Ik moet je zeggen dat ik zelf niks meer drink sinds ik die podcast heb gemaakt, maar dat heeft ook nog wel andere oorzaken. Ik vind niet dat we helemaal niks meer mogen drinken, maar het is echt gewoon een beetje uit de hand gelopen.
1: En dat zien we maar opnieuw aan deze nieuwe cijfers. Dank allebei voor dit gesprek, Alice de Bruin en Sander van Sticht. Mark, we gaan naar jou. Er wordt vast wel een biertje daar op die tribune ook gedronken. En al helemaal aan de Excelsior-kant, denk ik.
6: Ja, die kunnen een biertje opentrekken. Want het is vlak voor rust gelijk geworden door het doelpunt van spits David Gardner. Garden. Ja, het is een woordverspreking die in het Engels voor de hand ligt, maar het Nederlands niet echt. Moet gewoon zijn naam goed uitspreken. Maar hij kon een teruggetrokken bal vanaf de achterlijn van Yegoyan, vanaf de penaltystip, hard raakschieten in de verre hoek in het zijnetje achter Nicolas Polster. En na twee kansen niet te hebben benut is de derde voor Excelsior wel raak. Het staat 1-1 in Nijmegen. De laatste minuut van de eerste helft is ingegaan. Misschien een minuutje extra. NEC stond voor. Het staat intussen weer gelijk. Excelsior heeft gelijk gemaakt via Garden.
7: NPO Radio 1.
1: Dankjewel, Merk. Oh nee, het was Mark. Excuus. Michiel van der Velde, het is 19:30, het NOS Journaal.
8: Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaanoever. Reden voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door kolonisten. Ook Frankrijk en Canada stellen zo'n verbod in. In Nederland bestond dat al. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te houden nadat eerder al een Rus is aangehouden voor spionage. Besluit duidt op een andere koers door Hongarije na het premierschap van Orbán. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van hun oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. En ook is TBS met dwangverpleging geëist. De twee zouden de jonge kinderen jarenlang hebben misbruikt. Drie Nederlandse voetbalsters maken kans op de voetbalprijs Ballon d'Or. Het zijn Esmee Brugt, Kerstin Kasparij en Vivianne Miedema. Bij de mannen staan er geen Nederlanders op de lijst van 30 genomineerden. Lionel Messi maakt kans op zijn 9e gouden bal voor beste voetballer ter wereld.
1: Dankjewel Michiel. Manny van der Plas, hoe is het op de weg?
9: Nog steeds staan er een paar lange files na ongelukken, zoals op de A15 van Gorkum naar Rotterdam. Bij Papendrecht staan nog een lange file door opruimwerkzaamheden. De vertraging is hier nog ruim een uur. Op de A325 van Arnhem naar de Duitse grens ging het mis bij Nijmegen. De vertraging is daar in beide richtingen ruim 30 minuten. En op de A12 van Utrecht naar Arnhem staat een kapotte vrachtauto bij knooppunt Waterberg. De rechterrijstrook is daar dicht en dat kost je 15 minuten.
7: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: Dat is spannend. Gaan we dat zo horen of niet? Eerst ga ik vertellen wat we zo meteen tot 8 uur nog gaan doen. Want als ik zeg Turks fruit, denk jij natuurlijk aan een boek of aan een film. Boekverfilmingen die zijn populairder dan ooit. De films als The Odyssey en Wuthering Heights zijn grote blockbusters op dit moment in de bioscoop. Filmfestival Film by the Sea, waar boekverfilmingen centraal staan, gaat het weekend van start. En met schrijver, acteur en scriptschrijver Lieke de Muze gaan we zo meteen daarover praten. Lieke de Muze, moet ik zeggen. En filmwetenschapper Gerlinda Heewegen bespreek ik zo meteen wat die boekverfilmingen nou ook zo populair maken. Dan mag hij nu wel, inderdaad, Stevie Wonder.

0: Dit is vast dan ook te horen in de Ziggo Dome 28 oktober. Hoorde Sir Duke van Stevie Wonder. Dat staat op dat bekende album Songs in the Key of Life.
1: De Rode Draad.
0: Dit weekend begint in Vlissingen het film- en literatuurfestival Film by the Sea, waar traditiegetrouw boekverfilmingen de rode draad vormen. Dat is dit jaar extra relevant, want boekverfilmingen zijn populairder dan ooit. Denk aan de blockbusters zoals The Odyssey en Wuthering Heights, maar ook aan de Nederlandse boekverfilmingen als een Joe Speedboat en binnenkort in de bioscoop ook Yuri. En dat is dan weer de verfilming van een boek van Jan Brokken over zijn vriendschap met pianist Yuri Egarov.
2: I'm Jan Brokken. I'm a journalist from the Haagse Post. You know it?
3: Ja, sorry.
2: Hij speelt dit weekend in München. Ik zou met hem mee kunnen reizen en er een soort Rolling Stone-achtige reportage van kunnen maken.
4: Impossible! I can't play on this piano, it's no good.
2: I just had a great idea for a book this morning. You.
4: You hardly know me.
0: Een klein stukje uit die film hoorden we. Wat verklaart nou deze piek in boekverfilmingen? En wat kan daarin nou goed of ook heel fout gaan? Dat ga ik bespreken met boekenschrijver, acteur en scriptschrijver Lieke de Muus. Goedenavond.
5: Goedenavond.
0: Ook met filmwetenschapper Gelinda Heewegen, tevens programmeur bij dat Films by the Sea. Ook goedenavond.
6: Goedenavond.
0: Maar eens even bij jou beginnen, Lieke, want jij bent iemand die in beide werelden verkeerd,
5: ja.
0: En een boekenschrijver en ook zelf te zien als acteur in films. Ben je dan ook meteen een liefhebber van boekverfilmingen?
5: Nee, zeker niet. Ik ben een liefhebber van kunst. En er is altijd kruisbestuiving tussen alle kunstvormen. Ook in de schilderkunst en in de poëzie. Mm-hmm. En volgens mij hoort dat ook zo. Dat je geïnspireerd raakt door andere kunstvormen. En dat overneemt naar jouw eigen kunstvorm. Ik hou van films. Ik hou van het geschreven woord. Maar als ik mag kiezen, dan zie ik liever een originele film die specifiek voor die kunstvorm is ontwikkeld, gemaakt.
0: Met bedacht. Een goed script.
5: Ja.
0: Ja, precies. Ja. Was jij eerst boekenschrijver of was je eerst acteur?
5: Ik ben opgeleid als acteur, maar ik heb wel altijd zelf geschreven. Begonnen met theater. En sinds Halbe Zijlstra en toen die verschrikkelijke tijd, iets meer de switch gemaakt naar televisie.
0: Bezuinigingen bedoel jij?
5: Door de bezuinigingen, ja. Al die leuke, vooral de gezelschappen die nieuw Nederlands repertoire maakten, zijn allemaal verdwenen. Helaas. Nog steeds verschrikkelijk. Maar ik heb altijd wel ook geschreven. En ik ben nu, ik doe het nu allebei.
0: U doet het allemaal. En wat dat betreft een goede gast om het te praten over boekverfilmingen. Het vooroordeel is dan vaak dat het boek altijd beter is dan de film. Ben je daar dan ook mee eens?
5: Ik denk dat je het bijna niet kan vergelijken. Omdat het is heel raar om te zeggen het boek is beter dan de film. Want het boek is geen film en het film is geen boek.
0: Terwijl, ik denk dat de mensen in die bioscoop, daar betrap ik mezelf soms ook op, als ik de verfilming van een boek heb gezien, denk ik dat ik het hele boek heb gezien.
5: Ja.
0: Terwijl veel kijkers zullen niet weten dat het een interpretatie is van het boek.
5: Ik denk dat heel veel mensen bij het zien van een film ook niet weten dat het oorspronkelijk een boek is, of dat het gebaseerd is op een boek of op een toneelstuk. Het verbaast me eigenlijk dat je zegt dat er nu een piek is, want volgens mij is het echt van alle tijden. Je kan volgens mij bijna elke film ook wel herleiden naar een literaire bron. Mm-hmm. Of een toneelstuk. En dat kan je dan ook weer herleiden naar een. En uiteindelijk is het allemaal bij de Grieken begonnen.
0: Ja, precies. Ja, goed. Ik snap het punt wat je maakt. En wat dat betreft is het fijn dat we een filmwetenschapper aan tafel hebben. Want is er een piek, Gerlinda?
6: Ik ben het een beetje. Ik ben het met Liekele eens. Ik vraag het me af. Het is altijd.
5: Er wordt in ieder geval meer gemaakt dan ooit. Dat
6: er,
5: wel.
6: Er wordt veel gemaakt, maar het is bij vlagen, en zeker ook in de Nederlandse filmwereld, leek het wel, maar het is heel overdreven. Alsof alleen maar boeken werden verfilmd. Is natuurlijk niet zo, maar die vielen dan op. Weet je, mm-hmm. Grotere films, jaren 80, 90 ook en zo. Er worden meer films gemaakt, juist ook heel veel originele films. Dus ik denk, maar zo'n Odyssey trekt zoveel aandacht. Mm-hmm. Dat je er misschien daardoor ook wel denkt. Maar ik heb niet geturfd, dus eigenlijk weet ik het niet.
0: Nou, dat is een heel wetenschappelijk goed antwoord, inderdaad. Ben je er wel van het genre zelf fan?
6: Nee. Nee.
5: Maar ik hoorde laatst bijvoorbeeld iemand zeggen, ik hou niet van boekfilmen. Ik hou echt van Disney, bijvoorbeeld. Dan denk je, maar elke Disney-film is gebaseerd op een boek of op een toneelstuk. Ja. The Lion King is Hamlet of een sprookje. Ja. Het zijn allemaal Grimm en Andersen.
6: Ja.
5: Mensen hebben ook geen idee.
6: Nee, klopt.
5: One Battle After Another, bijvoorbeeld zo'n film die vorig jaar echt.
6: Wist
0: ik niet dat dat een verfilming was.
5: Nee, maar dat is ook gewoon zoals dat gaat als iemand die neemt een boek als inspiratiebron en zet dat helemaal naar zijn haar of diens eigen hand.
0: Maar is er dan nog ergens een punt dat je het wel de verfilming van een boek moet noemen? Of hoeft dat dan ook niet?
6: Het hoeft niet. Je moet het wel op de credits meenemen. Maar bijvoorbeeld distributeurs, dus degene die de films aanbieden aan de vertoners, weten het zelf niet altijd, collega's. Ja. Waardoor je het echt helemaal zelf moet uitzoeken als vertoner. Dat is helemaal niet erg. Maar heel vaak weten de mensen die ermee te maken hebben, ook de vertoners zelf, weten het ook niet. Het is ook een handig PR-tool, weet je, om te gebruiken als de grote titel is. Maar anders, ja. Dan zie je het op de aftiteling.
5: Nee, ik denk dat als filmmaker ben je wel schatplichtig aan de bron die je gebruikt om je film te ontwikkelen, denk ik. Maar mijn roman We doen wat we kunnen is verfilmd als Voor de Meisjes.
0: En onlangs.
5: Vorig jaar. En ik heb er eigenlijk mijn best voor gedaan om juist die niet met elkaar laten beïnvloeden.
0: Daarom misschien ook niet dezelfde titel.
5: Daarom ook een andere titel. Hoewel dat wel een keuze van de regisseur en van internationale belangen. En dat we doen wat we kunnen is niet te vertalen. En veel te literair. Wel veel mooier
6: natuurlijk.
5: We doen
6: wat we kennen.
5: Ja.
6: Engelse Engelse vertaling van.
5: Het heeft ook veel andere betekenis. Ja. Maar goed, ik heb me juist hard voor gemaakt om die twee producten gescheiden te houden. Mm-hmm. Omdat ze op zichzelf horen te staan.
6: Ja.
0: Vind je het goed om wel naar een stukje film even te luisteren met elkaar?
5: Zeker.
0: Want
7: Elise ligt in coma en Madelon heeft nauwelijks een schammetje.
8: Hoe is het hier?
7: Dat gaat spanning opleveren en voor je het weet loopt het jij maar uit de klauwen.
9: Ik heb het idee dat ze ons niet alles vertelt.
10: Madelon ligt niet.
8: Madelon? Madelon?
10: Madelon?
11: We zien leider niet goed uit.
12: Ihre Tochter braucht een neues Herz.
13: Was?
14: Snap jij niet waar dit naartoe gaat? Madelon heeft een donorhart nodig. Geen gewoon donorhart, een kinderhart.
15: We kunnen dat niet aan ze vragen.
14: Dat weet ik.
16: Benny, wij betalen.
0: Wordt een stukje film dus voor de meisjes waarin de vriendschap tussen twee stellen op de proef wordt gesteld wanneer een van hun tienerdochters betrokken raakt bij een ernstig ongeluk. Was het spannend om het verhaal uit handen te geven als schrijver?
5: Nee, ik vond het eigenlijk heerlijk. Ook omdat ik wist aan wie ik dat uit handen gaf. Ja. Mike van Diem, die de film bewerkt heeft, het scenario heeft geschreven en geregisseerd, is denk ik de beste filmmaker die we hebben in Nederland. Die man heeft echt cinema door zijn aderen stromen. Mm-hmm. En heeft als geen ander bewezen dat hij dat, al zijn eerdere films zijn ook bewerkingen van
0: boeken,
5: verhalen. Ik wilde het liefst helemaal uit handen kunnen geven en me er niet mee bemoeien.
0: Maar?
5: Dat heb ik ook niet gedaan.
0: Ah, precies. Oh, oké. Dat
5: leek,
0: er maar
5: leek me veel beter voor de film. En
0: ook niet zelf in acteren.
5: Nee.
0: Werd dat gevraagd?
5: Een beetje, maar...
0: Handig voor de poster, als je erop staat.
5: Als ik me heel hard voor had gemaakt, had ik wel ergens een cameo kunnen. Maar dat had niet gehoeven. Weet je wel, ik zei, iedereen zei dat gelukkig. We willen gewoon een hele mooie film maken. Hm. En ja, een grapje om het grapje, dat hoort niet.
0: Nee, nou goed, het kreeg lovende recensies. Ook streng, hè? Nou, dat is een kunstenaar, inderdaad. Die maakt zijn afwegingen. Het heeft zelfs het Gouden Kalf van het publiek gewonnen. En de film was tussen september 2025 en augustus 2026 de best bezochte Nederlandse film. Was je zelf dan ook tevreden over de verfilming?
5: Het doet niet echt ter zake, vind ik. En ik heb me ook voorgenomen, dat is een bewuste keuze, om er niks over te zeggen. Omdat je gaat als maker ook niet iets over je eigen werk zeggen, vind ik. Maar ik vind dat de film is echt voor het publiek. En ik zit daar zo in. Ik ken het verhaal zo goed. Ik vind het een geweldige film. Het is supergoed gelukt. En ik ben heel blij meer dan 320.000 mensen hebben die film gezien.
0: Heeft het ook iets voor je boek betekend?
5: Ik heb sinds de première 900 boeken extra verkocht.
0: Dus dat is niet veel eigenlijk.
5: Nee, dat is.
6: Maar toch 900, ja, die waren ja, anders niet verkocht.
5: Ja, nee, ik heb mijn veren wel verdiend wat dat betreft.
6: Dus, maar waar ga je het dan zaterdag over hebben? Want dan gaat, mag even zeggen, op Film bij de Zee, ga je dan met Mike van Dien praten?
5: Ja, maar dan is Mike ook bij. En we kunnen het wel hebben over de verschillen en hoe zo'n proces gaat van boek tot film. Maar wat ik als schrijver van het verhaal van de film van Mike vind...
6: Ja, dat is anders. Ja, snap ik.
5: Het enige wat, als ik daar iets over zeg, het enige wat dat oplevert... is dat het afbreuk doet aan de mening of de visie van iemand anders.
6: Ja.
5: Mike heeft daar zijn eigen film van gemaakt en dat staat op zichzelf. Ja. En mijn roman staat ook op zichzelf. Ja.
0: Heb je daar dan van tevoren wel gesprekken over? Heb je dat moeten loslaten? Is het jou verteld door andere schrijvers waarvan een boek al is verfilmd van Let It Go?
5: Nee, ik heb wel gezien dat er vaak schrijvers het niet kunnen loslaten en zich ermee bemoeien. En dat komt volgens mij de film, de verfilming niet altijd ten goede. En ik heb wel, voordat Mike begon met het schrijven van zijn script, een paar dagen met hem gezeten en alles gezegd wat ik te zeggen had. Hij heeft alles gevraagd wat hij wilde vragen en daarna...
0: Gaat er toch iets anders van maken?
5: Nu is het voor jou. Ik ga er iets anders van maken. Ik gooi de titel eruit en ik gooi het helemaal om.
6: Dankjewel.
5: Maar dat is, is volgens mij alleen maar beter. En dan volgens mij creëer je dan ook het vertrouwen en de macht die je als filmmaker nodig hebt.
0: Ja. Anders, ja. Je bent ook zelf of scriptschrijver en ook acteur. Had jij het nog anders aangepakt? In jouw scriptschrijverfase?
5: Nou. Waarschijnlijk was het mij niet gelukt om dit budget bij elkaar te sprokkelen. Dus ik had een hele andere beperking gehad. Waarschijnlijk had ik met mijn naam en statuur een heel kleine low-budget film van gemaakt. Omdat ik niet anders kon. En dan was je met die vier personages in dat huisje gebleven. En dan was het echt een saaie, geserreerde kutfilm geworden, denk ik.
0: Ja, precies. Dat is heel eerlijk van je. In ieder geval dat Mike van Dien meer geld bij elkaar kon krijgen. Gelinda, we hebben hier natuurlijk iemand aan tafel. Dat is natuurlijk interessant. Die is alles in één opeens. En een schrijver en iemand die ook zelf acteert. En je merkt ook wel misschien de botsing natuurlijk... tussen die van ik wil er niks over zeggen over mijn eigen boekverfilming. Zie je dat ook bij andere schrijvers... dat die denken, hij moet het wel echt loslaten.
6: Ik kijk nu heel erg dringend naar Lieke om na te denken. Dat weet ik echt niet zo goed, omdat schrijvers lang niet altijd op de voorgrond treden als hun boek verfilmd is. En we hebben natuurlijk zijn er zo gruwelijk veel. Veel zijn ook dood. Hè? Ik noem hem Wuthering Heights, dan weet je dat niet. Dus ik vind het lastig om antwoord op te geven, eerlijk gezegd.
0: Nou, laat je dan antwoord geven op de vraag dat je het boek en de film allebei hebt gezien.
6: Ja.
0: Van Liekele, wat vond jij van de boekverfilming?
6: Van Voor de Meisjes?
0: Ja.
6: Ik vertelde Liekele al net eventjes toen we nog koffie dronken... dat ik best wel een aantal lezingen en inleiding bij de film heb gegeven... toen die uitkwam in verschillende theaters in het land. En dus dit vind ik ook een beetje verlegen om nu samen met jou het programma te presenteren. Ik heb hem helemaal niet gezegd.
0: Je bent fan.
6: Ik ben geen fan. Ik probeer.
5: Je durft nu niet kritisch te zijn.
6: Want ik vond het een heerlijke film om over te vertellen. En ook een heel fijn boek om over te vertellen. Je vroeg in het begin: hield je van boekverfilming? Of ik hield daar vroeger niet van. Maar toen was ik nog jong en een beetje zwart-wit. Het is dan niet zo interessant. Maar wat dit werk me heeft gegeven is dat ik, wat jij eigenlijk ook zegt, het zijn twee hele verschillende dingen. En ik ben nu niet alleen heel erg met film bezig, maar ik mag ook heel erg met allerlei soorten boeken bezig zijn. En het is zo rijk. Dus ik vind het boek beter of bla bla bla bla. Ja, dat is helemaal niet zo. Het zijn twee hele verschillende dingen. En dat het accent in Liekele's boek gewoon precies ergens anders ligt dan de film maakt dat je dat de hele spanning die je kan hebben bij lezen of bij het kijken. Dat zijn twee zulke verschillende dingen. Mm-hmm. Het is echt geweldig om mee bezig te zijn.
0: Zijn er valkuilen bij een verfilming van een boek?
6: Ja, ik denk dat boeken worden verfilmd soms om de naam makkelijk scoren. Of dan is er al het verhaal. Ik denk dat dat meteen ook de grootste valkuil kan zijn. Dan is het verhaal er al. Liekele weet als geen ander. Een boek is niet een scenario. Dit zijn twee hele verschillende dingen.
5: Het wel heel vaak nu dat een boektitel vanwege het succes verfilmd wordt. Mm-hmm. Maar dan tijdens de verfilming blijkt dat er helemaal geen ontwikkeling in het verhaal zit bijvoorbeeld. Niet elke film heeft een plot nodig, maar er moet wel...
0: moet ergens
5: een kantelpunt in zitten, of een sleutelmoment. Of,
6: of het wordt te erg en dan doet hij dit en dan doet hij dit. En dan, ja, dan wordt het wel saai als je het boek al gelezen hebt. Van nu dan
5: ja,
6: dit en die end. Ja.
0: Ik ga nooit naar boekverfilmingen.
6: Per definitie niet.
0: Als ik, als ik het boek gelezen heb, ga ik niet naar de verfilming ervan.
6: Dat is streng toch ook weer.
0: Omdat dat... Is dat streng?
6: Ja, ik vind dat wel. Dat is...
0: Omdat het mijn beeld van dat boek gaat verpesteren, komt opeens een figuur. Het hoofdpersonage krijgt een gezicht. Een gezicht wat ik er niet van gemaakt had. En natuurlijk kan je proberen het los van elkaar te zien, maar het gaat nooit meer echt uit je hoofd.
5: Maar je gaat het boek waarschijnlijk niet een tweede keer lezen. En toch ben je dan, vind je het niet prettig dat de film, het idee, het beeld
0: misschien
5: in je
0: jaren
5: hoofd...
0: later. Ja. En dat is natuurlijk vaak ook bij boekverfilmingen. Het is niet alsof een volgende maand dan ook de verfilming van het, ervan ligt. Soms jaren later vind ik het wel interessant. Maar soms ik lees...
5: Is het andersom wel eens? Als je een film ziet dat een boek blijkt, dat je dan denkt ook, ga het boek lezen?
0: Ik had het bijvoorbeeld bij Call Me By Your Name wel. Dat ik ga toch het boek hiervan lezen. En ik heb dat ook bij Little Women. Ik weet niet of jullie dat is een boek wat iets van 6 keer iedere generatie wordt verfilmd. Daar dacht ik op een gegeven moment van, maar nu wil ik wel eens even het origineel hiervan.
6: Zo streng ben je dus dan ook weer niet.
0: Nee, oké, heel goed. Laten we niet de strenge filmcriticus.
5: Welke verfilming vond je beter van Little Women? Greta Gerwig?
0: Van Little Women?
5: Ja.
0: Ik vond wel die met Timothy Chalamet vond ik wel een goede verfilming.
5: Ja.
0: Is dat?
5: Ja, die was van Greta Gerwig, toch?
0: Denk het wel. Van Barbie is zij ook, hè?
5: Ja, die vond ik ook erg goed. Heel snappy.
0: Terug even naar Yuri. Terug naar de openingsfilm van Film by the Sea. Dat is een film over de vriendschap tussen de Russische pianist Yuri Egorov en de Nederlandse schrijver Jan Brokke.
6: Ja.
0: Gebaseerd op zijn boek In het Huis van de Dichter. Jij hebt die film al mogen zien. Acteur Joes Brouwer heeft een fantastische mooie rol ook weer daarin.
6: Ja.
0: Is dit een geslaagde boekverfilming?
6: Ja. Ja, het is echt een fantastisch. We hebben zoveel geluk dat we zo'n mooie film hebben voor de opening. En ook nog een verfilming. Dat lukt niet altijd. Het hoeft ook niet altijd. Maar nu wel. Nederlandse film en Nederlandse boek ook nog wel. Het boek van Jan Brokke is. Ik weet niet of jullie het gelezen hebben. Het is echt waanzinnig. Het is zo'n prachtig boek. Echt,
0: wat maakt het prachtig?
6: Zoals Brokke schrijft over hoe muziek je kan raken. Zelfs als het gaat over klassieke muziek, daar weet ik niks van. En nog voelde ik het. Het vond ik. Daar kreeg ik tranen van in mijn ogen. En dan heb ik het nog niet eens gehad over zijn vriendschap met Egorov. Dat verweeft hij zo ongelooflijk mooi. En dat Sander Burger daar dan een geslaagde film van maakt. Waar het gaat het vooral over het. Die kracht van muziek zit daar minder in. Hij maakt de keuze. Het gaat over die vriendschap tussen Brokke en Egorov. Dat is de focus.
0: Laten we even luisteren hoe dat klinkt in de film.
10: Iedere morgen.
0: Of niet in de film.
10: Voordat ik aan het werk ging. Dan liep ik een stuk op de Brouwersgracht waar ik woonde. En ik hoorde iedere morgen piano spelen vanuit één bepaald huis. Iedere morgen. Bleef ik daar even staan, dacht ik, wat is dit goed. Toen kwam ik hier op die 30ste januari. Niet wetend wie daar precies zou spelen. Maar het zong rond in Amsterdam. De zaal zat prop en prop vol. En de pianist die daalde die trap af. Die ging zitten, die begon te spelen. En toen zei ik tegen mevrouw die naast me zat, dit is de pianist van de Brouwersgracht.
0: Ja, fantastisch. We horen hier de originele Jan Brokke inderdaad over die vriendschappen vertellen. Lieke, heb je dan, als je dit zo hoort, wel zin in deze boekverfilming?
5: Ik heb wel zin in die film. Ik vind Joes geweldig.
0: Ja.
5: Ik hou van klassieke muziek. Ik ken de persoon niet, Egorov.
6: Ik ook niet.
5: Ik vraag me af. Of Jan Brokke zelf ook in de film zit. Het personage Jan Brokke.
6: Dat is Joes.
5: Dat is Joes. Ja. Joes speelt Jan en niet... Ja. Oké. Okay. Dat is wel weer grappig.
6: Ja,
5: dat de schrijver van het boek is ook een personage in het boek, maar ook in de film. Ik ga hem wel kijken.
6: Ja.
5: Maar heb ik er per se zin in, als ik heel eerlijk ben? Ja, het is niet iets waarvan ik denk, oh fuck yes, die wil ik zien.
0: Je bent heel eerlijk tijdens het interview, dat is heel fijn. Daar hou ik van als gasten dat inderdaad zijn. Is er wel een boek, ik durf bijna niet te vragen, wat je dan zelf wel wil verfilmen?
6: Nee.
5: Nee, maar er zijn wel.
0: Lieke de Muus, dankjewel.
5: Er zijn wel schrijvers waarbij ik denk: oh, dat is Annelies Verbeke. Dat is zo iemand die ik geweldig vind en die nooit verfilmd wordt, volgens mij. Even denken. Sommige boeken die vind ik zo geweldig, omdat het boeken zijn, die zijn echt niet te verfilmen, denk ik. Maar ik zou het toch heel leuk vinden als iemand dat probeert. Bijvoorbeeld Man maakt stuk van Maurits de Bruin.
0: Goed
5: wat
0: idee.
5: Ik vorig jaar heb gelezen. Ik verfilm dat.
0: Ja, vind ik een leuk idee. Ik ben heel benieuwd hoe ze de scène inderdaad onder dat raam gaan vastleggen.
5: Ja.
0: Lieke de Muus, dankjewel voor je komst toch hoor naar deze studio. Het was interessant. Dankjewel, schrijver, acteur en filmwetenschapper Gerlinde Heemwegen. Dankjewel ook. By the Sea, film By the Sea, vindt plaats van 11 tot 20 september. En in Vlissingen en Jury, die film, die is dus daar de opening, maar draait vanaf 15 oktober in de bioscoop. Mark Kloostra, we gaan naar het voetbal, we gaan naar Nijmegen.
13: 8 minuten onderweg in de tweede helft. Doeltrap voor Excelsior keeper Van Gassel. En die komt met de schrik vrij. Net als de rest van zijn ploeggenoten. Want er was een fase van heel veel druk van NEC. En zojuist een hele harde voorzet voor zijn doel langs. Maar gelukkig voor hem en voor die andere 10 en die mensen op de bank van Excelsior. Liep het allemaal goed af en kwam die niet bij iemand van NEC terecht. 1-0 voor NEC, werd 1-1. En die stand staat na 53 minuten nog altijd op het scorebord.
0: Dankjewel, Mark. Straks zijn we nog bij je terug. En wij zijn ook zo meteen nog bij je terug. We gaan naar het buitenland. We gaan namelijk naar Tibet. Geheime diensten en bevoegdheden gaan we het ook nog over hebben. Maar wij gaan eerst naar die overstromingen in Nepal. En vooral ook dus aan de Tibetzijde. Wat heeft het daar aangericht? Hoor je zo meteen naar het nieuws van 8 uur.
1: NPO Radio 1.
17: Podcast.
18: Ik heb zwaar taar.
19: Dit is Nidal, mijn taalmaatje. Elke dinsdag geef ik hem les.
18: Brown ogen.
19: Hij is gevlucht voor het geweld in zijn land Syrië.
18: It's my life, my history, my friends, my family, my mom.
19: Zijn familie mist hem.
20: What do you want to say to your dad?
21: Hello.
19: Sinds het einde van de burgeroorlog zijn er 90.000 Syriërs in Nederland wiens toekomst onzeker is.
18: I want to live. I don't want to be far away from my family.
19: Wat als je naar huis wil, maar dat niet kan?
22: Mijn taalmaatje wil naar huis is een podcast van VPRO. Nu op NPO Luister.
23: Ster. Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
24: Ga zaal voor zaal, bordjes leggen.

0: Maar ga zoals jij wil met de museumkaart.
1: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordtrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordtrust, thuis in DGA en familiebedrijven.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: NPO Radio 1, 8 uur.
6: Stefan Komduur.
7: Goedenavond. Om ons te weren tegen de dreigingen uit Rusland en bijvoorbeeld Chinese hackers krijgen de geheime diensten AIVD en MIVD fors meer bevoegdheden. Maar tegelijkertijd wordt het toezicht op die diensten ook teruggeschroefd. Wat dat precies betekent hoor je zo meteen in de Rode Draad. Na het NOS Journaal van 8 uur. Hier is Michiel van der Velde.
8: Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt langzaam weer op gang na een grote storing bij de luchtverkeersleiding. Honderden vluchten konden niet vertrekken. De problemen waren overal in het VK te merken, zegt deze verslaggever van Sky News.
9: The stretch is all the way from Glasgow and Edinburgh right the way down to Jersey. It's affected airports like Heathrow where I am, Gatwick, Stansted, Birmingham, East Midlands. It has had a far reaching impact.
8: Ook op Schiphol werden vanmiddag tientallen vluchten geschrapt vanwege de storing. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het honderden keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Sommige slachtoffertjes werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongen. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. Partijen in de Tweede Kamer zijn boos dat er nog altijd geen aanpak is voor een overlastgevende Syriër. De man van 18 is 4 jaar in Nederland. In die tijd is hij al 114 keer in aanraking geweest met de politie. PVV-leider Wilders wil weten waarom de man nog niet is veroordeeld en teruggestuurd. Ook veel andere partijen zijn verbaasd. De staatssecretaris noemt dit soort gevallen van criminaliteit onacceptabel, maar zegt niet in te kunnen gaan op individuele gevallen. Een groep gedupeerde toeslagenouders doet aangifte tegen het ministerie van Financiën en de Belastingdienst. Ze zeggen dat ambtenaren bij het onderzoek naar het toeslagenschandaal bewijsmateriaal hebben achtergehouden. Strafrechtadvocaat Marijn van Leeuwen wil die informatie inzien.
10: Mensen zijn 10 tot 15 jaar van hun leven kwijtgeraakt. Komen dan in een procedure terecht om hun recht te halen, om genoegdoening te krijgen in de vorm van een schadevergoeding. Naar nu blijkt, hebben ze mogelijk geprocedeerd met onvolledige dossiers. Maar hebben rechters bijvoorbeeld ook mogelijk uitspraken gedaan op basis van onvolledige dossiers?
8: Het achterhouden van informatie gebeurde volgens het kabinet niet met opzet. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister en ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Daardoor kunnen ze onterecht een hogere prijs betalen of het huis mislopen. De vereniging Eigen Huis kreeg vorige maand nog honderden klachten over makelaars. Brancheorganisaties reageren positief op de plannen. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Zo nu en dan schijnt de zon, maar in de middag kan ook weer een bui vallen. Het wordt een graad of 18.
7: En Mandy van der Plas is er ook nog steeds, want er staan nog steeds files.
6: Ja, dat klopt inderdaad, nog steeds. Op de N381 tussen Bijlen en Emmen bijvoorbeeld, daar is de weg in beide richtingen dicht bij Aalden door een spoedreparatie. En ook rijdt het langzaam in de Westerschelde-tunnel in de N62. In beide richtingen staat file, want de tunnel is even kort dicht geweest door wegwerkzaamheden. Inmiddels is de tunnel weer vrij, maar wel heb je hier nu ruim 30 minuten vertraging.
1: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
11: Deze week in Woongenot. Met een woonkeuken haal je direct gezelligheid in huis. En hoe betrek je de buitenruimte het best bij je huis? Waanzinnig! Als je een huis hebt natuurlijk. Maar wereldwijd zijn er miljoenen mensen voor wie wonen draait om overleven. Omdat zij slachtoffer zijn geworden van een ramp of conflict. Met jouw gift kan het Rode Kruis deze mensen snel helpen. Geef op Giro 661 of ga naar rodekruis.nl.
12: Het verhaal van de wasparfums van Robijn kun je met de heerlijke geuren bijna ruiken. Het verrijkt je wasgoed met een langdurige frisse geur. Maar hoe moet je het gebruiken? Eén scheutje wasparfum bij de was houdt de geur tot wel 15 keer langer vast. Een geursensatie in een flesje zo fijn? Probeer nu de nieuwe wasparfums van Robijn.
13: In de Meestergids gaan prominente Nederlanders aan de slag als museumgids. Vanavond moeten ze in Museum Voorlinden een groot gezin rondleiden. De familie Wilderman uit Rotterdam. Hoe brengen ze het ervan af? De Meestergids. Vanavond 8:30, NTR NPO 2.
12: Nu een gratis Robijn knuffelbeertje bij aankoop van 3 Robijn actieproducten per Kruidvat.
14: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
15: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt en begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO Mees Pierson.
5: NPO Radio 1. BNN VARA.
7: Goedenavond, die Rode Draad is er nog tot 9 uur vanavond. Het kabinet lanceert vrijdag een nieuwe wet om de nationale veiligheid te beschermen. Daardoor krijgen de geheime diensten meer bevoegdheden en tegelijkertijd wordt het toezicht op die diensten teruggeschroefd. Is dat een goede zaak? Zometeen naar 8:30 gaan we daarover praten. En we houden je natuurlijk op de hoogte van voetbal. Mark Kloostra. NEC Excelsior, hoe gaat het daar?
16: Hij is reuze spannend. 63 minuten gespeeld, het is 1-1. NEC wisselt 2 keer. Hebben ze overigens in de rust ook al gedaan. Dus daar staan alweer 4 nieuwe spelers binnen de lijnen. Maar dat zijn 4 spelers waarvan er 3 normaal gesproken altijd aan de aftrap zouden staan. Maar er waren veel personele problemen, veel blessures. Waardoor er een heleboel niet bij zijn. En een heleboel op de bank moesten plaatsnemen in het drukke programma van NEC. Maar ze kunnen ze dus nog heel eventjes gebruiken. En ze kunnen ze ook goed gebruiken. Want 1-1 thuis tegen Excelsior. Dat is niet het resultaat waar ze vooraf op hadden gehoopt. En dus moet er nog een doelpuntje gemaakt worden door NEC. Met de beste kans daarentegen was voor de ploeg die zo goed aan het seizoen begonnen is Excelsior. En die was voor Rick Meijsen. Die stond op 6 meter van het doel. Recht voor het doel. Helemaal vrij om in te schieten. Deed dat alleen iets te veel in het midden. Waardoor de keeper van NEC Polster die bal nog tegen kon houden. De bal is nu bij de andere keeper. 64 minuten onderweg. 1-1. Spannend in Nijmegen.
7: Dankjewel Mark. We blijven het volgen. Gaan wij door naar het buitenland. Het is dinsdagavond, dus neemt Sinan ons mee over de wereld. En vandaag naar Tibet.
17: Vandaag reizen we af naar Tibet. Naar een landschap van bergen en stilte, waarna een verwoestende ramp nog altijd wordt gezocht naar vermisten. Maar tussen het puin ontbreekt meer dan alleen duidelijkheid over hun lot. Want informatie uit Tibet bereikt de buitenwereld druppelsgewijs. Buitenlandse journalisten kunnen er nauwelijks vrij werken. En wat naar buiten komt, loopt grotendeels langs de lijnen die Beijing uitzet. Dat is nog geen bewijs dat China slachtoffers verzwijgt. Maar waar onafhankelijke ogen ontbreken, groeit de mist rond de waarheid. En dus loopt er na deze ramp nog een zoektocht. Niet alleen naar de vermisten, maar naar de feiten. Want als niemand vrij kan kijken, hoe weten we dan wat buiten beeld blijft?
7: Dankjewel, Sinan. Ja, die alles verwoestende overstromingen in de Himalaya, die kunnen jou als nieuwsvolger vast niet ontgaan zijn. En 2 weken na de natuurramp zijn er nog meer dan 1300 doden daar te betreuren. Er liggen nog duizenden vermiste bedolven onder de modder. Maar opvallend, de meeste berichtgeving komt uit Nepal. En over de impact aan de andere kant van de grens, in Tibet, daar horen we weinig over. En dat heeft te maken met de informatiecontrole van de Chinese autoriteiten. China-correspondent voor NRC, Tabita Speelman, kent die mediadynamiek in China goed, is bij ons in de uitzending. Goedenavond.
18: Hallo.
7: En ook Nima Rinche Dorje, de voorzitter van Students for a Free Tibet. Die kan ons vertellen over de zorgen ook in de Tibetaanse gemeenschap. En die zit hier bij mij in de studio. Goedenavond ook.
18: Yes, goedenavond.
7: Maar eens even bij jou beginnen, want die beelden zijn bekend. Enorme modderstromen, die beelden kwamen voornamelijk uit Nepal. Hoe vertrok zich de ramp in Tibet?
18: Ja, ik denk dat dat is een beetje een vraag die lastig is te beantwoorden, omdat in het begin er natuurlijk ook wel veel onduidelijkheid over was. Dus wat we al snel hoorden is dat er wel in eerste instantie wel beelden waren gedeeld op Chinese platforms zoals WeChat en RedNote. Maar dat vervolgens ook veel van die beelden die echt zeg maar de schaal van de ramp toonden, dat die werden verwijderd ook. En vervolgens zagen we eigenlijk een narratief van, ja, dat de focus een beetje lag op de reactie van de Chinese overheid ter plaatse ook en hoe ze daarop reageerden. En waren de aantallen eigenlijk, die lagen op een gegeven moment ook wel een beetje stil. Dat we een beetje keken van, er was gewoon weinig groei in die aantallen. Dus,
7: het aantal doden wat betreft Tibet.
18: Ja, en ook vermisten natuurlijk. Mm-hmm. Dat leek eerst heel laag en ook langzaam te groeien. En nu zien we ook wel dat wat cijfers ook zijn upgedate. En nu hebben we al wat meer informatie eigenlijk.
7: En wat kan je daarover zeggen? Hoe gaat het nu? Wat zijn de laatste cijfers wat betreft Tibet?
18: De laatste cijfers? Wat we nu wel weten is, maar dat is ook lastig, zeg maar, de laatste cijfers. En

0: cijfers. Wat we nu wel weten is, maar dat is ook lastig, zeg maar, de laatste cijfers en natuurlijk de laatste cijfers die zijn upgedate. Maar wat we niet weten is, het is een groeiende, dat durf ik nu ook niet zo etalie te zeggen, omdat de schaal die groeit nog. Dus we weten van, het is nog steeds aan het groeien. Mm-hmm. Dus dat, ja, dat kan ik eigenlijk niet zeggen. Nee.
1: Kan je wel een cijfer noemen of overvraag ik je?
0: Ik denk dat je dat beter dan kunt vragen aan de China-correspondent in dit geval.
1: Dan gaan we dat doen. Ja. Tabitha, wat kan jij vertellen over Tibet? Over de cijfers daar? Is daar jou iets meer over bekend?
2: Nou ja, de laatste cijfers zijn dat het dat er 43 mensen echt zijn gevonden. En nog ruim 500, volgens mij 519 mensen worden vermist, waarvan ongeveer de helft buitenlanders. Dus dat zijn, ja, hele hoge aantallen, maar wel lager dan aan de Nepalese kant. Mm-hmm. En dat komt ook echt omdat de ramp ook echt wel groter was in Nepal. Hè. Dus die gletsjer is deels afgebroken, is toen een ravijn of een vallei eigenlijk ingestort. En daar was net de grenspost tussen Nepal en China. Dus die is eigenlijk aan beide kanten weggevaagd. En dat is vooral waar de schade in Tibet het ergste mm-hmm. is. En daarna is die lawine van modder en water en ijs eigenlijk Nepal ingestroomd. En heeft daar dus nog duizenden meer slachtoffers gemaakt.
1: Er zijn belangenorganisaties voor een vrij Tibet die in de afgelopen dagen hebben gezegd dat ze de cijfers die de Chinese overheid hierover deelt niet vertrouwen, wantrouwen. Dat de Chinezen die moedwillig ook achterhoudt. Niemand, deel jij dat wantrouwen?
0: Ik denk dat het niet per se over wantrouwen gaat. Ik denk dat het gaat over dat we gewoon meer transparantie willen. En ook, we zagen dat bijvoorbeeld in Nepal werd al meteen duidelijk een beetje, als we het hebben over de schaal en de hoeveelheid. Mm-hmm. Terwijl dat beeld ontbrak eigenlijk heel erg in Tibet. Ik denk dat ze gewoon heel voorzichtig wilden zijn met wat ze naar buiten brachten. Want dat wil China natuurlijk altijd. Is altijd wat dat betreft heel voorzichtig qua informatievoorziening. Heel secuur laten ze zien. Eigenlijk laten ze sowieso nieuws niet echt vrij van buiten Tibet naar de buitenwereld toe. Dus dat wat we ook weten. En in dit geval ging dat ook heel langzaam. Maar dan moet je voorstellen dat er familieleden zijn die wachten op duidelijkheid. Die wachten op een beeld eigenlijk gewoon van de schaal. En dat ontbrak. En en daar is wel kritiek op. Van dat had beter gekund. We wachten eigenlijk nog steeds een beetje op meer duidelijkheid, want ik denk dat die cijfers nog wel gaan groeien. Maar ja, dat is ook afwachten natuurlijk.
1: Tabitha, jij kent China goed. Is het terecht om in dit geval de berichtgeving over de slachtoffersaantallen, ja, te wantrouwen is misschien een te groot woord, maar in ieder geval niet transparant genoeg te noemen?
2: Ja, dat is zeker zo. En Nima legt het net goed uit. De Chinese overheid is altijd traag met informatie geven. En in Tibet Is dat nog lastiger, omdat ook lokale bewoners nauwelijks contact kunnen maken met het buitenland bijvoorbeeld. Dus ja, het is in die zin een gevolg van hoe China de informatievoering voert. Dat er dan ook meer speculatie en verwarring is. Aan de andere kant is het bij zo'n natuurramp als deze ook zo duidelijk overmacht en is er niet echt sprake van een politieke crisis in China of zo, waar de leiders echt belang hebben om dingen achter de hand te houden. Dus je kunt het niet zelf gaan verifiëren. En dat was ook iets heel frustrerends. Hè. Buitenlandse media konden ook niet naar het rampgebied toe. Maar het lijkt er ook niet echt op, zoals al werd gezegd, dat er op grote schaal dingen niet vermeld worden.
1: En die informatiecontrole, is dat dan iets wat China bij elke natuurramp doet? Of gebeurt dat hier specifiek bij Tibet?
2: Dat is een beetje allebei. In principe was dit een beetje het standaard scenario voor grote rampen. Dat zeker in de eerste dagen die controle heel strak is. En dat je eigenlijk alleen van het staatspersbureau de berichtgeving mag overnemen. De andere Chinese media kunnen dat dan herposten, maar mogen eigenlijk zelf helemaal niks doen. En na een paar dagen, als dan de overheid het gevoel heeft dat ze weten wat er aan de hand is en de controle een beetje teruggeeft, dan wordt dat wat soepeler. Dan zie je wel meer andere verslaggeving verschijnen. Dus dat is in principe eigenlijk altijd zo nu in China. Wat anders is in Tibet, is dat bijvoorbeeld de buitenlandse pers er eigenlijk helemaal niet heen kan. Dat

0: is alleen in Tibet zo. Dat komt nog uit de tijd dat daar vaak protesten waren en dat China het op die manier wilde dicht houden. En dat is altijd zo gebleven.
1: Ja, dus
0: je mag er alleen heen als er een perstour is.
1: En wat speelt daar dan op de achtergrond mee?
0: Nou ja, de hele gespannen verhoudingen tussen, om het even zacht uit te drukken, tussen de autonome regio Tibet en de Chinese regering in Beijing. Autonomie is er in naam, maar in de praktijk niet. Die assimilatie, die vaak ook hardhandig is geweest en ook nog steeds is. Dat is hier de context.
1: Nima, hoe luister jij daarnaar?
2: Ja, ik denk dat hier ook natuurlijk belangrijk is om te benoemen dat Tibetanen binnen Tibet nog steeds onderdrukt worden. Dus er is nog steeds geen vrijheid van meningsuiting. Er zijn inderdaad vele protesten nog steeds, ook bijvoorbeeld tegen dammen geweest. En wat we zien is dat Tibetanen die zich wel hebben uitgesproken, dat die gearresteerd worden onder het mom van separatisme. Dus in die kwestie is daar ook, er is geen zeggenschap voor Tibetanen binnen in Tibet. En dat speelt heel erg mee. En tegelijkertijd waar wij inderdaad ook naar kijken en waar wij ook kritiek op hebben, is wel toch wel de censuur vanuit China. Want wat we zien is dat op die sociale platforms zijn wel beelden weggehaald. En dat wil niet zeggen dat er nog steeds beelden te vinden zijn van de ramp. Maar die zijn wel actief in het begin weggehaald en vervangen met een beeld van, laten we de focus leggen op de reactie van de Chinese overheid. En wat we ook weten is dat inmiddels 19 mensen uit Tibet zijn gearresteerd. Eigenlijk omdat zij het verkeerde dodental hadden benoemd. Maar in het begin moet je voorstellen, als je nog niet veel weet over de schaal van de ramp, maar je ziet wel beelden ervan in het begin snel voorbij komen, dan weet je van, oh, maar ik kijk naar die cijfers en gevoelsmatig klopt er iets niet. En dat mag je dan, zou je eigenlijk vrijelijk moeten kunnen noemen, of daar zou je over commentaar over moeten kunnen geven. En wat er gebeurt met die mensen is, die wordt eigenlijk de mond gesnoerd. Die worden gearresteerd.
1: Tibetanen in Tibet die reactie gaven aan buitenlandse
2: wij
1: media.
2: Wij weten niet precies de identiteit over die mensen. We weten dat het 19 mensen zijn uit Tibet. Dus dat zouden heel goed Tibetanen kunnen zijn, inderdaad. Maar in ieder geval is er sprake van censuur. En mensen weten dan, dan word je daarvoor bestraft. Dan durven mensen zich ook niet meer vrijelijk uit te spreken. Dus in die zin is er wel degelijk sprake van censuur, ja.
1: Zometeen meer over die staatsmedia en hoe de Chinezen dat ook te horen krijgen. Eerst even naar jou, Mark, naar Nijmegen, naar het voetballen, want er is nieuws.
3: Ja, want een kwartier voor tijd is Excelsior op voorsprong gekomen. Sulzbacher maakte met zijn eerste balcontact, stond nauwelijks in het veld en kreeg hem van Sliti mee in de loop en schoot hem schuin voor het doel, staat hard binnen achter keeper Polster. Terwijl aan de andere kant een minuut daarvoor Per Schuurs de 2-1 voor NEC op zijn schoen had. Een hele mooie actie van hem op de rand van de 16 met een wippertje en een pegel daarna. Maar Van Gassel haalde de bal uit de bovenhoek. En hoe belangrijk die redding is, zien we op het scorebord. Want geen 2-1 voor NEC, maar 2-1 voor Excelsior. Nog een kwartiertje te gaan.
1: Dankjewel. We horen zo meteen vast ook de uitslag daarvan. Terug naar de studio, terug naar Tibet, terug naar de berichtgeving aan Chinese zijde over de ramp in Tibet en Nepal. Tabitha Spilman, NRC-correspondent voor China, voor NRC. Wat horen Chinezen die de staatsmedia volgen over deze ramp?
0: Wat Nima al zei, de focus ligt dan heel erg over hoe goed de reddingswerkers het doen, hoe de premier gelijk langskwam op de reactie vanuit de Chinese staat. Tegelijkertijd ook wel echt het persoonlijke verhaal van slachtoffers wordt wel gehoord. Je moet denken vanuit Beijing gezien is het juist ook iets wat ze willen benadrukken, dat Tibet deel uitmaakt van China, dat dit een Chinese ramp is die ook iedereen in China aangaat. Dus er is ook wel veel medeleven en ruimte voor dat persoonlijke verhaal, zeker nu er wat meer de tijd verstreken is. Ik zag net ook nog een lang verhaal voorbij komen over een Spaanse vermiste die naar Tibet was gekomen voor een pelgrimage, of mensen die daar eigenlijk hadden moeten werken maar net die ochtend niet waren, dat soort dingen. Maar dat is dan wel met de kanttekening dat de lokale Tibetaanse bevolking, die wordt dan vaak nog het minst genoemd. Het zijn vaker verhalen van Han-Chinezen die daar wonen.
1: Ja, en ook moeilijk voor buitenlandse pers om daar een beeld van te krijgen. Want pas 11 dagen na de ramp werd een eerste groep internationale verslaggevers uitgenodigd voor een bezoek op de Tibetaanse rampplek. En we horen hier een van die 11, namelijk een verslaggever van CNN.
4: This location was once a 5-story building that was flattened by floodwaters after a landslide and devastating flooding hit the China-Nepal border late last month. That image was captured in surveillance footage that many of us saw circulating online, where a wall of water just engulfed this 5-story building and sent people fleeing for their lives. This is the first time that foreign media has accessed this zone. We're now 11 days in since that disaster. I mean, it's just staggering looking at the destruction that's here.
1: Ja, we hoorden hier haar uitleggen wat ze ziet, ook de verwoestheid, ook aan de Tibetaanse kant. Nee, maar dit is een CNN-reportage. Dat komt pas 11 dagen na de ramp naar buiten. Dan zien we eigenlijk in de wereld ook de eerste beelden, ook in internationale berichtgeving. Hoe volg jij het nieuws? Hoe probeer jij dan toch in Tibet dat al eerder te weten, dat verhaal rond te krijgen? Lukt dat?
2: Lukt dat is ook lastig om te zeggen. Maar ja, tuurlijk, via familieleden of via vrienden probeer ik dan toch via meer informatie te krijgen. Een goede vriendin van mij weet ik ook bijvoorbeeld. Haar familie woonde aan de Nepalese kant. Dus er zijn ook veel Tibetaanse vluchtelingen die ook wonen in Nepal. Dus het raakt eigenlijk de Tibetaanse gemeenschap aan beide kanten. Mm-hmm. Dus via gaat dat. En ik weet dat haar dorp is volledig verwoest toen. Maar inderdaad, het is zoveel lastiger als het gaat om de Tibetaanse kant van het verhaal. En het is ook gevaarlijk eigenlijk. Want veel Tibetanen die zich uitspreken over Tibet, buiten Tibet. Wanneer zij communiceren met familieleden die zich nog binnen Tibet bevinden, dan heeft dat een risico voor de familieleden binnen Tibet.
1: Dus je weet niet of je afgeluisterd wordt of het gecontroleerd wordt.
2: Ja, die krijgen gewoon een klopje op de deur van jouw familielid zegt dit buiten Tibet, ben jij het hiermee eens? Of vind jij hiervan? Dus daar heerst ook angst, zeg maar, rondom communicatie in het algemeen. Dus dat maakt deze communicatie ook weer lastiger.
1: En deze beelden die we dan zien op zo'n CNN-Tabita, is het dan ook een georchestreerde situatie waar deze journalisten zich in bevinden?
0: Ja, absoluut. Dit was dan zo'n georganiseerde reis door het ministerie van Buitenlandse Zaken. Die dat moest afstemmen met de lokale autoriteiten. En nou ja, dat gebeurde dus vrij laat. Na 10-11 dagen pas.
1: En mocht jij niet mee zelf?
0: Nee, dit was ook na veel protest vanuit de buitenlandse media. En veel gelobby van we willen daarheen. En dan zie je dat er dus een paar van de grote persbureaus zijn uitgenodigd. En de rest van ons, inclusief NRC, wisten van niks. Dat is dan ook wel typisch. Dat de Chinese overheid op die manier de controle houdt.
1: In Nepal gaat het veel over klimaatverandering als belangrijkste reden voor deze grote ramp. Waren er in Tibet, of zijn er in Tibet bij de Tibetaanse gemeenschap ook al langer zorgen daarover voordat deze ramp plaatsvond, Nima?
2: Ja, zeker, want Tibet heeft daar eenmaal een fragiel ecosysteem. Dus we weten, daar vinden vaak aardbevingen plaats. Een jaar geleden in hetzelfde riviergebied vond ook een overstroming plaats. Wij weten dat dit nou eenmaal voortkomt. En in het kader van klimaatverandering gaat het alleen nog maar meer gebeuren. Dus dit was zeker al een grote zorg. Daarnaast is het niet alleen een zorg van klimaatverandering, maar ook inderdaad van hoe China daarop reageert. Want wat we zien tegelijkertijd in dit kader van het fragiele ecosysteem van Tibet, wordt er veel gebouwd, grote infrastructuur, maar er wordt ook veel gemijnd. Grond wordt veel uitgeput. Dit gebeurt allemaal in dit kader. Dus dat baart ons allemaal zorgen. En ik denk ook inderdaad de respons van de Chinese overheid. Hoe gaan zij daarmee om wanneer zo'n ramp dan zich voortdoet? Wat is de reactie daarop en wat gebeurt er? Ja, dus zeker.
1: Wordt het gelinkt aan klimaatverandering? Lees jij dat, Tabita Spielman, in de Chinese media?
0: Zeker. Dat zie je aan de Chinese kant ook heel erg. En er zijn ook, daar is steeds meer onderzoek naar. Maar het is zo'n groot gebied. En ze hebben nu die gletsjers de laatste 10 jaar geteld, zei een expert. En dat zijn er meer dan 50.000. Hij zei dat er nog heel veel blinde vlekken ook zijn in dat monitoren van het gebied.
1: Hulp wordt er nu ingeroepen, ook juist door Nepal om dat te doen. Die vraagt aan organisaties en aan andere landen om te komen helpen bij de ramp, bij het kijken of we de wereld daar weer langzaam kunnen terugkrijgen naar hoe het daarvoor was. Is jou duidelijk of dat ook door China gebeurt, Tabitha?
0: Nou, China is wel actief in internationale samenwerking op het gebied van klimaat. Dus die Chinese onderzoekers die werken wel degelijk ook met het buitenland samen. Maar ja, zoals ik blijf mezelf een beetje herhalen, maar ja, China houdt ook graag de controle. En heeft natuurlijk zelf wel redelijk veel middelen om dat ook zelf te doen.
1: Ja, is jou dat duidelijk, Nima, of China nu ook bij de, nou, nog bij het zoeken naar slachtoffers in Tibet nu ook hulp vraagt van buitenlandse groepen?
2: Ja, dat is voor mij op dit moment niet helemaal duidelijk, maar dat is wel wat wij aanmoedigen, dat er humanitaire organisaties worden toegelaten binnen Tibet en dat zij die hulp ook, zeg maar, dat zij de grenzen daarvoor openstellen. En dat is wel iets wat wij alleen maar aanmoedigen natuurlijk. Ja.
1: Ja, en als we rampbreed kijken, ook aan de Nepalese kant, Tabitha, maakt het dan veel uit dat er ook veel buitenlandse slachtoffers zijn gevallen? Heeft dat de hulpverlening, denk je, sneller op gang gebracht?
0: Nee, ik denk de hulpverlening zou wel sowieso ongeveer zo zijn gegaan. Maar het maakt wel uit dat er nu meer kritiek komt van ook diplomaten of van buitenlandse overheden, als ze inderdaad ze te weinig informatie krijgen over slachtoffers. Die druk die kan wel een verschil maken in hoe dit verder wordt afgewikkeld.
1: En Nima, jij stelt eigenlijk wel, in Tibet-zijde is het wel belangrijk dat er buitenlandse slachtoffers zijn gevallen, want daar gaat het veel over eigenlijk. Het gaat bijna niet over de Tibetaanse slachtoffers.
2: Ja, of daar gaat het te weinig over, zou je kunnen zeggen, inderdaad. Maar het gaat ook inderdaad vooral van, hoe gaat China om met deze ramp? En wat betekent het voor de Tibetanen binnen Tibet? Want zij worden vaak, ja, zij zijn de dupe eigenlijk van deze ramp. Maar ook van natuurlijk infrastructuur dat wordt gebouwd en zo. Zij profiteren daar vaak niet van. En ze hebben ook geen zeggenschap bij zulke grote projecten. Dus wat er vaak gebeurt bij grote infrastructuur zoals bijvoorbeeld dammen, dan worden gehele Tibetaanse gemeenschappen die worden geforceerd om te herlokaliseren. Dus die moeten verhuizen. Terwijl zij dus geen inspraak daarin hebben. Ja.
1: De wederopbouw, daar wordt langzaam ook in Nepal over gesproken, over gedacht. Tabitha, is duidelijk aan jouw kant hoe China dat wil aanpakken?
0: Nou ja, de schade was dus vooral die grenspost, waar we ook net CNN over hoorden, die helemaal weggevaagd is. En daar ging het eigenlijk juist wel goed mee. China en Nepal handelen daar ook veel. En er liggen daar dus ook nog honderden containers onder de modder. En het was echt het belangrijkste punt van doorgang tussen China en Nepal. En blijkbaar zijn de Himalaya's, dus het is lastig van die makkelijke punten te vinden. Mm-hmm. Is er niet echt een goed alternatief voor. Dus je ziet wel dat Chinese leiders zeggen dat ze echt onderzoek gaan doen of ze toch weer daar een grenspost kunnen bouwen. Maar ja, dat zal sowieso nog wel lang duren voordat weer open is daar.
1: Tabitha Speelman en Nima Rinchadoria, dankjewel voor jullie tijd hier vanavond in de Rode Draad. We blijven het natuurlijk volgen. Gaan we nog even weer naar jou, Mark. Ik zie nog zo'n 5 minuten zonder verlengingen op de klok staan. Hoe gaat het daar in Nijmegen?
3: Nou, nog steeds 2-1 voor Excelsior. Dat bij deze tussenstand als eindstand ineens in de top 3 staat na 5 speelronden. Zelfs boven grote broer Feyenoord. Het is nog wat op de zaken vooruit lopen, want maar 1 doelpunt verschil. Maar voorlopig hebben ze de zaakjes meer dan uitstekend voor elkaar. De eerste 4 wedstrijden leverden 3 overwinningen op. En als dan wedstrijd 5 ook nog wordt gewonnen op bezoek bij NEC, wat geen makkelijk potje is vooraf, dan kun je toch spreken van een fenomenale start van Ruben Den Uyl en zijn manschappen. Maar eerst nog even verdedigen. Dat moeten ze nu ook. Als Taui namens NEC de bal heeft, geeft hem aan Storm. Die labelt hem weer terug naar Taui. Er staan veel verdedigers van Excelsior in de eigen 16. Dus wordt de bal daar nu nog niet ingepompt. Gaat het schuin terug. Toch maar weer naar Taui. Maar die tikt de bal tegen zijn tegenstander op. En dan is hij buiten de lijnen. Inborp NEC. Haast bij NEC. Achterstand NEC. Voorsprong Excelsior. 1-2.
5: NPO Radio 1.
1: Maakt het 8:30 het NOS-journaal. Michiel van der Velden.
6: De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. Veel passagiers op Schiphol hebben al uren last van technische problemen bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de middag geschrapt en dat kunnen er nog meer worden. Hongarije wil 10 medewerkers van de Russische ambassade in Boedapest uitzetten. De diplomaten worden ervan beschuldigd zich niet aan de regels te houden nadat eerder al een Rus is aangehouden voor spionage. Het besluit duidt op een andere koers door Hongarije, dat jarenlang pro-Russisch was. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. Een 2 weken oude dier werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Volgens de eigenaar is de ezel mishandeld en vervolgens doodgeschoten. De eigenaar gaat aangifte doen.
5: NPO Radio 1. De Rode Draad.
1: De AIVD en de militaire EVNCRI-MIVD hoeven straks geen toestemming meer te vragen voor operaties tegen evidente tegenstanders, zoals een Rusland of een Iran. Waarom het kabinet deze verruiming van de bevoegdheden geeft, dat hoor je zo meteen. Eerst het volgende.
5: Tegendraads.
1: Want iedere avond geven we op deze plek in de Rode Draad een stem aan mensen die zich ergens voor inzetten vandaag. Om de week tegen de voedselverspilling te markeren, vertelt Saskia Beertsen over de manier waarop zij probeert te voorkomen dat in Utrecht etenswaren verloren gaan. En zij is een zogeheten skipper. Saskia, goedenavond.
7: Goedenavond.
1: Jij doet aan skipping. Dat moet je meteen maar eens even uitleggen. Wat is het precies?
7: Skippen is eigenlijk, het klinkt Engels, maar dat is het Nederlands gebruikswoord voor dumpster diven. En dat houdt in dat je langs plekken gaat waar mensen spullen weggooien. Dus het kan zijn etenswaren of meubels of wat dan ook. En die je dan meeneemt.
1: En die neem je dan mee, en etenswaren die zijn dan vaak nog goed wel te eten, kan ik me voorstellen.
7: Ja, dus het gaat vaak, je moet je voorstellen, je hebt groothandels, retailers en uiteindelijk de consument. Dus dat zijn verschillende stappen. En daarvoor heb je natuurlijk nog het land waar het verbouwd wordt, waar ook veel wordt weggegooid. Maar er gebeurt best wel veel bij die grote retailers, omdat die grote batches inkopen. Dus als zij iets over hebben, hebben ze vaak best wel veel over.
1: Mm-hmm.
7: En ze hebben te maken met shelf life. Dat houdt in dat ze in ieder geval zo lang mogelijk shelf life moeten hebben. Want het moet nog een tijdje in de winkel, het moet nog een tijdje bij de consument. Dus als iets eigenlijk nog maar een week goed is, is het voor hun al eigenlijk niet meer goed.
1: En wat doen ze er dan mee? Wordt het dan buiten de hekken in een prullenbak gegooid?
7: Nou, het ligt eraan per groothandel. Dus je hebt een aantal groente- en fruitbedrijven hier in Utrecht waar het gewoon eigenlijk aan de achterkant ligt. En dan vaak gewoon nog niet eens in de prullenbak, maar gewoon opgestapeld op pallets. En dat is echt verschrikkelijk soms om te zien. Gewoon stapels met kratjes, hele mooie peultjes uit Kenia. Dus die zijn ook, dat heeft al heel veel gekost om te produceren. Dus ja, die kan je gewoon vaak meenemen.
1: En kan je dan toch ons meenemen? Het is de week tegen de voedselverspilling. Is jou duidelijk waarom er toch zoveel voedsel wordt weggegooid? Heeft dat dus met dat, het moet nog een tijdje in de winkel, het moet nog een tijdje bij de consument liggen, heeft het daarmee te maken?
7: Nou ja, onder andere, we zijn natuurlijk enorm verwend als consument. En wat er vaak in supermarkten ligt, 30% daarvan kan al niet eens verkocht worden. Dus, want ze willen gewoon dat aanbod hebben. Dus wij willen als consument eigenlijk altijd, in welk seizoen dan ook, gewoon een perfect aanbod hebben van wat we nodig hebben, wat er toevallig in ons recept staat. Verse aardbeien in de winter of wat dan ook. Dus we zijn gewoon heel erg verwend.
1: We zijn verwend, we moeten daar misschien ook wel een omslag in maken. Ik zou mensen dan aanraden, koop een seizoensgroentekalender. Hang die in je keuken, dan zie je ieder seizoen wat je kan eten. Heb ik bijvoorbeeld thuis hangen. Nou, wat jij doet, dat skippen, dumpster dive, dat is niet toegestaan in Nederland. Zo is het dan ook wel in Nederland geregeld. Waar loop je er dan tegenaan in de praktijk?
7: Nou ja, het is dus, zeg maar, als je bijvoorbeeld naar kleine retailers gaat, dus bijvoorbeeld op de Kanaalstraat, daar heb je gewoon een heleboel groente- en fruitwinkeltjes zitten. En daar kan je prima afspraak mee maken dat zij gewoon aan het eind van de dag wat voor je bewaren. Dus dat is dan vaak gewoon een kratje met sinaasappels met een deukje erin of whatever. En wat je hebt bij de groothandels, vaak word je weggestuurd. Dan zeggen ze gewoon niet doen en dan ga je weg, heel simpel. Maar sommigen die vinden het ook wel prima en die zeggen soms ook zelfs, hé, daarachter staan nog wat appeltjes of whatever. En dan soms kan je er een praatje mee maken. En je hebt natuurlijk een bepaalde code of conduct, zeg maar. Mm-hmm. Je gaat niet gewoon als een gek die kratten leeglopen trekken en een rotzooi ervan maken. Dus iedereen wordt ook op het hart gedrukt. Als je skipt, dan gedraag je netjes, loop je niemand in de weg. En neem je alleen wat je nodig hebt.
1: Zeg je dan ook tegen de consument, hup, naar buiten, ga skippen? Of wat is jouw oproep?
7: Nou ja, ik denk dat dat voor veel mensen nog een stap te ver is. Ik denk vooral als je in een supermarkt bent en je ziet bijvoorbeeld een bloemkool liggen met een deukje erin of een bruin plekje, dat je niet denkt, oeh, dat is vies. Maar dat je denkt, die wordt anders niet verkocht, dus ik neem hem mee.
1: Dat is een goede eerste tip. Saskia Beertsen, dat was interessant om met je te praten. En super succes met het skippen.

0: feel like I'm falling in love. En het feels like, en het klinkt ook meteen als Coldplay. En dat was ook zo, namelijk. We gaan naar Mark, naar jou. En we zijn volgens mij nou, net iets te laat. Maar het is echt net gefloten,
1: ja.
0: Hè?
1: Ja, en net gescoord vooral. Dat fluitje dat komt pas na het doelpunt dat staat. En dat is de gelijkmaker. Dus wel degelijk van belang. De 2-2 viel in het slot van de wedstrijd. Namelijk in de extra tijd voor NEC. Want Excelsior had de winst in handen. Maar er waren al twee kansen voor NEC. Met name één voor Tadić die van dichtbij de bal maar net naast kopte. Die had er al in gemoeten, maar dat was een waarschuwing. Maar die bleek aan Dovermans oren, aan Dovermans oren gericht. Want niet veel later een voorzet waarbij Per Schuurs over de bal heen trapte. En Le Breton de bal gelukkig voor zijn voet zag. Hard uithaalde en via het natte gras raakschoot. Toch nog een punt voor NEC. Ze zullen er vooraf niet voor hebben getekend. Maar na deze 90 plus 5 minuten heel blij mee zijn. Want het stond dus vlak voor tijd nog 2-1 voor Excelsior. Dat komt op 10 punten uit 5 wedstrijden. En een formidabele start heeft van deze competitie. Maar dit is een smet.
2: De rode draad.
0: Het Nederlandse kabinet dan, die wil de regels voor de inlichtingen en veiligheidsdiensten vernieuwen, zodat er volgens hen sneller kan worden ingespeeld op de dreiging vanuit bijvoorbeeld China of Rusland. Volgens minister van Defensie Dylan Jessugus is het hard nodig.
3: Pas als zij toestemming krijgen om te handelen, is zo'n hacker alweer vertrokken. Maar dan weet je ook niet wat voor informatie die had. Hebben we onze eigen bedrijven, samenleving niet kunnen beschermen.
0: We horen haar hier een kort fragment, maar hoe zorg je ervoor dat inlichtingendiensten snel kunnen handelen, zonder dat de controle op hun werk te veel op de achtergrond raakt? Ga ik over praten met voormalig toezichthouder Bert Hubert. Goedenavond.
4: Goedenavond.
0: En Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit. Ook goedenavond.
4: Ook goedenavond.
0: Dit wetsvoorstel waar we het met elkaar over praten, kunt u het kort vertellen? Waar gaat dat precies over?
5: Ja, het gaat over een versimpeling van een aantal procedures waar de diensten mee te maken hebben. Kijk, om het heel simpel te zeggen, een beetje overdreven misschien. De diensten mogen alles wat God verboden heeft. Die mogen tappen, die mogen inbreken op computers van mensen, thuis bij mensen inbreken. Microfoontjes plaatsen, allemaal van die dingen die jij en ik niet mogen. Maar ze mogen dat onder strenge voorwaarden en onder streng toezicht. Om die toestemming te krijgen om dat zo te doen allemaal, hebben ze of moeten ze bepaalde procedures doorlopen. Dat gaat met de nodige zorgvuldigheid en dat gaat te traag, vindt het kabinet, en dat moet dus sneller.
0: En dus stellen ze nu voor
5: een aantal procedures te versimpelen. Laat ik een voorbeeldje noemen. Stel, de diensten willen u onder de tap zetten. Ze verdenken u van terroristische motieven. Dan kunnen ze dat doen. Dan moeten ze daar een motivatie voor schrijven. Dat heet een last. Die moet langs de minister. Dan moet een commissie dat goedkeuren. Mm-hmm. En dan pas de diensten dat doen. Die mogen dat 3 maanden doen. Als ze u langer willen tappen, als ze dingen horen waarvan ze denken dat willen we toch echt in de gaten houden, moeten ze na 3 maanden weer een nieuwe last schrijven. In het wetsvoorstel wat er nu ligt, wordt die 3 maanden verlengd naar 6 maanden. Dat is een klein voorbeeldje, maar het verandert niks aan de bevoegdheden die diensten hebben, maar het versimpelt wel het gebruik, de inzet van die bevoegdheden.
0: En gaat het dan alleen maar over landen, over organisaties, of mogen ze dat dus ook bij mij als individu gaan doen?
5: Zeker, dat mogen ze nu al bij u als individu doen. Goed gemotiveerd natuurlijk, goed onderbouwd. En wat deze wet wil gaan doen, is dat ook bij organisaties. En het makkelijkste om te begrijpen is een voorbeeldje. Laten we even de Russische ambassade in Den Haag nemen. Ik ga ervan uit dat de Nederlandse diensten die ambassade in de gaten houden. Dat weet ik niet precies of dat zo is, maar laten we voor de discussie dat doen. Die houden ze in de gaten, kijken wie er in en uit loopt, welke mailtjes daar naartoe gaan enzovoort. Dan moeten ze iedere 3 maanden opnieuw een last voor schrijven om dat te doen. En u begrijpt wel, ja, dit blijven ze natuurlijk jarenlang doen, want dat doen ze structureel. Onder de nieuwe wet mag gezegd worden, dit is een aangewezen organisatie. Deze ambassade die werkt voor een land wat ons niet helemaal goed gezind is. Mm-hmm. Dan kan dat onder voorwaarde een aangewezen organisatie worden. Als dat eenmaal gebeurd is, en daar kijken de toezichthouders ook mee, dan mogen de diensten vervolgens daar van alles en nog wat op inzetten, zonder dat daar vooraf weer extra toestemming voor nodig is.
0: En nou is dit allemaal geregeld in een bepaalde wet, ook over welke data inlichtingendiensten mogen verzamelen. Dat is voor een deel geregeld in de wet op de inlichting en de veiligheidsdiensten, de WIF. U maakt een deel uit van die evaluatiecommissie van die wet. Over wat voor informatie, wat willen ze graag weten?
5: Ja, de diensten willen bijvoorbeeld weten, gaat u een terroristische aanslag plegen? Over het algemeen, kijk, de taak van die diensten is het beschermen van de nationale veiligheid en de democratische rechtsorde. Ze willen gewoon de manier waarop wij prettig leven in Nederland beschermen tegen organisaties en vooral landen die daar kwade bedoelingen bij zouden kunnen hebben. Dus het gaat echt wel over grote dingen. Als je door rood licht fietst, kom je niet op de radar van die diensten. Dus je moet echt dingen in de smiezen hebben of een plan hebben om hier grootschalig de boel gaan verstoren in Nederland. Nou, wat willen die diensten daarvoor weten? Die willen erachter komen. Dat kun je niet zomaar van tevoren. Je kunt niet op straat zien wie kwade bedoelingen heeft. Dus daar wordt op basis van informatie die ze krijgen uit andere landen, tips die ze krijgen, wordt er zoveel mogelijk gericht getapt, mensen gevolgd. Maar er worden ook grootschalige verbindingen in de gaten gehouden. Kijken of daar signalen op zitten die mogelijk duiden op een aanval op Nederland.
4: Goed, dan stappen we nu waar we vanavond hier met elkaar aan tafel over praten en waar het nieuwe wetsvoorstel ook om draait. Op dit moment werd Hubert toezichthouder op die inlichting en veiligheid.
6: Voormalig toezichthouder.
4: Voormalig, heel goed dat je me verbetert. Ieder afluisterverzoek of hack, dat wordt op dit moment nog getoetst door de toezichthouder, door de toetsingcommissie inzetbevoegdheden. U was lid van die commissie. Hoe toetsen jullie dan? Word je midden in de nacht opgebeld?
6: Nee, want dat is wel interessant. Er wordt gezegd, mevrouw Jezilgus zei het ook, van ja, we moeten gewoon gelijk kunnen handelen. En dat kan ook nu al. Dus het is niet dat je om 3 uur 's nachts de toezichthouder...
4: Voor dit nieuwe wetsvoorstel.
6: Precies, in de huidige situatie kan het al. Dus je hoeft niet om 3 uur 's nachts de toezichthouder wakker te bellen voordat je wat mag gaan doen. Want de diensten mogen allang direct aan de slag en moeten dan, nou, in de dagen daarna nog een keer uitleggen waarom dat nou ineens zo nodig moest. Ook dit soort, nou, het beoordelen van dit soort verzoeken gaat best wel langs de lijn van de Europese mensenrechtenwetgeving. Waar dus wordt gekeken, veel is het nou echt nodig om dit te onderzoeken? Of is het afluisteren van deze hele familie misschien niet een veel te grote maatregel? Of bijvoorbeeld als men zegt, joh, we willen eigenlijk een softwarebedrijf gaan hacken. Want we weten dat softwarebedrijf ook wordt gebruikt door mensen die foute plannen hebben. Is dat nou nodig? En nou, zo'n afweging valt heel vaak heel snel positief uit. Dus 98% of zo van alle verzoeken wordt gewoon goedgekeurd. Het wordt alleen wel eens spannend inderdaad als men als dienst een hele grote broek aan willen trekken. En je kunt zeggen, nou, gaat dit niet wel heel erg ver?
4: Wat is een grote broek?
6: Nou, bijvoorbeeld de diensten, dat is vrij uniek. Inderdaad mogen die, zeg maar, Piet de terrorist afluisteren. Maar die mogen ook onder de wet die we al hebben, en nog meer onder de nieuwe wet, mogen zeggen van, nou, maar we weten dat deze terroristen veel gebruik maken van, ik noem maar wat, een Strava of zo, de hardlopen app.
4: Een Polar Steps.
6: Precies, Polar Steps is een heel voorbeeld. En misschien is het wel leuk om dat bedrijf te hacken, want dan kunnen wij vinden waar al die mensen uithangen. En dan ben je dus vrij ver van huis aan het hacken. Dat kan onder de huidige wet, ook onder de nieuwe wet. Maar dan moet je wel zeggen, nou, de mensen waar we naar op zoek zijn, we kunnen ze echt niet op een andere manier volgen. En we kunnen dit op zo'n manier doen dat die andere hardlopers daar niet zoveel last van hebben.
4: Kan dat?
6: Nou, dat is dus de hele vraag.
4: Kun je dan gericht zeggen in een Strava, ik zoek alleen maar op die en die namen?
6: Ja,
4: en alle andere data doet er niet toe?
6: Ja, onder de huidige wetgeving moeten de diensten uitleggen dat dat veilig kan. Dat men zegt, nee, het lukt ons om als een soort laserstraal hier naar binnen te hacken en gewoon alleen te vinden wat wij willen. Maar niet dat we het voor allemaal andere mensen stuk maken of dat we bijvoorbeeld zelf een veiligheidsincident veroorzaken. Onder deze nieuwe wet, die echt in de zekere zin wel een versimpeling is, maar dan in de zin van, je hoeft een heleboel dingen gewoon niet meer uit te leggen, heeft men gezegd, nee, dat hoef je niet specifiek meer op te schrijven. Of je nou technische risico's hebt bij die hack.
4: En jij bent daar kritisch op. Waar zit jouw grootste kritiekpunt?
6: Mijn allergrootste kritiekpunt zit op dit moment in het gebrek aan vertrouwen. De diensten zeggen feitelijk van, joh, vertrouw ons. En dan kunnen wij sneller handelen om jullie veilig te maken. Maar bij de eerste aankondiging van de wet al werd gezegd, nou, goed nieuws, er komt nieuw toezicht op de diensten. En dan denk je, nou, dat is wel goed, fijn. En dan blijkt je te kijken en dan zeg je, oh, jullie bedoelen dat jullie de twee toezichthouders gaan samenvoegen en 30% van de mensen eruit gaan gooien. Nou, dat is geen nieuw toezicht.
4: Een hervorming van het toezicht.
6: Ja, en dat dan voel ik mij bedonderd, eerlijk gezegd. Als iemand de wet heeft ook eens omgedoopt van de wet op de inlichting en veiligheidsdiensten naar de wet bevordering nationale veiligheid. Nou, stem daar nog eens tegen. Ik denk dat het wetboek van strafrecht binnenkort wordt omgedoopt tot wet vang meer boeven. Of zo. Nou, en een ander ding wat mij heel erg steekt is dat men heeft gezegd van, nou, wij kunnen mensen hacken. En als ik jouw telefoon ga hacken, dan voel jij je toch bespioneerd. Dan heb je toch iets. Er zit nu een AIVD in mijn telefoon. Maar men heeft gezegd, wij kunnen zo zorgvuldig hacken dat het eigenlijk helemaal niet erg is. En waar we ook bijna geen toestemming voor hoeven te vragen. En we mogen zelfs extra software op jouw telefoon installeren, zodat we later makkelijker weer binnen kunnen dringen. Hoeven we ook niet zoveel toestemming voor te vragen.
4: En dat staat allemaal geregeld in die nieuwe wet, als die er helemaal doorkomt.
6: Ja.
4: Dan krijgt een inlichtingendienst dat allemaal in zijn palet.
6: Ja.
4: Meneer Jacobs, hoe luistert u naar deze kritiek?
5: Ja, ik zit er denk ik iets afstandelijker in. Ik kijk er vanuit perspectief van de onafhankelijke academicus naar. En niet zozeer vanuit een emotionele sterke betrokkenheid.
6: Bij mensenrechten.
5: Zeker. Ik bedoel absoluut geen disqualificatie weg uitzeker. Ik zie de verschuiving. Een aantal dingen worden makkelijker voor de diensten. Daar kan ik enig begrip voor opbrengen. Het is uiteindelijk een politiek besluit wat samenhangt met de geopolitieke barre tijden waar we in leven natuurlijk.
4: En die worden ervoor gebruikt natuurlijk.
5: Die worden gebruikt als argument.
4: Ja,
5: maar het is toch ook zo?
4: Ik weet het niet, ik kan dat niet goed controleren.
5: Ik denk als je het nieuws een beetje volgt, dan weet
4: dat
5: je toch wel.
4: Ik ben presentator op Radio 1, ik volg het nieuws. Maar natuurlijk, het wordt wel als een argument gebruikt om een wet voor op te rekken.
5: Zeker. Maar er is ook een wet in behandeling bij de Tweede Kamer die Defensie allerlei extra mogelijkheden geeft. De wet op de Defensiegereedstelling. We zijn denk ik in Nederland de afgelopen 50, 60 jaar uitgegaan van de vredessituatie, waarin we van allerlei dingen netjes geregeld hebben vanuit de assumptie dat iedereen beschaafd met elkaar omgaat. Daar zijn we van geschrokken dat dat misschien toch niet zo is. Dat we een aantal dingen gewoon met wat meer slagkracht aan het regelen zijn. Dat gebeurt bij Defensie. Bij Defensie veel nadrukkelijker nog dan bij de inlichting- en veiligheidsdienst. Maar hier zie je die stap ook van. De handschoenen gaan uit, zou je kunnen zeggen, om die diensten meer mogelijkheden te geven.
4: En leest u dan helemaal niet iets? Heeft u op sommige punten wel kritiek dat
5: op een aantal punten die Bert noemt, ben ik het ook wel met hem eens. Als het gaat over beschrijving van hoe de diensten te werk kunnen gaan als ze willen gaan hacken. Dat is wel heel losjes geformuleerd. Maar in grote lijn begrijp ik wat er gebeurt. Ik zie ook dat de toezicht verandert. Maar ook daar kijk ik iets afstandelijker tegenaan. De toezichthouder moet een andere houding aannemen. Moet meer gaan kijken. Krijgt minder mogelijkheden om vooraf dingen in de gaten te houden. Mogen die diensten dat en dat wel doen. Dat is omwille van de slagkracht en de snelheid. Maar de toezichthouder heeft nog alle mogelijkheden om dat die diensten bezig zijn, van allerlei dingen in de gaten te houden.
4: Wil ik daar graag nu een reactie van jou, Bert, op?
6: Kijk, bij de vorige wetswijziging zijn we inderdaad, we gaan minder vooraf toetsen en meer achteraf. En dan kan je kijken van, ging het nou allemaal goed? En
5: achteraf of tijdens?
6: Achteraf en tijdens, inderdaad. En de diensten kregen ook, dus de toezichthouder kreeg ook de mogelijkheid om te zeggen, deze operatie moet nu stoppen. Want we hebben tijdens toezicht gehouden en we hebben tijdens gezien dat het veel te ver gaat. In deze nieuwe wet zegt men inderdaad van, nou, we verschuiven minder toestemming vooraf, maar ook minder mogelijkheden tijdens en achteraf. Dus ook daar heeft men gezegd, ongeveer de helft van de bevoegdheden waar men vroeger stop kon zeggen, heeft men gezegd, nou, dat kan nu niet meer. En men heeft zelfs een extra regel opgenomen dat als de toezichthouder tijdens op de stopknop wil drukken, dat dat niet mag bij echt belangrijke operaties.
5: Bert, het is niet helemaal waar, want onder de huidige wet 2017 bestaat nog helemaal geen bindende bevoegdheid. Het is alleen in de aanpassing, de cyberwet,
6: hij was ons een paar jaar geleden beloofd. Het extra toezicht tijdelijk en het gaat nu weer weg.
5: Nou, ja, dus we hebben het over iets wat nooit bestaan heeft, zou je kunnen zeggen. Maar het is niet. Ja, maar op een heel klein gebiedje. Dus hier kun je, dit argument kun je op verschillende manieren wegen. Maar het is zonder meer, die toezichthouder moet anders gaan kijken. De diensten denken misschien van, fijn, we hebben vooraf minder gedoe. Maar misschien komen ze er ook nog wel op terug dat ze straks zeggen, waarom, potverdorie, die toezichthouder zit ons wel behoorlijk in de nek.
4: En als we over dat toezicht, als we daar dan even bij blijven, Bert, je hebt natuurlijk daar lang in gewerkt. Maar wat, ik vind het moeilijk als buitenstaander om te begrijpen, dan wordt er achteraf over iets getoetst wat al gebeurd is.
5: Of ja. Tijdens, hè?
4: Of ja, tijdens, heel goed voor de verbetering. Maar krijgt iemand dan een schadevergoeding daarvoor?
6: Nee, dat krijgt hij niet. En wat ook wel vervelend is, als men dus bijvoorbeeld onrechtmatig allemaal data heeft verworven, ja, je kan de geest niet terugstoppen in de fles.
4: Die data blijft voor altijd bij de overheid.
6: Nou, je kan heel incidenteel kan je zeggen, je moet hem wel wissen. Dat blijkt trouwens wel heel moeilijk te zijn, want er zijn vaak nog heel veel kopieën van en het gaat ook wel eens mis. Maar inderdaad, als het eenmaal gedaan is, dan is het inderdaad gedaan. En ik moet ook wel zeggen, men heeft in de nieuwe wet ook gezegd van nou, die toezichthouders achteraf, we gaan er wel met 30% minder leden van die commissie nu. En ik heb inmiddels zelf ook ervaren dat het ontzettend lastig is om met een clubje van 10 mensen of zo 3000 inlichtingenmedewerkers in de gaten te houden. Dat is ook niet de verhouding die we bij een voetbalwedstrijd hebben. Maar dat zijn 4 toezichthouders.
5: Ja, dat zijn collegeleden waar je het over hebt. Hè. Dat zegt nog niks over de staf. Want die kan best misschien nog wel 2 keer zo groot worden. Ja, als,
6: maar dat is nagevraagd. En ook die krijgen geen extra geld.
5: Ja, die onderhandeling loopt nog. Maar dat is altijd een spel waar de Tweede Kamer ook een grote rol in speelt. Kijk, het is echt op niveau van collegeleden dat er een reductie plaatsvindt.
6: Maar dat zal toch wel iets effect hebben?
4: Er zal misschien iets effect hebben. En u stelt, meneer Jacobs, de Tweede Kamer heeft hier nog effect op. Heeft u het idee, en laatst een korte antwoord graag erop, dat de Tweede Kamer hier nog wel iets aan gaat verbouwen, ook aan deze wet, voordat die wordt doorgevoerd?
5: Dat vermoed ik wel. Dat is een onderwerp waar de Tweede Kamer zich over het algemeen uitgebreid mee bemoeit. Waar de nodige maatschappelijke discussie over komt, ja.
4: En Bert, Europa, hoe kijkt hij hiernaar? Denk je dat...
6: Nou, dat is dus ook wel een van de andere vervelende dingen. Je kan bij de wet zoals die nu is al lezen dat het Europees Mensenrechtenhof het er niet mee eens zou zijn. En het is een trend voor de Nederlandse regering om wetten te publiceren waarvan ze al weten dat die uiteindelijk zullen sneuvelen. Maar dat de sneuvelen gebeurt pas over een jaar of 7.
4: Ja, en dan is de wet al doorgevoerd.
6: En dan zit je, ben je 7 jaar verder.
4: Voormalig toezichthouder Bert Hubert, dank voor de komst hier naar de studio. En Bart Jacobs, hoogleraar computerbeveiliging aan de Radboud Universiteit. Ook dank voor uw komst naar de studio. Schakelen wij nog even naar Richard van der Made. Want ook de Champions League gaat weer beginnen. En jij doet zo meteen verslag van Real Madrid Internationale. In Madrid. Vertel maar eens even, wat gaan we daar zien?
7: Ja, ik denk een hele interessante, boeiende wedstrijd tussen twee topploegen natuurlijk in Europa. Het is een affiche om mee te beginnen. Om van te watertanden natuurlijk deze twee topploegen tegenover elkaar in het Estadio Santiago Bernabeu. Helemaal uitverkocht. Het is daar nog een graadje of 25, 26. Een heerlijke zomeravond. Veel geluid met het dak dicht. Dat doen ze expres om er nog meer energie in te krijgen. En Real Madrid, ja, dat is natuurlijk de recordkampioen in de Champions League. Won de allergrootste prijs die er maar te winnen valt in het voetbal 15 keer. En Inter, dat dit seizoen onder leiding staat van Mourinho, ja, dat is natuurlijk een geduchte tegenstander met een Nederlander in de basis. Denzel Dumfries uit Rotterdam, 30 jaar, werd overgenomen voor 20 miljoen euro van Inter. En nu de rechtsback van Real Madrid in deze prachtige clash met heel veel topspelers, met heel veel grote sterren, zoals bijvoorbeeld een Mbappé, een Bellingham, een Vinicius. En zo kan ik nog wel even doorgaan.
4: Het voetbal is weer echt begonnen. Dankjewel, Richard van der Made. We gaan het horen ook in langste lijn en omstreken, namelijk na het nieuws van 9 uur op deze zender. En dan hoor je ook Edwin en Jan Willem, want die presenteren dat vanavond. De Rode Draad is er dan weer morgenavond niet, want dan wordt er ook gevoetbald. Donderdag ook niet. Vrijdagmiddag gewoon weer. Heb het goed.
2: BNN VARA. NPO Radio 1 zit bovenop de Champions League. Morgen speelt Feyenoord uit tegen Barcelona.
8: Dat is lekker binnenkomen, zeg.
2: En donderdag ontvangt PSV in Eindhoven Shakhtar Donetsk.
8: Dat is een goede bal en daar gaat hij erin.
2: De uitzendingen van Langs de Lijn en Omstreken beginnen morgen en donderdag om 6:30.
8: Voorgeven komt hij aan en is het doelpunt.
2: Feyenoord en PSV in de Champions League op NPO Radio 1.
9: Wie luistert,
8: jawel,
9: weet meer.
10: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
9: Appetito.
10: Appetito.
11: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
10: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
12: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie, bo!
13: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
9: Beren goed. Thanks, Bo.
13: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
9: En actie, Olifant.
14: Sta je in de file en spot je ruitschade?
15: Opgelost. Autotaalglas.
13: Ontdek ook de beste dierentuindeals op socialdeal.nl.
16: Welkom bij de podcast waar succesvolle ondernemers hun geheimen delen. Met vandaag Mart Manen van Tuinmart. Mart.
17: Ja, hoi.
16: Ik heb je radioreclames nu al flink vaak gehoord bij Ster.
17: Ja, dat kan goed kloppen.
16: Hoe komt een ondernemer als jij op landelijke radio?
17: Veel makkelijker dan je denkt. En betaalbaarder ook.
16: Oké, en waarom juist radio?
17: Gewoon omdat het werkt. Echt, toen ik startte met radiocampagnes begon mijn bedrijf zo te groeien.
16: Oh, wat goed zeg.
17: En ik ga binnenkort ook op tv.
16: Zo.
17: Ja.
18: Ik ook beginnen met reclame? Kijk op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Een verse maaltijd op tafel, zonder zelf te koken. Dat is Maaltijd Thuis.
20: Hallo, eet smakelijk voor straks.
19: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
21: Is jouw bedrijf ook klaar om te groeien? Luister de podcast Starten met Reclame op ster.nl/reclamestarter en bereik meer.
19: Probeer nu 4 maaltijden voor €24. Maaltijdthuis.nl.
22: NPO Radio 1, 9 uur.
23: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
24: Goedenavond, de Champions League is begonnen. Morgen komt Feyenoord in actie, donderdag PSV... en vanavond volgen wij Real Madrid tegen Internationale.
25: Met dus onder andere Denzel Dumfries... en we horen natuurlijk ook Boti van der Zandschulp... die zich vanaf plaatsen voor de kwartfinales van de US Open. Eerst het NOS Journaal met Michiel van der Velden.
26: De Israëlische premier Netanyahu werd anderhalve week voor de terreuraanval op 7 oktober gewaarschuwd voor die aanval. Dat onthullen twee Israëlische journalisten in een boek. Netanyahu zou 3 jaar geleden niets met die informatie hebben gedaan. De waarschuwing zou zijn gekomen van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zou in een telefoongesprek met Netanyahu hebben gezegd dat Hamas een grote aanval voorbereidde. De Israëlische premier ontkent dat en spreekt van een grote leugen. De journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. Een man en vrouw die worden verdacht van het ernstig seksueel misbruiken van oppaskinderen moeten, als het aan het Openbaar Ministerie ligt, 30 en 20 jaar de cel in. Het misbruik zou jaren hebben geduurd. De moeder van enkele kinderen kreeg vandaag in de rechtszaal het woord, zegt deze verslaggever van RTV Utrecht.
27: Zij las ook een aantal brieven voor van de jonge slachtoffertjes. En daaruit blijkt dat, dat de slachtoffers boos, verdrietig en angstig zijn. Ze hebben lange tijd nachtmerries gehad. Ze spreekt erover dat ze vaak schreeuwend wakker werden.
26: Tegen de verdachte is ook TBS met dwangverpleging geëist. Het Verenigd Koninkrijk komt met een importverbod op goederen uit Israëlische nederzettingen op de bezette westelijke Jordaan-oever. Dat maakte de minister van Buitenlandse Zaken bekend. Correspondent Fleur Launsbach.
28: Hij zei ook, vond ik opvallend, dat er sprake is van etnische zuivering in delen van de westelijke Jordaan-oever. Nou, dat zou je een aantal jaar geleden echt niet hebben gehoord van de Britse regering. Dus het is echt een andere toon.
26: Redenen voor de maatregelen zijn het groeiend aantal illegale nederzettingen en het toenemende geweld door Israëlische kolonisten. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister en ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. Volgens de PVV krijgen kopers nu onder meer te maken met vriendjespolitiek en worden ze gestuurd bij biedingen. Daardoor kunnen ze onterecht een hogere prijs betalen of het huis mislopen. De vereniging Eigen Huis kreeg vorige maand nog honderden klachten over makelaars. Brancheorganisaties reageren positief op de plannen en de PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren en die wedstrijd eindigde in 3-3. Het weer, vanavond nog regen, vannacht klaart het op. Morgen een stevige wind met aan zee windstoten tot 80 km per uur. Zo nu en dan schijnt de zon. In de middag kan ook weer een bui vallen en het wordt een graad of 18.
25: Dankjewel Michiel. Waar staan er dan nog files, Mandy van der Plas?
29: Het is er nog eentje op de A50 van Apeldoorn naar Zwolle. Daar is zojuist een ongeluk gebeurd bij Heerden. De linkerrijstrook is daar dicht en dat kost je onderweg 15 minuten.
0: Mam, wat als je valt? Kan je dan nog bij je telefoon? Ah, mam?
1: Steeds meer senioren kiezen daarom voor Pairsafe. Met één druk op de noodknop roept u direct hulp in. Als uw contactpersonen niet reageren, neemt de meldkamer het automatisch over. Pairsafe. Rust voor uzelf en uw kinderen. Kijk op pairsafe.nl.
2: Jij regelt de vakantiekriebels. Wij regelen de rest. Je vlucht, een heerlijk hotel en de zekerheid van de TUI vakantiegarantie. Boek nu voor de scherpste prijs op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live happy.
1: Pairsafe. Vanaf €10,95 per maand. Kijk op pairsafe.nl.
3: Met 30 jaar ervaring weten we als NCOI precies wat werkenden willen. Korte opleidingen, alleen wat je nodig hebt, inspirerend en betaalbaar. En je wil in september starten. Schrijf je snel in op ncoi.nl.
4: Ik zie een dansende inktvis. Nee, spaghetti met stippen.
5: Creativiteit is een superkracht. Maar niet ieder kind krijgt de kans die te ontdekken. Daarom helpt ABN AMRO jaarlijks 25.000 kinderen uit kansongelijke situaties hun creativiteit vleugels te geven. Door samen met musea lesmateriaal en museumbezoek mogelijk te maken. Klein begin, groot effect. Voor ieder begin. ABN AMRO.
6: Geen crisis mag bepalen wat een kind later kan worden. Save the Children helpt kinderen in Gaza, Oekraïne en Zuid-Sudan weer naar school te gaan. Want hier leren ze de dokters en leraren van morgen te worden. Begin bij een kind. Word nu donateur.
7: Maar denk je dan soms aan zelfdoding?
8: De vraag stellen kan een leven redden. 113 helpt je het gesprek te starten.
6: Doneer een schoolpakket via savethechildren.nl/school.
8: Denk je aan zelfdoding? Praten helpt. Bel of chat met 113.
22: NPO Radio 1. EO NOS.
23: Langs de lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
24: Een hele goede avond. De oude club van Denzel Dumfries Internationale is op bezoek in Bernabeu bij zijn nieuwe club Real Madrid. En wat is er dan mooier dan in de basis te starten, Richard van der Maan?
11: Ja, en we hadden eigenlijk ook niet anders verwacht, hè. Maar het is inderdaad iets heel bijzonders voor de Rotterdammer. Nieuw bij de koninklijke, bij Real Madrid, de oudspeler inderdaad van Inter. Denzel Dumfries, Mourinho heeft hem opgesteld. Wat een affiche, wat een heerlijke wedstrijd. 2,5 minuut geleden zijn we begonnen in het Santiago Bernabeu, waar het natuurlijk helemaal vol is. Tussenstand 0-0.
25: Botik van der Zandschulp plaatste zich vannacht voor de kwartfinales van de US Open. We hebben hem gesproken en we vragen aan Jan Roels of hij morgen kans maakt tegen de nummer 2 van de wereld, Alexander Zverev.
24: En we weten allemaal dat sporten goed is voor je hersenen.
30: Bewegen activeert echt grote netwerken in het brein. En die netwerken spelen een rol bij het reguleren van uw emoties. Wat dacht u van uw cognitieve functies? Dat u denkt, even lekker bewogen. Ik ben wat meer alert, ik heb wat meer concentratie, aandacht.
24: Maar maakt het dan nog ook uit welke sport je doet? Dat vragen we zo meteen aan een neuropsycholoog die daar onderzoek naar doet. Wat denk jij, Jan-Willem? Wil je een tipje van de sluier?
25: Ja, als je het al weet wel.
24: Nou, tennis? Tennis is heel goed voor je brein, heb ik gehoord. Horen we straks meer over.
25: Voetballen niet, denk ik. In ieder geval niet als je moet koppen. En dat zou nu zomaar kunnen gebeuren bij een corner, Richard.
11: Eerste grote kans hoor, al voor Inter. Zojuist met Juve die daar uitstekend op de achterlijn de bal wist terug te leggen. En de eerste kans was daar voor Inter. De ploeg van Kivu. Interessant natuurlijk hoe zich dit gaat ontwikkelen in Madrid. Real Madrid tegen Internationale. Interessant om te kijken wat Inter kan. Real Madrid met Denzel Dumfries in de basis aan de rechterkant. Hij zal daar veel vrijheid krijgen, ook onder Mourinho. Maar de eerste kans was daar dus zojuist voor Internationale. Met een schot van dichtbij van Marcus Thuram. De Fransman die voorin staat met de Argentijn Martinez. Twee spitsen in de ploeg van Kivu. De Roemeen die we natuurlijk nog kennen uit het verleden van Ajax. Waar hij 4 jaar speelde. En Real Madrid zoals gezegd met Mourinho in zijn tweede tweede periode. En een heel speciaal weerzien natuurlijk ook voor Mourinho met deze tegenstander. Want met Inter won Mourinho in 2010 met ook Wesley Sneijder in de gelederen de Europa Cup 1, de Champions League. Toen al de Champions League. Een geweldig resultaat natuurlijk voor Mourinho. En hij wil dat nu opnieuw met Real Madrid. Het zou dan de 15e titel zijn. Het is al de recordkampioen. Real Madrid met 15 titels tot nu toe. Bal is over de helft van Inter. En Real Madrid dat in de eerste 5-6 minuten wat meer het initiatief heeft. Met een gevaarlijke voorhoede. Met Vinicius Junior vanaf de linkerkant. Met Brahim Diaz vanaf de rechterkant. En natuurlijk met Kylian Mbappé. Want wat staan er veel sterren op het veld. Mbappé in de punt van aanval bij Real Madrid. Dat dus in de openingsfase iets meer balbezit heeft. 0-0.
24: Maar er zijn natuurlijk nog meer wedstrijden in de Champions League. De eerste speelronde, een aantal daarvan is al afgelopen. Jorrit Hans houdt het allemaal in de gaten. Wat heb je gezien tot nu toe?
9: Ja, twee wedstrijden zijn er al gespeeld. Allereerst tussen Club Brugge en Aston Villa. En daarin maakte Villa in de eerste helft eigenlijk al het verschil. Mede door wat naïef spel van Club. Bij rust stond het al 3-1 voor Villa. Uiteindelijk werd het 3-2. Wel een behoorlijk opmerkelijk moment deze wedstrijd. Club Brugge keeper Jan Sommer, toch bijzonder ervaren, wilde de bal uitgooien. Bedacht zich en ving de bal een meter verder weer op. Maar die meter verder was wel net buiten het strafschopgebied. Ja. Hij kwam er goed vanaf. Geen kaart en de toegekende vrije trap voor Aston Villa leverde niks op. Maar goed, Brugge verliest dus. En dat is positief nieuws voor Nederland. Dat op de coëfficiëntenlijst vooral moet letten op de Belgen en de Turken. De andere vroege wedstrijd ging tussen AEK Athene en de Champions League debutante Lask Linz uit Oostenrijk. En AEK won die wedstrijd met 1-0 door een prachtig ingeschoten vrije trap van oud-Ajaxiet Ras van Marien.
24: En dan zijn er nog een aantal wedstrijden, net als Real tegen Inter om 9 uur begonnen. Zijn er wedstrijden die je in het bijzonder gaat bekijken?
9: Ja, de mooiste op papier is toch wel die tussen het Porto van trainer Francesco Farioli. Kennen we nog van Ajax en Manchester City. En Porto moeten we sowieso extra goed in de gaten houden. Want die spelen later dit Champions League seizoen nog tegen zowel PSV als Feyenoord. En City begint alweer aan zijn 16e Champions League deelname op rij. Dat zijn er 5 meer dan Borussia Dortmund. Doet voor de 11e keer op rij mee. Zij spelen vanavond met Joey Veerman in de basis thuis tegen Villarreal. Een wedstrijd die vorig seizoen ook op het programma stond. Toen won Borussia met 4-0. En tot slot vind ik het ook wel bijzonder. De wedstrijd tussen de nummers 1 en 3 van de topscorerslijst in de eredivisie van vorig seizoen. Want Ayas Ueda speelt met Lille tegen Troy Parrott. Die tegenwoordig bij Real Betis speelt. Afgelopen weekend waren ze in ieder geval allebei al trefzeker als invaller. Ueda maakte de winnende tegen Toulouse. En Parrott, die kan al niet meer stuk, want die maakte de winnende tegen Real Madrid.
24: Oh ja.
9: En dit keer staan ze allebei in de basis. Dus is het afwachten wie deze keer als eerste raak schiet.
24: Nou, genoeg om op te letten. Jij houdt ons op de hoogte, Jorrit. Dankjewel.
10: Tennisser Botik van de Zandschulp haalde afgelopen

0: keer staan ze allebei in de basis. Dus is het afwachten wie deze keer als eerste raak schiet.
1: Nou, genoeg om op te letten. Jij houdt ons op de hoogte, Jeroen. Dank je wel.
2: Tennisser Botik van der Zandschulp haalde afgelopen nacht dus voor de tweede keer in zijn carrière de kwartfinales op de US Open. Na een geweldige comeback en ruim 5 uur tennis zette hij uiteindelijk de Fransman Arthur Guéa opzij. Commentator Jan Rolfs heeft die wedstrijd natuurlijk gezien. Jan, goedenavond. Het was een geweldige wedstrijd, hè? Maar het had ook zomaar voorbij kunnen zijn na 3 sets.
3: Ja, zeker. Dan moet ik wel eerlijk zeggen dat ik op dat matchpoint toevallig een beetje wegsukkelde. Dat matchpoint van de Fransman in de tiebreak.
1: Dat is ook een onbeduidend moment in zo'n partij.
3: Ja, heel gek. Weet je wel, ik had iets van nou, dat en ik een of andere manier sukkelde ik toen echt wel eventjes diep weg. En toen werd ik ergens wakker aan het eind van die 4e set. En toen dacht ik van, hey, Van der Zandschulp zit nog in de wedstrijd. Maar dat is natuurlijk wel een cruciaal. Ja, maar het is wel een cruciaal moment geweest in deze
2: wedstrijd.
3: Was
2: ook midden in
3: de
2: nacht, dat moeten we er wel even bij vertellen.
3: Ja, dat moeten we even bij zeggen.
1: Toch het idee, want ik heb iets gemist.
3: Ja, nee, ja, precies. Maar goed, zonder gekheid. Kijk, laten we eventjes. Die eerste 2 sets die waren natuurlijk van een bedenkelijk niveau als je kijkt naar Van der Zandschulp. Hij kan veel beter. Hij irriteerde zich aan zichzelf. Had heel veel onnodige fouten. In de hele wedstrijd 87 onnodige fouten voor Botik van der Zandschulp. 61 winners. Maar in die kijk, als je hem zag spelen en de Fransman Arthur Guéa, een lucky loser. Die won van Cerúndolo, van Sfayada en Zeng. Dat zijn nog niet de grootste namen op weg naar die laatste 16. Een jongen met veel minder ervaring. En dat zag je eigenlijk terug op de baan. En in die eerste 2 sets ging hij er gewoon voor de Fransman. En Van der Zandschulp had er moeite mee. Ging wat forceren. Tenniste eigenlijk in die eerste 2 sets veel te veel tegen zichzelf. Dus die eerste set ging met 6-3 naar Guéa. En de tweede in een tiebreak. Die Van der Zandschulp met 7-0 verloor die tiebreak. En dan in de 3e set ook moeizaam. En dan krijg je die 3e set tiebreak. Met dus dat matchpoint voor de Fransman. En dan weet hij het niet te benutten. En dan komt Van der Zandschulp op setpoint, pakt hij die 3e set. En dan, ja, dan weet je wel, laten we zeggen, toen ik weer ontwaakte in die 4e set, toen wist ik wel van, nou, nu kan hij doorgaan, weet je. Want dat is ervaring. Van der Zandschulp veel meer ervaring in best of 5 natuurlijk. 30 jaar, oud kwartfinalist US Open 2021. Ervaring in Grand Slam. En het betaalt zich dan eindelijk uit. En waar hij het heeft gewonnen, is gewoon eigenlijk op de big moments. In die tiebreak dus 3e set, in die tiebreak 4e set... En dat hij gewoon bij de les is en de Fransman breekt op 3-3 in de 5e set. Maar als je kijkt naar de punten, heeft de Fransman meer punten gemaakt. 208 om 201. Maar goed, dat is mooi aan die puntentelling in het tennis. Dat is ook zo boeiend dat niet altijd opgaat. Maar een wedstrijd van der Zandschulp niet zijn beste. Dat was ook tegen Bergs eigenlijk al zo in die 3e ronde. Hij speelde natuurlijk wel heel goed tegen Alex de Minaur in de 2e ronde. De Australië geplaatst op 10 speler. Dat was best wel een verrassing. Ja, dan gaan jullie vragen, wat denk je tegen Zverev morgen?
2: Ja, maar dat mag je ook later wel vertellen hoor. Want ik wil ook precies. Nog even wat aan Van der Zandschulp vragen. Want hoe zou hij die wedstrijd zelf nou beleefd hebben?
4: Ja, dat is een rollercoaster. Ik moet zeggen, ik begon zelf niet heel goed. Ik vond hem erg goed spelen. Ook een jongen waarvan ik iets minder weet. Dus je weet ook nooit echt wat je te wachten staat. Je hebt wel wat beelden gezien, maar toch altijd heel anders dan wanneer je al tegenover iemand hebt gestaan. En ja, ik had het gevoel dat ik wel kans had, eerst 2 sets. Maar dat het viel niet mijn kant op. Ik miste net te veel ballen en hij deed erg goed op de belangrijke momenten. En eigenlijk toen ik een break maakte in de 3e, had ik het gevoel van, nou weet je, als ik mijn niveau iets opkreeg, misschien 15% beter begint te spelen, dan ja, dat ik er nog wel geloof in had dat ik hem in 5 sets kon winnen. Nou, dat ging ook weer alle kanten op in de 3e en in de 4e set. En ja, uiteindelijk toch in 5 kunnen winnen.
5: Ja, het gaat ver om die hele partij te gaan analyseren. Maar even naar die 3e set inderdaad. Je krijgt een matchpoint tegen. Je stond volgens mij 3-0 achter in de tiebreak. En dan kantel je die wedstrijd. Als je daar nu op terugblikt, hoe heb je dat voor elkaar gekregen?
4: Ja, ik kwam 3-0 achter, tiebreak, dubbele mini-break. En ik denk van daaruit dat ik wat agressiever begon te spelen, wat meer naar voren. Wat meer de punten begon te halen. En dat ik zo die 3e set omdraaide nog. En toen zag je bij hem eigenlijk ook best wel de teleurstelling. Het gevoel van matchpoint gemist. Dit is mijn kans geweest. Nou, hij krijgt uiteindelijk in de 4e set krijgt hij weer een kans om de wedstrijd uit te serveren. En ja, doet hij ook niet. Ik speel daar 1-2 goede punten. Hij wordt een beetje tight. En ja, dan draait zo die hele wedstrijd.

0: wedstrijd ineens.
1: De keren dat Van der Zandschulp de kwartfinale haalt op de US Open. Hoe bijzonder is het dat hij daar als Nederlander staat bij de beste acht?
2: Nou, vandaag de dag is dat nog bijzonderder dan onze legendes bijna uit het verleden. Shane Schalke, 2002. Dat verhaal kennen we. Speelde hij zelfs een halve finale. We hebben natuurlijk Martin Verkerk gehad. Finale Parijs heeft dus ook dus een kwartfinale gespeeld. Jan Siemering, Wimbledon, 1998, om maar wat namen te noemen. Maar recentelijk, ja, dus veel minder succes. Omdat het niveau wereldwijd gewoon enorm is gestegen. Uit heel veel meer continenten komen er goede tennissers. De concurrentie is moordender. En dan is het gewoon vandaag de dag heel knap als je als Nederlandse tennisser bij de laatste acht van een Grand Slam kan komen. Dat blijft bijzonder. Uitmuntende prestatie van de Zandschulp, vind ik. Ja. Over zijn tennis is een ander verhaal. Maar gewoon je weet het te plaatsen bij een kwartfinale vandaag de dag om Grand Slam is gewoon heel goed.
3: Ja, even over Van der Zandschulp zelf dan. Die heeft wat lastige jaren achter de rug waarin het lang niet altijd wilde gaan lukken. Ik ga heel eventjes onderbreken. Trouwens, mezelf onderbreken, want we moeten naar Madrid. Wat gebeurt er allemaal?
4: Ja, daar is het natuurlijk weer. Kylian Mbappé, je kon erop wachten. 15 goals maakte hij al in het vorig Champions League seizoen. En nu breekt hij de ban voor de koninklijke. Voor Real Madrid al na 14 minuten staat Real Madrid op voorsprong tegen Inter. En Kylian Mbappé, hij doet het weer.
1: Jan nog wakker?
2: Jazeker.
3: Ja, gaan we verder. Ja, nee, dat is altijd als er wat gebeurt, hè, dan wordt het tricky. Nee, over Van der Zandschulp. Wat lastige jaren dus gehad. Hij geeft zelf ook aan, het heeft te maken met zijn fysiek en met zijn coach, dat het nu beter gaat.
5: Ja, zeker. Ik voel me fysiek erg goed. Ik moet zeggen, besteed er altijd veel aandacht aan. Maar wat ik ook net aangaf, afgelopen jaar, als je dan net af en toe er even uit ligt, dan ga je weer elke keer opnieuw opbouwen. En het is fijn als je... Zoals dit jaar heb ik heel weinig pijntjes gehad. En dan kan je eigenlijk gewoon elke keer doorbouwen. En dat is, dat is wat ik nu merk. Nu met René erbij ook. Fysio die bij me is. Die kent mijn lichaam. En dat geeft ook wel rust en vertrouwen. En ja, laten we hopen dat dat mijn lichaam het nog goed volhoudt.
6: Ja, je bent hier met Raymond. Raymond Sluiter. Hoe belangrijk is zijn aandeel, zijn hand?
5: Ja, ongelooflijk belangrijk. Sinds ik met Ray begonnen ben, vorig jaar, eind van het jaar, heb ik het gevoel dat ik... Dat ik weer beter ben gaan spelen, meer vertrouwen in mijn eigen spel heb gekregen. Ook naast de baan voor mij is Raymond heel erg fijn. Fijn persoon om mee te praten. Hij vertelt ook waar het op staat. Hij is heel direct en eerlijk. En dat is iets wat ik heel erg waardeer. Dat is René ook. En ja, ik denk dat het zo allemaal goed bij elkaar past.
3: Ja, zo bood ik Van der Zandschulp het dus allemaal op de rit. Gaat hij die kwartfinale spelen? Je zei het al, tegen Alexander Zverev. Dat is misschien wel de toernooifavoriet. Hoe schat je de kansen in voor Van der Zandschulp?
2: Nou, kijk, Van der Zandschulp kan boven zichzelf uitstijgen. Dat hebben we gezien tegen Alex de Minaur. Als hij gewoon, en hij is nu de underdog, dat scheelt toch wel een stuk. En de rol van Sluiter moet je ook niet onderschatten in dit proces, ook naar deze wedstrijd toe. Van der Zandschulp heeft vorig jaar op de US Open vertelde mij, hij al in vertrouwen aan mij dat hij met Sluiter bezig was om hem dus als coach te vragen. En dat is een investering geweest die zich nu uitbetaalt. Net zoals een fysieke trainer waar hij het over heeft. Hij heeft heel bewuste stappen gemaakt. En dat team helpt hem nu naar die kwartfinale morgen nacht. Arthur Ashe Stadion, volle bak. Tegen Zverev, winnaar Roland Garros als eerste geplaatst. Nog nooit tegen Zverev gespeeld. Dus vanuit die onbevangenheid kan hij gewoon heel hoog niveau halen. En dan als het aantal onnodige fouten minder is. En hij durft vooral aanvallend te spelen. Want dat is wel iets wat Sluiter hem heeft bijgebracht. Zeg maar, om meer, hij zei het ook net, in die tiebreak meer aanvallende te gaan spelen. Dan geef ik hem echt wel kans. En het lijkt me een hele mooie wedstrijd worden. Voor hem ook om echt weer te laten zien wat hij kan na die twee mindere wedstrijden tegen Bergs dus. Ja. En tegen de Fransman Zea. Dus tegen Zverev weer het niveau wat hij liet zien tegen de Minaur.
3: Goed. Hey Jan, ik heb goed nieuws. Je mag vannacht mag je lekker doorslapen, want die partij tussen Van der Zandschulp en Zverev die is pas in de nacht van woensdag op donderdag.
2: Helemaal goed, jongens. Dankjewel.
3: Dankjewel.
1: Aan kansen geen gebrek bij Real Inter, hè Richard?
0: Nee, ook een hoog niveau bij het voetbal in deze kraker in de Champions League. Om hier maar eens mee te beginnen, dat is natuurlijk geweldig. Kylian Mbappé, die al na 14 minuten de 1-0 heeft gemaakt voor Real Madrid. De assist was van Brahim Diaz. Bisek stond vast. Mbappé met een prima loopactie en laag de bal onder Courtois door. En zo is het Martinez natuurlijk. Courtois, dat is zijn collega aan de andere kant, die heeft het een stuk drukker. Want inderdaad een hoop kans in deze wedstrijd. Thuram, dat schetste ik al in het begin. Daarna Lautaro Martinez, prima save van Courtois. En vervolgens een aantal minuten geleden de vrije trap van Çalhanoğlu. Kieselhard, maar ook daar stond Courtois op de juiste plek. Maar het was dus Real Madrid dat slechts één grote kans kreeg. En wel meteen scoorde via Kylian Mbappé. Voor deze wedstrijd nog in het zonnetje gezet. Winnaar van de Gouden Schoen maakte 10 doelpunten op het laatste WK. 15 goals in het afgelopen Champions League seizoen. En Figo, de Portugees, hij gaf de Gouden Schoen vlak voor deze wedstrijd aan Kylian Mbappé. Die dus tot nu toe de enige goal heeft gemaakt na 18 minuten inmiddels in het Santiago Bernabéu.
7: Wat gebeurde er nou allemaal in het brein van tennisser Botik van der Zandschulp toen hij zich afgelopen nacht naar de kwartfinale sloeg van de US Open? Marit Ruitenberg is universitair docent neuropsychologie aan de Universiteit van Leiden en die onderzoekt de rol die de hersenen spelen bij beweging van ons lichaam. Dus ze weet ook welke sport er het beste is voor je brein. Marit, goedenavond.
8: Goedenavond.
7: Nou ja, als we dan toch over van der Zandschulp en het tennis hebben, wat gebeurt er allemaal in het brein van een tennisser tijdens zo'n partij?
8: Ja, er gebeurt ontzettend veel in zo'n wedstrijd. Als wij kijken naar een rally, dan zien we eigenlijk vooral de tennisser beweegt heel snel. Snelle voetbewegingen, trekt sprintjes, maakt armbewegingen om de bal te slaan. Maar er zijn ook nog allerlei andere processen actief. Ja, want hij moet goed kijken waar de bal is, hoe snel deze beweegt en op hem afkomt. Maar ook bepalen waar staat die tegenstander nou eigenlijk? Waar moet die bal heen als ik de return speel? Dus hij moet eigenlijk zijn aandacht verdelen. En dan moet hij in dat hele proces ook nog bedenken, ga ik een harde of een zachte return slaan met effect of juist zonder. Het ging net in de uitzending ook even over wel of niet aanvallend spelen in die rally. En vervolgens is eigenlijk geen rally precies hetzelfde als de vorige. Dus het vraagt continu om aanpassingen en anticiperen van wat er gaat gebeuren.
7: Ja, dus het gaat zowel om de fysieke als ook tactiek en voorspellen wat er gaat gebeuren. Inderdaad, kan je zeggen dat racketsporten daarmee bij uitstek geschikt zijn voor een brein?
8: Ja, het zijn vrij intens wat dat betreft. Hè? Want je moet in een fractie van een seconde beslissingen nemen, reageren op wat er om je heen gebeurt, wat je tegenstander doet. Dus dat kan zeker intensief zijn. En het klopt helemaal wat je zegt. Je bent ook nog daarnaast fysiek bezig. Hè? Je spieren moeten worden aangestuurd om daadwerkelijk die bal te slaan. Dus al met al zijn er best een behoorlijk aantal verschillende hersengebieden samen aan het werk om te zorgen dat je goed die wedstrijd doorkomt.
1: En hoe is dat dan anders van bijvoorbeeld een teamsport als voetbal? Gebruik je dan minder hersenen?
8: Niet zozeer minder, maar er komen ook nog wat andere dingen bij kijken. Hè. Bij voetbal moet je ook samenwerken met je teamgenoten. Dus het gaat om onthouden welke afspraken waren er ook alweer gemaakt. Inschatten van waarheen en hoe hard loopt een teamgenoot, zodat je een goede paas kan geven. Maar ook schakelen van aanval naar verdediging bijvoorbeeld. En tegelijkertijd dus ook nog je eigen bewegingen goed in de gaten houden en goed aansturen. Dus er zitten ook weer net wat andere componenten in wat dat betreft.
1: Ja, ook misschien krijg je nog eens een beuk van een tegenstander, dat je hersenen je echt eventjes moeten kalmeren?
8: Ja, dat kan bij dat soort sporten inderdaad ook gebeuren. Ja. Een keer een botsing, maar bij voetbal natuurlijk ook dat er regelmatig kopballen zijn. We weten eigenlijk nog niet zo goed wat daar het lange termijn effect van is. Maar ja, als het echt om een hele harde botsing gaat, dan kan dat soms best wel eventjes impact maken.
1: Ja, en hoe meten jullie dat? Welke sport nou je hersenen het meest aan het werk zet? Want moeten dan mensen zo'n hersenscanhoedje op tijdens het voetbal of het tennissen? Hoe doen jullie dat?
8: Ja, dat is best wel ingewikkeld om dat echt tijdens het sporten te meten. Omdat er natuurlijk heel veel gebeurt om iemand heen. En heel veel apparatuur is niet geschikt om mee over een voetbalveld of een tennisbaan te rennen. Mm-hmm. Ze proberen dat eigenlijk terug te brengen tot versimpelde bewegingen. Die we goed bij ons in het lab kunnen meten.
1: Nou ja, maar dan is dus wel de aanname dat je dus heel druk bent in je hoofd bij een sport als tennis of bij voetbal. Is dat ook een groot verschil met duursporten als hardlopen, fietsen of zwemmen?
8: Ja, als je daarover nadenkt, dan lijken ze misschien wat minder uitdagend voor je hersenen. Zeker in vergelijking met inderdaad die sporten waar je voortdurend heel snel moet reageren. Maar ook dat soort vormen van bewegingen, die meer die duursporten, die hebben duidelijke voordelen. Je hebt natuurlijk sowieso de fysieke training die je doet voor je lichaam. Maar er zijn ook aanwijzingen uit de wetenschappelijke literatuur dat duursporten stress kunnen verminderen. En stemming kunnen verbeteren.
1: Oké, maar als je nou een hele drukke dag hebt gehad op kantoor en je wil even sporten om te ontspannen, kun je dan beter 5 kilometer gaan hardlopen dan gaan tennissen? Voor je hersenen dan?
8: Ja, daar is eigenlijk niet één goed antwoord op. Want als je hardlopen toevallig heel stom vindt, dan kan je misschien beter gaan tennissen. Ondanks dat het wat intensiever is. Dus er komt ook weer een stukje persoonlijke voorkeur bij kijken.
1: En momentje hoor, want er komt wat dopamine vrij in de hersenen van de Real-spelers, denk ik, Richard. Ja.
0: Het is al 2-0 voor de Koninklijke. En het is Inter dat veel de bal heeft. Maar Real Madrid, wat is het effectief? Valverde, de man die al zo lang voor Real Madrid speelt. Die ijverige, energieke middenvelder profiteert van een enorme fout van Josep Martinez, de keeper van Inter. En zo is het al 2-0. Terwijl Inter heel veel kansen krijgt en de bal heeft. En ik zit nog eens even terug te kijken. Deze terugspeelbal naar Martinez. En die twijfelt dan of hij hem op wil rapen. Dan is Valverde er heel snel bij. En kan hij dat cadeautje gewoon afpakken. En uitpakken en scoren. Het is echt een afgrijzelijke blunder hoor van Martinez. Die de bal onder zijn voet wil doorhalen. Valverde zit erbij. En hij tikt de bal van heel dichtbij. Een metertje of 5-6 over de doellijn. Real Madrid 2, Inter 0.
7: Nou, een blunder op Champions League niveau. We hadden het over wat het brein doet inderdaad. En wat sporten met het brein doet. Het dus heel ontspannend kan zijn als je aan duursporten doet. Maar het kan natuurlijk ook een breintraining zijn. Er zijn voorbeelden van sporters. Zoals Carlos Alcaraz, de tennisser, of Erling Haaland. Die naast hun eigen sport ook graag aan denksport doen. Schaken bijvoorbeeld. Wat doet dat dan met je hersenen? Is dat ook een soort training?
8: Ja, in zekere zin zou je dat zo kunnen zien. Het gaat daarbij ook om het herkennen van patronen. Kunnen anticiperen. Voorspellingen maken over wat er gaat gebeuren en hoe je daar dan weer op moet reageren. Dat is in topsport natuurlijk ook van belang. Dus wat dat betreft is er een overeenkomst tussen de sporten die zij professioneel beoefenen en deze denksporten.
7: Ja, nou dan weten we dus dat er van alles gebeurt in dat brein als je aan het sporten bent. Maar als we dan puur kijken naar het brein, is het echt gezond voor de hersenen? Doet het ze goed?
8: Ja, tijdens het sporten neemt de doorbloeding in de hersenen toe. Dus er komt meer zuurstof in het brein. En ook weten we dat sporten ervoor zorgt dat je brein nieuwe verbindingen kan maken. En bestaande verbindingen ook kunnen worden versterkt. Waardoor verschillende hersengebieden dan weer beter met elkaar kunnen communiceren. En je zei net al even, dopamine die vrijkomt. Er zijn inderdaad ook bepaalde stoffen die vrijkomen. Die dan weer kunnen helpen met motivatie en stemming. En ook de zogenaamde runner's high, waar wel eens over wordt gesproken, die valt daaronder. Dus daarom voel je je na het sporten vaak niet alleen lichamelijk beter, maar ook wel mentaal. Dus je hoofd kan helderder zijn, voelt je vaak energieker en meer ontspannen, ondanks inspanning.
7: Nou, heel goed om eventjes te horen. Dit kijk je in het brein na het sporten. Hartelijk dank, Marit Ruitenberg, universitair docent neuropsychologie aan de Universiteit in Leiden.
1: Real leidt dus met 2-0 tegen Inter. Joris Hans, heb jij op de andere velden al doelpunten gezien?
9: Ik heb 1 doelpunt gezien en dat is van een oude bekende. Ik had het net al over hem. Ayase Ueda. Ah. 2 wedstrijden, 2 goals, dus die wordt snel populair bij Lille. Ja, knappe kopbal uit een panklare voorzet van Ethan Mbappé. Inderdaad, een broertje van. Dus een succesvolle avond voor de familie Mbappé. Als je bedenkt dat Ueda voor 15 miljoen van Feyenoord is overgenomen, dan verdient hij dat snel weer terug. Ja. Bij Porto City zie ik vooral heel veel balbezit van City, maar tot nu toe maar 1 kans. Maar wel meteen een grote. Een kopbal van dichtbij van Haaland. Maar een even goede redding van keeper Diogo Costa. Dus daar nog steeds 0-0. En ook bij Dortmund Villarreal is nog steeds niet gescoord.
7: Influencer Joep Toebes was 3 jaar geleden nog een feestende student die het liefst zo min mogelijk aan sport deed. Maar nadat hij een paar hardloopschoenen van zijn vrienden kreeg bij een verjaardag, is hij gaan houden van duursporten en heeft hij zich gekwalificeerd voor het WK triathlon in Hawaii. Wat heet het? WK Ironman. Zometeen is hij onze gast, maar ja, hij twijfelde of hij wel wilde komen vanavond. Want ja, dat trainingsschema dat kan zomaar in de war geschopt worden. En dus besloot Joep dat hij hardlopend naar de studio hier in Hilversum kwam. In de regen, vanuit Amsterdam. En hier beneden ving collega Sarah Westphal hem op.
10: De laatste 5 kilometer, mijn navigatie was uitgevallen. Dus ik moest via mijn telefoon gaan navigeren. Maar het water komt tot mijn enkels. Maar ik ben er wel, dat is het belangrijkste.
11: Je bent er wel, laten we gauw naar binnen
10: zeg,
11: gaan.
10: Yes, top.
11: Oh, ik heb ook een handdoek voor je trouwens.
10: Oh, perfect. Dat is goed geregeld. Dankjewel.
11: Wil je niet eerst even douchen?
10: Nee. Ja, nee. Warm vanzelf loop ik droog me gewoon af zo meteen even misschien bij de douche. Maar dan wordt de studio wel een beetje vies. Dat wel.
11: En je pakt meteen je smartwatch erbij. Is het ook goed gegaan?
10: Dat zegt hij van wel. Dus mijn benen zullen het morgen zeggen of het echt zo is. Maar gewoon fijn tempo. En ik voel me nog hartstikke goed. Dus ik kom mooi de studio in.
11: En wat betreft die benen, moeten we met de lift of pakken
10: nee,
11: we de trap?
10: Nee, de trap. Dat is goed voor het herstel, toch?
7: Nou, zo meteen is hij opgewarmd en wel. En met een opgeruimd brein ook bij ons in de studio.
1: Hij heeft niet gedoucht.
12: NPO Radio 1.
7: Dan zetten we de deur even open.
1: Michiel van der Velden wel en hij leest het NOS-journaal.
13: En dat hoop je maar. Ja. Goed. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is 1 persoon gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. De Israëlische premier Netanyahu zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. 1,5 week voor de aanval op 7 oktober zou Netanyahu zijn ingelicht door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek van 2 Israëlische journalisten die met tientallen bronnen spraken. Na een urenlange storing komt het luchtvaartverkeer in het Verenigd Koninkrijk langzaam weer op gang. De storing begon vanmiddag door een computerprobleem. En ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De PVV komt met een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. Er zijn plannen voor een landelijk beroepsregister en ook zouden er gedragsregels voor makelaars moeten komen. De PVV verwacht veel steun voor de initiatiefwet.
7: Grote wedstrijd in Madrid en een ruime score, Richard.
0: Ja, en toch wel verrassend. Als je tenminste het spelbeeld bekijkt, het eerste half uurtje. Ik zei het al, Inter viel de bal. Inter behoorlijke kansen. Real Madrid heeft er 2 gekregen. En die gaan er allebei in. De eerste afgemaakt door Mbappé. Prima assist van Diaz. En de tweede, een enorme ketser van Josep Martinez. De Spaanse doelman die echt afgrijzelijk in de fout ging. En geprofiteerd door Valverde, de middenvelder van Madrid. En zo staat het dus 2-0. En was Inter dichtbij via Çalhanoğlu. Geweldige vrije trap, maar weggebokst door Thibaut Courtois. Een kans in de beginfase voor Thuram. Lautaro Martinez, de Argentijnse spits, was er een keertje dichtbij. Maar nu toch in de fase waarin we nu zijn aanbeland, dus na een half uurtje voetballen, heeft Madrid wat meer controle over de wedstrijd. Op het middenveld wordt de bal veelvuldig rondgespeeld. Met natuurlijk diezelfde Valverde met Bellingham. Alexander Arnold die daar ook staat. En Inter heeft het daar lastig mee als Real Madrid laat zien dat het elkaar toch wel weer heel makkelijk kan vinden. Het is een ploeg met veel stylisten, met veel grote sterren. Zoals Mbappé, zoals Bellingham. Zoals Vinicius, scherpe bal nu richting Vinicius. Maar de bal wordt ook onderschept door Josep Martinez. Het is 2-0 na 31 minuten.
1: Van 3 jaar feesten als student naar uiteindelijk een Ironman in Kopenhagen. Joep Toebes lijkt de afgelopen 2 jaar nou, ik denk toch een beetje verslaafd geraakt te zijn aan duursport. Zo verslaafd dat hij dus onlangs zijn eerste Ironman liep en zich daarmee meteen plaatste voor het WK volgende maand op Hawaii. En hij kwam dus rennend naar Hilversum, naar de studio. Goed dat je er bent, Joep.
10: Dank je wel.
1: Is het echt zo dat als jij vanavond niet traint, dat je dan meteen een probleem hebt?
10: Nee, dat nog niet gelukkig, maar ik word wel een stuk blijer als ik wel train.
1: Ja?
10: Dus er stond vandaag 1,5 uur op de planning. Nou, schuif ik natuurlijk graag aan. Dus dat werd 2 uur en 3 kwartier. Hartstikke doorweekt, maar ik ben er heel blij om te zijn.
1: Oh, het regende ook hard. Ja,
10: het regent heel hard. Ja, dat kun je van hier in de studio niet zien. Maar ik was van top tot teen doorweekt.
1: Ja, en jij hebt ook een groot social account, zowel op TikTok als op Instagram. En je neemt natuurlijk je social media volgers ook mee in je avonturen. Ook naar
14: mijn eerste Ironman. Het zwemmen duurde lang, maar ik vond het best leuk. Mijn horloge ging op pauze tijdens het zwemmen, dus ik had geen idee wat mijn gemiddelde tijd was. Maar heel tevreden met 1,47 per 100 meter. Tenen de fiets op en dit was een stuk zwaarder dan verwacht. Stevige wind en een paar flinke beklimmingen. Maar ik mocht dus nog gewoon een marathon van 3 uur 20 rennen om onder die 9,5 uur te duiken. Dus ik dacht, gecontroleerd uitlopen. Ik trok de schoenen aan, maar ik kon die benen niet temmen. Eerste halve marathon een 4,05 gemiddeld. En vanaf kilometer 22 schoot mijn hartslag omhoog. Even tandje terug, alles eruit gegooid op de Dixie. En nog 4 minuten 23 per kilometer gemiddeld gelopen.
7: Ik zou ook wel vaker van dat soort nabeschouwingen onze uitzendingen
10: willen. Ja, lekker snel. Ja, ja, dus binnen 40 seconden moet je het niet hebben gezien, anders zijn ze afgehaakt.
1: Ja, en dat terwijl je dan 9 uur, 14 minuten en 15 seconden moet samenvatten. Klopt. Want dat was je finishtijd. Klopt. En dat is dan via de performance pool genoeg om je te kwalificeren voor het WK. Ja, een beetje sporttechnisch, maar wat is een performance pool?
10: Ja, de performance pool werkt als volgt. Dus je wordt gerankt op basis van je eindtijd. Dat was bij mij 9 uur en 14 minuten. Uh-huh. En dat wordt gewogen met je leeftijdscategorie waar je in valt. Dus als ik als 23-jarige deze prestatie neerzet, is dat knapper dan iemand van 28.
1: Oh ja. En weer minder knap van iemand van 55.
10: Precies, ja. Precies.
1: En dus en dan is er een groep geselecteerd en doen die allemaal mee? Of
10: nee, dan krijg je een plaats aangeboden, maar het is al op 10 oktober in Hawaii. Dus dit was ook het laatste weekend dat je jezelf kon kwalificeren. Dus er zijn dus ook een aantal mensen die de plaats afstaan aan iemand anders, omdat het simpelweg of te snel is, je lichaam moet kunnen herstellen, of te duur. Ja. En zo heb ik ook een plaats aangeboden gekregen. Ja. Die kon ik niet afwijzen.
1: Ja, en is jouw lichaam al hersteld?
10: Nou, nog niet. Nou, ik heb dus wel 34 kilometer net kunnen rennen naar de studio, dus dat wel. Maar ik merk wel, als ik nu langer training doe, dat het meer impact heeft op mijn lichaam dan normaal gesproken.
1: Ja, en je volgt dat dus, of dat laat het eigenlijk allemaal volgen, want je legt het allemaal vast op Instagram, 22.000 volgers, op TikTok 31.000 volgers. Wat deel je dan met de mensen die jou volgen?
10: Ja, dat is heel veelzijdig. Dus dat kan gaan over sport, dus de trainingen die ik doe. Alleen toen ik social media ben gestart, was dat eigenlijk niet de bedoeling om het over sport te gaan hebben.
1: Waar wil je het dan over hebben?
10: Ja, dat is een maatschappelijk onderwerp bijvoorbeeld. Ik wilde eigenlijk eerst mensen gaan interviewen, net zoals jullie doen.
1: Okay.
10: Alleen ik ben toen begonnen met het hardlopen. En zo heeft het eigenlijk alles overgenomen, langzamerhand die Ironman. Ja. En is dat grotendeels mijn social media account geworden.
7: Ja, nou, voor de mensen die dat niet kennen, Ironman, dat is echt beestachtig. Hè? 4 kilometer zwemmen, 180 kilometer fietsen en daarna nog een marathon lopen. Dat klinkt echt als gekkenwerk. Iedereen zal denken van, nou ja, waar begin je aan? Maar jij bent eraan begonnen. Wat spreek je er zo in aan?
10: Nou, het is eigenlijk die constante uitdaging. Dus ik begon met het hardlopen. Ik had me in 2024 kreeg ik van mijn vriendengroep een paar hardloopschoenen. Yeah. En toen dacht ik ook,
1: omdat je zo sportief was.
10: Omdat ik zo sportief was, ja, van de studententijd wilde ik eigenlijk iets gezonder gaan leven. En zodoende kreeg ik een paar hardloopschoenen. Heb ik me ingeschreven voor de marathon van Rotterdam. 2025 liep ik die en dat ging zo goed. Dat je na die marathon denkt, oké, what's next?
7: Dus je hebt er in een jaartje klaargestampt voor een marathon?
10: 9 maanden. Maar toen wel echt serieus. Ja. 5 keer per week getraind. De alcohol even achterwege gelaten. En dat vond ik eigenlijk superleuk om te doen. Dus zodoende is dat uitgerold tot een Ironman. Dat ik ook ging zwemmen.
7: Ja, maar dat is nog wel een verschil. Hè? Of je een marathon Zeker. Loopt of dat je een Ironman met die 180 kilometer fietsen, 4 kilometer zwemmen erbij doet. Want dan moet je jezelf wel echt helemaal tot het randje testen, of niet?
10: Zeker, ja. Het heeft altijd op mijn bucketlist gestaan. En toen zei de vriendin van mijn vader, als je het wilt doen, waarom doe je het niet nu? Ik stond net op het kruispunt om of fulltime te gaan werken, of een jaar lang ook te focussen op en social media en die Ironman. Dus dit was eigenlijk ook het ideale moment voor mij om dat te doen. Yeah. Ja, en dan raak je er zo in verzeld.
7: Ja, zo raak je erin verzeld. Het klinkt haast alsof je er een soort van onbevangen in bent gegaan. Is dat ook zo?
10: Ja, ik heb een hele goede hyperfocus. Dus als ik iets doe, dan ga ik daar voor de volle 110% voor. Zo is dat ook bijvoorbeeld met drinken tijdens mijn studententijd. Maar zo in dit geval met die positieve dopamine, met de sporten ook.
1: Ja.
10: Dus als ik daar een doel stel, oké, ik wil die Ironman onder de 10 uur finishen. En dan zorg ik ook dat hoe dan ook voor elkaar komt.
1: Maar was het je dan ook gelukt als je had gezegd, mijn doel is om onder de 9 uur te finishen?
10: Ja, dat is dus een hele goede vraag. Ja. Ik blijf wel enigszins realistisch, maar het moet wel ambitieus zijn.
1: Ja.
10: Dus destijds was die 10 uur heel ambitieus. Maar dan merk je toch al wel weer ondertussen dat je je grenzen toch alweer gaat verleggen.
1: Ja.
10: Dus op een gegeven moment merkte ik wel dat ik dusdanig sterk werd dat die 10 uur wel moest lukken. Dat ik eigenlijk mijn doel alweer naar de 9,5 uur had gezet. En heel misschien dus zelfs een WK-kwalificatie. Maar daar durfde ik eigenlijk ook niet van te dromen.
1: Nee. Wat was dan het allerkutste moment in die hele Ironman?
10: Nou, ik vond eigenlijk als ik terugkijk, vond ik het allemaal mega zwaar. Het fietsen had ik echt onderschat, want je had nog redelijk wat hoogtemeters. En dat kun je natuurlijk in Nederland een stuk minder goed trainen.
1: En je mag niet in iemands wiel zitten, toch, in de Ironman?
10: Nee, officieel niet. Maar ik moet wel zeggen dat het parcours, dat er zoveel mensen parcours zitten, dat het op sommige stukken ook lastig is om te voorkomen.
1: Oh ja.
10: Maar dan heb ik natuurlijk zoveel mogelijk wel die 12 meter afstand gehouden. En het zwaarste punt was op kilometer 22 tot en met 26. En toen kwamen alle jelletjes,
1: Hardlopend,
10: alle koolhydraten kwamen op mijn bike. En het was dus de vraag, ga ik nu nog naar de Dixie en verlies je daar een paar minuten? Of ga je doorlopen die laatste halve marathon?
1: Mm-hmm.
10: Ben heel blij dat ik naar de Dixie ben geweest, want anders denk ik dat ik echt 1,5 minuut per kilometer had ingeleverd op de halve marathon.
7: Want uiteindelijk kan ik me voorstellen dat je ook denkt, ja, finishen, dat is natuurlijk wel het belangrijkste.
10: Dat 100% en een beetje plezier hebben is natuurlijk ook niet heel onbelangrijk. En dat hoop ik natuurlijk in Hawaii ook te hebben. Het is mijn eerste triathlonseizoen. Ik heb me gekwalificeerd voor het WK tijdens mijn eerste Ironman. Ja. Dus dan is mijn doel ook op Hawaii niet per se om mee te doen voor een podiumplek. Want dat is nu nog onrealistisch. Maar ik wil daar vooral ervaring op doen en ook een beetje genieten.
7: Jij zegt, ik zoek dus de extreme nu. Hè? Dat deed je al toen je student was en dronk. En nu dan met dat Ironman uitoefenen of beoefenen. Betekent dat ook dat je nu leeft als een monnik?
10: Nou, ik moet zeggen dat mijn leven wel iets netter is geworden vergeleken met mijn studententijd. Dus normaal gesproken, het is nu 21:50. Lig ik nu al ongeveer in bed. Ga nu ongeveer mijn telefoon weg. En ik ben wel echt 6,5 maanden nuchter geweest tot aan die Ironman. Ik heb weer anderhalf week.
7: Daarna dacht je, dat moet ik vieren.
10: Ja, ik heb nou anderhalf week weer mogen drinken. Maar stiekem ben ik dan toch wel weer blij dat ik nu weer helemaal in het ritme zit. En gewoon weer volle bak kan focussen op die trainingen.
1: Ik ben wel echt heel benieuwd hoe het extreme, zeg maar, dit is vrij extreem aan de sportkant. Ja. Maar hoe vertaalt diezelfde extreemheid zich naar drank? Ik bedoel, hoeveel bier is dat op een avond?
10: Nou, het was wel 5 keer per week volle bak. En dan volle bak waren wel vaak minimaal 10, 15 glazen.
1: Jeetje.
10: En daar heb ik zeker geen spijt van. En ik weet, maar daardoor weet ik dus ook nu wat ik niet mis. En kun je juist ook zo focussen op het sport.
1: Wanneer word je lekkerder wakker?
10: Zeker als ik heb getraind. Ik word zelfs blij wakker. Het eerste kwartier, vaak gaat de wekker heel vroeg, rond 5:30. Is het eerste kwartier even heftig. Maar als ik dat eerste kwartier door ben en ik ben eenmaal aan het rennen of ik zit op de fiets, dan gaat het helemaal goed.
1: Ja. Je wil ook meteen een eerste ultramarathon gaan rennen.
10: Ja, ik heb een eerste ultramarathon zelfs ook gerend in april. Dus dat was voorafgaand aan de Ironman. En die had ik, daar was mijn doel om op het podium te eindigen. En die heb ik gewonnen zelfs.
1: Hoe ver was die?
10: Ja, dat was 87 kilometer uiteindelijk. Het was officieel 81, maar ja, de route stond niet overal even goed aangegeven. Dus ik heb er 87 van gemaakt. Maar wel gewonnen.
7: Ja,
10: dat is mooi.
7: Maar uit alles, als ik jou zo beluister, klinkt dat je ook wel een soort van bewijsdrang in je hebt. Hè? Waar komt die vandaan?
10: Ja, ik denk dat die bewijsdrang van oorsprong komt dat ik op mannen val. Doordat ik op mannen val. Dus ik ben opgegroeid in het dorp en toen was het altijd wel dat als er werd gezegd dat je mannen viel, dat het altijd werd gerechtvaardigd als het ware. Dus dat mensen zeiden, hij valt een mannen, maar hij is intelligent. Of hij valt een mannen, maar hij is heel sportief. Dus ik denk dat ik van nature toch een extra stukje bewijsdrang daardoor heb. Ja. Het is niet dat ik daardoor nu mijn waarde daaraan hang. Mm-hmm. Maar het vormt zo die brandstof om die jongere ik als het ware trots te maken.
1: Hij is homo, maar ook alcoholist.
10: Precies, ja, precies, ja. Precies. En hopelijk dat andere mensen daar ook weer iets aan hebben als je dat soort verhalen bijvoorbeeld deelt op social media.
1: Ja, maar voel je die druk dan ook nog steeds wel eens dat je denkt,
10: Absoluut niet. Nee, zeker niet. Dus dat is ook alleen maar fijn. Maar ik denk wel dat je dan daardoor van nature uit toch een stapje extra zet.
1: Ja. Werkt dat makkelijk als je je lichaam ook van 0 naar 100 in één keer helemaal uitdaagt? Of krijg je ook last van overbelasting, blessures? Hoe doe je dat op een goede manier?
10: Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik het eerste half jaar toen ik ging trainen, toen heb ik echt als een kip zonder kop getraind. En dat was voornamelijk het hardlopen dat ik toen nog deed. Dus toen was het gewoon elke training all out. Maar daar word je niet per se beter van. En toen na een half jaar heb ik een sporthorloge aangeschaft. Oh. En die had ook een functie dat je een coach in kon stellen. Er zijn ook heel veel apps tegenwoordig die je ervoor kunt gebruiken. Maar daardoor ging ik iets gerichter trainen.
7: Oh, maar je maakte dus aanvankelijk helemaal geen gebruik van technologie, schema's en dat soort dingen?
10: Het eerste half jaar niet. Toen was het gewoon puur op gevoel. En toen zat ik dus ook nog in mijn studententijd. Dus toen was dat allemaal iets minder belangrijk. Maar toen ik echt voor die Marathon Rotterdam serieus wilde trainen en ik wilde een tijd neerzetten, ga je toch wel kijken naar welke manier je het beste kunt maken.
7: Wat was voor jou nou op het moment dat je dacht, ja, maar ik ben hier eigenlijk ook gewoon heel goed in?
10: Nou, ik moet zeggen, een van de eerste hardlooptrainingen die ik had, zag ik wel dat ik aanleg voor had. Dan is natuurlijk de vraag wat je daarmee doet. Maar ik merkte wel al dat mijn tijden die ik destijds al neerzette op een 5 kilometer, bij wijze van spreken, al bovengemiddeld waren. Dus dat was sowieso motiverend. En dan moet je er ook nog iets mee doen natuurlijk.
7: Ja, nou ja, goed. Het leidt uiteindelijk naar dat WK Ironman op Hawaii. Dat is natuurlijk fantastisch. De vorige die had je in Kopenhagen. Nou, dat is geografisch al een groot verschil. Maar qua race is het ook heel anders.
10: Ja, het is een hele andere race. Dus Kopenhagen deed ik in 9 uur en 14 minuten. Dan moet je blij zijn als je Hawaii in 10 uur doet of 10,5 uur. Want zwemmen is in de zee. Dat was Kopenhagen ook, maar het is in de Wildere Zee. En omdat het zo warm is, mag je geen wetsuit aan. Huh? Het fietsen is 1800 hoogtemeters op het parcours. Zo. Dus als ik fiets wel ooit van Amsterdam naar Best, waar mijn ouders wonen. Dat is 140 kilometer, maar daar heb ik maar 80 hoogtemeters.
7: 80.
10: En op Hawaii zijn er dus 1800. Dus dat is wel even wennen. En het is natuurlijk een hele hoge luchtvochtigheid. Dus als je gaat hardlopen in 30 plus graden, dan kan dat wel eens zwaar worden.
7: Ja, en je zegt van bij het zwemmen ook, hè, hoge golven daar. En je mag dus geen wetsuit aan.
10: Klopt.
7: Hoe verschillend is dat? Maakt dat wat lastiger?
10: Ja, dat maakt voor mij enorm veel verschil. Want ik ben niet de allerbeste zwemmer, dus daar heb ik nog veel terrein te winnen. Alleen door een wetsuit krijg je een stuk meer drijfvermogen. Dus het kost een stuk meer energie om een stuk minder energie om dezelfde tijd neer te zetten. Ja, als je het gedaan hebt.
7: Wanneer ben je tevreden daar in Hawaii?
10: Nou, überhaupt als ik een finish, ik hoop dat ik geen lekke band krijg. Want ik moet eerlijk zeggen dat ik mijn band nog steeds niet kan vervangen. En het zou echt beschamend zijn als je op een WK staat en je band kan lekken.
3: Ja, moet even
10: trainen,
3: ja.
10: En je kunt het niet vervangen. Dus dat staat vooraanstaande zondag in mijn agenda. Maar ik wil gewoon kunnen zeggen dat ik Hawaii heb gefinished en dat ik echt alles heb gegeven. Dat ik het onderste uit het vat heb gehaald. Oh ja. En dan ben ik hartstikke blij.
7: Nou, ik zit even naar buiten te kijken. Regent het nog steeds, Jan-Willem?
1: Nee, het is droog, denk ik.
7: Wat ga je terugrennen?
10: Nou, ik mag gelukkig word ik straks opgehaald. Oh. Dus dat is wel mijn luxe positie vandaag.
7: Goed zo. Hey, heel veel succes bij dat WK Ironman. Dankjewel, Joep.
10: Dankjewel.
1: Bijna rust bij Real Inter, Richard.
0: Een paar minuutjes nog. Inter heeft het initiatief weer overgenomen. 2-0 de tussenstand voor de thuisploeg voor Madrid. Dus we zitten in de 43ste minuut. Even was er wat controle bij Real Madrid. Maar Inter heeft nu weer veel meer de bal. Het spel speelt zich vooral af op de helft van de ploeg van Mourinho. Zo golft het spel wel wat op en neer. Want af en toe meldt Real Madrid zich natuurlijk ook wel op de vijandelijke helft. Het heeft ook niet voor niets 2 goals gemaakt. Maar het is Inter dat vooral aanvalt. Zojuist weer een aardige kans voor Curtis Jones, overgenomen van Liverpool. Een aanval over heel veel schijven. Vanaf de linkerkant met ook Augusto, die overigens uitstekend wordt bewaakt door Denzel Dumfries, die als rechtsback bij Real Madrid dus in de basis staat in deze eerste Champions League wedstrijd van het seizoen. Aanval over de rechterkant. Thuram en Lautaro melden zich in de as. Bal wordt even teruggelegd. Thuram probeert dan te schieten. Schot wordt gekraakt achterin door Real Madrid via Dien Huizen, die ook gewoon aan de aftrap staat. Dien Huizen, die we natuurlijk kennen als een halve Nederlander, opgegroeid in Amsterdam. Daarna op Marbella in het zuiden van Spanje. Nederlandse ouders, maar de Spaanse nationaliteit. Hij speelt in het hart van de verdediging van Real Madrid. 43 minuten en een klein beetje. Real Madrid staat voor tegen Inter met 2-0.

0: Loreen, is it love?
1: Is het al rust bij jou, Richard?
2: Een paar seconden nog. Inter probeert het nog één keer. Staat achter met 2-0. Maar heeft best heel aardig gevoetbald. Nu wordt er via Bastoni toch weer ingeleverd. En kan in de omschakeling. Want dat kunnen ze goed. Ze hebben veel snelheid voorin. Kan Real Madrid misschien nog één keer scoren? Daar is het Bellingham van dichtbij. En dan in de rebound. Net niet bij de tweede paal. Dit keer wel goed werk van Josep Martinez. Die op het juiste moment kwam. En de derde goal voor Madrid. Bellingham en Mbappé. Ze waren er allebei nog dichtbij in de laatste seconde van de extra tijd. Van een enerverende eerste helft. Waarin Inter verrast met behoorlijk goed voetbal. Maar het is de thuisploeg dat zeer, zeer effectief is. Met twee goals. Eentje van Mbappé. En eentje na een enorme fout van Martinez van Valverde.
0: Nou, klein stapje van de Champions League naar de Eredivisie. Want daar leek Excelsior op weg naar de overwinning tegen NEC. Maar in blessuretijd kreeg het alsnog een gelijkmaker te verduren. De Rotterdamse club was dichtbij de derde plek in de Eredivisie, maar blijft nu achter stadsgenoot Feyenoord op de ranglijst staan. Ja, het klinkt haast onwerkelijk, maar het is vooral heel zuur, vindt de trainer Ruben de Nel.
3: Ja, zuur uiteraard. Ja. Komt niet helemaal uit de lucht vallen. Thadis kreeg een paar minuten daarvoor al een hele grote kans. En Perschuur is natuurlijk ook een fatsoenlijke kans. 1 minuut voordat wij de 2-1 maakten. Maar ik denk dat als je kijkt naar de totale wedstrijd, dat wij er een hele behoorlijke wedstrijd van hebben kunnen maken. Waarin we denk ik niet onder NEC voordeden. Ook als je kijkt naar het creëren van kansen. Schoten op doel. Dus daar ben ik heel blij mee. En ja, uiteraard is het vervelend als je minuut 92 tegen krijgt. Maar goed, dat hoort ook bij onze voetbalsport. 2 weken geleden winnen 92 minuten van Sparta. En dan scoren wij. En nu scoort een ploeg. Daar moet je ook mee dealen.
4: Nee, en maar vraagt het vandaag dan, want het is wel NEC. En iedereen zegt altijd, dat vraagt wat extra's. Het kost heel veel energie om deze ploeg te spelen. Ook voor een collectief. Want ik hoorde je, ik denk een half uur voor het einde, tegen hartjes roepen, hou vol. En toen dacht ik, oei, hij moet nog dik een half uur.
3: Ja, nee hoor. Ik denk dat wij kijken met name natuurlijk naar onze manier van spelen. En wij hebben een bepaalde manier van aanvallen en verdedigen, waarin we zoveel mogelijk druk op de bal willen houden. Dat kost heel veel energie. En uiteraard speel je tegen betere tegenstanders, zoals NEC. Dan kost dat nog meer energie, omdat spelers gewoon vaak beter zijn. Dus dat moet je nog beter uitvoeren, je individuele taak en je collectieve taak, om daar succesvol in te zijn. Dat hebben de jongens vandaag heel goed gedaan.
4: 11 punten. Komen jullie nu lachend de trainerskamer binnen morgen? Zit dat nu zo bij Excelsior? Of is het morgen meteen oké, we hebben dit gedaan, komend weekend dat, gewoon keihard door om te kijken hoe snel je zoveel mogelijk punten bij elkaar kan sprokkelen? Want jullie willen er gewoon in blijven.
3: Ja, nou dat tweede. Dus we zijn 5 wedstrijden onderweg. Er moet ook gewoon elke dag hard gewerkt worden om er met elkaar een blijvende vooruitgang in te blijven boeken. In de dingen die je individueel en samen wil bereiken. Nou, en dan kan je ook. Dan vergroot je de kans dat je daar een resultaat mee boekt. Het is geen gegeven hoor. Maar dagelijks met elkaar hard werken en plezier maken. Wel in die volgorde. Dan kan het wat moois worden.
0: Ja, zo simpel kan het zijn. Excelsior trainer Ruben Den Uyl tegen Frank Wielaert.
1: En er werd nog een Eredivisiewedstrijd gespeeld vandaag. Namelijk het restant van Utrecht tegen Go Ahead Eagles. Die wedstrijd werd afgelopen zaterdag 26 minuten voor het einde stilgelegd, omdat er eerst vuurwerk en later bekers op het veld werden gegooid door de supporters van FC Utrecht. Op dat moment stond het nog 1-3 voor Go Ahead, maar vandaag kwam Utrecht in een leeg stadion terug tot 3-3. En dat werd uiteindelijk ook de eindstand. Commentator Mark Kloostra sprak met Go Ahead-trainer Jozef Oosting en hij vroeg of dit nou allemaal niet een beetje oneerlijk voelt.
5: Daar wil ik het niet over hebben. Ik kijk veel meer naar onszelf. Ik vind dat wij ons hier in deze 25 of 30 minuten, hoe we het hebben gedaan, gewoon slecht.
6: Je kunt je voorbereiden op een aantal scenario's. Ging het dan toch nog anders dan dat jullie verwacht hadden?
5: Nou ja, goed, kijk, weet je, uiteindelijk zo'n wedstrijd loopt en er is in het begin helemaal niet zoveel aan de hand. En we krijgen dus een cornerbal tegen wie ze binnenkoppen. Dan krijgen ze dus hoop en dan is er nog steeds niks aan de hand. We krijgen volgens mij nog een paar uitbraken, hè, waarin we dus als we alerter zijn dat we de wedstrijd kunnen killen. Ja, en dan is het volgens mij minuut 90, volgens mij 1 of 2 minuten werden erbij getrokken. Ja, geven een panel weg en schieten ze hem binnen.
6: Kwamen jullie hier om die 3-1 te verdedigen? Of had je ook nog plannen om een doelpunt te maken?
5: Wij zijn gewoon. We hebben met elkaar afgesproken dat we ook de 4-1 wilden maken. En die mogelijkheid lag er. Alleen ja, we maken hem niet. En uiteindelijk hun komen door een stilstaande situatie. Dat was zaterdag ook al zo. Ja, maken ze daar weer een wedstrijd van. En uiteindelijk hun krijgen daardoor geloof. En wij daarentegen niet.
6: Kan je aanwijzen, kan je vinger opleggen wat jullie vandaag niet goed doen?
5: Nou ja, weet je, in het begin was er nog helemaal niet zoveel aan de hand. Kijk, we wisten dat ze natuurlijk wat lange ballen gingen spelen. En dan gaat het uiteindelijk om die 50-50 bal. Ja, en daar mag het dan wel wat mannelijker. Als jij dus die wedstrijd over de streep wilt trekken, dan gaat het om die duels winnen. En dat hebben we niet gedaan. En je ziet dan uiteindelijk valt zo'n wedstrijd dan in ieder geval voor hun. Pakt dat goed uit. Op het juiste moment de 3-2. En ja, echt diep in blessuretijd dan de 3-3.
6: Ja, ik kan me voorstellen, het is echt zonde, want jullie hadden deze, als je deze gewonnen had, sta je op plek 3 en had iedereen de Hosanna en in de Gloria en nu is het toch chagrijn.
5: Ja, ja, zeker chagrijn, zeker, omdat we hier de 2 punten hebben weggegeven, maar uiteindelijk ook als we hadden gewonnen, we zijn gewoon go ahead. Dus wat dat betreft, we moeten ons niet rijk rekenen en dan zie je zoals vandaag, we moeten hard werken voor iedere punt.
0: Het is rust bij Real Madrid. Inter in de Champions League 2-0 is daar de stand. En Jorrit Hansen die kijkt naar de andere wedstrijden die om 9 uur zijn begonnen. Opvallende zaken, Jorrit?
7: Opvallend is vooral dat er maar bij 1 wedstrijd gescoord is tot nu toe. Dat is bij Lille tegen Real Betis. En dat is de wedstrijd van de kopballen geworden. Ik vertelde daar straks al dat Lille op voorsprong kwam door een oude bekende uit de Eredivisie. Ayas Oveda maakt 1-0. Mark Batra maakte na iets meer dan een half uur spelen gelijk voor Betis. Maar alweer 3 minuten later kwam Lille weer op voorsprong. Dit keer door Alexandro uit een corner. En dat was wat mij betreft de mooiste kopbal van de drie. De meest in het oog springende wedstrijd is die tussen Porto en City. Waar het eigenlijk wachten is op de eerste goal van de Engelsen. Haaland en Núñez waren er heel dichtbij. Die schoten beide in dezelfde aanval omste beurt op doel. Ik moet zeggen, die inzetten hadden beter gekund. Maar dat doet niets af aan de reddingen van Costa. Wordt wel wat ongezelliger op naast het veld sinds hard inkomen met de elleboog van City-verdediger Mark Gehi. En dat leek zelfs door te gaan tot in de spelerstunnel. 0-0 dus, en ook bij Dortmund Villarreal. Wat kansjes over en weer, maar ook nog niet gescoord.
1: Zometeen de tweede helft dus ook van Inter tegen Real. Of dus eigenlijk Real tegen Inter. Het staat daar 2-0 voor de koninklijke. Het vervolg dus na 10 uur. Graag tot zo.
8: NPO Radio 1.
9: Podcast.
8: In de podcast Kunststof, correspondent Latijns-Amerika Nina Jurna maakte een serie over haar geliefde stad in aanloop naar de verkiezingen, Onze Vrouw in Rio.
10: Vooral van het leven houden, dat heb ik ook. En dat past heel erg bij mij.
8: En acteur en podcastmaker Tina de Bruin schreef de roman 7 brieven... die gebaseerd is op haar eigen onveilige jeugd.
10: Ja, daar was geen pijl op te trekken. Bij ons vlogen echte kerstbomen door het huis.
11: Kunststof, een podcast van NTR. Nu op NPO Luister.
12: Zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga midscheeps of rechtstreeks naar de stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
13: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
14: Beste DGA, samen klussen tijdens een verbouwing gaat prima. Maar beschikt de nieuwe generatie ook over de kwaliteiten om het familiebedrijf uit te bouwen? Bordrust begeleidt DGA's bij de zoektocht naar de juiste opvolging, binnen of buiten de familie. Bordrust. Thuis in DGA en familiebedrijven.
13: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
15: Omdat kritisch denken mij veel heeft gebracht, steun ik onderzoek naar democratische samenlevingen.
16: Iedereen heeft een eigen reden om na te laten aan een universiteitsfonds. Wat is die van jou? Maak essentieel onderzoek, onderwijs en talentontwikkeling mogelijk. Kijk op universiteitsfondsen.nl.
17: Een scheiding of een erfrechtconflict binnen de familie? Dan wil je rust, duidelijkheid en deskundige begeleiding van een expert. Dan wil je een duurzame oplossing. Dan wil je een advocaat of mediator van de VAS. Kijk op verenigingvas.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
18: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtzagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
19: Kijk voor jouw VAS advocaat of mediator op verenigingvas.nl.
20: Al 7 jaar de beste eventlocatie van Midden-Nederland. Buitenplaats Kamerijk.
21: NPO Radio 1. 10 uur.
22: Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesseling.
1: En in Madrid is het dus rust bij Real tegen Inter. Het staat daar 2-0.
0: En Noorwegen bereidt zich voor op de begrafenis van koning Harald de Vijfde. Die vindt morgen plaats. En we worden bijgepraat van ja, wat we daar nou van kunnen verwachten. Dat allemaal straks in Langs de Lijn en Omstreken. Eerst het NOS-journaal met Michiel van der Velden.
23: In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Het vliegverkeer in het Verenigd Koninkrijk komt weer op gang na een storing. Vanmiddag werden vluchten geschrapt of liepen vertraging op door een computerprobleem bij NETS. Dat is de Britse verkeersleiding. Ryanair wil dat de directeur van NETS opstapt. Nou, die is er even niet. Ook in Nederland zijn de gevolgen merkbaar van de storing. Op Schiphol zijn al zo'n 60 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk geschrapt. De Israëlische premier Netanyahu werd 1,5 week voor de terreuraanval op 7 oktober gewaarschuwd voor die aanval. Dat onthullen 2 Israëlische journalisten in een boek. Netanyahu zou 3 jaar geleden niets met die informatie hebben gedaan. De waarschuwing zou zijn gekomen van de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Hij zou in een telefoongesprek met Netanyahu hebben gezegd dat Hamas een grote aanval voorbereidde. De Israëlische premier ontkent dat en spreekt van een grote leugen. De journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. Verschillende Europese leiders veroordelen de ceremonie rond de begrafenis van Ratko Mladic in Servië. En die hebben toon voor een oorlogsmisdadiger past niet bij Europese waarden, zegt de Europese Commissie. Correspondent Thijs Kettenis.
24: En ook onze minister Berendsen van Buitenlandse Zaken schrijft het eerbetoon dat de staat hem in Belgrado heeft verleend is onverenigbaar met de Europese waarden en zeer kwetsend voor de slachtoffers en hun families.
23: Servië is kandidaatlid van de Europese Unie. Het is niet duidelijk of dit eerbetoon gevolgen heeft voor verdere onderhandelingen. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren en de wedstrijd eindigde in 3-3. Bij een ezelopvang in Baarle-Nassau is een veulen gedood. 2 weken oude dier met de naam Pleuntje werd zwaar toegetakeld gevonden in een weiland. Volgens de eigenaar is de ezel doodgeschoten. Het veulentje was sinds gisteravond vermist en lag vandaag opeens terug in de wei. Tegen Omroep Brabant zegt de eigenaar dat het veulentje waarschijnlijk is meegenomen, mishandeld en vervolgens is gedood. Ze gaat aangifte doen. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden.
0: Hoe is de situatie op de weg? Mandy van der Plas.
25: Heel goed. Het rijdt goed door onderweg. Er staat op dit moment maar 1 file op de A2 van Den Bosch naar Utrecht. Daar wordt namelijk aan de weg getimmerd bij afrit Everdingen. 3 rijstroken zijn hier dicht en dat kost je onderweg 10 minuten.
26: Eind jaren 80 werkte ik in Colombia voor Artsen zonder Grenzen. Ik heb met eigen ogen gezien dat de hulp terechtkomt bij mensen die het echt heel hard nodig hebben. Om Artsen zonder Grenzen op te nemen in mijn testament was voor mij iets heel vanzelfsprekends. Ja, na mijn dood help ik mensen in nood.
27: Zet ook Artsen zonder Grenzen in uw testament. Lees er alles over in het gratis Lifeline magazine op artsenzondergrenzen.nl/nalaten.
28: Stap in de sprookjesachtige wereld van Marit Turnquist, vol fantasie en verbeelding. In meer dan 100 originele tekeningen neemt het Nationaal Onderwijsmuseum je mee in haar verhalenwereld. Bezoek de tentoonstelling Verborgen Verhalen nu in het Onderwijsmuseum in Dordrecht. Kijk op onderwijsmuseum.nl.
9: Beleggen kent risico's. U kunt uw inleg verliezen.
18: Investeer in levensreddende AED's die stabiele maandelijkse kaststromen uit abonnementen genereren. Mijn naam is Peter Houtsagers en ik ben oprichter van Pulse for All. Bekijk het prospectus en laat uw geld op een zinvolle manier renderen. Investeer met je hart.nl.
2: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Managementboek de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
3: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
4: Camperliefhebber, Camperbeurs Hardenberg. Het grootste camper-event van Nederland. 18, 19 en 20 september. Tickets via camper-beurs.nl.
3: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
5: Ga hand in hand voor een blauw doek dat je zo opeens schrijft en vastpakt tot je erin verdwijnt. Want het doet je denken aan vroeger, aan de rivier waar je in sprong. En nu, zielsgelukkig naast je vriendin, 20 jaar verder. Ga door, totdat je langzaam iets ziet waar je dan weer helemaal niets bij voelt. En zij wel. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
21: NPO Radio 1. EO NOS.
22: De lijn en omsteken. Edwin Cornelissen en Jan-Willem Wesselink.
1: Real Madrid gaat dus met een comfortabele voorsprong beginnen aan de tweede helft tegen Inter. Zijn ze al begonnen, Richard van der Maden?
6: Bijna. Het is Stones die in de ploeg gaat komen voor de Franse verdediger Pavard. Een topaffiche natuurlijk op de eerste dag van een nieuw Champions League seizoen met Denzel Dumfries. Heeft een prima eerste helft achter de rug als de nieuwe rechtsback van Real Madrid. 2-0 de tussenstand met doelpunten van Mbappé en Valverde.
0: En Anis Hajmoussa maakte afgelopen weekend toch geen lucratieve transfer naar Saoedi-Arabië. En kwam 2 keer te laat in aanloop naar de wedstrijd tegen NEC. Daarom speelde hij zaterdag niet mee met Feyenoord. Maar de strijdbel is begraven. En trainer Giovanni van Bronckhorst en zijn ploeg hebben excuses gekregen.
7: Het was serieus. Het was af en toe met een lach, ook vanuit de spelersgroep. En ik denk dat ook dat het een goede manier is geweest om dit achter ons te laten. En natuurlijk uit te kunnen kijken naar het vervolg van het seizoen. Maar zeker ook naar de wedstrijd van morgen.
0: Ja, want morgen speelt Feyenoord in de Champions League tegen Barcelona. En natuurlijk blikken we daar het komend uur op vooruit.
1: En meer dan 10 miljoen mensen zijn in Nederland lid van een vereniging. En dus maken miljoenen Nederlanders minstens 1 keer per jaar een avond mee zoals deze.
8: Dames en heren, welkom op de ledenvergadering. Vaststelling natuurlijk, de algemene ledenvergadering van 20 maart.
10: Dat met iedereen die gelezen heeft, moet ik nog even kijken om even wat in te lezen.
1: Ja, een beetje traag, een beetje procedureel. Maar volgens Nienke de Jong en Esther Groenenberg moeten we dit soort vergaderingen juist omarmen. Want zij maken een voorstelling die een ode is aan het verenigingsleven.
0: De tweede helft zojuist begonnen van Real Madrid Internationale, Richard.
6: 2-0 dus, de voorsprong voor Real Madrid. Terwijl Inter de eerste helft eigenlijk grotendeels bepaalde het initiatief had. De kansen kreeg, best wel heel aardig voetbal liet zien. En de ploeg van Mourinho, Real Madrid dus, op zijn Italiaans zou je kunnen zeggen. Gebeurde bij Real natuurlijk ook best wel bij de coach Ancelotti. Het is een ploeg die zich er niet voor schaamt om veel mensen achter de bal te houden. En dan vanuit de omschakeling de tegenstander pijn te doen. Dat is ook wel een beetje het spel van Real Madrid. En dat bleek in de eerste helft waarin Inter dus domineerde in veel fases. Maar nu gaat het om het maken van doelpunten. Thuram was er een keer dichtbij. Curtis Jones was er dichtbij. Bal schampte nog de lat. Lautaro Martinez nog eens. Calhanoglu met een vrije trap. Maar het zal nu in de tweede helft moeten gebeuren. Real Madrid verdedigt. Staat eigenlijk stil. Het is compact natuurlijk. Met 2 rijtjes daarvan 4. En Mbappé en natuurlijk ook Vinicius. De 2 aanvallers van Real Madrid. Die dan een beetje rond de middencirkel spelen. Het is Inter dat in de eerste minuten weer veel de bal heeft. Probeert het tempo wat op te voeren om zo een gaatje te vinden. In die verdediging van Real Madrid. 48 minuten, 2-0 de voorsprong voor de thuisploeg.
1: We willen in Nederland nog wel eens klagen over individualisme en polarisatie. Maar moet je ook niet vergissen. We zijn ondertussen nog steeds een verenigingslandje. Er zijn alleen al 21.000 sportclubs. En van elke 10 Nederlanders zijn er 6 lid van een vereniging. Nienke de Jong en Esther Groenenberg brengen in hun theater. theatervoorstelling De Contributie, een ode aan die verenigingscultuur. En ze delen tips en trucs om je ook een beetje staande te houden in clubverband. Of misschien wel überhaupt in onze samenleving. Goed dat jullie er zijn, Nienke en Esther. Welkom.
11: Hallo.
1: Jullie zijn wel een beetje fan, toch, van verenigingen?
12: Ja, heel.
11: Absoluut. Ja, zeker. Nienke zingt in een koor dat ik leid, ook onder andere. Dus we delen zelf ook een vereniging eigenlijk.
12: Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk zo dat bij de vorige voorstelling die we maakten, als we dan zaterdag weer naar het theater moesten, dan was het eerste onderwerp wat we altijd sneden was altijd van: hoe heb je je kinderen het gedaan bij de voetbalwedstrijd vanochtend? Waar moest je spelen? Welke club was het uit thuis? Hoe ging het?
13: Dat is klassiek, hè, voetbalouders.
12: Ja, ja, wij zijn alle twee voetbalouders nu. Dus dat zit er helemaal in. En ook van jongs af aan al. Ik bedoel, ik zat op een kaatsvereniging, ik zat bij een fanfare.
11: En... ja, ik zat ook op tennis en op gym. En het zit in onze beide levens. En in onze jeugd kwam het voorbij. Ja.
1: Zoals van heel veel Nederlanders dus. Ja. De voorstelling heet De Contributie. Gaat het dan letterlijk over geld? Of gaat het over al die andere dingen waarop je kan bijdragen?
11: Nou, als ik er zo over nadenk, is dat eigenlijk helemaal niet over geld. Nee, het gaat toch inderdaad over wat draag je bij ook. Hè? In het groot en in het klein. Wie ben jij in een groep? Wie ben jij tussen andere mensen? Wie ben jij in de samenleving?
1: Wat moet jij bijvoorbeeld doen bij de voetbalvereniging van jouw kinderen?
11: Nou, ik moet me nu nog inschrijven voor de bardiensten.
1: Oeh.
11: Klopt, bedankt voor de reminder. Maar ik ben bijvoorbeeld ook wel leider geweest van het team van mijn zoon.
1: Vlaggen langs de lijn en zo?
12: Zeker, fluiten. Maar goed, ik ben blij dat mijn kinderen nog niet zo groot zijn. Dus dat het van die potjes, van die voetbalpotjes zijn, waarbij ze zelf nog heel goed doorhebben wie er uit heeft geschoten.
13: Oh, je hebt ook nog geen last gehad van de ouders die dan langs de kant staan en dan lopen te zeuren?
12: Nee, het ging er allemaal zeer gemoedelijk aan toe.
1: Maar is het altijd, ik snap de mooie kant ook, maar is het altijd leuk, altijd fijn, een vereniging? Want het kan ook wel een beetje een moedje zijn, toch, om die bardienst nog te draaien om of... Nou, wie wordt er nu scheidsrechter?
11: Ja, je hebt natuurlijk de groepsapps waarin het allemaal overlegd moet worden. En dan op het ene wordt enthousiaster gereageerd dan op het andere natuurlijk om te helpen. Maar nee, ik zie vooral wel echt de meerwaarde ervan in. En ik denk dat we allemaal ook best wel behoefte hebben aan bij een groep horen. En toch ergens bij een club of bij een vereniging.
13: Ja, is dat dat het een bepaalde saamhorigheid geeft?
12: Ja, en je leert natuurlijk ook binnen zo'n club of een vereniging, leer je ook mensen kennen die buiten jouw normale bubbel vallen. Dus dat vind ik het grote voordeel van zo'n vereniging. Dat je nog moet samenwerken met mensen waarvan je denkt, ook had jou zelf nooit uitgekozen. Ja. Of dat je bij een muziekvereniging jarenlang naast iemand zit.

0: grote voordeel van zo'n vereniging. Dat je nog moet samenwerken met mensen waarvan je denkt, ook had je jezelf nooit uitgekozen. Ja. Of dat je bij een muziekvereniging jarenlang naast iemand zit waarvan je denkt, ik had jou nooit uitgekozen als vriend, maar nou delen we lief en leed, want we zitten naast elkaar. En misschien stem jij op een heel andere partij dan ik. En we moeten het niet daar en daar over hebben, want dan krijgen we ruzie. Maar samen muziek maken, ja, dat kunnen we wel.
1: Dus eigenlijk door zo'n gezamenlijke passie of hobby brengt dat allerlei lagen van de bevolking samen.
0: Ja, dat denk ik zeker. Dat vind ik het mooie aan. En ik denk ook wel binnen zo'n vereniging dat het gewoon heel fijn is als je mensen vanaf jongs af aan al duidelijk maakt dat het wel vrijwillig is, maar ook niet vrijblijvend. Dus al die ouders die in de groepsapp zitten te zeuren van ik wil niet vlaggen, ja, het hoort er ook gewoon een beetje bij. Ja. Dat is ook de contributie. Het is niet alleen, je kunt niet alleen iets halen. Je
1: volgens
0: moet iets
1: mij is dat ook echt zo'n tekst die ze ook altijd gebruiken in zo'n club. Hè? Het is vrijwillig, maar niet vrijwillig. Ja.
2: Dat zeg je ook als je muziek maakt. Bedoel, als je in een koor of in een orkest zit, dan heb je er echt last van. Als de saxofonist iedere week wat afweet.
3: Absoluut. Het is heel erg belangrijk wat voor rol je ook hebt in een liedje. Al is het een zing je maar vier regels in dat lied. Je moet er wel zijn, want je wordt gemist als je er niet bent. Ja. En dat is ook zeker bij ons koor wel. Dat is een soort term geworden, hè? De fanfare mentaliteit. Ja. Dan laat ik Nienke af en toe even zet ik voor de groep neer en dan zeg ik vertel maar even.
0: Ja, ik noem het de fanfare mentaliteit omdat ik wil dan aan de nieuwe koorleden uitleggen van jij denkt misschien dat het niet uitmaakt dat jij er niet bent, maar het maakt wel uit want de mensen om jou heen rekenen op jou. En je denkt ook misschien van ik ben nu heel erg moe, ik heb een hele lange dag gehad, ik heb geen zin, ik ben kapot. Ik kan je garanderen dat als je terugkomt van repetitie, dat je dan meer energie hebt dan toen je er naartoe ging. Gewoon, dat is ook wat muziek maken met elkaar met je doet.
2: En luisteren ze naar je?
0: Ja, want ik ben heel streng.
2: Okay.
0: Dus als er nu iemand afmeldt in de app van ik kan vanavond echt niet, zegt Nienke, ik kan echt niet, zeg maar. Gaan ze al aan mij verontschuldigen van Nienke niet kwaad worden.
2: Jullie gaan natuurlijk vertellen over het verenigingsleven en over samenleving, maar jullie zingen ook het liedje Ik heb je al gezien.
3: Klopt.
2: Kunnen jullie daar nu ook iets van laten horen?
3: Ja, gaan we naar de piano.
2: We gaan heel snel af. Jullie rennen naar de speciale zangmicrofoons.
1: Nou, de hele studio opgezet. Hier komt de microfoon. Gaan daar weer op.
2: En dan kunnen we ondertussen luisteren naar Ik heb je al gezien.

0: Ja.
1: Mooi hoor.
0: Ik heb je al gezien door dus Nienke de Jong en Esther Groeneberg. Nienke, wat wil je vertellen met dit liedje?
2: Nou, ik denk dat dit lied ook heel erg staat voor hoe Esther en ik elkaar hebben ontmoet. Een jaar of 5 geleden, toen wilde ik graag zangles nemen in Zwolle. En toen zei iemand tegen mij, moet je bij Esther Groeneberg zijn? En toen liep ik haar zanghok binnen. En dat heb je soms met vriendschappen, dat je meteen weet, ja, jou moet ik hebben. Oh, dit wordt leuk. Jij bent mijn type persoon. Ik moet in jouw buurt blijven. En dat had ik bij Esther meteen. En ik geloof dat het wederzijds was, want zij heeft het lied geschreven.
3: Samen met Bertolf trouwens.
2: Met Bertolf, inderdaad. En ik denk dat je dat een paar keer in je leven hebt. En dat ook altijd mensen zijn die altijd in je leven blijven. Gewoon omdat je iets in elkaar herkent. Omdat je het gevoel hebt dat je niet aan het begin van een vriendschap begint. Maar alsof je, nou wat we al zingen, alsof je al doorgaat. Alsof je al langer vrienden was.
3: Ja, en het gaat ook over al die plekken waar je dus mensen ontmoet. Dat kan dus zomaar gebeuren als je op zaterdagochtend met een kopje koffie langs de lijn staat. Dan kan je maar zo iemand tegenkomen.
0: Je hoeft ook geen ingewikkelde smalltalk te doen, want je hebt ook iets om over te praten, want je begint al met die hobby of met die vereniging.
3: Absoluut, en tegelijk sta ik soms ook hele diepe gesprekken te voeren.
1: Zo kan het ook.
3: Ja, je weet het niet.
1: Ja. Even over jullie eigen ervaringen. Hè. Nienke, jezelf, je bent opgegroeid met de fanfare. Wat is nou de belangrijkste les die je daaruit hebt meegenomen?
2: Nou, ik ben dus echt begonnen als derde buurman.

0: List. En dit verhaal zit ook in de voorstelling. Dat op een gegeven moment mijn muziekdocent, mijn bugeldocent Jan zei van, die was ook de dirigent van de fanfare. Die zei, kom maar eens meedoen op een woensdagavond. En ik zei meteen, nee, dat kan helemaal niet. Want zo goed ben ik nog helemaal niet. En weet ik wel wat ik daar moet doen. En dat hij toen zei, dit was echt een les voor het leven. Hij zei, je komt en je neemt je bugel mee. En je gaat zitten en je playbackt de hele repetitie. Je speelt niks mee. En volgende week speel je misschien 1 noot mee. En de week erop kun je er misschien 2. En zo blijf je net zo lang zitten totdat jij een heel liedje mee kunt spelen.
1: Ja.
0: Maar hij heeft mij dus geleerd van, als je er gewoon bent en je probeert het, dat is oké. Dus de lat gewoon zo laag leggen.
1: Ja.
0: En dat heb ik altijd onthouden. Denk ik van, ja, anders ga je gewoon zitten en een playbackje de hele tijd. Dat is ook goed.
1: En daar kwam ook gelijk het vertrouwen mee, zeg maar. Door het zo geleidelijk op te bouwen.
0: En zo heb ik jarenlang derde bugel gespeeld. En dan ging je naar tweede bugel. Op een gegeven moment was ik eerste bugel. Ja, toen kon ik het ook wel, maar het begon echt zo.
1: Ja. En Esther, wat was het bij jouw jeugd? Heb je ook dat soort lessen kunnen opdoen?
2: Een les waar ik aan moet denken is bijvoorbeeld op de tennisbaan. Ik ben opgegroeid in Nieuw-Leuzen. En daar woonde ook Manon Vlier. Zij werd later natuurlijk volleybalster. Maar ik ben vrij klein van stukken. Manon is heel lang. Wij waren altijd al jaren vriendinnen. Maar toen wij pubers werden, toen voelden wij ons, als we naast elkaar liepen, soms een beetje ongemakkelijk bij elkaar. Want ik was dus heel klein en zij was 30 centimeter groter. Maar toen moesten wij wel samen spelen in de competitieteam. En wij schaamden ons echt een beetje van, dat ziet er niet uit. Jij is lang
3: dubbel,
2: en dan
3: zeg maar.
2: Ik zo klein. Ja, we gingen dubbelen.
1: Ja. En dan de lange Vlier vooraan in
2: nou,
1: de achter.
2: Kijk, dat is dus wat wij daar ontdekten. Als wij Manon met haar lange lijf aan het net zetten, met haar geweldige follies, waar ze later natuurlijk heel veel aan had.
1: Dat was gewoon een wapen.
2: Ja, en je zette mij achterin en ik rende lekker heen en weer en ik had het overzicht. Dan was dat gewoon een hartstikke fijn duo. Dus dat was voor mij een les van, je moet het met elkaar doen en je vindt de kracht die je hebt en die zet je in. Ja.
1: Ja, mooi. Jullie hebben in de voorstelling ook een nummer over koren, hè? Nienke, voor jouw moeder was dat belangrijk, hè?
0: Nou ja, we hadden het over van, wat haal je nou uit zo'n vereniging? En mijn moeder zingt ook al 50 jaar in koren en 40 jaar in hetzelfde koor. En toen, een paar jaar geleden, zaten wij een keer in de auto en toen was net een van de koorleden van mijn moeder was overleden, haar buurvrouw op koor. En toen zei ik tegen Esther, het zal toch maar zo zijn dat je 40 jaar naast elkaar staat en ineens is iemand er niet meer. Dat is, wat een gemis is dat. En toen gingen we het dus hebben over wat je ook uit zo'n koor kunt halen, dat het voor sommige mensen ook het ene moment is in de week dat je iemand spreekt of dat je contact hebt met iemand. Nou, en dan zeg ik dat tegen Esther en dan maakt ze een liedje en dan is het weer fantastisch.
1: Ja, Esther zit achter de piano. Dat liedje dat heet Dinsdagavondkoor en dat gaat dus over het koorbestaan.

0: En dat doet het ook misschien.
1: Dinsdagavondkoor, gezongen door Esther Groeneberg. Opeens is het applaus met drie mensen. Dat ging toch alweer
2: ja,
1: fijner als dan wij met z'n tweeën doen. Zullen we even naar Bernabeu gaan in de tussentijd? Want Real tegen Inter al een tijdje bezig in de tweede helft. Wat een kansen, Richard.
3: Veel kansen hoor in deze wedstrijd. Vooral voor Inter, maar toch zeker ook een aantal grote voor de thuisploeg, voor Real Madrid. En de laatste was na goed voorbereidend werk bijna vanaf de achterlijn. Brahim Diaz, de doelman, Martinez, moest daar snel naar de eerste paal. Toen werd de bal hoog naar Bellingham gebracht bij de tweede paal. En Martinez was op tijd terug en verrichtte een kapitale redding. Anders was deze wedstrijd echt beslist geweest. Had dat genadeloos moeten afmaken, Bellingham. Maar dat verzuimde hij. Goed werk van Martinez, die daarmee zijn fout misschien wel weer een heel klein beetje goed maakt. Want wat was dat een ketser, zeg, in de tweede helft. Toen Real Madrid op 2-0 kwam. Eerst was het dus Mbappé die al voor 1-0 had gezorgd. Vervolgens de tweede goal voor Real Madrid. En nog steeds die tussenstand inmiddels in de 61ste minuut. En Inter probeert dan toch maar weer snel naar voren te komen. Maar het is Real Madrid dat op dit moment wel weer een sterke fase heeft. En de bal af en toe prima laat rondgaan. Genoeg ruimte is in elk geval in de tweede helft om lekker te voetballen. Om vol op de aanval te spelen. Maar goed, Madrid controleert toch ook wel weer die 2-0 voorsprong in eigen huis tegen Inter.
2: Hier in de studio nog even praten met Esther Groeneberg en Nienke de Jong over hun theatervoorstelling De Contributie. Dus over het verenigingsleven. Maar eigenlijk constateerden we al, gaat het ook over de hele samenleving. Hè? Want hebben jullie daar een beetje zorg over, over die samenleving en hoe het er nu aan toe gaat?
4: Nou ja, je hoort natuurlijk vaak in het nieuws van de kloof wordt groter. Dramatisch. Het zal ongetwijfeld ook zo zijn. Er zijn ook genoeg mensen die zich terugtrekken in hun bubbeltje en denken, nou, ik hoef even niet met andere mensen iets te maken te hebben, of die begrijp ik al niet meer. Maar ik denk dus ook dat gewoon bij een club gaan echt een soort van antigif is tegen ook die tendens in de samenleving. Want als ik zoals morgenmiddag moet ik weer met mijn drie kinderen naar de voetbaltraining.
2: Moet.
4: Ga ik weer met ze mee. En dan zie ik daar allemaal mensen rondlopen die eerder van hun werk zijn gekomen om gewoon de JO7 te gaan trainen. Jongens die nog niet eens weten welke kansen op moeten voetballen. Maar daar zijn dus allemaal mensen die zich verantwoordelijk voelen voor de samenleving. Zeggen, dit is mijn steentje en dit draag ik bij. En zo heb je er dus, jij zei 21.000...
1: Sportclubs alleen.
4: Sportclubs, dus 21.000. Ja. En die draaien, daar zitten geen professioneel gedraaide sportclubs bij. Dat draait ook allemaal op vrijwilligers. En al doen ze het dan met een beetje tegenzin in de groepsapp van, ik wil niet vlaggen. Ze zijn er wel.
2: Ja, want ze voelen zich toch verantwoordelijk. Ja. Maar als ik jou zo beluister, dan heeft die polarisatie in de samenleving, de toenemende tegenstellingen, heeft dat niet echt consequenties voor het verenigingsleven? Of denk je dat het er toch een beetje onder te lijden heeft?
5: Poeh, ja, je bedoelt bijvoorbeeld de sfeer aan de lijn.
2: Ja, of dat minder mensen zich bij een vereniging aansluiten.
5: Ja, ik weet niet zozeer of dat echt zo is. Voor mijn gevoel, in mijn omgeving zie ik heel erg dat mensen er gewoon behoefte aan hebben. Dat ze zin hebben om lekker samen iets te doen. Misschien juist wel ook als een positieve reactie op de sfeer in de samenleving.
4: Ja. Ja, het is natuurlijk wel zo dat bepaalde sportclubs zijn een bubbel op zich.
5: Ja, tuurlijk.
4: Dat heb je natuurlijk ook. Je hebt ook in steden clubs waarvan je weet van, oh ja, daar zitten al rijke kakkers.
2: De elitaire clubs.
4: Ja, dat heb je natuurlijk ook. Maar ja, ik ben opgegroeid in een klein Fries dorp. En alle sportverenigingen die je daar had, daar zat gewoon iedereen bij. Ja,
1: omdat het de enige voetbalclub
4: ja,
1: was.
4: Ja, je moest wel. Ja. Dus ik denk ook dat als je het alleen met een randstedelijke blik bekijkt, dan denk je, ik zie wel echt bubbels. Daarbuiten, als je in een dorp woont en je doet niet mee met het dorpsfeest, ja, dan zet je je buiten de groep. Maar anders doe je gewoon mee en dan hoor je erbij.
1: Ja. De ode aan het verenigingsleven. De contributie is vanaf zaterdag te bekijken en dus ook te beluisteren door het hele land. Jullie beginnen met een try-out in Dalfsen. Dat is dit weekend. Mm-hmm. En op 2 oktober dan volgt in Zwolle de officiële première. En daarna gaan jullie het hele land door.
4: Yes.
1: Dank jullie wel. Esther Groeneberg en Nienke de Jong.
4: Dank je.
2: Het affiche is haast Champions League finale waardig. Real Madrid internationale. Maar het is pas de ouverture, Richard.
3: Ja, zo is het. Het is pas het begin. Maar natuurlijk ligt de lat hoog. Zowel bij Inter als bij Real Madrid. Zeker bij Real Madrid onder leiding van Mourinho. Die weer terug is gekomen. En het zou wat zijn als de Portugees. Want het kan natuurlijk maar zo gaan gebeuren. Dat hij de eerste coach wordt die 3 keer de Champions League wint. Met 3 verschillende clubs. Eerder lukte dat Mourinho al met Porto. En in 2 2010 met Wesley Sneijder in het elftal. Ook met Inter, de tegenstander vanavond dus van Real Madrid. Met Denzel Dumfries als rechtsback in de basis. Speelde 5 jaar voor Inter. Voor hem een speciale wedstrijd. Speelt degelijk, maakt eigenlijk nauwelijks fouten. En heeft Carlos Augusto, spelend hangend vanaf de linkerkant bij Inter, goed in de tang. Er is veel gewisseld bij de ploeg van Kivu. Stones in de ploeg gekomen. Zielinski, Susic en ook Bonny. Het is alles of niets. Eigenlijk nu al 25 minuten nog om die aansluitingstreffer te maken voor Inter. En dat valt niet mee. Kansen zijn er zeker. Maar die zijn er ook voor Real Madrid. Het is een open wedstrijd geworden in de tweede helft. Nog altijd de tussenstand van 2-0.
1: Koning Harald V overleed vorige week op 89-jarige leeftijd. En morgen dan neemt Noorwegen afscheid van hem. Hij was 35 jaar lang de koning van het land. En de afgelopen dagen stonden mensen urenlang in de rij om hem de laatste eer te bewijzen. Maar wat kunnen we dan morgen nog verwachten van de begrafenis? Dat weet blauwbloedpresentatrice Tirza van der Graaf. Tirza, goedenavond.
6: Goedenavond.
1: Eigenlijk veel mensen verwachten in Oslo die bij die uitvaart aanwezig zijn.
6: Nou, sowieso wordt het een uitvaart waarbij heel veel royals aanwezig zijn. Ik zat er net even te kijken en de eerste royals die zijn al gearriveerd in Oslo. Er schijnt nu ook een diner te zijn, samen met de nieuwe koning Haakon en met de Marit. Dus ja, het wordt sowieso een bijeenkomst met veel hoogwaardigheidsbekleders.
1: Ja, en de dienst die start morgen om 1 uur. Voor de uitvaart wordt de kist van koning Harald dan in een soort ceremoniële stoet naar het paleis, van het paleis naar de Dom gebracht. Wat moeten we ons bij die stoet voorstellen?
6: Nou, dat is wel bijzonder, want achter de kist loopt natuurlijk koning Haakon, kroonprinses Ingrid Alexandra, maar ook collega-vorsten. Oh. De vorsten die samen eigenlijk met Harald ook vorst zijn geweest. Dus het kan zijn dat koning Willem-Alexander, die morgen ook aanwezig is, samen met prinses Beatrix, koningin Maxima en prinses Amalia, dat koning Willem-Alexander ook in die stoet loopt. Dat weten we nog niet zeker. Mm-hmm. Maar kijkend naar de uitvaart van koning Olaf, de vader van koning Harald in 1991, toen ging het ook zo. En toen liep ook toenmalige koningin Beatrix mee. Dus dat is best bijzonder eigenlijk, dat koning Harald eigenlijk door zijn collega's de laatste reis maakt. Ja. Is een bijzondere traditie. Ja.
1: Om 1 uur dan de dienst in de Dom van Oslo. Wat voor kerkelijke dienst kunnen we verwachten?
6: Noorwegen is natuurlijk een Luthers land. Hè. De Lutherse kerk is daar de kerk van Noorwegen. Dus er wordt ook een liturgie gevolgd van de Lutherse kerk. Veel traditie. Er zullen veel traditionele liederen klinken, bijbelgedeeltes. En het hoofd van de kerk zal de dienst leiden. Mm-hmm. Ik ben zelf wel benieuwd of er nog een persoonlijk touch in zit. Harald stond ook wel bekend als echt een modern vorst die ook echt met zijn tijd meeging. Hij was bijvoorbeeld ook al vroeg bezig met social media. Dus daar ben ik nog wel benieuwd naar. Maar ik denk het eigenlijk niet. Maar daar ga ik morgen wel extra op letten als ik de uitvaart ga kijken. Bijvoorbeeld een muziekstuk, nog iets moderns.
2: Ja. Als we kijken naar andere aanwezigen, bijzonder is de aanwezigheid van Marius Borg Høiby, de stiefkleinzoon van koning Harald. We weten, die is veroordeeld voor verkrachting. Hoe is dat gegaan? Heeft hij daar speciaal verlof of zo voor gekregen?
6: Ja, deze zoon van Mette Marit die dook al op toen de kist werd uitgeleid door de familie van Harald. Hij heeft inderdaad speciaal verlof hiervoor gekregen. Zegt ook wel iets voor mij over de band tussen Marius en Harald. Mm. Dat hij hier ook bij aanwezig is. Hij is echt ook wel opgenomen in die familie. Wel bijzonder natuurlijk in deze situatie. Hij heeft toch een gevangenisstraf van 4 jaar. Dat hij hierbij aanwezig is. En hij zal morgen ook in de kerkdienst erbij zijn. Maar als het goed is, loopt hij dus ook niet mee in die stoet verder. Dus hij zal alleen in de kerkdienst aanwezig zijn.
2: Nee, dus hij zal ook niet de kist dragen.
6: Nee, zeker niet. Nee.
2: En dan is dus die dienst in de Dom van Oslo. En daarna vindt er nog een dienst plaats, maar dan in besloten kring?
6: Klopt. Daarna wordt de kist verplaatst naar het Akershusfort. Dat is ook waar de koning uiteindelijk bijgezet zal worden. En daar vindt dan eerst een privédienst plaats. Dat is echt alleen voor de familie. Wat dus ook best bijzonder is, want dan heb je natuurlijk eerst een grote dienst gehad in de kerk van Oslo. Maar goed, het is ook nog even een moment voor de familie om nog voor het laatste afscheid te nemen. En dan is dan de bijzetting. Ja. En dan is het. En dan verschijnt 's middags om 5 uur. Dat is ook wel bijzonder. Dan verschijnt de koninklijke familie nog op het balkon. Is vond eigenlijk nog een balkonscène plaats. Waar dan ongetwijfeld heel veel publiek ook toegestroomd zal zijn. vind ik ook wel bijzonder. Dat je toch op zo'n dag van rouw ook nog verschijnt voor het publiek. Dat heb ik nog niet bij andere monarchieën zo gezien. Ja, dus dat is ook bijzonder.
2: Belooft het een bijzondere dag te worden daar in Oslo. Dankjewel voor deze update. Blauw bloedpresentatrice Teerza van der Graaf.
1: Dan naar Jorrit Hansen, want hij volgt de Champions League wedstrijden. De vier die op dit moment bezig zijn.
7: Ja, en er gebeurt van alles. Laat ik beginnen bij Porto tegen Manchester City. Ja, want voor rust lukte het City maar niet om te scoren. Maar in de tweede helft hadden ze maar een klein minuutje nodig. En uiteraard is het weer Erling Haaland die scoorde. Alweer zijn vierde doelpunt in drie wedstrijden. Snel daarna leek City in de problemen te komen. Keeper Donnarumma miste een hoge bal en beukte tegenstander Pepe omver. De keeper kreeg wel geel, maar geen penalty tegen. Dat kwam namelijk omdat Pepe buitenspel stond. Dus dat liep met een sisser af voor de keeper. 1-0 nog voor City. Ook bij Dortmund Villarreal is gescoord door beide ploegen. Dortmund kwam eerst met wat mazzel op voorsprong door een eigen goal van Villarreal. Maar een paar minuten geleden werd het 1-1 door een kopbal van Mourinho uit een corner. En naar Lille Real Betis, waar Lille het helemaal weggeeft. De Fransen stonden bij rust nog met 2-1 voor. Maar vlak na rust maakte Mark Bartra met zijn tweede kopbal voor Betis de 2-2. En een paar minuutjes later, oude bekende Troy Parrott. Met een diagonale schuiver zette Betis op voorsprong. En daarna ging het helemaal mis. Want na die goal liep Betis-speler Nathan nogal wat provocerend langs Lille speler Ethan Mbappé. Gaf hem ook nog een klopje op de rug. Sprak hem nog iets toe. En Mbappé pikte dat niet, maar reageerde niet al te slim. Hij gaf namelijk een volle elleboog in het gezicht van Nathan. Zo. Dus geel voor het provoceren van Nathan en rood voor Mbappé. Dus Lille 3-2 achter en verder met 10 man. Dat ziet er niet heel rooskleurig uit.
2: Nou, en een behoorlijk eredivisie gehaald, hè? Met Ueda en Parrott. Ja, het is inmiddels 1 minuut over 10:30.
8: NPO Radio 1.
2: Het NOS-journaal, Michiel van der Velden.
9: De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij zou hebben geweten dat Hamas 3 jaar geleden een grote terreuraanval voorbereidde. Volgens 2 journalisten werd Netanyahu 1,5 week voor de aanval op 7 oktober ingelicht, maar deed hij daar niets mee. De onthullingen staan in een nieuw boek. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. De PVV verwacht veel steun voor een wetsvoorstel om misstanden bij makelaars tegen te gaan. De partij wil dat er gedragsregels voor makelaars komen. Door misstanden als vriendjespolitiek is het voor kopers soms lastig om aan een huis te komen, of ze betalen een hogere prijs.
10: Langs de lijn en omsteken.
1: Real staat al ruime tijd voor met 2-0 tegen Inter. Maar Inter doet ook niet heel erg onder voor Real, zei jij, Richard. Zie je ze nog terugkomen?
3: Ja, er hoeft maar 1 keer een bal goed te vallen. Inter heeft zoveel kansen al gekregen in deze wedstrijd. Had ook maar zo 5-4 kunnen zijn. Maar de beste kansen zijn toch, als ik het nu samenvat, zo over ongeveer 70 minuten, zijn voor Real Madrid geweest. De echt uitgespeelde kansen. Zojuist Mbappé weer, die niet zelfzuchtig was, de bal opzij legde naar Brahim Diaz. En dan denk je, hoe mooi wil je ze hebben? Maar toch mist Diaz dan weer een opgelegde kans voor de koninklijke uitstekende reflex van Martinez, die een prima tweede helft keept. Aan de andere kant was het Bastoni die dan weer stuit op Courtois. Beide keepers blinken uit wat dat betreft in dit duel, waar de tussenstand nog altijd 2-0 is door goals van Mbappé al heel vroeg en Valverde na die grote fout van Martinez. Maar de Spaanse doelman van Inter heeft zich dus uitstekend herpakt in de tweede helft. Poopt zijn spelers ook nog een beetje op. Nu is het weer Real Madrid dat probeert aan te vallen. Maar Inter zit ertussen. Er liggen echt veel ruimtes om te voetballen. En het is 1 groot kansenfestival geworden in deze tweede helft. Het is zeker nog niet gespeeld, maar 2-0. En je weet hoe uitgekookt Real Madrid is. Dat is een prima voorsprong.
2: Eerder vandaag maakte minister Letschert van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap bekend dat ze de licentie van Ongehoord Nederland wil intrekken. De omroep houdt zich niet aan de regels en, zoals de minister zei, het houdt een keer op. Wouter Hintz is emeritus hoogleraar mediarecht. Goedenavond.
11: Ja, goedenavond.
2: Ja, het is een historisch besluit, hè, nog niet eerder voorgekomen, dat de vergunning van een omroep om deze reden werd ingetrokken. Kunt u de besluitvorming volgen? Begrijpt u het?
11: Ja, ik vind het goed te begrijpen. Vorige week aarzelde ik nog een beetje van, zijn die argumenten wel sterk genoeg? Maar sinds afgelopen maandag, toen de NPO zich ook in de strijd mengde, dacht ik, ja, dit is een gamechanger. Dit betekent dat de minister de voorlopige erkenning gaat intrekken.
2: Ja, het moment dus dat de NPO eigenlijk het vertrouwen opzegde en niet meer de samenwerking wilde hebben met Ongehoord Nederland. Het is trouwens niet zo, ondanks dat besluit, dat het direct ook ophoudt, hè, voor Ongehoord Nederland.
11: Nee, het is een voorlopig besluit. Daarop kan Ongehoord Nederland commentaar leveren. En dan volgt er een definitief besluit. Ja. Overigens, daartegen is dan weer een bezwaarschrift mogelijk. Maar ja, dat bezwaarschrift indienen, bij de minister ook weer, heeft geen schorsende werking. Dus wil je dan in de lucht blijven, dan moet je bij de rechtbank een voorlopige voorziening vragen. En dat wordt altijd een belangenafweging. Wat weegt nou zwaarder? Het belang van de minister om meteen een eind eraan te maken, of het belang van Ongehoord Nederland om nog een tijd door te kunnen gaan.
1: Oké, en dat betekent dat we eigenlijk dus nog niet zo goed weten hoe snel dit besluit om wordt gezet in de realiteit. Dat gaan we afwachten. Minister Letschert die kreeg tijdens de persconferentie vanmiddag ook deze vraag voorgelegd.
12: Ja, mevrouw Letschert, een deel van de samenleving zal dit toch zien als censuur.
13: Nou, ik hoop dat ik voldoende hier ook heb aangegeven dat dit niet gaat over een inhoudelijke beoordeling van de journalistieke programmering en inhoud van Ongehoord Nederland. Maar dat het hier gaat over drie grondslagen die volgens mij in de wet ook heel duidelijk inkaderen, waar je wel en niet naar mag kijken. Het gaat dus heel veel ook echt over die interne organisatie en of je je aan die regels houdt en niet over de, ja, nogmaals, de inhoud van die programmering. Daar gaat het hier niet over.
1: En op X zegt Ongehoord Nederland-presentatrice Raisa Blommestein dat overheidsingrijpen van dit soort in de vrije journalistiek Noord-Koreaans zit. Dit heeft niets meer met democratie te maken, haar citaat. Hebben de mensen die spreken van censuur een punt?
11: Oh, dat is een vraag aan mij. Ik dacht dat de minister nog. Nou, ik vind het grote woorden censuur en de vrije journalistiek wordt afgeschaft. Kijk, het is niet zo dat Ongehoord Nederland van de wereld verdwijnt. Het enige wat gebeurt is dat Ongehoord Nederland uit het publieke bestel wordt gezet. Maar niets verhindert Ongehoord Nederland om, nadat ze uit het bestel zijn gezet, gewoon door te gaan als commerciële omroep.
1: Ja.
11: Of een YouTube-kanaal te starten. Dan ben je weliswaar de subsidies kwijt. Dat is het nadeel. Maar je bent tegelijkertijd zo vrij als een vogeltje. Je hebt niks meer te maken met de NPO bijvoorbeeld. En niks meer te maken met al die regels die voor de publieke omroep gelden.
1: Ja, dus zegt u.
11: Het is al één keer voorgekomen dat een omroep vrijwillig uit het publieke bestel stapte. Dat was de zogenaamde Veronica Omroeporganisatie. Ja. Die zat in het publieke bestel, maar zei, ja, we willen eigenlijk liever vrij zijn om uit te zenden wat we willen. De willen commercieel worden. Ja. En toen zijn ze vrijwillig eruit gestapt.
1: En dus zegt u, er gaat weliswaar geen belastinggeld meer heen, maar dat aan zich, dat is geen censuur.
2: We komen er zo op terug. We gaan eerst naar Madrid. Want is daar dan die aansluitingstreffer, Richard?
3: Daar is hij. Het is Carlos Augusto. Hij maakt de 2-1. Ja, we zeiden het al. Hij hoeft maar één keer goed te vallen voor het doel. En Courtois kan ook natuurlijk een keer gepasseerd worden. En dan zit hij erin. En is het weer heel spannend in Santiago Bernabeu. We zitten in de 77ste minuut. De aanval verliep over de rechterkant. Met een hoofdrol voor Lautaro Martinez. En het was Denzel Dumfries daar die eigenlijk een klein beetje te laat was. En Augusto profiteerde van dichtbij en schoof de bal onder Courtois door. En zo is het weer een wedstrijd. Dat was het natuurlijk al, maar nu is het echt weer spannend. 2-1 in de 78ste minuut. De corner vanaf de linkerkant. Eén vuistje van Courtois bokst de bal weg. De ruimte is in bij Vinicius. En we weten dat hij ongelooflijk snel is. Dus even kijken of hij dit uit kan spelen. Vinicius, de snelle Braziliaan, met een beetje geluk gaat het strafschopgebied in. Linkerkant van het veld. Is dit dan misschien de beslissing? Nee, want de bal wordt uiteindelijk goed verdedigd door Inter, in dit geval door Piotr Zielinski. De Pool, 78ste minuut. Real Madrid 2, Inter 1.
1: Dan praten we verder met de emeritus hoogleraar mediarecht Wouter Hins over het besluit van de minister om Ongehoord Nederland uit het publieke bestel te zetten. We hoorden net de minister ook. Zij zegt, ja, de inhoud heeft niets met dit besluit te maken. De inhoud van die uitzendingen van Ongehoord Nederland. Maar dat denk ik wel. Het besluit lijkt in een soort stroomversnelling genomen te zijn naar die uitzending waarin over Hitler gesproken werd. Is het dan vol te houden wat de minister zegt, dat de inhoud er echt helemaal niet toe doet?
11: Nou ja, wat ze in het besluit, of het voorlopige besluit noemt, zijn drie argumenten. Gebrekkige bedrijfsvoering, gebrekkige naleving van de mediawet, gebrekkige samenwerking met de andere omroepen in de NPO. Dus daar wordt niet genoemd dat programma over Hitler en een vergoelijking van het naziregime. Ze kwam eventjes in de problemen toen iemand uit de zaal vroeg, ja, u heeft gesproken van een kantelpunt. En toen zei ze, nee, dat heb ik helemaal niet gezegd. Inderdaad, dat heeft het commissariaat voor de media gezegd, dus voor het kantelpunt. Zij had zelf in de Tweede Kamer het gebruik keerpunt gebruikt. Nou ja, ik weet niet direct wat het verschil is tussen die twee. Maar dat was even een moment dat ze in de problemen kwam.
1: Omdat daarmee dan geïmpliceerd zou worden dat inhoud wel aanleiding is geweest.
11: Dan lijkt het net alsof die Hitler-uitzending het beslissende moment was om te zeggen, ja, nu is het genoeg geweest. Ja.
1: De publieke omroep is natuurlijk een plek waar heel veel geluiden gehoord moeten worden. Waar eigenlijk iedereen zich in moet kunnen horen. Nu valt Ongehoord Nederland weg. Waar kan hun achterban aankloppen?
11: Nou, ik heb net gezegd, Ongehoord Nederland zou een doorstart kunnen maken als commerciële omroep. En de komende weken zullen we misschien gaan zien dat er ook reclame voor wordt gemaakt. Mensen scharen je achter ons. Wij zijn in de hoek waar de klappen vallen. Wij gaan zo meteen door. Stort vrijwillige bijdragers. Misschien komen er ook subsidies vanuit het bedrijfsleven. Mogelijkerwijs worden ze rijker dan ze nu waren binnen de publieke omroep. Dus dat is punt 1. Punt 2, het is natuurlijk waar dat ook binnen de publieke gesubsidieerde omroep ruimte moet zijn voor een rechtsgeluid. Want de publieke omroep moet alle groepen van de bevolking bedienen. En dat Ongehoord Nederland nu wegvalt, zorgt inderdaad even voor een leemte. Maar je hebt ook één organisatie die speciaal tot taak heeft om eventueel aanvullend minderheden te bedienen, en dat is de NTR. Dus je zou je kunnen voorstellen, als een bepaalde bevolkingsgroep onvoldoende vertegenwoordigd wordt door de bestaande omroepen, dan is het de wettelijke taak van NTR om ook heel geluid alsnog naar voren te brengen.
1: Ja, en voeren ze die voldoende uit? Want de uitzendingen van de NTR lijken hier niets op die van Ongehoord.
11: Nee, dat is toch zeker het waar. Maar ik kijk even in de wet en daarin staat dat als een groep niet vertegenwoordigd is door een omroep, dan heeft de NTR tot taak om die leemte te vullen.
1: Okay.
11: Dus misschien dat in de toekomst gaat gebeuren.
1: Okay. Dank u wel voor uw uitleg. Emeritus hoogleraar mediarecht Wouter Hins.
2: Matthew Brennan blijft maar winnen in de Vuelta. De Brit van Visma Leasebike pakte vandaag al zijn vierde ritzegen. En dat in zijn allereerste grote ronde. Brennan was in de massasprint een klasse apart. Mede dankzij een perfecte lead-out van ploeggenoot Wout van Aert. Visma staat daarmee al op 6 etappenzegens in deze Vuelta. In het klassement verandert niks. En Riek Mas behoudt de rode trui.
1: En NAC Breda heeft snel een opvolger gevonden voor de ontslagen Carl Hoefkens. Rick Kruis is de nieuwe trainer van de club uit Breda. En hij tekent voor 2 jaar. Hij weet ook wat promoveren is. Hij werd namelijk 2 jaar geleden kampioen van de keukenkampioendivisie met FC Volendam. Maar veel tijd om rustig te wennen krijgt hij niet. Want vrijdag dan wacht al zijn eerste wedstrijd. NAC speelt dan thuis tegen Jong Utrecht.
2: En Spaanse voetbalsters kunnen hun eicellen voortaan gratis laten invriezen. De Spaanse Voetbalbond noemt het een baanbrekende stap voor de vrouwensport. Ook vrouwelijke scheidsrechters kunnen gebruik maken van de regeling. Het idee is dat vrouwen zo meer vrijheid krijgen om zelf te bepalen wanneer ze moeder willen worden, zonder dat het meteen gevolgen heeft voor hun sportcarrière.
1: En er is eindelijk weer tennis voor Holger Rune. De Deense toptennisser staat bijna een jaar aan de kant met een zware Achillespeesblessure, waarvoor die ook al geopereerd moest worden. Zijn rentree werd meerdere keren uitgesteld. Geen Australian Open, geen Roland Garros en ook geen Wimbledon. Nou ja, en hij speelt nu dus ook niet op de US Open. Nu is het wel zover. Rune keert volgende week terug tijdens de Davis Cup in Kopenhagen. Daar is hij blij mee, zegt hij op Instagram.
14: I'm thrilled. I'm so excited. It's been 11 months. It's been 11 months of hard work. And I can't wait to see all my fans, all the Danish people, all the fans around the world.
1: Ja, hij kan natuurlijk niet wachten, want hij stond dus bijna 11 maanden langs de kant.
2: Richard, ruikt Inter bloed tegen Real?
3: Ja, dat doen ze zeker. Ze spelen volop de aanval. Er is volop gewisseld ook door Kivu. En die aansluitingstreffer gemaakt dus door Carlos Augusto. De vaste bewaker van Denzel Dumfries. Ja, het is eigenlijk de laatste dus. Dumfries, de Nederlander, die hem moet bewaken. Ik zie nu dat Mkhitaryan erin komt. Die is er ook nog altijd bij. Wat gaat hij al ongelooflijk lang mee. En de doelpunten maken zojuist dus. Carlos Augusto is naar de kant gehaald door Christian Kivu. De Roemeense coach van Inter. Het is nog altijd 2-1 in het voordeel dus van Real Madrid. Dat op voorsprong kwam via Mbappé. Valverde strafte een fout af van Martinez. Toen werd het spannender en spannender. Inter kreeg veel kansen en uiteindelijk is hij dan zojuist gevallen. De 2-1. En nu begint de tijd natuurlijk wel te dringen. En is het Real Madrid dat laat zien dat het veel klasse in de ploeg heeft. En dat het goed ook de bal als het wil in de ploeg kan houden. Zojuist Tchouaméni erbij gekomen. Ook altijd balvast op het middenveld. De Fransman Diomandé is er ook ingekomen bij Real Madrid. En Trent Alexander-Arnold en Brahim Diaz. En die laatste die heeft echt heel veel kansen gekregen in deze wedstrijd. Real Madrid had de wedstrijd bij die 2-0 eigenlijk al moeten beslissen. En Mbappé, Diaz, allemaal opgelegde kansen voor een derde goal. Bellingham, maar het lukte allemaal niet. En toen was het Inter dat terugkwam. 2-1, 7 minuten nog, plus de extra tijd in Madrid.
1: En morgen dan begint de Champions League ook voor Feyenoord. Ze gaan spelen in Camp Nou tegen Barcelona. En dat gaat de trainer Giovanni van Bronckhorst met Anis Hasmoussa doen. Hij ontbrak dit weekend nog tegen NEC. Hasmoussa kon en wilde een grote transfer maken naar het Saoedische Al-Ittihad. Maar die deal ging niet door. Hij kwam 2 keer te laat voor die wedstrijd tegen NEC. En van Bronckhorst liet de flankspeler buiten de selectie. Maar dat is nu uitgesproken, zegt de trainer.
15: Ik denk dat hij ook natuurlijk door het sluiten van de window ook, dat hij dat zelf ook kon afsluiten. En dat was voor hem denk ik ook wel een moment dat hij door wilde. En dat laat hij ook zien. En dat zal, voor hem is het denk ik geen mooiere wedstrijd om weer zijn voeten te laten spreken.
1: Ja, dat zei Van Bronckhorst op de persconferentie vandaag in Barcelona. Arman Afsaroglu is ook in Barcelona. Arman, goedenavond.
16: Goedenavond.
1: Heb jij Hasmoussa eigenlijk gezien vandaag?
16: Ja, Feyenoord trainde in Rotterdam. Wij waren toen al in het vliegtuig. Zij kwamen naar het stadion, Camp Nou. Daar deden ze een korte rondleiding om eens te kijken waar ze waren. En daar hebben we Hasmoussa inderdaad gezien. Nou, die liep stemmig in het zwart. Ik weet niet of het iets zegt over zijn gemoedstoestand. Want de hele selectie liep in het zwart. Dat zijn nu helemaal de club-outfits. Hij liep rond, hij is erbij. En ik verwacht eigenlijk ook wel dat hij gewoon gaat spelen morgen.
1: Ja, wat is jou nog meer opgevallen aan de selectie?
16: Nou ja, dat die jonge Schaken erbij is. Die scoort natuurlijk een mooie goal tegen NEC. Is pas 17 jaar, mag ook meedoen in de Champions League. En misschien is het nog wel opvallend wie er niet bij is. Reece Nelson, die kwam op de laatste dag van de transferperiode als linksbuiten. Die heeft inmiddels een werkvergunning, maar die is nog niet fit genoeg om mee te doen. Dus die ontbreekt nog bij Feyenoord.
2: Ja, Feyenoord heeft ook een joker, hè? Mika Marmol is een van de spelers bij Feyenoord. Die gaat debuteren in de Champions League. En dan uitgerekend tegen de club waar die is opgeleid. Hè? Is dat een voordeel?
16: Nou, hij gaat waarschijnlijk spelen tegen Lamine Yamal. Dus
2: ik trek deze vraag in.
16: Ja, nee, het wordt gewoon een nadeel. Ja. Maakt niet uit, wij hebben opgeleid. Hij gaat een hele moeilijke avond tegemoet. Maar het is voor hem leuk om hier terug te zijn. Het is een man van weinig woorden. Daar kwamen we wel achter op de persconferentie.
1: Zelf heeft Van Bronckhorst ook een verleden natuurlijk bij Barcelona. Lang geleden wel, 20 jaar, maar toch.
15: De 4 jaar mooie tijden gehad hier, maar ja, om zeg maar onderdeel te blijven van de historie van deze mooie club is natuurlijk geweldig voor mij en ook een eer. Natuurlijk met het winnen van de tweede Champions League voor de club in 2006. En het was voor mij een droomclub toen ik klein was en dat is het nog steeds.
1: Ja, 3 jaar heeft hij daar gespeeld. Merk je dat hij nog een beetje onderdeel is van de geschiedenis van Barcelona?
16: Ja, jawel, toch wel. Hij heeft natuurlijk een geweldige periode gehad. Hij speelde met Messi, met Ronaldinho samen in een prachtig elftal. Won in 2006 de tweede Champions League in de geschiedenis van Barcelona. Dat is echt een mooi moment geweest in de geschiedenis van deze club. Je ziet ook nog wel foto's daarvan en van Giovanni van Bronckhorst zelf hangen in het Barcelona Museum. Nou ja, zeker onderdeel van de club. Hij is voor het eerst terug als trainer van een tegenstander van Barcelona. En je merkte aan hem dat hij dat ook gewoon echt heel leuk vond om terug te zijn. Want ja, Barcelona zit nog steeds in zijn hart natuurlijk.
2: Ja, over Barcelona gesproken. Dat had ook een persconferentie eerder vandaag. En daarin ging het vooral over een nieuw Champions League seizoen voor Barça. Yamal, die wil de beker eindelijk een keer winnen. Trainer Flick denkt dat zijn ploeg ook echt het toernooi kan pakken. Maar wie morgen de eerste tegenstander is, daar hadden ze het helemaal niet over. Kennen ze het woord Feyenoord niet, Arman?
16: Nee, dat zo eerlijk moeten we zijn. Maar dit hoor je wel vaker en moeten we ook wel toegeven in de Champions League. Dan weet je ook gelijk waar je staat als Nederlandse club. Yamal heeft geen idee wat Feyenoord is. Collega's van Ziggo mochten hem ook nog even 1-op-1 spreken. Die vroegen het ook aan hem en toen zei hij van ja, nee, Frenkie vertelde me dat het rivaal is van Ajax. Ja, verder komt hij dan niet. De tegenstander houdt ze hier ook niet echt bezig. En dat is ergens ook wel te begrijpen, want ze zijn zo goed dat het op dit moment eigenlijk niet zoveel uitmaakt wie de tegenstander is. Barcelona is geweldig begonnen aan het seizoen. Ja. En voor hen is er maar 1 doel en dat is de Champions League winnen.
2: Zie je ergens nog in dat hele grote kamp nou een inimini kansje voor Feyenoord?
16: Ik zou niet weten waarom, maar we blijven positief. Je weet het nooit, de bal is rond en dat soort dingen. Maar nee, ja, goed, iedereen die voetbal kijkt en volgt en Barcelona een beetje heeft gezien de eerste weken van het seizoen, weet hoe goed ze zijn. Ze spelen met een enorme kern van spelers die net wereldkampioen zijn geworden. Ze hebben Rodri gehaald op het middenveld. Ze spelen met misschien wel de beste voetballer ter wereld. Yamal, het is een elftal zonder zwakheden. Dus als zij een normaal niveau halen, dan is het gewoon kansloos. Zo eerlijk moet je ook zijn. En je moet ook niet doen alsof het anders is voor Feyenoord.
2: Nee. Nou, we gaan het morgen zien dus. En uiteraard te volgen in Langs de Lijn en Omstreken. Dat speciaal voor die wedstrijd ook wat eerder gaat beginnen om 6:30 al. Dankjewel, Arman.
1: Dan naar Real tegen Inter, want heeft Inter nog hoop, Richard?
3: Zeker, zolang er wordt gevoetbald is er hoop. We zitten in de 89ste minuut en het spel van Inter lijkt wel een klein beetje op dat van FC Barcelona. Want een enorme omsingeling van de Italianen ten koste dus van Real Madrid en het eigen publiek dat ook al flink aan het mopperen is in de tweede helft. Nog altijd is het tussenstand 2-1 als bij de eerste paal een corner vanaf de linkerkant van Susic wordt weggehaald. 90ste minuut. Benieuwd hoeveel extra minuten we er nog bij krijgen in deze wedstrijd. Er is veel gewisseld. De wedstrijd heeft af en toe stilgelegen vanwege blessures. Er is nog een klein opstootje geweest met Dien Huizen daarbij betrokken. En Lautaro Martinez. Het zou niet een Argentijn zijn die bij zo'n opstootje betrokken is. En nu is de 90ste minuut bijna aanstaande. En is het dus Mbappé, Valverde en Carlos Augusto zojuist met de 2-1. De doelpuntenmakers tot nu toe van dit topaffiche. Eerste speeldag in het nieuwe seizoen Champions League. En is het Inter dat aanvalt. En Inter dat de bal heeft met Mkhitaryan. Die geslepen aanvallende middenvelder nog binnen de lijnen gekomen bij Inter. Tussen de linies doorvoetballen. En Real Madrid komt er eigenlijk niet aan. Bal nu naar de buitenkant. Even kijken of dit nog iets gaat opleveren voor Inter in de laatste minuten. En het is Courtois. Die heeft de bal klemvast op de voorzet vanaf de rechterkant. 3 minuten krijgen we erbij nog in dit topduel tussen Real Madrid en Inter.
2: Ja, Arman die zoekt nog naar de kansjes voor Feyenoord in het Camp Nou. Maar er zijn ook flink wat Feyenoord-fans die naar Barcelona willen afreizen om hun club te supporten morgen. En het is er maar de vraag of ze de Spaanse stad gaan bereiken. Want door een storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn veel fans gestrand in Engeland. En een van hen is persfotograaf Misha Kemink. Goedenavond.
17: Goedenavond. Ik wil het even nuanceren.
2: Ja?
17: Ik draag Feyenoord een zeer groot hart toe.
2: Ja, maar jij bent persfotograaf.
17: Ik ben persfotograaf inderdaad. En, nee. Ik heb hier te maken op Londen Stanford met heel veel Feyenoord fans.
2: Ja.
17: Die hier door de grote storing, bekend is bij jullie denk ik.
2: Ja.
17: Waardoor er geen vliegtuigen op en af konden vliegen.
2: Nee, jij kiest dezelfde weg inderdaad als die fans. Hè? En, dus gestrand op Stanford zeg je?
17: Ja, Stanford inderdaad. Ja. Ja, ja. Dus, maar inmiddels, we hebben eigenlijk een uurtje of 8 hebben we niks gehoord. Ook van Ryanair, daar vlogen we mee dan. Ja. Dat we weer konden gaan vliegen. Dus ja, dat was een grote storing. Maar inmiddels is er weer een vlucht richting Barcelona naartoe gegaan. Maar één punt was, een groot deel van de supporters, maar ook gewoon de mensen die in die vlucht zaten, die hebben de oproep totaal niet gehoord.
2: Ja?
17: Het is niet gecommuniceerd, stond niet in de WhatsApp of in de app van Ryanair.
2: Dat klinkt als chaos.
17: Dus niet, ja, chaos joh. Dus, maar wij zitten nu in de Uber. Wij gaan nu naar Gatwick. We hebben voor morgenochtend de nieuwe vlucht geboekt. En we hopen morgen om 9:00 of 10:00 in Barcelona te zijn. En toch die wedstrijd bij te kunnen wonen.
2: Wat deed dat? Ja, wat deed dat met die fans daar? Want ja, die baalden natuurlijk wel.
17: Ja, die baalden. Er zit er eentje die zit nu bij ons in de Uber. Die heeft alle EK's, WK's meegemaakt de afgelopen jaren. En daar zijn we nu met z'n vieren zijn we op weg naar Gatwick, hebben we dit plan gesmeed. Ja, baalt enorm. En het is echt een schande hoe het daar aan toe is gegaan, zeg maar.
2: Ja, maar als ik het zo hoor, dan moet het dus goed gaan komen.
17: Ja, we gaan er alles aan doen. En we gaan er toch voor om, wat ik net hoor, hè, dat Feyenoord een paar procent kans heeft. Maar we gaan er toch voor om die grote verrassing daar live te kunnen aanschouwen.
2: Nou, heel goed. Succes met die reis. En hopelijk kunnen we de foto's morgen zien van persfotograaf Misha Kemink. Dankjewel.
1: Richard kijkt naar de laatste secondes van Real Inter.
3: Ja, zo is het inderdaad. Het zijn echt de laatste seconden. 3 minuutjes, maar erbij valt mij wat tegen. Ik had toch zeker 4-5 verwacht. Nu weer een gele kaart. Het is echt onrustig, hoor. Er gebeurt een hoop in die laatste minuten. Veel irritaties, vooral bij Inter. Dat natuurlijk gefrustreerd is dat het al die kansen niet heeft afgemaakt. Bisek krijgt geel. Bisek die bij de 1-0 van Mbappé al vroeg in deze wedstrijd behoorlijk in de fout ging. En het was Martinez, de keeper, die bij de 2-0 in de fout ging. Wat dat betreft is het een wedstrijd van grote fouten achterin bij Inter. En het is ook de wedstrijd van de gemiste kansen geweest voor de Italianen. Wat hebben ze er een hoop gehad. Maar ook Real Madrid kreeg naarmate de wedstrijd vorderde een hoop 1-op-1 kansen. Vooral via Diaz en Mbappé. Maar het lijkt er dus op dat de thuisploeg in Madrid in het eigen stadion de eerste 3 punten pakt in de Champions League. En zo is het inderdaad. Het eindsignaal van Michael Oliver. En de lach op het gezicht bij Kylian Mbappé. Die toch weer belangrijk was met de 1-0. 2-0 Valverde naar die fout van Martinez. En de aansluitingstreffer kwam laat van Carlos Augusto. Het was niet genoeg voor Inter. En zo wint Real Madrid met 2-1.
1: Oké, dankjewel Richard van der Made. Edwin, ik vind dat het een beetje moeilijk om de competitie van Saoedi-Arabië in te schatten. Ik weet niet of jij dat kan. Nee,
12: ik volg hem ook niet dagelijks.
1: Maar dat moeten we wel meer gaan doen, want die Tjani Reijnders speelt er natuurlijk sinds deze zomer. En hij was dinsdagavond opnieuw trefzeker voor zijn nieuwe club Al-Qadsia. Ze wonnen van Al-Ali met 3-2. En de 28-jarige middenvelder die scoorde 2 keer. Dus het blijft ingewikkeld. Is het nou heel goed of is het nou niet zo'n topcompetitie? Maar dat hij al zoveel scoort in het begin, dat is in principe goed nieuws.
2: Ja, daar gaan ook steeds meer spelers naartoe natuurlijk, hè, toppers ook. Goed, nog even een kijkje nemen bij Jorrit Hansen die andere Champions League wedstrijden in de gaten hield. Hoe is het allemaal afgelopen, Jorrit?
7: Nou, een van die wedstrijden is afgelopen. Dat is de wedstrijd tussen Lille en Real Betis. Dat stond 2-3 voor de Spanjaarden. Door doelpunten van Ueda voor Lille en Parrot voor Betis. Oud-Eredivisie aanwinsten. Parrot trekt dus aan het langste eind. De andere wedstrijd die ook bijna is afgelopen, en terwijl ik dat zeg, wordt afgefloten, is die tussen Porto en Manchester City. Bij Porto zagen we 2 oud-Feyenoorders ingevallen. Middenvelder Wang en aanvaller Santiago Jiménez. Maar die konden niet voorkomen dat Haaland met zijn tweede doelpunt in blessuretijd de 2-0 eindstand op het bord zette. En Dortmund speelde tegen Villarreal. Daar is nog wel wat gescoord. Uiteindelijk 3-2 geworden voor de Duitsers. Joey Veerman deed de hele wedstrijd mee bij Dortmund. Ik zag hem met paasje strooien. Was niet beslissend, maar lijkt de wedstrijd wel te gaan winnen.
1: Heel goed. Morgen dan zijn we er om 6:30 met Feyenoord. Hier zo dadelijk het oog
2: met Wilfried de Jong. Goedenavond.
1: Tot morgen.
10: NPO Radio 1.
8: Human. De publieke tribune met Koen Verbraak.
18: Premier Jette bood dit jaar namens de Nederlandse regering excuses aan voor de manier waarop de eerste generatie Molukkers 75 jaar geleden naar Nederland werd gehaald en hier werd behandeld. Wat betekent die geschiedenis voor de generaties die daarna kwamen? In de Tolhuistuin in Amsterdam praat ik in de publieke tribune met jonge Molukkers. Hoe belangrijk is hun Molukse achtergrond vandaag de dag? En wat betekent het om jong en Moluks te zijn in het Nederland van nu?
8: De publieke tribune, zaterdagmiddag om 3:00.
10: NPO Radio 1.
8: Wie luistert, weet meer.
19: Mijn sociale leven was altijd leuk en gezellig. En toen mijn man en ik uit elkaar gingen, had ik eigenlijk nergens zin in. Ik was veel op mezelf. Zo kan het gaan. Maar het gaf me wel een eenzaam gevoel. Ik heb toen weer met wat vrienden afgesproken. Ik ben heel blij dat ik dat gedaan heb. En nu spreken we elkaar weer regelmatig.
20: Herken je ook het gevoel van eenzaamheid? Een kleine stap kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
21: Ster. Profiteer bij Pearl van 3 voor 1. Koop je een bril, dan krijg je de tweede bril of zonnebril gratis. En een cadeaubon voor iemand anders. Er gaat een wereld voor je open. Bekijk de voorwaarden op pearl.nl.
22: Weet jouw kind nog niet wat het wil studeren? Geen zorgen. Kiezen hoeft namelijk helemaal nog niet. Met een tussenjaar bij Breekjaar krijgt je kind meer inzicht in zichzelf en in wat echt past. Breekjaar. Eerst ontdekken, dan kiezen.

0: eurojackpot.nl. Eurojackpot is een spel van de Nederlandse Loterij. Speelbewust 18+.
1: Wat laat je na? Een erfenis, een aandelenportefeuille, een bedrijf? Maar wie groots heeft opgebouwd, geeft veel meer door dan alleen vermogen. De keuzes die je maakt. De verantwoordelijkheid voor je familie. De vraag is niet alleen wat je doorgeeft, maar hoe. Maak samen met ABN AMRO Mees Pierson een plan dat de hele familie voorbereidt. En begin met doorgeven. Als je groots denkt, heb je een private bank nodig die dat ook doet. Voor ieder begin. ABN AMRO. Mees Pierson.
2: Dit weekend is het weer Open Monumentendag. 2 dagen lang genieten van erfgoed in heel Nederland. Maar behoud is niet vanzelfsprekend. Heemschut komt op voor bedreigd erfgoed. Elke dag, al meer dan 100 jaar. Help je mee? Ga naar heemschut.nl en word erfgoedbeschermer. Gebruik de actiecode Monumentendag en steun ons een jaar lang voor slechts €25. Heemschut.nl.
3: NPO Radio 1. Het is 11 uur, Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een nieuw boek schrijven de journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. Netanyahu deed daar vervolgens niets mee. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af en dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merrienboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. Het Openbaar Ministerie heeft straffen van 30 en 20 jaar cel geëist tegen een man uit Woudenberg en zijn ex-vrouw. Ze worden verdacht van het 100 keren ernstig seksueel misbruiken van kinderen op wie ze pasten. Sommige slachtoffers werden daarbij gedrogeerd met GHB. De kinderen waren 0 tot 10 jaar. Het ging om 5 meisjes en een jongen. Naast de celstraf eist het OM ook TBS met dwangverpleging. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar ze werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. Veel passagiers op Schiphol hebben al uren last van de technische problemen bij de Britse luchtverkeersleiding. 58 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn sinds het begin van de middag geschrapt. De Engelse luchtverkeersleiding zegt bij de BBC dat de systemen weer opgestart worden. In totaal zijn er al ruim 600 vluchten geannuleerd. In de Eredivisie hebben NEC en Excelsior gelijk gespeeld. Het werd 2-2. De Nijmegenaren scoorden pas in de blessuretijd de gelijkmaker. Vanmiddag werd ook het restant van de eerder gestaakte wedstrijd tussen FC Utrecht en Go Ahead Eagles gespeeld. Daarin wist Utrecht nog 2 keer te scoren en de wedstrijd eindigde in 3-3. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Karel Hoefkens op, die gisteren werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met de club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC Breda degradeerde. De club staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt dat met het aanstellen van de nieuwe trainer de weg omhoog is ingezet. Het weer er nog. Vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Morgen neemt de westenwind toe, vooral aan zee. Het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Ster. Aanstekelijk hoor. Die 100% Nederlandse groene stroom uit zon en wind van Green Choice. Persoonlijk advies over energie en slimme oplossingen. Daar wordt iedere ondernemer toch blij van? Wil je ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
5: Voor de beste concertzaal ter wereld kun je naar New York. Of je gaat naar Muziekgebouw aan het IJ. Wereldvermaard, gewoon in Amsterdam. Ontdek het op muziekgebouw.nl.
4: Wil jij ook aanstekelijke energie? Ga dan naar greenchoice.nl/zakelijk.
6: Sta je in de file en spot je ruitschade?
7: Opgelost. Autotaalglas.
6: Wij zijn Medipoint.
7: Medipoint is er voor Anneke met een comfortbed.
8: Zodat ik hem omhoog en omlaag kan zetten.
7: En voor Harold met een sta-opstoel.
9: Zo kan ik zelf makkelijk opstaan.
7: Medipoint is er voor advies en service. In de winkel en online.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: So you want your business to go global. Maar niet je vertrouwelijke data. Die hou je liever dichtbij. Dat kan met een betrouwbare cloud provider die gewoon in de buurt zit. Dat is nou soeverein zijn. Wij zeggen digitaal onafhankelijk. Leaseweb. Digital independence sinds 1997.
6: Medipoint.
7: Met de juiste zorghulpmiddelen kun je zoveel meer.
10: Ook digitaal onafhankelijk zijn? Leaseweb. Digital independent sinds 1997.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Ga, zaal voor zaal, bordjes lezen over nat hout, kanonnen en boten op woeste zee, naar goud, schatkaarten en knopen die je nog nooit hebt gezien, naar met je handen opeens op een groot rond stuur, naar de bodem, zout water en wat dat eigenlijk doet met hout. Ga mitscheeps of rechtstreeks naar de Stuurhut. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.

0: Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes Glas im Stehen.
1: Dit is Met het oog op morgen. Met een overzicht van de actualiteiten, de krant van morgen, Den Haag vandaag en ontwikkelingen en achtergronden van het nieuws. Buiten is het 15 graden. Binnen zit Wilfried de Jong.
2: In Gouda verbiedt een middelbare school het dragen van een trainingspak of een joggingsbroek. Ja, dat is iets voor op de bank, zegt de directeur dan. Fout geantwoord. Je moet tegen de leerling zeggen: jij mag die kleding in de klas dragen, maar dan moet je wel een boek uit lezen. Goedenavond, welkom bij het Oog. Ja, het leesniveau van de 15-jarigen in Nederland is namelijk dramatisch. Zo blijkt uit een internationaal onderzoek. Judith Thiele, staatssecretaris van Onderwijs, komt straks vertellen hoe we de tij zouden kunnen keren. Het gaat niet goed met de infrastructuur. Er is veel achterstallig onderhoud aan bruggen en het wegennet. Wat moet er gebeuren om te voorkomen dat snelwegen straks gesloten worden? In ons land leven 3 miljoen katten, voornamelijk binnen. In het nieuwe boek Poespas valt veel te leren over het gedrag van ons favoriete huisdier. En als vrolijke afsluiter antwoord op de vraag waarom president Trump is overgestapt op bruin haar. Nu eerst het nieuwsoverzicht van
1: dinsdag 8 september.
3: Ik heb zojuist Ongehoord Nederland en de Tweede Kamer laten weten dat ik van plan ben de omroepstatus van Ongehoord Nederland in te trekken.
2: En dat was volgens cultuurminister Letschert geen makkelijk besluit.
3: Het is bovendien het zwaarste middel dat ik als minister tot mijn beschikking heb. En zo'n middel zet je dan ook niet lichtvaardig in.
2: Directeur van Ongehoord Nederland, Peter Flemmix, voelde de buil hangen.
4: Het was geen verrassing, want het meeste was in de media al verteld, ook vandaag weer.
2: Het kwam in een stroomstelling na een tv-uitzending waarin een fragment van Hitler voorbij kwam. Bij Nieuws van de Dag vertelde Flemmix wat hij daarvan vond.
4: Ik vond het een heel domme productie. Ik ben er ook kwaad over dat we dat gemaakt hebben.
2: Maar, voegt hij toe,
4: ophef over een video is geen reden om licentie in te trekken.
2: En de omroep laat het er daarom niet bij zitten.
4: Concreet dat wij gaan kijken hoe wij hier tegen kunnen procederen, wat de stukken precies zijn, de gronden, en ons verweer daarop voeren.
2: Niet alleen in Nederland, veel geschokte reactie na het PISA-onderzoek.
5: Minder goed nieuws uit het onderwijs. Vlaamse leerlingen presteren opnieuw slechter voor wiskunde en lezen.
2: Ja, ook bij de zuidenburen is de leesvaardigheid achteruit gegaan.
6: In 2025 haalt 3 op de 10 15-jarigen het basisniveau niet.
2: België doet het beter dan Nederland, maar toch vallen de resultaten bij de Vlaamse minister van Onderwijs zwaar.
7: Ik denk echt wel dat we ons daarover moeten schamen. Allee, ik ben echt beschaamd dat ik dit moet presenteren.
2: En deze 15-jarige heeft wel een verklaring waarom rekenen en lezen minder goed gaan bij haar generatie.
8: Maandag heb ik energie, dinsdag heb ik energie, maar tegen vrijdag ben ik helemaal uitgeput. En dan heb ik in het weekend niet echt zin om mijn huistaak te maken.
2: Nederland zet zich schrap voor de aangekondigde stakingen in het openbaar vervoer.
9: Geen bussen, geen trams, geen metro's en geen veren.
2: En daardoor komen veel reizigers in de knel te zitten.
10: Nou, ik moet morgen gewoon naar school. Ja, dat lukt morgen dus gewoon niet.
2: Deze jongen begrijpt de stakingen wel.
11: Die mensen willen waarschijnlijk meer verdienen en beter behandeld worden, waardoor staken.
2: Maar heeft niet alleen maar begrip, hoor.
11: Maar ik vind het ook wel tegenvallen, want er zijn zoveel mensen die moeten reizen en mensen komen nu al lastig uit.
2: De vakbond is duidelijk.
12: Plannen moeten van tafel, punt.
2: En of deze stakende chauffeur morgen zijn werk gaat missen?
13: Nou, ik ben wel eens daar vaker een dag vrij, dus dat zal wel goed komen.
2: Groot feest in Brabant, want deze zangeres van
14: ik krijg een heel apart gevoel van binnen, als jij me aankijkt, lieve schat.
2: Ja, Corrie Konings blaast vandaag 75 kaarsjes uit.
15: Ik weet dat ik 75 word, maar ik voel het niet echt, nee.
2: Een succesvolle carrière van ruim een halve eeuw levert haar veel erkenning op.
15: En de gouden platen die je hebt mogen ontvangen met al die andere oorkonders. Ja, dat zijn toch wel hele mooie dingen.
2: En ook jonge mensen weten nog altijd wie ze is.
15: Want gisteren was ik in de tuin bezig. Hey Corrie, ging er dan? We willen op de foto.
2: Maar of ze die foto ook hebben gekregen?
15: Ik zeg, kom dan morgen terug, dan zie ik er goed uit.
1: Dit was Nieuws Vandaag in de media.
2: Gaan we door met de krant van morgen, Robert Baltus.
16: Vaak zijn ouderen er al slecht aan toe als ze in een verpleeghuis terechtkomen. Ze verlaten, omdat het echt niet anders meer gaat, noodgedwongen hun oude vertrouwde huis. Maar zijn ze eenmaal in een verpleeghuis opgenomen, dan moeten ze vaak alweer snel verkassen, blijkt nu. Jaarlijks zijn er per 100 verpleeghuisbewoners gemiddeld 36 verhuizingen, vaak al binnen 4 maanden na aankomst.
2: En dat blijkt voor het eerst uit een groot landelijk onderzoek. Ouderen worden in de laatste fase van hun leven veel als pakketjes doorgeschoven. Hoogleraar Hilde Verbeek van de Universiteit Maastricht deed dat onderzoek en ze schrok van haar eigen bevindingen. Dit had ik niet verwacht. De hoogleraar heeft een oplossing en dat lees je in het AD.
16: De expansiedrift van Defensie in natuurgebieden zet de relatie met natuurorganisaties onder druk. Die zijn bang voor een achteruitgang van toch al kwetsbare gebieden. Staak de uitbreidingsplannen op bestaande terreinen en zoek naar nieuwe locaties, zeggen ze in de Volkskrant.
2: Defensie hakt met de botte bijl, zegt de directeur van Natuurmonumenten, terwijl de vette schoten klinken. Hier in het Delerwoud en op veel meer plekken in Nederland gaan de krijgsmacht en de natuur al decennia lang samen, maar volgens Jeroen de Koe houdt het ook een keer op.
16: We zijn hier echt niet van de afdeling Not in my backyard, zegt Natuurmonumenten-directeur als hij over de bloeiende heide loopt. Maar we schrikken wel behoorlijk van de nieuwe plannen. En we zijn verrast hoe Defensie ze voor elkaar wil krijgen.
2: Uit onderzoek onder Nederlanders van Klingendaal blijkt dat de gemiddelde Nederlander veel strategischer en genuanceerder denkt over ontwikkelingssamenwerking dan het Haags beleid in Den Haag doet vermoeden.
16: Weliswaar kalft het enthousiasme voor ontwikkelingssamenwerking langzaam maar zeker af. Het nut ervan wordt wel degelijk ingezien. Zeker in deze

0: vermoede.
1: Weliswaar kalft het enthousiasme voor ontwikkelingssamenwerking langzaam maar zeker af. Het nut ervan wordt wel degelijk ingezien. Zeker in deze onrustige wereld. We lezen het in Trouw dat er steun is voor ontwikkelingssamenwerking als daarmee ook Nederlandse belangen worden gediend, bijvoorbeeld bij een crisis. De ondervraagde Nederlanders kijken meer naar de lange termijn.
2: De AIVD waarschuwt voor polarisatie en de koning zei het ook in de laatste troonrede. Nederlanders staan steeds vaker lijnrecht tegenover elkaar. Het land valt uit elkaar. Laten we dus kijken wat ons bindt, zegt een historicus, een theoloog en een journalist in de Telegraaf.
1: Terug naar onze christelijke wortels. Als je er ook nog helemaal niet van gelooft. Het lijkt soms alsof onze cultuur zich in een soort van midlife crisis bevindt. Het begrip cultuurchristen waart de laatste jaren rond in rechtsconservatieve kringen, zeggen historicus Beatrice de Graaf, theoloog Stefan Paas en David Boogaard van de EO. Het is een opvallende trend, zeggen ze. Mensen die het christendom gaan herwaarderen, niet omdat ze ineens zijn bekeerd, maar vanwege de zorg over de opkomst van de islam of het verval van de westerse beschaving.
3: Deze onderwerpen.

0: geschrokken te zijn. Maar jij zou ook kunnen zeggen, dit hing toch al een tijdje in de lucht? Dit wisten ze toch al?
1: Nou, we hebben de afgelopen... Aan het begin van deze eeuw stond Nederland bovenaan als het gaat over leesvaardigheid. En we zagen sinds 2015 al een daling. En heel eerlijk had ik nog niet verwacht dat die trend gekeerd was. Maar het was toch nog wel wat steviger, wat erger eigenlijk dan ik had verwacht. En dat maakt zeg maar de noodzaak, de urgentie om hier echt zeg maar met z'n allen die ambitie uit te spreken en ook na te streven om te zorgen dat die leesvaardigheid van jonge mensen omhoog gaat.
0: Ja.
1: Alleen maar belangrijker.
0: Ja, want het basisniveau, zullen we maar even zeggen, een derde van de Nederlandse jongen haalt dat nu niet. Wat zou het basisniveau eigenlijk moeten zijn? Wat moet ik me daarmee voorstellen?
1: Nou, dat je een tekst zeg maar kan lezen en ook kan begrijpen. Bijvoorbeeld denk aan de bijsluiter van medicijnen. Denk aan een bericht van de Belastingdienst. Denk aan een sollicitatiebrief van een ander. He, dus gewoon nog
0: de
1: niet
0: basics,
1: zulke,
0: zou je zeggen.
1: Best wel basics, ja. En daarom zo ontzettend belangrijk. Want die basics heb je ook nodig om andere vakken te kunnen begrijpen. Om kennis op te doen. Om te weten wat een docent bedoelt. Om jezelf uit te kunnen drukken. Om ook echt nieuws van nepnieuws te kunnen onderscheiden. Dus die taalvaardigheid is gewoon enorm belangrijk. En ja, ik gun iedereen, maar ik gun ook ons hele land, dat we die kwaliteit omhoog krijgen. Omdat dat goed is voor mensen zelf, jonge mensen zelf, maar ook voor ons allemaal.
0: Ja, het spreekt allemaal zo voor zich als ik u hoor praten. Maar in 2003 waren we nog de beste van Europa.
1: Ja.
0: Wat is er misgegaan?
1: Nou, wat we zien is dat sinds 2015 zien we dus in die PISA-cijfers, hè, dus als internationaal onderzoek, zien we een daling in dat Nederland ook echt door het gemiddelde heen zakt. Om maar zo, als je een grafiekje voor je ziet. Heeft veel verschillende oorzaken. Je kan niet zeggen het is dat of dat. Het heeft onder andere natuurlijk te maken met social media en schermgebruik. Waardoor teksten korter worden, aandachtspannen minder lang. Het komt ook doordat we de verwachtingen omlaag hebben gelegd. Hè, dus teksten zijn ook korter geworden, ook in schoolboeken, kortere stukjes. Hebben ook gezegd, ja, misschien hoeft het ook niet allemaal, zeg ik maar eventjes in mijn woorden.
0: Ja.
1: En ook ouders lezen minder. Hè. Dus kinderen, ook thuis, komen ze minder in aanraking met rijke teksten, zoals ze dat dan inmiddels noemen.
0: Ja.
1: Dus er zijn meerdere oorzaken voor te benoemen en dus ook meerdere oplossingen. Er is ook niet één toverstakje wat ik helaas uit mijn mouw kan halen en dan wordt het allemaal beter.
0: Ja.
1: Maar de urgentie om het beter te krijgen is in ieder geval heel groot.
0: Ik praat zo met u door, hè, maar we gaan nu even naar Wilma Borgan. Die verzot is op taal, weet ik toevallig van.
2: Zeker. Goedenavond, Wilfried. Hallo.
0: Klopt
2: dat, mevrouw Thiele? Dat klopt zeker. Ik heb een paar boeken geschreven en ik vind het heerlijk om met taal te spelen. En taal is ons instrument als journalist. Trouwens, ook als mens is taal ons instrument. Dus ja, dat klopt zeker.
0: Ja, ja. Dit is bepaald niet nieuw. Hè? Ook het vorige PISA-onderzoek toonde al die slechte cijfers.
2: Ja.
0: Zien ze in de Tweede Kamer een oplossing?
2: Nou, daar heb ik wel goed nieuws over. Want ze zien in de Tweede Kamer zelfs een heleboel oplossingen. Althans, delen van oplossingen. Want Thiele zit nu bij jou, maar vanmiddag stond ze nog in de plenaire zaal van de Tweede Kamer om allerlei suggesties van Kamerleden aan te horen om dat leesniveau omhoog te krijgen. Moeten we niet eens af van de laptops in de scholen, dacht het CDA bijvoorbeeld. En de PVV vond dat het maar eens afgelopen moet zijn met allerlei extra taken die scholen krijgen. De SP zei kleinere klassen is het antwoord. En bij Pro dacht het Kamerlid Marjolein Moorman, die een verleden heeft als onderwijswethouder in Amsterdam, dat het toch vooral zit in het aantal en ook de kwaliteit van de leraren.
3: Wat eigenlijk echt op één moet, is de leraar en de schoolleider. Want die zorgen voor goed onderwijs. Nou, die lerarentekorten, die zijn er nog steeds. En die zijn ongelijk verdeeld. Juist die grote schoolverschillen, die verklaren waarom we het zo slecht doen in het Nederlandse onderwijs. En ik wil daarbij ook echt het schoolleiderstekort noemen. Want een goede schoolleider, dat blijkt de sleutel te zijn naar goed onderwijs. Die zorgt ervoor dat de leraren goed opgeleid zijn, dat ze goed met elkaar samenwerken, dat er een goede didactische pedagogische visie is. Die schoolleiderstekorten, die zie je vooral in de wijken waar kinderen het onderwijs keihard nodig hebben voor een toekomst, omdat ze minder meekrijgen van thuis. Dus het is ook zo ontzettend oneerlijk. Want we doen onze kinderen in Nederland echt tekort. Het is echt een schande. Het zou je kind maar zijn. Of je zou zelf dat kind maar zijn.
2: Ja, dus wat Pro zegt is eigenlijk dat het geld daar uitgegeven moet worden waar scholen dat het meeste nodig hebben.
0: Ja. Nou, nu naar D66, grootste partij op dit moment, ja, levert de premier. Profileert zich best wel een tijd als een echte onderwijspartij. Wat zeggen ze daar?
2: Ja, daar zeggen ze dat gerichte investeren, dat doen we eigenlijk al heel lang. En ook in dit coalitieakkoord komt er weer 1,5 miljard bij. En dat is niet voor het eerst trouwens. Want het economenvakblad ESB heeft uitgerekend dat de laatste 30 jaar de uitgaven aan onderwijs zijn verdubbeld, terwijl de leerlingenaantallen ongeveer gelijk zijn gebleven. En dan is er dus iets merkwaardigs aan de hand met het staatje waar de staatssecretaris het net over had. De prestatiegrafiek gaat naar beneden, maar de hoeveelheid geld die wordt uitgegeven gaat min of meer evenredig omhoog. En deels ging dat geld naar personeel, naar administratief personeel bijvoorbeeld, doordat de administratieve druk is toegenomen voor scholen. Dat geld ging ook naar klasseassistenten, ook naar hogere lerarensalarissen, ook deels naar onderhoud. Maar hoe dan ook, helpen doet het dus bepaald niet. Althans, nog niet. En het D66-Kamerlid dat erover gaat, Ilana Rodekerk, die zegt: het is vooral een kwestie van de lange adem.
4: Het is een kwestie van gericht hierop inzetten en dat ook echt langjarig volhouden. Bijvoorbeeld te zorgen dat de lat omhoog gaat op alle basisscholen. 60 minuten vrije leestijd in het voortgezet onderwijs per week. Maar ook een schoolbibliotheek op elke school. Nou, en dat zijn allemaal voorstellen die we doen om te zorgen dat we echt teruggaan naar die basis van het verbeteren van het lezen en schrijven. En daar moeten we gewoon heel hard mee aan de slag. Ik ben het er wel mee eens dat we de afgelopen tijd te veel aan scholen hebben gevraagd. Wat ook afleidt van de kern van waar scholen voor staan en leraren. Namelijk leerlingen ook heel goed leren lezen en schrijven en echt die basisvaardigheden onder de knie krijgen. Dus wat mij betreft moeten we daar echt voor zorgen dat er bijvoorbeeld die administratie terugdringen. We weten dat leraren 1 dag per week kwijt zijn aan administratie. En dat is ontzettend veel. Terwijl zij natuurlijk vooral bezig moeten kunnen zijn met de basis. Namelijk leerlingen hele goede lessen geven.
2: Ja, dat zei dus Ilana Rodekerk van D66, Wilfried.
0: Ja, nou dan komen we uit bij de VVD, de partij van het staatssecretaris die hier naast me zit.
2: Ja, zeker. Ja, wat ze bij de VVD zeggen is, nou, je kijkt naar die extra miljarden die er de afgelopen jaren in dat onderwijs zijn geïnvesteerd. En als dat extra geld uiteindelijk zo weinig helpt, misschien moet dan dat onderwijs op een andere manier gefinancierd worden. Niet meer 1 grote zak met geld in 1 keer, maar een specifiek budget voor een bepaalde taak. Ik sprak daarover vanmiddag met het VVD-Kamerlid Arend Kisteman.
5: Nou, je hebt nu bijvoorbeeld de subsidie basisvaardigheden. Dus die was bedoeld om de basisvaardigheden beter te krijgen. Maar eigenlijk is dat gewoon een zakje met geld waarvan dan de school zelf al gepaard hoest die invullen. En daarvan zouden we kunnen zeggen, nou, je krijgt subsidie om lezen, rekenen, schrijven beter te krijgen. Daarvan zegt de VVD, ga dan ook zeggen waaraan het gekoppeld moet zijn. We geven bepaalde financiële middelen en die mag je hier, hier en hier voor gebruiken. En we verwachten er dit, dit en dit van. Ik denk dat een hele mooie stap is. Zodat het onderwijsveld ook weet waar ze aan toe zijn. En dat het niet allemaal leuke dingetjes worden georganiseerd voor een school en dat ze een afvinkje kunnen geven. En zeggen, nou, dit hebben we gedaan, die training hebben we gehad en we gaan weer door.
2: Nieuwe lasten, hoor ik nu. Nieuwe administratieve lasten ook.
5: Ja, daar ben ik altijd tegen extra regeldruk. Maar ik ben een groot voorstander voor beter onderwijs en dat het niveau van onze kinderen omhoog gaat. En als we op die manier aan besturen wat extra lasten of extra regeldruk of gewoon verantwoording gaan geven, lijkt me dat zeer terechtvaardig als onze kinderen daardoor beter leren lezen, rekenen, schrijven.
2: Ja, dat zegt de VVD dus. Nou, en al die suggesties die je net langs hoorde komen, die komen binnenkort in de Tweede Kamer wat uitgebreider aan de orde dan vandaag. Want de Kamer heeft vanmiddag ook besloten dat er een groot vervolgdebat komt over de prestaties van het onderwijs, Wilfried.
0: Ja. Dankjewel, Wilma Borgman. Ik zal maar zeggen, voor het ophalen van de reacties. Dat is heel slecht Nederlands, heel ophalen. Vind je niet? Het geeft alleen
1: verzamelen
0: is een beter woord. Dankjewel, weer wat geleerd. Dankjewel, Wilma Borgman vanuit Den Haag. Praten verder in de studio met staatssecretaris Onderwijs Judith Thiele. Ja, reageert u eens op alles wat u aan suggesties hoort nu?
1: Eigenlijk heeft iedereen ongeveer wel gelijk. Hè? En het mooie daarvan is dat we dus overal de urgentie voelen. Ook politiek breed, maar ook bij schoolleiders, leraren, schoolbesturen, ouders, leerlingen zelf. Daar hebben we vandaag ook reacties van gehoord. Maar iedereen voelt in ieder geval de drang dat het nu echt gekeerd moet worden. En ik denk dat, wat ik al zei, ik heb niet een toverstokje in mijn mouw om het op te lossen. Dus we hebben verschillende dingen nodig. We hebben nodig dat de kwaliteit kwaliteit van lesmethodieken een grotere rol gaat spelen. Hè? Dat leraren niet zelf gaan bedenken wat misschien zou werken, maar met elkaar ook en van elkaar leren. Er zijn al scholen waar ontzettend geïnvesteerd is in beter taalonderwijs, door taal in alle andere vakken ook op te nemen, door inderdaad leestijden, leeshoeken, goede bibliotheken op de school. Nou, als dat soort dingen blijken te werken, waarom moet iedereen dat dan opnieuw uitvinden? Hè? Dus dan kunnen we best wel wat meer richtingen aangeven. Geld dat besteed wordt aan basisvaardigheden, naast gewoon de kerntaak van school, namelijk leren lezen, rekenen en schrijven. Dat inderdaad ook verantwoording over wordt afgelegd. Hè? Van hier heb ik het aan uitgegeven en dat is het effect geweest. Investeren in goede leraren, goede schoolleiders. Zeker op scholen waar dat extra nodig is. Ik denk bijvoorbeeld aan de VMBO-scholen. Dus al die dingen zijn eigenlijk nodig. En dat begint volgens mij met echt een gedeelde ambitie daarop. En daar zie ik wel echt goede signalen op.
0: Maar dingen die ik nu hoor zeggen, ook die ik de afgelopen minuten de mensen in de Kamer hoor zeggen, denk van ja, dit speelt al een hele tijd. Mensen zijn ermee niet meer. Er is heel veel geld, er wordt steeds over nagedacht. Ja. En toch lijkt het tij maar niet te keren. Hoe komt dat?
1: Nou, voor een deel omdat we pas afgelopen jaar bijvoorbeeld de kerndoelen hebben veranderd die in 2006 waren vastgesteld. Hè. Dus die hebben 20 jaar gewerkt. En die eigenlijk te weinig concreet waren. Dus afgelopen jaar hebben we met de beide kamers, hè, dus politiek de wet vastgelegd, waarin de kerndoelen steviger zijn. Waarin we duidelijker maken wat moeten kinderen kunnen en kennen als het bijvoorbeeld gaat over taal. Waarin we ook hebben opgenomen, maak nou niet nog meer taallesjes, maar zorg dat taal inderdaad een rol speelt, ook in de lessen rekenen, ook in de lessen biologie, et cetera. Dit schooljaar, zeg maar, zijn scholen daarmee begonnen. Dus dat is ook iets wat we nu gaan zien, hopelijk, het effect daarvan.
0: Het gaat natuurlijk, ik denk dat het ook heel belangrijk is, dat er ook veel meer gesproken wordt met de kinderen, de druk voelen om ook te spreken, waardoor ze de taal meer machtig raken en er ook dan ook beter gaan lezen, vermoedelijk.
1: Precies, hè? Dus het gaat ook niet alleen maar om technisch lezen en signaalwoorden kunnen herkennen. Het gaat ook inderdaad over rijke teksten aanbieden. Dus dat hebben we bijvoorbeeld ook in die kerndoelen vastgelegd. Ja. Rijke teksten aanbieden, daar inderdaad ook over kunnen schrijven.
0: Maar dan wil je toch ook de leraar naast je hebben staan, die zegt van, heb je het naar je zin? Zeg eens wat, doe eens wat. Maar er zitten 30, 35 kinderen in die klasse.
1: Nou, er zijn gelukkig weinig klassen die zo groot zijn, maar nog steeds, hè, als je 24, 25 kinderen hebt met allemaal hun eigenaardigheden, om maar zo te zeggen, dat vergt echt wel wat van leraren. Des te belangrijker is het dat leraren ook methodiek hebben waarvan ze weten dat die intrinsiek werken, dat die alles bewezen zijn. Ja. Dat ze die ook goed kunnen gebruiken in het contact met hun klas. En dat er ook bijvoorbeeld leesconsulenten zijn om mee te denken over hoe zorg je nou dat kinderen ook daadwerkelijk plezier krijgen in lezen. Hoe kun je dat goed doen? Zelf ook afspraken maken met andere collega's van andere vakken. Van hoe zorgen we dat bijvoorbeeld bepaalde woordenschatuitbreiding, dat niet alleen inderdaad bij mij in de Nederlandse les is, maar ook bij jou bij biologie. Ja. En dus het vergt wel iets inderdaad ook echt wel van leraren. Daarom ben ik ook echt wel blij om te zien dat leraren mee willen werken.
0: Iedereen wil meewerken, hè?
1: Zeker.
0: Dat hoor ik ook vanuit de Kamer. Maar. Dus wel een soort eensgezindheid om echt wel aan te pakken.
1: Ja, die ambitie en die urgentie ben ik gelukkig niet de enige die voelt. Dat scheelt. En ik heb ook wel de indruk dat beter is dan een aantal jaar geleden. Ja. Waar toch een beetje naar elkaar gekeken werd van ja, maar jullie. Hè, dus en nu is het toch echt van jongens, dit moeten we echt samen doen.
0: Ja. U vertelde net vlak voordat we in de uitzending gingen dat u zelf ook kinderen heeft. Ik weet niet de leeftijd van hun.
1: Ik heb ze niet meer op de middelbare school. Mijn jongste is net afgelopen jaar geslaagd.
0: Maar merkt u dan iets dat u denkt, god, bij mij was het vroeger anders en misschien wel fijner of beter, dat u dat iets graag terug zou willen? Ja goed, er waren, neem ik aan, nog geen laptops in uw tijd.
1: Nou, het scheelt inderdaad. Die mobiele telefoon is natuurlijk wel echt een ding. Ja. Dat zie ik bij mijn eigen kinderen.
0: Gelooft u
1: ook.
0: Dat u bij uw kinderen het voor elkaar krijgt dat de laptop en de telefoon opzij gaat en dat de donkere kamer van Damocles weer neer wordt gelegd?
1: Bij ons in huis werd veel gelezen. Hè, dus we hebben ook veel voorgelezen enzovoort. En dat blijkt ook te werken. Hè. Dus mijn jongste is met 2 of 3 boeken tegelijk bezig. Engels en Nederlands tegelijk. Maar bij ons thuis, we hebben het ook aangeboden. En we lezen zelf ook. Hè. Dus een zondagmiddag kan zomaar zijn dat iedereen met een boek ergens in een hoek zit. Maar ik gun het ieder kind.
0: Dat is natuurlijk ook bij sommige kinderen niet mogelijk. Die hebben geen geld voor boeken. Ouders hebben het niet.
1: Gelukkig is in Nederland bibliotheeklidmaatschap tot 18 jaar voor iedereen gratis. Ja. Dus je kunt heel makkelijk aan boeken komen. En zelfs als je het zelf moeilijk vindt om te lezen, helpt het al om elke dag een kwartiertje met je kind in een boek te kijken. En praat maar over de plaatjes die je ziet, zeg maar. Hè. Dus dat helpt al enorm. En wat we ook uit dit PISA-onderzoek terugzagen, waar ik echt ook wel verrast van werd, maar ook heel optimistisch. Ook als ouder aan het eind van de dag vraag aan je kind: wat heb je vandaag gedaan of geleerd op school? Er is een enorme stimulerende werking
0: zelfs
1: op de taalvaardigheid.
0: Dat zijn echt
1: simpele dingen die ouders al kunnen doen. En daarnaast zijn we gewoon echt druk bezig om in dat onderwijs ook stappen te zetten.
0: Ik hoor 1000 plannen van 999. Ik ga u daar veel succes mee wensen. Dank u wel voor uw komst.
1: Dank u wel.
0: Staatssecretaris van Onderwijs Judith Thiele.
1: Dank u wel.

0: Waiting on the World to Change, gezongen door John Mayer. Ja, Nederlandse leerlingen zijn opnieuw achteruit gegaan met lezen, blijkt uit een internationaal onderzoek. De cijfers zijn behoorlijk alarmerend. Nederland is op Griekenland na het slechtste jongetje of meisje van de klas. Bijna 40% van de 15-jarigen haalt het basisniveau niet. Dat heeft gevolgen voor de rest van hun leven. Hier in de studio is staatssecretaris van Onderwijs de gast. Goedenavond, Judith Thiele.
1: Goedenavond.
0: En we hebben ook contact met politiek verslaggever Wilma Borgman in Den Haag. Die spreek ik zo, maar om het u te beginnen, mevrouw Thiele, u zei vanmiddag in de Kamer

0: Black Magic Woman door Santana. Door achterstallig onderhoud zijn steeds meer bruggen en snelwegen in Nederland niet meer veilig. Deze week, bekend denk ik inmiddels, werd een brug bij Nijkerk afgesloten met alle problemen van dien. Koersen we nu af op een soort van infrastructureel infarct. We gaan praten met Lori Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU in Delft. Goedenavond, meneer Tavassi.
1: Goedenavond.
0: Ja, hoe erg is het eigenlijk? En zijn we al in de buurt van zo'n infrastructureel infarct, denkt u?
1: Ja, het korte antwoord is ja.
0: Oh ja.
1: We zitten er middenin. Dus dit is de periode, dit zijn de jaren dat investeringen en onderhoud echt kritisch worden. We hebben alle infrastructuur gebouwd 50, 60 jaar geleden. Die is aan het eind van zijn levensduur. En in deze periode moeten we langzaam het geld wat we uitgegeven hebben aan het maken van nieuwe infra gaan besteden aan het onderhoud ervan. Dus dat is een hele grote omwenteling in budgetten. En als we dat niet voor elkaar krijgen, dan riskeren we veel uitval, continue uitval van bruggen, wegen, tunnels enzovoorts.
0: En u schat in dat de infrastructuur in Nederland er nu al slecht aan toe is.
1: Ja, zeker. Dus dat is dat is breed onderkend. Dat een hele grote onderhoudsopgave ligt.
0: Ja. Ja. En weet Rijkswaterstaat dat ook?
1: Inmiddels wel. Ik denk dat de afgelopen weken in ieder geval, maar ook de afgelopen jaren, groeiende aandacht voor is gekomen. Maar de tekorten zijn er. Het achterstallig onderhoud is er. En het is niet helemaal duidelijk op dit moment welk object wanneer precies welk onderhoud nodig heeft. Dat is technisch heel moeilijk om vast te stellen. En we zijn er pas mee begonnen om goed te kijken hoe het zit.
0: Maar dat is eigenlijk wel gek, hè? Want als mensen een huis kopen, dan zeggen ze, ja, over 5 jaar moeten we iets met het dak, over 10 jaar moeten we iets met het balkon, voor en achter op tijd schilderen. Dat zou je van een brug dan ook denken.
1: Ja, alleen ligt hier de besluitvorming wat ingewikkelder dan bij een gemiddeld huishouden. En het gaat over hele grote bedragen. En ook is het politiek wat makkelijker, sneller en wat succesvoller om te zeggen, ik heb een nieuw stuk weg aan laten leggen of een nieuwe brug gemaakt, dan ik heb deze brug onderhouden. Dat trekt wat minder stemmen.
0: Kunt u inschatten hoeveel geld er nodig is om die infrastructuur weer op orde te krijgen?
1: Ja, er gaan hele grote, diverse bedragen eronder. Nu tot het eind van deze eeuw gaat het richting de 300 miljard. Voor de wat huidige tekort wordt gezegd dat die 80 miljard is. En dat zijn dus de orde van grootte waar we aan moeten denken.
0: Ja, en ligt er eigenlijk ook niet een verantwoordelijkheid bij grote bedrijven in Nederland? Bij de Rotterdamse haven, Schiphol, transport?
1: Rotterdamse haven wellicht, die hebben een deel van de verantwoordelijkheid voor het eigen havengebied over de infrastructuur, zijn eigenaar en baten dat uit. Maar voor de rest gaat het over de Rijksoverheid, de provinciale overheid, de gemeentelijke overheid. Die hebben de taak om die infrastructuur te onderhouden. En grote bedrijven financieren daar beperkt in mee, of niet.
0: Ja. Wat kunnen de economische gevolgen zijn nou, als we dit niet op tijd onder controle krijgen?
1: De schade door gewone files wordt zo becijferd voor het bedrijfsleven op 1 miljard à 1,5 per jaar. Maar dat zijn de gewone files. Uit onderzoek blijkt dat dit soort verstoringen vaak in dezelfde orde van grootte liggen. Dus ook een extra schadepost van 1 miljard per jaar. Dit is niet in detail onderzocht, dit specifieke geval van de brug en de wegen. Maar ik schat in dat het in die orde van grootte ligt.
0: Ja. Maar dat lijkt nog mee te vallen, zou ik zeggen. Maar je kan je toch voorstellen, als er een paar belangrijke bruggen opeens, als daar een rood kruis overheen moet, dat het enorme consequenties heeft voor de economie.
1: Ja, natuurlijk. En dat is een paar miljard per jaar is ook belangrijk, is ook groot voor de economie. Dus het achterstallig onderhoud, het effect van het hebben van goede infrastructuur gaat over procenten van het bruto nationaal product. Uiteindelijk, als je alles meetelt, dus deze 1,5 miljard, dat zijn dat is de directe schade voor het bedrijfsleven. En de indirecte schade kan natuurlijk groter zijn.
0: Ja. En als de overheid het af laat weten of niet genoeg geld beschikbaar heeft, wat kunnen transportbedrijven dan nog doen om de schade te beperken?
1: Niet heel veel. Transportbedrijven moeten zorgen dat ze hiermee om kunnen gaan. Dus ik zie niet dat dit in de komende jaren sterk gaat verbeteren. De kaart van Nederland zal rood kleuren. Er zullen meerdere projecten tegelijkertijd gedaan worden voor onderhoud. Er zullen meerdere verrassingen tegelijk zijn. En bedrijven kunnen zorgen dat ze hier beter mee om kunnen gaan door bijvoorbeeld goede geavanceerde software te gebruiken, waarmee ze kunnen voorspellen waar ze problemen zullen krijgen om klanten te beleveren, waarbij ze routes makkelijk opnieuw kunnen berekenen. En ook van overheidswegen zal de informatie over dit soort onderhoud, wat nu nog niet heel goed geregeld is, heel snel bij en vooruitziend bij de bedrijven neergelegd moeten worden.
0: Mm-hmm. Maar u zegt, bij gebrek aan onderhoud gaat Nederland rood kleuren. Maar Nederland is ook vooral een blauw land, hè? Er is veel water. Moeten we niet meer aan oplossingen gaan denken over water of over het spoor? Hoewel dat morgen ook weer desastreus is, want daar is een staking.
1: Nou, of er is droogte, dus daar liggen natuurlijk ook problemen.
0: Ja,
1: maar het is niet zo eenvoudig, logistiek gezien, om goederenvervoer, goederenstromen van de weg naar andere modaliteiten te verleggen. Dus die hebben bijvoorbeeld een veel grotere schaal. Als je een trein laat rijden, dan praat je toch over tientallen wagons tegelijk. Terwijl één vrachtwagen flexibel, zonder dienstregeling, makkelijk in te zetten is van A naar B, van waar de vracht is naar waar die moet komen. En met spoor en binnenvaart, ja, er zijn wel flink wat terminals in Nederland waar dat uitgeladen en ingeladen kan worden, maar die zitten niet bij de bedrijven die het nodig hebben vaak. Dus dat is logistiek een enorme operatie om stromen te verleggen naar andere modaliteiten. Afgelopen tientallen jaren was dit belangrijk beleid van de Europese Commissie, van de overheden, en is er heel weinig van terechtgekomen.
0: Ja. Ik dank u wel, Lori Tavassi, hoogleraar goederenvervoer en logistiek aan de TU Delft.

0: Fire and Rain, gezongen door James Taylor. Wonen zo'n 3 miljoen katten in Nederland. De meeste gewoon in de huis, sommige misschien ergens buiten. Maar wat weten we nou eigenlijk over hun ware aard? Om de kat beter te leren begrijpen, schreven gedragsbioloog Claudia Vinke en journalist Lotte Stegeman het boek Poespas. Zou kunnen zeggen een soort opvoedbijbel voor de kattenbaasjes, maar ik heb geen kat op dit moment, maar toch al met plezier gelezen, want je hoeft niet per se een kat te hebben om dit te lezen. Het is soms historisch, soms actueel, de anekdotes in. Bordenvol boek, zou ik kunnen zeggen. Mensen willen vast wel even weten of jullie een poes of een kat. Wat is het eigenlijk, een poes of een kat? Claudia, mag jij beginnen?
1: Ah, je mag beide zeggen, maar in ieder geval als je over vrouwelijke katten hebt, dan zeggen we wel poes. En als een mannelijke kat is een kater. Maar je mag ook gewoon kat zeggen.
0: Ja.
1: Ik heb een poos geleden in mijn jeugd opgegroeid met een kat. En die is bijna 20 jaar geworden. Dus dat is een hele lange periode dat ik samen met een kat geleefd heb. En hij is ook zeker verwerkt in dit boek.
0: Ja, je hebt ook heel veel persoonlijke verhalen erin staan. Hè? En Lotte, en jij?
2: Ik heb een hond.
0: Dat is mooi. Dat is goed. Betekent dat onmiddellijk dat er iets tussen, een klein muurtje tussen jullie in staat?
2: Zo begon het. Nou ja, Claudia is ook wel heel erg van de honden. Dat was een beetje mijn geluk, denk ik.
1: Ja, maar je bent ook wel weer nader tot de kat gekomen, denk
2: Zeker. Wist ik niet van tevoren dat dat ging gebeuren. Maar ja.
0: Jullie in het begin van het boek zeggen jullie van dat de kat misschien wel het grootste enigma onder de dieren is, Claudia. Waarom vinden jullie dat?
1: Ja, als je kijkt als wetenschappelijk onderzoeker, zie je dus dat er eigenlijk heel weinig wetenschappelijk onderzoek uitgevoerd is naar katten. Dus je hebt tegenwoordig echt bundels aan artikelen over honden. En katten echt mondjesmaat. Nou, dat heeft enerzijds een beetje te maken dat de kat niet zo heel duidelijk gedrag toont en houdingen toont en dat soort dingen. Dus je moet wel erg goed kijken. En een kat is ook van de geurcommunicatie. En daar zijn wij mensen iets minder mee bezig. Dus eigenlijk alle onderzoeken die gaan over van de kat, hoe gedraagt hij zich nou naar de mens en vindt hij ons lief en dat soort dingen. Ja. Dat is tegenwoordig wel beschikbaar. Maar wat de kat nou echt wil, dus vanuit de biologie van de kat, is echt mondjesmaat onderzoek.
0: Ja, maar Lotte, dat zou toch juist betekenen, als er weinig over geschreven is, dat dit een beetje spannend dier is. Denk, hoe zit dat nou? Wat zit er in dat kopje, in dat lijf? Dat het juist tot schrijven noopt.
2: Ja, absoluut.
0: Het is dus niet gedaan, of minder gedaan dan bij de hond.
2: Nou, er zijn behoorlijk veel boeken over katten. Maar wat wij dachten, hoe mooi zou het nou zijn, helemaal omdat die kat nog steeds dat enigma is, om hem echt van alle kanten te gaan belichten. Dus alles bij elkaar te sprokkelen wat er over te vinden is. Of het nou wetenschappelijk onderzoek is, of ervaringen van een kattencardioloog tot een kattengedragsdeskundige. We zijn overal geweest. Het was echt een soort puzzeltocht.
0: Nou ja, dus zo voelt het boek ook aan. Het is echt onwezenlijk veel. Het gaat van plaatjes, tips, tot historie, tot kunst, waarin de kat zichtbaar is. Het is hoe lang zijn jullie mee bezig geweest?
1: Ja, anderhalf jaar, denk ik ongeveer. Maar het is inderdaad een geweldig dynamisch boek geworden, waar alle kanten worden belicht eigenlijk van de kat.
0: Ja, het leuke van die kat is, kom ik achter in die verhalen van jullie, is dat die kat die laat zich gewoon niet zo makkelijk kennen, lijkt het wel.
1: Nee, en daarom is het ook voor ons eigenlijk gewoon een heel leuk avontuur en zoektocht geweest. Ja, door de kat heen, kattenlevens en dat soort dingen. En al die geschiedkundige dingen en zo. Dus ook wij hebben gewoon ook nog geleerd
0: over jij stelde, die kat. Jij begon net, ik heb het opgeschreven, van ik heb hier staan één grote geurklier, heb ik ergens opgeschreven vanuit een pagina. Want die kat, dat wist ik niet, die is heel erg met geur in de weer. En er zitten allerlei geurkliertjes in dat hele lichaam.
1: Ja, klopt.
0: Maar leg eens uit hoe
1: dat
0: zit.
1: Ja, dat heeft te maken met, zullen we zeggen, waar je prioriteiten liggen wat communicatie betreft. Wij mensen zijn natuurlijk heel erg ingesteld op gezicht. We kijken graag, we praten graag. Katten die praten niet zo graag, tenminste niet naar elkaar. Naar de mens wel, maar dat is een ander onderwerp.
0: Zijn solitaire wezens, hè?
1: Ja, van origine zijn de meeste katachtigen die zijn solitair. Dus dan hoef je ook niet te praten. Je wil dan ook wel een klein beetje communiceren naar andere katten, maar vooral om ze buiten je leefgebied te houden. En dat doe je met geur. He, aan de randen van je territorium, daar plak je allemaal geurtjes op. En dan blijven andere katten tenminste goed op afstand. En dat is eigenlijk wat de kat wil.
0: Maar die geuren, kijk, je weet het zelf van andere dieren dat ze daarvoor urine gebruiken. En spuiten doet die kat natuurlijk ook. Maar lijkt of er nog meer in dat lichaam.
1: Ja, er zitten allemaal geurklieren in het lichaam. Sommige dieren hebben dat ook hoor. Dus ja. Het is niet alleen des kats. Maar katten hebben er best wel veel. En die maken er ook erg veel intensief gebruik van. Hè. Dus je ziet alle katten, zie je wel eens met de staart ergens tegenaan wrijven. Of met een kopje ergens tegenaan wrijven. Ja, en dan ben je weer beplakt met een of andere kattengeur.
0: Want Lotte, ik las ook in het boek dat wij dan denken als we een kopje krijgen van een kat van Albert, hij vindt me echt hartstikke leuk, maar dat is helemaal niet waar.
2: Nee, Claudia heeft mij echt bruut uit die droom geholpen. Oh. Want ik dacht als zo'n kat inderdaad langs me strijkt, ik heb die kat voor me gewonnen. Maar Claudia zei tegen mij, volgens mij zei hij letterlijk, je zou net zo goed een stoelpoot kunnen zijn.
0: Ja, maar betekent dat dat met het verspreiden van die geur tegen jou aan, dat het is opdonderen uit mijn territorium, terwijl jij denkt dat hij hartstikke lief is?
2: Het is vooral markeren, hè?
1: Een beetje controle krijgen. Ja, ja. Jij komt van buiten, je hebt een luchtje bij je. Precies. En dan eventjes, zal maar zeggen, eigen maken, controle over de omgeving, zodat de kat weer een veiligheidsgevoel krijgt en dan hoor jij erbij. Dus in die zin was het wel heel bruut om te zeggen tegen jou, je kan net zo goed tafelpoot kunnen zijn. Je wordt erbij gefixt, zal ik maar zeggen. En dat is toch best ook wel een beetje vriendelijk. Ja.
0: Claudia, als jij nou gedragsbioloog bent en Lotte, jij doet het journalistieke deel. Wat heb je dan met name gedaan voor het boek? Ben je ook naar de basis van die katten vooral gegaan om daar de verhalen van te kunnen schrijven?
2: Vrij veel. Dus ik ben bijvoorbeeld wat ik zelf echt fantastisch vond. Ik ben een dag mee gaan lopen met een kattencardioloog. Dat is ook wat veel mensen denken bij katten, is dat als ze spinnen, dat ze zich dan prettig voelen. Maar deze cardioloog wist wel beter, die had daar veel last van. Katten kunnen ook spinnen, juist in hele vervelende situaties.
0: Was dat die man die het hartruisje meende te horen?
2: Precies. Ja. Want het is heel moeilijk om zo'n hartruisje te horen als een kat heel hard aan het spinnen is. Ja. Dus die is daar heel veel mee bezig geweest in zijn carrière. Maar ik op allerlei plekken, ik ben in een asiel meegelopen. Ik ben langs geweest bij een enorme keur aan katten.
0: Ja, ik heb een paar dingen nog opgeschreven die ik heel. Ze zijn tijdens seks heel agressief, katten.
2: Ja, het is niet heel gezellig.
1: Nee, dat is geen gezellige seks. Nee, dat klopt. Het is,
0: ook met weerhaakjes.
1: Ja, er zitten weerhaakjes aan de penis van de kater.
0: Ja.
1: En dat heeft te maken, het is een geïnduceerde ovulator, noemen we dat. Nou, zal ik even uitleggen natuurlijk, want dat is wel heel erg moeilijk en technisch. Dat betekent dat de eisprong eigenlijk door de pijnprikkel plaatsvindt. En de loop van de evolutie is de pijnprikkel de penis met de weerhaakjes. En op het moment dat de kater terugtrekt, dan krijg je een pijnprikkel.
0: Goed verhaal.
1: Een Lotte, heftige seks daar.
0: Lotte, voor jou ook zo een. Wat moet je als je een poes of een kat in een hoog appartement hebt, terwijl dat beest een jachtinstinct heeft? En die zit dan op 14 hoog.
2: Ja, dat is heel triest. Dat is eigenlijk natuurlijk gewoon helemaal niet de bedoeling. We hebben wel een mooi hoofdstukje over een man bijvoorbeeld die een hele kamer in zijn appartement heeft ingericht voor die kat. En die heeft daar een heel hindernisparcours gemaakt. En daar zie je ook filmpjes van die kat die rent over allerlei stellages en langs muren. En, je kunt een soort pretpark voor je kat binnenbouwen. Maar nog steeds is het natuurlijk niet echt optimaal. Ja.
0: We hebben thuis een poes gehad die moest weg vanwege allergie. Ja. En die ging naar een ander adres. En dan kreeg ik te horen, wat hij de hele tijd doet, is dat als hij een wagen ziet en de deur gaat open, springt hij in die auto. Wat is er met die kat aan de hand?
1: Nou, die heeft het heel erg fijn gehad bij de dierenarts, denk ik. Die denkt bij zichzelf, hey, ik ga weer naar de dierenarts. En dan is hij ongetwijfeld heel goed behandeld door de dierenarts en gehanteerd. Nee, ik zou het niet 100% weten.
0: Jullie zijn in dat opzicht ook geen kattendoktoren.
1: Nee.
0: Hier kunnen we nog een uur over door, maar dat kan niet. Dat die schuildozen heeft een kat en dat hij van routine houdt. Ik heb allerlei dingen geleerd over die kat. Dank je wel hartelijk voor jullie komst, Claudia Vinken en Lotte Steen. Het boek heet Poespas. Een heel dik boek, 300 pagina's. En het is verschenen bij Quero. Ik ga jullie er heel veel plezier mee wensen. Dank jullie wel.
2: Dank je wel.
1: Dank je wel.
3: Het is 5:45.
0: Ja, in de categorie Klein Nieuws. Er ging een foto viral over de wereld, zoals dat heet. President Trump, die met een andere kleur haar uit zijn vliegtuig stapte. Het was niet oranje, het was niet blond, het was niet grijs, het was bruin, althans zo leek het. Nou, daar hebben we iemand voor nodig die daar verstand van heeft. En dat is een van de bekendste kappers van Nederland. Goedenavond, Marie van de Ven.
4: Goedenavond.
0: Heb je het ook gezien?
4: Jazeker, maar ik vroeg me af, is het wel echt?
0: Ja.
4: Want hoe kan een man op zo'n leeftijd, die gewoon rondloopt met oranje haar altijd, nu ineens donker zijn?
0: Ja, dat kan natuurlijk altijd. Ja, ik heb daar geen. Ik ben zelfs al jaren kaal. Ik weet dat niet, maar er zijn toch potjes en pannetjes voor om je kleuren haar te veranderen?
4: Ja, er zijn genoeg potjes en pannetjes voor. Maar ik zou inderdaad gewoon, als je wat ouder wordt, sowieso nooit voor een hele donkere kleur gaan. Het maakt altijd harder en ouder. En hij is hartstikke grijs. Dus daar moet echt iedere week een kapper bij zitten. Dan, nou ja, heeft hij natuurlijk daar geen problemen mee. Maar ja, ik zou, als je sowieso wat ouder wordt, nooit voor een hele donkere kleur gaan.
0: Nee, maar hij heeft natuurlijk een tijd lang heeft hij dat oranje gloedje gehad. Dat was wel typisch Trump. Dat paste hem op een bepaalde manier wel. Vond je dat ook?
4: Ja, kijk, we kennen natuurlijk niet anders. En volgens mij was hij vroeger wel donker. Misschien heeft hij wel gedacht van jongens, er breken nieuwe tijden aan. Laat ik weer eens een keer een bepaalde jeugdige imago tevoorschijn halen.
0: Ja.
4: Maar kijk, het was natuurlijk een beetje grijzig, oranje. Ja, ik vond het een typisch kleurtje.
0: Ja, maar wat gebeurt er als iemand als Trump zijn haar bruin verft? Wordt hij daar jonger van?
4: Zeker niet. En ik denk toch dat het wel een ijdele man is, die er toch niet op zit te kijken dat hij er harder en ouder uitziet. Dus ik vind dit een hele typische move.
0: Ja.
4: Dus ik vraag me ook eigenlijk af, is die man misschien onderneem die een beetje kalend aan het worden of zo? Maar wat ik al zeg, het is natuurlijk wel een hele ijdele man, hè?
0: Ja, dus hij wil koet het grijs voorkomen en misschien ook het kale.
4: Ja, ik denk wel, kijk, en inderdaad, als je een wat donkere kleur neemt, is wel een voordeel dat er altijd wat voller uitziet. Mm-hmm. Maar ja, kaal is kaal, hè?
0: Ja.
4: En inderdaad, dat hele lichte haar, ja, daar wordt toch ook best wel veel aan gedaan.
0: Ja. En
4: sowieso.
0: Is het eigenlijk nog wel in de mode om je als oudere man je haar te verven?
4: Nou, dat gebeurt eigenlijk genoeg. Ik zie dat sowieso natuurlijk nog in mijn eigen salon in een bos, dat we inderdaad ook nog wel mannen krijgen die het haar kleuren. Maar ja, je bent natuurlijk, als je grijs wordt, dan zit je eigenlijk iedere 2 weken bij de kapper.
0: Ja.
4: Maar het wordt zeker nog gedaan, alhoewel ik grijs haar bij sommige mannen echt prachtig vindt.
0: Ja.
4: Mits je inderdaad gewoon heel mooi haar hebt natuurlijk. Anders moet je ze gewoon afscheren. Als je kaal wordt, vind ik, dan moet het haar gewoon eraf. Moet je tondeuzen pakken.
0: Ik ben het er helemaal mee eens.
4: Ja, toch?
0: Ja. Ik dank je wel, Marie van de Ven, over het kapsel van Donald Trump.
4: Oké, fijne avond, jongens.
0: Ja, zo leer je nog eens wat in een uitzending. Ja, dit was Met het oog op morgen. Morgen zit hier Pieter van der Wielen en ik wens je nog een hele mooie nacht.
5: Het is tijd voor mij te gaan. Wat ik nog te zeggen had, dauert een sigarette.

0: NPO Radio 1.
1: Podcast. Haagse hindernissen. De politieke podcast van WNL. Met Sven Kokkelman.
2: Politici hebben olifantengeheugens. En ze zijn best vergevingsgezind als het goed uitkomt.
1: Tessa van Viegen.
3: Dat ze nog meer dagen nodig hadden voor die onderhandelingen, dat zegt echt wel heel erg veel over hoe spannend het is.
1: En Mats Akkerman.
4: Goh, waarom noemen jullie het nu pas een crisis? Want het zat er echt al een paar dagen zeg maar aan te komen op deze manier.
2: Ja.
4: Het C-woord is gevallen in ieder geval.
1: Wat speelt er in Den Haag? En welke hordes moeten de politici de komende week nemen?
2: De agenda's vrijmaken voor de algemene politieke beschouwingen, want dat worden twee dagen
3: popcorn.
1: Haagse hindernissen.
2: Een operette.
1: Een podcast van WNL.
2: Politiek drama.
1: Nu op NPO Luister.
5: Ster. Als kind denk je dat bomen eeuwig blijven staan en dat de vogels en vlinders altijd om je heen zullen fladderen. Later ontdek je dat het niet zo vanzelfsprekend is, omdat de natuur langzaam verdwijnt. Samen kunnen we het verschil maken. Laat de natuur voortleven met uw nalatenschap. Vraag de gids aan op natuurmonumenten.nl.
6: Huh? Dit is een hack. We hebben al je klantgegevens? Nee.
7: Hack plus Interpolis grip op cyber is binnen no time weer online.
6: Phew, we kunnen weer.
7: Want met Interpolis grip op cyber verklein je de kans op een hack. En als het dan toch gebeurt, kun je binnen 1 uur weer door met ondernemen. Zo, Interpolis. Glashelder.
8: Je kiest niet voor pijn bij bewegen. Maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics. Als een knie-, heup- of schouderbehandeling echt nodig is. Je vindt onze focusklinieken door heel Nederland. De toegangstijden zijn kort en onze zorg is gewoon verzekerd. Bergman Clinics. Focus maakt het verschil.
9: Heb je boeken nodig voor je bedrijf of studie? Dan is Management Book de specialist. Al 30 jaar een uitgebreid assortiment en razendsnelle levering. Managementboek.nl.
8: Je kiest niet voor maag- of darmklachten, maar je kan wel kiezen voor Bergman Clinics.
10: Hey schat, ik moet binnenkort al mijn vakantie vastleggen.
11: Ik ben flexibel.
10: Nou, ben je dan ook zo flexibel dat ik onze rondreis mag kiezen?
11: Als we weer met NFV gaan, ben ik heel flexibel. Heb je de kinderen al gevraagd wat ze willen?
10: De kinderen? Natuurlijk niet. Reis al uitgestippeld of nog geen idee? NRV neemt je mee. Kijk op nrv.nl.
12: Eerder ANWB rijopleiding. Nu Grow. Dezelfde betrouwbare rijschool in een nieuw jasje. Start je opleiding. Plan direct je gratis proefles op growrijopleidingen.nl. Let's grow.
13: Boek nu jouw wereldwijde groepsreis, privéreis, familiereis of cruise op nrv.nl.
12: Let's grow. Plan je gratis proefles op growrijopleidingen.nl.
1: NPO Radio 1.
14: Middernacht, het begin van woensdag 9 september. Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Israëlische premier Netanyahu ontkent dat hij wist dat Hamas 3 jaar geleden een grote aanval wilde plegen. Hij doet de onthullingen van 2 journalisten af als een grote leugen. In een boek schrijven die journalisten dat Netanyahu 1,5 week voor 7 oktober al was gewaarschuwd door de president van de Verenigde Arabische Emiraten. Die vertelde hem dat Hamas een aanval voorbereidde. De Israëlische journalisten hebben voor hun boek met tientallen bronnen gesproken. De gemeente Terneuzen komt met een nieuw voorstel voor een AZC in de stad. Eind vorig jaar wees de gemeenteraad een ander voorstel af. En dat leidde toen tot het vertrek van burgemeester Van Merriënboer. In het nieuwe voorstel is volgens de gemeente meer aandacht voor de sociale veiligheid. In Terneuzen is al een tijdelijke opvang, maar die sluit binnenkort. In het nieuwe AZC moet plek zijn voor zo'n 200 mensen. In de Spaanse stad Marbella zijn 3 Nederlanders opgepakt na een schietpartij. Volgens Spaanse media is iemand gewond geraakt aan zijn been. De schietpartij was vanmiddag bij een hotel in de buurt van het strand. De verdachten sloegen op de vlucht, maar die werden ingehaald door de Spaanse politie. Het is nog niet duidelijk waarom er werd geschoten. NAC Breda heeft een nieuwe trainer. Rick Kruis volgt Carl Hoefkens op, die maandag werd ontslagen. Kruis werd afgelopen zomer weggestuurd bij FC Volendam nadat hij met die club uit de Eredivisie was gedegradeerd. En ook NAC degradeerde. De club uit Breda staat nu 11e in de Eerste Divisie en hoopt met het aanstellen van de nieuwe trainer Kruis dat de weg omhoog weer wordt ingezet. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt dan een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: NPO Radio 1. VPRO.
0: Nooit meer slapen. Femke van der Laan.
15: Goedenacht en welkom bij Nooit meer slapen. Verdwijnen in een boek is als aan iemands hand een donker woud ontdekken. Van de gids die mij er doorheen leidt, wil ik wel zeker weten dat hij deugt. Deze regels las ik in de nieuwe roman van mijn gast van vannacht. En de gids is in dit geval Arthur Chapin. Schrijver is hij van romans, verhalen, lied- en theaterteksten. Hij brak door met De Zwarte met het Witte Hart, won de Libris Literatuurprijs voor Een Schitterend Gebrek. En recent schreef hij op basis van zijn roman Kolja het libretto voor de gelijknamige opera die nu te zien is. En voor mij ligt Lord M. Een roman is het, over koningin Victoria, over haar premier William Lamb, over zijn vrouw Lady Caroline en dan weer over haar verliefdheid op Lord Byron. Maar het is ook een verhaal over zichtbaar zijn, maar niet gezien willen worden. Over wat hoort en wat niet en wat dat ons brengt. Over liefde en de dood en zorgen voor elkaar en trouw zijn. Een roman als een donker woud om te ontdekken. En dat kun je het beste doen aan de hand van mijn gast van vannacht. Arthur Chapin is geboren in Haarlem in 1956. Welkom.
16: Dank je wel.
15: Ja. Ik wil meteen even iets voorlezen wat ik las.
16: Ja.
15: In jouw boek. Het is verbazingwekkend hoeveel je over de inhoud van een boek te weten komt door het ongelezen op tafel te laten liggen.
16: Ja.
15: Nou, geen zorg, ik heb het gelezen.
16: Had dus niet gehoeven per se.
15: Nee, blijkbaar. Daar kwam ik ook pas halverwege
16: achter. Dat is een uitspraak van Lord Melbourne zelf.
15: Ja.
16: Ja, dat ging eigenlijk over Childe Harold's Pilgrimage van Byron, die natuurlijk zijn grote rivaal was in de liefde. En hij had geen zin om het te lezen. En dat zei hij letterlijk. Verbazingwekkend hoeveel je eruit weet. En dat was natuurlijk ook omdat iedereen erover sprak in die tijd. Dus je kon het kopen, je moest het hebben. Maar iedereen had het erover.
15: Iedereen vertelde
16: je hoefde
15: al.
16: Eigenlijk niet meer te weten dan dat. Dus als dat met dit boek ook zo gaat, is dat prima.
15: Gewoon kopen, niet lezen.
16: Prima doen.
15: Heb jij het wel eens gehad met een boek dat je niet gelezen hebt, maar waarvan je denkt, ja, maar ik weet het wel?
16: Dat is een goede vraag. Ik heb dat. Nee, ik heb het misschien met films of zo wel. Een boek zou ik niet zo gauw weten. Nee, maar je hebt tegenwoordig. Dat komt ook met ouder worden. Dat je denkt van nou. Deze film ken ik wel.
15: Dit heb ik al drie keer gezien.
16: Ja, ja. Ja, en misschien heb ik het helemaal mis, maar dan ga je niet. Maar dat is wel, ja.
15: In jouw nawoord. Toen ik jouw nawoord las, dacht ik. Dit boek had hij al veel eerder kunnen schrijven.
16: Ja, dat klopt. Ik vind het zelf gek dat het niet eerder gebeurd is, dacht ik. Ik was met een aantal mensen in Londen eigenlijk om dus plekken na te lopen waar het boek zich afspeelt. Wat gek genoeg, binnen 30 minuten kan je eigenlijk alle plekken van het boek langs. In St. James's en Buckingham Palace. En ik dacht, ja, wat gek. Ik hou zo ontzettend van Londen. En ik ben er zo vroeg mee vertrouwd geraakt als kind. En met name het Londense theater, wat nog steeds mijn veiligste plek op de hele wereld is. Gek dat ik niet eerder in Engeland ben beland met mijn boeken. Ik weet het niet, dit is de 14e roman.
15: En Lady Caroline had je ook al op.
16: Ja, die heb ik op mijn 16e leren kennen.
15: Op welke manier?
16: Er was een geweldige film waar niemand ooit van gehoord heeft. Lady Caroline Lamb. En van Robert Bolt, een man die prachtige films gemaakt heeft. The Mission, en hij heeft Dr. Zhivago geschreven. En allemaal grote, ja, het had een groot succes kunnen worden. Niemand heeft er ooit van gehoord. Ik zag hem toen ik 16 was en ben misschien wel 20 keer wezen kijken. Sloot zo aan bij de vrijheidszucht, denk ik, die ik zelf had op die leeftijd. Omdat Lady Caroline zo'n totaal ongebreidelde vrije natuur is, of was, die haar alleen maar haar hart volgde, alleen maar de impuls en intuïtie, en verder zich nergens iets van aantrok. Nou, precies wat je wil als je 16 bent. Eigenlijk wil ik het nog steeds. Maar ik ken die film heel goed. En, maar ik was natuurlijk ik wilde nooit schrijver worden.
15: Op je 16 is dat natuurlijk.
16: Ik ben niet op zoek naar verhalen of dingen. En wat ook ontzettend meehielp, dat was de muziek van die film van Richard Rodney Bennett. Achterin heb ik een QR-codetje laten plaatsen, zodat je direct naar de muziek kan gaan. Zo gepassioneerde, geweldige muziek.
15: Ja, romantisch.
16: En de enige die ooit zei: oh, ik ken die film, dat was de componist van de opera Quasi Inquama van De Zwarte met het Witte Hart. Jonathan Dove, Engelse componist. En die was compositie gaan studeren vanwege de muziek van Richard Rodney Bennett. Dus hij kende het wel. Ik denk, nou, dat is wel iemand met wie ik door één deur kan gaan.
15: Je hebt later die film nog een keer gezien.
16: Ja, ik heb hem. Ik mocht een keer in Rialto een avond programmeren. Ik zei, nou, dan wil ik graag natuurlijk Lady Caroline zien.
15: Maar was het nog wat je ervan dacht?
16: Eigenlijk qua verhaal en ja, dat qua drama en heftigheid wel. Maar er was nog maar één kopie te vinden in de British Film Institute. En die hebben ze gehaald. En die was al helemaal aan het vergaan. Dus die hele scènes waren groen of rood geworden. Dus het was niet meer een goed te bekijken film. Maar ik had er de heftigheid die ik ervan herinnerde, die had hij nog steeds. Ja, ja.
15: En hij had natuurlijk ook
16: prachtige acteurs, hè? Laurence Olivier en alle grote namen zaten erin van mensen die ik zelf ook bewonderde al. Dus ja, nee, het is absoluut. Ik vind nog steeds. Het is jammer dat hij niet beter is meer. Nee.
15: En vond je toen je 16 was ook al fijn dat het in Londen was?
16: Ja, ja. Zeker. En dat is omdat. Ik was met mijn ouders wel in Londen geweest. En dat was. Daarvan herinner ik me voornamelijk. Zoals van het meeste van die tijd. De ruzies. En met name de schaamte.
15: Want dat deden ze waar anderen bij waren?
16: Op straat, ja, soms ja. Als het misging. Dus ik herinner me nog één portiek in Bond Street. New Bond Street. Waar ik inderdaad als kind stond, oh god, laat de mensen niet denken. Of laat de mensen voorbij lopen, hou je mond, want ik wil niet de mensen kijken. Dus dat was minder leuk. Maar daarna ben ik met mijn moeder, of daarna, nadat mijn vader gestorven was, ben ik met mijn moeder naar Londen gegaan, regelmatig, minstens één keer per jaar, soms twee keer per jaar, om theater te zien. En dat was mijn wereld. Dat was, was mijn redding eigenlijk.
15: Waarom deed ze dat? En waarom gingen jouw ouders daarvoor zo vaak naar Londen?
16: Daarvoor gingen zij niet zo heel vaak naar Londen. Nou, ik was trouwens.
15: Ze maakten gewoon heel vaak ruzie.
16: Ze maakten sowieso heel vaak ruzie. En vaak heftig ook. En ik was in Londen toen mijn vader stierf. Daar heb ik gehoord, ook in precies hetzelfde gebied waar het boek speelt. Ik was jarig geweest en hij had geld meegegeven om iets te kopen in Hamleys, warenhuis voor kinderen. Weet je, in Regent Street is er nog steeds. En ik had skelet gekocht, een marionet van een skelet. Echt een heel mooi, inmiddels heel veel geld waard. Het hoofd kon apart bewegen en de voeten konden lopen zonder het lichaam. Het was heel ingenieus. Enfin, dat had ik bij me en toen ging er. Ik denk dat we naar het hotel gingen, was er telefoon. En de consul-generaal, meneer Tercera de Matos, die zei dat we moesten hem gaan zoeken. Hij moest ons spreken. En hij was in een van zijn herenclubs. Dus wij, mijn moeder en ik, met mijn tante was ik ook.
15: En mijn skelet. Voelde jij onrust?
16: Zij zeker. Ik wist dat er iets aan de hand was. Bij de herenclubs langs. En dat was toen, er kwamen geen dames binnen. En zeker niet een kind met een skelet. En ik herinner me nog de paniek in een aantal van die clubs dat wij daar binnenkwamen. En zeker degene bij de derde of de vierde kregen we hem aan de telefoon. Mijn tante die nam de telefoon. En dus ze zei alleen maar, oh, het is Bert. En mijn moeder huilen en mijn tante huilen. En ik begon ook maar te huilen, al wist ik niet precies waarom. En toen mochten we dan iets verder komen in die hal. En Het was de Atheneum, waar ik onlangs zo eindelijk eens gelogeerd heb.
3: Je mocht toen wel naar binnen.
16: Nu mocht ik naar binnen. En ik herkende nog wel waar het was, waar we zaten. Maar ik zag nog die mannen in van die grote leren stoelen bleek wegtrekken. Dat er twee huilende vrouwen en een kind binnenkwamen. Dat weet ik nog wel. Enfin, dus het waren op zich wel heftige indrukken van Londen.
3: Ja, maar wel frappant dat je het wel nog steeds veilig noemt.
16: Ja, theaterveilig. Ja. Dus daarna ging ik herinner me nog na de dood van mijn vader dat mijn moeder en ik hadden even iets van ja, wanneer kunnen we nou eigenlijk weer naar het theater? Wanneer is het behoorlijk? Ja. En ik weet nog de Edwin Hawkins Singers in het concertgebouw in Haarlem. Dat was de eerste keer dat we weer wat deden. En ja, we hielden gewoon allebei enorm van theater en toneel. En dat is nog steeds voor mij, wat mij betreft, nergens beter dan in Engeland. En dus ik ga nog steeds heel vaak en ga heel veel zien.
3: En het Britse Koningshuis, heb je daar iets mee?
16: Niet per se, nee. Nee, ik heb niet. Nee, dat niet. Maar ik hou natuurlijk wel erg van de 19e eeuw. En,
3: ja, waar zit dat hem in?
16: Dat zit hem, denk ik, in mijn opa, tenminste de man waarvan ik dacht dat het mijn opa was, dat bleek niet zo te zijn. Maar mijn oma woonde bij hem.
3: Dan is het al snel een opa.
16: Precies. En hij zag mij ook als, of tenminste, hij behandelde mij als een van zijn kleinkinderen. En dat oeroude man, in mijn ogen, en dat was ook eigenlijk wel zo. Hij was uit, ik denk, 1872 of zo.
3: Ja,
16: hij was
3: de 19e eeuw.

0: Een oeroude man, in mijn ogen. En dat was ook eigenlijk wel zo. Hij was uit, ik denk, 1872 of zo.
1: Ja, dus
0: hij was, hoog in de 90. En woonde helemaal aan het Wilhelminapark in Utrecht in zo'n huis, uit zo'n film. En zijn meubels zijn via mijn oma uiteindelijk bij mij, bij mijn moeder en toen bij mij, nu bij mij terechtgekomen. Dus ik woon ook een beetje nog in die 19e eeuw. En het is heel, voelt heel dichtbij. En ik denk eigenlijk dat het door hem komt. In Wat stilte wil, komt hij voor. Laat ik hem, als Anne Witse opgesloten zit in de Lange Nieuwstraat, waar hij vlakbij op school zat, dan niemand weet dat, maar dan komt er een jongetje langs en een schoolvriendje roept hem Alfred, en dat was hij, meneer Van Lier. Enfin, dus daardoor denk ik. En dan zit je natuurlijk al gauw in de 19e eeuw, Dickens, mooie Jane Eyre, romans, prachtig. Dus ja, dat vind ik heerlijk, dat is een heerlijke tijd. Dus nogmaals, daarom gek dat ik niet eerder in die tijd ben gaan schuilen en me daar lekker in een paar jaar in opgesloten heb. Maar nu is het zover.
1: Nu is het zover. Nee, je hebt natuurlijk je ook wel opgesloten in andere tijden.
0: Mm-hmm.
1: Wat is daar voor jou te vinden in de geschiedenis?
0: Eenlingen, mensen die heel ingenieus zijn omgegaan met hun buitenstaanderschap. Ik denk dat dat is wat ze allemaal gemeen hebben, waardoor ik op ze val. Ik ben er niet naar op zoek, maar dan kom ik iemand tegen in een boek of in een film of waar dan ook. En dan denk ik, oh, wat ben jij een bijzonder iemand en wat zou ik je graag beter leren kennen en wat heb je gedaan en hoe heb jij je oplossingen bedacht om dat buitenstaanderschap op te lossen? Om uiteraard, geen diepe psychologie vooruit te zien, omdat ik dat zelf heb. Maar ik hou van die mensen die gestreden hebben, soms verloren hebben en soms gewonnen hebben, om zichzelf te mogen zijn. En dan helpt het dat ze in een mooie omgeving met veel kunst, muziek, ballet, schilderijen. Want het moet namelijk jarenlang daarin me onderdompelen. Of moet ik eigenlijk zeggen.
1: Ze moeten wel een beetje fijn toeven zijn. Daar.
0: Ja, ik ga niet zo gauw. Hoewel, ik heb natuurlijk ook over de overgave. Dat was nog niet zo'n hele fijne tijd. De Texas van de 19e eeuw. Dus het hoeft niet per se. Maar ik ben wel op zoek naar iets. Naar hoop daarin, denk ik.
1: Maar voelt het dan echt minder lekker om een boek te schrijven als de overgave?
0: Ja, misschien wel. Ja.
1: Ga je nu bij zo'n boek als Door het M, ga je naar je bureau, ga je lekker zitten. En dan mag je erheen.
0: Ja, eigenlijk wel, ja. Ja. Ja, hangt een beetje natuurlijk ook van het verhaal af. Als het een heel grimmig verhaal is, dan is dat minder. Maar bijvoorbeeld Wat stilte wil, wat in Amsterdam speelt, vond ik ook weer heel erg fijn om een keer eigenlijk iets in Amsterdam te doen. Dus het heeft niet alleen met de tijd, maar ook met de plek te maken misschien. Ja, en steeds is nieuw, steeds een ander stuk van de wereld zien. Zit ik in de Extremadura in Spanje en binnenkort ga ik naar Peru in mijn boek dan. Hè. Dus ja, het is een manier van reizen en van je verbergen en van spelen gewoon eigenlijk. Het zijn natuurlijk eigenlijk stiekem allemaal toneelstukken die ik had willen spelen, of opera's die ik had willen zingen, of films die ik had willen maken.
1: Niet eens zo stiekem.
0: Niet heel erg stiekem, hè? Nee, vrij openlijk.
1: Is die koningin Victoria, is dat ook iets wat je. Is dat een buitenstaander?
0: Enorm. Maar dat denk dat dat voor ieder koningshuis geldt. Natuurlijk, je kan op geen enkele manier deelnemen aan een normaal leven. Maar voor haar geldt het in het bijzonder, omdat zij enorm geïsoleerd is opgegroeid, weggehouden van iedereen door haar moeder, de hertogin van Kent, die vanaf het moment dat ze wist dat Victoria in de lijn van de troonopvolging was, haar niets meer toestaat. Ze mag zelfs niet eens de trap op en aflopen zonder dat iemand haar hand vasthoudt. Ze mag niet alleen slapen, ze moet bij haar moeder slapen. Als ze leest, moet er iemand meelezen met wat ze leest, of dat wel stichtelijk is en goed. De dagboeken worden gelezen. Dus geen enkele vrijheid.
1: Nee, op het moment dat zij dan koningin wordt, piepjong nog, want dat was 19.
0: Ze was 3 maanden 18.
1: Dat brengt haar ook meteen heel veel vrijheid.
0: Ogenblikkelijk, ze pakt hem ook meteen.
1: Ja.
0: Ja, want haar moeder was onder invloed van een intrigant, Sir John Conroy, die hoopte via die

0: constructie aan de macht te komen eigenlijk. En dezelfde ochtend, ze laat eerst Lord Melbourne, dus Lord M uit de titel, komen. Dus een van de twee mensen die ze vertrouwt, haar gouvernante Leidsen en hem. En ogenblikkelijk zegt ze haar moeder, ik ben nu koningin, tot hier en niet verder. En ze laat het bed uit de slaapkamer halen. Binnen de kortste keer wil ze haar eigen paleis, Buckingham Palace, wat eigenlijk helemaal niet geschikt is als paleis, nog steeds niet. Het stinkt er en het is er donker en koud. Maar ze wil weg uit Kensington Palace, waar ze opgegroeid is. En die moeder, ik probeer haar ook begrijpelijk te maken. Die moeder heeft haar ook haar hele leven opgeofferd voor het opvoeden van een troonopvolgster.
1: Is uit Duitsland gekomen, heeft alles achter moeten laten.
0: Ja, heeft haar hele Duitse achtergrond afgezworen, omdat de Engelsen niet zo dol waren op die Duitse koningshuizen. En ze hadden er al zoveel gehad. Ik probeer haar begrijpelijk te maken, maar ze heeft ook veel fouten gemaakt. Dus ja, inderdaad, 18 jaar. De voorganger had zo'n hekel aan die hertogin van Kent, dat hij op een keer, waar ze allemaal bij waren, een groot diner, zei, ik ben ziek, maar ik probeer het te rekken tot Victoria's 18e verjaardag, om te zorgen dat die intriganten niet aan de troon kwamen. En dat is hem net gelukt, ja, 3 weken.
1: En Queen Victoria en nou ja, Lord M, zoals hij heet, zoals William Lamb, de premier, die hadden een bijzondere relatie.
0: Ja, er werd ook door de Tories, zijn politieke tegenstanders, flink over geroddeld en geïntrigeerd. Maar er was verder geen sprake van liefde of dit. Wat er was, Victoria miste een vader. En Lord M, die dan in de 60 is, die heeft nooit echt zijn zoon kunnen opvoeden. Hij en zijn vrouw Lady Caroline hebben 3 kinderen gehad, waarvan de 2 kort na de geboorte zijn gestorven. En de zoon, Augustus, die overblijft, die is zwaar autistisch en epileptisch en eigenlijk niet goed op te voeden. En dat in Victoria ziet hij een kans om dat alsnog te doen eigenlijk. Dus hij, en dat moet ook gebeuren, want ze weet van toeten nog blazen.
1: Nee, dat schrijf je ook. Ja. Niet te veel ingewikkelde begrippen, want zodra ze denkt dat ze tekort schiet, schaamt zij zich, verzet ze zich en haakt af. En het emotioneerde me dat zij zo meedogenloos over zichzelf oordeelt.
0: Ja.
1: Een onzeker meisje.
0: Diep, diep, diep onzeker.
1: Maar met ook nogal een taak voor zich.
0: Ja, ze is dus eigenlijk niet gewend aan mensen om zich heen. En moet natuurlijk ineens, ergens zegt hij ook, eigenlijk ben je heel goed geschikt voor zo'n eenzame baan als koningin. Maar moet ineens vergaderingen voorzitten en mensen spreken. En op balsen, duizenden mensen al. En dus daar heeft ze begeleiding bij nodig. Ook staatkundig begeleidt hij haar. En probeert haar wat zelfverzekerdheid te geven. Nou, op latere leeftijd wordt ze vrij nukkig en bozig en onhandelbaar op die manier. Maar op die jonge leeftijd gaat dat heel goed. En hij probeert dat uit te leggen.
1: Ja, ze staat heel open. En nou ja, wat er ook gebeurt op het moment dat je dan 18 wordt en koningin, dan moet er iemand naast je staan. Dan moet er getrouwd worden.
0: Nou ja, dat is de opdracht. Maar ze denkt, ik heb net mijn vrijheid. Ik heb helemaal geen zin om me nu aan een man te verbinden. En dus als dat zou gebeuren, waar iedereen op aandringt, dan doe ik dat alleen uit liefde. En,
1: ze zegt, ik wil het volmaakte huwelijk en anders.
0: En anders niet. Nee. Ze houdt erg van Elisabeth I, die ook natuurlijk de Virgin Queen gebleven is. En dus ze vraagt aan hem eigenlijk om haar ook wat te vertellen over de liefde. En hij schrijft essays over staatskunde en over geschiedenis en over figuren en over boeken en over van alles en nog wat. Dus op een gegeven moment zegt ze, maar schrijf me dan ook zo'n essay over de liefde.
1: Dat gesprek gaat ongeveer zo. Als u over de liefde nu eens een en ander voor mij opschreef, een discussiestuk zoals de andere, een verhandeling, een puur feitelijk relaas. Het is niet een onderwerp dat zich leent voor feiten. Educatief, verhelderend, voor iemand die er geen verstand van heeft, ter zake kundig, zoals u alles voor mij opschreef over de schaduw in Plato's grot. Een geschiedenis en uitleg van de liefde, ik geloof niet dat er op dat vlak in de loop der eeuwen veel vooruitgang is geboekt.
0: Nee, maar hij laat zich toch overhalen.
1: Hij gaat over zijn eigen liefdes. Ja,
0: en dat wil hij eigenlijk niet, omdat dat zo'n pijnlijk onderwerp eigenlijk voor hem is.
1: Ja, hij schrijft begonnen na 5 zinnen al spijt.
0: Ja. Ja, ja, en hij zegt ook, het is eigenlijk helemaal niet te vertellen. Want ik weet niet hoe het zo ver heeft kunnen komen. Ik snap helemaal niet hoe het gebeurd is. En je moet er ook niet te ver over nadenken. Net als over een heilige drie-eenheid, bij zo'n spreken. Van dan geloof, val je van je geloof. Maar goed, hij probeert toch zoveel mogelijk erover te vertellen. En niet alles, dus ze vraagt ook steeds door. Dus hij doet het in 3 etappes. Want zijn liefde, grote liefde, waar hij ook zijn hele leven achter is blijven staan, was die Lady Caroline.
1: Ja, wie was zij?
0: Ten eerste, zij heeft hem nooit gekend als Lord Melbourne. Hij is pas Viscount geworden na haar dood.
1: Gewoon William voor haar.
0: William, Willie Lamb. En wat was zij voor iemand? Zij was uit de allerhoogste kringen. Caroline Ponsonby, haar oma was een Spencer, de familie van Diana nog. En haar tante was Duchess Georgiana, een van de allergekste, meest excentrieke vrouwen uit de Engelse geschiedenis.
1: Je begint er helemaal een beetje bij te lachen.
0: Nou ja, een heerlijke figuur. Wel tragisch ook, maar zij is de vrouw, ze was een vriendin van Marie Antoinette. En een vrouw die enorme pruiken met scheepslagen erin in de mode bracht. En maar wat het gevolg was, dat sowieso in die hogere kringen, maar zeker in Duchess Georgiana en haar zuster, Caroline's moeder, een totale vrijheid was. Eigenlijk net zoals bij de allerlaagste klasse.
1: Ja, je schrijft, volledig gebrek aan opvoeding is de overeenkomst tussen de allerhoogste regionen van onze maatschappij en de allerlaagste.
0: Ja. Ja, dus die kinderen, zo gauw ze konden kruipen of lopen, werden ze volledig vrijgelaten in die gigantische paleizen met honderden kamers, in die landgoederen met eindeloze landen en water. En als er iets gebeurde, als ze vielen, ja, dan was dat opvoedkundig. Leerden ze daarvan, deden ze de volgende keer niet weer. Als ze moesten eten, moesten ze zelf zien dat ze in de keukens wat kregen van de mensen. Als ze moesten slapen, dan pakten ze een kussen en zochten een hoekje op. En als ze iets wilden leren, dan moesten ze zelf regelen dat er een leraar kwam. En nou, dat gebeurde natuurlijk niet zo heel veel. Hoewel Caroline ontzettend slim was en heel veel geleerd en uiteindelijk 5 talen sprak. En een grote schrijfster is geworden. Bekende schrijfster is geworden.
1: En, we weten inmiddels dat kinderen niet zo lekker gaan op zo'n gebrek aan opvoeding.
0: Nee. Nou ja, en met haar, de rest van haar leven is ook best lastig geweest. Dus de kinderen van Georgiana en haar omgeving, dus daar hoorde Caroline ook, heet ook Georgiana's bende. In Londen, als die kwamen, moest je echt je glaswerk opbergen om te zorgen dat het niet brak. Maar de meeste van die meisjes, die vonden hun plek en die werden weer ingesnoerd op de een of andere manier. En die vonden hun plek wel. Maar Caroline is altijd blijven vasthouden aan dat, ja, volledig vrije en je hart volgen in alles. En dat deed ze ook. Tot verdriet uiteindelijk van Lord M.
1: Ja, want eerst volgde ze haar hart naar hem toe.
0: Ja, en ook heel vreemd. Ze was 14 toen ze hem ontmoette. En hij 17, meen ik. En hij heeft iets van, ja, maar dat kan niet, je bent te jong. En een paar jaar later komt hij in Parijs. En dan zegt iemand van, zou je er niet teleurstellen? Want ze heeft helemaal haar zinnen gezet op ze hebben elkaar niet meer gezien in die tijd, maar dat hij haar man zou worden. En hij werd wel aangetrokken door dat wilde. Dat denk dat hij zelf vrij ingesnoerd was ook. En
1: ja, het is wel anders. Behoefte. Zeker in die tijd.
0: Ja.
1: Gebeurt tenminste wat.
0: Ja, precies. Ja, het was natuurlijk allemaal vrij gereguleerd. Dus hij wordt verliefd. En dat is ook echt een mooie grote liefde geweest. En gebleven ook wel. Met alle ups en downs daarin. Maar
1: En toen kwam Lord Byron.
0: En toen werd Lord Byron beroemd.
1: Wat een vervelende man is dat.
0: Het was niet een heel prettig iemand.
1: Nee, dat weet je ook goed duidelijk te maken.
0: Nou, goed zo. Nee, die heeft heel veel mensen ongelukkig gemaakt. Die gebruikte mensen. Hij was heel jong. Zijn boek kwam uit. En hij zei, op de ochtend werd ik wakker en ik was beroemd. En dat was ook zo. Het was de grootste popster, zou je kunnen zeggen, die je kunt voorstellen. Hij had een klompvoet die hem, hinderde. Maar hij had prachtige zwarte krullen en een romantische taal en romantische uiterlijk.
1: En dus hij, iedereen viel?
0: Iedereen viel ervoor. En hij sliep ook met iedereen, met vrouwen en met mannen die wilden. Dat was vrij ongeremd. En hij weet ook wel dat Caroline getrouwd is. En het, volgens mij is het ook niet direct meteen dat ze met hem naar bed gaat of zo. Maar waar zij onder andere blij mee was, is dat hij dat gehandicapte kind zo accepteerde. En de moeder van Melbourne, die zegt ergens, ja, waarschijnlijk omdat hij zelf ook gehandicapt is met die voet, dat hij snapt wat dat is. En dus hij is lief voor dat kind. En dat is natuurlijk ook wel heel erg aantrekkelijk, denk ik. En zeker omdat hij vaak bij haar thuis was. Omdat hij weer bevriend was met de moeder van Lord Melbourne. En ze woonden in één huis. Prachtig huis in Whitehall, wat er nog steeds is. En hij was veel over de vloer. En dat maakte ook wel weer andere vrouwen jaloers. Dus er was veel om te doen.
1: Drama.
0: En uiteindelijk inderdaad besluit ze dat ze, ja, wil ze hem ook hebben. En gaat daar net zo achteraan als ze eigenlijk achter Lord M ging toen ze jonger was. En dat loopt volledig uit de hand. Want ze doet daar zulke vreemde
1: escapades.
0: Ja, je zou wel kunnen zeggen dat het werkelijk te ver gaat. Sowieso had ze kort haar. En dat laat ze nog korter knippen. En ze laat een pagekostuum aanmeten. Ze hadden zelf een aantal pages. En ze loopt mee met de koets. En ze komt op feesten. En als ze niet naar binnen mag, verkleedt ze zich. En probeert toch binnen te dringen. En op een gegeven moment loopt
1: dat. Je schrijft erover, het is een grote vergissing te denken dat iemand die erg zichtbaar is ook graag wil worden gezien, legt ze uit toen ik vroeg waarom ze toch altijd zoveel bekijks probeerde te trekken. Het is het tegenovergestelde, William. Ik dof me op om me daaronder te kunnen verbergen. Aandacht is de meest effectieve vermomming.
0: Dat is natuurlijk zo.
1: Is dat zo?
0: Ja, dat is zo.
1: Want alle ogen zijn op haar gericht.
0: Ja.
1: Ze wordt natuurlijk steeds gekker.
0: Ja.
1: En de schande wordt steeds groter.
0: Dat is waar. Dat is waar. En dat doet ze uit passie of uit ongeremdheid. Dat zichtbaar zijn, dat is natuurlijk ook. Kijk, het gaat bij mij figuur altijd over het verschil tussen hoe je gezien wordt en hoe je van binnen voelt. En allemaal gaan ze er op een andere manier mee om. Lucia in Het schitterend gebrek, achter haar sluier. Zwarte mensen, het witte hart, qua kleur die niet past. Kleine mensen in een grote wereld. Hoe verhoud je je naar hoe mensen kijken? En dat speelt hier ook. Een roman over Karin Bloemen. Maar Buiten het feest gaat daar natuurlijk ook in extreme mate over. Als je, zoals Karin, je hele jeugd begluurd bent geweest. Opgegluurd kon worden en misbruikt ook. Waarom ga je dan niet zorgen dat je verdwijnt, maar doe je tegenovergestelde en zeg je, hey, kijk eens, hier ben ik. Je wou me toch zien? Zie me staan.
1: Een vlucht naar voren.
0: En dat is ook een, het zijn thema's waar ik altijd mee bezig ben. En zij doet dat ook op haar manier.
1: En jij?
0: En ik natuurlijk ook. Ja, ik heb dat heel vreemd als kind dat je, ik weet nog dat ik ik was, denk 10 jaar oud. En werd vreselijk gepest. Daar heb ik al 100.000 keer over verteld. Dus hoef je nou niet meer naar te vragen. Mag wel, maar hoeft niet. Volgens mij weet heel Nederland dat. Dat je niet denkt, ik ga op jiu-jitsu. Maar toen ben ik op ballet gegaan. Wat natuurlijk ook wonderlijk is, want het helpt niet voor de acceptatie.
1: Jiu-jitsu kan je in ieder geval van je afmeppen.
0: Precies.
1: Een beetje onder.
0: Maar hier ben je in een mooie wereld waarin je, nou ja, misschien kan uiten wat er in je zit. Of je kunt vormgeven aan je gevoel. Al ben je dat taal niet bewust natuurlijk, op je 10e. Toen ben ik naar de theaterschool gegaan. Toen ben ik natuurlijk eigenlijk ik word liever niet gezien. En op de theaterschool word je daar enorm mee geconfronteerd hoe je overkomt. Want je moet weten hoe dat eruit ziet. En toen kwam ik erachter, en dat heeft me echt tot mijn 30ste of zo nog wel verward, dat als ik ergens binnenkom, dan voelt het alsof ik wil zeggen van, nou, je hoeft nou niet naar me te kijken. Ik ben er eigenlijk niet. En het bleek eruit te zien als van, hé, hey, kijk mij, hier ben ik. Nou, het bleek eruit te zien als Karin. Dus dat heeft me enorm bezig gehouden. En waarom is dat? En hoe komt dat? En waarom zien mensen niet, kijken mensen niet naar mijn ogen? Want als je in mijn ogen zou het wel kunnen zien. nou ja, verwarrend. Dus altijd een probleem geweest van... ik kan mensen vrij goed lezen. En ik dacht, waarom zien mensen nou niet wat er dan onder die façade zit? Of wat het... En uiteraard trek je die zelf op, maar goed. Dus jaren, ja, dus,
1: geef daar eens antwoord op. Waarom zien anderen dat minder dan jij dat ziet?
0: Oh, daar heb ik uiteindelijk uit onderzoek begrepen. Ik geloof dat er 35% van de mensen kunnen echt heel goed zien wat er in de ander omgaat. Ik weet de percentages niet meer. 40% een beetje. En dat is ook een aantal mensen die gewoon echt werkelijk geen idee hebben wat een ander voelt of wat ze denken. Dus daar zijn enorme gradaties in. Dus dat begreep ik later pas. En op een gegeven moment heb ik gedacht van nou, als... mensen me één keer in de ogen gekeken hebben, dan zouden ze moeten zien dat ik niet hooghartig of wat dan ook ben. En tot die tijd snap ik het wel. Als het zo uitziet, dan ziet het er zo uit. Maar als je me eenmaal gezien hebt, en als je me gezien hebt en je denkt er nog steeds, dan kan ik met jou niks. Dat was wel een
1: helder.
0: Misschien was ik toen wel 40 hoor, voor ik dat besloot. Maar dat was in ieder geval wel een makkelijker beslissing. Ja.
1: Maar Caroline heeft sluiers nodig. In ieder geval.
0: Ja, ze moet in ieder geval vorm geven aan iets wat ze in zich heeft. En dat kan door die mannenkleding zijn waar ze in liep, wat verboden was in die tijd. Ook provoceren. Ze liep ook wel met die pages dan door het park, speciaal om te kijken of mensen zagen dat zij het was. Ze heeft zich ook een keer verkleed als man en als ging ze naar een eiland. En als mensen dan zeiden, wat is het? Ze zegt, ja, ik ben die zich verkleed heeft als Lady Caroline. Dus net echt spelen met de identiteiten. En op zich fascinerend en ook echt Engels vind ik het een van de meest echt Shakespeare-achtig vrouwen die zich als mannen verkleden en andersom. Maar dat vroeg je niet, je vroeg iets anders. Ik weet niet meer wat. Maar
1: het
0: maakt niet uit.
1: Ging over de sluiers die ze nodig
0: hadden. Oh, de sluiers, ja, precies. Ja, dus op een gegeven moment gaat ze daar zo ver mee dat ze toch uit de belangrijkste kringen wel uitgestoten wordt. Je wil haar niet meer over de vloer hebben op een gegeven moment. En Byron, die heel ambitieus was, buitengewoon carrièreman, die dacht, ja, het begint nu ook mijn identiteit
1: met
0: aan te tassen.
1: Maar,
0: ja, dus die zegt op een gegeven moment van, je mag niet meer komen bij mij thuis. En dan gaat ze alsnog natuurlijk verkleed als iemand anders. Maar, en op een gegeven moment, als het echt niet meer gaat, dan aan plein publiek, op een feest, gaat ze naar zijn tafel, pakt zijn kaasmes en snijdt de polsen door. En dat is het moment waarop ze echt uit de society wordt verstoten.
1: En het is voor haar man, William Lamb.
0: Rampzalig.
1: Ja, maar je laat hem schrijven. Mij is het nooit gelukt om boos op Caroline te zijn. Zelfs later niet. Niet echt. Niet in de mate waarin zij het volgens anderen verdiende. Geschokt ben ik geweest, ontstemd of bezorgd, verdrietig, vaak gebroken zelfs, verbijsterd en verontwaardigd, ja, regelmatig radeloos, maar haar werkelijk iets kwalijk nemen, onverzoenlijk, was mij haast fysiek onmogelijk. Of dit door de liefde komt, dat weet ik niet, of juist door die ene mens, wellicht de combinatie van ons twee.
0: Ja. Ja.
1: Dus als lezer, denk je...
0: Word je toch een keer boos?
1: Ja, hoewel ik nu ik het zeg, denk ik, ja, ik weet het eigenlijk niet.
0: Nee.
1: Hij is er de man niet naar.
0: Nee.
1: Of hij ziet haar misschien wel gewoon voor wie ze is.
0: Nou, hij houdt van haar. Dat is eigenlijk het antwoord. Want vanaf dat moment begint zowel haar familie als zijn familie... iedereen wil eigenlijk gewoon dat hij gaat scheiden. En hij heeft ook al recht. Ik bedoel, hij zou direct... Nou, haar gedrag zou hij ook inderdaad makkelijk kunnen scheiden.
1: Dat zou wel mogen, ja.
0: Was heel makkelijk geweest. En eigenlijk hoe meer kwaad ze van haar spreken, hoe meer die denkt, ja, maar wacht eventjes. Hij wil er verdedigen. Hij wil voor de opkomen. En merkt dus dat die liefde eigenlijk helemaal niet aangetast is. En laat het dus ook niet gebeuren. Die scène die erin zit, waar de twee advocaten met helemaal de contracten kant en klaar komen.
1: De scheidingspapieren liggen klaar.
0: De scheidingspapieren zijn er. En hij zegt, ik moet nog één nacht erover nadenken. En de volgende ochtend komen die advocaten binnen. En dan zit zij op zijn schoot en zijn ze vrolijk. Ze is een druif aan het voeren en de totale scheiding is van tafel. En eigenlijk hetzelfde wat ze met hun zoon hebben gedaan, met Augustus. Het was in die tijd heel normaal om een kind wat niet helemaal goed was, het weg te doen, het ergens anders te laten opvoeden, buiten het zicht te houden. En ook dat hebben ze nooit gedaan. Ze hebben altijd bij zich gehouden. Zelfs na Caroline's dood was hij ook altijd bij Lord M. Totdat Augustus zelf stierf op zijn 28ste. Dus ja, kennelijk is dat ook gewoon de aard van de man en de vrouw in dit geval ook met Augustus geweest. Hij is nooit boos geworden. Daarin herken ik hem ook. Ik ben zelf nooit boos. Eigenlijk al die dingen die er staan, als iemand mee te doet, dan word ik verdrietig of bang of wat dan ook. Maar boos niet.
1: Waarom niet?
0: Ik denk vanwege die ouders. Ik heb zoveel boosheid gezien toen ik heel klein was en ook dat er nooit iets van komt. Dat ik gewoon ook geen ruzie verdraag.
1: Ben je er bang van?
0: Moe van, denk ik eerder. Nee, en ik kan ook niet. Ik ken wel echtparen die dan ruzie hebben en dan is het weer goed daarna. Ik kan me niet voorstellen dat ik het ooit nog goed zou kunnen maken als ik werkelijk ruzie zou hebben met Lex of met Ben.
1: Want dan ben je rancuneus.
0: Nee, niet rancuneus, maar dan is het gewoon kapot. Dan is het gewoon weg. Ja. Nee, dus ik.
1: Maar is dat, dan ga ik ervan uit dat dat je eerder wel gebeurd is in relaties met mensen. Dat als er ruzie is geweest, dat het dan over is. Of is dat iets wat je...
0: Nee, ik geloof niet echt dat ik... Echte ruzie heb ik nooit gehad, nee. Nee, ik heb wel dat met als mensen me tegenvallen. Dan kan ik wel gewoon... Dan parkeer ik ze ergens. Of mensen, er zijn sommige momenten in het leven. Ik had het bijvoorbeeld met mijn oma en mijn homoseksualiteit. Op het moment dat ik op punt stond om dat te gaan vertellen, zei ze iets van, in de trant van, nou, als dat zo is, dan wil ik het liever niet weten. En dan denk ik, oh, oké. Er zijn bepaalde momenten in het leven, dan moet iemand het juiste antwoord geven. Of
1: en dat
0: niet.
1: Was dit niet.
0: Dat was dit niet. En dan vind ik het verder niet erg. En ik ben er gewoon beide gebleven. Maar dan worden ze geparkeerd in een bepaald kastje ergens in mijn hoofd. En ik, oh, jij bent zo en zo. En dan zal ik me nooit meer helemaal open geven aan zo iemand. Dus dat wel. Maar ik ga er geen ruzie om maken, nee. Nee.
1: En mensen die zeggen, ja, maar het is ook wel eens gezond.
0: Ja, ik weet het. Ik snap het ook wel. Het is misschien wel eens lekker. Ik had het met Erwin Olaf een keer over. We hebben zo heel lang met die film, met Schitterend Gebrek. Hij kon het uiteindelijk niet meer voltooien door zijn ziekte. Maar nou, twintig jaar bezig. En toen kwam er op een gegeven moment nog iets tussen. En toen had ik me aan de telefoon. En toen zei ik, ja, ik geloof nu... Bijna, maar ik word nu bijna boos. Oh, jij bent nooit boos. En jij wel. Ja, zegt hij. Ja, vanmorgen nog iemand die me, als ze me bedriegen. En dan had hij iemand helemaal school. Dus ja, maar dan ben ik het ook kwijt. Ik denk, god, dat lijkt me inderdaad wel heerlijk.
1: Ja, of iets in het verkeer. Dan gaan mensen ook altijd. Dan kunnen ze ook altijd heel erg kwaad worden.
0: Oh ja, maar heel kort heb ik daarom wel geen autorij. Nee, dat zou kunnen. Want als ik autorij, dat is me heel goed. Ik heb dit verband nooit gezien. Maar ik vind. Ik vind het onbegrijpelijk, maar ook onverdraaglijk dat iemand voor mij zou vertrekken van een stoplicht. Of zo. Dat zou ik niet kunnen. Nee, dat zou ik niet. Nee. Dus dan komt er een bepaalde agressiviteit in het verkeer komt over. Dus daarom doe ik het, denk ik niet. Maar misschien is dat het wel. Misschien moet ik gaan autorijden. Om uiteindelijk allemaal kwijt te raken.
1: Heel fijn dat we dit hebben opgelost.
0: Wat heerlijk. Het is toch heerlijk om bij je te zitten. Ja, ik ga helemaal gereinigd naar buiten.
1: Als lezer denk je wel over William. Je offert veel op. Maar tegelijkertijd schrijf jij dan ook. Iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk, zei mijn moeder als zij weer eens iemands hart gebroken had. Dat is niet waar. In de liefde is ieder verantwoordelijk voor de ander.
0: Ja. Ja, dat is ook een uitspraak van iemand die ik ken. Ik zal niet zeggen wie, maar ook een bekende iemand.
1: Je zag hem
0: die
1: bij
0: zei
1: een stoplicht.
0: Dat tegen, hè, zei je?
1: Je zag hem bij een stoplicht.
0: Nee, maar die zei dat. Die was bij zijn vriend weg. En die zei. Ik zeg, wacht, hoe is het dan met hem? Ja, iedereen is verantwoordelijk voor zijn eigen geluk, zei hij. Toen dacht ik, nee, dat klopt helemaal niet. Als je van iemand houdt en je hebt een relatie, dan ben jij, verantwoordelijk voor zijn geluk. En enfin, dat heb ik nu hier.
1: Maar vind je dat gebruikt. Echt?
0: Ja, dat vind ik echt, ja. Ja, dat vind ik echt.
1: Maar tegelijkertijd schrijf je ook: het is een veelgemaakte fout, het idee dat wij een ander met onze liefde kunnen redden. Maar dat heeft niemand ons belet om hem te maken.
0: Nee. Nee, nee, dat is weer de.
1: Die dingen hangen wel met elkaar samen.
0: Ja, zeker. Dat is eigenlijk meer aan het begin van een relatie. Dat je iemand ziet dat je denkt, nou, door mijn liefde zal hij of zij genezen worden.
1: Ja, dat gebeurt echt nooit.
0: Dat gebeurt echt nooit. Nee, dat gebeurt echt nooit. Ja, dus opoffering, nee, dat vind ik niet. Of opoffering is ook een deel van de liefde. Maar je krijgt er namelijk. Kijk, dat is sowieso het geheim. Dat je terugkrijgt wat je geeft. En dat is zeker in de liefde zo. Dus op het moment dat jij liefde geeft aan iemand die het misschien op dat moment niet terug kan geven, keert het op een andere manier toch bij je terug. Daar ben ik heilig van overtuigd. Al is het maar in je eigen wetenschap, in je eigen energie, in je eigen aura. Dus nee, ik vind opoffering voor, zeker in dit geval, voor iemand die duidelijk het spoor bijster is, zoals Lady Caroline. Als je die begeleidt in plaats van verstoot, dat is liefde. En liefde geven is eigenlijk liefde krijgen. Dus ja.
1: Ja, maar iemand anders gelukkig moeten maken, dat is nogal een opdracht.
0: Het hoeft niet. Je kan het ook niet doen. Je kan het ook niet doen, maar wat zegt het over jou? En waar laat het je? Ja, nou ja, het is misschien heel
1: ik denk dat je
0: persoonlijk
1: kan,
0: hoor. Maar.
1: Dat is het zeker. Ik denk dat je zeker kan bijdragen aan het geluk van de ander. En negatiever gesteld, je kan ook heel erg bijdragen aan het ongeluk van de ander. Dat zie je ook heel erg bij Lady Caroline. Zeker. Haar man is niet gelukkig. Maar er zit natuurlijk ook iets in mensen zelf. Een geluksniveau of een verdriet waar je als partner, als ander. Nou ja, je bent ook maar beperkt. En soms is het beperkt tot de ander niet ongelukkiger maken dan hij al is.
0: Ik denk nu aan mijn hondje. Zo simpel is het eigenlijk dat er iemand is die van je afhankelijk is. En het grootste plezier wat je jezelf kunt doen, is ervoor zorgen. En zoveel anders is het misschien niet tussen Lord M en Lady Caroline. Dus iemand die hulp nodig heeft, en jij mag het geven. Dat is iets geweldigs.
1: Zolang je maar niet denkt dat je de ander kan redden.
0: Nee. Dus ergens zegt hij van, er is een ongelijkheid in de liefde, want die ander zal nooit jouw bezit worden, maar die ander kan wel bezit van jou nemen. En ik denk dat dat ook gebeurd is. Dat hij zover lief heeft dat zij bezit van hem genomen heeft. Terwijl hij wel begrijpt dat ze niet zijn bezit is. Nou, het wordt wel heel cryptisch, hè? Dat komt omdat het midden in de nacht is.
1: Dat mag dat.
0: Mag dat, heerlijk. Ja.
1: Ja, en je schrijft ook, liefde betekent nu eenmaal voor iedereen iets anders. Het heeft geen zin om iets te vinden van hoe een ander ermee omgaat. Want diegene oordeelt ook weer over ons. En dat doet ieder met even weinig recht.
0: Ja. Ja, een van mijn stokpaardjes. Ik geloof dat het in schitterend spreek staat: oordeel nooit over een leven wat je niet zelf hebt geleefd. Dus ja.
1: Lukt dat je altijd?
0: Oh ja. Ja.
1: Want het is natuurlijk een reflex van heel veel mensen om wel een oordeel te hebben. Al voordat je erover na hebt gedacht, vinden.
0: Ja, nou, ik zeg heel makkelijk: het lukt me altijd. Het lukt niet. Over net een jaar, hoe zou ik maar zeggen. Daar lukt het, daar zijn wel grenzen. Maar in het privéleven, als iemand me iets lelijks doet, dan, dat heb ik vrij vroeg moeten leren, denk ik. Rond mijn 18e was me. Nou ja, denk je van, ik ben nu zo mismaakt geraakt door wat me overkomen is in mijn jeugd en op school en thuis. En dat ik nooit meer deel kan nemen en dan aan het leven. En dan is het heel makkelijk, zeker als je onzeker bent, om boos te zijn. Want boosheid is een geweldig houvast. Zekerheid die je hebt van, zij waren slecht en ik heb niks misdaan.
1: Ja, het is iets wat naar buiten, een buitenwaartse energie.
0: Ja.
1: Niet naar jezelf te kijken.
0: Ja. En ik dacht, als ik nou boos blijf, dan hebben ze me ook te pakken. Dan hebben ze me ook in een hoek, dan zit ik vast. En dan is er eigenlijk alleen maar nodig dat je je echt vrij letterlijk verplaatst in die ander. Maar letterlijk uit dat hoekje waar je in zit, gewoon een heel klein beetje opzij gaan. En de dingen net even van de andere kant bekijkt.
1: Even andere schoenen aan.
0: Ja. En dan, dat is eigenlijk al bijna genoeg om te begrijpen dat waarom die ander dat gedaan heeft. Of nou ja, dat er andere redenen zijn buiten die van jou, die misschien dwingender waren. Dus ja.
1: Probeer dat ook met je schrijven.
0: Dat is wat het is eigenlijk. Ja, het fijnste vind ik altijd om nare mensen begrijpelijk te maken. De overgave is daar een goed voorbeeld van. Die granny is eigenlijk een hele. Nou, eigenlijk, wat net over mijn oma. Eigenlijk is een beetje gebaseerd op mijn oma. Op een aantal dingen. Mijn oma kon heel hard zijn. Had ook een heel hard leven gehad. Dus dan begrijp je er later beter. En die granny en die overgave. Ja, aan het begin van het boek denk je, wat is dat een naar hart vervelend mens? En aan het eind van het boek, als het goed is, denk je, ach ja, maar ik snap het ook wel. Nou, zo'n leven kan je ook bijna niet anders dan zo zijn. Vind ik fijn om mensen begrijpelijk te maken. Ja, ja, dus vandaar ook die hertogin van Kent, die moeder van Victoria. Ik snap er wel, je hoeft niet van dat te gaan houden, want het maakt ook heel veel verkeerde keuzes. Maar je kan wel begrijpen waar het vandaan komt, en dat is eigenlijk genoeg.
1: Nee, is het voor de lezer ook een oefening die je geeft? Een oefening in het Nou, kijk, probeer het eens, ook in het dagelijks leven, de schoenen van een ander.
0: Dat denk ik wel, eigenlijk. Ik denk dat al die boeken, wat ik doe, onbewust en misschien wat bewuster, is je binnenlokken in een ander leven. Doordat ze een mooie kostuums aan hebben of muziek omheen is.
1: Kijk,
0: of
1: ballet.
0: Kijk eens, ja, kom eens lekker binnen. Ook omdat het in het verleden is. Het is veel makkelijker dan wanneer je een romans schrijft over nu. Want het is, je hebt wat afstand ook in die zin. En als ik je eenmaal dat leven binnen heb gelokt, dan vraag ik als het ware van, nou, kijk nou eens hoe het is als je altijd uitgelachen wordt, of als je altijd bekeken wordt, of als je dit hebt of dat hebt. En daarmee vraag ik natuurlijk alsnog een begrip voor mij van vroeger. Waarom las je me niet? Waarom zag je niet in mijn ogen? Waarom zag je niet wat daar gebeurde? Dus ja, dat heeft allemaal wel iets met elkaar te maken.
1: Maar dan voor de jonge mensen van nu?
0: Ja, of de oude mensen van nu die niet goed kijken. Oh. Ja. Iedereen die niet empathisch is. Ja. Maar goed, die lezen niet. Mensen die niet empathisch zijn, die lezen niet.
1: Ja, denk je dat het zo werkt?
0: Ik denk dat lezen je empathischer maakt, ja. Wat kan een film ook doen, een muziek ook doen, hoor. Dus ik weet het niet precies. Okay, daar zouden ze onderzoek naar moeten doen.
1: Volgens mij is dat al lang gebeurd.
0: Ja, vast wel, maar ik ken het alleen nog niet. Ja.
1: Over onderzoek gesproken, er zit enorm veel research in dit boek.
0: Ja, maar dat is heel ingewikkelde research. Want er is zoveel geschreven over die tijd. Ik hoefde hiervoor niet heel veel archieven en dingen in.
1: Er zitten tekeningen in die
0: Lady
1: Caroline zelf heeft gemaakt.
0: Ja, dat is wel. Dat is verbijsterend. Dat gebeurt met elk boek, gebeuren wel een soort wonderbaarlijke dingen. Ook omdat je daarvoor, als je ervoor open staat, is het makkelijker om wonderen te zien. Maar dit was wel ook een van die frappante dingen. Benjamin Moser, mijn partner, een van mijn twee partners, wiens boek vandaag in de winkel ligt, Antizionisme, een Joodse geschiedenis. Die was daarvoor in New York bijna een jaar, 9 maanden. En ik ging daar natuurlijk regelmatig heen. En hij had een eigen kantoor in de New York Public Library.
1: Dat willen we allemaal wel.
0: Prachtig gebouw, weet je wel, met de leeuwen aan Fifth Avenue, 42nd Street. En in zo'n prachtige marmeren gang, lange gang met 2 deuren. Eentje rechts naar zijn kantoor en een deur, precies zo'n deur aan de overkant, die eigenlijk altijd dicht was. En op een gegeven moment, ik was al 3, 4 keer heen en weer geweest. En ergens in maart, het boek was ook al, was al af eigenlijk. Ze zei, Ben, je moet hier nog eens even kijken of er niet iets is. Want geweldige, sprookjesachtige plek. Er zijn 60 miljoen boeken onder de bibliotheek, onder het Bryant Park. Als je daar met de metro doorheen komt, en links en rechts, boven, onder, overal zijn boeken, maar die metro gaat er dwars doorheen. Hoe dan ook, ik even gewoon stom dat ik het niet eerder gedaan heb, maar ik google even, of hoe heet dat, kijk op de in het ding, in de index. En inderdaad, er was een album van Lady Caroline Lam met tekeningen van haar. En waar waren die tekeningen? Achter die deur tegenover bandkantoor, op nog geen 10 meter van zijn, van waar die 9 maanden heeft gezeten.
1: Zo dichtbij.
0: Zo dichtbij, al die tijd. Dus, en er zaten prachtige tekeningen in, leuke dingen van haar honden. Mensen in de 19e eeuw konden sowieso allemaal heel goed tekenen. Dus het was gewoon een van de vaardigheden die je meekreeg. En ook dingetjes, leuke engeltjes en frutseltjes. Maar ook een paar echt woeste, een beetje William Blake-achtige schilderingen.
1: Beetje eng bijna.
0: Beetje eng, ja. En waarom? Omdat ze die 2 kinderen had verloren. Zei ik dat al? Ja, 2 kinderen jong verloren. En er eentje bijvoorbeeld van een moeder die vecht met de dood om de kind aan de borst te mogen houden. En een andere waar ze in het water staat, een moeder met een kind. En een ander kind is aan het verdrinken. Dus heftige emotionele dingen. Dus nou ja, ja, bijzonder. Bijzonder gewoon.
1: Ik kan me voorstellen dat over koningin Victoria gewoon wel alles zo'n beetje te vinden was.
0: Ja.
1: En je schrijft bijvoorbeeld ook over haar eetgewoontes.
0: Ja, zeker.
1: Daar schrijf je onder andere over. Haar majesteit eet te gulzig en steeds meer. Daar zou ik op moeten wijzen, maar hoe? En je laat haar zeggen, het is het enige, ziet u, wat de gedachten stopt. Zolang ik eet, is het van binnen even stil. Zo doe ik dat sinds jaar en dag. Dit heb ik aangeleerd als kind. Als remedie tegen Conroy en mijn moeder. Tegen eenzaamheid, tegen verdriet. Wanneer ik eet, is het niet mijn honger die ik stil.
0: Ja.
1: Wat verdrietig.
0: Ja. Ja, verdrietig. Maar ook, denk ik, heel herkenbaar voor heel veel mensen. En zeker ook voor mij. Ik heb dat zelf, eigenlijk heb ik het. Ik bedoel, ik heb het onder controle. Maar dat is een van de gevolgen van die verdrietige jeugd. Dat je
1: overeten.
0: Ja, zolang je suiker voelt, proeft, is het verdriet er niet. Dus dat was als ik uit de school kwam, niet 1 pakje café noir, maar 2. Naar binnen werken. En dat nou echt een eetstoornis. Ik bedoel, zo heette het toen helemaal niet. Het had helemaal geen naam.
1: Je was gewoon dik, zeiden ze.
0: Ik werd heel dik, ja. Dus, ja. En,
1: maar dat is op een gegeven moment, om dingen weg te stoppen.
0: Ja, dus dat mechanisme, dat snap ik heel, heel erg goed. En op een gegeven moment ging mijn moeder na de dood van mijn vader naar de Weight Watchers. En daar heb ik op de achtergrond, dat ik wilde niet naar zo'n club, meegedaan. En toen ben ik dat was rond mijn 16e, 17e, 45 kilo afgevallen. En sindsdien is het behoorlijk onder controle. Maar ik moet nog altijd, als ik thuis kom, ben ik maar even naar de hoek geweest om een boodschap te doen, moet ik mezelf tracteren op iets. En ik weet nu wel dat het beter een stukje appel kan zijn dan koekjes. Die komen er sowieso niet meer in. Maar
1: om dat even op de hoek een boodschap doen als zoveel spanning geeft dat je
0: of is het nu niet gewoon eens gewoon de beloning van het thuiskomen. De veiligheid van het thuiskomen. Van, ja, in een veilige plek zijn. Ik heb helemaal geen spanning als ik de straat op ga. Totaal niet, voel ik totaal niet. Maar ik het zit er gewoon. Ja, dat zijn die dingen die inslijten als je jong bent. En die gaan nooit meer weg. Nee.
1: Is dat erg?
0: Het is lastig. Ja, want je bent altijd met alles wat je eet. Denk je dit wel en dat niet? Hoeveel calorieën? Altijd met alles. Dus dat is best wel lastig. Jawel.
1: Want het neemt gewoon ruimte in je hoofd. Niet naar andere dingen.
0: Ja, die zonde is niet nodig is. Eigenlijk, of niet nodig zou moeten zijn. Ja.
1: En hoe is het dan om erover te schrijven op deze manier? Dat je haar geeft.
0: Ja, niet per se bevrijdend. Wat je doet als je zo van die figuur gaat houden, dan is het eigenlijk zoals een acteur een rol speelt. Dan probeer je Je hebt informatie, in dit geval historische informatie. Een aantal dingen moet je invullen, namelijk hoe dachten ze, hoe voelden ze en waar haalden ze het vandaan. En dan kun je dat uit de omgeving halen of eromheen lezen. En je gaat ook in jezelf zoeken van waar zitten raakvlakken. Vreselijke eetstoornis van Victoria is historisch. En de mijne ook, inmiddels, na deze uitzending. Maar je zoekt naar jezelf. Nou, dit was een duidelijke verbintenis. Ik denk, oh ja, daar snap ik je op. Of meer dingen, dus ook de verlegenheid en het niet gezien willen worden en al dat soort dingen. Dus er zijn heel veel lijntjes met jezelf, met al die figuren. En het is een ingang om haar beter te begrijpen.
1: En vind je bij een personage ook wel eens geen ingang?
0: Nee, dat denk ik niet, want dan zou ik er niet over schrijven, denk ik.
1: Maar en als je zo'n Lord Byron neemt, zeg maar de eikel in dit verhaal?
0: Ik snap natuurlijk wel heel goed hoe het is om door roem te worden overvallen. Dat is me naar de zwarte met wit hart gebeurd. En ik snap ook hoe makkelijk het zou zijn om daar misbruik van te maken. En ik snap ook hoe als je niet er tegen vecht, dat je je daaraan over zou kunnen geven. Dat snap ik ook.
1: Ik vind het mooi dat je inderdaad dan echt bij iedereen wel iets vindt waardoor je hem begrijpt.
0: Ja. Ja, en als ik dat niet heb, zoals bijvoorbeeld de moeder van Lord Melbourne, wat werkelijk een ontzettende nare vrouw was, dan heb ik denk ik het theater of een soort comedy-achtig iets om ze alsnog te begrijpen. Dus dan krijgen ze iets grotesks, dan worden ze een theaterfiguur bijna.
1: Maar als er maar begrip is.
0: Ja, als ik begrijp hoe ik de rol zou moeten spelen. Dus als het ooit een film wordt, wil ik ook graag Lady Melbourne, die moeder, spelen. Ja.
1: We schrijven het op.
0: Ja.
1: Dankjewel, ja. Arthur.
0: Dank je.
1: De roman Lord M. van mijn gast van vannacht, Arthur Japin, ligt nu in de winkel. Dit was Nooit meer slapen voor vannacht. Nooit meer slapen is ook te beluisteren als podcast op elk moment van de dag. En wie zich in welke podcast-app dan ook even abonneert, hoeft nooit een aflevering te missen. Morgen is er een nieuwe Nooit meer slapen. Dan ga ik in gesprek met Menno Bentveld. Hij presenteert Vroege Vogels, waarvan net een nieuw televisieseizoen van start is gegaan. Nog een mooie nacht.

0: NPO Radio 1.
1: Wie luistert, weet meer.
0: NPO Radio 1.
2: 1 uur, Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te regelen. En ook mogen ze misschien meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor de nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. Er zouden 5 olieschepen zijn vernietigd. De opvarenden zouden in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein nu gewaarschuwd om ook van boord te gaan. Die schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse vergelding van de nieuwe Amerikaanse aanvallen. Meer dan 1000 vluchten van en naar het Verenigd Koninkrijk zijn de afgelopen middag en avond geannuleerd. De oorzaak was een grote storing bij de Britse luchtverkeersleiding. De technische problemen zijn inmiddels opgelost, maar de gevolgen zijn waarschijnlijk nog ruim een dag merkbaar. Komende ochtend zijn er ook al vluchten geschrapt op de Britse luchthavens. Ook meerdere vluchten vanaf Amsterdam naar het VK gaan niet door. 3 Nederlanders zijn opgepakt in de Spaanse stad Marbella. De 3 zouden betrokken zijn geweest bij een schietpartij afgelopen middag. Bij een hotel in de buurt van een strand zou iemand gewond zijn geraakt. Wat er is gebeurd en waarvan de Nederlanders worden verdacht is nog niet bekend. Het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot een graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: NPO Radio 1. Apro Tros.
3: Een goed gemaakte musical is de meest zuivere en pure vorm van theater. Zoek de overeenkomsten, zodat we weer een beetje naar elkaar toe groeien. Ergernis omzetten van humor, dat is mijn... Ergernis omzetten in humor, dat is mijn vak. En het is ook mijn redding.
4: Diederik Ebbingen. Hij schreef en regisseerde de musical Onze Jordaan, die op dit moment weer te zien is in het AFAS Theater, na een succesvolle eerste reeks 2 jaar geleden. Winnaar van 3 musical awards. En dan te bedenken dat zijn musical docent op de Kleinkunstacademie het niet zo zag in hem. Hij maakte deel uit van de succesvolle cabaretgroep De Vliegende Panthers, acteerde in verschillende films en series, regisseerde de film Matterhorn, presenteerde Kiespijn, The Best of Pop, speelde en schreef tv-serie De Luizenmoeder. En natuurlijk is hij ook het satirische Promenade.
5: Misha. Misha. Een echt gesprek met Misha Blok.
4: Diederik, fijn dat je er bent. Jij las even je eigen uitspraken van tevoren eventjes door en toen zei je, wat een clichés.
3: Ja, nou, vooral die tweede. Zoek naar de overeenkomsten, zodat we weer een beetje naar elkaar toe kunnen groeien.
4: En verbinding, hè?
3: Verbinding.
4: Vies woord.
3: Maar ja, het erge is dat die... Dat je dan soms een beetje denkt van... Jezus, wat een vervelend cliché.
4: Ja.
3: Maar dat het eigenlijk toch wel zo is. Of dat je toch hoopt dat het een keer gaat gebeuren. In mijn leven nog.
4: Maar dat is toch met clichés. Ja, dat zijn toch wel dingen die ook wel waar zijn.
3: Ja.
4: Vind je het moeilijk zelf om clichés te vermijden als je dingen opschrijft?
3: Nou, als ik schrijf niet zo. Maar ik denk dat als ik in een uur in gesprek ga, dat je er na afloop zo een aantal uit kunt vissen.
4: Vind je het fijn als ik je daarop wijs tijdens het
3: Prima,
4: gesprek?
3: Ja,
4: al?
3: Graag, ja, graag.
4: Met welk geheim woord?
3: Nee, gewoon zeggen.
4: Gewoon zeggen. Okay.
3: Jeetje, wat een cliché moet je dan zeggen.
4: Ja, oh, dat ga ik doen. Vind je het leuk om geïnterviewd te worden?
3: Ja hoor, zeker als het iets betreft waar ik heel trots op ben. En dat is Onze Jordaan, is dat zeker het geval.
4: Zijn er dan ook bepaalde vragen die je gewoon liever niet wil horen?
3: Nee.
4: Nee?
3: Nee.
4: Oké. Okay. Niet vragen dat je denkt van, oh, als ik die stel, dat je dan zoiets hebt van, god, daar gaan we weer.
3: Misschien wel, maar dan zal ik dat ook zeggen zoals jij gaat zeggen als ik een cliché uitspreek.
4: Oh, dit is heel goed. Dit wordt een soort mooi transparant gesprek inderdaad. Ja. Dus je bent er trots op. Waarom zei die musical docent dat eigenlijk tegen jou? Van, ik zie het niet zo in jou.
3: Nou, die musical docent zei dat, ik weet niet of dat een musical docent was. Kijk, wij hadden het op de Academie voor Kleinkunst waar ik op zat, hadden we het vak musical. En dat betekende dat ik in een ballet maillot in het lokaal stond. Mm. En dansjes moest doen en tegelijkertijd moest zingen.
4: Waarom moest dat altijd in een maillot?
3: Ja, dan ziet de... zeker in ballet, bij ballet is dat belangrijker, want dan ziet de docent beter hoe je beweegt.
4: Oh ja, of je spieren goed...
3: Ja, en als je in een wijde joggingbroek, dan zie je niet zoveel.
4: Ja.
3: Dus maar, volgens mij... Kijk, ik denk eerder dat ik dat zelf gezegd heb. Ik ben gewoon niet zo'n... Ik kan niet dat dansen en het is niet iets voor mij.
4: Mm-hmm.
3: Maar om het te maken en het te regisseren. En het is wel een. Is het wel verrukkelijk. Omdat het, je zit met allemaal mensen die dat wel kunnen. En dat is ook een aanleg wat ik bewonder. Dat zingen, dansen en spelen. Al die disciplines tegelijk kunnen doen. Dus dat sluit een beetje aan op. Maak meteen een leuk bruggetje naar mijn eerste uitspraak. Van een goed gemaakte musical is de meest zuivere en pure vorm van theater. Dat als het goed gemaakt wordt. Want heel veel mensen zeggen: ik hou niet zo van musical. Ik heb zoveel mensen bij mijn musical ontmoet die zeggen: ik hou niet zo van musical. Maar deze vond ik wel goed. Dan zeg ik: nou, dan hou je niet van slechte musicals. Maar wel van goede musicals. En dat is eigenlijk met elke kunstvorm is dat zo. Alleen bij musical is het op de een of andere manier om te zeggen, ik hou niet van musicals. Terwijl als het goed gemaakt is, mm-hmm, en er staat al dat talent voor je neus, de muziek is goed, het stuk is goed, dan is het volgens mij onontkoombaar geweldig.
4: Ja, ik leg zelf altijd de grenslijn bij als er dingen worden gezongen die eigenlijk liever gezegd hadden moeten worden.
3: Ja,
4: dat is iets waar ik dan zelf moeite mee heb. Maar als dat...
3: Ja, maar zelfs dat kan je per definitie niet zeggen.
4: Nee?
3: Dat gaat je pas erger op het moment dat het waarschijnlijk niet zo goed gedaan is. Op het moment dat het wel goed gedaan wordt en je wordt meegesleept, dan zal je dat niet zeggen.
4: Want hoe doe je dat? Hoe maak je dat wel heel natuurlijk of goed dat iemand iets zingt terwijl het eigenlijk gezegd had kunnen worden?
3: Nou, dat is bij deze musical omdat wij gebruiken... Veel
4: bestaande
3: Amsterdams
4: muziek.
3: bestaand repertoire van het oude Amsterdamse liedjes.
4: Mm-hmm.
3: Maar ook het Italiaanse opera. En dat heeft met elkaar te maken. Daarom kwam ik ook op dit idee. Dat komt uit elkaar voort. En dat laat ik horen. En vaak zijn die liedjes zijn vaak reflecties op het leven. Dus als iemand alleen is, dan is het bijna een soort gedachte die ze zingen.
4: Oh ja.
3: Of een, maar het is niet zo dat er een dialoog is en dat ik zeg van, hé, hey Micha, wat leuk dat we hier zijn samen en opeens ga zingen. Snap je zo?
4: Nee,
3: is het,
4: precies.
3: Het zijn wel echt nummers.
4: Ja, dus er wordt gepraat en dan is er een nummer.
3: Ja.
4: Ja. Nee, maar dat vind ik wel natuurlijk.
3: Nou, wat leuk om te horen.
4: Want die liedjes die erin zitten, Johnny Jordaan.
3: Ja, Tante Leen, Willy Alberti.
4: Hoe diep, hoe ver terug gaat jouw liefde voor die muziek?
3: Het is een repertoire wat bij je hoort, waar je gewoon mee bent opgegroeid. Ook al ben ik in Baren, het keurige dorp hier in de buurt, opgegroeid, kennen we dat repertoire gewoon. Dat komt zo uit de jaren 50, jaren 60, jaren 70 ook nog wel. Dus dat ken je. En ik had daar wel een zwak voor. En later ben ik ook veel in klassieke muziek gedoken. En is dat een grote liefde geworden. En ook de Italiaanse opera is een grote liefde van mij. Het gaat ergens naar binnen, je hart in. Het zijn melodieën die zo mooi zijn. En het heeft iets... En toen hoorde ik of begreep ik of leerde ik dat Amsterdamse repertoire gewoon direct afstamt van die Italiaanse opera. En dat vond ik zo'n mooi gegeven dat ik dacht, hier ga ik een musical bij bedenken.
4: En merk je dan ook, want ik vind dat typisch, vind ik muziek die naarmate je ouder wordt, dat die nog meer raakt. Heb jij dat ook?
3: Die opera.
4: Ja, en ook de liedjes van Willeke Alberti en van Johnny Jordaan.
3: Ja, het zijn natuurlijk ook wel op een bepaalde manier doorleefde liedjes.
4: Ja.
3: Het zijn vaak niet hele ingewikkelde teksten, maar het gaat wel over... ingewikkelde dingen.
4: Ja.
3: Over complexe gevoelens. Of over hele wezenlijke gevoelens. En hele menselijke gevoelens. En het heeft een soort directheid in zijn tekst. Het is niet poëtisch.
4: Mm-hmm.
3: Maar het is heel direct. En dat spreekt me heel erg aan. Ik denk dat ik ook zo schrijf zelf.
4: Ik vind het altijd heel knap dat je iets kan schrijven. Inderdaad, dat het eenvoudig lijkt, maar dat het toch raakt aan die complexe gevoelens. Want dat lijkt tegenstrijdig.
3: Ja, maar dat is het niet. Nee, dat is het niet. Ik vind, in ieder geval, ik hou er heel erg van. En dat heeft natuurlijk ook met de dialogen van dat Jordanees en die oude Amsterdammers. Daar zit ook een soort, in hun communiceren zit ook een enorme directheid. Het is heel recht toe, recht aan, maar daardoor ook heel erg waar en oprecht.
4: Ja, en ik vind dat ook bijvoorbeeld bij André Hazes. Dat zag je natuurlijk ook in die documentaire, dat hij gewoon het rijmwoordenboek erbij heeft. Heel eenvoudig aan het rijmen is. En dan zingt hij het en dan raakt het je.
3: Ja.
4: Ligt het dan vooral aan de muziek? Of zit dat ook echt wel in dat die teksten gewoon zo heel helder zijn eigenlijk,
3: nou ja,
4: heel direct?
3: En het zit in degene die het, je moet niet onderschatten degene die het brengt. Want er zijn heel veel van dat repertoire wordt ook door andere mensen gezongen, en dan doet het je niks. Dus het is ook het talent van de uitvoerende. Dus het is, en dat, daarom vind ik het ook zo mooi, dat musical. Het is het repertoire, het is de muziek, het is de tekst, en het is wie het brengt en hoe het gebracht wordt. Het arrangement, er zijn heel veel lagen die zorgen dat het de onderbuiken zacht maakt.
4: Mooi gezegd.
3: Dank je.
4: Geen cliché.
3: Nee, hè?
4: Nee. En ben je zelf ook meer naar andere musicals gaan kijken?
3: Ik ben zelf in die zin, hier komt een cliché.
4: Okay.
3: Misschien ook niet een enorme musical fan. Omdat ik vind heel veel van musicals waar ik wel naartoe ging, ben ik daar niet zo dol op. Maar er zijn ook musicals die ik opeens fantastisch vind, of die ik wel heel interessant vind. Dus ik kan al wel zien, het kan wel goed. Het kan wel op een goede, rakende, smaakvolle manier.
4: Welke bijvoorbeeld?
3: Nou ja, je hebt nu bijvoorbeeld vorig jaar zomer, en het komt deze zomer terug, is dat Hadestown in Carré. Ja. Dat is een West End musical. Mm-hmm. Ik heb zelf de Book of Mormon. Dat is een hele grap. Dat is een komedie. Nou, dat is ongelooflijk grappig en goed gemaakt. Maar ik vond vroeger ook dingen als Jesus Christ Superstar vond ik echt geweldig.
4: Ja.
3: Dus en de West Side Story, laten we die niet vergeten, vond ik ook fantastisch. Ik vind die muziek ongelooflijk. Het verhaal is goed. Ja. Het is een soort moderne, dat was toen moderne vorm van Romeo en Juliet. Dus er zijn heel veel musicals die ik echt fantastisch vind. Alleen er is ook, het is een populair genre, dus er komt veel publiek op af. Dus er zijn ook heel veel producenten die aan de lopende band musicals produceren. Misschien wel ook het vak niet zo'n goede naam bezorgen.
4: Oh, dus massaproductie.
3: Alleen maar commercieel gedacht. Niet meer gedacht vanuit wat hebben we te vertellen. Niet meer vanuit een soort innerlijke drijfveer, maar meer vanuit waar verkopen we de meeste kaartjes op. En ik denk dat ons vak een slechte naam bezorgt.
4: En ik las het al voor, hè, van 3 musical awards gewonnen.
3: Ja.
4: Wat is jouw verhouding ten opzichte van prijzen?
3: Nou, kijk, het is natuurlijk ten eerste cliché. Ik voel het zelf al aan.
4: Ik vind het heel fijn dat je het zelf van me aangeeft.
3: Natuurlijk is het ontzettend leuk om zoveel herkenning te krijgen. Maar ik heb zelf niet. Het is niet dat ik een gat in de lucht spring bij een prijs voor iets. Het zijn. Maar dat komt misschien ook omdat ik een satirische inslag heb en altijd een jury aan een keukentafel onder een

0: zijn. Maar dat komt misschien ook omdat ik een satirische inslag heb en altijd een jury aan een keukentafel onder een TL-verlichting.
1: Dus denk, ja,
0: ik vond die leuker, ja. Ik vond dat leuker. Nou, hoeveel hebben we? Nou, hebben we er 4? Dan doen we die.
2: Ja, die
0: doen we
2: die vorig jaar al.
0: Ja, maar die heeft vorig jaar al. Dus ik hecht er niet heel veel waarde aan. Maar het is weer voor de op de poster en voor eventueel de kaartverkoop is het. Wel weer goed, geloof ik. Maar dat moet je aan producenten vragen.
2: Want waaraan meet jij zelf of iets geslaagd is? Is dat hoeveel bezoekers er komen, of het prijs heeft gewonnen, of je er zelf een goed gevoel aan over hebt gehouden?
0: Ja, dat is wel. Ik heb inmiddels wel. Komt misschien ook omdat ik 57 ben, maar inmiddels heb ik al lang voor de première en voor de pers heb ik al lang bepaald of ik blij of tevreden ben. En dat staat voor mij. En of ik er trots op ben ook. En dat staat los van het succes wat het maakt.
2: Ook al komt er geen hond opdagen.
0: Ik heb ook wel dingen gemaakt waar geen kip naar kijkt, gekeken heeft, maar waar ik apen trots op ben.
2: Bijvoorbeeld?
0: Een programma op tv, Koningshuis de Musical bijvoorbeeld. Ja. Een soort nep documentaire over achter de schermen bij een musical. Nou, dat was helemaal geen succes. Maar ik vind het zelf nog steeds een heel erg goed gelukte serie. Hij staat op NPO Start, mensen. U kunt het nog steeds zien. Koningshuis de Musical.
2: Ja, en ik vind het wel knap, dat gevoel hou je dus vast. Want dat heb je dan al van tevoren, voordat het überhaupt verschijnt, denk je van ja, dit is een succes. En als er dan weinig mensen kijken of er komen geen mensen opdraven, dan heb je nog steeds dat gevoel van. Nog steeds een succes.
0: Ja.
2: Het beïnvloedt niet hoe jij ernaar kijkt.
0: Nee, ik ben nog steeds heel trots op die serie.
2: Ja. En ben je dan wel aan het analyseren van hoe had het anders gekund, dat er wel veel meer mensen naar hadden gekeken?
0: Nee. Nee. Ik geloof ook niet. Ik geloof dat er zoveel factoren zijn. En zeker in deze tijd met hoe dingen boven komen drijven of niet. Buiten een geluksfactor. En ik heb bijvoorbeeld zelf helemaal geen verstand van social media en hoe je iets moet verspreiden. Maar het is zo'n bulk van dingen die er zijn. Ja, zie daar maar eens zichtbaar in te worden.
2: Ja.
0: Dat is volgens mij heel ingewikkeld. Ja, en wat bij Koningshuis de Musical weet ik nog zo was. Toen had ik die serie gemaakt en die zat ook wel erg aan de tijd, vond ik. En de tijd waarin we leefden. Want ik maak alles eigenlijk met een gevoel van de tijd waarin ik leef.
2: Mm-hmm.
0: En toen was er geen plek voor een uitzending. Toen hebben ze hem volgens mij wel een jaar op de plank laten liggen. Daar was ik stront-chagrijnig over. Want ik geloof wel in dingen dat als het aan de hand is, als je het maakt, als de energie rond zo'n product hangt, dan moet je het ook brengen. Dan zit het er. En dan een jaar later, dan werd het opeens uitgezonden, werd ik opeens gevraagd voor een interviewtje, terwijl ik alweer 3 andere dingen had gedaan. Ik geloof dat dat allemaal niet helpt. Daar was ik toen wel heel chagrijnig van, dat ze het zo lang op de plank hebben laten liggen.
2: Is dat wel lekker van nu, dat je even niks met de NPO hoeft te doen?
0: Ik doe wel.
2: Nu je met deze musical?
0: Nou, de musical staat nu en die loopt. Dus ik ga er 2 keer per week naartoe om het scherp te houden. Maar ik ben ondertussen wel weer met de NPO of de NTR met een nieuwe seizoen Promenade bezig.
2: Vind je dat proces nog wel te doen, zeg maar? Van het pluggen van een programma, je plek krijgen in zo'n uitzendschema, de go krijgen van de juiste mensen?
0: Ik vind het een hele ingewikkelde tijd. Ik heb ook een klein productiebedrijfje wat ook series probeert aan de man te brengen. Ik vind het een hele moeilijke tijd. Ik vind het heel moeilijk. Vroeger had ik nog het idee dat ik wel een soort controle had over wat men wilde. En nu kan ik het niet meer lezen. Dus het voelt soms een beetje als een casino.
2: Van wat willen zij?
0: Ja.
2: Hoe moet ik mij buigen om er doorheen te passen?
0: Exact. Ja, ik vind het een ingewikkelde tijd.
2: Ja. Maar ja, door geld, denk ik, toch? Doordat er steeds minder ruimte
0: ook,
2: is?
0: Ook, zeker. Dus het is een steeds kleinere vijver waar we met minstens net zoveel mensen uit willen vissen. Dus dat is ook ingewikkeld.
2: Ja. Hoe kijk je eigenlijk tegen het besluit van over Ongehoord Nederland aan?
0: Ja, uitstekend. Ja, in godsnaam, weg ermee. Ja, het is verschrikkelijk. En ik snap, ja, ik hoef daar gelukkig niet genuanceerd over te doen.
2: Nee,
0: maar het is eigenlijk vanaf meet af aan is het al een verschrikking. Een van hun eerste uitzendingen ging over discriminatie van witte mensen. Waarin ze alle woorden die we liever niet meer gebruiken, vol gebruikten. En toen dacht ik al, mag dit niet weg? En toen, dat was 4 jaar geleden volgens mij.
2: Ja.
0: Dus het heeft 4 jaar te lang geduurd, het grapje.
2: En dan heb je nu natuurlijk de stemmen die zeggen ja.

0: maar persvrijheid, vrijheid van meningsuiting, het extreemrechtse geluid, waar is dat dan?
1: Nou, het extreemrechtse geluid, dat vind ik helemaal geen geluid wat we moeten ambiëren. En ik vind dat het veel te lang gegaan is over regeltjes en of het wel kan juridisch. Maar ik hoor te weinig, gewoon ook vanuit de politiek of ook vanuit de top van de NPO, morele leiderschap die gewoon zeggen, dit gaan wij niet doen. Dit riekt naar fascisme, naar racisme en naar alles wat we niet moeten willen. En ik mis dat morele leiderschap enorm. Zowel in Den Haag als ook bij de NPO. Dat gewoon dat uitspreken. Zoals de Avrotros gewoon besloten heeft niet mee te doen aan het Songfestival. Ik vind dat heel sterk.
0: Waar zou het aan liggen dat morele leiderschap dat wat verder weg is?
1: Nou, ik denk dat over Den Haag gesproken, denk ik dat behoud van positie belangrijker wordt gevonden dan dat te zeggen tot hier en niet verder. Ik was gisteren bijvoorbeeld vrij verbijsterd dat toch in dat Sachsen-Anhalt die AfD opeens 44% is. Wat toch een vlam is die heel snel nu verder gaat. We weten wat er in Frankrijk speelt, wat er in de rest van Duitsland speelt, wat we hier in Nederland hebben. Dus het is een heel, dat kan zomaar exploderen. En als dat zo is en het gaat die kant op, dan wordt dat Sachsen-Anhalt later op school geleerd aan kinderen dat het moment was waar dat gebeurd is. Als ik dan bijvoorbeeld zie dat, dan verwacht je dus van de journalistiek dat er 's avonds talkshows zijn waar het daar over die ernst gaat. Maar dan wordt bij een BNNVARA gewoon doodleuk Fleur Agema uitgenodigd, die alleen maar roept, je moet met ze samenwerken, want zo zit democratie in elkaar. Terwijl dit gaat over iets veel groters. En dat mis ik ook bij de NPO, ook in het leiderschap. Mm. Ik vind het een soort slapte die er is. En een soort totaal de focus op iets verkeerds hebben, namelijk behoud van positie, het halen van kijkcijfers, concurreren met een andere talkshow waar ze nog verschrikkelijkere mensen hebben zitten. Ja, ik vind het echt een hele zorgelijke tijd en niet leuk.
0: Als ik jou dan zo hoor, dan denk ik, dan ben je vrij vaak gefrustreerd.
1: Nou, ik vind dat heel moeilijk. Ik vind dat heel lastig. En daarom ben ik ook, zal ik je eerlijk zeggen, heel blij dat ik dat theater heb. Ik vind dat theater, daar kan je nog een soort iets zuivers maken. Mm-hmm. Als je een producent weet te overtuigen van iets wat je hebt, dan kan je dat gaan maken naar eigen eer en geweten. En dat is een groot goed. En dat vind ik op televisie een stuk moeilijker en ondoorzichtiger.
0: In hoeverre is de vorm van satire nog steeds een effectieve vorm om misstanden aan te kaarten, om verbinding te zoeken?
1: Nou, ik weet niet, kijk, satire, satire heb je natuurlijk ook in heel veel vormen.
0: Ja, de vorm die jij beoefent.
1: Promenade bijvoorbeeld.
0: Ja, bijvoorbeeld.
1: Kijk, het gaat mij ook in eerste instantie op dat het heel grappig is. Maar het gaat natuurlijk ook, we moeten dat nieuwe seizoen nog maken, dus daar kan ik niks over zeggen. Maar Chateau Promenade, wat we laatst gemaakt hebben, dat gaat natuurlijk toch heel erg over tv en de en
0: het, media.
1: En het roem en het kijkcijfergedoe en de media. En, en als het dan ook heel grappig is, dan hoop ik dat mensen daar toch nog iets van meekrijgen. En voor de rest kan je het wel inderdaad als een soort spiegel laten fungeren. Ja, god, hoe effectief het is. Het is überhaupt maar de vraag, hè, met musicals, wat voor mij, onze Jordaan, wat geen satire is. Ja, daar hoop je ook iets mee te bereiken. Maar je weet toch dat het hooguit een klein duwtje is. Je kan dus niet wereldveranderend theater maken. Daar geloof ik niet zo in.
0: Er zit wel een boodschap in.
1: Kleine duwtjes
0: toch?
1: Geven. Ja, zeker.
0: Een boodschap van verbinding ook.
1: Absoluut. Ja.
0: Want het kan niet alleen maar entertainment zijn wat je wil maken.
1: Nou, het is entertainment. Dus het is wel, zo'n musical is entertainment. Je zit 2,5 uur op het puntje van je stoel. Mm-hmm. Maar daarbinnen kan je heel veel doen.
0: Dus het ideaal is dat iemand de zaal uitloopt en denkt van, nou, ik heb geweldig genoten. En dat hij toch nog even door blijft denken over van, ja, het is ook wel mooi dat het uiteindelijk om verbinding gaat. En dat mensen toch, dat je verder moet kijken dan wat je denkt op eerste gezicht.
1: Nou,
0: van zo ben jij.
1: Je hoeft van mij helemaal niet zoveel te denken. Het gaat er eigenlijk om dat, kijk, bij ons Jordaan is het. Ik heb ooit gezegd, ik ga een 2 uur durende smartlab maken. Mm-hmm. En als ik in de zaal zit bij ons Jordaan, dan zie je werkelijk aan het eind van de voorstelling, iedereen is aan het snotteren en iedereen zit met zakdoekjes. En er komen mensen naar me toe. En er kwam laatst een Jordaanese mevrouw naar me toe van een jaar of 70, 80. En die zegt, ik wil u even bedanken, want ik heb voor het eerst in 42 jaar mijn man zien huilen.
0: Prachtig.
1: Nou, dan dat vind ik al genoeg. Dan hoeven ze voor de rest niet te denken wat het is. Maar het gaat er toch om dat je ze... Ja, het is toch mooi om mensen te raken. En ook die opmerking van bij mensen in deze tijd waarin iedereen gefrustreerd, woedend is, om die onderbuiken eventjes 2 uur wat zachter te krijgen. En... mensen daar misschien wat empathischer of wat. Ik denk dat dat al helpt, al is het niet meer dan een klein duwtje.
0: Nee, want in het verhaal zit Greet, hè? En Greet, een echte Jordaanese vrouw, die praat ook, die blikt terug op haar leven, maar ze praat dus ook met een Turkse verpleegkundige.
1: Ja, dat is eigenlijk de raamvertelling. Dus zij zit in een verpleeghuis. En zij wordt verzorgd. Zij wordt op haar verjaardag klaargemaakt en mooi gemaakt door een Turkse verpleegkundige die ze nog nooit heeft gezien. Waar ze in het begin helemaal niet blij mee heeft, want ze had liever Karin gehad.
0: Ja.
1: En uiteindelijk vertelt ze haar hele levensverhaal. En dat is wat we zien. En er is op die dag een surprise party voor haar. Dat is eigenlijk de boog die ik maak. En ondertussen zie je haar hele leven, wat ze eigenlijk aan deze Aisje vertelt. En dan zie je dus in het begin inderdaad ook wel hoe zij haar racistisch bejegent. En op het laatst dat ze toch een band hebben en eigenlijk, cliché, meer met elkaar te maken hebben dan dat ze van elkaar verschillen.
0: Ja, dat is altijd een mooie boodschap,
1: dat
0: toch?
1: Dat is altijd een
0: we
1: mooie
0: lijken
1: boodschap.
0: Meer op elkaar dan,
1: ja,
0: dan we eigenlijk zouden denken op het eerste gezicht. Wanneer heb je voor het laatst zelf dat besef weer eens gehad? Dat je dacht van, hé, ik betrap mezelf toch op een vooroordeel.
1: Jeetje. Nou ja, even kijken hoor, moet ik eventjes denken. Ja, ik ben met een nieuwe voorstelling bezig. Daar ga ik niet te veel over uitweiden.
0: Nee, heel goed.
1: Maar dat gaat eigenlijk over...
0: Is het een musical?
1: Ja, dat gaat eigenlijk over 400 jaar Nederlandse macht. Hollands Glorie heet het. God, dit mag ik eigenlijk allemaal niet zeggen, maar ik doe het toch.
0: Ja.
1: En daarmee heb ik me enorm moeten verdiepen en veel gelezen, maar ook veel mensen gesproken die veel van geschiedenis weten of uit die geschiedenis komen of daar onderdeel van zijn. En dan moet ik zeggen, ja, daar zijn wel ook de schellen van mijn ogen gevallen en was ik toch gechoqueerd over hoe weinig ik wist en hoe... Ik werd er ook weer gefrustreerd over hoe ik in mijn jeugd mijn geschiedenislessen aan mij werden gegeven. En dat ik toch maar zelf heb moeten ontdekken hoe dit land functioneert. En dat ik daar vroeger natuurlijk enorm anders over dacht en vooroordelen.
0: Ja.
1: En dat die knop heel langzaam, nou daar ga ik een voorstelling over maken. En ik hoop diezelfde route bij het publiek af te leggen.
0: Mooi. Klinkt mooi.
1: Dank je.
0: Ja, nu al zin in. In het voortgangsgesprek vraag ik aan ChatGPT... wat zijn nou de positieve kanten van mijn gast en wat zijn de verbeterpunten? Ben je klaar voor een stukje zelfreflectie?
1: Van ChatGPT?
0: Naar jou zelf toe, ja.
1: Ja, kom maar op.
0: Gebruik je het veel?
1: Nee, eigenlijk ja, ik gebruik het als een soort... als ik iets op moet zoeken.
0: Ja, ja.
1: Maar niet als...
0: Niet als beste vriend.
1: Helemaal niet.
0: Nee.
1: Nee, maar ben ik ook net te oud om daar nog allemaal in te. Ja, ik doe het wel als ik iets opzoek.
0: Mm-hmm.
1: Als ik ergens last in mijn knie heb al 3 weken.
0: Ga ik dood?
1: En aan mijn binnenkant. En ga ik dood of heb ik kanker? Of moet ik de huisarts met spoed bellen?
0: Ja.
1: Maar meer, dat is het eigenlijk. Wat vroeger Google was.
0: Oh ja. Nou, de positieve punten. Diederik is een veelzijdige en eigenzinnige maker die artistieke vrijheid belangrijk vindt en bereid is succesvolle, vertrouwde paden te verlaten om zichzelf creatief te blijven ontwikkelen. Ben je het hiermee eens?
1: Ja.
0: Ja?
1: Goed hoor, chat.
0: heeft die wens naar vrijheid, naar artistieke vrijheid, heeft die ook wel eens in de weg gezeten? Dat je dacht, was ik maar gewoon makkelijker?
1: Nee. Het enige is dat wij natuurlijk als freelance makers altijd maar weer moeten hopen dat we volgend jaar onze hypotheek bij elkaar kunnen en dat de kinderen weer naar de voetbal kunnen.
0: Ja.
1: En dat je soms denkt, ja, als ik hier nou gewoon in dit succes blijf hangen, dan weet ik in ieder geval dat ik de komende jaren wat dat betreft goed zit. Alleen wordt er iets in mij, zit dat dwars en zegt, nee, ik ga dat niet nog een keer doen, ik ga wel weer wat nieuws doen. Waarmee ik me op die zekerheid een beetje mezelf soms moeilijk maak. Maar ik ben uiteindelijk denk ik heel blij dat ik toch zo in elkaar zit.
0: De verbeterpunten. Diederik zou nog sterker kunnen worden door zijn werklast beter te doseren. Grote creatieve beslissingen minder impulsief te nemen. En zijn scherpe kritiek vaker te koppelen aan concrete alternatieven.
1: Wacht even, wat is die laatste?
0: Ja, scherpe kritiek vaker te koppelen aan concrete alternatieven. Dus wat opbouwender misschien.
1: Nou, zoals ik nu vrij. Ik snap dat wel. Maar chat beslist dat wel dat misschien beter is. Maar ik vind het juist ook lekker om in mijn vrijheid die nuance niet altijd neer te hoeven leggen.
0: Nou, kijk, ik weet ook waarom chat bepaalde dingen zegt. Dit zegt hij omdat Ebbingen kan behoorlijk scherp zijn over de Nederlandse televisie. Zo noemde hij de bestaande talkshows in een interview oninteressant. En vindt hij dat ze volledig herzien moeten worden.
1: Ja, nou, dat heb ik net al een beetje bevestigd. Ja. Toen noemde ik het nog oninteressant. Ik kan er nu niet meer naar kijken. Ik vind het verschrikkelijk.
0: Alle talkshows.
1: Ja? Alle talkshows. Ik vind het onwaarschijnlijk. Ik vind het van zo'n belabberd niveau.
0: Ja.
1: En ik vind het zo bijdragend aan een rotsfeer in dit land.
0: Als jij nou, stel, jij zou een talkshow hebben. Gewoon in van die grote letters, zo, Diederik.
1: Mm-hmm.
0: Met een tafel.
1: Desnoods, die vorm, dat gelul over zo'n vorm of het een desk of een tafel.
0: In de vorm van avocado, in de vorm van een komma.
1: Oh man, ja, het is
0: nou ja. Nee, maar welke talkshow?
1: De promenade deden we het staand.
0: Ja, jullie deden het staand, ja. Ja, is ook leuk. Maar wat voor talkshow zou wel bijdragen aan...
1: Nou, zoals gisteren, ik noemde al zo'n Sachsen-Anhalt.
0: Mm-hmm.
1: Zo'n AFD die groeit. Dat lijkt mij toch een talkshow die historische duiding behoeft. Kennis van zaken, dus mensen die kennis van zaken hebben hiervan. Die bijvoorbeeld al heel lang correspondent in Duitsland zijn. Bijvoorbeeld het programma Bureau Buitenland, waar volgens mij ook geen kip naar kijkt. Maar daar zitten wel mensen die van iets verstand hebben, in plaats van aan talkshowtafels waar vooral mensen zitten die niet ergens verstand van hebben.
0: Mm-hmm.
1: Nou, ik zou al een talkshow beginnen met mensen die verstand van zaken hebben.
0: En dus niet een Gordon die daar toevallig zit.
1: En dan wat moet gaan zeggen over de AFD, nee.
0: Volstrekt. Wel grappig, toch?
1: Nou ja, het bestaat al 30 jaar. En het was in het begin best vermakelijk en grappig. Maar nu al een jaar of 12 niet meer, denk ik.
0: Nee. Oké, nou, dus jij zit daar, of jij staat daar. Alleen maar hele goede duiders.
1: Goede duiders.
0: Maar niet...
1: Betrokkenen misschien.
0: Ja?
1: Dus mensen die daar wonen. Mensen die... bijvoorbeeld echt met het... Ik zag toevallig een reportage over een... Jongen, dat denk ik ook te laat, journalist. Je bent te laat. Die dan nu bij het vierfeest op een plein stond, waar allemaal AFD'ers stonden te juichen. En die kwam met het partijprogramma. Die zei van, maar wat vind je dan van dat nu je kinderen Russisch moeten leren? Zag je die mensen kijken, hoezo moeten mijn kinderen Russisch leren? Nou ja, dat staat in hun partijprogramma. Hoe vind je nou, als je een iets minder slim kind hebt, dat hij niet bij andere kinderen in de klas, maar apart op een school moet? Hey, hoe is dat zo? Ja, dat staat hier. En dan blijken ze alleen maar via TikTok en via chat en al die, of weet ik veel wat voor dingen, gewoon totale misinformatie te hebben. En dan zie je ze op dat moment schrikken wat er gebeurt. Waarom is niemand dat voor geweest? Waarom pas als het kalf verdronken is? Ik zou proberen te voorkomen dat het kalf verdrinkt.
0: Ja, dus echt een aan de voorkant goed informeren.
1: Ja.
0: Is er ook ruimte voor entertainment in die talkshow dan?
1: Ja hoor, mag ook best. Mag best een hartstikke goede artiest een leuk liedje komen zingen. Leuke onderbreking.
0: Stel je zou gevraagd worden, zou je het een leuke uitdaging vinden?
1: Ik ben natuurlijk... Daar gaan we weer. Ik ben natuurlijk geen journalist. Dus wat zijn mijn... ja, op wat voor kwalificaties heb ik dat ik een talkshow zou kunnen leiden? Dat is ook een ziekte van deze tijd.
0: Dat iedereen maar een talkshow
1: denkt, oh, ze hebben mij gevraagd. Of ik word ook wel eens door uitgevers benaderd van, moet je niet eens een boek gaan schrijven? Hoezo?
0: Nou, ja, maar dat snap ik wel. Ja, nou ja. Je schrijft toch? Ja, je schrijft musicals, je schrijft films, je schrijft series, ja.
1: Ja, maar als ik een boek schrijf, dan denk ik toch, hey, ik ga nu een boek schrijven, ik ga eens naar een uitgever in plaats van andersom.
0: Oh, zo.
1: Ja. Ja. Als je voor een talkshow vragen, dan omdat je bekend bent of een kritische noot bent, en denk, oh, daar zouden wel eens veel mensen naar kunnen kijken, dat vind ik geen goede ingang.
0: Oh, ja. Toch zou ik het wel leuk vinden. Ik zie het ook al voor me.
1: Nou, misschien als een soort sidekick.
0: Nee, niet als sidekick.
1: Oh, niet
0: gewoon
1: als sidekick.
0: Nee, ik zie die letters ook voor me. Ja, nee. maar goed, even die andere punten. Werklast beter doseren?
1: Ja, ik ben wel een paar keer al tegen het lamp gelopen met te veel hooi op de vork.
0: Mm.
1: En dat probeer ik nu wel ook wat beter te doen.
0: Wat werkt? Hoe doe je dat?
1: Nou, door inderdaad minder ja op dingen te zeggen. Goed na te denken waar ik mijn focus wil leggen.
0: Mm-hmm.
1: En niet alles. Niet als ik voor een... Ja, want ik acteer, ik presenteer, ik schrijf, ik produceer, ik regisseer.
0: Waar ligt de focus dan?
1: Nou, ik merk nu dat wat mij betreft een beetje ligt bij leuke dingen produceren. Kleine dingen, hoeft helemaal niet zo. Ik hoef geen John de Mol te worden, maar gewoon kleine leuke series produceren, mooie dingen. En regisseren en schrijven vooral.
0: Vind ik best veel dingen nog.
1: Ja. Maar dat zijn wel dingen waar men zo'n musical maken, dat schrijven, dat bedenken, dat schrijven, dat regisseren. En als het er dan staat, dat vind ik echt magisch.
0: En die grote creatieve beslissingen minder impulsief te nemen. Denk je dan meteen aan een bepaalde beslissing? Dat je dacht van, oh, daar had ik echt iets langer over na moeten denken.
1: Nee. Nee, die herken ik niet zo.
0: Nee,
1: ik neem wel dingen impulsief, maar dat heeft ook iets met te maken dat mijn hart er dan sneller van gaat kloppen. En dan zit ik meestal wel goed.
0: Ja, dit is een van de geweldigste tunes, toch, van de Nederlandse tv-geschiedenis. Geluid van je jeugd. Schets eventjes voor mij... Hoe oud was je toen je dit hoorde?
1: Ja,
0: toen
1: dat vroeg ik mij ook af.
0: Ja.
1: Je voegde een geluid of iets uit je jeugd. Toen dacht ik op de een of andere manier meteen aan deze tune. Dat is ook omdat ik...
0: De fabriek.
1: Waar we vroeger dan met het hele gezin... en ik volgens mij inderdaad wel met pyjama aan. Wanneer was dit? 1980 of zo? Denk ik.
0: Ik denk het wel, ja.
1: Maar toen was ik denk 10, 11. Maar we keken toch met het hele gezin keken we ernaar. En toen weet ik nog hoe... heerlijk ik zo'n familie-epos vond. Dat hij alle ins en outs over zo'n bedrijf en over zo'n familie. En ik merkte dat ik een enorm zwak daarvoor had. En dat heel erg leuk vond. En toen kwam later Oud Geld.
0: Oh ja.
1: Van Maria Goos. En dat vond ik ook zo. Toen was ik veel ouder. Daar heb ik zelfs nog een rolletje in gespeeld. Maar dat vond ik ook zo'n geweldige serie. Dat was ook zo'n familie-epos. Toen heb ik nog een paar jaar geleden heb ik Downton Abbey gekeken.
0: Ja.
1: Nou, dat vond ik ook smullen. Dus ik merkte opeens dat ik een enorm zwak had voor die grote familie. Het is bijna een soort superieure soap. Het zijn gewoon goede soap, maar dan zo goed gemaakt. Dus nu ben ik ook zelf met een idee bezig om zo'n soort serie weer te maken. En dan moet je maar weer hopen dat het hier door de ballotage komt. Maar dat lijkt me heerlijk om weer zo'n groot familie-epos-achtige serie te maken. En daar ben ik nu mee bezig. En omdat ik er veel over nadenk, dacht ik de bron daarvan is wel een beetje de fabriek.
0: Zo grappig, want als kind is eigenlijk helemaal niet geschikt, toch? De fabriek was eigenlijk helemaal niet geschikt voor kinderen.
1: Ja, en ik vond dat toch heel leuk. Ja. En zeker omdat we met het hele gezin keken.
0: Ja. Want wat zijn dan de ingrediënten van zo'n mooi familie-epos? Wat moet erin zitten?
1: Nou ja, wat moet erin zitten? Ja, de laatste die ik dus gezien heb is Downton Abbey. Nou, dat is natuurlijk een ander. Heb je dat gezien?
0: Nee.
1: Ah, dat is smullen, jongen.
0: Ja?
1: Oh, dat is zo heerlijk. Dat is echt heerlijk. Daar ga je van genieten. Ga dat nou maar kijken.
0: Oké. Okay.
1: En is ook al oud, maar toch verrukkelijk. Wat het is, die familie... Het is sowieso herkenbaar. Ook al is het niet een familie die op je lijkt. Maar je hebt daar De broers, de zussen, de ouders, al die verhoudingen van zo'n gezin, dat is toch een soort fijne herkenbaarheid. Ze zitten in een wereld toen ook in zo'n die we ook kennen. En waar ze zich toe moeten verhouden op een bepaalde manier. Mm-hmm. Succession was het natuurlijk ook in zekere zin. Dat heb ik nooit gezien, of 1 of 2 afleveringen. Mm-hmm. Maar ja, het is gewoon, je gaat van die mensen houden. Je gaat bij zo'n familie horen. Of je wil daar heel graag bij horen. Toen Downton Abbey was afgelopen, toen heb ik echt een tijdje moeten bijkomen. Dat ze, dan ga ik ze echt missen ook.
0: Maar met van dat soort series wil het niet per se zeggen dat het goed afloopt, hè?
1: Zeker niet.
0: Aan het eind, toch? En dat vond ik zelf altijd wel fijn. Ik was meer van de sitcoms.
1: De feel-good.
0: Ja, dat je weet. Kijk, mijn ideale feel-good serie was Love Boat.
1: Oh ja.
0: Want er gebeurde van alles. Het was heel herkenbaar. Ze gingen altijd langs Acapulco. Er was altijd een ruzie. Er was een verliefdheid. En aan het eind was iedereen. Er was ook nog eens iemand kwijt. Aan het eind was iedereen gewoon helemaal compleet.
1: Ja.
0: Als ze dan weer terugkwamen.
1: Ja. Ja, nee, dat hebben deze series niet.
0: Nee.
1: Het loopt meestal juist slecht af, want alles heeft het geen einde.
0: Ja, precies.
1: Eigenlijk gaat het erom, we moeten de boel bij elkaar houden.
0: En dan denk je,
1: ik hoop dat ze de boel bij elkaar houden. En uiteindelijk worden ze toch waarschijnlijk opgekocht.
0: Ja.
1: Rot mensen.
0: maar leuk dat je daarmee bezig bent. En we gaan naar het onderdeel de wankelplaat. Want ik vraag mijn gasten altijd om een wankelplaat, muziek die ze koppelen aan een moment in hun leven dat het wankelde. Kon jij iets met die term of krijg je daar jeuk van? Ik heb 2 typen mensen. Mensen die daar jeuk van krijgen, wankelen, wankelplaat. Of mensen die zeggen,
1: Ik heb het idee dat ik helemaal niet de term wankelplaat heb gelezen.
0: Maar
1: ik
0: vind het wel een mooi woord. Heb je gewoon plaat gelezen?
1: Ja, ik moest 2 dingen. Dus
0: ja, eentje over het wankelen en eentje over de liefde.
1: Ja, die wankelplaat. Ja, ja, nee, de wankelplaat, ik vind dat wel een mooie term.
0: Ja?
1: Ja. Moet ik hem nu zeggen welke dat is?
0: Ja, zeg het maar.
1: Nou, het is eigenlijk het is het begin van de Matthäus Passion. Het is ook gewoon Bach. Voor mij is Bach in elke moeilijke fase of ingewikkelde fase, maar ook blije fase.
0: Mm-hmm.
1: Er gaat geen week voorbij zonder Bach te luisteren. En het begin altijd als het weer de vaste tijd is en Pasen komt weer in beeld. En de Matthäus mag ik weer van mezelf aanzetten. En ik ga ook elk jaar naar de Matthäus. Maar als dat eerste, dat begin van de Matthäus en het openingskoraal, maar al het eerste akkoord al. Ja, dan dat werkt op al mijn. Hoe noem je dat? Ja, dat alles
0: zintuigen.
1: Al mijn zintuigen.
0: Ja.

0: Hier gaan we eruit.
1: Ja, anders zitten we zo 2,5 uur te luisteren.
0: Maar kun je dat uitleggen waarom het Bach is? Waarom Bach juist dan zoveel met jou doet, met je hoofd, met je lichaam?
1: Nou, het heeft... Die Matthäus heeft heel veel met mijn jeugd te maken. Dat wij altijd naar de Matthäus Passion gingen. En we gingen dan naar de kerk, heel keurig. Alleen wij zaten altijd, mijn ouders hadden altijd de goedkope plekken.
0: Ja.
1: En dat was in zo'n zijbeuk van zo'n kerk. Dus wij zagen niks. Wij zagen het orkest niet en wij zagen het koor niet. Wij hoorden het alleen maar. Want vooraan, de mensen die het zagen, daar zaten de ministers en de hoofdmethode. Oh ja. En wij zaten op een houten stoeltje, Spartaans. En dan zat ik wel de partituur. Dan gaf mijn ouders, dan kon ik meelezen. En ik vond dat iets magisch hebben. En in Naarden is natuurlijk toch een beetje een hotemethode, Matthäus. Wat wel een prachtige uitvoering altijd is van de Nederlandse Bachvereniging. Mm-hmm. En dan gingen de meeste mensen hebben ze een extra lange pauze. Want alle restaurants in Naarden hebben dan een Matthäusmenu. En dan kan je lunchen en dan zit iedereen te lunchen. En mijn moeder die had altijd een rieten mand met een thermosfles koffie en boterhammen. En dan gingen we altijd op de wal onder een boom dat opeten. Maar ik geneerde me daar, want ik kom uit het keurige rijke Baren.
0: Ja.
1: En al mijn vrienden zaten dan te eten daar in die dure restaurants. En wij gingen dan met een rieten mand met boterhammetjes en een thermoskan koffie op de wal zitten. En dat vond ik toen eigenlijk heel gênant. Maar achteraf zijn die dingen me heel dierbaar. En dat ging ook over... Ja, dus het is, daarmee is het bij mij naar binnen gegoten. Nou, is die muziek is gewoon iets ongelooflijks. En zeker hoe vaker je het luistert, hoe meer het in je lijf gaat zitten. En vanuit daar komt de interesse natuurlijk voor meer Bach. Ga ik meer Bach luisteren. En op een gegeven moment word je gewoon verknocht aan Bach. En is Bach je steunpilaar in het leven.
0: Want werkt het ook echt zo dat als je een keertje down bent en je zet Bach aan, dan is dat geruststellend?
1: Ja, ik zal je sterker vertellen. Ik heb een keer een enorme paniekaanval gehad. En toen kwam de vertegenwoordigheid van geest om Bach op te zetten. En die heeft mij echt uit die paniek getrokken. Dus het helpt mij echt.
0: Want dat is dan het geruststellende van het komt goed? Is dat
1: ja,
0: het?
1: Ja, er zit iets goddelijks onder wat een soort basisvertrouwen geeft, waarin ik wel weer door kan even.
0: Ga ik even Thijs van den Brinken. Geloof je in God?
1: Nee, niet in die zin. Niet op zijn Thijs van den Brinks.
0: Nee, jammer.
1: Maar altijd leuk om over te kletsen.
0: Ja, toch?
1: Ja. Ik ben daar ook niet zo. Ik ben ook geen Arjen Lubach die er zo fel op tegen is.
0: Nee.
1: Ook niet. Ik vind het. Het zit ook een. Zolang je anderen maar niet lastig valt, vind ik dit leven ook een whatever works principe hebben voor iedereen. Alsof het allemaal zo makkelijk is.
0: Zijn er wel eens momenten geweest dat je dacht: geloofde ik maar?
1: Nee, maar ja, ik vind geloof. Kijk, het is altijd. Ik vind het altijd heel moeilijk om er gesprekken over te voeren. Omdat je voor mijn gevoel eerst heel veel moet gaan definiëren voordat je dit gesprek gaat voeren. Want als jij al zegt geloof jij, dan is voor jou het fenomeen geloof al iets heel anders dan voor mij. Dus voor je dat je het weet, zitten we langs elkaar heen te kletsen.
0: Nou,
1: dus hetzelfde met een term als God. Ja, dus ik vind het heel moeilijk om daar gesprekken over te voeren. Zolang er niet van tevoren gedefinieerd is wat dat dan inhoudt.
0: En als ik vraag, waar geloof je in? Is dat een betere vraag?
1: Misschien.
0: Of wat geeft je houvast? Dat hoor ik Thijs ook wel eens zeggen. Wat geeft jou nou houvast?
1: Nou ja, de liefde, vriendschappen, deze muziek, schoonheid, kunst, empathie. Ja, dat zijn de dingen die mij houvast geven.
0: Ja. En merk je ook dat in de loop der jaren is veranderd? Wat jou houvast geeft?
1: Nou, ik denk dat ik het nu beter kan benoemen. Ik denk wel dat het altijd misschien hetzelfde is geweest, maar wat diffuser. Ik denk dat ik vroeger misschien iets schreeuweriger was. Iets bij de hand er. Terwijl volgens mij in dit uur ook al behoorlijk bout uit de hoek ben gekomen. Maar, maar ik denk dat ik het nu beter kan benoemen.
0: Vind je het een fijn proces, het ouder worden? Brengt het je iets?
1: Ja, ik denk het wel. Ja, ik vind het ook lastig met allemaal fysieke kwaaltjes die je opeens hebt en die je eerst nooit had.
0: Geef eens een top 3.
1: Fysieke kwalen, een frozen shoulder,
0: oh ja,
1: een klapvoet.
0: Het zijn ook altijd van die niet-sexy kermen.
1: Nee, het is verschrikkelijk. Ik loop nu met één rechtervoet die heel klapt, omdat er ergens een zenuw zit, geblokkeerd is. Nou, dat soort dingen.
0: Ik heb een collega, Erik Dijkstra. En die zei ook laatst tegen iemand, die heeft ook een frozen shoulder.
1: Oh ja.
0: En die zei ik heb een frozen shoulder. En toen zei die vriend tegen hem, mijn dochter heeft daar een jurkje van.
1: Ja, precies.
0: Dus daar moet ik meteen aan denken. Ja, een klapvoet. Hoe kom je aan een klapvoet?
1: Ja, weet ik veel. Het schijnt in mijn knieholte schijnt dan een zenuw geblokkeerd te zijn of vast te zitten. Waardoor er iets met mijn voet niet meer kan. Ja, het is echt bespottelijk. Maar het schijnt wel weer over te gaan.
0: Maar hoe weet je nog niet?
1: Hoe weet ik nog niet?
0: Ja, dan moet je toch echt aan chat gaan vragen.
2: Ja, daar ben ik weer.
1: Remco.
2: Altijd als je denkt, die stem hoor ik nooit meer, dan komt hij weer oppoppen. Ja hoor, tuurlijk. Met de groeten van Romke Vrijdag, zoon van Ellie. Ja, Ellie Vrijdag, geen familie. Goed, dit was het alweer. Een bericht van Jan Kok.
0: Oh, geweldig. Ja, Remco Vrijdag.
1: Ja.
0: Is dit zijn vaste typetje of zo?
1: Nee, dit was een type. Je had vroeger op de radio, ik weet niet of jij nu kent, had je Jan Kok.
0: Nee, die ken ik dus
1: Jan
0: helemaal
1: Kok,
0: niet.
1: Jan Kok had een theater-radioprogramma.
2: Troscoulisse.
1: Op vrijdagavond, en als wij dan met de Vliegende Panthers gespeeld hadden en onze bus terugreden, dan hoorden wij altijd Jan Kok. En wij kregen altijd een slappe lach van hoe die sprak, namelijk zo. Dus wij gingen met z'n drieën in die bus, hadden wij een periode dat we alleen nog maar als Jan Kok spraken. Dus wij kwamen niet meer los van dit type. We werden er helemaal gek van. En op een gegeven moment hebben we echt moeten beslissen, we moeten stoppen met Jan Kok nadoen, want we worden er gek van. We konden er niet meer stoppen. Toen zijn we daarmee gestopt. Dat is toen gelukt. Nou, dat was vergeten vergeven. Toen moesten we ooit optreden in, volgens mij was het Mexico, voor de Nederlandse club. En toen gingen we daarna nog een weekje op een vakantie op een strand liggen. En daar hadden we een soort van drugs weten te regelen, wat we toen gingen gebruiken. En ik was in een stoons van aap en ik ging verderop op het strand liggen.
0: Ja.
1: En ik lag helemaal achterover, zo half in een soort naar die sterren te kijken met zo'n zeetje. En opeens hoor ik achter me,
2: ja, daar ben ik weer.
1: Dat was Remco Dino Maanden. En toen hebben wij zo lang de slappe lach gehad. Dus toen ik dit hoorde, herkende ik dat meteen.
0: Oh, wat goed zeg. Hoe lang is het nou geleden dat jullie zijn gestopt?
1: 2008.
0: 2008.
1: Al 18 jaar.
0: Hoe voelt dat als een ander leven?
1: Ja, dat was een heel ander leven en ook heel lang geleden. Maar goed, we hebben nog heel goed contact. Die nieuwe musical bijvoorbeeld gaat Rutger ook weer de muziek voor maken. Dus mijn andere, de derde Vliegende Panter.
0: Ja.
1: En Remco gaat een hoofdrol spelen. En ik ga het schrijven en regisseren. Dus dat is toch weer een soort vorm die we gevonden hebben in iets wat we nu alle drie het liefste doen, denk ik. Dus dat is heel erg leuk.
0: Ja, want hoe zo'n besluit nemen van, oh ja, nu gaan we weer verder, nu laten we dit los. Gebeurt dat impulsief? Of?
1: Ja, het was eerst ook een soort sabbatical, maar toen ging iedereen zo zijn eigen gang. En toen is er nog wel eens sprake geweest, moeten we het weer doen? Of moeten we toch weer een reunietje gaan doen? Maar op een gegeven moment word je ook ouder. En ik denk wel dat een van onze kernkwaliteiten of niet kwaliteiten was, maar wij waren toch drie leuke jonge jongens die sprongen over het podium.
0: Ja.
1: Ja, en als je ons nu alle drie daar neerzet, dan zit je naar drie oude, wat dikkere mannen te kijken. Daar zit helemaal niemand op te wachten.
0: Met een klapvoet.
1: Met een klapvoet en een frozen shoulder. Precies. Dat is helemaal niet meer leuk om naar te kijken.
0: Ja, het kan ook leuk zijn. En wanneer komt de nieuwe serie van Promenade?
1: Ik weet niet wanneer die wordt. Even kijken, volgens mij ergens in oktober.
0: Oh ja, want hoeveel tijd zit daartussen? Want dan moet je ook juist toch wel actueel zijn, dingen die dan
1: nee,
0: spelen.
1: Nee, we doen het niet actueel. Nee, nee, nee, nee. Ja, ik kan wel. Het heet Promemedia.
0: Oh.
1: Dit keer.
0: En waarom die verandering
1: nou,
0: dan?
1: Nou, ik had een château in Frankrijk en daar had ik een programma gemaakt, maar dat is ook niet echt gelukt. En toen heb ik mijn château verkocht en nu ga ik mee eigenlijk in wat we nu doen. Ik ga een podcast-imperium oprichten.
0: Oh, wat leuk.
1: Ja.
0: Oh, ik heb daar heel veel zin in al.
1: Dus kijk hier allemaal ogen uit hoe die camera's hier allemaal hangen. Daar, heeft hij mij in beeld? Ja.
0: Ja, en daar eentje. Ja, ja, ja. Ja, en bij een podcast, voor het podcastgevoel moet je altijd met een cold open beginnen, hè? Oh. Dus altijd zo kletsen, zo van, bladibla. En dan pas hoor je de vormgeving van, dan begint de podcast.
1: Oh, goed dat je het zegt. Goed dat je het zegt.
0: En na afloop praat je ook nog even door, terwijl de camera...
1: Zoals de nieuwslezer naar de Weerman loopt bij het journaal.
0: Ja, dat hoort ook echt bij een podcast.
1: Okay.
0: En we noemen van, nou, daar zitten we dan, hè?
1: Ja. Ja.
0: Zo.
1: En heb jij nog wat leuks gedaan van het weekend? Nee, maar ik had een hele vieze biefstuk bij een nieuw tentje bij ons.
0: Oh, was dat bij die ene?
1: Ja.
0: Die net geopend
1: was echt niet lekker, hoor. Want vorige week zat ik bij Loetje en dat was nog echt goede biefstuk. Al kregen die laatst een hele slechte recensie in de krant. Terwijl ik dat echt onterecht vond. Want mijn biefstuk was echt hartstikke lekker. Ja. Nou, dit is ongeveer...
0: En
1: dit dan 7 keer 25 minuten.
0: Ja, nou, net iets te lang. En dan aan het eind ook. En liken en subscriben, hè? Zodat andere luisteraars ons ook kunnen vinden.
1: Oh ja.
0: Ja. We gaan naar de liefde. Jij zei Little Person van John. Hoe zeg ik dat?
1: Ja, weet ik ook niet. Ik zal je zeggen, ik ken dat liedje nog maar net.
0: Oh.
1: Dat liedje, nee, dat kreeg ik opgestuurd van een vriend van mij.
0: Ja.
1: En misschien ook een schrijver van Promenade. Die zei, dit is misschien een mooi liedje voor Eva... om te gaan zingen in het nieuwe seizoen, een stukje. En sindsdien heb ik dat liedje gehoord. En inmiddels heb ik het al 8 keer gehoord en werd ik er 1 keer... zat ik alleen in de auto, toen hoorde ik dit liedje... en toen werd ik er, toen wilde ik daarna... ging ik mijn vrouw bellen om te zeggen... hoe vreselijk veel ik van haar hield... en dat ik zo ontzettend gelukkig was dat ik met haar was.
0: Oh, wat mooi.
1: Dus dit liedje, ik vind het een soort prachtig liedje. Heb je het gehoord al?
0: Nee, ik ga er altijd helemaal...
1: Ja, je moet het niet, je hoeft niet helemaal... Ja, het is heel lang. Maar
0: we gaan dit helemaal draaien.
1: Oh ja, dat kan in een podcast.
0: Zeker, ja.
1: Lekker.
0: We hebben alles zelf onder controle.
1: Ja, het is echt prachtig.
0: Dankjewel, Diederik. Heb ik me heel fijn dat je mijn gast wilde zijn.
1: Oké, nou, heel graag gedaan.
0: Heb ik een rare vraag gesteld nog?
1: Nee, helemaal. Domme over hoe het is om witte man te zijn, die heb ik gemist.
0: Oh, ja. Nou, zeg maar even kort dan.
1: Leuk.
0: Leuk? Ja, nou, dat dacht ik al. Je moet je kapot schamen. Nee. Dankjewel. Wil je eerdere gesprekken terugluisteren? Dit zeg je dan aan het eind, hè? Zoek Misha dan op in je podcast-app. Het is gratis. Abonneer je, zodat je niks mist. En laat me weten wat je van het gesprek vond. Call to action. Ik zit op Instagram @MishaBlok.
1: Call to

0: iedere week de podcast Blok en Dijkstra lezen we nog boeken. Over lezen, over schrijven en vooral over boeken. Schrijvers die in één keer in de actualiteit waren. Ik heb bijvoorbeeld alle boeken die ik heb thuis van Bukowski heb ik speciaal voor jou meegenomen.
1: Het zijn er echt heel veel.
0: Ja, het zijn er heel veel. Een grote schrijver, Charles Bukowski.
2: Wat leest Nederland? De wereld achter de boeken, hè? Want we hebben veel verhalen over schrijvers.
0: Nou, weet je, ik heb Tommy hierover geappt, omdat ik wist dat jij dit ging zeggen. Ik heb mijn gewaardeerde collega Michel Bok.
1: Heb je mijn naam echt genoemd?
0: Ja. Oh. Maar ik heb al aardig
1: maar daar heb ik helemaal geen goedkeuring voor gegeven.
0: Ja, we maken toch een podcast? Ja.
2: En er zijn heel veel BN'ers die boeken schrijven.
0: Altijd van je af, biografie van Arjen Edeveen. Geweldig boek. Arjen Edeveen heeft dus een gebouwde fetish.
2: In je favoriete podcast-app.
3: 2 uur, Jelle Seubring met het NOS-journaal. De Nederlandse toezichthouders op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten hebben forse kritiek op de nieuwe inlichtingenwet. Met die wet worden de bevoegdheden van de AIVD en MIVD flink uitgebreid, terwijl de controle juist minder wordt. Het kabinet wil het de diensten onder meer makkelijker maken om medewerkers van een hele organisatie in de gaten te houden, in plaats van per persoon toestemming te moeten regelen. Ook mogen ze meer gegevens verzamelen en AI gebruiken om die te verwerken. De toezichthouders zijn kritisch en vinden de nieuwe wet niet in balans. Een groot deel van het openbaar vervoer ligt vandaag stil. Treinen, trams en bussen rijden niet. Werknemers leggen het werk neer tijdens een 24-uur staking. Ze staken tegen de bezuinigingsplannen van het kabinet op de sociale zekerheid. De staking duurt de hele dag. De NS heeft aangegeven dat de hele dienstregeling vervalt en er ook geen vervangend vervoer is. De Verenigde Staten hebben opnieuw meerdere Iraanse olietankers aangevallen. Volgens het Amerikaanse leger is het een vergelding voor nieuwe Iraanse raketaanvallen op een marineschip van de VS. 5 olieschepen zijn vernietigd, zegt de VS. De bemanning van de schepen zou in veiligheid zijn gebracht. De Iraanse revolutionaire garde heeft de bemanning van buitenlandse olietankers voor de kust van Kuwait en Bahrein gewaarschuwd om van boord te gaan. De schepen zouden doelwit kunnen zijn bij een Iraanse tegenaanval. En de gevolgen van de storing bij de Britse luchtverkeersleiding zijn ook komende dag nog merkbaar. Gisteravond kwam het vliegverkeer weer langzaam op gang, maar ook vannacht en in de ochtend zijn veel vluchten geschrapt. Ook tussen het VK en Schiphol. In het VK gingen meer dan 1000 vluchten gisteren niet door. En het weer vanuit het westen wordt het droog. Het koelt vannacht af tot 1 graad of 12. Komende dag neemt de westenwind toe, vooral aan zee. En het wordt een wisselvallige dag bij 18 of 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: NPO Radio 1. EO.
5: Zolang religie bestaat, bestaat ook geweld dat in naam van God wordt gepleegd.
6: Lois van Wijnen.
7: De nacht van EO.
5: Door de geschiedenis heen zien we groepen gecensureerd, onderdrukt, vervolgd of gedood worden op grond van geloof. Wat is het verhaal achter deze wreedheden? Wat is de relatie tussen geloof en geweld? Dat zocht historicus en religiewetenschapper Kai Brens uit. Hij dook in de geschiedenis en schreef het boek Heilige Huisjes, een geschiedenis van religieus geweld. Welkom, Kai.
8: Dankjewel.
5: Goed dat je er bent. Donderdag is jouw boekpresentatie. Ja. Een afsluiting van een hele lange periode, begreep ik. Hoe lang heb je aan dit boek gewerkt?
8: Ik denk toch wel 4 jaar of zo.
5: Hele mooie lange tijd. Hey, en jij hebt je dus 4 jaar lang in een soort tunnel van religieus geweld gedrukt. Wat doet dat met een mens, zo'n blootstelling aan religieus geweld? Jarenlang?
8: Dat is een goede vraag. Ik heb ook al geschiedenis gestudeerd hiervoor. Dus ik was al bekend met de thematiek.
5: Ben je iemand die...